0: De verwarming aangezet of geventileerd, noem maar op. Waardoor die schimmel ontstaat. Ja, mensen zitten echt in een shit situatie. En het is onduidelijk hoe die steun eruit gaat zien en of zij deze winter wel gewoon de verwarming aan kunnen zetten.
1: Ja, wat ook heel slecht is voor de gezondheid, ook als we het hebben over die schimmel inderdaad, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Als we kijken naar de cijfers, neemt het aantal mensen in armoede dan toe of af?
0: Ja, dat is nu de laatste cijfers laten een stijging inderdaad zien. En daarbij zien we ook in de praktijk gewoon een flinke stijging van mensen die hulp aanvragen. Juist ook bij lokale armoedehulporganisaties. Al die vrijwilligers die dagelijks voor mensen het verschil maken. Daar kloppen steeds meer mensen aan met ook weer alle gevolgen van die.
1: En is die toename dan denk je echt door die energieprijzen die zo stijgen? Of is het ook een samenkomst van allemaal verschillende factoren?
0: Ja, uiteindelijk zien we dat er 1, die energieprijzen stijgen. Maar 2, dat is ook minimumloon of uitkeringen. Dat het gewoon al jarenlang niet voldoende is om van rond te komen. En dat mensen gewoon in de problemen zitten. Denk aan toeslagen. Als je die aanvraagt, dan geeft dat weer een extra steuntje in de rug. Maar we spreken ook zoveel mensen die zeggen van ik durf het gewoon niet meer aan te vragen. Uit angst dat ik het straks moet terugbetalen. Ja, en dan stijgt die energierekening, boodschappen stijgen, alle extra dingen kosten geld. En dan zien we gewoon dat mensen in de problemen komen.
1: Ja, en daar moeten we iets tegen doen. Wat dat precies is, daar gaan we het deze nacht over hebben. Maar allereerst, onze gasten die verdienen natuurlijk een goede introductie. Onze redacteur Shireka Olieberg die is voor deze gelegenheid wat dieper in jouw carrière en de stichting gedoken.
2: Vandaag staat iemand centraal die Eindhoven door en door kent. Lotte Meerhof, geboren en getogen in de Lichtstad. Ze is actief als gemeenteraadslid voor Pro Nederland en ze is werkzaam bij het Armoedefonds. Zij is iemand die zich elke dag inzet voor een stad waar iedereen mee kan doen. Maar achter de schermen en titel zit natuurlijk ook gewoon een persoon. En daarom nemen we je vandaag mee langs verschillende mensen die Lotte op hun eigen manier hebben leren kennen. We beginnen helemaal aan het begin. Voordat Lotte actief werd in de politiek zat ze gewoon op school. Op het Van Marland Lyceum in Eindhoven om precies te zijn. En daar liep ook Kenneth rond. Hij is de conciërge van de school. Hij heeft Lotte zien opgroeien en hij zou heel graag wat tegen jou willen zeggen.
3: Lotte, altijd lachen, altijd bezig. Continu in de boeken, altijd plannen maken. Je ziet haar nooit voor niks zitten. Dat vond ik altijd knap van haar. En de lach, daar is je zo goed in met de lachen. Lotte, ik hoop dat jij een hele leuke betekenis kan betekenen voor jouw partij. En het land kan regeren. Dag.
2: Wie Lotte kent, weet dat er nog iets is waar ze heel enthousiast over wordt. Namelijk PSV. Een echte Eindhovenaar dus. Bart, jij kent Lotte al jarenlang. Vertel eens.
4: Ik wil je even laten weten dat je echt een topper bent en dat ik je toch wel mis in mijn nieuwe job. Jouw enthousiasme, je goede dossierkennis en hoe sterk jij was in de communicatie, dat mis ik toch wel een beetje. En natuurlijk ook jouw gezelligheid. Want het was echt een eer om naast jou raadslid te zijn in Eindhoven. Tot snel!
2: Naast haar werk als raadslid zet Lotte zich ook dagelijks in voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Dat doet ze bij Stichting Armoedefonds. Anne, jij werkt met Lotte samen. Wat maakt haar volgens jou zo'n bijzondere collega?
5: Ik wilde even zeggen dat ik het knap vind hoe betrokken en gedreven je bent. Rustpakken heb je er echt nog nooit van gehoord. Je bent er altijd, 's ochtends om 7:30 op kantoor, in het weekend of nu midden in de nacht. Dank je wel daarvoor. Je bent echt een geweldige collega.
2: Lotte, uit alle verhalen die we net hebben gehoord, komt 1 ding duidelijk naar voren. Je zet je in met veel passie voor de mensen om je heen. Maar waar komt die betrokkenheid eigenlijk vandaan?
1: Ja, Lotte. Ik zag jou van de ene in de andere verbazing vallen.
5: Ja, wat leuk.
1: Je bent er een beetje stil van.
5: Dat gebeurt niet vaak, hoor.
0: Nee. Maar Kenneth, joh, dat is de conciërge van mijn middelbare school. En dat is zo'n schatje en zo'n topgast. En ik denk, een half jaar geleden was ik denk ik nog terug even op de middelbare school. En toen zei hij ook van, hoe gaat het? En ik zag jou hier als jonkie rondlopen. En toen dacht ik, die gaat de wereld veranderen.
1: Ja, hij zei zelfs het land regeren.
0: Ja, dat zei hij een half jaar geleden ook. jij wordt minister-president. Toen zei ik, mij niet bellen, maar...
1: Nee, zou je dat niet willen?
0: Nee, we zoeken plekken waar we het verschil kunnen maken. Maar god, dat, nee.
1: Ja, mooie woorden in ieder geval. Onze redacteur die zei ook nog, je zet je met veel passie in voor de mensen om je heen. Waar komt die betrokkenheid nou vandaan?
0: Ja, ik denk sowieso een maatschappelijk betrokken gezin. Waar we altijd wel de maatschappelijke discussies hebben gehad. En ook van jongs af aan wel de drive om te kijken van hey, waar kan ik me inzetten? Ofwel medezeggenschapsraad van de middelbare school. Hoe kunnen we het verschil maken in het onderwijssysteem wat we neerzetten? Maar daarnaast dus ook inderdaad een stukje politiek. Hoe kun je eigenlijk in alles je bezighouden met... Ja, mensen uiteindelijk ook gewoon een beetje meer gelukkig maken.
1: Ja, want als we kijken naar Stichting Armoedefonds... waarom is het voor jou zo belangrijk om daar jezelf voor in te zetten?
0: Ik denk dat ik voel mezelf het fijnste als ik met een big smile door mijn stad fiets... en denk, goh, wat ben ik gelukkig, wat is het leven fijn. En dat gevoel, dat gun je iedereen. Mensen gewoon een beetje meer gelukkig maken. Het is zo fijn als je gelukkig bent... Maar er zijn ook zoveel mensen die door de stress van dagelijkse dingen... van geld zorgen, van ziekte die daar weer bij komt kijken, noem maar op. Ja, even denken van, dit leven is wel ook af en toe heel erg zwaar.
1: Ja.
0: En dan zet ik mij graag in om dat voor mensen een stukje beter te maken.
1: Dat omschrijf je heel mooi. We gaan het deze nacht dus uitgebreid hebben over wat we kunnen doen... om armoede effectief aan te pakken in dit land. Maar allereerst gaan we naar het eerste nummer dat jij voor ons hebt meegenomen. Want jij hebt er in totaal 4 bij ons aangedragen. En de eerste die is van Alicia Keys, Underdog. Waarom heb jij voor dit nummer gekozen?
0: Ja, ik denk de titel zegt het al. Dit nummer is echt voor de mensen die denken van... het zit af en toe even tegen. Waar mensen tegen zeggen van... gaat het niet maken of jij zit in een positie... jij kunt het niet. Nou, dit nummer zegt eigenlijk echt... ook al ben je nu de underdog... jouw tijd komt nog wel. Jij bent zo krachtig. En daar gaat dit nummer over. Dus,
1: mooie boodschap.

0: luistert naar de nacht van Caro NCRV. En te gast is Lotte Merel van Stichting Armoedefonds. En we hebben het deze nacht over waar mensen in armoede tegenaan lopen. En wat er nodig is om dit probleem op te lossen. Ja, Lotte, afgelopen week las ik in het nieuws dat kinderen van arme ouders gemiddeld 10 jaar korter leven dan kinderen van rijke ouders. Ik moet zeggen, ik schrok daar nogal van. Dat bleek dus uit cijfers van het CBS. Hoe zit dat nou precies?
1: Ja, sowieso heb je nog een verschil tussen in goede gezondheid leven en überhaupt de levensverwachting. En we zien inderdaad, levensverwachting van mensen in armoede is echt een flink aantal jaren lager dan van mensen die niet in armoede leven. Maar als het gaat over goede gezondheid, dan leven mensen die in armoede leven gemiddeld 20 jaar minder in goede gezondheid dan mensen die niet in armoede leven.
0: En wat zijn dan de oorzaken daarvan?
1: Ja, verschillende kanten kun je dan aan denken. We zien sowieso natuurlijk de stress van geldzorg en alles wat dat doet. Maar wij spreken ook mensen die zeggen van ja, ik ga niet naar de huisarts toe, want straks word ik doorverwezen naar het ziekenhuis. We zien mensen die in energiearmoede leven, met inmiddels schimmel op de slaapkamermuren, alle gevolgen voor je gezondheid van dien. We zien mensen die überhaupt hun zorgkosten niet goed kunnen betalen. Ja, en al die dingen stapelen zich natuurlijk op. Gezond eten is al snel ook duurder. Dus mensen komen in de problemen wat dat betreft. Mm-hmm. En ja, dat laat ook zien, armoede is eigenlijk veel meer dan alleen een gebrek aan geld. Het heeft effect op echt alles.
0: Ja, en als je het zo omschrijft, dan hoor ik toch ook wel veel handelen vanuit angst. Angst om niet te kunnen betalen.
1: Ja, bij sommige mensen wel. Bij anderen is het inderdaad het daadwerkelijk niet kunnen betalen. Of dus inderdaad, ja, wij krijgen ook wel eens te horen van mensen van hey, maar de huisarts, dat zit toch gewoon in je basisverzekering. Dat is toch het probleem niet. Hetzelfde met de tandarts. Maar uiteindelijk, ja, mensen zijn gewoon zo bang voor die rekening inderdaad, die daarop gaat volgen. Maar er gaat ook nog zoveel aan vooraf. Dus als het bijvoorbeeld gaat over verzorgingsproducten. Ja, wij zien dat 1 op de 5 volwassen Nederlanders niet altijd de nodige verzorgingsproducten kan betalen. Denk aan tandpasta. Of mensen die een tandenborstel delen met het hele gezin. Daardoor, of een tanden poetsen met enkel water. Gebitsklachten tot gevolg.
0: Ja, want inderdaad, wat betekent dat voor iemands gezondheid? Dat je dus die basisproducten al niet kan aanschaffen.
1: Ja, die effecten zijn dus groot. Dus kinderen die geen zonnebrand opdoen in de zomer en sneller met een zonverbrande huid kampen, dat is iets wat we veel zien. Nou, ja, we kunnen ons allemaal indenken wat daar de gevolgen van zijn. Maar dus ook gebitsproblemen. Dus dat stapelt zich allemaal op.
0: Maandverband moet ik ook direct aan denken bij de vrouwen?
1: Ja, nou ja, dat is denk ik nog eens een probleem met een dubbel taboe erop. Ja. Mensen praten al niet snel over menstruatie. Laat staan over menstruatie en armoede. We zien dat 1 op de 8 jonge meisjes en vrouwen kampen met menstruatiearmoede. Dat is echt ontzettend veel. Ja, en die gebruiken ook op een gegeven moment onhygiënische alternatieven om maar die week door te komen.
0: Zijn er landen waar we dan een beetje van kunnen afkijken? Want volgens mij zijn er ook al landen die bijvoorbeeld maandverband, tampons, dat soort dingen gratis aanbieden, toch?
1: Ja, dus Schotland is een mooi voorbeeld. Daar bieden ze inderdaad menstruatieproducten gratis aan. We doen dat in Nederland, heeft het Armoedefonds op meer dan 3000 plekken menstruatieproducten uitgiftepunten. Waarbij we dat dus ook aanbieden. Is dat genoeg? Is dat een structurele oplossing? Nee, absoluut niet. Maar ja, dat biedt voor zoveel mensen wel die uitkomst om maar je nodige producten te hebben en niet naar onhygiënische alternatieven te moeten grijpen.
0: Ja, we weten ook dat mensen in armoede vaker chronisch ziek worden. Weet je hoe dat verband precies zit?
1: Oeh, dat durf ik je niet te zeggen.
0: Nee, oké. Want je noemde het zelf al even, toegang tot de zorg. Zien jullie ook dat mensen zorg om die reden echt gaan mijden?
1: Ja, dat merken we veel. Dus soms heeft dat met echte initiële dingen te maken. Dus je poetst je tanden niet. Je hebt het gevoel van, nou, ik stink uit mijn mond. Ik heb gaatjes, noem maar op. Dus ja, je durft je niet te vertonen op bepaalde afspraken bij de tanders ofwel bij de huisarts. Maar we zien dus ook vooral die angst voor de hoge energierekening of voor de hoge zorgkosten.
0: Ja.
1: Of dat je dat überhaupt dus gewoon niet kunt betalen.
0: Ja.
1: Soms zit het ook in stomme dingen als ik ben 2 maanden geleden geopereerd. En dan krijg je ook leuk een bericht. Hey, haal krukken in huis om mee vooruit te komen. ja, dat zijn ook weer allemaal extra kosten die jij zelf dan mag betalen. Hoe doe je dat?
0: Ja, en inderdaad, als er echt daadwerkelijk iets aan de hand is en je moet bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, dan gaat ook nog eens je eigen risico eraan.
1: Ja, dat eigen risico is natuurlijk een probleem.
0: Die maar ook flink hoog is.
1: Ja, en daar zit ook nog weer iets anders aan vooraf. Namelijk de vervoerskosten naar dat ziekenhuis überhaupt. Wij zien mensen die zeggen van ja, ik kan die brandstofkosten of een trein of buskaartje niet betalen. Dus hoe kom ik bij het ziekenhuis?
0: Ja, dat wordt dan inderdaad wel een groot probleem. En als we het hebben over de boodschappen. Ik bedoel, ja, ik heb geen geldproblemen, maar ik merk het al in de portemonnee. Het wordt allemaal gewoon steeds duurder. Wat horen jullie daarvan van de mensen die bij jullie aankloppen?
1: Nou ja, überhaupt is dat boodschappen steeds duurder worden. En dat je dus echt voor de, voor de essentiële keuzes staat. Dus het... het lijkt alsof geldzorgen steeds basaler wordt. Dat je echt dus je keuze moet maken. Koop ik voor vanavond een warme maaltijd? Of zorg ik dat er dus verzorgingsproduct als maandverband in huis is? Dus wij spreken mensen die zeggen van ja joh, ik eet al 3 dagen een droog brood met pindakaas. Ja, ik kan daarvan overleven. Maar vinden we dat nou echt een gezonde basis met elkaar waarin kinderen bijvoorbeeld opgroeien? Of denk aan kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Ja, ik verbaas me erover dat we dit in Nederland toestaan. Dan denk ik, ja, daar zouden we toch al lang met z'n allen een eind aan hebben moeten maken.
0: Ja, er zullen ook mensen luisteren die denken, ja, maar ja, gezond eten, dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Dat kan ook op budget. Wat vind jij daarvan?
1: Ik denk dat iedereen dan wel eens zou mogen kijken van, hey, hoe kom je nou rond van zo'n klein budget? Want wij krijgen geregeld de vragen van, ja, maar joh, een brood, zo duur is dat toch niet? Zorg gewoon dat er ontbijt is voor je kinderen. Het grote probleem is, je moet ook die energierekening betalen. Jij moet ook zorgen dat er maandverband in huis is voor jouw kinderen. Tandpasta, al die producten. En elke euro stapelt zichzelf op. Ja. Dus jij moet rondkomen van een budget van €70 per week met kinderen. Ja, heel veel succes, maar ik zie het weinig mensen nadoen. Dus het beeld dat ja, mensen met geldzorgen niet goed met geld om kunnen gaan. Ja, mijn stelling is eigenlijk altijd, mensen met geldzorgen die kunnen extreem goed met geld omgaan, want ze moeten wel. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen die net wat ruimer zit ook wel eens, wat makkelijker andere keuzes maakt.
0: Ja, en bijvoorbeeld dat broodvoorbeeld dat je geeft, dan denk ik, ja, een heel brood, dat kan nog wel, maar inderdaad iets erop, dat wordt al snel duur. En als je denkt aan fruit, dat is in dat geval extreem duur.
1: Ja, er zijn ook staartjes gemaakt, hè, van hey, wat vinden we nou normaal voor mensen met in armoede? Waar moet je minimaal geld voor hebben? Ja, nou moet je een maaltijd kunnen maken van €2,38 volgens mij per avond.
0: Dat is heel weinig.
1: Een broccoli is vaak al richting die prijs. Ja. Ja, succes.
0: Ja, dan heb je 1 broccoli. Dat lijkt me ook niet, dat lijkt me ook niet heel gezond. Zometeen gaan we het verder hebben. Voornamelijk even over de kinderen. Dat we daar even op inzoomen. En dan met name bijvoorbeeld de spullen die ze nodig hebben voor school. Dat is dus niet altijd mogelijk. Maar eerst muziek. Het volgende nummer dat jij voor ons hebt meegenomen, dat is er eentje van Dolly Parton, 9to5. Waarom deze?
1: Ja, ik stond laatst ergens bij een man aan de deur en die zei van, goh, ik werk fulltime, maar ik kan niet de voetbalschoenen voor mijn kind kopen of het uitje voor mijn kind betalen. We zien dat steeds meer werkende mensen in de problemen komen. Nou, dit nummer is daarvoor.

0: Sinterklaascadeautjes, verjaardagsfeestjes, sportclubs. Als alleenstaande moeder met een minimuminkomen is het soms moeilijk om je kinderen te geven wat ze nodig hebben. En dan moet je creatief zijn. Dat was ook het geval voor de moeder van onze redacteur Amira Nijenhuis. En daarin ging ze samen op stap met haar moeder door de buurt om terug te kijken naar hoe ze hier vroeger mee omgingen.
1: Wat grappig om weer hier langs te lopen. Al die kinderen worden opgehaald van, ja, ik wil zeggen mijn basisschool, maar dat is inmiddels ook niet meer.
2: Nee. En daarboven is dan het andere plein. Maar er staan nu ook hele grote speeltoestellen. Wel van hout gelukkig allemaal. Echt prachtig.
1: Maar dit is ook wel waar toen bij mij op een gegeven moment het idee is gekomen van, ik wil op voetbal. En toen moesten we maar een voetbalclub gaan zoeken.
2: Ja. Volgens mij hebben opa en oma jouw tenue toen betaald. Volgens mij heb ik van de kinderbijslag de voetbalschoenen betaald. En je had toen ook nog wel van die discountzaken waar je voetbalschoenen kon kopen. Volgens mij hebben we op Koninginnedag toen de scheenbeschermers gevonden.
1: Dat klopt inderdaad, ja. Maar,
2: ja, er zijn wel periodes geweest dat als er dan grote kosten waren, dat ik dacht van, goh, hoe ga ik dit weer voor elkaar krijgen? Ja, dat heeft wel slaaploze nachten gekost, ja.
1: En wat voor kosten bedoel je dan?
2: Er moest weer een fietsband geplakt worden, of er was een fiets kapot, of er moest een fiets hersteld worden. Of je moest nieuwe schoenen hebben, of ik heb een tijd gehad dat ze weer een nieuwe winterjas nodig had. Maar toen was er ook nog geen Primark. Dus ja, dat waren echt wel de kosten. En ik heb voor jullie, want jullie gingen dan in het buurthuis, gingen jullie op karate? Dat was ook allemaal in het buurthuis. Het waren buurthuistarieven. Dat waren de kosten niet. Maar toen moest er wel een karatepak komen. En die kon ik weer halen bij de kringloopwinkel.
1: Daar gaan we zo meteen komen ook nog even langs volgens mij. Het staat inmiddels leeg.
2: Ja.
1: Jeetje, ik heb daar helemaal
2: gigantische.
1: Ja, kijk, vroeger was het dus gewoon een kringloopwinkel. En dan stond het helemaal vol met, ja, met alles eigenlijk.
2: Ja, kledingspelletjes, glazen borden.
1: En toen we op karate gingen, kon je voor Samir hier een karatepak kopen.
2: Ik heb voor €2,50 toen een geweldig karatepak gekocht. Paste hem helemaal goed. En die waren nieuw echt toen de tijd ook gewoon niet fijn.
1: Wij wonen eigenlijk in een soort winkelstraat. Ja. En aan de overkant hadden wij een Turkse bakker en we hadden een slager en we hadden ook een kaasboer,
2: ja.
1: Hans. En daar konden wij altijd ons schoen zetten met Sinterklaas.
2: Ja, en dat was geheid weer goed voor een speculatiepop. Een zakje chocolademunten. Volgens mij zelfs in het begin nog chocolade sigaretten toen die nog mochten. Kun je nu niet meer bedenken, hè?
1: Ja, want wat ik me eigenlijk het meest kan herinneren is dat wij een kleurplaat maakten en die kregen dan in die schoen. En die schoen stond dan in de etalage. En dan liepen we daar gewoon best wel vaak langs.
2: Ja.
1: En dan liep je langs die etalage en dan zag je alle kazen staan natuurlijk. En dan hoopte je dat er daar één keer dan een cadeautje in zag zitten. En dan, ik weet niet eens meer wanneer we dat dan precies kregen. Maar dat was dan eigenlijk het langslopen en de spanning van die etalage. Als we naar, weet ik wel, Albert Heijn gingen of zo, was eigenlijk al genoeg.
2: Volgens mij mochten jullie je schoentje gaan zetten op het moment dat Sinterklaas aangekomen was in Nederland. En dan ging je hem ophalen volgens mij een paar dagen voor pakjesavond. En dat was dan de spanning. Zit er iets in of zit er iets niet in? Want eerst kreeg je dan de kleurplaat. Dan gingen jullie daar thuis met z'n tweeën gingen jullie die kleurplaat inkleuren. Nou, dat was al goed voor een hele zaterdag bezighouden. En dat vonden jullie ook heel leuk.
1: Hoe deed jij dat met cadeautjes kopen voor Sinterklaas? Want dat is natuurlijk een periode. Kijk, ik ben in december jarig, net na Sinterklaas. Dus eigenlijk kwamen er best wel veel cadeautjes die je moest kopen.
2: Ja, klopt. Nou ja, in september is Samir jarig. En jij in december. Dus dat was inderdaad best wel lastig. September is dan ook nog voor 1 oktober wanneer de kinderbijslag kwam. Dus dat was even sparen. En wat echt een gouden tip is om verjaarscadeautjes. Kijk, als kindjes klein zijn, die krijgen zoveel verjaarscadeautjes. En dus die kunnen ze niet eens opmaken. Dus die hou je even lekker achter de hand. En die bewaar je voor Sinterklaas. Of voor pakjesavond. Of voor een keer een schoencadeautje. En af en toe zetten jullie ook je schoen. Dan mochten jullie je schoen wel zetten. Maar daar zat er gewoon niks in. Ja, dat was een risico van het vak. Ik wil niet zeggen dat Sinterklaas iedere avond langskomt.
1: Dat was een cursus omgaan met teleurstellingen. Zoiets, ja.
0: Ja, je hoorde onze redacteur Amira samen met haar moeder Frederike Nijenhuis.
3: De nacht van KRO NCRV. Elif Kan.
0: Luister naar de nacht van KRO NCRV. En te gast is Lotte Meerhof van Stichting Armoedefonds. En we hebben het deze nacht over waar mensen in armoede nou tegenaan lopen. En wat er nodig is om dit probleem op te lossen. Ja, Lotte, je stipte het net zelf al even aan. We horen regelmatig dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Hoe groot is dat probleem nou eigenlijk?
4: 1 op de 10 kinderen in Nederland die groeit op in een arm of bijna arm gezin. Dus een gezin waar flinke geldzorgen zijn met alle gevolgen voor schoolspullen, goed voedsel, maar ook natuurlijk de stress in huis.
0: Ja, we hoorden net Almira, die het ook niet altijd even breed had vroeger. Wat denk je dat kinderen daarvan meekrijgen?
4: Ja, stiekem veel meer dan ouders denk ik soms denken. Als wij met ouders spreken, dan proberen ze altijd die zorgen een beetje verborgen te houden. Kinderen wel een warme maaltijd. En ja, mama en papa hebben niet zo'n honger, die eten straks wel. En dat vervolgens niet doen. Maar uiteindelijk merken we dat kinderen die opgroeien in armoede hun eigen leven een cijfer lager geven dan kinderen die niet opgroeien in armoede.
0: Ja.
4: En we weten ook wanneer die cijfers dichter bij elkaar lagen. Dat was in coronatijd. Toen die verschillen dus niet zo groot waren. Dan kon niemand een uitje betalen. Niemand kon op school schoolreisje. Niemand, je zag die verschillen niet.
0: Ja.
4: Terwijl kinderen normaal gesproken natuurlijk wel heel erg die verschillen zien tussen elkaar.
0: Ja, dat is nu natuurlijk allemaal weer gaande. Ik denk ook, als ouder is dat natuurlijk ook heel moeilijk. Hoe ga je daar in hemelsnaam mee om?
4: Ja, de keuzes waar je voor komt te staan, die zijn echt onmenselijk. Van de vader die dus fulltime werkt en zegt, ik kan gewoon niet de voetbalschoenen of een keer een uitje voor mijn zoon betalen. Tot de vader die op een gegeven moment zei, ik ga mijn trouwring verkopen zodat ik wel een Sinterklaas cadeautje kan kopen. Nou, echt, als je dat soort dingen hoort.
0: Ja, dat zijn schrijnende verhalen.
4: Ja.
0: We hadden het net al even over het ontbijt. We hebben het gehad over boodschappen. Armoede gaat natuurlijk niet alleen over eten, maar bijvoorbeeld ook over spullen, zoals schoolspullen. Wat zijn dan producten die mensen met een kleiner budget vaak niet kunnen kopen voor hun kinderen?
4: Ja, dat gaat echt van de schoolspullen als de rekenmachine, de boeken, de schriften, het etui. Al dat soort basisproducten tot de gymspullen, maar ook zelfs de rugzak zelf. Dus laatst een verhaal van een kind dat elke dag een uur naar school moest lopen. Dus überhaupt geen geld voor een fiets. Maar dat ook nog eens deed met zo'n big shopper met daar de boeken in. Ja, je kunt je voorstellen, 1, een uur lopen voor school. Dus je komt al uitgeblust aan op school. Maar die schaamte is zo ontzettend groot bij kinderen. Dus dat kind vertrok ook nog eens eerder om maar voor iedereen op school aan te komen. Zodat niemand hoefde te zien dat de boeken gedragen werden in een big shopper. Ja, daar shopper met daar de boeken in. Ja, je kunt je voorstellen, 1, een uur lopen voor school. Dus je komt al uitgeblust aan op school. Maar die schaamte is zo ontzettend groot bij kinderen. Dus dat kind vertrok ook nog eens eerder om maar voor iedereen op school aan te komen. Zodat niemand hoefde te zien dat de boeken gedragen werden in een big shopper. Ja, daar kunnen we alleen maar van zeggen. Daar

0: Ja, we hebben een schoolspullenactie waarbij we kinderen in armoede een tegoed geven om hun eigen schoolspullen te kopen. Ja, ik weet mijn eerste dag op de middelbare school worden, net mijn conciërge nog.
1: Ja.
0: Ik weet dat nog super goed. Je moest een bepaald soort merk schoolspullen hebben. Je wilde dat zelf uitkiezen. Het is ook gewoon je eigen identiteit ergens inleggen.
1: Agenda dus, was natuurlijk ook super cool dat je die mocht uitkiezen.
0: Precies, dat moest van een bepaald merk. Of in mijn geval met bepaalde plaatjes erin. En ja, wij vinden het gewoon belangrijk dat elk kind dat kan doen. Dus wij geven scholieren passen uit met een tegoed van €50. Waarmee kinderen hun eigen schoolspullen kunnen kiezen. Maar we zien ook dat er elk jaar veel meer aanvragen zijn voor die pas. Dan dat we er kunnen waarmaken. Dus dat blijft zoeken om te zorgen dat we al die kinderen kunnen steunen.
1: Ja, en die ouders die moeten natuurlijk ook eerst bij jullie aankloppen. Je zei zelf net ook al even van ja, daar kan ook wel wat schaamte bij komen kijken. Wat zou je tegen die ouders willen zeggen?
0: Nou, sowieso dat je er niet alleen voor staat. Ik zou ook allereerst even uit de wereld willen helpen. Als het gaat over mensen met geld zorgen, kijk daar nou alsjeblieft niet naar van, oh, die zitten constant met de handen in het haar. We zien ook zoveel mensen die juist alle vreugde uit alle kleine dingen halen, die creatief zijn. Dus de kracht van mensen, die wil ik ook absoluut benadrukken.
1: Ja.
0: Maar als het even niet zo goed gaat, vraag alsjeblieft gewoon om hulp. Er zijn ontzettend veel hulporganisaties dicht bij jou in de buurt die jou kunnen helpen met eigenlijk alle belangrijke dingen, van voedsel tot schoolspullen, tot de sportkleding, waar we het net in het fragment al over hoorden. Dus klop aan voor hulp. Zorg dat er iemand is die die een arm om jouw schouder heen slaat. Want je bent niet alleen.
1: En wat is denk je dan die eerste stap? Veel mensen denken al vaak bijvoorbeeld aan de gemeente. Is dat een goede eerste stap?
0: Dat is zeker een goede eerste stap. We zien ook dat mensen dat spannend vinden. Of denken van, hey, ik stel dat nog even uit. Ik wil eerst zelf kijken hoe ik eruit kom. Vraag alsjeblieft om hulp. En de gemeente is echt een plek waar jij geholpen kan worden. Maar denk je van, joh, dat eerst even kijken wat er nog anders mogelijk is. Weet ook dat er zoveel vrijwilligers zijn door het hele land die voor mensen het verschil maken. Die ook een warme plek bieden. Dat is denk ik het belangrijkste.
1: En dan, als we het nog even hebben over die schaamte, wat kunnen wij als samenleving nou doen om dat toch een beetje te doorbreken?
0: Ik denk dat we soms met elkaar niet doorhebben hoeveel mensen in geldzorgen leven. Dus wat ik net al zei, 1 op de 5 volwassen Nederlanders kampt met verzorgingsarmoede. Het gaat echt om ontzettend veel mensen.
1: Ja.
0: Het kan je buurman, je buurvrouw zijn. Het komt in jouw straat, in jouw wijk voor. En mensen praten er niet over. Dus probeer je ook daarvan bewust te zijn. Als je signalen ziet, kijk of je elkaar kunt helpen. Kijk of jij ook je steentje kunt bijdragen. Of dat nou is met tijd door te vrijwilligen bij een hulporganisatie die mensen bijstaat. Of dat nou is door te doneren. Iedereen kan meehelpen. En wees je sowieso bewust van dat taboe om hulp te vragen of over geldzorgen te praten.
1: Ja.
0: En als iemand daarover begint, ja, ga dat niet wegzetten in een hoekje. Maar kijk wat je kunt doen.
1: Ja, dus praat erover. De gemeente is een stap die je kan zetten. Er zijn veel andere organisaties. Als we het nog even hebben over die kinderen waar we het net over hadden. Ik denk dan ook, kan je het er niet over hebben met school?
0: Zeker, er zijn op veel scholen ook brugfunctionarissen die specifiek als functie hebben om te kijken hoe kunnen we nou kinderen die niet goed rondkomen thuis bijstaan. Dus daar zijn ook mogelijkheden voor. Ga nou alsjeblieft niet als er op school wordt gezegd van, nou, we gaan op schoolreisje met elkaar. Ja, en die bijdrage daarvoor is vrijwillig, maar het is wel fijn als je hem betaalt. Geef ook gewoon alsjeblieft aan als je dat niet kunt betalen. Want zo'n schoolreisje is voor een kind belangrijk.
1: Ja. Ja, en zo'n vrijwillige bijdrage. Ik vraag me vaak af in hoeverre dat vrijwillig is. Want ik kan me ook van de middelbare school bijvoorbeeld nog herinneren dat je dan ook een vrijwillige bijdrage had voor de kluisjes. Hè? Dat je een kluisje kreeg. Maar ja, als je dat dan niet betaalde, dan kreeg je toch even een herinnering van, oh ja, hey, die vrijwillige bijdrage, die ligt daar nog.
0: Nou ja, dat iets wat in theorie vrijwillig is, dat voelt lang niet altijd zo. En als je meerdere mails krijgt van, hey, wil je betalen? En je geeft al meerdere keren aan van, ja, maar dit is toch een vrijwillige bijdrage. Ja, dan voelt dat natuurlijk allerminst vrijwillig. En dan zien we toch ouders die hun kinderen thuishouden van een schoolreisje. Ofwel omdat ze dus die bijdrage niet kunnen betalen, ofwel omdat

0: ze niet kunnen zorgen dat dat kind ook nog met iets lekkers naar dat schoolreisje toe gaat. Dus het gaat echt op dat niveau. En ook, ik denk dat het ook voor scholen een soort van leren kijken is naar wat er nodig is voor mensen. Dus in mei gaan er al mails uit naar alle klassen van, hey, zorg nou op de basisschool bijvoorbeeld dat jouw kind ingesmeerd naar school komt, zodat als er buiten gespeeld gaat worden, dat jouw kind niet verbrandt. Ja, succes als jij geen zonnebrand kunt betalen. Dus alles legt een extra druk en een extra stress op mensen.
1: Ja, maar vaak als je het wel bespreekbaar maakt, is er via een school bijvoorbeeld ook veel mogelijk, toch?
0: Zeker, ja. Elke school heeft hier vaak wel steun of potjes voor. Ik had het net al even over de menstruatieproducten, uitgiftepunten van het Armoedefonds. Die zijn ook vaak op scholen, waarbij we gewoon zorgen dat kinderen in ieder geval op school die producten ter beschikking hebben en ook gewoon mee naar huis mogen nemen, want je menstruatie houdt niet op aan het einde van de schooldag.
1: Nee.
0: Dus we proberen op alle manieren mensen een beetje bij te staan, maar klop gewoon aan voor hulp. Dat zou echt mijn belangrijkste boodschap zijn.
1: Ja, het eerste advies. Laten we het zo meteen even hebben over de toekomst, hoe jij die voor je ziet en wat er dus nodig is om armoede aan te pakken. Maar eerst gaan we naar het laatste nummer van dit uur dat jij voor ons hebt meegebracht. Tegenwoordige tijd, Pommelien Thijs, waarom heb je voor deze gekozen?
0: Ja, we gaan het zo hebben over de toekomst. En als ik denk aan de toekomst, dan kan ik mij daar soms best wel zorgen over maken. Het systeem wat we met elkaar hebben ingericht, dat is niet eerlijk voor mensen. We zien dat mensen daar de dupe van worden, in de problemen terechtkomen. En als ik me daar even lekker boos om voel, dan is dit nummer echt iets wat je daar extra toe aanzet. Dus Tegenwoordige tijd van Pommelien Thijs.
1: En ook wel gewoon een heel lekker nummer, toch?
0: Het is een heerlijk nummer om mee te zingen. Ik ga daar heel goed op. En je kunt je boosheid erin kwijt. Maar ook even nadenken. Ja, wat moet er nou eigenlijk allemaal beter?
1: Ja, ik ga hem voor je draaien.

0: Luister naar De Nacht van KRO NCRV. En te gast is Lotte Meerhof van Stichting Armoedefonds. En we hebben het deze nacht over waar mensen in armoede tegenaan lopen. En wat er nou nodig is om dit probleem op te lossen. Lotte, als je kijkt naar Nederland nu, 2026, hoe staan we ervoor? Zeg maar, gaat het in ieder geval een beetje de goede kant op?
1: Nou, armoede stijgt. Wij zien dat steeds meer mensen aankloppen voor hulp bij geldzorgen. Ik zou niet zeggen dat we er goed voor staan. Ik zou zeggen dat wij nog flink wat werk te doen hebben.
0: Ja, waar schiet het huidige systeem nou volgens jou het meest tekort?
1: Ik denk eigenlijk bij de realisatie dat armoede geen toeval of natuurwet is. Armoede is uiteindelijk het gevolg van politieke keuzes, hoe wij ons systeem inrichten. En dat hebben we gewoon niet voldoende gedaan. Er zijn tal van onderzoeken geweest. Wat kun je nou doen om armoede aan te pakken? En die belanden hoppa in een la. Ja, laten we daar eens met z'n allen de schouders onder zetten en stappen op gaan zetten.
0: Want wat zouden we bijvoorbeeld morgen kunnen gaan doen?
1: Nou, allereerst zorg dat die basis gewoon op orde is en mensen voldoende geld hebben om van rond te komen. En dan denk ik aan het verhogen van het sociaal minimum. Zorg dat die bijstandsuitkering voldoende is om van te leven. Zorg dat het minimumloon voldoende is om van rond te komen. Zodat wij niet nog gesprekken hebben met ouders die fulltime werken, maar niet rondkomen. Ja, dat zijn echt stappen 1 en 2. En dat vraagt geld, dat vraagt voor de politiek om echt aan de bak te gaan. Maar als wij met elkaar zeggen, we vinden het belangrijk dat niemand in dit land in armoede leeft of in armoede opgroeit, ja, dan zijn dat de eerste stappen om te zetten.
0: Ja, en als we kijken op de iets langere termijn, waar vind je dan dat de overheid, de politiek nog iets te winnen heeft?
1: Ja, ik denk vooral dus dat draagvlak zorgt dat je die keuzes gaat maken die mensen helpen. Ja, en tot de tijd dat je die keuzes gaat maken, zorg dan maar dat er incidentele steun is. Denk aan steun voor mensen in energiearmoede. Denk aan steun bij schoolspullen, waar we het net al over hadden. We zien dat mensen gewoon in de problemen komen met alle dagelijkse uitgaven. Dat lokale hulporganisaties en vrijwilligers daarvan mensen bijstaan. Maar dat daar ook het water aan de lippen staat. Dat er wachtrijen ontstaan. Dus zorg ook dat er steun is voor dat maatschappelijk middenveld en al die lokale vrijwilligers.
0: Ja, want als we het nog even hebben over die energiearmoede. Ik las dat het kabinet, als het goed is, binnenkort met maatregelen gaat komen om dus mensen met die energierekening te helpen. Ja, heb jij daar een beetje vertrouwen in?
1: Ik heb er vertrouwen in dat die steun er komt. Hoe die steun eruit gaat zien, daar hou ik mijn hart een beetje voor vast.
0: Wat zou volgens jou goed zijn? Als dat een stap zou kunnen zijn die jij zou kunnen maken?
1: Nou, er ligt nu een pot geld om mensen in energiearmoede te helpen. En als je dat verdeelt over de meer dan 500.000 huishoudens die met energiearmoede kampen, ja, dan blijft er eigenlijk vrij weinig over. Maar bovendien zien we ook dat vorige keren dat er steun is geweest voor mensen in energiearmoede, dat alleen online aan te vragen was. Ja, wij zien ook gewoon mensen, oudere mensen of gezinnen die bijvoorbeeld geen laptop hebben, die dat niet online kunnen aanvragen. Dus zorg ook dat die steun op een papieren manier aan te vragen is via een loket. Dat mensen daarin worden bijgestaan. En uiteindelijk, ja, zo'n noodfonds wat er nu ontworpen wordt, ja, dat is toch ook tijdelijke steun. Terwijl wij zien dat mensen al jaren in de problemen komen met die energierekening. En de verwachting is ook nog eens dat de komende jaren zo blijft. Dus zorg ook dat er structureel steun is.
0: Ja, want ik denk dat veel mensen bij armoede ook denken aan werkeloosheid. Maar juist werkende mensen, hè, die inderdaad een laag loon hebben, die kunnen het financieel heel zwaar hebben. Hoe zie jij die ontwikkeling?
1: Nou, dat wordt ook nog eens erger. Dus wat wij zien is dat de mensen in de diepste armoede nog eens dieper in de armoede terechtkomen. En van de groep die in armoede leeft, heeft gewoon de helft een betaalde baan.
0: Dat is insane als je daarover nadenkt.
1: De helft van de mensen in armoede heeft een betaalde baan. En nog steeds doen we alsof mensen lui zijn, verkeerde keuzes maken. Ja, dat is niet het beeld wat we terugzien in de cijfers, wat we terugzien in de verhalen. Mensen werken hartstikke hard, maar kampen met pech op pech op pech. Ja, en dan kom je in de problemen terecht.
0: We hopen natuurlijk dat een stichting bijvoorbeeld als Armoedefonds op een gegeven moment niet meer nodig is. Daar zijn we helaas nog lang niet. Hoe gaan jullie de komende tijd nog inzetten?
1: Nou, laat dat inderdaad bovenaan staan. Als wij onszelf morgen kunnen opheffen, dan lijkt me dat prioriteit nummer 1. Dan is er nog een lange weg te gaan. Dus wat wij de komende tijd gaan doen is allereerst ons inzetten om kinderen die niet rondkomen of opgroeien in een gezin waar ze niet rondkomen, te helpen met schoolspullen. Dus we hebben komende week een mooie actieweek bij RTL Boulevard, waar we zorgen dat er schoolspullen komen voor 10.000 kinderen in armoede. Of tenminste, als mensen een beetje willen helpen. We blijven ons inzetten om energiearmoede aan te pakken. Dus bemoeien ons flink aan met dat noodfonds energie. En we blijven ons inzetten om al die thema's op de agenda te zetten. Ervaringsdeskundigen hun verhaal te laten doen om dat taboe op armoede aan te pakken. En te zorgen dat we met elkaar uiteindelijk ook een beetje lief doen naar elkaar. En kijken wat er nodig is voor de mensen naast ons.
0: Ja, want als er nu iemand luistert die het financieel zwaar heeft, waar kan diegene op dit moment, denk je, voor nu het beste aankloppen als iemand hulp nodig heeft?
1: Ja, kijk dan naar welke toeslagen je nog aan kunt vragen. Kijk naar de gemeente, kijk naar die lokale hulporganisaties die dus bijvoorbeeld binnenkort kunnen helpen met de scholierenpas voor schoolspullen. Die kunnen helpen met de steun die jij nodig hebt. Kijk ook welke stappen jouw buren misschien kunnen zetten. Maar dat betekent dus ook, kom jij zelf goed rond? Kijk dan ook wat jij voor jouw buren kunt doen. Kijk hoe je je tijd kunt doneren door te vrijwilligen. Of als je niet je tijd wil geven, kijk of jij op een andere manier kunt steunen.
0: Ja, want ik moet zeggen, zelf vind ik dat soms nog wel lastig. En misschien de luisteraar ook die nu denkt, ja, ik wil me ook inzetten. Maar waar kun je dan beginnen met hulp?
1: Ja, dat kan op echt talloze manieren die bij jou passen. Dus wat ik net al zei, je kunt je tijd doneren. Vrijwilliger bij een lokale hulporganisatie, bij een kledingbank, een voedselhulpinitiatief. Je kunt een actie starten, bijvoorbeeld met je kinderen. Koekjes bakken om geld in te zamelen voor het goede doel. Een sportactie. En je kunt natuurlijk ook gewoon doneren, financieel steunen om te zorgen dat die projecten mogelijk gemaakt willen worden. Kan aan het armoedefonds, kan aan lokale hulporganisaties bij jou in de buurt. Zorg dat die steun er is, zou ik zeggen.
0: Ja, en als er mensen dus luisteren die het financieel zwaar hebben. Soms hoor je ook verhalen over mensen die dan dus wel recht hebben op hulp. Maar dat niet weten of dat niet aanvragen. Hoe komt dat, denk je?
1: Ja, dat zijn verschillende barrières die daarvoor zorgen. Dus we zien mensen die niet weten dat ze recht hebben op hulp. Mensen die de hulp niet aan durven vragen. Bijvoorbeeld door een toeslagenschandaal. En denken van, oh ja, straks moet ik alles terugbetalen. Maar soms ook mensen die het niet kunnen aanvragen. Omdat ze de taal niet machtig zijn. Omdat het alleen digitaal aan te vragen is. En ze geen toegang hebben tot een computer. Of bij God niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Dus ik denk dat er nog een lange weg te gaan is om onze steun toegankelijk te maken.
0: En hoe kun je nou zeker weten dat je ergens recht op hebt? Dat je dus niet die financiële steun misloopt?
1: Ja, er zijn verschillende manieren voor. Je kunt online kijken naar Geldfit of de tool van Financieel Paspoort. Ga eens zoeken bij je gemeente wat er mogelijk is voor steun. Of dus zo'n lokale hulporganisatie met vrijwilligers die naast jou gaan staan. En die ook met jou mee kunnen kijken. Waar vraag je dingen aan? Wat is er allemaal bij ons in de gemeente? Daar zijn goede manieren voor om die steun te krijgen.
0: Ja. Zijn er nou nog groepen mensen die we vaak in het armoededebat vergeten?
1: Ik denk als het gaat over echt vergeten, dat we het beeld vaak niet hebben dat dus werkende mensen moeilijk rondkomen. Maar ook mensen met een migratieachtergrond die soms de taal niet goed machtig zijn. Terwijl ja, alle communicatie in het Nederlands gebeurt. Ja, zorg dat dat nou gewoon goed toegankelijk is.
0: Ja.
1: Ik denk wat mensen ook vaak niet zien, is het effect van schulden op mensen hun inkomen. Dus soms spreken we mensen altijd een succesvol advocatenpaar zijn geweest. Bedrijf gaat failliet, ze komen in de flinke schulden terecht, maar rijden nog steeds in die Tesla. Dus verkijk je ook niet op een soort uiterlijk vertoon van, maar die mensen moeten het wel goed hebben.
0: Ja.
1: Schulden kunnen zoveel,
0: Ja, je ziet het natuurlijk niet aan iemand af.
1: Dat zie je niet aan iemand af. En iemand woont nog in een in een groot huis. Maar ja, je kunt ook niet kleiner gaan wonen op deze woningmarkt. Je rijdt nog in een goede auto. Maar ondertussen staat er 's avonds niet altijd warm eten op tafel.
0: Ja. En de jongeren? Ja, ik kan mezelf niet echt meer onder de jongere doelgroep scharen, denk ik. Ik ben net 30 geworden. Maar ik hoor bijvoorbeeld in mijn omgeving ook veel mensen die dan net bijvoorbeeld zijn begonnen met werken. Met het werkende leven. En dan bijvoorbeeld nog die studieschuld die sluimert. En ik bedoel, de rente die lopen op, het maandbedrag loopt op. Dat is ook wel pijnlijk, of niet?
1: Ja, ik weet dat ook zelf. Mijn studieschuld, dat gaat om zulke grote bedragen. En dat legt een stress en een druk op je. Dat is niet te doen. En ja, we zien ook gewoon jongeren die moeilijk aan een baan komen. Het aantal jongeren in de bijstand, dat neemt ook toe. Mm. Dus daar zien we zeker problemen komen. En ook als het gaat over echt die basisproducten. We zien, als het gaat om verzorgingsarmoede, dat de jongeren tussen de 26 en de 35... dat die steeds vaker met verzorgingsarmoede kampen ten opzichte van eerdere jaren. Dan moet je dus denken aan zonnebrandtandpasta, waar we het eerder over hebben gehad. Maar ook de jonge gezinnen die geen luiers voor hun baby kunnen betalen.
0: Ja. En dan val je toch een beetje tussen wal en schip. Maar gelukkig zijn er organisaties zoals Stichting Armoedefonds die helpen. Zijn er nou nog dingen die ook een beetje hoop geven dat we het nog een klein beetje positief eindigen?
1: Ja, zeker. Ik denk, wat ik eerder ook zei, hè, van mensen in armoede die zoeken ook naar de creatieve manieren om het leven te vieren. Ik denk dat we daar met elkaar heel veel van kunnen leren. Je hebt niet altijd het duurste uitje of het vetste iets nodig. Je kunt de lol in de kleine dingen vieren. En weet ook gewoon dat al die vrijwilligers voor mensen het verschil maken. Daar kun je heel veel vruchten van plukken.
0: En praat er dus echt over, hè? Dat is volgens mij ook heel belangrijk.
1: Zeker. Dat is alleen maar goed dat we dat hier vanavond doen. Vannacht moet ik eigenlijk zeggen.
0: Ja, het is al nacht helaas. Tot zover hier het eerste uur bij de nacht van Caro NCRV, waarin we deze nacht spreken met Lotte Meerhof van Stichting Armoedefonds. We hebben het onder andere gehad over armoede hier in Nederland, waar mensen tegenaan lopen, waar het huidige systeem tekortschiet en hoe we dit nou moeten aanpakken. Zometeen is het uiteraard de beurt aan jou, jij als luisteraar aan de andere kant van de radio, om je ervaring te delen met dit thema of om te reflecteren op dit onderwerp. Misschien heb je zelf te maken met geldzorgen, ken je iemand die daarmee te maken heeft, of vraag je je af hoe we als samenleving nou beter kunnen omgaan met dit probleem. Ja, wat is er volgens jou nodig om armoede terug te dringen? Waar zie jij kansen voor verandering? Alles kan, alles mag. Ik zou zeggen, stuur vooral even een berichtje in de NPO Luister-app of bel gerust even naar 0800 1121. Dus stuur een berichtje naar de NPO Luister-app of bel even naar 0800 1121. En dan zeg ik tot zo bij de nacht van Caro NCRV.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenreactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Zo'n 1,7 miljoen Nederlanders hebben moeite om rond te komen. De gevolgen van armoede die zijn vaak groot en kunnen jarenlang doorwerken in iemands leven.

0: afgelopen uur spraken we met Lotte Meerhof van Stichting Armoedefonds over armoede hier in Nederland, de knelpunten in het systeem en wat er nodig is om armoede terug te dringen. Nu is het de beurt aan jou. Heb je een vraag voor Lotte? Misschien ben je zelf heb je zelf ervaring met geldzorgen? Zo moet ik het zeggen. Ken je iemand die ermee te maken heeft? Of vraag je je af hoe we als samenleving beter kunnen omgaan met dit probleem? Alles kan, alles mag. Stel je vraag even via de NPO Luister-app of bel gerust even naar 0800 11 21. Ja, Lotte, we krijgen allemaal vragen binnen. Bijvoorbeeld van Wim. Hij vraagt, ik heb een vriend en ik weet dat hij sommige dingen niet kan betalen als we met de vriendengroep weggaan. Ja, wat kan ik doen om hem te helpen?
1: Ja, allereerst maak het bespreekbaar. En dat hoeft niet in de vriendengroep als geheel. Dat kan ook één op één. Kijk wat iemand nodig heeft. En heb daar ook respect voor iemands grenzen. Want we weten gewoon dat het ontzettend moeilijk is om hulp te vragen. Dat heb je van jongs af aan op de basisschool al geleerd. Heb je een vraag, probeer het eerst zelf op te lossen. Terwijl ik echt hoop dat we met elkaar kunnen kijken naar wat er nodig is voor mensen zelf.
0: Ja.
1: En wijs iemand dus ook op, check eens even. Heb jij alle toeslagen? Heb jij steun van de gemeente die jij wellicht kunt krijgen? Of van die lokale hulporganisatie bij jou in de buurt?
0: Ja, we krijgen ook een vraag van Alex. Die zegt, als ik geld doneer, waar komt dat dan terecht? Want soms vind ik dat wel moeilijk.
1: Ja, snap ik. Goeie vraag. Alle goede doelen en stichtingen waar je aan kunt doneren, die hebben natuurlijk ook gewoon hun jaarverslag op de website staan, waar jij in kunt duiken. Als ik naar het Armoedefonds specifiek kijk, dat is natuurlijk het voorbeeld wat ik goed ken. Ja, wij geven 90% van de donaties geven uit aan onze doelbesteding. Dus we proberen echt te zorgen dat zoveel mogelijk geld naar mensen in armoede zelf gaat. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld de scholierenpassen, de schoolspullenactie, waarbij we kinderen met geld zorgen. Ja, zorgen dat zij hun eigen gevulde rugzak daarvoor kunnen zorgen.
0: Ja, deze vraag sluit denk ik goed aan op wat je nu zegt. Dat is een vraag van Femke. Moeten we niet een soort voedselbank maken, maar dan dus voor dingen zoals verzorgingsproducten?
1: Ja, is ook al op veel plekken gelukkig. Veel mensen, maar ook bedrijven, die steunen het Armoedefonds met producten, verzorgingsproducten. En die geven we uit soms aan voedselbanken, waar ze een kast met verzorgingsproducten hebben staan. Maar ook kledingbanken of andere lokale hulpinitiatieven, die bieden die hulp met verzorgingsproducten. Maar dat is ook zeker hard nodig als je kijkt naar hoeveel mensen met verzorgingsarmoede kampen.
0: Volgens mij hebben we een beller. Clementine, een hele goede nacht.
2: Goedenacht.
0: Stel uw vraag.
2: Nou ja, ik ben gewoon gefascineerd sowieso door het onderwerp. Ik heb 5 jaar lang bij de sociale dienst in Utrecht gewerkt. Midden in een wijk waar nou, ik denk, 70% van de mensen in de bijstand zat. En we hadden daar een prachtig plan voor gemaakt. Met alle bewoners er helemaal bij. Van, het waren allemaal kleine huisjes met allemaal schuttingen ertussen. Dus we zeiden, nou, kunnen we die schuttingen platgooien? Dan poten we aardappels, fruit, groente, de hele handel. Zodat niet, zoals een mevrouw mij vertelde, ik geef mijn kinderen een zak chips, zodat ze niet met een lege maag naar bed gaan. En dat wilden ze dus niet. Terwijl de sociale dienst allemaal betaalde. We zeiden, poot goed, alles gaan we doen. En mijn vraag is eigenlijk, wat is de weerstand daartegen? Dat ik denk van, je kan je kinderen gezond eten geven. Over schoolspullen, daar heb ik geen idee van hoor. Maar wat is het in het brein van die mensen dat ze dat niet willen?
0: Ja, dat is denk ik een ingewikkelde vraag. Lotte, heb je daar antwoord op?
1: Ja, kijk, ik heb natuurlijk niet met deze mensen specifiek gesproken. Maar de situaties die ik ken, daar speelt stress zo'n grote rol. Je moet je voorstellen, ja goed, Clementine, jij kent alle verhalen vanuit jouw werk, denk ik. Ja. Je moet je voorstellen dat mensen de rekeningen binnenkrijgen en het niet meer overzien. Moeten nagaan waar ze alle boodschappen zo goedkoop mogelijk kunnen krijgen. Die warme maaltijd op tafel proberen te zetten. Het schooluitje voor de kinderen moet ergens vandaan betaald worden. En op een gegeven moment staat die stress en spanning, je staat onder zoveel druk. Ja, als dan een moestuin erbij komt, is dat misschien niet voor iedereen weggelegd? Ook voor mensen natuurlijk een oplossing kan bieden.
2: Maar ja, je zou denken als ouders, dan wil je dat je kinderen in ieder geval te eten hebben. En gezond te eten hebben. En dan hoor ik dus echt mensen zeggen van ja, maar dat is werk en dat wil ik niet. En dan denk ik van alles wordt voor je geregeld. Alles wordt betaald voor je. En je kinderen hebben gezond te eten. Wat is er denk ik dan belangrijker, hè?
3: Ja, ik denk in eerste instantie dat het een heel mooi initiatief is, hoe je het nu omschrijft. Ja, ik begrijp vanuit Lotte ook. Sommige mensen hebben denk ik ook op een gegeven moment de ruimte er niet meer voor in hun hoofd, omdat het zo aan het opstapelen is.
2: Ja, nee, dat zou heel goed kunnen hoor. Maar ja, dan denk ik zo zonde, want daarmee geef je in ieder geval je kinderen een gezonde basis. En wat daarna komt, ja, heb ik geen verstand van, hoor.
3: Nee.
2: Maar dit was zo'n prachtig initiatief, dachten wij allemaal en dachten de bewoners ook. Totdat het erop aankwam. En toen zeiden ze van, nee hoor, nee, daar heb ik geen zin in. Dat zie ik niet zitten.
3: Ja.
2: En ja, ik vind dat, soms, weet je wel, dan krijg ik het gevoel van, oké, jongens, jullie willen dat niet en ik begrijp dat het moeilijk is, maar we bieden alle hulp, we bieden alle basisvoorwaarden en dan wil je het nog niet, hè?
3: Ja.
2: En dat vind ik vind dat gewoon dan moeilijk.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook frustrerend is als je je zo voor iemand wil inzetten.
2: Voor een hele wijk.
1: Ja, ja. Ja, het klinkt inderdaad echt als een supermooi initiatief. En we zien dat ook in Nijmegen bij een hulporganisatie, waar ze aan de ene kant een ontbijtwinkel hebben om inderdaad die gezonde producten, want dat staat natuurlijk uiteindelijk ook centraal, hè. Je wil dat die kinderen met gezonde voeding naar school kunnen en aan hun dag kunnen beginnen. Dus daar hebben ze een ontbijtwinkel tot inderdaad een buurtmoestuin, waarbij ze ook samen met die kinderen en met mensen zelf leren tuinieren. Ja, dat zijn natuurlijk wel de mooie initiatieven.
3: Ja, Clementine, supergoed dat je hiervoor hebt ingezet en misschien nog steeds doet. Ik wil je bedanken voor het bellen. Oh, ik denk dat mevrouw al weg is. Nou goed, in ieder geval een mooie vraag van Clementine. Ja, we krijgen heel veel vragen binnen, Lotte. Ik denk niet dat we alles deze nacht kunnen beantwoorden. Even kijken, wat zullen we nog eens doen? We krijgen nog een vraag binnen van Floris, zie ik hier. Hoe kan het nou dat je eerder wel gewoon kon rondkomen van een minimumloon en dat dat nu steeds moeilijker wordt?
1: Ja, omdat het minimumloon dus niet voldoende is gestegen om alle kosten te dekken. En ik denk ook omdat het topje van de ijsberg steeds meer zichtbaar wordt. Bijvoorbeeld in de media proberen we er wat vaker over te praten, om te laten zien waar mensen mee kampen, wat vroeger onder nog meer taboe lag. Dus we proberen echt dat taboe te doorbreken. En ja, wat we vooral ook zien is als je kijkt naar de mensen die in armoede leven, de mensen die het diepst in de shit zitten, die zijn de afgelopen jaren alleen maar dieper in die shit terechtgekomen.
3: Ja, en ja, de prijzen zijn natuurlijk ontzettend aan het stijgen als het loon niet meegroeit. Ja, 1 en 1 is 2, lijkt me. We krijgen nog een vraag binnen van Priscilla. Zijn er nog verschillen in regio's hier in Nederland? Hoeveel armoede daar is?
1: Zeker, zeker. Dus er zijn regio's, bijvoorbeeld in Limburg, waar de armoede hoger is. Maar ook in de grote steden zien we veel meer armoede dan in kleine kernen. Staat wel weer tegenover dat je in plattelandsgebieden, als je daar met geldzorg komt en je wil naar een steunpunt toe, dat je vaak een stuk verder moet reizen om daar te komen. Terwijl we dus ook zien dat die vervoerskosten voor mensen weer een probleem opleveren.
3: Ja. Als we het hebben over het vervoer, bijvoorbeeld met het OV, volgens mij kwam er wel een soort plan voor het OV voor de zomer, toch? Hoe zit dat precies in elkaar?
1: Klopt, ja, er komen treintickets voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren.
3: Nu vind ik €49 alsnog best veel als je een krap budget hebt, maar
1: precies, precies. Ja. En daarom zijn we ook met NS in gesprek. Wat kunnen we nou doen voor de mensen die €49 niet kunnen betalen? NS is een pilot gestart waarbij in een bepaalde gemeente 2000 mensen een gratis OV-pas kunnen krijgen. En dat is hopelijk het begin van een heel mooi project om te zorgen dat vervoersarmoede echt wordt wordt bestreden.
3: Ja, we gaan voor nu even naar de laatste vraag. Maar lieve mensen, je kan nog steeds een bericht sturen in de NPO Luister-app of bel even naar 0800 1121. Voor nu de laatste vraag is van Maud. Denk je dat er genoeg aandacht is voor studenten die niet rond kunnen komen?
1: Ik denk als het gaat over de groepen die niet altijd gezien worden, dat studenten er zeker één van zijn. Er is sinds 2 jaar een nieuwe armoededefinitie. Nou, studenten worden daarin niet meegenomen, want wellicht krijgen die nog een bijdrage vanuit hun ouders. Terwijl wij ook weten dat het aantal studenten bij de voedselbank in Amsterdam alleen maar toeneemt. Dus studenten die leven al van een krap budget. Ja, die schoolkosten die zijn hoog. Voedsel komt erbij. Vind maar eens een kamer om op jezelf te wonen. Dus dit is een groep waar lang niet genoeg aandacht voor is.
3: Een groeiende groep volgens mij ook, hè?
1: Ja, dat durf ik dus niet per se te zeggen. Okay. Omdat ze niet mee worden genomen in de cijfers.
3: Ja.
1: En dat is denk ik precies de kern van het probleem. Waarom neem je die groep niet mee? Want dit zijn ook mensen die moeten rondkomen.
3: Ja. Die mensen worden dan misschien ook een beetje onzichtbaar. En ja, op die manier kunnen we ze natuurlijk ook niet helpen. We gaan naar het laatste nummer dat jij voor ons hebt meegebracht. Morgen wordt fantastisch. Prachtige titel. Akda en de Munnik. Waarom heb je voor deze gekozen?
1: Ja, dit nummer gaat dus echt over mensen. Heb je vandaag een flinke pechdag? Weet dat morgen alsnog fantastisch kan worden. Hou dat sprankje hoop. Praat erover met elkaar. En wat ik eerder ook zei. Morgen start onze actieweek om schoolspullen te regelen voor 10.000 kinderen in armoede. Dus ook daarin hoop ik dat morgen fantastisch wordt. En dat we 10.000 kinderen in armoede kunnen helpen aan spullen voor school.
3: Mooi.

0: Ja, je luistert naar de nacht van Caro NCRV. En te gast is Lotte Meerhof van Stichting Armoedefonds. En we hebben het deze nacht over waar mensen in armoede tegenaan lopen en wat er nou nodig is om het probleem op te lossen. Ja, Lotte, als ik het jou zo vraag, wat heeft jou persoonlijk, denk je, het meest geraakt in de verhalen die jij hoort via het Armoedefonds?
1: Ja, persoonlijk meest geraakt is een verhaal wat wij bij ons in de loods van het Armoedefonds hoorden. Daar kwam een kledingbank, die kwam kleding ophalen. En die vertelde het verhaal dat een gezin bij hen kwam. En moeder en jongetje, ze wilden een spijkerbroek voor het jongetje pas afhalen, meenemen.
0: Ja.
1: En de kledingbank zei, dat is goed, maar eerst even passen. En de moeder zei, nou nee, dat hoeft niet zo nodig, het zit wel goed. Nee, we moeten echt even die spijkerbroek passen dat die goed zit. Nou, en een beetje tegenstribbelen, even later bleek waarom dat zo was. Het jongetje had namelijk geen ondergoed aan. Er was thuis geen geld voor ondergoed. En daarom wilde de moeder de broek niet passen. En nou ja, dat is een verhaal wat mij zo bijblijft en zo heeft geraakt. Dat laat zien hoe verborgen armoede is. Ja. Je hebt misschien wel een broek aan, maar geen ondergoed daaronder.
0: Ja.
1: Ja, dat gun je niemand.
0: Nee, zeker niet. Ja, en dat laat ook maar weer zien hoe onzichtbaar armoede is. We krijgen ook een berichtje binnen van Marco. Ik ben opgegroeid in armoede en helaas heb ik daardoor een sociale achterstand opgelopen. Ik kon niet mee uitgaan en daarbovenop kwam angst voor een deurwaarder. Ik ben altijd bang geweest voor schulden en het gevolg daarvan is ook dat ik niet durfde te gaan studeren, omdat het geld er al niet was, maar ook over het leencomponent dat daar dan weer in zat. Ja, dat is eigenlijk meer een ervaring, niet echt een vraag, maar wel schrijnend om te horen.
1: Ja, en een groot probleem, want ik denk ook door het leenstelsel dat is ingevoerd, normaliseren we lenen met elkaar. Dus jongeren, die wordt van jong af aan al eigenlijk meegepraat om iets te bereiken, om te studeren. Moet je lenen, dat is normaal. Ja, ik zou zeggen, laten we dat niet normaliseren met elkaar. En die angst, ja.
0: Nee, maar goed, van de huidige beurs kan je ook niet rondkomen als student. Tenminste, moeilijk lijkt me.
1: Nee, precies. En dit verhaal dat je dus uit angst voor het leencomponent dus maar niet gaat studeren, toont ook maar weer aan hoe armoede en geldzorg je eigenlijk op 3-0 achterstand zet en je hele leven ook weer doorwerkt. We zien veel generatiearmoede. Nou ja, het komt allemaal neer op de boodschap. Veel werk aan de winkel om te zorgen dat we hier iets aan doen met elkaar.
0: Ja, we krijgen ook nog een vraag binnen van Jesse. Wat is volgens de gast van vannacht de voornaamste oorzaak en ook de voornaamste oplossing voor armoede?
1: Ja,
0: een grote vraag, denk ik.
1: De grote vraag. Armoede is geen toeval, geen natuurwet. Armoede is het gevolg van politieke keuzes, van beleid. En beleid kun je veranderen. En dat betekent zorg dat het sociaal minimum, het bestaansminimum, dat genoeg is om van te leven. Dat is het nu niet. En dat vraagt om politieke keuzes waar ik Den Haag flink toe zou oproepen.
0: We hebben ook nog een beller. Laureen, een hele goede nacht.
2: Hallo, met Laureen.
0: Ja, stel uw vraag.
2: Ja. Oh, wacht, ik doe even de radio uit, hè?
0: Ja, ik hoor mezelf inderdaad een beetje dubbel.
2: Precies. Ik vraag me eigenlijk af, als je een beetje over de zaken nadenkt, waarom mensen kinderen nemen, terwijl ze daar op dat moment de financiële ruimte en de fysieke ruimte niet voor hebben.
0: Ja.
2: Want ik merk vaak dat mensen vanuit een diepgeworteld minderwaardigheidscomplex erg duur lopen te doen naar de buren toe, die het ook krap hebben, terwijl het helemaal niet om centen gaat. En ik merk ook vaak dat mensen voor hun gevoel van eigenwaarde iemand op de wereld zetten. Terwijl ik denk, doe eerst eens even wat aan dat jeugdtrauma van je, waaruit veel voortkomt.
0: Ja, ik denk dat dit ook een beetje een schurende vraag is. Hoe kijk jij daarnaar, Lotte?
1: Zeker. Ik denk ook voor mensen een pijnlijke vraag. Want een kinderwens kan natuurlijk diep zitten. Dat is iets wat je graag wil. Wat misschien voor sommige mensen ook wel een garantie voor de toekomst is, zorgen dat er in de toekomst iemand is om voor je te zorgen. En om hem ook eens even heel praktisch te beantwoorden. Ja, wij zien toch ook in de loods van het Armoedefonds hebben we Delen we dus verzorgingsproducten uit. Dat gaat over shampoo, tandpasta, maar ook condooms. Ook daarin is natuurlijk geld een probleem.
0: Ja.
1: En ja, bovenal zou ik willen zeggen, armoede, dat is hopelijk iets wat je niet heel je leven lang bij je draagt. Dus als die kinderwens er diep zit, dan betekent niet dat je... goed zorgen voor je kinderen moet natuurlijk altijd centraal staan. Maar ik zie zoveel ouders die met volle liefde alles voor hun kinderen doen en opzij zetten. Dat wil ik alleen maar, ja, dat is alleen maar mooi natuurlijk.
0: Ja, Laureen, is dat een beetje antwoord op uw vraag?
2: Nou, dat is een heel romantisch antwoord natuurlijk. Maar ik heb er wel zo over nagedacht, de omstandigheden waarin ik woon, leek me helemaal niet verstandig.
0: Ja.
2: Om iemand op de wereld te zetten. En ik heb ook mezelf voorgenomen, ik kan ook veel voor de kinderen van anderen betekenen, uit de vriendenkring.
0: Ja.
2: Waar het wel goed gaat.
0: Ja.
2: Zodat die ouder of ouders af en toe een avondje vrij hebben. En, of een dagje vrij, of een weekendje vrij. En iets anders kunnen doen. Maar ik heb heel sterk zoiets. Ik heb het gevoel dat sommige mensen een kind op de wereld zetten om een gevoel van eigenwaarde te versterken.
0: Mm.
2: En als je zelf niet gearriveerd bent, dat je je natje en je droogje hebt. En dat je denkt, ik heb de ruimte, ik heb de tijd, ik kan het combineren met mijn werk. Of eventueel met een crash, waar ik het heerlijk heb gehad. Vanaf mijn 6e week tot en met mijn 4e jaar. Ik vind dat heel veel mensen daar erg laatdunkend over doen.
0: Mm.
2: Want je zit een compleet mens op de wereld. En die heeft recht om zich of haarzelf helemaal te kunnen ontplooien.
0: Ja, Lotte, ik zag dat jij daarop wilde reageren.
1: Van, zeker, ja.
2: Het is een heel romantisch idee, maar ik vind het gewoon gelul. En in de jaren 80 werden ook een heleboel ongelukjes geboren.
1: Nou, en mijn mensbeeld zou toch ook...
2: Ik geloof helemaal totaal niet in ongelukjes. Ik slik sinds mijn 13e de pil. En toen dacht ik ook, dat is ook een bepaalde manier om een vriend aan je te binden als hij een beetje nukkig is. Van, nou ja, dat moet dat. En dat het dan weer doorgedrukt. En die relaties, die hielden ook geen stand. Want dat was binnen, dan voelde iemand zich toch bedrogen. En dan was het binnen anderhalf, twee jaar, was het afgelopen.
0: Ja, ik denk dat uw standpunt hierin heel duidelijk is.
2: Waarom ben ik er eigenlijk?
0: Ja.
1: Ja, mijn mensbeeld zou dan toch ook vooral zijn hoe belangrijk het is dat mensen hun eigen keuzes kunnen maken. Armoede, geen armoede. En een kinderwens, natuurlijk is dat iets om goed over na te denken. En wat ik ook terughoor in uw verhaal is dat u zich ook inzet om te kijken van wat kan ik doen voor kinderen van anderen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar ja, de kinderwens van anderen, dat zou ik zeggen, laat dat bij anderen zelf.
0: Ja.
1: Dat is echt een eigen keuze.
0: Ja, Laureen, in ieder geval ontzettend bedankt voor het bellen. We hebben ook nog een beller. Michiel, een hele goede nacht. Nee, ik denk dat die er toch nog niet was. Het maakt veel los, Lotte, dit onderwerp.
1: Zeker, maar dat is ook dat taboe op armoede. Hè. We hebben daar allemaal een soort van beeld bij. Een stereotype beeld misschien wel zelfs. Waardoor wij ook vanuit het armoedefonds zeggen, hier moeten we over praten. We moeten zorgen dat die verhalen naar buiten komen. Dat het over soms werkende mensen gaat. Soms mensen met een chronische ziekte die de zorgkosten niet kunnen betalen. Mensen met hoge schulden. Het kan je buurman overkomen. Dus zorg dat we een beetje lief zijn met elkaar.
0: Wat hoop je dat de luisteraar meeneemt uit dit gesprek?
1: Ja, dat armoede niet alleen gaat over cijfers, maar juist over de mensen daarachter. Dat armoede geen individueel falen is, maar een maatschappelijk probleem. En dat het gaat over veel meer dan alleen geld, maar effecten heeft op zorg, je gezondheid, ziektekosten in de samenleving. De verhalen die wij elke dag horen, die tonen de veerkracht van mensen, maar ook hoe belangrijk het is dat we met elkaar de schouders eronder zetten, armoede aanpakken, door te doneren, door de politiek op te roepen om dit bij de kern aan te pakken en door je steentje bij te dragen.
0: Dat lijkt mij een mooie boodschap. Tot zover dit gesprek hier in de nacht van Caro en Gervé, waarin we deze nacht hebben gesproken met Lotte Meerhof van Stichting Armoedefonds over armoede hier in Nederland, de knelpunten in het systeem en wat er nodig is om armoede terug te dringen. Het hele gesprek dat kun je terugvinden in de NPO Luister app of jouw favoriete podcast app onder de naam De Nacht Van. Lotte, ik wil jou ontzettend bedanken en ik wens jou alvast een hele fijne week.
1: Dankjewel, fijne nacht.

0: Ja, wat gebeurt er als je weet dat je langzaam blind en doof kunt worden? Hoe ziet je leven er dan uit? In de KRO-NCRV-podcast Losse Eindjes gaat Klaas van Kruistum op zoek naar mensen met een verhaal dat nog niet helemaal af is. Dat nog een los eindje heeft dus. In deze aflevering het verhaal van Marjan, die het Usher-syndroom heeft.
1: Dag, Merel.
2: Hey.
1: Vertrouwd als altijd in het loket op mij aan het wachten. Heel fijn. Hey, vandaag hebben wij een verhaal. Ik heb er even over na zitten denken, maar het gaat eigenlijk over misschien wel een van de ergste dingen die je kan overkomen in het leven.
2: Ja, ja. Het is het verhaal van Marjan en dat is een verhaal met hele grote levensvragen. Want ja, wat als je weet dat je langzaam helemaal doof en blind kunt worden?
1: Ja, hoe richt je dan je leven in?
3: Je hebt een kind. Hoe ga ik die zien opgroeien? Je hebt een baan. Hoe lang ga ik die baan nog volhouden? Wat wil je wel? En wat kan je allemaal wel? En wat wil je dan eigenlijk nog?
4: Soms zijn er verhalen die met je meereizen in het leven, maar op de een of andere manier nog niet helemaal af zijn. Verhalen die als beelden uit een film door je hoofd spoken. Er ligt nog iets open. Er valt nog iets te zeggen of iets te vragen. Ik ben Klaas van Kruistum en dit is de podcast Losse Eindjes. Aflevering 14, het verhaal van Marjan, blind en doof.
3: Even kijken, zwart, cappuccino.
1: Ja, een zwart, een zwarte bak is prima. Het is wel grappig, want ik geef je de hand. Ik zit gelijk naar je te kijken van, en naar je ogen te kijken.
3: Van wat zie je? Wat merk ik?
1: Zie ik wat?
3: Ja, nee, je ziet niks.
1: Nee.
3: Nee.
1: Helemaal niks.
3: Nee.
4: Ik ben bij Marjan, die me heeft binnengelaten in haar mooie en strak opgeruimde nieuwbouwwoning in Assen-Delft. Het licht is gedimd en sfeervol. Aan de buitenkant van Marjan zie je niets anders dan een gezonde en fitte vrouw die haar zaken op orde heeft. Maar een kleine aarzeling bij de eerste ontmoeting, mijn uitgestoken hand die net iets langer onbeantwoord bleef dan normaal, geeft iets weg van haar verhaal. Want je kan rustig zeggen, Marjan ziet de wereld anders dan wij.
3: Zit nu op ongeveer, ik zit op 1 meter afstand van jou. En als ik nu met kunstlicht jou in je gezicht aankijk, dan kan ik hier met mijn handen zo'n 30 centimeter onder mijn kin, kan ik met mijn handen bewegen. Die zie ik zelf niet, omdat ik kijk jou nu aan vol in je gezicht. Jij bent op ongeveer 1 meter afstand van mij. Wat ik 30, nou ja, een beetje zo onder mijn kin zou bewegen met mijn handen, dat zie ik dan niet.
4: Dit is wat ze ziet bij optimaal licht. Niet te fel, niet te donker. Maar zodra ze buiten komt en het donkerder wordt, is het voor Marjan echt pikdonker en ziet ze geen hand voor ogen. En haar zicht wordt slechter en slechter. Daar komt ze achter wanneer ze niet vermoedend voor een halfjaarlijkse contactlenzencheck een oogcontrole krijgt. De opticien vertrouwt het niet en stuurt haar door naar het oogmedisch ziekenhuis in Zaandam, waar de arts zijn eigen controles doet en een pasbril bij haar opzet.
3: Ja, dat moment weet ik natuurlijk gewoon nog heel goed, dat hij tegen mij zegt van, zit die goed? En ik zeg, ja, maar met 2 gehoorapparaten in zit zo'n bril nooit echt lekker op je oren of zoiets. Hij zei, oh, weer gehoorapparaat. Want ja, nou ja, je ziet ze nu ook niet. Ik heb mijn haar los zitten, dus het valt een beetje over mijn oren heen. Dus ik zeg, ja, ik heb 2 gehoorapparaten. Ik was 30 of zo, denk ik. Ja, toen is hij heel snel gaan nadenken van, hé, wacht, testje hier, testje, kan je dit vierkantje zien en wat zie jij? En zie je ergens een beetje een bolling in of niet? Nou ja, ik had het idee dat hij het nog net niet soort van in een laadje klaar had liggen. Zo van, hé, dit zou wel eens een patiënt met Usher-syndroom kunnen zijn. Ik dacht echt, hé, dat zoiets. Toen is hij heel snel gaan nadenken van, hé, wacht, testje hier, testje, kan je dit vierkantje zien en wat zie jij? En zie je ergens een beetje een bolling in of niet? Nou ja, ik had het idee dat hij het nog net niet soort van in een laadje klaar had liggen. Zo van, hé, dit zou wel eens een patiënt met Usher-syndroom kunnen zijn. Ik dacht echt, hé, dat zoiets, dat kan mij toch niet te wachten staan of zo.

0: erger wordt, waardoor je zelfs langzaam helemaal doof en blind kan worden. Opeens viel er van alles op zijn plek, van de nachtblindheid tot de gehoorapparaten die Marjan al sinds de middelbare school draagt.
1: Ik wist altijd wel dat ik een bepaalde gehoorafwijking had, omdat het hele harde geluiden deden heel zeer aan mijn oren. Zat ik echt heel snel met mijn oren dicht en zo. Vuurwerk, een ambulance die voorbij rijdt. En hele hoge tonen, die kon ik niet horen. Maar ja, als ik pianist had willen worden, was dat misschien een probleem geworden. Maar weet je, zo zeiden ze dat vroeger bij de schoolarts of zoiets van, joh, dat gaat ze verder geen last van hebben. Maar toen bleek natuurlijk wel dat ik een beetje in dat grijze gebied zat van, kan ze baat hebben bij een gehoorapparaat, wel of niet? Nou ja, daar heb ik uiteindelijk ja tegen gezegd. En het was een openbaring, niet zozeer alleen minder vermoeidheid, omdat je minder intensief moet luisteren. Als op mijn 24e stond ik nog geregeld in de kroeg in het weekend. Ook daar kon ik de gesprekken gewoon weer voeren en niet elke keer maar denken, ja, de muziek staat te hard, doet zeer aan mijn oren, ik kan de mensen minder goed verstaan. Dus het was echt een openbaring. Het was gewoon een win-win situatie dat ik dacht, ja, prima, ik heb die gehoorapparaat en het is een verrijking. Maar het viel wel allemaal op zijn plek met uiteindelijk de nachtblindheid. Maar dat ontdek je een beetje op het moment dat je misschien 12 of 13 bent, op een camping staat, met je vrienden 's avonds nog aan het rondhangen bent. En dan in ene denkt, ja, nu moet ik terug naar mijn tent. Maar het is best wel donker. Ik zie het eigenlijk helemaal niet. Wat anderen wel blijken te zien, dat zag ik echt minder. Dus ik moest ook echt wel altijd of met mijn zusje of met vrienden die mij 's avonds naar de tent brachten of naar de caravan. Omdat ik dat echt niet alleen kon, zeg maar. En dan kom je er wel steeds meer achter dat je denkt, oh ja, ik zie echt minder dan anderen in het donker. Maar ja, nachtblindheid, goh, dat hebben er wel meer. Nooit echt iets achtergezocht.
0: In dezelfde periode dat Marjan de diagnose Usher-syndroom krijgt, en terwijl ze probeert te bevatten wat dit betekent voor haar toekomst, krijgt haar vader ook een diagnose: Alzheimer. Dit vraagt binnen de familie de nodige aandacht, en het is voor Marjan een reden om haar kop in het zand te steken en te doen alsof haar diagnose niet verandert. Het Usher-syndroom is een afwijking waar je blind en doof van kunt worden. Maar dat loopt niet bij iedere patiënt hetzelfde. Het is en blijft een onzekere situatie voor Marjan.
1: Ook al is er geen prognose, het kan met golfbewegingen gaan. Dus dat kan ook heel angstig zijn, want het kan ook 5 jaar minder gaan. En het kan ook 5 jaar stilstaan of zo, is me verteld. Zeker weten doe je het allemaal niet. Op het moment dat je kind naar de kleuterklas gaat, dan denk je maar één ding. En dan denk je, nou, als hij straks die musical heeft in groep 8... kan ik dat dan nog allemaal wel zien? Nou, ik zat weliswaar op rij 1, want ze deden het in een wat grotere theater. Dus hij had wel met zijn juffrouw geregeld van, ja, als mijn moeder op rij 20 in het theater terechtkomt, dan ziet ze de details niet goed. Dus ik zat wel vooraan. Hartstikke lief natuurlijk. Maar ik had wel zoiets van, oh ja, nu zijn we al hier. En inderdaad, ja, gaat mijn kind inderdaad straks studeren, autorijden? Is natuurlijk met heel veel mensen. Hè? Mensen zeggen, het is ook niet zo, kijk, ik ga niet dood. Hè? Ik bedoel, heel eerlijk. Maar mensen die natuurlijk bijvoorbeeld wel weten dat ze doodgaan en natuurlijk zoiets hebben van, zie ik mijn kind opgroeien? Maak ik nog mee dat mijn kind gaat trouwen? Wat dan ook. Ja, tuurlijk vraag ik mij wel af, zie ik dat tegen die tijd allemaal nog, zeg maar? Zie ik dan nog voldoende? Dat zijn de grote vragen, vragen waar je ook geen antwoord op hebt.
0: Marjan, haar man en haar zoon Stijn passen als gezin het leven erop aan. Om Marjan veilig door haar eigen huis te kunnen laten lopen, verbouwen ze de woonkamer. Een verlaagd plafond met spotjes met slimme verlichting. De donkere slaapkamer wordt gewit en het felste licht wordt buiten gehouden door een speciaal folie tegen de ramen. Maar het Usher-syndroom verandert niet alleen Marjans huis.
1: Ik was op dat moment leerkracht. Ik werkte op 4,5 kilometer hier vandaan. Dat kon ik ook op de fiets doen, mocht het op een gegeven moment met de auto niet meer kunnen. Nou, dat was natuurlijk op een gegeven moment zo dat ik niet meer, als het donker was, auto ging rijden. Ik denk zelfs dat ik in oktober de diagnose kreeg, dat ik toen dus net 30 werd. En een vriendin van mij uit Heerhugowaard werd ook 30. Dus dat moet hetzelfde jaar zijn geweest, november. Ik kan me wel nog herinneren dat dat de laatste

0: keer was, denk ik, dat ik in het donker dus nog naar Heerlijkerwaard ben gereden. En terug, naar een verjaardag. En op die verjaardag was er ook al zo'n moment van iemand die, weet je, was een hand uitstak, want iemand kijkt jou aan, gefeliciteerd, steekt ondertussen zijn hand uit. En ik blijf diegene gewoon aankijken. En diegene denkt, oh ja, geef je geen hand. Gelukkig stond daar iemand naast die kon zeggen, nou ja, dat ziet ze niet. Maar dat waren echt nog zo van die begindingetjes. Dat je denkt, daar was ik toen nog niet zo op getraind. Dat heeft tijd nodig.
1: Ongeveer 3 jaar na de diagnose raakt Marjan in een dip. Het omgaan met haar aandoening gaat steeds minder goed. Ze zegt steeds vaker nee tegen dingen die ze eigenlijk wel wil doen. Het is een negatieve spiraal waarbij haar wereld steeds kleiner wordt. Ze besluit hulp te zoeken en heeft gesprekken met een psycholoog. De gesprekken helpen en er is 1 zin die haar leven echt verandert.
0: Ga je nou tegen heel veel dingen dus nee zeggen, omdat je nu denkt, ik heb Usher-syndroom en ik kan het niet? Of zeg je echt nee omdat je het niet wil? Tuurlijk, het is vaak dan soms een nee wel vanwege Usher-syndroom, maar is het ook echt nee omdat ik denk van, het is prima, omdat ik het niet wil of echt niet kan? Of ja. En ook af en toe misschien dan wel een beetje een schop onder je kont met dingen die je wel kan. Ook leren hulp vragen. Je niet alleen irriteren als je bij iemand binnenkomt die niet meteen het ganglicht even aandoet. Zo van, ja, maar je weet toch, hè? Ik zie het niet hier. Ook niet met daglicht of zo, weet je wel? Vaak als je bij iemand binnenkomt, dan is het wat donkerder in de gang. Het is vaak niet een locatie met ramen of zo. Ik weet dat ik er toen gewoon echt heel veel aan heb gehad. Je gaat gewoon anders naar het leven kijken, want je hebt een kind. Ja, hoe ga ik die zien opgroeien? Je hebt een baan. Hoe lang ga ik die baan nog volhouden? Gelukkig heb ik een baan dicht bij huis. Ben ik niet afhankelijk van een auto met mijn baan? Allemaal dat soort kleine dingen die, beetje bewustwording, maar na die bewustwording wel kijken van, wat wil je wel en wat kan je allemaal wel en wat wil je dan eigenlijk nog? Ja.
1: Zeg je nee vanwege Usher en het idee van beperkingen, of zeg je nee omdat je het echt niet kunt of echt niet wilt? Het is een vraag die blijft hangen. Ineens gaat het niet alleen meer over beperkingen, maar ook over eerlijk zijn naar jezelf. Keuzes maken vanuit verlangen, niet vanuit angst. Het is iets waar ze de psycholoog graag voor wil bedanken. Naar aanleiding van deze podcast stuurt ze hem daarom een mail.
0: Ik vind het ook wel weer mooi om hem dat terug te geven. Binnen het werk wat hij doet. Ook waardering voor zijn werk, zeg maar. Maar inderdaad ook gewoon dat sommige dingen maar een kleine impact voor iemand hebben. Maar wel voor mij met hele grote gevolgen.
1: De psycholoog is niet de enige die Marjan wil bedanken. Ze heeft Suzanne, haar vriendin, gevraagd om even langs te komen. Ze is de moeder van een van de vroegere klasgenootjes van Marjans zoon op de basisschool. En Suzanne heeft met iets heel kleins iets heel groots betekend voor Marjan.
2: Suzanne. Dat is er?
0: Dat is Suzanne, ja. Hallo!
2: Hallo!
0: Kom binnen!
3: Dank je. Hoi, schat.
1: In 2017 vraagt de moeder op school of andere moeders mee willen doen aan de Dam tot Dam by Night. Een bijzondere hardloopwedstrijd waarbij je 8 kilometer rent in het donker. De eerste gedachte van Marjan is, dat kan ik niet. Maar dan herinnert ze zich weer die woorden van de psycholoog. En ze denkt, kan ik het echt niet? Of is het de angst die me tegenhoudt? Ze besluit de uitdaging aan te gaan. De moeders van school weten niet van haar nachtblindheid. Maar Suzanne wordt haar hardloopmaatje en die neemt ze in vertrouwen. Eerst trainen ze in de zomermaanden overdag met licht. Maar de grote run komt eraan en dat zal in het donker zijn. Dus de moeders smeden een plan.
4: Wat ik me dan herinner was, dat was natuurlijk bij mij, dus het is donker. Dus ja, toen was het een beetje spannend. Ja. En toen had Marjan zoiets van, nou, ik vind het wel fijn als ik met een soort leentje aan iemand vastzit. Zodat ik dan wel een beetje een soort van houvast heb van waar ren ik en hoe gaat dat. En nou, en toen werd zij mijn maatje. Ja. En toen gingen we die 8,1 kilometer aan elkaar vast rennen, ja. Zeg maar. Ja. Maar het was ook weer net, het was niet dat ze zo'n ballast was die met mij meerende, helemaal niet.
0: Wij hadden dit niet getraind gewoon, zeg maar. En dan op die avond, dan denk je bij wijze van spreken, oh, het is toch wel echt heel erg donker dit.
4: Ja.
0: Dat je van tevoren niet, en ik denk jij helemaal niet, kan inschatten. Ja, ze zit inderdaad niet af en toe dat ik haar moet vasthouden, maar 8 kilometer lang of zo.
4: Het was wel een uitdaging om gewoon uit te rennen voor mij.
5: Maar ja, eigenlijk heb je, zonder het door te hebben, een hele cruciale rol gespeeld in jouw leven.
0: Ja. Ja, het is voor mij inderdaad een hele mijlpaal geweest, die hele gebeurtenis natuurlijk. Maar ik vind het ook wel mooi om het op deze manier nog wel eens weer onder de aandacht te brengen. Ook dat soms een kleine impact of een kleine handreiking, dat iemand denkt, oh ja, dat heb ik toch even voor je gedaan. Best wel een hele grote impact. Of hele grote gevolgen voor iemand anders kan hebben. Ik vind het sowieso, wij vinden het sowieso wel belangrijk, hè, om elkaar altijd te helpen of te steunen of wat dan ook. En juist de kleine gebaren kunnen soms tot iets heel groots leiden. Maar er zijn dingen waarbij ik die hulp echt nodig heb. En in dit geval is dat dan dat rennen. En het is natuurlijk wel voor mij van onschatbare waarde dat het heeft plaatsgevonden, dat het gebeurd is en dat het zo gelopen is. Ik zal dat inderdaad echt nooit gaan vergeten.
4: Ik had het niet anders, als ik het over kon doen, had ik het weer gedaan. Dus ja, ik vind het heel vanzelfsprekend. En ja, op dat moment niet misschien helemaal beseffende wat dat helemaal voor jou specifiek betekent. Natuurlijk wel een beetje. Wil je nog een keer?
0: Nee.
4: En het is voor jou nu ook echt heel mooi als herinnering.
0: Juist.
4: En dat moet je denk ik ook gewoon zo laten.
0: Precies, ik heb gedaan waarvan ik dacht dat ik dat nooit zou gaan doen.
4: Ja.
0: En daar ben ik heel blij mee dat jij me daarbij geholpen hebt.
4: Oh.
0: Ja, en ik hoop dat andere mensen die een beetje er even naar luisteren of die het horen, die dan denken van, oh ja, soms kan ook inderdaad een klein verschil of een klein gebaar voor iemand anders van onschatbare waarde zijn of een grote impact hebben of de impact die op dat moment niet voelbaar is, maar die er later wel kan zijn.
5: Hela.
6: Hey, welcome back.
5: Ja, het is wel grappig onderweg hier naartoe. Ik ben me in één keer zo bewust van wat licht doet en hoe belangrijk het is. Ook dat een stoep gewoon goed is, omdat mensen met slecht zicht ook snel kunnen struikelen. Het zijn van die kleine dingen die ik al heb meegekregen van dit verhaal.
6: Ja, het is een beetje hoe je blik erdoor verandert, hè?
5: Ja, en echt heel bijzonder dat je in dit verhaal heel erg voelt dat kleine dingen, hè, wat soms heel klein kan voelen, een enorme impact kunnen hebben.
6: Ja, en dat is waar de podcast over gaat.
5: Ja.
6: Dus heb jij nou een los eindje? Dan mag je ons mailen naar losse-eindjes@kro-ncrv.nl.
5: Ja, en misschien kunnen we dan jouw los eindje ook wel aan elkaar knopen, zoals we dat proberen bij Madeleine.
6: Haar verhaal hoor je in de volgende aflevering.
5: En voor nu gaat het losse eindjesloket weer sluiten. Volgende week zijn we er weer. En je weet het, in de tussentijd staat die mailbox wagenwijd voor je open.
7: Ja, wil je nou meer afleveringen van de KRO-NCRV-podcast Losse Eindjes luisteren? De hele serie die is te beluisteren via de NPO Luister-app.
8: De nacht van KRO-NCRV.
7: Elif Kan. Militairen die hebben natuurlijk van alles nodig. Wapens, voertuigen en camouflagekleding. Maar ook iets wat we vaak vergeten, namelijk een luisterend oor. Iemand die er voor je is als je het even te veel vindt worden en wanneer je je verhaal gewoon even kwijt moet. Voor zulke momenten kan een militair aankloppen bij de geestelijke verzorger. Een beroep dat al 350 jaar bestaat. En dat is natuurlijk niet zonder reden. Martijn Bart is protestants geestelijk verzorger bij Defensie. Een hele goede nacht.
9: Ja, goedenacht. Hallo.
7: Een geestelijk verzorger. Vertel mij, wat houdt dat nou precies in?
9: Wat je ook zei, het bestaat al heel lang, 350 jaar. Het is zelfs zo dat al vanaf keizer Constantijn er geestelijk verzorgers bij Defensie werken. Dus het is echt al heel oud. Het heeft ermee te maken dat militairen heel dicht bij de dood leven. Als er een oorlog is, daar raken militairen gewond of ze sneuvelen. En op dat soort momenten is het heel belangrijk dat er iemand bij is, een dominee of een almoezenier, die in die laatste momenten een gebed uitspreekt of bij iemand aanwezig is om iemands hand bij te houden. Om iemand echt bij te staan. Dat is natuurlijk echt, als het oorlog is, heel vaak, gelukkig, in de Nederlandse situatie doen militairen hun werk zonder oorlog. Maar ook dan is het heel goed dat er een geestelijke verzorger is die helemaal de tijd neemt voor een militair. Als je bijvoorbeeld op uitzending bent en een militair die heeft heimwee naar huis, of hij heeft het zwaar omdat zijn relatie uitgaat, of problemen met collega's, of nou, dat kan van alles spelen.
10: Ja.
9: En dan is die dominee of die almozenier of die geestelijke verzorger, dat is eigenlijk de verzamelnaam, dat is eigenlijk de enige waar je dan in alle vrijheid mee kan praten, omdat de geestelijke verzorger ambtsgeheim heeft. Dus je kan, ja, alles wat je wil zeggen, kan je met zo iemand bespreken in vertrouwen. Hè? Zonder dat dat doorverteld wordt, zonder dat daar consequenties aan zitten. Dus je kan ook je fouten toegeven. Nou ja, alles wat je op je hart hebt, kan je in veiligheid met een geestelijke verzorger bespreken. Dus dat is een onderdeel van onze taak.
7: Waar zit volgens jou nou het grootste verschil tussen bij defensie werken als geestelijk verzorger en een regulier geestelijk verzorger?
9: Nou, de doelgroep. Je hebt natuurlijk ook geestelijke verzorgers in de zorg bijvoorbeeld. In ziekenhuizen of verpleeghuizen. Of in een gevangenis ook. Bij de brandweer zijn er ook geestelijke verzorgers werkzaam. Maar ja, de doelgroep is natuurlijk toch wel specifiek bij defensie. Hè? Omdat militairen toch wel andere dingen meemaken dan mensen in een verpleeghuis bijvoorbeeld.
7: Ja,
9: Mensen in een verpleeghuis, daar gaat het vaak over ziekte, over overlijden. Vaak oudere mensen, kan ik me voorstellen. En bij defensie zijn het vaak juist hele jonge mensen. Vaak hele sportieve mensen, mensen die wat van de wereld willen zien. En die vanwege hun werk dan ook in bepaalde omstandigheden terechtkomen. Dus op uitzending zijn, een half jaar op een schip rondvaren, ergens over de oceaan.
7: Ja.
9: Dus ook te maken hebben met heimwee, met spanning soms ook. Hè? Ik ben zelf, ik kom net terug van een uitzending in Polen, dicht tegen de Oekraïnse grens. En dan ja, is er af en toe ook wel spanning. Dan vliegen opeens en kunnen de drones overvliegen bijvoorbeeld. Of er moet continu het luchtruim moet in de gaten gehouden worden, of er geen dreiging is. En dat zorgt er ook voor dat militairen nadenken over, ja, stel dat er nu een raket binnenkomt. Wat dan, hè?
7: Dat zijn ook zware thema's om over na te denken en dus ook om te bespreken, lijkt me. Waar zit voor jou dan de grootste uitdaging, denk je, in jouw werk?
9: Een deel dan toch wel die verzorging, dus die persoonlijke gesprekken. Maar een ander onderdeel van ons werk is ook vorming. En daar besteden we ook veel aandacht aan. Dus van wie ben jij als militair? Hè? Waarom ben je eigenlijk militair geworden? En dat is eigenlijk een vraag die typisch is voor geestelijke verzorgers. En die militairen zich vaak later zich pas afvragen. Dus soms, ze zijn 18 en ze melden zich aan bij Defensie om militair te worden. Ze vinden dat soms spannend of gewoon leuk om in een groen pak rond te lopen of sportieve dingen te doen. En dan pas gaandeweg de opleiding en het werk komt die vraag boven van ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom vind ik dit werk? Waarom past dat bij mij? Waarom wil ik me inzetten voor vrede en veiligheid bijvoorbeeld?
7: Mm-hmm.
9: Nou, dat zijn thema's die wij dan als geestelijke verzorger ook graag aan de orde stellen. Om ervoor te zorgen dat een militair zich als mens ook meer ontwikkeld, zeg maar.
7: Ja. Welk moment in jouw carrière is jou het meest bijgebleven?
9: Wat wel een schokkend moment was jaren geleden. Toen was ik in Afghanistan met militairen. Toen gingen Nederlandse militairen nog naar Afghanistan. En toen is daar bij een oefening een ongeluk gebeurd. En daar is bij een jongen zijn arm afgeschoten. En ja, dat was gewoon heel heftig. Dat was echt een ongeluk. Dus degene die dat veroorzaakte, ja, die was gewoon kapot natuurlijk. Dat wil je niet. Die voelde zich ontzettend schuldig. Maar ook de persoon bij wie dat gebeurde, bij wie zijn arm uiteindelijk is afgezet ook. Die ging door een hel. Hè. In eerste instantie zou die arm nog aanblijven, maar uiteindelijk kon het toch niet. Ja, dat betekent ook gewoon einde carrière bij Defensie. Maar wat dat dan doet met zo'n groep militairen daar in Afghanistan. Van ja, dat gewoon door een tragisch incident dit gebeurde.
10: Ja.
9: Mensen waren kapot. En dan kan je als geestelijke verzorger echt van meerwaarde zijn. Omdat mensen letterlijk bij jou komen uithuilen. En in groepjes ook. Dan hebben we afspraken gemaakt van laten we in een groepje bij elkaar komen. Met alle betrokkenen. Om gewoon te zeggen van ja, hoe ervaar je dit? Hoe is dit? Hoe verder? Ik heb nog jaren met die jongen ook contact gehad. Later nog. Zijn leven is natuurlijk een hele andere kant uitgegaan dan hij had gedacht. Maar wat een impact dat ook op iemands leven heeft, hè? Zo'n ongeluk.
10: Ja, zware thema's, het zijn heftige gebeurtenissen. Lijkt mij ook voor jou, want jij moet natuurlijk ook al die gesprekken voeren. Is er dan ook een luisterend oor voor jou?
9: Ja, we hebben als collega's intervisie. Dus dingen waar wij tegenaan lopen, bespreken we met collega's. Dat helpt wel. Dat je af en toe komen dan met 3 of 4 collega's met een klein groepje bij elkaar. En dan een van de collega's heeft dan een casus. Zo noemen we dat dan. Hè? Iets wat er gebeurd is waar we tegenaan lopen. En dat proberen we dan van alle kanten te bekijken. En ook te kijken van ja, heb je goed gehandeld? Hè? En hoe zou in deze situatie je het beste kunnen handelen?
10: Ja.
9: Elkaar een beetje te helpen.
10: Ja, heel goed. En zijn er ook dingen uit de gesprekken die jij voert waar jij, die jij zelf nog meeneemt of waar je zelf iets aan hebt?
9: Een gesprek met militairen bedoel je?
10: Ja.
9: Ja, zeker. Ja, want je spreekt met militairen over het leven. Hè? Dus dat gaat soms over werk, maar soms ook over het huwelijk. Een relatie die uitgaat, hoe je met collega's omgaat. Sommige militairen leiden ook best wel een heftig leven. Ze hebben vaak een motor. En dan gebeurt het wel eens dat ze tegen een boom aanrijden bijvoorbeeld. En dan zwaargewond in het ziekenhuis terechtkomen. Het kan over heel veel dingen gaan.
10: Ja.
9: En ik leer het zelf ook wel eens van. En denk ik, hoe jij dat hebt in deze situatie hebt opgelost. Of hoe jij staande bent gebleven. Vind ik ook wel een voorbeeld. Of knap. In gesprekken met militairen. Het is geen eenrichtingsverkeer, zeg maar.
10: Nee, het is een bijzonder beroep als ik het zo hoor.
9: Ja, zeker.
10: Ja. Ontzettend bedankt dat we jou mochten bellen. Martijn Bart, protestants geestelijk verzorger bij Defensie. Dankjewel. Ik wens je nog een hele fijne nacht.
9: Ja, dankjewel. Dag.
8: De nacht van Caro en CRV.
10: Ja, ik zou willen zeggen, blijf vooral nog even luisteren. Want zometeen gaan we gezellig een potje roddelen. Jawel, dat gaan we echt doen. Want wist je dat roddelen soms ook heel nuttig kan zijn? We zochten dat voor je uit. Waarom mensen dat überhaupt doen, dat roddelen? Dat hoor je dus allemaal zometeen na het journaal van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die beving had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. En hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. De politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden. En ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, over een paar uurtjes sta je waarschijnlijk alweer bij het koffieapparaat om te roddelen over die ene collega. Maar wist je dat dat eigenlijk helemaal niet alleen maar slecht is? Deze nacht gaan we het onder andere hebben over het nut van roddelen.

0: NCRV.
1: Ook gaan we het dit uur hebben over goochelen en we gaan feest vieren in de Romeinse tijd. Ja, ben je nou benieuwd waarom? Blijf dan vooral nog even luisteren. Scheur je kalender vandaag af. Dan zie je dus de datum 8 juni 2026. Een datum die misschien niet heel veel voor je betekent. Maar iedere dag kent een verhaal. En daarom neem ik je mee in de geschiedenis van deze dag. Hoi, piepelooi. Ja, zelf zeg ik dat niet zo vaak, maar wie dat wel deden, dat waren Jan Jansen en de kinderen. Vandaag, 8 juni, vieren we de geboortedag van hun bedenker, namelijk striptekenaar Jan Kruis.
2: Hoi, piepelooi.
1: Ja, bijna 30 jaar lang konden we met z'n allen meegroeien met Katootje, Jeroen en de rest van de familie Tromp. Op 8 juni 1949 wordt het boek 1984 uitgebracht. In het boek schetst schrijver Orwell een angstaanjagende wereld waarin de overheid alles van je ziet en hoort.
3: One man had a haunting and terrifying vision of what the world might become before the end of the 20th century. A world held in the grip of fear. A world of absolute conformity, of continuous surveillance and organized hatred.
1: Ja, het boek wordt door sommigen vandaag de dag gezien als een toekomstvoorspelling. Ook werd het verfilmd en de kreet Big Brother is watching you, ja, die wordt al 77 jaar veel herhaald. Loodzware pauken, een gigantisch koor en pure dramatiek. Ja, zelfs als je helemaal niks met klassieke muziek hebt, ken je misschien wel dit openingsnummer. O Fortuna, inmiddels bekend uit vele films en series, waaronder The Matrix. Maar vandaag in 1937 werd dit meesterwerk van Carl voor het eerst opgevoerd in Frankfurt. Vier ontslagen professoren die geesten gaan vangen voor geld. Ja, dat klinkt een beetje als een slecht idee, maar het werd een van de grootste films van de jaren 80. Vandaag in 1984 draaide Ghostbusters voor het eerst in de Amerikaanse bioscoop. Want ja, who you gonna call?

0: Ja, hij trok zalen vol mensen. Alle ogen waren gericht op de man op het podium. En hij had maar één ding nodig. Een pakje kaarten. En daarmee blies hij iedereen van zijn stoel. Zijn naam, Fred Kamps.
1: Dit is ruitaas. Goed, die leg ik hieronder. Dus waar ligt de hartaas?
2: Boven.
1: Waar, boven hier?
2: Ja.
1: Nee, kijk, je let niet op. Die zijn de koningen. De aas, die heb ik in mijn hand.
2: Ja, dat is wel heel mooi.
1: Zie je dat je niet oplet?
2: Doe het maar.
1: Wat?
2: Dit?
1: Ja, goochelaar doet eigenlijk nooit iets tweemaal, hè? Dat weet je.
0: Ja, de Nederlandse goochelaar zou vandaag zijn 100ste verjaardag vieren. En daarom extra reden om even stil te staan bij wat hij allemaal heeft betekend voor de wereld van het goochelen. Michel van Zeist is goochelaar en schrijver van het boek Fred Kamps, meester goochelaar. Michel, een hele goede nacht.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Hi. Dat kan het ook zijn. Fred Kamps was dus een enorme naam in de goochelwereld. Hoe groot was hij nou eigenlijk?
3: Ja, heel erg groot. Hij wordt tot op de dag van vandaag gezien als een van de grootste goochelaars aller tijden. Hij werd als enige ooit 3 keer wereldkampioen. Dat heeft dus nooit iemand hem nagedaan. En ja, hij werd de hele wereld overgevlogen om op te treden voor allerlei prestigieuze gezelschappen, koningshuizen in binnen- en buitenland. Stond in programma's met de Beatles, de Rolling Stones. Dus dat geeft wel een beetje het niveau aan waarop hij werkte.
0: Ja, zeker weten. Wat maakte hem nou zo uniek, denk je?
3: Nou, kijk, hij was technisch heel vaardig. Dus hij was ontzettend vingervlug. Kon echt onverklaarbare trucs. Gewoon met sleight of hand, zoals dat in goocheltaal wordt genoemd, vingervlugheid. En dan heb je eigenlijk, als je heel getalenteerd bent, 2 opties. Of je wordt heel arrogant en je gaat de superster spelen. Of je speelt, en dat was een beetje de stijl van Fred Kamps, of alsof het je allemaal overkomt. Dus hij was eigenlijk net zo verbaasd als het publiek. Van, waar komt dit nou vandaan? Mijn portemonnee was net nog vol. Hoe komt nou opeens die rook in dat glas? Dus ja, hij zat eigenlijk in hetzelfde schuitje als het publiek. Waardoor hij eigenlijk wel een beetje de sympathie had van het publiek.
0: Ja, hij zou vandaag dus 100 zijn geworden. Hoe is zijn carrière eigenlijk begonnen?
3: Nou, het begon in Utrecht. Hij is geboren in Rotterdam. En zo rond zijn 9e verhuisde hij naar Utrecht. En daar kwam hij, eigenlijk waar nu Hoog Catharijnen zit. Dus echt centrum. En tegenover in de straat zat een kapper. Kapper Verschagen, Piet Verschagen. En die had de gewoonte dat als hij kinderen knipte. Die kinderen die zijn dan vaak onrustig in zo'n kapperstoel. En die kregen dan een cadeautje van hem na afloop. Een attentie. En een van die cadeautjes was een goocheltrucje. En dat kreeg Bram Bongers, zoals die eigenlijk heette. Fred Kamps werd zijn latere artiestennaam. Maar die kreeg dus een goocheltrucje. En die was daar zo van onder de indruk dat hij continu naar die kapper bleef gaan. En die kapper was eigenlijk ook goochelaar. En dat waren zijn eerste stapjes in de wereld van de magie. En op een gegeven moment ging hij naar Amsterdam. Ontdekte dat daar allerlei goochelwinkels zaten in die tijd. En van het een kwam het ander. En in 1950 deed hij al mee aan zijn eerste wereldkampioenschap. En toen was hij, even uit mijn hoofd, zo'n 24. En daar won hij dus al een prijs.
0: Ja, wat een romantisch verhaal eigenlijk.
3: Ja, is het ook. En het is echt een legende geworden. De laatste 20 jaar is ook weer verhuisd terug naar Rotterdam. En later kwam hij weer in Utrecht te wonen. De laatste 20 jaar van zijn leven heeft hij op de Peltlaan gewoond. Op Kanaleneiland. En daar ligt ook nu een gedenktegel, een gedenksteen. Het gebeurt regelmatig dat er bijvoorbeeld bij een veilinghuis in Amerika nog een attribuut van hem opduikt. En dan is het niet ongebruikelijk dat er $8,000-$9,000 geboden wordt op een pakje kaarten, bijvoorbeeld. Of een setje dobbelstenen als het van hem geweest is.
0: Dus dat is niet niks.
3: Dat geeft wel de grootsheid aan. Ja.
0: En als we even kijken naar het nu, de goochelwereld, zie je zijn invloeden nog goed terug?
3: De technieken die zijn natuurlijk allemaal wel veranderd. Hè. De beste man is al 46 jaar niet meer onder ons. Tegenwoordig wordt er ook wel veel gebruik gemaakt van elektronica, telefoontrucs. Het mentalisme is natuurlijk heel erg in trek. Dus het lezen van gedachten en zo. Er is nog wel een term die vandaag de dag doet denken aan de beste man. En dat is de term caps clean. En dat houdt in dat als je goocheltruc zo geperfectioneerd is, zo strak is dat hij niet fout kan gaan en dat het geheim niet te ontdekken is, dan is je truc caps clean. En dan betekent het dus dat je eigenlijk perfectie hebt bereikt binnen de goochelkunst. Dus zijn naam is een soort synoniem voor perfectie in de goochelkunst.
0: Ja, Mooi compliment ook. Je hebt dus ook een boek over hem geschreven. Fred Kaps, meestergoochelaar. Waarom dacht je, ik ga een boek schrijven?
3: Nou, ik ben een vrij jonge goochelaar. Ik ben nu 33 en in de tijd dat ik dat boek begon te maken, dat was een jaar of 6 terug, dus even een simpele rekensom, was ik 27. En ik heb hem nooit gekend. Ik ken hem alleen van de verhalen. En elke vakbroeder die je hoort praten over goochelen, die laat vroeg of laat de naam Fred Kaps vallen. En eigenlijk kon ik helemaal niet zoveel over de man vinden. Er was een hele bescheiden Wikipedia-pagina. En er is een keer een DVD gemaakt met wat fragmenten van beeld en geluid. Maar voor de rest, voor de nieuwe generatie was er heel weinig informatie voorhanden. En er waren in de loop der jaren allerlei mensen die geroepen hadden van, we zijn met een boek bezig en er moet een boek komen. Maar we waren toen al 40 jaar verder en dat boek was er nog steeds niet. En toen dacht ik, dan moet ik het maar doen. En allerlei mensen geraadpleegd. En er kwam een heel mooi resultaat uit. Dat boek is het jaar daarop, in 2021, vertaald in het Engels. Inmiddels al een paar jaar helemaal uitverkocht wereldwijd. Het boek was eigenlijk in het buitenland geliefder dan in Nederland. En inmiddels is er een Amerikaanse uitgever die dus het boek nu opnieuw gaat uitgeven. Eigenlijk ter ere van de 100ste geboortedag van Fred Kaps vandaag. Ja.
0: Fantastisch. Misschien nog even tot slot. Hoe zou je Fred Kaps in één woord omschrijven?
3: Toch wel de Johan Cruijff van het goochelen.
0: Zo, dat is toch al een titel.
3: Ja, het is een cliché misschien, maar het is wel echt zo. En het is heel fascinerend, ook om zijn optredens nog even terug te kijken, bijvoorbeeld op YouTube. Dan, het is gewoon de magie zat niet alleen in zijn trucs, maar ook in de man zelf. Het was echt een goochelaar met een hoofdletter G.
0: Ja, dan gaan we hem zo onthouden. Michel van Zijs, schrijver van het boek Fred Kaps, meestergoochelaar. Dank je wel.
3: Graag gedaan.
4: De nacht van Caro NCRV.
0: Ja, een persreis naar Mykonos, dat klinkt natuurlijk als een droom, maar voor influencer Anna Dobber pakte het heel anders uit. Na terugkomst deelde ze afgelopen week huilend op haar kanaal dat ze tijdens deze trip gepest werd door de andere aanwezige influencers.
5: En dan opeens komen er 2 mensen bij je en is het 3-1. En dan krijg ik naar mijn hoofd dat ik een kankerlewielwijf ben, dat ik nooit op deze vakantie mee hoorde, dat iedereen voor mij gewaarschuwd is en dat ik nu laat zien hoe gestoord ik ben. En ik denk van, ik snap het gewoon niet. Ik weet niet, op dat moment voelt je gewoon zo alleen. En dan denk ik ook, dit is gewoon helemaal niet wat ik wou. Ik wou gewoon een leuke vakantie.
0: Ja, Anna is niet de enige. Pesten gebeurt niet alleen op scholen of onder jongeren, maar komt ook veel voor onder volwassenen. Patricia Bolwerk die zet zich hiervoor in en is directeur en oprichter van Stichting Stop Pesten Nu. Patricia, een goede nacht.
6: Ja, goedendag.
0: Ja, dit is niet een bericht wat je heel vaak hoort, pesten onder volwassenen. Waarom hebben we het daar, denk je, zo weinig over?
6: Nee, het is grappig dat je het zegt, dat we het zo weinig horen. Terwijl we het juist als volwassenen het meest doen.
0: Ja, ik vraag me dan direct af, waarom hebben we het daar zo weinig over als het dus zo vaak gebeurt?
6: Als volwassenen willen we vooral niet geconfronteerd worden met dingen die niet prettig zijn. Net zoals MeToo en zoveel mogelijk wat we allemaal gewoon niet willen zeggen. En daar valt pesten gewoon ook onder.
0: Ja. Kun je mij uitleggen waar ligt de grens tussen elkaar een beetje plagen misschien op de werkvloer? En wanneer wordt het echt pesten?
6: Dat is eigenlijk heel makkelijk. Plagen is altijd leuk voor iedereen. Plagen is de ene keer de een, de andere keer de ander. Het is niet iedere keer dezelfde. En als er 100 mensen in de ruimte zitten, dan vinden alle 100 het leuk, bij wijze van spreken. En je kan plagen ook gewoon stoppen wanneer je wil. Dat moet ook altijd blijven.
0: Ja.
6: Plagen kent nooit een ruw randje. En plagen kent ook geen lichte schuring dat het een ander pijn doet. Dus zodra het daar die grens over gaat, is het dus al geen plagen meer. Maar dan is het ook nog niet gelijk pesten.
0: Ja, precies. Zijn er ook nog plekken of sectoren waar pesten nou vaker voorkomt?
6: Ja, zeker. In de transportwereld hoor je het veel, maar ook in het onderwijs leerkrachten die elkaar pesten, zeg maar.
0: Maar dat had ik helemaal niet verwacht.
6: Nee, dat komt best wel veel voor.
0: Ja, dat zijn juist de mensen die eigenlijk de nieuwe generatie moeten leren dat juist niet te doen.
6: Ja, en daardoor is het eigenlijk toen ik dat ontdekte dat daar zo hoog lag, ook schrok ik ook wel. Ik denk, goh, die mensen worden allemaal verwacht zeg maar dat ze het beste doen voor de kinderen en dat ze dat op een veilige manier kunnen doen. Maar hoe kun je dat op een manier doen als jij zelf helemaal geen rugdekking hebt of misschien zelf nog de pineut bent, zeg maar, op je eigen werkplek? Ik denk, dat vond ik best wel heftig. Ik ging er eigenlijk vanuit, maar dat was denk ik een hele naïeve gedachte van mij. Van als je dat pesten allemaal moet aanpakken, dat dan zeg maar jouw werkgever binnen zijn schoolzetting ook zorgt voor jou.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is ook heftig om te horen. We hebben het vaak over kinderen, hoe we dat kunnen stoppen, het pesten. Als we het hebben over dus volwassenen, ja, hoe moeten we dat aanpakken?
6: Het belangrijkste is, voordat we het pesten kunnen noemen, dan heeft het echt drie kenmerken in zich. Dat het altijd een ongelijke macht is. Dus dat is meestal een groep tegen één. Maar het kan bijvoorbeeld ook een leidinggevende naar een werknemer zijn, of een leraar naar een leerling. En het is altijd gemeen bedoeld. En dan, omdat het dus herhaaldelijk voorkomt, moeten echt deze drie kenmerken erin zitten. En maar één of twee van die kenmerken, dat mogen we nog geen pesten noemen. En dus misschien gemeen gedrag of dat soort dingen. Maar dat is echt wel het cruciale verschil met pesten. Dat het gewoon niet één of twee kleine dingetjes is. Dus maar een flinke optelsom van.
0: Ja, als je dat nou ziet gebeuren, wat kan je dan het beste doen?
6: Nou ja, ook al in het geval van Anna, zeg maar, dat gewoon dat überhaupt dat soort gemene woorden gebruikt worden hardop. En dat dan niemand zegt van, nou, dat is niet oké om dat soort dingen te zeggen. Dan denk ik van, het is gewoon heel kleuterlijk, zeg maar, hoe ze zijn omgegaan met elkaar. En dan denk ik van, nou ja, als je influencer bent en je doet dat, vind ik niet echt heel representatief. Maar dat geeft ook aan hoe je het allemaal als volwassene moet doen. Want zo gaat het eigenlijk overal heel stiekem en heel subtiel, waardoor diegene zich naar de buiten voelt vallen, zeg maar. En terwijl, zeker in zo'n setting, en je hoort gewoon dat dingen gezegd worden waar gewoon alleen al de woorden van gemeen zijn, dan kun je gewoon zeggen van, hey, dat is ook niet aardig om te zeggen, of dat is niet oké.
0: Okay. Ja, dus stap 1 is eigenlijk om je uit te spreken.
6: Ja, want als je niks zegt, dan geef je de pester toestemming om door te gaan.
0: Ja. Dat moeten
6: want
0: we
6: niet willen. Want die zwijgstem toe. Maar nee. Ook voor degene die gepest wordt. Je denkt van, oké, jij vindt het oké. Okay, dan zou je er wel wat van zeggen.
0: Ja, precies. Dus spreek je vooral uit. Patricia, directeur van Stichting Stop Pesten Nu. Dank je wel dat we je mochten bellen.
6: Ja, graag gedaan.

0: Ja, onze redacteur Bram Arts die sprak in Rotterdam met Ira Heuvelman. Ze vertelt hoe haar moeder steeds meer onder invloed raakte van Russische staatmedia, en hoe moeilijk het is om iemand weer los te krijgen uit de greep van propaganda.
1: Heel vroeg in de ochtend stond ik daar bij die koffiezetapparaat. En zij kwam ook naar de keuken om de koffie te maken. En ik zei, mam, zij hebben die oorlog begonnen. En ze zei, nee, dat kan niet. Wat voor onzin is dat? Nee, zij gaan mensen daar beschermen.
2: Ira Heuvelman is vrijwilliger bij Free Russia NL. In Rotterdam spreek ik met haar over haar moeder, die gaandeweg onder invloed kwam van Russische staatsmedia.
1: Zij is een slimme persoon. Zij werkte haar hele leven als een lerares op school. En zij leest veel boeken. Zij was goed opgeleid. En ik zou vroeger nooit kunnen denken dat zij dus wel onder zo'n invloed zou belanden.
2: Om te begrijpen hoe dat gebeurde, moeten we terug naar de coronapandemie.
1: In Rusland gingen heel veel mensen dood achteraf aan corona, omdat het zo fout was opgepakt. Ziekenhuizen daar waren wel echt gewoon vol. Dat was echt een verschrikkelijke situatie. En in die situatie was zij dus wel in Sint-Petersburg. Zij kon niet hier naartoe komen. En zij was bang. Zij heeft een longziekte. En zij zat dus wel werkelijk in quarantaine, in isolatie, in haar flitje. Zij begreep heel goed dat het voor haar gevaarlijk is. Zij zat daar alleen. Dagelijks belden wij met elkaar. Maar achteraf begreep ik dat televisie altijd aanstond bij haar. Behalve ons dus, behalve dit één uurtje per dag bellen met ons. Alles wat zij van de wereld wist, was vanuit die tv. 'S Ochtends deed zij dat aan, waarschijnlijk. En laat 's avonds deed het zij uit. En het stond de hele dag gewoon aan.
2: Wat Ira meemaakte met haar moeder staat niet op zichzelf. Daarom spreek ik met Vita Kovalenko, auteur van het boek Waarheid onder vuur en expert op het gebied van Oekraïne en propaganda. Waarom is Russische propaganda zo effectief?
3: Er is ook qua pers bijna geen tegengeluid. Op tv ook. Alle tv-kanalen of radiozenders zijn eigenlijk in de eigendom van een paar rijke oligarchen. En wat er gebeurt, dus op het moment dat je zelfs niet dat je direct dat bekritiseert of indirect, dan kan het jou het leven en zeker je carrière kosten. Het zwijgen, dat zit zo diep in de Russen om te overleven, dat ze dat niet durven eigenlijk iets anders te zeggen, om na te zeggen wat er op staatstv wordt uitgelegd. Want we hebben een Amerikaanse journalist voor de Russische tv voor een week gezet. En die moest Russische media consumeren. En that's it. Een vrij verstandige man, journalist, objectief zou je zeggen. En na een week hebben ze dat geëvalueerd, hoe die propaganda werkt. En hij begon te geloven dat Oekraïners nazi's zijn. En waarom komt het? Omdat alles wat er wordt dag in dag uit herhaald, op een gegeven moment zie je dat als betrouwbaar.
2: Ira vertrouwde de ontwikkelingen in Rusland niet en besloot een verblijfsvergunning voor haar moeder aan te vragen. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, werd duidelijk hoeveel invloed de Russische staatsmedia op haar moeder hadden gekregen.
1: Zij gaan mensen daar beschermen, dat is geen oorlog. En zij begonnen ineens al die verhalen wat zij dus wel afgelopen 2 jaar daar in Rusland heeft gehoord tegen mij te vertellen. En dat was voor mij 2 keer een shock natuurlijk. Want eerst was ik een shock door die invasie. Want dat is natuurlijk echt, het was een verschrikkelijke ochtend, een verschrikkelijke dag. En daarna heb ik dus wel begrepen dat mijn moeder zo onder de invloed van iets is dat gewoon niet klopt. Op het moment dat ik toen heb begrepen dat zij dus wel gelooft in al die leugens die zij daar verspreiden over Europa, dacht ik niet dat zij dat zou geloven. Want zij was hier geweest. Zij zag alles. Zij zag haar kleine dochter dus wel opgroeien. Het is gewoon emotioneel. Want kijk, dat is natuurlijk iemand die heel dierbaar voor jou is. En dat is trouwens ook niet alleen maar mijn persoonlijke verhaal, maar ik ken ook nog veel andere Russische mensen die ook precies dezelfde hebben. Die ouders, en meestal zijn dat die ouders, oudere generatie, soms vrienden, die gewoon in dat nog steeds geloven. En dat doet je pijn. Want jij begrijpt het, aan de ene kant begrijp je dat het niet waar is. Jij wil tegenspreken, natuurlijk. Dus aan de ene kant wil je gewoon mensen vertellen dat het niet klopt. Maar aan de andere kant begin je te begrijpen dat het eigenlijk zinloos is. Dat jij kan dat niet in één gesprek, in één dag veranderen. Het is echt een lang proces. Achteraf zie ik dat ook. Ik kan nu wel zeggen dat mijn moeder is bijna los van propaganda, van Russische propaganda is. Maar het duurt al 4 jaar. Dus dat is gewoon een hele langdurige proces om dat los te koppelen. Dat gebeurt niet in één dag. Dat moeten wij wel echt heel goed realiseren.
2: Vita Kovalenko noemt een belangrijke reden waarom dat een langdurig proces is.
3: De waarheid is nooit zo makkelijk. Het is heel vaak complex. Er zijn heel veel nuances. Je hebt wat tijd nodig om achter die waarheid te komen. Dus je moet echt effort doen. Terwijl de propaganda, die bevestigt jou alleen in een gedachte die ooit was in je brein geplant. En die bevestigt dat via confirmation bias. En dat is veel prettiger voor jou, voor je brein, voor je psyche. Dan denk je, ja, misschien toch niet. Want als je echt in die waarheid gaat duiken en zeggen, ja, maar toch misschien niet alle Oekraïners nazi zijn. En niet alle Oekraïners banderen zijn. Dan moet je tijd daarin instoppen. Echt moeite daarvoor doen. Echt uit je comfortzone stappen. En dat is heel moeilijk als je daar geen eigenlijk besef van hebt. Propaganda is veel makkelijker om te verspreiden en voor mensen om te geloven. En waarheid vergt tijd, moeite en eigenlijk dat psychische ongemak. Om erachter te komen.
2: Ook in Nederland bleven Russische staatsmedia Ira's moeder beïnvloeden.
1: Zelensky heeft Kiev verlaten met een Amerikaanse helikopter. Dat is werkelijk wat zij tegen mij zei. Ik was echt verbaasd. Ik dacht, mam, wat is dat? Heb je dat gelezen? Heb je dat? Wat is dat? En ze zei, nee, het staat op internet. Nou, ik begonnen door te vragen en het bleek dus dat op haar mobiele telefoon, waar nog de Russische simkaart zat, kwam op een beginschermpje allemaal het lijstje met verschillende nieuws. En wat ik zag, was eigenlijk allemaal Russische sites. En allemaal de sites met propaganda. En daar, doorklikken, heeft zij dus wel dit verhaal gelezen. En ik zei natuurlijk, ja, kijk, dat is niet waar. En wat voor verhaal is dat? Het is een leugen. Maar zij geloofde mij niet. En op dat moment dacht ik, nou, dat is dus wel een moment van loskoppelen. Dus die volgende dag heb ik die Nederlandse simkaart geregeld. En dan op haar telefoon begonnen zij gewoon die normale sites te lezen, net wat wij lezen. Verschillende informatie van verschillende sites. Ik heb het gecontroleerd, toen wel gewoon doorgecheckt.
2: Inmiddels ziet Ira verandering bij haar moeder. Haar verhaal laat zien dat de strijd tegen desinformatie niet snel gewonnen is, maar wel degelijk verschil kan maken.
1: Je moet heel duidelijk al die narratieven die erachter zitten blootstellen. Gewoon vertellen, kijk eens, dat is dit verhaal en het wordt zo omgedraaid. Maar dan alsnog, ik denk dat het echt ontzettend lastig is om snelle resultaten te verwachten. Het is een hele langdurige proces. Maar kijk, wij blijven dat doen. Na elk verzonnen verhaal, naar elk verzonnen leugen, moet je gewoon de feit terugzeggen, terugstellen. eigenlijk blijven vechten tegen de propaganda, maar tegelijkertijd op zo'n manier vechten dat de mens aan de andere kant ook wel begrijpt dat het niet een gevecht tegen die persoon is, maar wel tegen die manier hoe zij met de informatie omgaan.
0: Ja, je hoorde redacteur Bram Arts vanuit Rotterdam.
4: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: Door heel Nederland staan de dagelijks mensen klaar om ouderen in verpleeghuizen te helpen. Maar dit gebeurt natuurlijk niet alleen tijdens kantooruren. Onze redacteur Noah de Bruin die loopt mee met de nachtdienst van ambulant verpleegkundige Charissa bij verpleeghuis De Drie Maashaven in Manuit Rotterdam.
4: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: Door heel Nederland staan de dagelijks mensen klaar om ouderen in verpleeghuizen te helpen. Maar dit gebeurt natuurlijk niet alleen tijdens kantooruren. Onze redacteur Noah de Bruin die loopt mee met de nachtdienst van ambulant verpleegkundige Charissa bij verpleeghuis De Drie Maashaven in Maassluis. Ja, Noah, hoe is het daar?

0: over, geloof ik? Of?
1: Ja, dat klopt. We gaan even kijken wat we kunnen doen met de medicijnen.
0: Oké. Want die medicijnen, dat je hebt dan een nachtronde en die moeten dan dagelijks gecheckt worden of zo?
1: Ja, klopt. 3 keer per dag. Dus nu straks in de nacht, overdag en in de avond. Om gewoon te kijken of het allemaal nog klopt en of we genoeg in voorraad hebben.
0: Oké. En hoe, want ja, jij hebt dan die nachtronde, maar hoe is dat dan om zo'n shift te draaien?
1: Ja, ik vind het gewoon mooi werk. Het is zo verschillend. De ene nacht is het rustig, de andere nacht is het wat complexer. En dat maakt mijn werk wel heel erg mooi. Ja,
0: ja, dat begrijp ik inderdaad. Even kijken, je hebt een soort tag en dan... Dan gaan we nu een soort donkere... het licht gaat aan. Kijk, perfect. En dit is waar dan alle medicijnen liggen opgeslagen?
1: Onder andere, ja. Ja, ook, hoe noem je dat, apparaten, medicijnen, andere dingen.
0: Oh, alles wat je nodig hebt, inderdaad.
1: Precies.
0: Oh, kijk, dan gaat nu de... Oh ja, dan heb je de... Je kan inderdaad niet zomaar bij die medicijnen.
1: Nee, klopt.
0: Oh kijk, er zijn 2 sleutels nodig voor de sleutelbos. Oké. En dan... dit is een soort blauwe kast. Oh ja. Is dan allemaal verschillende soorten... hoe zit het?
1: Ja, dit is vooral de kast waar de opiaten hier worden geplaatst. Veilig, achter slot en grendel. Mensen hebben dat nodig voor de pijn. Dus dat moeten we geven 's nachts.
0: Ja. Ja, en achter slot en grendel heb je ook wel eens dat die mensen dan rondzwerven over de gang of zo?
1: Niet hier. Tenminste, niet de bedoeling, maar in ieder geval niet hier. Maar op de afdeling kan het wel zijn dat mensen wakker worden en rondlopen.
0: Hoe grijp je dan in? Wat doe je dan?
1: Nou, we gaan dan contact maken met de bewoner, kijken wat diegene nodig heeft. Die geven aan van ik voel me niet lekker of ik ben onrustig. En dan spelen we daarop in. Ja.
0: Goed om inderdaad dan even contact te leggen wat er dan precies aan de hand is.
1: Ja,
0: Oké, nou top. Ja, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor even meekijken in wat je allemaal doet.
1: Nou, graag gedaan.
0: En succes nog met je nachtshift.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei, doei.
2: Ja, je hoorde redacteur Noah de Bruin vanuit Argos, zorggroep verpleeghuis De Drie Maashaven. Ik wens jullie nog een hele fijne nacht.

0: zo'n 1200 kinderen leven in een gesloten instelling. Dat betekent dat ze niet zomaar de deur uit kunnen. Ze moeten in deze setting hulp krijgen, maar ervaren vooral veel vrijheidsbeperkingen.
1: Ik was eigenlijk in shock toen ik binnenkwam, zeg maar. Omdat, nou, je moest al vragen, zeg maar, of je naar de wc mocht. Want, nou ja, alle deuren zitten dicht. Dus groepsleiding die moet dan de deur voor je open doen.
0: Ja, gesloten jeugdzorg doet meer kwaad dan goed. Het is dan ook niet voor niets dat de gesloten jeugdzorg wordt afgeschaald. Maar in de tussentijd is het belangrijk dat de jongeren goed worden geholpen. Toch blijkt dat jongeren in de gesloten jeugdzorg zich onvoldoende gehoord voelen. Krijgen ze dan wel de juiste zorg, is de vraag. Mohini Abu-Persat is ervaringsprofessional, onder andere bij Expect. Mohini, een goede nacht.
2: Goedenacht.
0: Ja, ik heb begrepen dat jij zelf in de gesloten jeugdzorg hebt gezeten. Hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Ja, klopt. Ik ben in gesloten jeugd terechtgekomen omdat het niet goed ging thuis. En ik in bepaalde circuits rondliep, zoals onder andere mensenhandel. En voor de veiligheid hebben ze mij toen geplaatst in gesloten jeugdzorg.
0: Ja, ik lees nu veel berichten dat jongeren zich dus niet gehoord voelen in de gesloten jeugdzorg. Herken jij dat beeld?
2: Ja, zeker. We praten vaker met jongeren. En zij geven dan ook aan dat zij op verschillende niveaus eigenlijk niet gehoord worden en niet kunnen meepraten over hun eigen behandeling. En dat is natuurlijk eigenlijk het ergste, dat je niet kan meepraten over de hulp waarvan jij denkt dat ook bij jou kan passen of bij jou hoort.
0: Ja, waarom is dat, denk je, dat er niet goed naar deze jongeren geluisterd wordt?
2: Ik denk dat er wordt onderschat in de kennis die ervaring met zich meebrengt. Waar jongeren heel veel ervaring hebben en juist kennis kunnen geven over wat goed bij hun werkt. Ja, denk ik dat we nog steeds denken dat wij het beter weten.
0: Ja, en wat zijn de gevolgen daarvan? Want ik kan me voorstellen dat dat voor de jongeren heel zwaar is.
2: Zeker, wat je krijgt is dat ze sociaal wenselijk gedrag gaan vertonen. Dus bijvoorbeeld op de groep waar ze wonen. Nou ja, misschien gaan ze niet eens vertellen als ze met iets zitten, omdat ze het gevoel hebben dat je toch niet naar hen luistert. Een andere is dat ze zich houden aan regels. Dus ze gaan een beetje choose your battles inzetten. Want ze willen natuurlijk geen vrijheden kwijtraken. Dus ze gaan dan goed nadenken, wat is het waard?
0: Ja, denk je dat dit alleen een probleem is in de gesloten jeugdzorg?
2: Ik denk dat jongeren sowieso in heel jeugdzorg heel weinig worden gehoord. En daardoor dus ook minder serieus worden genomen. Maar ik denk in gesloten jeugdzorg is het extra wat ze ervaren. Omdat bij gesloten jeugdzorg verliezen ze echt hun controle en hun regie.
0: Ja. Bij welke keuzes of beslissingen denk je dat we die jongeren meer betrokken kunnen laten worden?
2: Op alles eigenlijk. Bijvoorbeeld het bedenken wat je deze week gaat eten. Dat kan je ook even vragen bij de jongeren, want zij moeten het eten. Ja. Als de jongeren dan aangeeft van hey, het is te veel, het maakt mij niet uit, is prima, maar je hebt het op zijn minst dan gevraagd. Je kan zelfs ook hun ervaring inzetten op het stukje van wat kan je nou leren van elkaar als team om het beter te doen. Want uiteindelijk wonen zij daar in ieder geval een bepaalde periode.
0: Die gesloten jeugdzorg die gaat nu afgeschaald worden in de tussentijd. Ja. Hoe denk je dat we deze jongeren toch een stem kunnen geven, dat ze meer gehoord worden?
2: Ja, de gesloten jeugdzorg die wordt omgebouwd of afgebouwd. Maar in die hele proces kan je juist hun stem gebruiken. Want zij kunnen natuurlijk heel goed vertellen wat dan wel, wat werkt dan wel, waar hebben ze behoefte aan. Wat is de beste hulp wat bij hun zou kunnen passen? En hoe je dat kan doen is gewoon door het gesprek aan te gaan. Praat gewoon met ze.
0: Ja, dat kunnen we eigenlijk morgen al starten, hè? Ik bedoel, dat gesprek aangaan, dat lijkt me stap 1.
2: Ja, precies.
0: Ja, nou laten we horen dat er mensen luisteren die stap ook daadwerkelijk kunnen gaan zetten. Mohini, ervaringsprofessional, onder andere bij Expect. Dank je wel.
2: Dank je wel.

0: We roddelen allemaal en we zijn er stiekem allemaal ook dol op. Maar toch komen we er niet graag voor uit. Redacteur Fleur van Opijnen die deed dat wel en ze onderzocht waarom we eigenlijk roddelen.
1: Morgen, hoe was het gisteren hier nog op kantoor?
2: Ja, prima. Besef even, Dennis ging weer echt bizar vroeg naar huis. Terwijl iedereen nog super hard zat te werken.
1: Serieus, ja, het valt me ook echt vaak op. Trouwens, hè, nu ik daar aan denk, Lisa ook. Lisa is altijd toevallig weg als er iets moeilijks moet gebeuren.
2: Nou ja, toevallig. Toevallig is dat toch echt...
3: Ja, roddelen. Waar denk je dan aan?
4: Pesten.
5: Stoom afblazen.
4: Middelbare school.
6: Ik vind het eigenlijk best wel leuk. Ik doe het graag.
3: En voor die laatste groep mensen heb ik goed nieuws. Daarvoor moet je wel even snappen waarom we roddelen en wat het nut ervan is. Roddelen doen we allemaal, ondanks de niet zo goede reputatie. Grappig, want we doen het zelfs 52 minuten per dag, is uit onderzoek gebleken. Terug naar het begin, want jij doet het, maar ik garandeer je ouders, grootouders en heel veel generaties daarvoor ook al. 3000 jaar geleden, het oude Egypte. En toen al waren roddels de jus van het sociale leven. Hiërogliefen stonden vol met smakelijke verhalen over de koninklijke familie en verboden huwelijken. Roddelen zit zelfs zo diep in ons als mens dat het een superbelangrijke functie heeft. Hoogleraar psychologie Andreas Wismeyer legt uit hoe dat zit.
7: Het zorgt er namelijk voor dat wij een groep vormen. Wij gaan elkaar beter begrijpen. En evolutionair gezien is dat heel erg belangrijk. Want in de evolutie kon je alleen niet overleven. Dus het maken van een groep, het vormen van een groep, is evolutionair gezien ontzettend belangrijk. En roddelen speelt daarin nou net een hele belangrijke rol.
3: En dat gebeurt op twee manieren.
7: 1. Mensen leren elkaar op die manier kennen. Want als ik jou in vertrouwen neem en ik zeg dit mag niemand weten, maar wist je dat, dan voel je je door mij geaccepteerd. Dan laat ik eigenlijk zien, jij bent een belangrijk, bijzonder persoon voor mij. Daardoor vind jij mij aardiger en krijgen wij samen een betere sociale band. De tweede reden waarom het evolutionair gezien heel handig is om te roddelen, is omdat we daarmee onze normen met elkaar afspreken en scherper stellen.
3: Roddelen kent veel gezichten. Voor- en nadelen, een kwetsbaarheid en een kracht, een pestende schadelijke kant, maar ook zeker een menselijke, realistische kant. Vandaag hebben we denk ik nog niet die 52 minuten roddelen aangetikt, dus...
1: Heb jij het gehoord trouwens dat Eva opeens promotie heeft gekregen?
5: Ja, dat hoorde ik inderdaad. Viel me ook op.
1: Ja, kijk, het is natuurlijk echt wel gegund, maar ik moet wel zeggen dat ik er wel een beetje onzeker door word, hoor.
5: Ja man, dat voelde ik eigenlijk ook.
3: Als we iets minder stug naar het roddelen kunnen kijken en oppassen dat het niet die dunne lijn overgaat, is er eigenlijk niks zo menselijk als simpelweg ervaringen met elkaar delen. Even stoom afblazen, even lekker klagen en zeker niet te vergeten, samen een veilig momentje creëren. Dus, de volgende keer als je roddelt, schaam je niet. Gebruik die 52 minuten nuttig en geniet er ook een beetje van.
0: Ja, roddelen heeft dus een veel belangrijkere functie dan we vaak denken. Dus de volgende roddel bij het koffiezetapparaat klinkt nu misschien ineens wel heel anders.
8: De nacht van KRO NCRV. Elif Kan.
0: Als je vanochtend als oude Romein wakker was geworden in Rome, dan had je vandaag Vestalia kunnen vieren. Midden in juni was in het oude Rome de tijd van dit festival dat gewijd is aan Vesta, de beschermgodin van de stad. Dirk Burgersdijk is universitair docent oude geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Dirk, een hele goede nacht.
9: Goedenacht.
0: Ja, wat weten we nou allemaal van dat festival?
9: Van het festival weten we vrij veel in verband met de cultus van Vesta, die een van de allerbelangrijkste godinnen was van Rome. Want zij was de verpersoonlijking van de eeuwigheid van Rome. Zolang het vuur van Vesta brandde in haar heiligdom, zou Rome blijven bestaan.
0: Oh, dat maakte haar dus wel een belangrijke godin.
9: Ja, zij was zeer belangrijk. Ze was eigenlijk ook al veel ouder dan Rome zelf, want voor Rome gesticht was, werd zij al vereerd. En op het Forum Romanum in Rome, daar is een heiligdom dat je nu ook nog kunt bezoeken. Daar vond dat festival begin juni plaats.
0: Ja, weten we hoe dat festival jaren geleden eruit zag?
9: Ja, nou eigenlijk was het hele jaar heel belangrijk voor Vesta, want dat was een van de oergodinnen, moedergodinnen. Maar begin juni werd er altijd aan haar geofferd. En vooral werd er een aap met een bloemenkrans aan haar geofferd. En die aap was om de boze geesten te verjagen. Vooral de god Priapus, die moest toezien. Dat offer moest toezien op de maagdelijkheid van de godinnen of van de priesteressen die haar vereerden. Die aap werd dan haar geofferd en dat gebeurde op 9 juni. En iedereen, de vrouwen van de stad, konden dan ook het heiligdom van binnen bezoeken. En dat was heel bijzonder, omdat het verder het hele jaar eigenlijk gesloten was voor publiek.
0: Ja, het klinkt sowieso als een heel bijzonder festival. Waarom zijn ze daar op een gegeven moment dan mee gestopt?
9: Ja, het heeft het gedurende de hele oudheid bestaan, tot de late oudheid. Maar aan het eind van de vierde eeuw kwam het christendom in Rome op. En er was een keizer, Theodosius, die een einde heeft gemaakt aan al die rituelen en cultussen om de ene christelijke god te vereren. En dat was dus het einde van de Vestalia.
0: Ja, ik heb begrepen dat Vestalia inmiddels al 1700 jaar niet meer gevierd wordt. Zijn er nou nog voorbeelden van, nou ja, dat soort feesten die nu wel nog gevierd worden?
9: Niet veel, want al die heidense godsdiensten, daar kwam een einde aan. Maar er zijn wel feesten die hernomen zijn. Bijvoorbeeld het feest rondom de stichting van Rome. Op 21 april is Rome gesticht. En dat wordt ieder jaar nog herdacht als je in Italië bent. En een ander feest was dat van de Rosalia bijvoorbeeld. Het was een feest waarbij een vruchtbaarheidsfeest... waarbij de vruchtbaarheid van Rome en het land werd gevierd. Waarbij rozen een belangrijke rol speelden. En eens per jaar met Pinksteren, dan heb je dat beroemde feest waarbij er allemaal rozenblaadjes door het gat van het dak van het Pantheon naar binnen dwarrelen. Het Pantheon, dat hele mooie grote ronde gebouw uit de tijd van keizer Hadrianus. En daar worden dus die rozenblaadjes naar binnen gegooid. Maar dat is eigenlijk dus een middeleeuwse herinterpretatie van dat oude Rosalia-feest dat de Romeinen hadden.
0: Ah, dus we hebben er toch nog wel iets aan overgehouden. Ik moet je eerlijk bekennen, Vestalia, ik had er nog nooit van gehoord. Hoe komt dat, denk je?
9: Omdat het niet meer gevierd wordt. Dus
0: nee,
9: het is,
0: maar het was natuurlijk wel heel belangrijk in die tijd.
9: In die tijd was het heel erg belangrijk, omdat Vesta dus de eeuwigheid van Rome waarborgde. Zij was ook een dochter van twee goden, de aarde en de graangod. En het is ook in het vroege jaar, dus in juni wordt dat gevierd. En dat zorgde dus voor dat alle Romeinen te eten kregen. Maar ook was zij belangrijk voor het behoud van het vuur. Ik vertelde net al dat het stond voor de eeuwigheid van Rome. Maar zij was ook de godin van het haardvuur. Dus in de winter, als het koud was, dan moest het vuur blijven branden. En daar was Vesta de beschermgodin van de huiselijke haard.
0: Ja, ik vind het een bijzonder verhaal. En ook al wist ik er niet veel vanaf, ik ben blij dat ik dat nu wel weet. Diederik Burgersdijk, universitair docent oude geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ontzettend bedankt en ik wens je nog een fijne nacht.
9: Hartelijk dank, fijne dag.
4: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: Ja, wij zijn alweer hier aan het einde gekomen van de nacht van KRO-NCRV op NPO Radio 1. In deze uitzending spraken we onder andere met Lotte Meerhof van Stichting Armoedefonds over het leven in armoede. Ook spraken we onder andere met Patricia Bolwerk over pesten op de werkvloer. En ook Michel van Zeist hebben we gesproken over Fred Kaps, een grote goochelaar die vandaag zijn 100ste verjaardag zou vieren. Het hele gesprek met Lotte Meerhof en alle andere gesprekken die zijn terug te luisteren via de website van NPO Radio 1 of via de NPO Luister-app. Het is inmiddels bijna 5 uur en ik denk dat je inmiddels weet wat dat betekent. Ik ga plaatsmaken voor het programma Vroeg met Anna Plezier. Dus ik zou zeggen, blijf vooral nog even luisteren. Dat hoor je namelijk hier na het NOS Journaal. Ik wens je alvast een hele fijne maandag en ik zeg voor nu tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en heeft de overwinning inmiddels geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil die een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Het gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er nog naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven ook. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk. En later dook het dier op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. Later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Een collega die een grap maakt waar niemand om lacht. Een leidinggevende die zijn kritiek uit door te gaan schreeuwen. Of een appje dat net iets te laat wordt beantwoord. Ja, wanneer is iets ongemakkelijk en wanneer wordt het sociaal onveilig?
3: Vroeg. Anna Pleizier.
2: Dit is Vroeg van maandag 8 juni. Ja, als je sociale media moet geloven, leven we in een tijd waarin niemand meer tegen een grapje kan. Leidinggevenden lopen op eieren en HR-afdelingen en gedragscodes die worden geproduceerd alsof het warme broodjes zijn. En tegelijkertijd horen we nog steeds verhalen over intimidatie, pesten, machtsmisbruik en angstculturen op de werkvloer. Maar hoe weet je eigenlijk of een organisatie sociaal veilig is? En is het echt veiliger geworden op de werkvloer? Of zijn we vooral heel veel gaan praten over onveiligheid? Nou ja, daar ga ik over praten. Ook ga ik ook dus over praten met niemand minder dan sociaal psycholoog, bijzonder hoogleraar, theatermaker en auteur Aukje Nauta. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Fijn dat je erbij bent zo vroeg.
4: Ja.
2: Ja, jij, laten we even beginnen, want je bent naast hoogleraar en onderzoeker en expert ook nog theatermaker. Je maakte de voorstelling Uit de Kramp. Ja, ik las die titel en ik dacht, ja, uit welke kramp?
4: Uit welke kramp, ja. Uit de Kramp is niet mijn eigen theatervoorstelling, maar ik werk veel samen met de theatermakers Radio Coach. Ja. En dan hebben we een programma gemaakt dat bestaat uit een heel korte toneelvoorstelling waarin er sprake is van, nou ja, ongemak. En je zou misschien kunnen zeggen, maar we vinden eigenlijk van niet dat er ook sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
2: Ja.
4: En daar reflecteer ik dan op met allemaal managers, leidinggevenden. En vervolgens geef ik daar een lezing over.
2: Ja, dus eigenlijk is die voorstellingen een soort manier om het ijs te breken, om te praten over situaties die zich kunnen voordoen.
4: Precies, want wat heel erg helpt is dat je het zo concreet mogelijk maakt. He, gewoon, ik voel me onveilig is heel erg abstract en vaag. Ja. Maar praten over van, goh, kan zo'n grap als je stopt iemand €20 in zijn handen en je zegt bedankt, hè, het was lekker vannacht, bij wijze van grap. Kan dat wel of niet? Dat is veel beeldender om daarover te praten.
2: Ja,
4: en als je dan ook nog een voorstelling van een kwartier ziet waar allemaal nuances en escalaties in zit, ja, dan wordt het veel duidelijker voor mensen om daarover te praten.
2: Ja, en misschien ook wel dat je het dan ziet ook daadwerkelijk wat er gebeurt, hoe het misschien overkomt. Dat voelt dan misschien ook anders dan als je het in je hoofd bedenkt.
4: Plus dat er ook sprake is van humor. Hè? Ja. En humor helpt ook heel erg om dingen bespreekbaar te maken.
2: Ja, nou, daar gaan we het ook nog uitgebreid over hebben. Maar ook nog even een vraag. Hoe kwam je op het idee om ja, via het theater ook aandacht hiervoor te vragen?
4: Nou, dat komt dan tot stand door die samenwerking. Want theatermakers Radio Kootwijk maakt al heel lang in opdracht van nou, grote organisaties toneel, theatervoorstellingen. Hè, bijvoorbeeld voor Defensie, de politie, maar ook de Nederlandse universiteiten. Hè, die dan iets adresseren, een probleem. Zoals bij de universiteit was dat dan wetenschappelijke integriteit en sociale veiligheid. Ja, ja. En ja, daar maken zij dan een voorstelling voor. En met als doel om er dan daarna met z'n allen over te praten. En die rol krijg ik dan vaak om nou, een aantal gespreksbegeleiders te trainen. Zo van, hoe voer je nou dat goede gesprek na zo'n theatervoorstelling in groepen van 6 echt bespreekbaar maken. Van, goh, wat heb je gezien? Wat heeft je geraakt? En hoe herken je dat? Hoe speelt dat op je eigen afdeling? Want ik geloof heel erg, en dat blijkt ook wel uit onderzoek, dat het goede, openhartige gesprek, hè, dat je niet alleen maar praat over werkinhoud, maar op z'n tijd ook van, hoe gaan we met elkaar om? Dat uiteindelijk de weg is naar echte veiligheid. Veel meer dan via de vertrouwenspersoon of meldpunten of klachtenregelingen.
2: Ja, of een online module invullen waarin je wat leert over, in een kwartiertje misschien iets leert over wat grensoverschrijdend is. Ja, ja, we gaan tot 6 uur doorpraten hierover. En de hoofdvraag is ook een beetje, een paar jaar geleden kwam het heel erg op, hè, dat we zeiden, nou, we gaan niet meer accepteren wat gebeurt op de werkvloer. Van onze eigen omroep De Wereld Draait Door, dat programma werd uitgebreid natuurlijk uitgemeten. En naar aanleiding van een onderzoek. Er zijn allerlei rapporten geschreven over allerlei werkvelden, waaronder media, waarin gezegd wordt, hey, de werksfeer is hier eigenlijk niet veilig. We zijn nu een paar jaar verder. Ik denk dat niet alleen in de media, maar ook in andere werkvelden er steeds meer alertheid is van hoe gaan we hiermee om. En de vraag is eigenlijk, goh, heeft dat zoden aan de dijk gezet? Heeft het wat voortgebracht dat we hierover praten en het hierover hebben? Of heeft het juist nog meer angst veroorzaakt, maar dan misschien bij de leidinggevende? Of is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd? Dus daar gaan we over doorpraten tot 6 uur. Ik kan me voorstellen dat je misschien thuis zit en denkt, ik heb wel een vraag. Nou ja, dat treft, want die kan je stellen via de gratis NPO Luisterapp. En misschien komt jouw vraag zo wel langs. Maar voordat we verder gaan praten, gaan we eerst luisteren naar muziek. Dit is Work.

0: Ja, welkom terug bij Vroeg. We praten tot 6 uur met niemand minder dan mijn gast van vandaag, Aukje Nauta, sociaal psycholoog, bijzonder hoogleraar en theatermaker. En we hebben het over sociale veiligheid, omdat sinds een paar jaar dat best wel op de agenda staat. Maar de vraag is, is er nou daadwerkelijk iets verbeterd of niet? Of is het juist verslechterd? Daar gaan we het over hebben. Heb je een vraag, stuur die vooral in via de NPO Luister-app. Die is gewoon helemaal gratis. Laten we even meteen met de deur in huis vallen. Wat valt er onder sociale veiligheid, Aukje?
1: Ja, dat hangt er vanaf aan wie je het vraagt, aan wat voor type mens, type beleidsmaker of een wetenschapper. Als wetenschapper denk je bij sociale veiligheid aan een groep die veilig is, waarin mensen zich kunnen uitspreken, waarin ze durven kritische feedback aan elkaar geven, kritische vragen stellen, te praten over hun schaamtes, hun schuldgevoelens, hun fouten en beperkingen. Maar zo langzamerhand is in de wereld van beleidsmakers sociale veiligheid eigenlijk het systeem van klachtenregelingen, meldpunten, protocollen en vertrouwenspersonen. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen van als mensen zich beschermd voelen tegen pestgedrag, intimidatie, discriminatie, dan is er sprake van sociale veiligheid.
0: Ja, en waar moet ik dan aan denken? Heb je bijvoorbeeld een voorbeeld uit je eigen leven of een voorbeeld van wat je van mensen hebt gehoord tijdens het begeleiden?
1: Ja, maar dan moet je dus weer onderscheid maken tussen gedrag en het systeem. Mm-hmm. Wat ik bijvoorbeeld weet van organisaties is dat zij nu veel meer ook digitale meldpunten hebben, met name als een speak-up portal. En dat er dan iets gebeurt, dat je dat dan veilig kunt melden. Nou, dan zou je kunnen zeggen van dat voelt goed. Maar soms kan het juist ook heel escalerend werken, omdat mensen daardoor het idee hebben, vooral ook leidinggevenden, hey, hier wordt over mij in plaats van met mij gepraat.
0: Ja.
1: Terwijl echte veiligheid komt voort uit dat je de dingen durft uit te spreken met elkaar. En iemand die daar onderzoek naar heeft gedaan is Amy Edmondson. Zij heeft onderzocht dat in medische teams hechte teams niet zozeer meer fouten maken, maar veel meer praten over hun fouten, hun fouten bespreekbaar maken. Maar goed, je vroeg ook naar een voorbeeld uit mijn eigen leven. En bedoel je dan meer een voorbeeld van wat ik zelf heb meegemaakt qua onveiligheid of juist van veiligheid? Ja.
0: Ja, van onveiligheid eigenlijk. Ja. Maar je kan ook misschien daarna of daarbij een voorbeeld noemen van hey, zo ging het wel goed.
1: Ja, nou ja, bijvoorbeeld wat ik heel goed vind gaan, dat gaat eigenlijk over mijn eigen afdeling aan de Universiteit Leiden. Ik ben daar niet heel vaak, want ik ben bijzonder hoogleraar. Hè, dus ik reis eigenlijk meer door het hele land om te vertellen over wetenschap. Maar wat we daar gedaan hebben is, ik zag bijvoorbeeld hier in het gebouw op de wc dat jullie ook medewerkers onderzoek hebben. Nou, dat hebben we aan de Universiteit Leiden ook. En daar hebben we besloten van, goh, dat moeten we met z'n allen bespreekbaar maken. En dus de uitslag van die enquête, die op zich best wel goed was, die hebben wij aangewend om in kleine groepjes te praten over van, wat vinden we eigenlijk dat niet goed gaat, wat kan beter, en met elkaar veranderplannen te maken.
0: Ja, dus in plaats van een rapport te maken die in een laat misschien terechtkomt, echt met elkaar bespreken, concreet maken van, hey, waar gaat dit over en wat vinden we hiervan?
1: Ja, dus het gaat om dat doorlopende gesprek en steeds beter worden in dat wat je niet durft uit te spreken, toch uit te spreken en merken dat dat juist bijdraagt aan veiligheid. Nou, een voorbeeld van wat ik meegemaakt heb, wat minder goed gaat, is, ja, ik geef ook lezingen over grensoverschrijdend gedrag. En ik was een keertje in een groep van zo'n 25 mensen van een organisatie, ik zal verder geen namen noemen. Maar ja, daar vertelde ik allemaal voorbeelden van, nou, wat mijzelf was overkomen, wat anderen was overkomen. En toen was er een man en die zei van, nou, het valt me op dat al je voorbeelden over mannen gaan. En ik zei, goed punt. En toen was er iemand anders en die zei van, in de Tweede Wereldoorlog waren de vrouwelijke kampbewaarders veel gemener dan de mannelijke. Nou, toen was ik helemaal van mijn apropos. Ik voelde me echt oprecht aangevallen.
0: Ik had ik even niet aanzien komen.
1: Nee, en toen dacht ik van, toen zei ik ook tegen hem, zullen we het even bij de feiten houden, want dat vind ik belangrijk. En ik moet even een slokje water nemen. En toen was er een andere, een vrouw, en die zei, nou, daar moet je als spreker en hoogleraar toch tegen kunnen. Daar ben je toch gewend. Nou, en in diezelfde groep, toen men opstond om met elkaar in dialoog te gaan, toen kwam er een vrouw op me af en die barstte in tranen uit. He, en dus wat maar wil zeggen, dat zo'n grote groep van een beetje stevige mensen, die voelt zich dan heel veilig, ook zo veilig om mij daar aan te vallen.
0: Ja,
1: maar dat gaat ten koste van een vrouw die zegt van, het is zo goed dat we het er eindelijk over hebben, want het is al jaren hier hartstikke onveilig.
0: Ja.
1: Dus soms voel je een soort van onderstroom van, dat er sprake is van informele machtsverschillen die heel heftig kunnen zijn. En waar sommige mensen echt aan lijden in de groep.
0: Nou, en dat maakt het ook lastig dat je zegt informele machtsverschillen. En ook die zei, je moet met elkaar het gesprek aangaan. Dus er ligt zowel een verantwoordelijkheid, denk ik, bij de werknemer om het gesprek aan te gaan. Maar ook als je als leidinggevende denkt, hey, ik vind het niet prettig, dat je ook als leidinggevende het gesprek aan durft te gaan. Zodat het twee kanten op gaat. Maar stel, er gebeurt wel iets. Ofwel dat een leidinggevende zich niet prettig voelt, ofwel dat een medewerker zich niet prettig voelt. Ik wilde het woord traject gebruiken, maar misschien is dat te zwaar. Maar hoe werkt dat? Wat zou in de ideale wereld, dat verschilt natuurlijk ook per bedrijf, dat begrijp ik, maar hoe zou in de ideale wereld, hoe zou je daar mee omgaan?
1: Nou, in de ideale wereld spreek je onprettige gevoelens uit. En ik snap dat in een hiërarchische relatie soms lastig is. Maar meestal heb je op de afdeling wel iemand die je vertrouwt. Dus dan kun je je onprettige gevoel eerst eens tegen je collega, met wie je een beetje bevriend bent, ook uitspreken. En met elkaar in overleg gaan. Zo van, goh, ben ik nou gek of is die ander gek? Wat vind jij eigenlijk? En als diegene dat dan met je eens is, dan kun je samen een strategie afspreken van, goh, hoe zal ik dat bespreekbaar maken? Ja, en er zijn ongelooflijk veel mooie gespreksmodelletjes die je kunt gebruiken om zo'n gesprek goed voor te bereiden.
0: Ja.
1: Want in the heat of the moment is het vaak moeilijk om je uit te spreken. Je durft het niet als je in een ondergeschikte rol zit. Of je raakt zo overmand door emoties dat je zelfs een beetje agressief wordt. Maar als je er rustig over nadenkt, een nachtje over slaapt, met een paar mensen praat, dan kun je iets voorbereiden. Zo van, goh, ik heb die en die observatie gezien. Hey, je hebt 3 keer tegen me geschreeuwd. Nou, dat voelde voor mij heel erg onprettig. Ik heb behoefte aan een gesprek op een normale toon. Zou je in het vervolg niet meer kunnen schreeuwen? Nou, dit zijn in het korte 4 stappen van wat ook wel genoemd wordt geweldloze communicatie. Dat voelt een beetje artificieel, een beetje kunstmatig om het zo te doen. Maar hoe vaker je het oefent, hoe meer het gewoon in je repertoire komt te zitten.
0: Ja, en ik denk dat het dan ook, want ik zei al, het woord traject is misschien wat zwaar. En we spraken elkaar hiervoor ook even voor de uitzending. Zei je ook, je wil eigenlijk het zo laagdrempelig mogelijk houden. Dus, want dat heb ik bij mezelf ook, dat ik dan denk, ik ga niet meteen. Of het voelt dan alsof je meteen een soort klacht gaat indienen. Of dat het meteen, en dat je denkt, laat maar, kijk, ik hoef niet ik hoef niet meteen een soort heel circus op te bouwen. Maar jij zegt juist van, hou het bij gewoon zo'n gesprek. Ja. Begin daar gewoon eerst maar eens mee.
1: Precies.
0: Zorg ook dat je het niet te groot maakt.
1: Kijk, we praten vaak over klein en groot. Hè? En dat klinkt, hè, ik hou het klein, alsof ik het zou bagatelliseren. Integendeel, het gesprek met de betrokkenen die het aangaat is hartstikke spannend.
0: Ja.
1: Maar dat is waar het moet gebeuren. Dat is niet klein. Dat is spannend, moedig en, zoals ik het ook vaak noem, schaamtevrij.
0: Ja.
1: Want er spelen ook vaak schaamtegevoelens een rol. Hè? Bij jou als iemand die bijvoorbeeld gewoon op een ongewenste manier wordt toegesproken, dan denk je van, ben ik nou gek? Of ben ik nou een sneeuwvlokje of niet? He, dus dan durf je niet uit te spreken. Maar op het moment dat je je wel uitspreekt, dan is het hartstikke moedig. En elke keer dat je dat doet, dan draag je bij aan een cultuur die steeds menswaardiger wordt. En elke keer dat je dat niet doet, dan hou je eigenlijk een cultuur van niet met elkaar praten of agressief met elkaar praten in stand.
0: Ja, en dan stapelt het misschien op.
1: Ja, ja, ja. En dat blijkt bijvoorbeeld ook uit Zweeds onderzoek. Ze hebben bij zo'n bijna 800 medewerkers hebben ze 2 keer een vragenlijst afgenomen. En van die 800 hadden er ongeveer 300 iets naars gezien. Die waren getuigen geweest van grensoverschrijdend gedrag. En zij die niet ingrepen, die hadden 1,5 jaar later 3 keer zoveel kans om zelf slachtoffer te worden van grensoverschrijdend gedrag. Ja. En dat vind ik dus een heel fraai onderzoek wat laat zien dat het iets is van, wij noemen het in de psychologie ook wel conditionering. Hè? Gewoon elke keer dat je niets doet, dan blijft een nare cultuur in stand. Elke keer dat je wel ingrijpt, is dat ook een manier om de cultuur te veranderen naar ja, menswaardig, vriendelijk. En dat betekent niet dat je niet met z'n allen presteert, maar dat je juist en presteert en met z'n allen lol en plezier hebt.
0: Ja, dat zou de mooiste combinatie zijn.
1: Ja.
0: Wat denk ik ook soms ingewikkeld maakt als we het over dit thema hebben, is dat het ook iets heel persoonlijks is. Dus wat de een misschien als niet intimiderend ervaart, ervaart de ander misschien wel als intimiderend, of waarvan de een zich gewoon geen kwaad bewust is, voelt de ander zich heel onveilig. Dat lijkt me ook wel ingewikkeld. De vraag is misschien wie bepaalt, of nee, misschien is dat niet het goede woord, maar hoe besluit je met elkaar, of hoe concludeer je met elkaar dat iets, dat bepaald gedrag, onveilig of onprettig is?
1: Ja, het is niet ingewikkeld, maar interessant. Dit is wat het leven interessant maakt, dat we allemaal verschillende interpretaties hebben. En dit is ook precies de reden waarom theater en concrete voorbeelden zo goed werkt. Omdat, nou, wat ik bijvoorbeeld na die theatervoorstelling doe, is ook vragen aan mensen van ja, was dit nou grensoverschrijdend of niet? En dan zie je dat een derde zegt nee, een derde zegt ja, en een derde twijfelt er eigenlijk over.
0: Ja, precies. Dus dan maak je dat heel concreet.
1: Ja, je maakt het heel concreet. En dat toont al, we kunnen het nooit met elkaar eens worden, en daarom is het een onbegonnen werk om een hele lijst te maken van je mag wel je décolleté tot hier en niet tot hier, weet ik veel. Hè? Dit toont meteen aan hoe absurd dat is.
0: Ja.
1: Dus de oplossing zit ook niet in een strikt normen- en waardekader. Nee, de oplossing zit in dat gesprek. En soms moet je dan met z'n allen accepteren van let's agree to disagree. Laten we gewoon met elkaar overeenkomen dat we er allemaal verschillend over denken. Ja. En dat interessant is.
0: Ja, mooi dat je dat interessant noemt inderdaad. Als meer als een uitdaging dan als een drempel. En juist dus vooral die communicatie.
1: Precies,
0: want naar twee kanten toe.
1: In het gesprek zie je elkaar. En daar gaat het om. Mensen willen gezien, erkend, gewaardeerd worden. En als je gewaardeerd kunt worden in dat jij nou een keer gevoeliger bent dan een ander, dan voelt dat veel veiliger dan wanneer je precies afspreekt van wat wel en niet meer mag. Want een belangrijke behoefte van mensen is ook om autonomie te ervaren, om vrijheid, hè, een soort vrijheid van ik mag en kan alles zeggen. Juist dat is psychologische veiligheid.
0: Ja, nou laat ik er dan meteen ook even een vooroordeel van mezelf ingooien.
1: Heel goed.
0: Ik heb soms ook het gevoel van zit er nog verschil tussen bepaalde werkgebieden of werkvelden. Want ik zou me zo voor kunnen stellen dat als je in het ziekenhuis werkt, er komt iemand binnen vanuit de ambulance, helemaal heel gevaarlijk onder het bloed. Moet snel gehandeld worden. Dat er dan natuurlijk wat stress kan ontstaan in zo'n ziekenhuis. Dat er snel iets moet gebeuren. Dat er misschien iemand in de weg loopt, zeg maar wat. En dat een arts kan zeggen, ja, of schreeuwen of op een onveilige manier zeggen van ga aan de kant, ik moet erbij, ik zeg maar wat.
1: Ja.
0: Nu bagatelliseer ik misschien een beetje, maar kan me voorstellen dat misschien bij de gemiddelde kantoorbaan, als je rijksambtenaar bent en je zit ergens in een kantoor, ja, dan heb je niet dat soort situaties waarbij het om leven of dood gaat en iemand bloedend binnenkomt. Ik kan me ook voorstellen dat dus bij het ene werk zo'n schreeuw van ga aan de kant, die staat in de weg, logischer kan voelen dan op een gemiddeld kantoor. Merk je ook in je onderzoek dat er dus ook bijvoorbeeld verschil is tussen verschillende werkvelden?
1: Nou, dat is dus heel grappig. Ik heb Europees onderzoek gelezen over hoe zit het nou eigenlijk met grensoverschrijdend gedrag. Wat zijn de trends? Hoe zijn de verschillen? En dan blijkt dat het eigenlijk de laatste twee decennia grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer niet stijgt, maar juist afneemt. En er zijn geen plekken waar het het meest voorkomt. Okay. Je ziet het overal in alle sectoren op alle niveaus.
0: Okay.
1: Maar wel is het zo dat als je objectief kijkt, dat mensen in de zorg of mensen achter een balie die te maken hebben met klanten, dat die vaker, precies wat jij beschrijft, van dat soort agressieve incidenten meemaken. Maar waar het hem dan in zit, is hoe ga je er als collega's mee om?
0: Ja,
1: en dat
0: precies.
1: Blijkt uit heel veel onderzoek. In sommige beroepen, je bent politieagent of je bent verpleegkundige, maak je nu eenmaal meer agressieve incidenten mee. Maar als je dan opgevangen wordt door je collega's, je hebt bijvoorbeeld intervisie of je kunt eventjes uithuilen, spreekwoordelijk bij een collega, dan heb je daar niet zoveel last van. En dat toont meteen ook al aan hoe ontzettend subjectief is. Want ja, als je de hele dag achter je bureau zit, maak je minder mee. Maar ja, als je dan wat meemaakt, dan is het vaak heftiger,
0: ja,
1: dan wanneer je in een beroep zit, ja, waar het gewoon normaal is dat je af en toe met agressieve klanten te maken hebt.
0: Ja, want je hebt dan natuurlijk agressieve klanten. Of hè, weet je, we horen natuurlijk helaas ook veel over ambulancepersoneel, voor personeel bij de NS. Kijk, dan heb je misschien meer te maken met agressieve mensen. Van buitenaf, om het even zo te zeggen. En op een kantoor, dan is het meer onderling.
1: Ja.
0: Desalniettemin kan ik me ook voorstellen dat in een ziekenhuis bijvoorbeeld onderling, ik heb zelf voor De Wereld Draait Door gewerkt. Dan zit je soms net voordat je live moet er nog heel snel iets gebeuren. Kijk, dan kan ik me ook voorstellen dat iemand wat kribbiger reageert. Dus ik plaats dat dan zelf ook in, joh, die eindredacteur is ook even nu heel gestrest, want we gaan bijna live, er moet even heel snel iets gebeuren. Dus dan,
1: ja,
0: kan ik het ook wat beter hebben. Of misschien dat een arts dan ook wat beter kan hebben als het onderling even niet loopt, dan als je, nou ja, om 10 uur 's morgens in je ochtendvergadering zit, om het even zo te zeggen.
1: Klopt. Ik moet heel erg. Ik heb een les in mijn hoofd, in mijn oren geknoopt van een militair, een hoge militair. Mm-hmm. Die had een hele mooie lezing over leiderschap. En hij zei als je in een nederlaag terechtkomt in Afghanistan, ja, dan is het eigenlijk niet zo'n goed idee om met z'n allen af te spreken van, goh, wie schiet eerst? Je kunt het ook nabespreken. Dus hij zei, directief als het moet en participatief als het kan. Dus op het moment dat het allemaal heel hectisch is, dan is het logisch dat je tegen elkaar schreeuwt, dat je commandeert. Maar wat je dan moet doen, is daarna, als je weer in rustige vaarwater komt, het incident nabespreken. En dan kun je heel rustig een rondje maken van, wat vond jij ervan, hoe het ging, bij wijze van spreken. En dan, dat zijn de momenten waarop je echt iedereen de ruimte kunt geven en waarin iedereen zich gezien kunt voelen.
0: Ja. Dus daar zijn wel methodes voor.
1: Ja.
0: Ook nog even dus over die ontwikkelingen waar ik het over had. Het kan aan mij liggen, maar ik heb het idee dat het laatste jaar meer onder de aandacht is. Ook hoe gaan we met elkaar om op werk, sociale veiligheid. Wat ik al zei, ik moest ook een online module invullen. Bijvoorbeeld als medewerker van BNNVARA. Waar er een aantal voorbeelden werden voorgelegd. En je dan een beetje bewust moet worden van, wat vinden we hier met z'n allen van? Wij hebben bij de NPO natuurlijk het rapport van Rijn wel bekend over machtsstructuren, vertrouwenspersonen, hoe wordt er gemeld, maar ook wat gaat er verkeerd. Dat is ook breder in de samenleving, niet alleen bij de media, maar ook op andere fronten is er steeds meer aandacht voor. Zou je kunnen zeggen dat er ook echt iets veranderd is in hoe bedrijven hier naar kijken? Of denk je nou, het is ook een beetje een wassen neus soms, dat je kan zeggen naar buiten van, kijk, we hebben mensen module laten invullen. Zeg maar, hoe kijk je naar, is er daadwerkelijk iets verbeterd?
1: Ja, nou, als je puur kijkt naar de cijfers die TNO elk jaar verzamelt. Hè, die doen elk jaar onder tienduizenden werknemers onderzoek naar sociale veiligheid en ongewenst gedrag en psychologische veiligheid. Ja, dan blijkt eigenlijk al zo'n 5 jaar achtereen dat 17% van de werknemers zegt dat ze het afgelopen jaar iets meegemaakt hebben rondom ongewenst gedrag. Dus als je naar het gedrag kijkt, dan verandert het eigenlijk niet zoveel. Wat er wel verandert is, en dat zie je ook echt in die cijfers van TNO, dat minder en minder bedrijven zeggen van, oh, beleid is niet nodig. Nee, het is wel echt nodig. Dus ik denk wat er vooral veranderd is, is dat we minder tolerant zijn geworden voor schreeuwen, pest, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat is denk ik een goed ding. Maar we moeten met z'n allen ook accepteren dat wij mensen nou één keer op z'n tijd onhandig, onhebbelijk en grensoverschrijdend zijn. Dat zit gewoon in het beestje. Ik denk dat we dat moeten accepteren. Ik word altijd een beetje allergisch als mensen zeggen van zero tolerance voor grensoverschrijdend gedrag. Dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Het kan ook helemaal niet. Maar wat wel kan, is dat we steeds beter leren om elkaar aan te spreken nadat zo'n incident is gebeurd. En wat ik eigenlijk eerder al zei, dat je continu werkt aan een veilige en inspirerende werkcultuur.
0: Ja, precies. Nou, we gaan nog even doorpraten tot 6 uur. Ik zie ook dat er wat vragen binnengekomen zijn. Die gaan we ook behandelen. Zit je te luisteren en denk je, ik heb ook wel een vraag aan mijn gast van vandaag, Aukje Nauta, sociaal psycholoog en bijzonder hoogleraar. Stel hem dan in de gratis NPO Luister-app en dan nemen we misschien wel of nu of aan het einde van de uitzending even mee.
2: Vroege vragen.
0: Ja, ik zie best wel een lange vraag eigenlijk dat die binnengekomen is van Anje. Zegt goedemorgen, ik heb er soms wat vraagtekens bij. Mijn ervaring is dat als je je uitspreekt, juist op het onderwerp van, iets wat een probleem aan het worden is, iets wat niet werkt, dat je zelf soms het probleem kan worden, tot aan een klokkenluidersituatie aan toe. Je bent overgeleverd aan de grillen van, dus de leidinggevende vul ik hier even in. Daarom vind ik wat we nu omschrijven soms wel makkelijk. Collega's denken, die dekken je ook niet altijd, omdat zij dan ook weer bang zijn. Nou, het is een heel lang verhaal. Ik heb geprobeerd iets in te korten, maar ik denk dat de vraag van Anje is dat het soms moeilijk is om je uit te spreken, omdat jij dan de klokkenluider bent en ook dat voor je gevoel, hè, dat groot gemaakt kan worden, en ook dat andere collega's uit angst dan niet altijd je durven te dekken. Is dat, snap je dat, Anje, dit zegt?
1: Ik snap dat heel goed, ja. In sommige gevallen is dat ook zo. Als een organisatie sterk hiërarchisch is en de bestuurders, leidinggevenden, tonen geen voorbeeldgedrag. Die zeggen bijvoorbeeld ook van, op het minste of geringste wordt hier de veiligheidskaart of mensen kunnen ook niks meer hebben. Ja, dan is de organisatie zo structureel onveilig dat het ook niet veilig voelt om je uit te spreken. Tegelijkertijd kan de drempel in je hoofd soms groter zijn dan je denkt. Dus dit is ook de reden waarom ik in organisaties vaak werk met wat ik dan noem de biecht. En dat men in kleine groepjes uitspreekt van, goh, wat heb je zelf wel eens meegemaakt? En dan vaak ook in maximaal diverse groepen. Want juist om op te biechten van, goh, wat heb ik zelf eens niet goed gedaan? Kom je erachter van, goh, we hebben dat allemaal. En dan wordt het normaler om je uit te spreken. En tegelijkertijd, ja, je hebt uitspreken en uitspreken. De toon waarop je dat doet, doet er ook heel veel toe. Dus als je zegt van, ik tolereer dit niet meer, dan is het lastiger dan wanneer je dat voorbereidt met die vierstappige van geweldloze communicatie waar ik het eerder over heb. Dat je de feiten benoemt, dat je ook benoemt waarom die voor jou onprettig zijn. Ja, dat je de behoefte hebt om je veilig te voelen en dat je voortaan liever een andere manier van leidinggeven hebt. Ja. En als je dat heel rustig doet, dan zou ik niet weten waarom je dan alsnog je kop eraf gaat bewijzen, figuurlijke zin. En als dat wel zo is, nou, dan wordt het misschien ook tijd om na te denken van, goh, zit ik hier in deze organisatie wel op mijn plek?
0: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. En ik denk ook dat het misschien per organisatie verschilt hoe, ja, misschien dat leidinggevende er soms al 20, 30, 40 jaar, weet ik niet, lang zitten en er ook een bepaald patroon ingesleten is.
1: Ja. Ja, precies. Dat kan ook. Hè. En wat ik eerder al zei ook, het is belangrijk om een coalitie te sluiten. Dat je niet alleen in staat. Hè. Dus dat je een groepje of dat je naar de ondernemingsraad stapt of naar de vertrouwenspersoon. Want die vertrouwenspersoon, het is echt heel mooi het is nog steeds niet helemaal geregeld, maar bij wet moeten bedrijven vertrouwenspersonen hebben. En die vertrouwenspersoon die kan jou ook echt helpen.
0: Ja, precies.
1: In hoe je het beste aan kan pakken om je wel uit te spreken. Dus maak ook echt gebruik van die vertrouwenspersonen.
0: Ja, en die kan misschien ook begeleiden, kijken van hoe gaan we dat doen, hoe gaan we dat aanvliegen, wat is handig, wat is niet handig.
1: Ja, en die kan het niet voor je oplossen, maar die kan jou wel helpen zelf op te lossen.
0: Ja, mee te denken.
1: Ja, mee te denken. Ja. En dat is belangrijk, want ja, uiteindelijk gaat het er toch om hoe je zelf ook je werkomgeving veilig kunt maken. Hoe je zelf ook verantwoordelijkheid kunt nemen om je uit te spreken en bij te dragen aan die veilige werkomgeving. Ja. Hoe moeilijk ook, dat besef ik ook.
0: Ja, precies. En dat zegt Anje inderdaad. Dat is misschien makkelijk gezegd dan gedaan, maar dat zei je eerder ook. Het is niet iets kleins, het is best wel spannend om te doen.
1: Het is heel spannend. En dat heb ik zelf ook vaak gemerkt, ook in interventies die ik wel eens heb gepleegd op de werkvloer. Ja. Dat juist daar waar het spannend wordt, daar voel je altijd in het proces op een moment onveilig.
0: Ja, ik zie ook nog wel een aantal opmerkingen binnenkomen over verschillende leeftijden of generaties. Daar gaan we straks wat uitgebreider op in. Dus dat wil ik ook tegen de mensen die de vragen hebben ingestuurd zeggen van, blijf vooral luisteren, want daar komen we zo op terug. Maar voordat we daarmee doorgaan, is het eerst tijd voor muziek. Ik vond het eigenlijk wel een toepasselijke plaat. De plaat is Tijdsgeest van Abel en Sef. Want we hebben het ook wel echt over de tijdsgeest. Dus laten we daar naar luisteren en dan gaan we verder met het gesprek.

0: is hier.
1: Welkom terug bij Vroeg van maandag 8 juni. Ja, ik ben vandaag in gesprek met sociaalpsycholoog en bijzonder hoogleraar Aukje Nauta. We hebben het gehad over wat sociale veiligheid eigenlijk is. En hoe vertrouwen, meldculturen, hoe dat kan bijdragen aan sociale veiligheid. En ook wat je zelf zou kunnen doen als je je niet veilig voelt. Maar meer aandacht voor sociale veiligheid betekent niet alleen niet meteen ook dat mensen zich automatisch veiliger voelen of beter voelen. En dan hebben we ook natuurlijk nog te maken met verschillende generaties, verschillende genders op de werkvloer, verschillende afkomsten. Gewoon kortom, verschillende mensen die er allemaal weer anders naar kijken. Dus daar gaan we ook over doorpraten, wat dan de sleutel zou kunnen zijn. Zit je te luisteren en heb je een vraag, stel hem dan via de gratis NPO Luister-app. Ik wil eigenlijk beginnen bij het woord sneeuwvlokjesmentaliteit. Misschien voor de luisteraars die het niet kennen. Dat is een beetje ontstaan, denk ik, uit generatieverschillen. Dat er wel wordt gezegd van de jongere generatie, en dan vooral Gen Z, die nu allemaal de werkvloer opkomen of nu een paar jaar aan het werk zijn, dat de oudere generatie soms zegt van ja, je kan helemaal nergens meer tegen. Ik kan geen eens meer een grapje maken. Of het is al meteen grensoverschrijdend. Maar dus ook andersom, dat jonge werknemers misschien wel denken van hey, ik vind het niet prettig, maar als ik er iets van zeg, dan ben ik een zeikert. Zou je kunnen zeggen dat er inderdaad verschil is tussen generaties en hoe ze kijken naar een veilige werkcultuur?
2: Nee.
1: Nou, dat is helder. Nou, en waarom is dat beeld er dan toch wel?
2: Ja, omdat we het zo makkelijk vinden om in termen van generaties te spreken. Maar ik denk dat het belangrijk is om te kijken, om daar anders naar te kijken. Namelijk levensfase waarin je zit. In het begin van je leven, als tiener, twintiger, ja, dan schaam je je ook het meest. Dan ben je ontzettend op zoek naar identiteit. Dus dan ben je gevoeliger. In combinatie met tijdgeest. Vroeger vonden we het gewoon normaal om grapjes te maken over welke lichaamsdelen dan ook. En tegenwoordig tolereren we dat niet meer. Dat geldt voor mij, ik ben 58, net zo goed als voor jou. En juist door te praten over sneeuwvlokjesmentaliteit of Gen Z, dan plaatsen we mensen in hokjes en dat zijn dooddoeners en die zijn niet goed voor het

0: goede gesprek. Dus mijn advies is, praat niet over sneeuwvlokjesmentaliteit, maar heb het gewoon over het gedrag, over het incident. Zo van, goh, jij zegt dat je het niet prettig vindt dat, dat ik een grap maak over lichaamsdelen. Kun je daar wat meer over vertellen? Dat helpt veel meer dan elkaar in hokjes te duwen, want dat voelt juist onveilig.
1: Ja, dus misschien is het een hokje op te zeggen, jij bent een boomer, bij wijze van spreken, jij bent Gen Z. Aan de andere kant zeg je ook wel zelf van, de tijden zijn ook veranderd. Dus dingen die misschien vroeger normaal waren, of waar, daar zeggen we nu van, nou, dat vinden we niet prettig. Bijvoorbeeld seksueel getinte grapjes, om maar een voorbeeld te noemen. Dus in dat opzicht kan ik me ook wel voorstellen dat daar soms wat frictie tussen generaties kan ontstaan.
0: Ja, maar het hele concept generatie, met name als Gen Z en Boomer, daar is totaal geen wetenschappelijk bewijs voor. Dus dat is iets meer wat lekker bekt in het dagelijks leven, dan dat het ook maar iets bijdraagt aan inclusie en het accepteren van diversiteit en verschillen. Dus laten we alsjeblieft ophouden met die terminologie van Gen Z, et cetera. Want dus die helpt niet.
1: Ja, misschien is eerder het gesprek voeren van wat is er veranderd? Hoe kijken we nu anders naar bepaalde zaken? Ik heb ook nog een... ik heb met onze lieve redacteur heeft een mooi fragment uitgezocht van de serie Oogappels. En dat gaat ook een beetje over de sneeuwvlokjesmentaliteit. Dit gaat over Merel, die hoor je. Dat is een advocaat die tegen haar stagiair uitvalt. Ik denk dat dit wel iets is waar veel mensen zich in kunnen herkennen, of waar veel mensen denken, dit is waar het over gaat.
2: Jij vindt dat je niet alleen recht hebt op een riant salaris, op vakantietoeslag, op een kerstpakket, maar ook op gesprekken over de diepere betekenis van het leven? En als dat niet gebeurt, dan ga jij met je latte havermelk gezichtje zitten zeuren dat je je why niet kan vinden. En dat dat de reden is dat jij niet aan je werk toekomt. Nou, neem niet kwalijk, maar zo werkt het niet. Dus of jij gaat nu aan het werk en jij gaat ervoor zorgen dat je je spullen op tijd hebt ingeleverd, of jij gaat met je sneeuwvlokjesmentaliteit op zoek naar een andere baan.
1: Ja. Dit is denk ik wel dat vooroordeel gevat in een fragment.
0: Nou, en ik zie het ook als het heel erg van zich afbijten. Merel heet ze?
1: De serie Merel.
0: Van haar eigen schaamte. Het is makkelijker om iemand te beschuldigen met dat hij een openhartig gesprek wil, dan zelf je kwetsbaar opstellen en zeggen van, je hebt eigenlijk gelijk, moet het ook hebben, niet alleen over werk, maar ook over privé en hoe je dat allemaal combineert.
1: Ja. Ja, precies. En ik kan me ook wel voorstellen, maar goed, nu vul ik het zelf een beetje in. Ik zie soms ook wel dat jongere collega's bij mij op werk iets eerder zeggen van, oh, nou, mijn werk zit er eigenlijk op, ik ga naar huis. Vooral in de mediawereld werk je ook vaak genoeg over. Laten we wel wezen. Dus ja, als je dan de ene dag 2 uur langer hebt gewerkt omdat er nieuws is, dat je dan de volgende dag zegt, nou ja, nu is mijn werk af, ik ga wat eerder weg. Dat ik dan bij mezelf merkte van, dat ik dat ook wel een beetje ingewikkeld vond, maar dat het vooral te maken had met dat ik dat zelf eigenlijk niet durf.
0: Exact.
1: En misschien een beetje jaloers was op het feit dat iemand dat gewoon deed.
0: Nou, ik vind het heel mooi dat je dat hier zo kwetsbaar toegeeft. Want juist, het is vaak projectie. Als we boos worden op een ander, dan zegt dat ook heel vaak iets over jezelf. En dat heeft vaak te maken met niet zulke aangename emoties als jaloezie en schaamte een soort impost. Gevoelens en dat je jezelf als een bedrieger vindt. En spreek dan die gevoelens uit. Want dan heb je een veel interessanter gesprek dan wanneer je iemand beschuldigt.
1: Ja, en het is ook misschien een leerweg. Want ik heb een opleiding gedaan waarin heel erg werd gezegd van, nou ja, als je in de mediawereld gaat werken, dan moet je er gewoon op voorbereiden dat het hard werk is, dat de cultuur, dat er veel geschreeuwd wordt, dat je veel moet overwerken. Ik neem aan dat dat nu niet meer op mijn opleiding gebeurt, maar dat was 10 jaar geleden. Daar werd dat eigenlijk ook wel een beetje genormaliseerd. Zo van, ja, je moet als eerste er zijn, je moet als laatste weg. Dat is nou eenmaal waar je aan begint. Dat is Champions League, hè, zoals dan gezegd wordt. Dus dat denk ik ook voor veel millennials soms een beetje voor een error zorgt, omdat die heel erg zijn opgevoed met het idee, kom als eerste, ga als laatste weg. Laat je niet gek maken, dit hoort er gewoon bij. Jij hebt hiervoor gekozen, jij wilde hier werken. En als dan opeens iemand wel eerder vertrekt, dat je dan denkt, hè, maar dit was toch niet hoe we het hebben afgesproken?
0: Ja. En dat is dan toch een aanleiding voor een interessant gesprek. Ja. Want ik vind het ook interessant hoe je het hebt over Champions League. Ik gebruik dat inderdaad ook wel soms in de lezingen die ik geef. Hè, zo van, alsof er een verband is tussen een lomp en bot gedrag en succes. En andersom, alsof gewetensvolle mensen losers zijn.
1: Ja, waar komt dat vandaan?
0: Nou, dat is heel interessant onderzoek van Gerben van Kleef. Dat is een hoogleraar sociale psychologie aan de UvA. Die doet onderzoek naar normen en naar dominantie, et cetera. En in ons hoofd hebben wij vaak het idee dat mensen die schreeuwen, dat die ook machtig zijn. He, dus we maken een soort van denkfout, dat als je sterk en machtig bent, ja, dan mag je ook een beetje fout en schreeuwerig zijn. Maar dat hoeft helemaal niet. He, dus je kan ook sterk en goed zijn. He, dus ik moet dan vaak denken aan een quote van Omdenken. Zo van, je bent nooit te belangrijk om aardig te zijn. Dus je kunt sterk en krachtig en succesvol leiderschap is gewoon prima te combineren met goed fatsoen. En dat is wat we moeten leren. Het is niet gewoon de taak die maakt, dan is het oké om te schreeuwen. Nee, je kunt en verschrikkelijk ambitieus zijn met z'n allen en aardig. Ja. Er is niks mis mee.
1: Kost ook niks.
0: Kost ook niks. Het is gewoon leuk. En we zijn maar zo even op deze aarde. Dus wees gewoon een beetje lief voor elkaar. Ja. En ambitieus. Hoe leuk is dat?
1: Nou, en wat je ook zegt, dus hè, zoals je eerder al zei, blijf ook dat gesprek met elkaar aangaan. Ook hierover. Kijk, stel iemand loopt inderdaad de kantjes eraf. Want dat zou natuurlijk ook nog het geval kunnen zijn. Dat was dan op mijn werk niet. Laat ik dat voor opstellen. Voordat mijn collega's denken. Wat zeg jij nou? Maar het kan natuurlijk ook voorkomen. Ik heb ook al vriendinnen die leidinggevende zijn. En zeggen, ja, sommigen komen elke dag een uur te laat binnen. En gaan elke dag ook weer een uur eerder weg. Ja, durf ook dan gewoon dus het gesprek aan te gaan. Van, ik snap dat je sport, et cetera, ook belangrijk vindt. Maar.
0: En veralgemeeniseer het dan niet naar het scheld voor het sneeuwvlokje. Precies. Maar heb het gewoon over het gedrag. Zo van, goh, ik heb het idee dat je de kantjes ervan afloopt. Want ja, om 4:55 pak jij je tas al in. En dat vind ik onaangenaam, want dan is het werk soms nog niet af.
1: Ja. Ja,
0: spreek dus elkaar daarin aan op gedrag en niet op mentaliteit of identiteit.
1: Ja, of generatie. Dus. Ja. Ja. Van, jij bent een Gen Z'er, dus daarom ga je altijd eerder weg.
0: Ja,
1: Want dan duw je iemand meteen in een soort frame.
0: Ja, dit bleek ook heel erg tijdens die uit de kramp sessies die wij dan organiseren in Radio Kootwijk. Dan heb ik ook een gesprek met de zaal over van, wat heb je nou eigenlijk gezien? En wat mij dan opvalt is dat wij mensen het ontzettend moeilijk vinden om te zeggen van, goh, ik zag... Hij zijn veten strikte, bij wijze van spreken. Dit is niet een realistisch voorbeeld. Nee, we zeggen onmiddellijk van, goh, hij deed wel een beetje onderdanig. Dus we interpreteren onmiddellijk. En laten we ons nou eens trainen in het observeren en benoemen van de feiten, van het gedrag. En niet van hoe we dat zelf interpreteren. Want dan krijg je een veel interessanter gesprek.
1: Ja, ik kan me ook nog alsnog wel voorstellen dat we naderen het einde van de uitzending, dat mensen zitten te luisteren en denken, ja, maar zit er niet ook gewoon een kern van waarheid in dat we wat verkrampter zijn geworden op de werkvloer? En dat dingen al snel, weet je, maak ook ergens een keer een geintje over. Probeer het ook soms een beetje luchtig te houden. Het hoeft allemaal niet zo zwaar.
0: Ja, nee, die verkramping die zie ik zelf ook. Hè. Ik heb daar ook een onderzoek naar gedaan samen met CIO. Dat is een opleidingsinstituut voor veranderkunde. En dus die hebben heel veel alumni van hun opleidingsinstituut. En bij hen heb ik bij een kleine 100 gevraagd van, goh, herken je de, wat wij noemden dan, de sociale veiligheidsparadox? En dat het feit dat er steeds meer beleid komt op het gebied van sociale veiligheid, dat eerder leidt tot minder veiligheid, minder ervaren veiligheid dan tot meer. En dan zegt ongeveer een derde, ja, dat herken ik. En vooral in grote organisaties herkent men dat. Dus het is wel degelijk waar dat leidinggevenden het gevoel hebben dat ze op eieren lopen. En ook die realiteit moeten we onderkennen. Maar dat betekent niet dat we steeds voorzichtiger met z'n allen moeten worden. Nee, dat is juist een oproep om als leidinggevende dat ook met je team te bespreken.
1: Ja, precies.
0: En zo van, goh, ik heb het idee, nou, spreek het uit. Ik heb het gevoel dat ik op eieren loop en ik weet niet waar het vandaan komt. Zullen we het daar eens met z'n allen over hebben?
1: Ja. Ja, dus als een concreet voorbeeld. Stel, er zit een leidinggever te luisteren en die denkt, nou, misschien vinden mensen het bij mij ook wel spannend om iets te zeggen. Kijk, je weet natuurlijk niet totdat iemand wat zegt. Heb je dan, los van dat gesprek aangaan, nog voorbeelden dat je zegt, nou, je zou een ideeënbus bij wijze van spreken neer kunnen zetten, waarin mensen anoniem kunnen zeggen, joh, ik vind dit spannend of ik loop hier tegenaan. Of heb je ook nog andere ideeën dat je denkt, goh, dit zou een bepaalde vorm kunnen zijn om als leidinggevende dat gesprek te openen.
0: Ja, nou, ik pleit niet voor anonimiteit. Hè, want anonimiteit voelt juist onveilig voor heel veel mensen. Want dan weet je dat er iets gezegd is, maar je weet niet wie. En dan moet je vervolgens als een soort detective op zoek gaan van goh, wat is er nou precies wat er speelt.
1: Ja.
0: Dus ik ben heel erg voor allerlei. Methodiekjes af en toe te passen. Hè? Bijvoorbeeld een week start of een week sluiting. Of hè, ik heb al een hele tijd geleden gehoord van een fabrieksdirecteur, een vrouw die dan met haar 8 lassers elke vrijdagmiddag een zak chips opentrok en een paar alcoholvrije biertjes, want men moest ook nog rijden.
1: Ja.
0: En dan de week nabesprak. En dat ging dan ook vooral over fysieke veiligheid. Hè, hadden ze wel een helm gedragen en hun veiligheidsschoenen goed aangedaan. En zij zei tegen mij ook van, goh, ik voel me een halve psycholoog. En ik zei, nou, is precies goed. Want als je dan voor de andere helft econoom of bedrijfskundige bent, dan heb je precies de goede balans tussen inhoud en mens.
1: Ja. Ja, en zijn er ook nog hele, want nu zeg je 0,0 biertjes, zijn er ook nog hele concrete dingen die je als bedrijf kan doen? Ik hoorde dat bij de overheid bijvoorbeeld gangbaar is dat er nu geen alcohol meer geschonken wordt op borrels. Dat is natuurlijk ook, alcohol is natuurlijk ook een manier waarop grenzen soms vervagen.
0: Ja.
1: Zijn dat soort misschien simpele oplossingen? Veel mensen moeten nog rijden, dus misschien ook daarom. Maar ook omdat je als bedrijf kan zeggen van goh, we proberen ook een beetje te voorkomen.
0: Zeker, ja. Ik herinner, dit doet mij denken aan een voorbeeld wat, nou, laatst nog een leidinggevende in een sessie bij mij vertelde dat hij 20 jaar geleden, nota bene, 20 jaar geleden ook zo'n bedrijfsfeestje was er en mensen werden dronken en hij zag zijn leidinggevende zich vergrijpen aan een jong iemand.
1: Ja, ja.
0: En uiteindelijk, hij heeft er toen niks van gezegd en achteraf merkte hij dat niet de leidinggevende, maar de jonge vrouw werd weggestuurd. Hij vertelde dit 20 jaar later in zo'n sessie waarbij ik de bieg deed en hij kreeg nog tranen in zijn ogen van potverdorie dat ik daar destijds niks van heb gezegd. Dus ja, inderdaad, geen alcohol meer schenken op bedrijfsfeestjes lijkt me een hele goeie.
1: Ja.
0: En daarnaast ben ik een groot pleitbezorger van intervisie. He, dus dat je met een groepje gelijkgestemden, he, zoals in jouw geval, een groepje van 8 presentatoren die misschien wel verschillende programma's presenteren, maar dat je regelmatig bij elkaar komt om werkproblemen, en dat kan inhoudelijk zijn, maar het kan ook te maken hebben met sociale veiligheid, dat je die openlijk bespreekt.
1: Ja.
0: Want dan sterk je elkaar steeds meer in hoe je daarmee omgaat. En als leidinggevende heb ik de tip, stel je kwetsbaar op, vertel af en toe zelf ook eens een ingewikkeld verhaal van wat jou is overkomen. Want zelfonthulling roept zelfonthulling op.
1: Ah ja.
0: En juist die kwetsbaarheid, die wil je met elkaar hebben om zoveel veiligheid te ervaren dat je juist keigoed werk kunt doen.
1: Ja, precies. Ja, en ook soms openstaan om dingen te leren. Want je begint ook maar gewoon, je kan ook niet alles. Dus probeer het soms ook te zien als een goede tip of een goede aanwijzing de juiste kant op, in plaats van misschien als een persoonlijke aanval te.
0: Ja, leven is leren. En hoe gaaf is het om steeds beter te worden in je uitspreken ook.
1: Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus dat is ook gewoon een leerproces wat je zegt.
0: Exact.
1: We gaan nog naar een paar luisteraarsvragen.
3: Vroege vragen.
1: Ik zie een vraag ook binnenkomen van Danielle. Die vind ik zelf best wel leuk. Dat is ook iets waarvan ik denk, ja, misschien zit daar ook wel iets in. Danielle zegt, is het niet van alle tijden om generaties te bashen die na jou komen?
0: Ja.
1: Dat het ook gewoon een beetje een dingetje is.
0: Zeker, ja. Ik noem dat ook wel de vroeger was alles beter bias, waaraan je leidt zodra je de 30 bent gepasseerd. Ik vind het eigenlijk ook al opmerkelijk dat jij het weer hebt over de generatie onder jou. Terwijl,
1: ik ben 32. Ik,
0: precies, je bent net zo oud als je zit precies tussen mijn 2 dochters in.
1: Ja.
0: En dan, ik zie jou gewoon als piepjong. Maar jij klaagt ook alweer over de generatie na je.
1: Ja, en ik zie dus al verschil, wat ik al zei, bij mijn opleiding toen ik erop zat en hoe die nu is.
0: Ja, en dat zijn allemaal cognitieve vertekeningen waar we allemaal last van hebben en die heel interessant zijn om die ook weer te bespreken en te toetsen of er een kern van waarheid in zit of niet.
1: Ja, ja, precies. Dus het is een beetje van alle tijden en plaatsen. Maar wees je er dus bewust van dat het dus ook een iets is waar je in kan vallen. Of een,
0: ja, ik geloof dat het zelfs in de Romeinse tijd mensen al spraken over van de generatie na ons die verpest het allemaal. Ja.
1: Ja. Ik zie in de app ook vooral wel opmerkingen binnenkomen. Zoals we hadden net het voorbeeld van Anje. Maar ook wel meer van dat soort vragen. Van dat mensen toch wel spannend vinden. Dat ze zeggen van ja, stel dat je niet goed genoeg beschermd bent als werknemer als je een klacht indient. Of hoe zorg je daarvoor? Of stel een leidinggevende zijt in angstcultuur. En niemand durft er eigenlijk tegen in te gaan. Omdat iedereen denkt, ja, zoals Anje net ook zei, dan ben ik die klokkenluider. Of dan ben ik degene die dat gaat doen. En ja, niemand doet het. En je hebt daar net ook wel wat een en ander over uitgelegd. Maar voor de mensen die dus die vragen nu ook insturen en dus misschien ook later ingeschakeld zijn. Wat zou je die mensen willen adviseren die zeggen, ik voel me eigenlijk niet zo veilig om iets aan te kaarten.
0: Ja. Nou, we denken vaak dat het eerst helemaal veilig moet zijn voordat we ons durven uitspreken. He, dus eerst veiligheid en dan uitspreken. Maar het werkt ook andersom. Dus als je je uitspreekt, als je die hobbel neemt, dan bouw je ook aan sociale en psychologische veiligheid.
1: Ja, dan geef je iemand ook de kans om het te verbeteren.
0: Ja.
1: Want misschien is iemand zich er ook niet van bewust.
0: Nee, klopt, ja. En die hobbel, die lijkt vooraf heel groot. En daar spelen gevoelens van schaamte vaak ook een rol mee. Maar zodra we die hobbel nemen, dan ontstaat vaak een gevoel van opluchting en bevrijding en verbinding. En ik laat mensen dit vaak ook ervaren door dat ik dan eventjes vraag van, goh, ga je met je buur in gesprek over, goh, wat was de laatste keer dat je op je werk of ergens anders in het bijzijn van iemand hebt gehuild?
1: Mm.
0: En dan laat ik hen daar 5 minuten over praten. En daarna vraag ik van, goh, wat dacht je vooraf, wat dacht je na deze opdracht? En dan zeggen ze vooraf, denken ze al, oeh, spannend. En achteraf, oh, dat was eigenlijk ontzettende bevrijding en oplucht. En ik voel heel veel verbinding met mijn gespreksgenoot.
1: Ja, precies.
0: En daar is ook uit wetenschappelijk bewijs voor. Dat ja, over kwetsbare zaken praten, dat lijkt in eerste instantie awkward en niet verbindend. Maar achteraf blijkt het niet awkward, hartstikke verbindend. En we worden er ook nog eens heel erg gelukkig van. Dus laten we alsjeblieft niet net doen alsof we perfect zijn. Maar laten we praten over de dingen waar we trots op zijn en waar we schaamte voor voelen. Want juist dat maakt de werkvloer veilig.
1: Ja, dus weer communicatie.
0: Communicatie.
1: Met elkaar praten, elkaar de kans geven om dingen te leren.
0: Ja.
1: En dat gesprek gaande houden.
0: Ja. En zie dat ook als interessant om steeds beter te worden in hoe je dat gesprek voert.
1: Ja, en mocht je dat toch spannend vinden, wat ik dus veel in de app binnen zie komen, zei je al eerder, je kan ook naar een vertrouwenspersoon gaan die met je mee kan denken. Je kan met andere collega's misschien zeggen, zonder een heel leger te vormen en heel aanvallend, maar ook even van, goh, ervaren jullie dit ook? En misschien kunnen we het samen aankaarten. Dus dat er ook nog methodes zijn om het wat laagdrempeliger te maken, ook voor jezelf misschien.
0: Ja, of richt een intervisieclubje op.
1: Ja, dat kan ook nog, inderdaad. Nou, de tijd is op. Dankjewel, sociaal psycholoog, bijzonder hoogleraar Aukje Nauta. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van maandag 8 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.
3: NPO Radio 1. 6 uur. Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen, het is maandag 8 juni. Iran en Israël bestoken elkaar weer met raketten. En dat is voor het eerst sinds april het staakt het vuren van kracht werd. Meer erover al in het overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
5: Israël zegt dat het aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er militaire doelen geraakt in het midden en westen. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend premier Pasinjan, die een pro-Europese koers vaart. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Pasinjan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met buurland Azerbeidzjan. Op de achtergrond bemoeide het Kremlin zich met de verkiezingen in Armenië om een overwinning voor Pasinjan te voorkomen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. En later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Er wordt gewaarschuwd voor tsunamigolven, maar vooralsnog zijn die uitgebleven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. De 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedesrijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten zonder de bestuurder. De verdachte is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer. De dag begint droog met geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en buien vanuit het westen. Morgen wisselvallig bij een graad of 17.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Voor de eerste keer sinds het staakt het vuren van april hebben Iran en Israël elkaar weer aangevallen. Gisteravond vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Israël kwam vanochtend vroeg met een tegenaanval op Iran. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. Daisy, wat is er in Iran geraakt?
6: Nou, het is voor nu nog niet zo makkelijk om een volledig beeld te krijgen van wat er allemaal geraakt zou zijn. Maar we horen dat er op verschillende plekken infrastructuur van het regime is geraakt, militaire doelen. Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran. Nog geen berichten over slachtoffers. Vanochtend zien we wel wat beelden van rookpluimen ergens in de buurt van Isfahan onder andere. Onmogelijk te zien wat dat dan eigenlijk zou zijn. En dat is het lastige, net als eerder, dat dat gewoon niet altijd makkelijk te achterhalen is. We horen wel net uit de Iraanse media dat er geen stedelijke gebieden zouden zijn geraakt. Wat betekent dat dan precies? Bovendien horen we soms van twee kanten een ander soort verhaal. We zullen echt even moeten afwachten of we de komende uren meer horen over de exacte doelen.
4: Het was Iran dat gisteren begon, hè, met beschietingen op Israël. Was dat iets wat te verwachten was?
6: Ja, dat Iran zou reageren, daar werd gisteren zeer rekening mee gehouden. Hoe groot het zou worden, dat was nog moeilijk te voorzien. Zou reageren op die aanvallen van Israël op de zuidelijke buitenwijken van Beirut gistermiddag. Dat hadden ze ook aangekondigd, dat dat min of meer een rode lijn zou zijn voor Teheran. Er was hier in Libanon natuurlijk net vorige week een nieuw staakt het vuren afgekondigd. Maar de aanvallen over en weer en vooral in Zuid-Libanon zijn eigenlijk gewoon doorgegaan. Maar een aanval op Beirut, de hoofdstad, dat was voor Iran een rode lijn. En dit was dan hun reactie.
4: En als je dan kijkt naar wat voor soort aanvallen het waren, heb jij dan de indruk dat ze zich ook een beetje inhouden?
6: Ja, dat idee is er deels wel. Aan de andere kant, voor het eerst weer, hè, die aanvallen van Iran rechtstreeks op Israël met alle gevolgen van dien. Israël heeft gereageerd. Je ziet dat iedereen in de regio op het puntje van zijn stoel zit, afwacht welke andere groepen hierbij betrokken zullen raken. Dus misschien symbolisch, maar we zullen de komende uren ook echt moeten afwachten of er dan ergens ergens vanuit de regio weer een reactie komt. Want we weten maar al te goed, van het een kan natuurlijk snel weer het ander komen. En voordat je het weet, zitten we verwikkeld in een volgende ronde.
7: Ja, want een van die andere groepen is natuurlijk bijvoorbeeld de Houthis in Jemen. Die hebben een raket afgevuurd op Israël. En dat is dan ook uit solidariteit met Iran.
6: Dat klopt. De Houthis is natuurlijk een belangrijke pion van Iran in de regio. En inderdaad opvallend. De Houthis hebben vanochtend vroeg dan 1 raket afgevuurd op Israël. Dat was dus vooral symbolisch. Met een boodschap dat zij zich als een van die Iraanse pionnen ook nog in de strijd kunnen gaan mengen. En nou ja, vrij makkelijk. Dus zelfs de Houthis zijn de afgelopen tijd eigenlijk opvallend rustig geweest. Maar zeggen hiermee... dit kunnen wij dus wel.
7: Wat denk jij, dat Iraniërs hier toch van schrikken?
6: Nou ja, overal in de regio eigenlijk zit iedereen dus op het puntje van zijn stoel. Ik heb gisteravond, toen dit allemaal net begon, nog even contact gehad met Teheran. Mensen die zich toch zeiden voor te bereiden op het ergste. Niet wisten wat ze te wachten stond. Die vooral ook dachten dat misschien energiecentrales geraakt zouden worden. Daar werd veel over gespeculeerd. Dat ze misschien straks geen stroom meer zouden hebben. En ja, natuurlijk in afwachting van wat er zou gaan komen. Nu nog steeds, vanochtend vroeg. En overal in de regio vraagt men zich eigenlijk af waar dit dan weer heen gaat. We zien dat op veel plekken het luchtruim sinds gisteravond is afgesloten. Vliegvelden zijn op heel wat plekken gesloten of deels gesloten. Veel vluchten die niet gaan. En iedereen eigenlijk in afwachting van wat de komende uren zullen gaan brengen.
7: Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
7: 6:08. In Nieuwsuur ging het over het gebruik van AI op de werkvloer. Werknemers kunnen AI-tools zoals Gemini, ChatGPT en Claude gebruiken om hun werk efficiënter te maken. Maar dat kan ook flink misgaan. Zoals wanneer een niet vermoedende medewerker bedrijfsgeheime informatie aan een chatbot geeft. Dat wordt dan shadow AI genoemd. Cybersecurity-onderzoek aan de Hogeschool Utrecht, Remco van der Schoot, noemt het een voorbeeld.
8: Amazon die heeft na een tijdje hun medewerkers moeten vertellen om te stoppen met organisatiedata in AI-modellen stoppen, omdat eigenlijk alle interne documentatie teruggevonden kon worden in een ChatGPT. En zo zie je dus eigenlijk dat data die origineel alleen toegankelijk was voor medewerkers in een AI-model wordt gestopt en daardoor uiteindelijk publiek toegankelijk wordt, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is.
7: Alle grote gratis AI-modellen bieden ook iets nieuws aan, de AI Agent. En dat brengt nieuwe risico's met zich mee, ziet ethische hacker Jan van de Put.
9: Dat zijn eigenlijk agents die autonoom hun taak uitvoeren. Dus bijvoorbeeld iemand die besloten heeft om zijn mailbox automatisch te laten afhandelen door zijn agent. En zo'n agent krijgt toestemming om bepaalde acties zelf uit te voeren. En die moet je op een bepaalde manier configureren. Maar als iemand dat onveilig configureert, dan kan die agent misschien wel veel meer dan alleen maar die mailbox uitlezen of dat bepaalde taakje uitvoeren wat je bedoeld had.
7: In andere tijden sport blikten de hoofdrolspelers van de wissel van de eeuw terug op de kwartfinale van Nederland tegen Costa Rica tijdens het WK voetbal 2014 in Brazilië. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal stond voor de keuze. Ging hij, als er penalties aan te pas zouden komen, voor zijn eerste keeper Jasper Cillessen of toch voor een van zijn 2 andere keepers, Michel Vorm of Tim Krul? Nou, van Gaal wist in ieder geval welke kwaliteiten de penaltykiller volgens hem niet moest hebben.
10: Ik hou er niet van.
11: Waar
10: dat
11: niet van?
10: Keepers gokken.
7: Cillessen gokte te veel. En Vorm was te lief, volgens Van Gaal. Dus besloot hij in het geheim, samen met keeperstrainer Frans Hoek en assistent Danny Blind, om voor Tim Krul te gaan, als het op penalties aan zou komen. Het werd een spraakmakende wissel. Een keeper speciaal voor de penalties erin laten komen, dat was nog nooit eerder vertoond. Krul's teamgenoten snapten het ook niet.
12: Ja, toen was het moment dat ik naar Frans keek en hij zei van ja, je moet doen wat je moet doen. Toen ja, begon ik te staan, ik begon te strekken en die jongens naast me die zaten me een beetje aan te kijken. En, ze hadden niet helemaal nog door op dat moment, maar het moment dat ik mijn warming-up vestje aandeed en ging warmlopen, dat was het moment dat de jongens naar me keken van, want keepers doen dat niet normaal gesproken. En toen zeiden ze, wat gaat die Krul doen?
7: Het bleek de juiste zet.
12: Ik begon al te juichen terwijl ik die bal aanraakte eigenlijk. En je rolt. En dat moment dat je dan iedereen op je af ziet komen, is het klopte. Dat kan je niet beschrijven van tevoren hoe dat eigenlijk... Je probeert je voor te bereiden, maar hoe dat uiteindelijk afliep... is natuurlijk beter dan ik had mogen dromen.
4: Traditionele verwachtingen rondom zorg, werk en moederschap... zijn nog altijd verankerd in de maatschappij. Daar ging de documentaire Hoeksteen van de Samenleving over. Want hoewel vrouwen hoger opgeleid zijn dan ooit... en economische zelfstandigheid de norm lijkt... verandert de verdeling van werk, zorg en inkomen bijna altijd zodra de kinderen komen. De cijfers zijn onverbiddelijk, zegt schrijver en feminist Anja Meulebelt.
11: 9% van de huidige mannen in heterorelaties doen evenveel als vrouwen binnenshuis. 9% na een halve eeuw feminisme. Dat die ongelijkheid ook plaatsvond in de relaties zelf, ook in liefdesrelaties, dat was voor ons totaal nieuw.
4: Annelies Starreveld maakte het ook mee toen ze haar eerste kind kreeg. Ze had verwacht dat de zorg en opvoeding 50-50 zou gaan verdelen met haar partner. Maar dat liep anders.
13: Ik denk dat we al vrij snel een routine hadden waarin ik inderdaad de meeste zorg deed. En hij wat meer om de rest van het huis bekommerde.
14: Ik denk dat je door scheefgroei uiteindelijk elkaar uit het oog verliest. Dat je te veel uit elkaar groeit. In mijn geval denk ik dat ik gewoon te weinig ruimte heb gehad voor mezelf, om mezelf als mens nog te kunnen ontwikkelen. Ik was alleen nog maar moeder.
4: En dat was gisteravond op tv.

0: Good to be Mark Embor. Een kind dat zegt dat het thuis niet veilig is, zou altijd deskundig gehoord moeten worden. Dat staat in een wetsvoorstel waar Trouw over schrijft.
1: Hulpverleners en justitie moeten volgens het voorstel worden ingeschakeld. De wet komt van D66-Kamerleden Sienhaven en Van der Werf. Zij noemen het kind eerst wetgeving. En die zou moeten helpen drama's als in Stadskanaal en Vlaardingen moeten voorkomen. In die zaken werden kinderen jarenlang gruwelijk mishandeld. Ze vertelden daarover op school en aan voorbijgangers, maar toch werd er niet genoeg ingegrepen. Marijke Sienhaven zegt dat soortgelijke wetgeving in andere Europese landen al bestaat. Ze verwacht brede steun in de Tweede Kamer. Het AD is in het CIS-verbod gedoken. De afgelopen 2 jaar draaiden 7 gemeentes een proef waarbij BOA's ingezet worden tegen straatintimidatie. Sinds 1 juli 2024 is het strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen, bijvoorbeeld door opmerkingen, gebaren of geluiden. Op die manier moeten meiden en vrouwen beter beschermd worden op straat, maar blijkt uit onderzoek van de krant, het is geen succes. Er zijn in totaal 6 boetes opgelegd. Wethouders constateren ook dat beboeten enorm ingewikkeld is. Ze zouden graag de regels ruimer zien. Nu mogen handhavers pas een boete uitdelen als ze iemand 3 keer de fout in zien gaan. De beschermingsmuur rond gevoelige bedrijven moet hoger, zegt het kabinet. In een gesprek met de Telegraaf zegt minister Herbert van Economische Zaken en Klimaat dat er meer mogelijkheden moeten komen om bedrijven in de AI-sector, sensor- en navigatietechnologie en biotech te beschermen tegen ongewenste buitenlandse overnames. Bedrijven die zich daarmee bezighouden gaan onder de wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames vallen. En in het Parool vinden we het geheim van veel influencers. Een nagebouwd interieur van een privéjet. Gewoon in een opslagruimte in Amsterdam-Noord. Het decor wordt gebruikt voor videoclips, reclames, maar ook voor TikTok en Instagram. Rapper Rijk was er voor de clip van zijn nummer Saint-Tropez, dat hij samen met Ronnie Flex en Bokusam maakte. In de clip liggen er stapels geld op de vloer van de jet. Ook te krijgen bij Zoher, de eigenaar van het decor. Dat scheelt nogal wat met de inhuur van een echte jet. Die kost duizenden euro's per uur, terwijl een uurtje in de studio 125 euro kost.
0: Vanavond wacht de allerlaatste test voor het Nederlands elftal. Nog 1 keer kan bondscoach Ronald Koeman alles proberen, wat hij maar wil, in de hoop net iets beter nog voor de dag te komen op het WK voetbal dat donderdag begint. De eerste oefenwedstrijd tegen Algerije werd verloren. Vanavond tegen Oezbekistan moet het beter, vindt Koeman.
2: Een stukje agressiviteit in duels, 50-50 ballen, dat moet beter. Nou, en het werd naarmate de wedstrijd, wat ik ook aangaf, wat slordiger in balbezit. Dus er zijn genoeg aandachtspunten wat beter moet.
3: Ja, 2 jaar geleden had je 2 oefenwedstrijden op weg naar het EK. De situatie was toen wat anders, zaten dichter op elkaar in hetzelfde stadion. Toen heb je eigenlijk met 2 verschillende elftallen gespeeld. Hoe ga je dat nu doen?
2: Nou, het elftal dan moet ik misschien iets voorzichtig zijn in wat ik zeg.
3: Hoeft niet, hoor.
2: De echte interland is natuurlijk bij jullie op tv.
3: Ja, dus een wedstrijd na bedoel je?
2: En er is ook een wedstrijd na. Dus we hebben natuurlijk ook nog een aantal spelers die minuten nodig hebben om 100% te zijn. Dus en dat gaan we benutten in beide wedstrijden. Maar logischerwijs spelen we zo goed als met het team wat waarschijnlijk ook tegen Japan gaat spelen.
3: Ja, is Timber helemaal fit aangesloten? Want die heb je er kort bij.
2: Nou, er is nog een kleine vraagteken waar we nog niet verder een ei over gelegd hebben. Want we hebben getraind. We waren net terug in het hotel, lunch en nu sta ik hier. Maar dat gaan we beslissen of hij morgen kan starten.
3: Maar zit dat in iets, blessureachtigs of gewoon fitheid?
2: Nou, fitheid, beide. Zijn nog wat lichte klachten. En dan moeten we de keuze maken. Is hij klaar om te beginnen morgen of niet? Dus dat gaan we eind van de middag bespreken.
0: Wedstrijd na de wedstrijd, zo noemt Ronald Koeman het. Want naast de officiële oefeninterland tegen Oezbekistan speelt Oranje vanavond nog een tweede besloten oefenduel. Een verkorte wedstrijd van 2 keer 35 minuten. En daarvan krijgen we niks te zien. Want ja, niet alles hoeft op straat te liggen richting het WK. Wat we dan weer wel mogen zien, verdediger Mickey van de Ven hoopt dat de inspanningen van Oranje ook dit keer echt beloond worden. Na de nederlaag tegen Algerije moet het vanavond tegen Oezbekistan beter.
4: We waren natuurlijk eigenlijk aan onze stand verplicht om thuis te winnen van Algerije. Maar er zijn ook weer heel veel goede momenten wat we hebben kunnen meenemen. En ook zeker veel verbeterpunten wat we hebben kunnen meenemen uit die wedstrijd. En daarom is het nu goed om zeker tegen Oezbekistan nu nog 1 laatste prepwedstrijd te hebben, zeg maar, voor het echte werk gaat beginnen.
3: En jullie zijn waarschijnlijk zonder de emoties van de avond die wedstrijd terug gaan kijken. Blijft er dan toch inderdaad ook wel veel goeds over na die wedstrijd tegen Algerije?
4: Ja, uiteindelijk denk ik de eerste helft ook zeker dat je echt wel kans hebt om een wedstrijd sneller naar jezelf toe te trekken om 1-2-0 voor te komen. En dan kijk je natuurlijk ook weer naar een hele andere wedstrijd. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. En natuurlijk, we mogen deze wedstrijd niet verliezen. En zijn er zeker ook veel verbeterpunten waren er uit die wedstrijd waar we aan konden werken. Dus daar hebben we naar teruggekeken en dat gaan we nu gebruiken en hopelijk beter doen tegen Oezbekistan.
3: Hoe is het gevoel bij jou? Want je hebt natuurlijk een bewogen jaar, laten we het zo maar zeggen, achter de rug. Hoe is die energie dan nu? Want we zien jou elke keer langs die linkerlijn denderen. Met de energie lijkt het wel goed te zitten.
4: Ja, ik voel me goed. Ik voel me fit. Het is natuurlijk een heel lang seizoen geweest, maar ik zit tot nu toe echt nog goed in. En ik voel me fysiek goed en mentaal goed. Dus ik ben klaar om te gaan.
3: Ja, wat is het grote doel?
4: Het grote doel is om natuurlijk... We weten de kwaliteit die we hebben. En we willen natuurlijk gewoon zo ver mogelijk komen. En ik denk dat we met de kwaliteit die we hebben in het team dat we ook echt ver kunnen komen. Dus we gaan het zien.
0: Zijn Mickey van der Ven, tegenverslaggever Jeroen Stekelenburg. Tabaksproducent Philip Morris, tegenwoordig Altria, is in het Nederlandse wiet-experiment gestapt door deels eigenaar te worden van de grootste deelnemende teler. Blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Nu.nl. Daphné Dupont-Nivet is van het onderzoeksplatform Investico. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Het gaat om het bedrijf Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Wat is de link tussen die teler en de Amerikaanse tabaksproducent?
5: Ja, dat is goed om meteen uit te leggen. Altria is inderdaad het voormalige Philip Morris. Dat is een grote Amerikaanse tabaksproducent. En dat bedrijf heeft in 2019 een heel groot Canadees cannabisbedrijf gekocht, Kronos. En dat bedrijf heeft in december aangekondigd om dus Kan Adelaar te kopen. En Kan Adelaar is de grootste teler inderdaad in het wiet-experiment. Dus waarmee de overheid kijkt of het legaliseren van wiet, of dat zin heeft. Wat wel goed is om er even bij te zeggen, is dat de koop nog niet volledig is afgerond. Want alles staat zeg maar wel in de startblokken, maar de screening door de Nederlandse overheid moet nog even afgerond worden. Dus dat is wel een belangrijk detail.
0: Ja, en waarom wil de tabaksproducent dus invloed bij dat Nederlandse wietbedrijf op deze manier?
5: Tabaksexperts en onderzoekers die wij spreken, die zeggen die tabaksbedrijven, die grote industrie, die zijn eigenlijk al decennia bezig met nieuwe markten aanboren en hun kansen spreiden. Sigaretten hebben een slecht imago, er is veel meer beleid dat sigaretroken tegenwerkt. Dus ze zoeken nieuwe groeimarkten en naast sigaretten zetten ze nu in op bijvoorbeeld vapes. Nou ja, dat hebben we al gezien. Maar ook op van die verhitte tabaksticks. En van die tabakszakjes voor onder je lip. En deze experts zeggen, cannabis is eigenlijk het volgende in dat rijtje. En die tabaksproducenten die zeggen dus, nou ja, we bewegen naar een smoke-free future. Maar ook belangrijk om erbij te zeggen, ze verkopen nog steeds ook gewoon sigaretten. Dus het is niet alsof ze daarmee zijn gestopt.
0: Nee. En zijn er dan ook meer tabaksproducenten inmiddels die in cannabis investeren?
5: Ja, zeker. Deze investering in het Nederlandse bedrijf is zeker niet de eerste investering. Voor zover wij konden vinden wel de eerste in Nederland. Maar in het buitenland hebben er al heel veel investeringen plaatsgevonden. Soms cannabisbedrijven die onderzoek doen. Soms gaat het specifiek om medicinale cannabis. Nou ja, nu dus ook een teler. En wat Kim Einder en ik, Kim Einder van Nu.nl en ik ook vonden, is dat een andere tabaksproducent die mengt zich eigenlijk via een dochterbedrijf ook in de wetenschappelijke discussie over cannabis. Dus er is een wetenschappelijke discussie van hoe goed is het nou eigenlijk of hoe slecht. Er zijn ook echt wel zorgen over dat het verslavend is en dat het bij veel gebruik kan leiden tot mentale klachten. Maar wij vonden minstens 4 wetenschappelijke papers geschreven door wetenschappers in dienst van of betaald door een dochterbedrijf van een tabaksproducent. Dus via die weg lijken ze ook zich hierin te mengen.
0: Nou, wat dat betreft, mag het een tabaksproducent die mede-eigenaar wordt van het teler van wiet?
5: Ja, nou, voor zover ik heb kunnen vinden wel. Het wiet-experiment is streng gereguleerd. Er gelden allerlei regels voor coffeeshops. En volgens bijvoorbeeld verslavingsdeskundigen die wij spraken van Jelinek, die zeggen, ja, dat is best wel streng. Ze moeten zich aan allerlei dingen houden. Maar dat lijkt dus niet de intrede van de tabaksindustrie door de achterdeur tegen te houden. Dus dat lijkt gewoon te mogen. En dat lijkt eigenlijk niet gereguleerd te worden. En experts die wij spraken, die maken zich daar echt hele grote zorgen over. Dus weer Jelinek, ook Trimbos Instituut, ook andere verslavingsexperts die zeggen, ja, dit moet je eigenlijk echt niet willen. Die tabaksindustrie die heeft een geschiedenis, die heeft hele diepe zakken, die heeft grote marketingapparaten, die zet in op reclame en op het meer en meer verkopen van dit soort producten. En zij vragen zich af, is de Nederlandse cannabismarkt daar wel klaar voor? Of wel tegen bestand?
0: Maar wat zegt de wietteler daar dan over, kan Adelaar?
5: Ja, die hebben natuurlijk om reactie gevraagd, net zoals alle andere betrokken partijen. Kan Adelaar en ook het Canadese cannabisbedrijf Kronos, die zeggen geen echte link te hebben met Altria. En dat Altria, dus helemaal onafhankelijk te opereren van Altria, ik moet even goed zeggen. En zij zeggen dat Altria geen zeggenschap heeft over hun dagelijkse praktijken. Maar tegelijkertijd hebben wij de financiële documentatie erbij gepakt, bij bijvoorbeeld de Amerikaanse toezichthouder. En daar zegt Kronos juist dat Altria significant invloed heeft op Kronos. Dus ja, er is wel zeker een link.
0: Dank, Daphne de Ponnivet van onderzoeksplatform Investico. Het is 6:55. Een van de grote hits van Gladys Knight and the Pips is Midnight Train to Georgia. Het grappige is dat het oorspronkelijk is geschreven met de titel Midnight Plane to Houston. Als je dat nou dan even in je hoofd speelt, nou, dat klinkt toch niet. Gladys en haar mannen maakten in ieder geval met de nieuwe titel een geweldige hit van.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. Toen werden raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk inderdaad van drugscrimineel Bolle Jos. Dat concludeert een internationaal initiatief dat georganiseerde misdaad onderzoekt. 30 ton cocaïne werd vorige maand gevonden op een schip bij de Canarische eilanden. De drugs bleken afkomstig uit Sierra Leone, waar Bolle Jos al 4 jaar zou zitten. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van leider Kim Jong-un. Xi bezocht Noord-Korea 7 jaar geleden voor het laatst. Sinds de uitbraak van corona is hij er niet meer geweest. In een Japanse stad op zo'n 100 kilometer van Tokio blijven ruim 90 scholen dicht, omdat er een beer is gezien. Dat gebeurde zaterdagavond in een woonwijk. Later dook het dier op bij een middelbare school. Het gebeurt vaker in Japan dat beren opduiken in bewoond gebied. Het weer, de dag begint droog met geregeld zon. In de loop van de dag meer bewolking en buien vanuit het westen bij een graad of 21.
1: En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Astrid. Ja, de ochtendspits is begonnen met al heel wat dagelijkse files. Vooral in het zuiden van het land en ook wel in de Randstad. Een enkel ongeluk valt op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Eerde en Zon en Breugel. Nu een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verder loopt het verkeer vast bij Alkmaar na een ongeluk op de N246 richting Beverwijk. Er staat bij de aansluiting met de N244 4 kilometer file met een half uur extra rij.
1: Een groeiend probleem bij kinderen, bijziendheid. Wat kunnen scholen eraan doen? Zo de onderzoeker.
4: Ster. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen dus niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Oogarts in opleiding Sander Kneepkens aan het Erasmus MC pleit daarom in zijn promotieonderzoek voor een nationale preventieve aanpak die vooral thuis en op het schoolplein begint bij jonge kinderen. Sander Kneepkens, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Waarom groeit het aantal kinderen dat niet meer zo scherp in de verte kan zien?
10: De redenen daarvoor zijn tweeledig. Een deel is omdat steeds meer kinderen steeds meer tijd binnen doorbrengen. Dus minder veilig om veel buiten te spelen. En binnen is gewoon aantrekkelijker geworden. En een deel daarvan is dat we steeds meer dichtbij doen. Dus steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen. Dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Ja, en u zegt, vooral bij jongere kinderen tot 10 jaar valt echt winst te behalen. Hoe zit dat?
10: Nou, het oog groeit door eigenlijk in gedurende de hele jeugd. Maar we zien uit onderzoek dat het hardste groeit op jonge leeftijd. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de lichaamsgroei. En in Oost-Azië is het probleem een stuk groter. Daar is ongeveer 80% van de jongeren al bijziend. En wat wij hebben gedaan is de groei van die kinderen in Oost-Azië vergelijken met die in Europa. En dan zien we dat voornamelijk op jonge leeftijd er een heel groot verschil is in de groeisnelheid. Dus in Oost-Azië groeien de kinderen van 6 ongeveer 2 keer zo hard als de kinderen van 6 in Europa. Dus daarom denken wij dat daar het grootste verschil te behalen is. Omdat je daar blijkbaar dus heel groot impact kan maken met interventies.
1: En de scholen kunnen daar een rol in spelen, zegt u. Hoe?
10: Nou, door ervoor te zorgen dat kinderen tijdens schooltijd naar buiten kunnen, in ieder geval. Dat in ieder geval een optie is. Een onderzoeker uit China weten we dat als je kinderen stimuleert om tijdens schooltijd meer naar buiten te gaan, dat de bijziendheid enorm remt. En wat daarbij een belangrijk bijeffect is, is dat het niet alleen goed is voor de ogen, maar ook voor de houding, de sociale ontwikkeling en meerdere dingen. En wat daarin blijkt uit veel onderzoek is dat, ook al zijn er heel veel speelveldjes en dergelijke in de buurt van de woonomgeving, een veilige speelplaats bij het schoolplein heeft het meeste effect.
1: En heeft u enig idee hoe dat komt?
10: Ja, dat is moeilijk te onderzoeken natuurlijk, maar ik kan alleen speculeren. Wat ik denk is dat komt omdat dus het veilig is. De kinderen en dergelijke in de buurt van de woonomgeving, een veilige speelplaats bij het schoolplein heeft het meeste effect.
1: En heeft u enig idee hoe dat komt?
10: Ja, dat is moeilijk te onderzoeken natuurlijk, maar ik kan alleen speculeren. Wat ik denk is dat komt omdat dus het veilig is. De kinderen worden daar begeleid, ze spelen daarmee.

0: omgeving ook weer meer gaan doen.
1: Ja, dus het is meer dat ze inderdaad bij wijze van spreken het buitenspelen aangeleerd krijgen. En ja, wel, op het moment dat ze buitenspelen, dan zijn ze vanzelf in de verte aan het kijken. Is dat dan de belangrijkste rol daarvan voor de ogen?
0: Een deel is dat het afwisselend is. Dus je kijkt zowel dichtbij als ver weg. Maar je blijft in ieder geval niet de hele tijd op hetzelfde afstand kijken. En een groot deel is dat het licht buiten heel anders is dan het licht binnen. Dat zijn twee onderdelen. En er zijn gewoon weer veel meer contrasten. Dus er is veel meer verschil in je omgeving als je buiten bent dan als je binnen zit in een wat effe ruimte vaak.
1: En het oog leert als het ware daar dan ook mee omgaan?
0: Ja, eigenlijk wel. Kijk, hoe ik het zelf altijd voor me zie, is dat als je heel veel dichtbij doet, dan moet het oog zich inspannen om een beeld dichtbij scherp te krijgen. Als je dat dus in je jeugd doet, dan is het zo dat het vaak zo graag mogelijk zo min mogelijk energie verspilt. Dus dan groeit het langer. Dat is namelijk dan de stand waar het meeste in staat. En als je buiten bent, dan heb je veel meer verschillende afstanden nodig, waardoor je niet alleen maar moet inspannen om dichtbij te kijken.
1: Ja. U zei dat de afwisseling op zo'n dag ook belangrijk is, hè? Dus zou er dan bijvoorbeeld vaker pauzes moeten zijn?
0: Niet per se vaak. Ja, vaker wel. Kijk, wat wij het onderzoek hebben gekeken is naar tijden. En wat wij dan, de regel die wij hebben bedacht is de 20-20-2. Dus dat betekent dat je elke 20 minuten even onderbreekt, dichtbij werk. En dan de 2 betekent dat je 2 uur per dag naar buiten moet. En hoe je die 2 uur per dag verdeeld over de dag, dat is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk, zolang je maar 2 uur per dag naar buiten gaat. Dus dat zijn vooral belangrijke dingen. En dus ja, proberen dichtbij werk te onderbreken als het lukt.
1: Dank u wel. Oogarts in opleiding Sander Kneepkens van het Erasmus MC. Komende woensdag promoveert hij op dit onderzoek naar bijziendheid.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Peru wacht in spanning op de uitslag van de presidentsverkiezingen. De linkse Roberto Sanchez en de rechtse Keiko Fujimori zitten zo dicht bij elkaar dat er nog geen winnaar is. De uitslag is bepalend voor de koers van het land en het Latijns-Amerikaanse continent, waar de invloed van de Amerikanen en de misdaad een steeds grotere rol spelen. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Nina, nog steeds too close to call?
4: Ja, zeker. Ja, de exit poll die direct gehouden is na de telling, daarin loopt links voor. Maar als we dan naar de officiële telling kijken, daar is iets meer dan de helft van de stellen geteld. Daar loopt rechts nog voor. Dus ja, ze geven in Peru aan dat het misschien nog wel dagen, maar misschien zelfs wel weken kan duren voordat er een officiële uitkomst bekend is. Ja.
1: De uitslag is dus heel erg bepalend, want ze zijn elkaars tegenpolen.
4: Ja, dat klopt. Roberto Sanchez, dat is de linkse kandidaat en hij wil echt ongelijkheid in het land aanpakken. En als we dan naar de andere kandidaat kijken, Keiko Fujimori, zij vertegenwoordigt echt het rechtse geluid. Ze is trouwens geen onbekende. Ze deed al 4 keer eerder een poging om president te worden in het land. En ze is ook de dochter van Alberto Fujimori, dat is de oud-dictator van Peru, die ook lange tijd zat voor mensenrechten schendingen onder andere, en die in 2024 overleed. Dus het gaat tussen deze 2 kandidaten, de strijd.
1: Wie er ook wint, die heeft veel te doen daarna. Want Colombia heeft bijvoorbeeld veel last van georganiseerde misdaad. Speelt dat een rol bij deze verkiezingen?
4: Ja, zeker. Ja, het is, je zei Colombia, maar Peru, maar in Colombia speelt dit inderdaad ook. Ja. Maar goed, het land inderdaad, dat wordt geteisterd door stijgende drugscriminaliteit. Het is na Colombia inderdaad het land met de grootste export van cocaïne. En ook in de campagne veel dreigementen ook weer richting deze kandidaten. Je ziet dan dat rechtse geluid van Fujimori, ja, zij is echt voor een heel hard beleid richting die georganiseerde misdaad. Dat is natuurlijk traditioneel ook iets van rechts. Tegelijkertijd bij deze verkiezingen ging het ook wel over de groei van de economie, want die gaat eigenlijk wel goed de laatste jaren. Maar ja, het is ook daar hebben de beide kandidaten daar verschillende ideeën over.

0: over. Fujimori die wil echt zaken doen met de Amerikanen. Die wil ook, is ook wel een pro-Trump kandidaat. Wil ook meer investeringen aantrekken. Terwijl Roberto Sanchez zegt van ja, we willen ook wel wat aantal bedrijven nationaliseren, met name de mijnbouw. Daarentegen staat hij ook wel open voor andere investeringen. Maar goed, het is nog helemaal niet duidelijk wie er wint. Wat ik al zei, het kan nog weken misschien wel duren. En het zegt ook iets over de politieke instabiliteit van Peru. Want daar zijn dus al in de laatste jaren zijn heel wat presidenten versleten. Dus wie er ook wint. Van deze twee kandidaten staan ook wel voor een enorme uitdaging met zo'n politieke chaos om daar maar eens te gaan regeren.
1: Ja, wat kan een van de twee daar wel verandering in brengen? In dat inderdaad toch onrustige politieke klimaat?
0: Dat is zeer de vraag. Hè. Het land is al verdeeld, ook als je kijkt naar deze uitslag nu al. En het congres is ook enorm verdeeld. Want de laatste 3 jaren zijn er door het congres 5 presidenten afgezet. Dus dat zegt ook nogal wat. Het is een politiek enorm turbulent land. En dat congres, wat dus heel erg gefragmenteerd is, dat is vaak ook de wortel van de problemen. Dus ja, ongeacht wie er wint, dat is niet iets wat heel snel is opgelost. Dus dat is sowieso een uitdaging voor een van de twee winnaars.
1: Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jorna. ING geeft als eerste bank AI een grote rol bij het beoordelen van hypotheekaanvragen. Dat lezen we bij het FD.
2: De bank wil zo huizenkopers sneller duidelijkheid geven over hun aanvraag. FD-woningmarktredacteur Anna de Haas legt in de podcast Dagkoers uit dat de meeste hypotheekverstrekkers wel AI gebruiken. Maar vooral om te kijken of bijvoorbeeld het dossier wel compleet is.
3: Maar ING gaat nu echt een stapje verder. Wat zij gaan doen is dat AI straks echt gaat kijken naar de dossiers van wat is hier aan de hand, wat zie ik, wat zijn de mogelijkheden, dat ook doorrekenen. En dan komen ze eigenlijk met een soort suggestie bij een echte bankmedewerker, een mens. En zeggen ze, dit is er aan de hand en dit zijn de mogelijkheden voor financiering. En dan maakt die medewerker uiteindelijk nog wel het besluit.
2: Dat moet leiden tot een groter marktaandeel en tegelijk een oplossing zijn voor het dreigend personeelstekort. Experts denken dat andere hypotheekaanbieders snel zullen volgen. Fietsers in Houten moeten vandaag opletten hoe hard ze rijden. Op een fietspad wordt een proef gehouden met een maximumsnelheid van 20 km per uur, schrijft nu.nl. Een verkeerspsycholoog legt uit dat snelheidsverschillen onrust veroorzaken op fietspaden en langzamere fietsers, vaak ouderen, kunnen schrikken als ze op hoge snelheid worden ingehaald. Nou, door elektrische fietsen, bakfietsen en fatbikes is het niet meer zo moeilijk om hard te gaan en dus doen veel meer mensen dat. De afgelopen week hebben camera's het fietsverkeer zonder maximumsnelheid vastgelegd en een vergelijking met de beelden van vandaag moet duidelijk maken of een maximumsnelheid iets uithaalt. In het najaar volgt een soortgelijke proef in Amsterdam. Een Hart van Nederland heeft onderzocht hoe het Hart van Nederland panel kijkt naar de rolverdeling binnen relaties. Veel Nederlanders vinden het geen probleem als een man vooral werkt en een vrouw meer met het huis en de kinderen bezig is. 72% zegt dat het oké is, als het maar vrijwillig gebeurt. Maar een meerderheid trekt een grens als een man meer te zeggen heeft dan een vrouw. De helft van de Nederlanders, vooral vrouwen, hebben zelf of in de directe omgeving meegemaakt dat iemand in een relatie minder te zeggen had dan de partner. En strafrechtdeskundigen zijn niet te spreken over de webshop die kunstrover Douglas Chesley W. vanuit de gevangenis runt. W. is vrijdag tot 47 maanden cel veroordeeld voor de roof van de Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Bij zijn veroordeling droeg hij een shirt met een afbeelding van de helm van Cosofonesti, een van de geroofde schatten. De kunstroof merch wordt verkocht via een webshop. Er zijn onder meer petten, shirts en korte broeken. Het postadres van het bedrijf is van de gevangenis waar W. gevangen zit. Strafrechtadvocaat Richard van der Weijden noemt het in de Telegraaf onsmakelijk. En ook andere juristen vragen zich af of justitie blij is met het handeltje van W.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
4: Ja, de ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral dagelijkse files in het zuiden van het land en in de Randstad. Een enkele file valt op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel en Zonnebreugel. Een kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels wel weer vrij. Bij Alkmaar loopt het verkeer vast op de N246. De weg Beverwijk-Westgrafdijk. Die weg is inmiddels in beide richtingen helemaal dicht bij Markebinnen.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Iedere werkdag van 6 tot 9:30.
5: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert,

Adele, Set Fire to the Rain. Het is 7:10. De componist Johann Sebastian Bach kent bijna iedereen wel. Maar hoeveel vrouwelijke componisten kennen we eigenlijk? Nou, die vraag stelde violiste Diet Tilane zichzelf als artistiek leider van de Bachweek. Die begint vandaag in het Luther Museum in Amsterdam. Onder de titel Een nieuw geluid worden daar iedere avond werken uitgevoerd van vrouwelijke componisten die het volgens Tilane net als Bach ook verdienen om in de schijnwerpers te staan. Zoals bijvoorbeeld Barbara Strozzi. Zij leefde in het 17e-eeuwse Venetië.

0: Een stukje uit de Amore e Bandito van componist Barbara Strozzi in een uitvoering van Glenda Simpson en Camaretta of London. Die Tilanus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wie zijn de vrouwelijke componisten die we allemaal kunnen gaan horen tijdens deze Bachweek?
1: Nou, naast Barbara Strozzi wordt er werk uitgevoerd van Clara Schumann, van Rebecca Clark, van Anna Maartje Lemerijs. Zij was de componist der Nederlanden van 2024 tot 2025. En ook van Grazina Bazewicz, een Poolse componist, en van Hildegunnar Runarsdottir, een IJslandse.
0: Kortom, u heeft er echt best wel wat gevonden.
1: Ja, er zijn er zat. Dit is maar een klein handje vol uit de enorme verzameling die er is natuurlijk. Alleen van deze vrouwen past het werk. Ze hebben geschreven enorm goed in het programma van dit jaar. En ze zijn allemaal zo briljant en geniaal dat het gewoon ontzettend leuk is om hun werk uit te voeren en ook om te programmeren.
0: En Barbara Strozzi is dan de oudste van het stel?
1: Ja, zij is de oudste. Dus zij wordt geboren en zij leefde zelfs voordat Bach überhaupt werd geboren. Ja.
0: En hoe kwam het dat zij ging componeren?
1: Nou, hoe het precies gegaan weet ik niet, maar haar vader was dichter, dus ze kwam zeker uit een artistieke familie. Dus ze werd zeker aangemoedigd. Maar aan de andere kant schijnt dat haar vader haar waarschijnlijk wel als geadopteerde dochter presenteerde om haar reputatie te beschermen. Dus zo gewenst was het ook weer niet.
0: zo van, ze heeft niet mijn genen, oké.
1: Okay. ja, zoiets. Ja. Of ze komt niet uit deze familie in ieder geval. Want dan zou je geen componist, dat kan natuurlijk niet. Dat je een componist bent als vrouw.
0: Ja, wat hadden vrouwen dus moeilijk?
1: Ik denk dat vrouwen het ongelooflijk moeilijk hebben gehad. Ja, van al deze vrouwen is een verhaal waaruit blijkt dat ze vooral niet moesten laten zien dat ze het wel konden. Dus Clara Schumann die was een van de beroemdste pianisten van haar tijd. Robert Schumann die ging bij dezelfde leraar studeren omdat hij vond dat zij zo geniaal was. Dus bij de vader van Clara bleek dat te zijn. Maar toen ze eenmaal getrouwd waren en zij schreef, toen heeft hij haar wel heel erg sterk ontmoedigd om te schrijven. Want hij vond dat vrouwen geen grote muziek konden schrijven. En dat is ook gelukt.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk te maken met de blik op vrouwen in die tijd.
1: Ja, dat denk ik, ja. Ja.
0: Maar die werken zijn dus wel bewaard gebleven.
1: Ja, maar sommige daarvan bijvoorbeeld zijn echt wel heel lang ook niet die wisten we gewoon niet van het bestaan. Dus van Barbara Strozzi is veel later ontdekt. En van Clara Schumann is ook heel veel later pas ontdekt. Ontdekt gewoon dat het überhaupt zeg maar verkrijgbaar was gewoon voor een gewone muzikus. Dus allerlei muziek heeft wel gewoon heel lang ergens zeg maar een beetje stoffen gelegen van oh nee, dat is de moeite niet waard. Dus dat is gelukkig wel aan het veranderen.
0: Maar waren er componisten, vrouwelijke componisten die het dan maar deden alsof ze man waren? Dus het anoniem deden bijvoorbeeld?
1: Ja, want bijvoorbeeld Rebecca Clark, sorry, die deed mee aan een compositiewedstrijd. En die stuurde een altviool sonate in, een werk wat later ongelooflijk beroemd is geworden. Of tenminste nu gelukkig eindelijk heel bekend aan het worden is. En ze eindigde als winnaar. Maar toen bekend werd dat de inzending van een vrouw was, toen betwijfelden de juryleden of zij het zelf wel had geschreven. Ja, dus, dat was bij heel veel componisten die publiceerden onder een mannelijke naam. Ja, Grazina Bazewicz die deed dat ook. Die bracht allerlei eigen vioolconcerten in première onder een naam, onder een mannelijke naam, om serieus genomen te worden.
0: Ja. Dus er zouden best nog wel eens wat meer vrouwelijke componisten kunnen zijn, maar waarvan wij denken dat het een man was.
1: Dat zou zeker kunnen. Ja, dat zou zeker kunnen. Ja,
0: U laat nu dus deze week verschillende werken horen van vrouwelijke componisten. Is er een verschil? Kun je het horen dat het door een vrouw geschreven is?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En het antwoord blijf ik je deels verschuldigd. Maar wat ik wel weet is dat ik, zeg maar, omdat ik niet opgeleid ben in hoe je dat moet spelen. Zeg maar van Beethoven, Bach, Mozart, weet je, heb je eindeloos les van zo moet het en zo moet het niet. En dat belemmert ergens ook. Dat is ergens een waanzinnige opleiding. Dat is heel bijzonder dat ik die heb mogen volgen. Maar ergens is het ook belemmerend omdat je heel erg hoort van dit kan, dit mag niet. En bij al deze componisten heb ik dat nooit gehad. Dus dat geeft een zekere vrijheid. En ik denk ook dat er een mate van vrijheid is in hun composities die misschien ook wel anders is. Ja, dat denk ik ook wel.
0: Waar kijkt u het meest naar uit deze week?
1: Ik kijk enorm uit om het werk van Barbara Strozzi uit te voeren. En ik kijk ook enorm uit naar de One Man Show. Dat is een voorstelling van Linde Schinkel. Die is deels ook theatraal. Zij is zelf sopraan. Op zondag is er een kindervoorstelling, Bi Bach, voor kinderen vanaf 4 jaar. En dat vind ik ook heel leuk.
0: Kortom, volle week Bach en vrouwelijke componisten die in de traditie van Bach mogen staan. Bij deze Diethe Lanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek. Dank u wel.
2: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: Jonna en Valerie van 5 en 6 zijn de enige van hun generatie die thuis nog het Westers meekrijgen. Een Terschellings dialect.
4: En Jonna heeft het ook heel lang teruggesproken.
5: En nu net meer.
3: Maar sinds ze naar school gaan, antwoorden ze alleen nog in het Nederlands.
5: Dat vond ik wel jammer, ja.
3: Wanneer houdt een taal op met bestaan? Als niemand het meer hoort of als niemand nog terugpraat?
6: Als we op de Schelling zijn, dan gaat het wel veel makkelijker.
3: Deze week in Docs, als niemand nog terugpraat.
7: 20, goed zo.
3: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
12: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
2: NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Iran en Israël vuren raketten op elkaar af. Dat is voor het eerst sinds het staakt het vuren van april. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
14: Israël zegt dat het aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er militaire doelen geraakt in het midden en westen. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een reactie op Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn minstens 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Gebouwen zijn ingestort en er wordt gewaarschuwd voor tsunami-golven. Vooralsnog zijn die uitgebleven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van leider Kim Jong-un. Xi bezocht Noord-Korea 7 jaar geleden voor het laatst. Sinds de uitbraak van corona is hij er niet meer geweest. Noord-Korea ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van het internationaal geïsoleerde Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. Drugscrimineel Bolle Jos zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Dat was een recordvangst. Doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Bolle Jos is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. Feyenoord heeft Robin van Persie ontslagen. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft de nieuwe technisch directeur Davy Rigaud. Feyenoord wil binnen enkele weken bekendmaken wie van Persie opvolgt. In het weer, de dag begint droog met geregeld zon. In de loop van de dag meer bewolking en buien vanuit het westen. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
15: De ochtendspits komt verder op gang met vooral dagelijkse files in het midden en zuiden van het land. Veel problemen zijn er nog niet onderweg. Op de A12 Arnhem richting Utrecht zien we wel extra vertraging tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal. Nu 7 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht.
0: Voor het eerst sinds het staakt het vuren worden over en weer raketten afgeschoten tussen Iran en Israël. Zo onze correspondent.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
21: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
23: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Iran en Israël zijn weer met elkaar in gevecht geraakt. En dat is voor het eerst sinds er in april een bestand werd afgesproken. Iran vuurde gisteravond raketten af op Israël. Israël beantwoordde dat vanochtend met aanvallen op Iraanse steden. En nu lijkt Iran daar ook weer op gereageerd te hebben. Correspondent Lennart Zwolfs vanuit Tel Aviv. Lennart, hoe is de situatie in Israël op dit moment?
1: Nou, het is nu even rustiger hier. Een klein uurtje geleden was er nog wel een aanval vanuit Iran op het zuiden van Israël. Zover we nu weten zijn daar geen slachtoffers bij gevallen. En eerder deze ochtend ging hier in Tel Aviv ook het luchtalarm af. Een raket werd afgevuurd vanuit Jemen door de Houthis. Nou, een belangrijke bondgenoot is dat van Iran. Die raket is onderschept, zegt het leger. En ook in het noorden van Israël lijkt het nu wel wat rustiger. Dat is natuurlijk de plek waar Iran gisteren 10 ballistische raketten op afvuurde. Maar het Israëlische leger zegt ook dat ze die raketten allemaal hebben onderschept. En dat de inwoners na een half uurtje weer de schuilkelder eruit konden.
0: Die Iraanse aanval van gisteravond, heeft die dan doel getroffen in Israël?
1: Nee, het Israëlse leger zegt in ieder geval dat ze dus alles hebben onderschept. Dat er geen schade is, dat er geen slachtoffers zijn. En bij die aanval maakte Iran daarna ook direct duidelijk dat het om een waarschuwing ging. En dat zij het daarbij zouden laten als Israël niet zou reageren. Nou, we weten nu inmiddels dat dat niet is gebeurd. Maar de schade daar lijkt in ieder geval beperkt te zijn.
0: En er kwam ook nog iets uit Jemen, bij de Houthis vandaan.
1: Ja, dat klopt. Dat was vanochtend vroeg inderdaad. Toen ging hier in Tel Aviv het luchtalarm af. Ook in Jeruzalem klonk het luchtalarm. Nou ja, dat zou gaan om een raket vanuit Jemen inderdaad door de Houthis. Nou ja, eens in de zoveel tijd vuren die raketten af op Israël, omdat ze dus een belangrijke bondgenoot zijn van Iran. Maar die raket is dus onderschept, dus ook daar geen schade.
0: Israël heeft dus ook weer gereageerd op Iran. Nou had president Trump eigenlijk gewaarschuwd om het niet te doen. Heeft Netanyahu daar blijkbaar geen boodschap meer aan?
1: Nou ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Eigenlijk gelijk na die Iraanse aanval van gisteren heeft Trump gebeld met Netanyahu. Kijk, wat er achter de schermen allemaal is besproken, dat weten we niet. Naar buiten toe zegt Trump in ieder geval dat hij tegen Netanyahu heeft gezegd: reageer niet op deze Iraanse aanval. Trump wil namelijk een deal met Iran. Hij lijkt momenteel geen baat te hebben om die oorlog weer te gaan hervatten. Maar ja, toch kwam die Israëlische tegenaanval. Dus Netanyahu heeft niet geluisterd. En je kunt het eigenlijk zo zien. Aan de ene kant heeft Netanyahu Trump heel hard nodig om een oorlog te voeren met Iran. Want bijvoorbeeld de verdediging hebben ze de Amerikanen voor nodig. Maar ook voor de aanval hebben ze de Amerikanen nodig. Maar aan de andere kant komen er hier ook verkiezingen aan. En vanuit de oppositie klonk het van de week al dat Israël veel te afhankelijk wordt van Amerika in het nemen van beslissingen. Ja, als je dan niet reageert op een Iraanse aanval, laat dat zwak te zien. Dus ik denk dat Netanyahu ertoe heeft bewogen om wel te reageren en dus niet naar Trump te luisteren.
0: Maar deze reeks begon natuurlijk ook met aanvallen op Beirut van Israël, waarvan Trump ook al had gezegd: doe dat niet.
1: Dat klopt inderdaad. En er zijn wel gemengde berichten over. Trump die zou inderdaad naar buiten toe zeggen: doe dat niet. Nou ja, toch zijn er ook wel bronnen die zeggen, anonieme bronnen zijn dat tegen verschillende media hier ook, dat Trump toch wel heeft gezegd dat het een beperkte aanval kon zijn. Dus ja, dat is allemaal heel onduidelijk. Maar goed, wat ik al zei, de verkiezingen komen eraan. En ja, voor Netanyahu is het echt een enorme zwakte om die gevechten nu niet door te zetten. Dus dat laat wel zien dat er wat scheurtjes in dat bondgenootschap lijken te komen.
0: Ja. Het is in ieder geval reactie op reactie. Hè. Iran reageerde op wat er in Beirut gebeurde. Vervolgens reageert Israël weer op Iran, waarop Iran nou weer reageert. Is dit dan het begin van meer?
1: Ja, dat is de grote vraag en de vraag die iedereen hier in de regio zich stelt op dit moment. Kijk, Iran heeft nu weer raketten afgevuurd. Nou ja, gaat Israël daar dan weer op reageren is de vraag. En zo ja, met een grote aanval of een beperkte aanval. En dan is het weer de vraag, gaat Iran daarop reageren? Ja, het is natuurlijk allemaal heel gevoelig en zo'n situatie kan enorm snel escaleren. Maar dat is iets wat we de komende uren zullen gaan zien hoe dit verder uitpakt.
0: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Zwolfs. De pro-Europese premier Pashinyan heeft met een grote meerderheid de verkiezingen in Armenië gewonnen. Hij liet alle pro-Russische partijen ver achter zich. Dat ondanks grote Russische druk, zoals een boycot op Armeens groente en fruit. Correspondent Geert Groot-Koerkamp is in Jerevan. Geert, zoals verwacht heeft hij dus ruim gewonnen, maar heeft hij genoeg stemmen om echt wat te veranderen?
3: Dat hangt er vanaf wat hij wil veranderen. Een van de dingen die, dat is een beetje zijn speerpunt van beleid, dat is het zoeken en het vinden van vrede met buurland Azerbeidzjan, waarmee Armenië al feitelijk 30 jaar in oorlog is. En om die vrede te bereiken zal Armenië, in ieder geval dat wil Azerbeidzjan, grondwetswijzigingen moeten doorvoeren, bijvoorbeeld over bepaalde territoriale kwesties. En daarvoor heb je een 2/3 meerderheid nodig. Dus de grote vraag is de overwinning groot genoeg om die te bereiken. En ja, het lijkt erop dat het er een beetje om hangt. De verkiezingsresultaten zijn nog niet allemaal binnen. Maar hij hangt een beetje rond 65-64%. Hij zou eigenlijk 66% of liefst nog iets meer moeten krijgen. Maar er moeten toch stemmen worden geteld. Los daarvan is een ander belangrijk punt de toenadering tot Europa natuurlijk. Hij streeft naar lidmaatschap van de Europese Unie. En dat is ook een reden dat heel veel mensen, heel veel Armeniërs op hem hebben gestemd natuurlijk.
0: Ja, hij heeft daar ook het een en ander over gezegd. Daar gaan we even naar luisteren.
4: We will reform Armenia, trying to make it compliant with the European Union's standards. And that is first strategical goal. After that we will see.
0: Pasincan zegt dus, we willen hervormen, zich aansluiten bij de Europese Unie. Is dat ook een haalbaar doel?
3: Nou ja, hij zegt het zelf. We moeten hervormingen doorvoeren om te voldoen aan alle Europese standaards. En dat is een hele, dat zegt hij zelf ook, dat is een hele lange weg. Armenië is daar nu nog lang niet klaar voor. Je moet dan denken in aan tientallen jaren. Wat Armenië nu zal willen bereiken op korte termijn is visumvrij reizen naar Europa. Maar daarna zullen er nog vele, vele jaren nodig zijn om zelfs maar toegang te krijgen tot het voorportaal, om een uitnodiging te krijgen om toe te treden tot de Europese Unie. En dan zijn we al zeker een jaar of 20 verder.
0: Nou, het was al duidelijk, vrij duidelijk dat Rusland niet blij is met deze koers. En van alles uit de kast zou trekken om Armeniërs dus op andere gedachten te brengen, zoals je net vertelde. Heb je dat dan ook gemerkt tijdens de verkiezingsdag?
3: Niet in de zin dat Rusland echt heel erg prominent aanwezig was. Rusland heeft natuurlijk een boycott afgekondigd de afgelopen weken tegen heel veel de import van heel veel Armeense producten, groente, fruit, mineraalwater, cognac, alcoholische dranken. Dat heeft misschien sommige Armeniërs op andere gedachten gebracht. De oppositiepartijen hebben iets van 30% en een beetje gekregen. Dus daar, dat heeft misschien een gevolg van die boycott. Wat we wel hebben gezien is dat er hard is opgetreden tegen verschillende oppositiepartijen. Er zijn ook arrestaties verricht, zelfs nog tijdens de verkiezingen, op de verkiezingsdag. En dat is ook een reden dat de oppositie zegt dat die verkiezingen niet eerlijk en vrij zijn verlopen en dat deze verkiezingen in ieder geval niet zijn gewonnen door Pasinian.
0: Want die oppositie, hoe reageren die nu?
3: Nou ja, zij zeggen van er zijn meer dan 700 mensen gearresteerd volgens de leider van de belangrijkste oppositiepartij, Samuel Karapetyan. Dat is een Armeens-Russische zakenman die in voorarrest zit, of in huisarrest zit overigens, maar wel mocht gaan stemmen. Maar hij zegt van die verkiezingen die waren niet eerlijk, zijn niet eerlijk verlopen. Wij leggen ons hierbij niet neer en de verkiezingen zijn niet gewonnen door Pasinian. Dus dat betekent dat de oppositie nog kan gaan opmaken tot voor bepaalde protesten. Maar wat die precies zullen zijn, hoe groot die zullen zijn, dat moeten we afwachten.
0: Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. De Duitse bondspresident voelt toch voor Olympische Spelen in Duitsland in 2036. Dat is te zien bij Tagesschau.
5: Bondspresident Steinmeier had zo zijn bedenkingen bij de pogingen om de Olympische Spelen van 2036 in Duitsland te organiseren. Dat zou precies een eeuw zijn nadat Adolf Hitler de Spelen van 1936 als een groot nazi-propagandaplatform misbruikte. Steinmeier steunt de pogingen de Spelen binnen te halen nu toch. De burgemeester van Berlijn denkt ook dat de stad de Spelen kan ontvangen zonder dat de schaduw van het nationaal socialisme eroverheen hangt. Het is geen dictatuur meer.
6: Sondern einer Demokratie als Stadt der Freiheit, als Stadt der Vielfalt, der Weltoffenheit. Das der Welt deutlich zu machen 100 Jahre danach, ich glaube, das ist eher eine Chance.
5: Tot nog toe gold Qatar als meest kansrijke kandidaat voor de Spelen van 2036. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten zijn er twijfels. Al sinds 2019 wordt het GPS-signaal boven Europa een paar keer per maand kortstondig verstoord, schrijft de New York Times op basis van een onderzoek door de Universiteit van Texas en Spaanse deskundigen. Ze begonnen een maand na de lancering van de eerste satelliet van het Russische EKS-programma. Zeker 3 van de 75 onderzochte storingen zijn directe linken aan satelliet Cosmos 2546. Een Russische satelliet dus. En vermoedelijk zijn het er meer, want alle storingen worden door eenzelfde soort signaal veroorzaakt.
14: De impact is beperkt, omdat de verstoringen telkens maar kort zijn. Deskundigen zijn wel bezorgd, omdat de verstoringen zorgvuldig ontworpen zijn en doelgericht lijken te zijn. Veel artiesten reageren bedroefd op de dood van singer-songwriter Telly Riley. Die naam doet waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen, maar hij werkte samen met veel bekende popartiesten. Onder meer Dua Lipa, Zendaya, Usher, Tiny Tempa, Jessie J, Ellie Goulding, Britney Spears en Greg David. Geen kleine namen dus. Die laatste schreef: "Sending so much love to you and the family. His beautiful energy will continue to be felt and shown from the other side." Veel liefde dus. De Britse krant The Standard meldt dat Telly Riley werd neergestoken in een appartement in Londen. 3 mensen zijn aangehouden in de zaak. Telly Riley was 35. En inwoners van de Amerikaanse staat Alaska moeten bij de volgende verkiezingen goed opletten. De Republikeinse senator Dan Sullivan heeft namelijk binnen zijn partij een uitdager met dezelfde naam. Dan Sullivan tegen Dan Sullivan dus. De senator zegt tegen CNN dat het een complot is.
7: And his whole purpose of running is to confuse Alaskans, to make them think, Alaskan voters, that somehow he's me, so they could rig the vote in favor of Mary Peltola.
14: Nou, hij heeft het over Mary Peltola. Dat is de democratische tegenstander van Sullivan. Want als hij stemmen verliest aan die andere Dan Sullivan, de uitdager dus zeg maar, speelt dat haar in de kaart. Die uitdager heeft ook toegegeven dat hij in het verleden democratische kandidaten steunde.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
15: Ja, het wordt drukker op de weg. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Daarbij is een ongeluk gebeurd op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal. Nu 8 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
25: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
0: Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Hij had een contract tot de zomer volgend jaar, maar staat per direct op straat. Sportcommentator Jan Kees van der Kun. Is het een logische keuze van de nieuwe clubleiding?
8: Ja, die zag je toch wel aankomen eigenlijk. Ik denk niet. Het is natuurlijk heel vervelend voor Robin van Persie meer dat hij nou enorm geschrokken is van het besluit dat gisteren dan tot hem is gekomen. Want die nieuwe clubleiding, Robert Eenhoorn en Davy Rigaud, die werden vorige week gepresenteerd. En toen zeiden ze op maandag al dat er dus nog eens even flink geëvalueerd moest worden over de positie van de hoofdtrainer. Dat is eigenlijk al zoiets zeggen als van: we gaan van hem afscheid nemen. Dat heeft precies een week geduurd, die evaluatie. En toen zijn ze tot een toch wel logisch besluit gekomen, inderdaad. Want zij waren weliswaar niet betrokken vorig jaar bij Feyenoord. Maar iedereen, elke buitenstaander, heeft kunnen zien dat het niet lekker liep. Natuurlijk, Van Persie heeft uiteindelijk Feyenoord naar die tweede plaats gebracht. Dus heeft daarmee wel voldaan aan de doelstellingen. Dus kan je ook zeggen dat het besluit van de voorgangers van Eenhoorn en Rigaud, Dennis de Kloeze, het besluit om Van Persie toen wel te laten zitten, in ieder geval goed heeft uitgepakt. Maar ze hebben natuurlijk wel gezien dat het de spelers zich niet ontwikkeld hebben, dat het spel niet beter werd, dat er links en rechts ook wel wat, ja, hoe zeg je dat, moeilijke momenten voor Van Persie waren in zijn publieke optredens. Dat hij met de spelers niet helemaal, dat het niet lekker liep. Neem die aanvoerderskwestie. Hij pakte de band af van Timber. Vervolgens moest hij hem ook weer afnemen van Stijn. En dat helpt natuurlijk allemaal niet. En kom je tot de conclusie. En dat heeft Eenhoorn als buitenstaander natuurlijk ook gezien, nog voordat hij die evaluatie heeft gedaan deze week, dat Van Persie een geweldige speler was. Maar wat iedereen heeft gezien, het is geen geweldige trainer, helaas.
0: Gaan we naar wielrennen. Op de slotdag won Demi Vollering de Giro d'Italia ten koste van Anne van der Breggen.
9: Ja, supermooi. Ik ben heel erg trots. Vooral de manier hoe we het gedaan hebben en hoe we nooit opgegeven hebben en blijven vechten. En hoe iedereen van het hele team erin geloofde, dat maakt mij enorm trots.
0: Knap dat ze het toch heeft gered. Het was sowieso een geweldige laatste slotetappe.
8: Ja, heel knap. En sowieso een geweldig weekend inderdaad. Zaterdag al een prachtige etappe naar de Finestre. Een chaotische etappe, want vanwege slecht weer werd die ingekort. De rensters wisten niet precies waar ze aan toe waren. Daar hield Van der Breggen nog wel stand ten opzichte van Vollering en haar andere concurrenten. Razend knap van de heringetreden Van der Breggen. En toen leek ze het zondag te kunnen gaan afmaken. Maar bij het team van Vollering hadden ze snode plannen gesmeed. Het idee was eigenlijk: durf te verliezen, dan kan je nog voor de winst gaan. En zo gebeurde het ook. Van der Breggen werd bestookt met aanvallen op de allerlaatste klim van deze hele Giro. Niedermayer, de nummer 3 van het klassement, ging er vandoor. En Vollering zei tegen Van der Breggen: jij mag het gaan oplossen. En daar heeft Van der Breggen haar laatste krachten moeten aanspreken, waardoor Vollering vervolgens zelf nog het gaatje kon slaan. En dus ook niet alleen Van der Breggen, maar ook Niedermayer nog kon achterhalen. En dus de Giro gewonnen heeft. Daarmee is haar verzameling compleet. Ze had de Vuelta en de Tour al. En zij is na Annemiek van Vleuten de tweede vrouw die dat trio compleet heeft. En voor Van der Breggen zijn de druiven wel heel zuur. Want eerder dit jaar verloor ze de Vuelta al op de laatste dag. En nu dus ook de Giro d'Italia.
0: Tja. De Duitser Alexander Zverev dan. Die heeft voor het eerst een Grand Slam toernooi gewonnen. Hij versloeg in de finale van Roland Garros in 5 sets de Italiaan Flavio Cobolli. Nou, aan de ontlading aan het eind kon je wel zien dat de druk groot was geweest, hè, op Zverev.
8: Absoluut. Hij ging naar de grond lang uitgestrekt op de... Dat was veelzeggend.
0: Het lang uitgestrekt op, want je viel even weg.
8: Ja, op de grond, op het gravel natuurlijk. Prachtig beeld natuurlijk. Maar dat was veelzeggend inderdaad. Want Zverev die is al jarenlang top 5 van de wereld. Heeft al meerdere Grand Slam finales gestaan. Maar won maar nooit. Hij moest altijd opboksen tegen van die giganten natuurlijk. Hè. Eerder Federer, Djokovic. En nu zijn het dan Sinner en Alcaraz. Maar dit toernooi stond alles goed voor hem. Want die andere, die toppers, die waren om verschillende redenen afwezig. Maar dat betekende wel dat iedereen naar hem keek. 2 weken lang in Parijs kreeg hij iedere dag de vraag: gaat het dan eindelijk gebeuren? In de 4e set kon hij het al afmaken, maar gaf hij op dat moment niet thuis. En toen werd het een mentaal spel natuurlijk of hij het in de 5e set wel kon afmaken tegen Cobolli. En dat lukte. En vandaar die enorme ontlading bij Zverev, die dan eindelijk die Grand Slam te pakken heeft en niet meer de boeken in zal gaan als de beste tennisser ooit die nooit een Grand Slam won.
0: Bij de vrouwen won de 19-jarige Rusin, Andreeva. Ook voor haar was het de eerste Grand Slam-titel. Maar vooral haar dankwoord viel ook op, hè? Waarom?
8: Ja, dat is leuk. Ja, dat is natuurlijk altijd een obligaat tekstje waarin de sponsoren bedankt worden, de coaches, je trainer en de ballenkinderen, nou, noem maar op. Maar zij eindigt stevast met en ik wil vooral mezelf bedanken. En dat is natuurlijk, dat klinkt heel arrogant, maar zij heeft ooit een keer het grapje overgenomen van Snoop Dogg, de rapper die bij een awardsceremonie zichzelf bedankt en dacht, dat is wel grappig. Totdat ze later bedacht, maar eigenlijk is het ook hartstikke terecht, want er is niemand anders die weet hoeveel pijn en wat ik allemaal heb moeten doorstaan om deze Grand Slam titel te kunnen pakken. En dus bedankte zij weer zichzelf, de Russische. En dat leverde applaus op van het Parijse publiek.
0: Jan Kees, dankjewel.

0: Steve Winwood, Valerie.
1: Ster. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
4: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
5: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
4: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
5: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
6: Pas je eindelijk het perfecte

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
2: NPO Radio 1.
3: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
4: Iran en Israël hebben aanvallen over en weer uitgevoerd. Dat is voor het eerst sinds er in april een bestand werd afgesproken. Iran vuurde gisteravond raketten af op Israël en dat land reageerde met aanvallen op Iraanse steden, ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat niet te doen. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar 8. De beving had een kracht van 7,8. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door de huidige premier Pashinyan. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En in het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom buiten de stad gebracht. Daar wordt hij tot ontploffing gebracht.
3: Bij Weerplaza. Alfred Snoek, Alfred, ik zie hier best wel een beetje een zonnetje doorkomen.
5: Ja, zeker. De dag begint ook helemaal niet onaardig. Het is in heel Nederland op dit moment droog. Er schuift vooral hele hoge bewolking over. Dat is een hele dunne bewolking waar de zon best wel goed doorheen komt. Dus wat dat betreft lijkt deze maandagochtend allemaal heel vriendelijk weer op te leveren. Het is echter van korte duur, want op de Noordzee ligt al een dikke pakket met bewolking klaar en zelfs regen. Dat schuift langzaam onze kant op. Daar hebben we vanmorgen nog niet mee te maken. Maar vanmiddag zien we dat het in de loop van de middag in het westen van het land gaat regenen. In het oosten zal dat pas aan het einde van de middag volgen. Daar vooruit kan dan de temperatuur oplopen naar zo'n 21 of 22 graden. In de Randstad wordt het hooguit een graad of 19. De wind trekt wat aan en dus in de loop van de middag volgt als eerste in de hele westelijke helft van Nederland regen. Eind van de middag, begin van de avond regent het in het hele land. En dan kan die regen zelfs wat intensiveren, kan het af en toe aardig doorplensen.
3: En blijft het dan zo de komende dagen?
5: Ja, voorlopig blijft het wisselvallig. Morgen zien we bijvoorbeeld weer talrijke buien over het land trekken. Misschien dat de ochtend, net als nu, nog wel meevalt met zelfs even een verrassend zonnetje. Maar in de middag met name, dan zijn de buien echt, misschien niet eens meer op twee handen te tellen. Zoveel zijn het er. En die buien die kunnen ook gepaard gaan met onweer en windstoten. Sowieso waait het stevig morgen. En met een graad of 18 hooguit is het zelfs ook nog eens aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. En ook de dagen daarna blijft het voorlopig fris en wisselvallig. Herstel zit pas in het weekeind in de verwachting.
3: Alfred, dankjewel.
5: Alsjeblieft.
3: En wij dan, hoe gaat het op de weg?
6: Ja, de ochtendspits verloopt op zich vrij normaal. In totaal staat er zo'n 170 kilometer file. De meeste drukte zien we op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een enkele file valt op, in ieder geval die op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk nu 11 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur vertraging door een auto met pech. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar staat een auto stil bij Wessen bij de brug. De vertraging vanaf Kelpenoler is zo'n 10 minuten. Op de A12 Arnhem richting Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden bij Veenendaal West. Daarvoor zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is opgelopen tot een uur vanaf de afrit Oosterbeek. En op de A59 richting Den Bosch, daar is net een ongeluk gebeurd. Tussen Waalwijk en Engelen rijdt het verkeer langzaam. De vertraging is een half uur en er is maar één rijstrook vrij.
3: Het grootste onderschepte drugschip is te linken aan de crimineel die Bolle Jos wordt genoemd. Zo de onderzoeker die alles weet van het schip.
7: Ster. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
8: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
8: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
15: Dit is jouw tijd.
16: Alsjeblieft.
15: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
14: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
3: Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van de Nederlandse crimineel die ook wel bekend staat als Bolle Jos. Dat staat in een rapport van de organisatie Global Initiative dat onderzoek deed naar de bewegingen van vrachtschepen voor de kust van West-Afrika. Op het schip de Arconian werd vorige maand 30 ton aan cocaïne gevonden. Sarah Fares is analist georganiseerde misdaad bij Global Initiative en werkte mee aan het onderzoek naar dit schip. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
3: Jullie hadden het schip al op het oog, hè, voordat het werd onderschept. Hoe kwam het bij jullie op de radar?
17: Ja, klopt. Als onderzoeksorganisatie kijken wij onder andere naar de drugsmarkt in West-Afrika. En er waren al een langere tijd grote signalen dat er echt enorme hoeveelheden cocaïne via West-Afrika naar Europa wordt verplaatst. Maar wat daarbij minder goed werd begrepen is hoe cocaïne precies West-Afrika verlaat en uiteindelijk in Europa terechtkomt. Dus daarvoor hebben wij onder andere scheepsbewegingen geanalyseerd in de wateren van West-Afrika. En we zagen dat er steeds vaker terugkerende patronen van verdachte schepen waren. Dus denk aan het uitzetten van de GPS-radar, afwijkende vaarroutes of het langdurig. Wat daarbij minder goed werd begrepen is hoe cocaïne precies West-Afrika verlaat en uiteindelijk in Europa terechtkomt. Dus daarvoor hebben wij onder andere scheepsbewegingen geanalyseerd in de wateren van West-Afrika. En we zagen dat er steeds vaker terugkerende patronen van verdachte schepen waren. Dus denk aan het uitzetten van de GPS-radar, afwijkende vaarroutes of het langdurig stilstaan op open zee.

0: klinkt ook wel alsof je er echt een heel netwerk voor nodig hebt.
1: Ja, klopt. Terwijl onderzoekers daar koning indoken, kwamen wij erachter dat het schip onderdeel is van een veel groter netwerk van schepen en actoren. Met allerlei overlappende constructies wat betreft eigendom en management van die schepen. Dan weer vaak gelinkt aan Turkije en Duitsland zelfs. En via die bedrijven konden wij uiteindelijk de link trekken tussen de Arconian en twee andere schepen die al langer geassocieerd waren met Jos Nijdekkers. Dat zijn de White Eagle en de White Abel. Dus het is wel een vrij groot netwerk.
0: En hoe groot, toch om een idee te krijgen, hoe groot is dan zijn organisatie op die cocaïnemarkt?
1: Dat is moeilijk in te schatten, ook omdat er andere grote spelers zijn op de cocaïnemarkt in West-Afrika. Maar als we alleen al kijken naar de Arconian, dan geeft dat wel aan wat voor een grootschalig netwerk we mee te maken hebben. Lading cocaïne, bekend als de grootste ooit. Nou, alleen al het organiseren van de transport vereist zo'n ontzettend groot financieel en logistiek vermogen. En natuurlijk ook de juiste connecties in West-Afrika zelf. Los van de Arconian zagen wij dat er de afgelopen periode meerdere grote cocaïnezendingen, dus van 10 ton of meer, direct in verband zijn gebracht met het netwerk. Dus ja, het is voor ons wel heel erg duidelijk dat het grote spelers zijn in West-Afrika en wereldwijd.
0: Ja, want jullie beschrijven dus inderdaad hoe dat dan gaat allemaal. Hè? Dus verschepen van de Canarische eilanden, vandaar dan met kleine motorbootjes weer verder de drugs transporteren. Is dat dan ook een nieuwe manier van dit regelen?
1: Enigszins. Het is eigenlijk geen volledig nieuwe methode, maar wel een manier van werken die de afgelopen jaren steeds systematischer geworden, inderdaad. Wat criminelen doen in deze methode is, in plaats van cocaïne rechtstreeks via Europese havens binnen te brengen, worden die ladingen midden op zee al overgedragen aan kleinere boten, zoals speedboten. En die brengen de lading vervolgens weer aan land in Europa, zonder dat ze door officiële toegangspunten heen moeten. Zoals bijvoorbeeld de haven van Rotterdam. Die kunnen ze daarmee volledig vermijden. En we weten dat deze methode al 2 jaar consistent wordt gebruikt op deze route. En dat moment valt wellicht niet heel toevallig samen met de periode sinds wanneer de officiële cijfers in Europa laten zien dat het aantal drugs dat in beslag wordt genomen in de havens is gedaald. Maar goed, minder beslag in beslagnames betekent natuurlijk niet dat er minder drugs het land binnenkomt.
0: Nee, ze hebben gewoon
1: een hele worden steeds slimmer in een smokkelmethode. En we vermoeden dus ook dat deze specifieke methode het plan was voor de Arconian.
0: Maar op deze manier weet je dat waarschijnlijk ook niet hoeveel het er zijn die op die manier toch in Europa aan land gaan.
1: Ja, zoals je al aangeeft, we hebben daar geen precieze cijfers voor. Nee. Maar als je alleen al kijkt naar een zending zoals die van de Arconian, dus meer dan 30 ton, dan is dat een enorme financiële investering van de criminelen ook. En dat vertelt ons dat ze blijkbaar voldoende vertrouwen hebben om het allemaal in één keer zo te kunnen vervoeren op deze manier. En misschien ook omdat eerdere zendingen misschien wel succesvol zijn geweest. En wat we ook zien is dat het plaatje van het groot aanbod van cocaïne dat nog steeds Europa bereikt, ook past binnen een breder beeld van de Europese cocaïnemarkt. Ondanks de daling van het aantal onderscheppingen in de havens zien we ook een enorme daling van de marktprijs voor cocaïne hier. En dit is voor ons dan een duidelijk signaal dat er zoveel cocaïne alsnog Europa binnenkomt, dat de marktprijs maar blijft dalen. En de Arconian is ook maar het topje van de ijsberg hier.
0: Dank, Sarah Vares, analist georganiseerde misdaad bij Global Initiative.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
4: Hey Astrid, een vraagje.
5: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
2: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
6: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: In Frankrijk dreunt de dood van de 11-jarige Liana nog hard na. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo in het departement Gers. De verdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is in het verleden al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie en mede daarom is er kritiek op het rechtssysteem. De Franse minister van Justitie roept nu alle procureurs vanochtend op het matje. Correspondent Saskia Houtuin, dat klinkt als vrij uitzonderlijk om meteen alle procureurs te ontbieden. Wat staat er te gebeuren?
7: Ja, het begint zo meteen al om 8:30. Dan komen alle procureurs, dus eigenlijk vertelt zich dat in het Nederlands als officieren van justitie, die komen bij elkaar in het ministerie van Justitie hier in Parijs. Gérald Darmanin, de minister van Justitie, die heeft

0: dit weekend al een beetje uit de doeken gedaan wat hij van ze wil. Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen. En om te kijken of ze wel goed in behandeling zijn genomen. En in totaal gaat het om 70.000 dossiers. Dus dat is echt wel heel, heel erg veel.
1: Zo. En hoe wil hij dat dan regelen?
0: Nou, hij wil dat eigenlijk in elk departement in Frankrijk alle rechtbanken, alle aanklagers of alle procureurs dat gaan doen. En hij heeft er ook al een deadline aan vastgeplakt, 14 juli. Dus dat is nog maar iets meer dan een maand. En volgens de minister is het echt een absolute prioriteit. En hij zei ook dit weekend, ja, niemand die gaat op vakantie. Ik ga niet op vakantie totdat dit geregeld is. Tegelijkertijd is er ook wel kritiek op de minister zelf. Bijvoorbeeld van de vakbond, de voorzitter daarvan, die zei, ja, de minister die wijst nu naar ons, terwijl hij ons juist zou moeten vertegenwoordigen. Hij probeert nu de schuld bij anderen, bij individuen neer te leggen, om vooral niet te hoeven spreken eigenlijk over het collectieve falen waardoor dit heeft kunnen gebeuren. En ook nog minder over zijn eigen politieke verantwoordelijkheid. Dus ik kan me voorstellen dat daar vanochtend op het ministerie ook nog wel discussie over zal zijn.
1: Ja, en dit is dus allemaal getriggerd door die dood van de 11-jarige Liana. En de man die ervan wordt verdacht, dat hij eigenlijk al verschillende aanklachten tegen zich had lopen, blijkbaar.
0: Absoluut. Ja, dat is wat deze zaak ook wel extra naar maakt. Naar de verdachte van de moord op Liana. Er liepen al 4 aanklachten voor verkrachting van een minderjarige. En ook nog 2 voor ongepast gedrag. Dat waren ook nog eens niet heel recente aanklachten, maar zaken die eigenlijk al jaren daar lagen. En vervolgens is daar allemaal niets mee gebeurd. Die man is niet eens verhoord. Dus daar is iets heel erg misgegaan. En dat is waarom deze zaak nu zo ontzettend veel aandacht krijgt in Frankrijk. Want het laat zien hoe ontzettend ernstig er is tekortgeschoten.
1: Geeft het ook aan hoe groot de schok is in Frankrijk hierover?
0: Absoluut. Dat is echt wel heel erg groot. In het begin vooral natuurlijk omdat iedereen ook meeleefde met de vermissing van Liana, de zoektocht die er was. En ergens ook nog toch wel de hoop dat ze haar levend zouden terugvinden. Maar in de loop van de week sloeg dat toch vooral om in het onbegrip over de verdachte, dat er nooit was ingegrepen, dat hij gewoon nog steeds dus op straat rondliep. Vanavond om 7 uur is er een bijeenkomst, een demonstratie voor het ministerie van Justitie hier in Parijs. En daar blijft het niet bij. Ook voor rechtbanken overal in het land zijn er vanavond demonstraties. Ik heb al aankondigingen voorbij zien komen voor Grenoble, Angoulême, La Rochelle, Pau. Dus echt alle uithoeken van het land. Dus dat laat echt wel zien in hoeverre dit leeft hier in Frankrijk.
1: En wat opvalt in deze zaak is dat Liana is meegegaan met iemand die ze natuurlijk kende. Dus voor haar was het niet raar om in die auto te stappen?
0: Ja, dat maakte deze zaak wel extra pijnlijk. Je zei het net al, het was de vader van een goede vriendin van haar. En de ouders van dat meisje, Liana, die vertrouwden het al niet. Die wilden al niet dat hun dochter bij hem in de buurt kwam. Waar ze geen weet van hadden, was dat er dus al verschillende aanklachten tegen hem lagen. Ook uit andere buurten, bijvoorbeeld een school waar deze man conciërge is geweest. Daar zou hij ook een soort van relatie hebben gehad, of eigenlijk het meisje hebben verkracht, daar leerlingen. Het heeft dus toch zover kunnen komen dat zonder hun weten hun dochter op die fatale dag, niet afgelopen vrijdag, maar de week daarvoor, bij hem in de auto is gestopt bij school en nooit meer is teruggekomen. Gisteren was er een stille tocht voor haar in Florence, het plaatsje in Zuid-Frankrijk waar ze vandaan kwam. Daar zijn duizenden mensen op afgekomen. Veel van hen die droegen ook een t-shirt waarop stond plus jamais ça, dit nooit meer. En dat is ook echt wel het sentiment, het gevoel in Frankrijk dat nu al heerst. Hoe heeft zoiets vreselijks kunnen gebeuren? En ook vooral, hoe gaan we voorkomen dat er zoiets weer gaat gebeuren?
1: Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. Bij zuivelbedrijf Friesland Campina wordt gestaakt, meldt Omroep Friesland.
2: Zeker 100 medewerkers leggen volgens vakbond FNV om 2 uur vanmiddag het werk neer. Morgenochtend om 6 uur gaan ze weer aan de slag. Op de vestiging van het bedrijf in Leeuwarden werken in totaal 700 mensen. Al weken lukt het onderhandelaars van zuivelkoepel NZO en vakbond FNV niet om tot een akkoord te komen over een nieuwe cao. Eerder waren daarom stakingen in zuivelfabrieken in Meppel, Bijlen en Nuenen. De bond eist minstens 4% loonsverhoging. Er is een enorm tekort aan huizen en toch staan er best wat leeg. RTV Utrecht schrijft dat gemeenten wel wat willen doen, maar dat vaak niet kunnen. In de provincie staan volgens het CBS 13.000 huizen en appartementen leeg, Zoals een huis in De Bilt, waar buurman Arie zich al jaren over verbaast.
3: Het is een jungle. Ze zitten hier ongedierte, ratten lopen hier regelmatig rond. De buren die hebben last van schimmel, vocht aan de zijkant boven.
4: Die antenne vind ik ook geweldig. Het is uit de jaren 60 zo'n beetje, denk ik. Dus dat illustreert ja, de leegstand.
2: In de gemeenteraad gaan stemmen op om meer actie te ondernemen en huiseigenaren te verplichten een huis te bewonen of te verhuren. Buurtbewoners in de Amsterdamse wijk Zeeburg zijn bang voor de buren. Die geven al maanden overlast. Dat begon al snel nadat ze waren ingetrokken. Deze buurvrouw vertelt bij AT5 dat er schimmige zaken gebeuren.
5: Illegale prostitutie is vastgesteld. 2 maal toe zelfs. Wij dachten, dit is genoeg voor eigen haard om in actie te komen. Blijkbaar niet het geval.
2: Eigen haard, dat is de huisbaas. De politie vindt ook harddrugs in het appartement, zegt de buurvrouw.
5: Terwijl de politie bij de buren was, stuurde mijn overbuurvrouw een app met: hey, volgens mij heeft ze je volband lek gestoken van je fiets.
2: Dus de buurvrouw heeft samen met andere buren een deurbelcamera opgehangen om de boel in de gaten te houden. Maar dat gaf wel gedoe met de woningcorporatie. Want ja, zo'n bel schendt de privacy van de buren.
5: En het enige waar eigen haard nu initiatief voor onderneemt, is dat mijn camera er hangt. En die camera hangt daar voor een reden. En die gaat ook niet weg totdat de oorzaak is opgelost.
2: De corporatie wil niet op de zaak ingaan, maar zegt wel dat er veel bewijs nodig is voordat iemand uit zijn huis gezet kan worden. En de Groningse lokale omroep Oog was afgelopen weekend bij de Buddy Run Noord. Een obstakelparcours voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze klimmen en klauteren over de hindernissen met, de naam zegt het al een beetje, een buddy. De race wordt georganiseerd door 6 studenten. Taken is er 1 van.
6: Dat is echt superleuk om te zien. Ja.
7: Waarom hebben jullie dit georganiseerd?
6: Ja, we hebben eigenlijk vorig jaar het ook georganiseerd. Het is de 2e keer. En wij vonden eigenlijk dat er te weinig sport en spel was voor mensen met een beperking. Je hebt het wel in het midden van het land, maar in het noorden nog niet echt. Dus wij dachten van, dat moeten we gewoon noorden gaan organiseren.
8: Verkeersinformatie. Wijnaldswaan.
9: Ja, het is een normale ochtendspits. De meeste files staan op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Een enkele file valt op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Bijna een half uur vertraging tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. 9 kilometer file. Op de A6 is een ongeluk gebeurd. Van Emmeloord naar Muiden. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Lelystad Airport. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting Utrecht is weer vrij na een ongeluk bij Veenendaal. Het oponthoud vanaf de afrit Oosterbeek is nog wel een half uur.

0: Dasha met Austin. In Dierentuin Artis in Amsterdam is de renovatie van het aquarium afgerond. 5 jaar heeft het geduurd. Verslaggever Vincent van Rijn, je bent in dat oudste nog werkende aquarium ter wereld. Is er veel veranderd?
1: Nou, ik kwam hier net aan en het is een monumentaal gebouw uit 1882. En van buiten ziet het er eigenlijk gewoon nog hetzelfde uit. Dat moest ook. Maar van binnen is echt alles totaal anders. Wat was hier nou het geval? Het aquarium was na bijna 140 jaar aangetast door zout water. Het water sijpelde eigenlijk op allerlei plekken het gebouw in. Op plekken waar je dat niet wil. Waardoor muren, vloeren, constructies allemaal beschadigd raakten. Uiteindelijk was dus die lange restauratie nodig. Heeft 50 miljoen euro gekost. 5 jaar geduurd. Maar nu gaat hij weer open. Alles is weer, het ziet er prachtig uit. En naast mij staat Alex Huibersen, bioloog en curator van het aquarium. Als eerste, wat is nou voor de bezoekers eigenlijk het meest veranderd? Want van buiten ziet er nog hetzelfde uit.
2: Ja, het blijft natuurlijk een aquarium. Dus je blijft heel veel onderwaterleven kunnen zien. Maar wat we hebben aangepast is voornamelijk het museale gedeelte. En het verhaal wat we vertellen. Dus het gaat veel meer over water aan zich. Het aquatisch leven wat erin zit en hoe de mens zich daarmee bemoeit of niet bemoeit.
1: En we staan nu in de grote zaal. En die komt dus echt uit de 19e eeuw. Toen keken ze al naar de vissen, de mensen.
2: Ja, het is inderdaad de klassieke zaal. Zoals heel veel bezoekers hem ook zullen terug herkennen. Maar we hebben wel degelijk een hoop veranderd hier. Ook al zit het achter de muren.
1: Ja, want daar hadden we het net al eventjes over voor de uitzending. Bij veel dierenverblijven in Artis, de leeuwen, de olifanten, hebben de dieren meer ruimte gekregen. En dat geldt ook hier voor de vissen.
2: Dat hebben we ook in het aquarium kunnen doen. Dus de zaal zelf is het monumentale aanzicht. Dus aan de ramen, daar konden we niet zoveel doen. Maar de aquaria daarachter, die konden we verdiepen en aan elkaar verlengen. Waardoor de dieren meer ruimte hebben.
1: Want zijn er dan ook diersoorten verdwenen waarvan u bijvoorbeeld ook zegt van vroeger hadden we die, maar nu past dat eigenlijk niet meer in deze tijd?
2: Ja, ik denk dat voor 2 soorten mensen nog wel herkennen. De sidderalen bijvoorbeeld of de luipaardhaaien. Dat zijn dan dieren die helaas niet meer teruggekomen zijn. Die zijn gewoon eigenlijk vonden we die te groot voor de aquaria die we op dit moment nog kunnen hebben.
1: Want die hebben meer ruimte nodig.
2: Ja, die hebben gewoon meer zwemruimte nodig. Door de jaren heen leer je natuurlijk veel meer van je dieren. En we weten gewoon, we hebben voor de soorten die we nu hebben, hebben we optimale aquaria kunnen ontwikkelen. Met ook de juiste inrichting.
1: We staan nu voor één van die aquarium. We zien nu hier, dit is de Noordzee, hè?
2: Ja, we zijn inderdaad de branding van de Noordzee. Dus eigenlijk onze kuststroken. En we zien een groep dikliphardes.
1: En die strijd tegen het zout, want vroeger, ik kan me nog herinneren, het water liep hier over de grond. Die strijd is nu gewonnen?
2: Jazeker. Ja, we hebben de hele zeewaterzijde is er eigenlijk helemaal uitgesloopt. En hebben we helemaal opnieuw moeten opbouwen. En natuurlijk hebben we ervoor gezorgd dat eigenlijk de constructie, fouten wil ik niet zeggen, maar de constructie, de manier hoe we de aquaria opgebouwd hebben, is nu op een andere manier gedaan. Waardoor eigenlijk die lekkages niet meer kunnen voorkomen.
1: Dat hopen we dan meer. Zullen we nog eventjes doorlopen? Want er is ook nog veel veranderd. Want een van de meest gestelde vragen is altijd, wat krijgen ze nou allemaal te eten? En daar hebben jullie rekening mee gehouden door, we staan in een soort open keuken.
2: Ja, welkom in de voedselkeuken zou ik zeggen. Dus hier bereiden mijn collega's iedere dag het voedsel voor de dieren die we in het aquarium hebben zitten. Mijn collega Wendy staat al deze ochtend gewoon het voer voor te bereiden. En we hopen dat zometeen ook de bezoekers kunnen zien wat nou al onze dieren te eten krijgen.
1: Ja, die kunnen hier langslopen, vragen stellen en lekker kijken. En mogen ze ook meehelpen voeren?
2: Nee, meehelpen voeren doen we niet. Dat blijft voor de verzorgers. Maar je mag zeker vragen stellen. En op het moment dat mijn collega's hier niet staan, hebben we ook altijd nog vooropgenomen filmpjes die je kan afspelen, zodat je toch het kijkje achter in de keuken krijgt.
1: Ja, dan was er ook nog een iconische gracht met een fiets in het water en een oude eend, geloof ik. Die is ook een beetje aangepast aan deze tijd. Ik geloof dat er nu een bureau in staat.
2: Ja, klopt. We hebben de Amsterdamse gracht is gebleven. Maar we hebben de wat boven op de kade gebeurt, dat hebben we allemaal veranderd naar hedendaagse dingen die je in de stad tegenkomt. Een bureautje, inderdaad een fatbike die nu over de kademuur hangt in plaats van een omafiets.
1: Echt de 21ste eeuw zijn we hier ingegaan. Goed, dank Alex Huibersen, curator van het aquarium van Artis, dat na 5 jaar renovatie weer open gaat.
0: Verslaggever Vincent van Rijn.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: In 1-1, Memphis Depay wacht, Memphis Depay schiet.
3: De hele dag door, updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Nu brengt hij op, komt die bal, Gakpo, doelpunt! 1-0 Nederland!
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
7: Goal, nee! Jawel, zijn het, dacht ik
3: uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
4: Koopman, variant en
6: een flits van andere WK-duels.
3: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
3: Ook elke dag een NOS voetbalpodcast op NPO Luister.
8: Ster.
9: We hebben allemaal een verhaal te vertellen. Over liefde en overwinning. Over persoonlijke uitdagingen, rouw of verdriet. Soms is een verhaal zo bijzonder dat het een boek wordt. En ik denk na het lezen altijd weer, wat een ongelooflijk goed verhaal.
10: Vanavond om 7:10 bij Bien en Vara op NPO 2.
11: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
12: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
11: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: NPO Radio 1. 8 uur.
15: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Israël en Iran blijven elkaar over en weer bestoken met raketten. En dat is voor het eerst sinds het staakt het vuren van april. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
16: Israël zegt dat het aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er militaire doelen geraakt in het midden en westen. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. De Amerikaanse president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nog gevraagd om niet te reageren. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 12. De beving had een kracht van 7,8. Er waren nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter. Over schade is niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen veel op schermen zitten. Ook lezen ze veel, maken ze huiswerk of tekenen ze. Zo zijn hoger opgeleide kinderen vaker bijziend, omdat zij daar gemiddeld meer tijd aan besteden. Tegelijkertijd zien oogartsen dat kinderen minder buiten spelen, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend premier Pashinyan, die een pro-Europese koers vaart. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met buurland Azerbeidzjan. Op de achtergrond bemoeide het Kremlin zich met de verkiezingen in Armenië om een overwinning voor Pashinyan te voorkomen. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld, omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. De opruimingsdienst heeft de bom buiten de stad gebracht. Daar wordt hij tot ontploffing gebracht. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf van het veld. Tijdens het EK, 5 jaar geleden, kreeg Eriksen een hartstilstand. Hij werd toen met succes gereanimeerd en kreeg een onderhuidse defibrillator die ingrijpt bij hartproblemen. Het weer. De dag begint droog met geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en buien vanuit het westen. Morgen wisselvallig bij een graad of 17.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
8: Ja, we zitten zo'n beetje op het hoogtepunt van deze ochtendspits met vooral veel drukte op de wegen in het midden en zuiden van het land. Nou, een paar files vallen op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Kootwijk. De rechterrijstrook is dicht. De extra reistijd vanaf Apeldoorn-Zuid is zo'n 20 minuten. Op de A6 Emmeloord richting Muiden is een ongeluk gebeurd bij de afrit Lelystad Airport. De vertraging is nu een half uur. Er is maar één rijstrook vrij. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtse Plein een half uur vertraging na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
0: Straks correspondent Daisy Moore over de raketten die Iran en Israël over en weer afvuren.
17: Ster. Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
18: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
19: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
20: Mart, wat ga je doen?
21: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
22: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Na weken van betrekkelijke rust laait de oorlog in het Midden-Oosten weer op. Iran en Israël vuren over en weer raketten op elkaar af. Iran begon gisteren met aanvallen op Israël en die werden vanochtend beantwoord. En sindsdien is het niet meer rustig geweest. Correspondent Daisy Moore in Beirut. Daisy, Iran heeft het dus niet bij die aanval van gisteravond gelaten.
25: Nee, het is niet bij een eerste ronde gebleven. Er is vanochtend een tweede golf raketten vanuit Iran richting Israël gegaan. En dus niet één ronde. En dat leidt tot veel zorgen natuurlijk. Blijft het hierbij of zal dit leiden tot een verdere escalatie waarbij ook andere landen betrokken kunnen raken? We horen net dat de Qatarese alweer druk aan het bellen zijn met Teheran, met de VS, om verdere escalatie in te dammen. Want iedereen hier weet, het kan allemaal heel snel gaan en daar kunnen veel spelers bij betrokken raken. En het kan ook zo weer voorbij zijn. Een spannende ochtend dus hier.
0: En die Israëlische aanval van gisteravond, wat heeft die voor schade toegebracht in Iran?
25: Het is voor nu niet zo moeilijk om een volledig beeld te krijgen van wat er zoal geraakt is. We horen dat er op verschillende plekken in het land infrastructuur is geraakt, militaire doelen. Denk dan aan radar en luchtverdedigingssystemen, dat soort zaken. Ook horen we net vanuit Iran dat een petrochemische fabriek in Khuzestan, in het zuidwesten van het land, is geraakt. Dat die fabriek nu ontruimd is. Duizenden werknemers die geëvacueerd zijn. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Vanochtend zien we wel bijvoorbeeld beelden van rookpluimen ergens in de buurt van Isfahan, een andere grote stad in Iran. Maar wat dat dan precies is, dat weten we simpelweg niet. En dat is het lastige, net als eerder, dat dat niet altijd makkelijk te achterhalen is in Iran. We moeten afwachten en kijken of we de komende uren misschien meer horen.
0: Ja. Dat Iran weer begon met deze beschietingen, dat had dan wel weer een reden. Willen ze een boodschap afgeven?
25: Ja, dat heeft alles te maken met de Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Hier gistermiddag, daar heeft Israël naar eigen zeggen Hezbollah-infrastructuur geraakt. En Iran had al aangekondigd dat als ze dat zouden doen, Beirut aanvallen, zij dat zouden gaan vergelden. En dat hebben ze dus waargemaakt. En daar reageerde Israël weer op. We hebben ook gehoord dat de Houthis een raket op Israël hebben afgevuurd vanuit Jemen. De Houthis, die belangrijke pion van Iran in de regio. President Trump zou inmiddels alle partijen hebben gevraagd dit te stoppen, want hij wil vooral een deal. Maar dat gaat tot nu toe dus niet zo lekker. De komende uren zullen we goed moeten opletten wie wat gaat doen. Want het gaat dus niet alleen om Teheran, om Israël, om Amerika, maar ook om bijvoorbeeld Hezbollah of de Houthis, of die in actie zullen komen. En dan kunnen we waarschijnlijk ook weer een reactie verwachten.
0: Ja, dus die onderhandelingen, dat staat misschien wel echt onder druk.
25: Ja, dat is heel lastig, want we horen natuurlijk steeds over een naderende deal tussen Iran en de VS. Dat horen we alsmaar van president Trump. Iets waar mensen in de regio inmiddels niet per se veel vertrouwen meer in hebben. En deze ontwikkelingen zullen daar niet per definitie mee gaan helpen.
0: Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. Amerikaanse president Trump heeft dus niet kunnen voorkomen dat Israël met een vergeldingsactie kwam tegen Iran. Hij heeft weinig grip meer op premier Netanyahu, zegt correspondent Lennart Swolfs vanuit Tel Aviv.
1: Daar lijkt het inderdaad wel op. Eigenlijk gelijk na die Iraanse aanval van gisteren heeft Trump gebeld met Netanyahu. Kijk, wat er achter de schermen allemaal is besproken, dat weten we niet. Naar buiten toe zegt Trump in ieder geval dat hij tegen Netanyahu heeft gezegd: reageer niet op deze Iraanse aanval. Trump wil namelijk een deal met Iran. Hij lijkt momenteel geen baat te hebben om die oorlog weer te gaan hervatten. Maar ja, toch kwam die Israëlische tegenaanval. Dus Netanyahu heeft niet geluisterd. En je kunt het eigenlijk zo zien. Aan de ene kant heeft Netanyahu Trump heel hard nodig om een oorlog te voeren met Iran. Want bijvoorbeeld de verdediging hebben ze de Amerikanen voor nodig. Maar ook voor de aanval hebben ze de Amerikanen nodig. Maar aan de andere kant komen er hier ook verkiezingen aan. En vanuit de oppositie klonk het van de week al dat Israël veel te afhankelijk wordt van Amerika in het nemen van beslissingen. Ja, als je dan niet reageert op een Iraanse aanval, laat dat zwak te zien. Dus ik denk dat Netanyahu ertoe heeft bewogen om wel te reageren en dus niet naar Trump te luisteren.
0: Maar deze reeks begon natuurlijk ook met aanvallen op Beirut van Israël, waarvan Trump ook al had gezegd: doe dat niet.
1: Dat klopt inderdaad. En er zijn wel gemengde berichten over. Trump die zou inderdaad naar buiten toe zeggen: doe dat niet. Nou ja, toch zijn er ook wel bronnen die zeggen, anonieme bronnen zijn dat tegen verschillende media hier ook, dat Trump toch wel heeft gezegd dat het een beperkte aanval kon zijn. Dus ja, dat is allemaal heel onduidelijk. Maar goed, wat ik al zei, de verkiezingen komen eraan. En ja, voor Netanyahu is het echt een enorme zwakte om die gevechten nu niet door te zetten. Dus dat laat wel zien dat er wat scheurtjes in dat bondgenootschap lijken te komen.
0: Ja. Het is in ieder geval reactie op reactie. Hè. Iran reageerde op wat er in Beirut gebeurde. Vervolgens reageert Israël weer op Iran, waarop Iran nou weer reageert. Is dit dan het begin van meer?
1: Ja, dat is de grote vraag. En de vraag die iedereen hier in de regio zich stelt op dit moment. Kijk, Iran heeft nu weer raketten afgevuurd. Nou ja, gaat Israël daar dan weer op reageren, is de vraag. En zo ja, met een grote aanval of een beperkte aanval. En dan is het weer de vraag, gaat Iran daarop reageren? Ja, het is natuurlijk allemaal heel gevoelig. En zo'n situatie kan enorm snel escaleren. Maar dat is iets wat we de komende uren zullen gaan zien hoe dit verder uitpakt.
0: Zij correspondent Lennart Swolfs. Het CIS-verbod is geen succes, concludeert het AD.
16: De krant is in het verbod op straatintimidatie gedoken. Het zogenoemde CIS-verbod dus. Sinds 1 juli 2024 is het strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen. Bijvoorbeeld door opmerkingen, gebaren of geluiden. Maar uit onderzoek van de krant blijkt dat in 2 jaar tijd in totaal 6 boetes zijn opgelegd. Wethouders zeggen dat de boete te ingewikkeld is. Handhavers mogen pas een boete uitdelen als ze iemand 3 keer de fout in zien gaan. De afgelopen jaren zijn er veel meer snelle fietsen op de fietspaden. Elektrische fietsen, bakfietsen en fatbikes chasen soms met enorme snelheid langs langzame fietsers. En die kunnen daarvan schrikken. Op één fietspad in Houten geldt daarom vandaag een maximumsnelheid van 20 km per uur, is te lezen bij nu.nl. De afgelopen week hebben camera's het fietsverkeer zonder maximumsnelheid vastgelegd. Een vergelijking met de beelden van vandaag moet duidelijk maken of maximumsnelheid iets uithaalt. In het najaar volgt een soortgelijke proef in Amsterdam. FD schrijft over de inzet van AI bij hypotheekaanvragen. ING geeft als eerste bank AI een grote rol bij het beoordelen van aanvragen. De bank wil zo huizenkopers sneller duidelijkheid geven over hun aanvraag. FD-woningmarktredacteur Anna de Haas legt in de podcast Dagkoers uit dat de meeste hypotheekverstrekkers wel AI gebruiken. Maar vooral om te kijken of bijvoorbeeld het dossier wel compleet is.
2: Maar ING gaat nu echt een stapje verder. Wat zij gaan doen is dat AI straks echt gaat kijken naar de dossiers van oké, wat is hier aan de hand, wat zie ik, wat zijn de mogelijkheden, dat ook doorrekenen. En dan komen ze eigenlijk met een soort suggestie bij een echte bankmedewerker, een mens. En zeggen ze, hey, dit is er aan de hand en dit zijn de mogelijkheden voor financiering. En dan maakt die medewerker uiteindelijk nog wel het besluit.
16: Experts denken dat andere hypotheekaanbieders snel zullen volgen. En Dan Sullivan is bezorgd dat Dan Sullivan stemmen afsnoept bij de senaatsverkiezingen later dit jaar. De Republikeinse senator van Alaska, Dan Sullivan dus, heeft namelijk binnen zijn eigen partij een uitdager met dezelfde naam. De senator zegt tegen CNN dat het een complot is.
4: And his whole purpose of running is to confuse Alaskans, to make them think, Alaskan voters, that somehow he's me, so they could rig the vote in favor of Mary Peltola.
16: Ja, ze hebben wel een andere tweede naam, om het ietsje duidelijker te maken. En misschien dat het initiaal daarvan wel nog wordt vernoemd op het stempelbiljet, dat weet ik niet. Maar hij heeft het over Mary Peltola, dat is de democratische tegenstander van Sullivan. En ja, als hij stemmen, dus die Dan Sullivan, verliest aan de andere Dan Sullivan, dan zou dat haar in de kaart kunnen spelen. Daarom denkt hij dus dat het een complot is. Kunstrover Douglas Chesley-Way runt vanuit de gevangenis een webshop waar hij shirts, petten en shorts verkoopt met een plaatje van de gouden helm van Cotofenesti. Way is afgelopen vrijdag tot 47 maanden cel veroordeeld voor zijn rol bij de kunstroof uit het Drents Museum, waarbij kunstschatten uit Roemenië werden buitgemaakt. Als adres van de webshop is het adres van de gevangenis vermeld, lezen we in de Telegraaf. Deskundigen denken niet dat justitie blij is met het handeltje van Way.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
8: De drukte op de weg neemt alweer af. Op de A16 Breda richting Rotterdam is nu wel extra vertraging. Eerst tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. 7 kilometer file met een half uur oponthoud door een te hoge vrachtwagen. Verderop is een ongeluk gebeurd tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Nu een half uur vertraging in 5 kilometer file. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En op de A6 Emmeloord richting Muiden. Daar zien we de nasleep van een ongeluk bij de afrit Lelystad Airport. De vertraging is een half uur en er is maar 1 rijstrook vrij.
24: Het NOS Radio 1-journaal.
15: Astrid Kersenboom.
0: Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen dus niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Oogarts in opleiding Sander Kneepkens aan het Erasmus MC pleit daarom in zijn promotieonderzoek voor een nationale preventieve aanpak die vooral thuis en op het schoolplein begint bij jonge kinderen. Hij legt uit waarom het aantal kinderen groeit dat niet meer scherp in de verte kan kijken.
5: De redenen daarvoor zijn tweeledig. Een deel is omdat steeds meer kinderen steeds meer tijd binnen doorbrengen. Dus minder veilig om veel buiten te spelen. En binnen is gewoon aantrekkelijker geworden. En een deel daarvan is dat we steeds meer dichtbij doen. Dus steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen. Dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
0: Ja, en u zegt, vooral bij jongere kinderen tot 10 jaar valt echt winst te behalen. Hoe zit dat?
5: Nou, het oog groeit eigenlijk in gedurende de hele jeugd. Maar we zien uit onderzoek dat het hardste groeit op jonge leeftijd. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de lichaamsgroei. En in Oost-Azië is het probleem een stuk groter. Daar is ongeveer 80% van de jongeren al bijziend. En wat wij hebben gedaan is de groei van die kinderen in Oost-Azië vergelijken met die in Europa. En dan zien we dat voornamelijk op jonge leeftijd er een heel groot verschil is in de groeisnelheid. Dus in Oost-Azië groeien de kinderen van 6 ongeveer 2 keer zo hard als de kinderen van 6 in Europa. Dus daarom denken wij dat daar het grootste verschil te behalen is. Omdat je daar blijkbaar dus heel groot impact kan maken met interventies.
0: En de scholen kunnen daar een rol in spelen, zegt u. Hoe?
5: Nou, door ervoor te zorgen dat kinderen tijdens schooltijd naar buiten kunnen, in ieder geval. Dat in ieder geval een optie is. Een onderzoeker uit China weten we dat als je kinderen stimuleert om tijdens schooltijd meer naar buiten te gaan, dat de bijziendheid enorm remt. En wat daarbij een belangrijk bijeffect is, is dat het niet alleen goed is voor de ogen, maar ook voor de houding, de sociale ontwikkeling en meerdere dingen. En wat daarin blijkt uit veel onderzoek is dat, ook al zijn er heel veel speelveldjes en dergelijke in de buurt van de woonomgeving, een veilige speelplaats bij het schoolplein heeft het meeste effect.
0: En heeft u enig idee hoe dat komt?
5: Ja, dat is moeilijk te onderzoeken natuurlijk, maar ik kan alleen speculeren. Wat ik denk is dat komt omdat dus het veilig is. De kinderen worden daar begeleid. Ze spelen daar met hun leeftijdsgenootjes, waardoor ze ook meer elkaar meetrekken daarin, zeg maar. En wat je dus ook weer ziet is dat als ze op school meer buitenspelen, blijkt dat ze een soort van leren buitenspelen, zodat ze dat in hun thuisomgeving ook weer meer gaan doen.
0: Ja, dus het is meer dat ze inderdaad bij wijze van spreken het buitenspelen aangeleerd krijgen. Op het moment dat ze buitenspelen, dan zijn ze vanzelf in de verte aan het kijken. Is dat dan de belangrijkste rol daarvan voor de ogen?
5: Een deel is dat het afwisselend is. Dus je kijkt zowel dichtbij als ver weg, maar je blijft in ieder geval niet de hele tijd op hetzelfde afstand kijken. En een groot deel is dat het licht buiten heel anders is dan het licht binnen. Dat zijn twee onderdelen. En er zijn gewoon weer veel meer contrasten. Dus er is veel meer verschil in je omgeving als je buiten bent dan als je binnen zit in een wat effen ruimte vaak.
0: En het oog leert als het ware daar dan ook mee omgaan?
5: Ja, eigenlijk wel. Kijk, hoe ik het zelf altijd voor me zie is dat als je heel veel dichtbij doet, dan moet het oog zich inspannen om een beeld dichtbij scherp te krijgen. Als je dat dus in je jeugd doet, dan is het zo dat het vaak zo graag mogelijk zo min mogelijk energie verspilt. Dus dan groeit het langer. Dat is namelijk dan de stand waar het meeste in staat. En als je buiten bent, dan heb je veel meer verschillende afstanden nodig, waardoor je niet alleen maar moet inspannen om dichtbij te kijken.
0: Ja. U zei dat de afwisseling op zo'n dag ook belangrijk is, hè? Dus zouden er dan bijvoorbeeld vaker pauzes moeten zijn?
5: Niet per se vaak. Ja, vaker wel. Kijk, wat wij het onderzoek hebben gekeken is naar tijden. En wat wij dan, de regel die wij hebben bedacht is de 20-20-2. Dus dat betekent dat je elke 20 minuten even onderbreekt, dichtbij werk. En dan de 2 betekent dat je 2 uur per dag naar buiten moet. En hoe je die 2 uur per dag verdeelt over de dag, dat is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk, zolang je maar 2 uur per dag naar buiten gaat. Dus dat zijn vooral belangrijke dingen. En dus proberen dichtbij werk te onderbreken als het lukt.
0: Zei Sander Kneepkens van het Erasmus MC. Naast de oorlog die Israël voert met Hezbollah en Iran gaat ook het Israëlisch-Palestijns conflict door. Gisteren werden 7 doden gemeld na Israëlische aanvallen op een vluchtelingenkamp in Gazastad. En vannacht zei Israël kort na de Iraanse aanvallen dat ze opnieuw alle grenzen in Gaza sluiten. Het drijft mensen tot wanhoop, ook hier in Nederland. Toch zijn er nog steeds mensen die denken dat Israëliërs en Palestijnen er ook wel samen uit kunnen komen. Verslaggever Mark-Robin Visser was gistermiddag bij een kleine demonstratie in het centrum van Amsterdam.
6: Terwijl de trams zich door de straten wurmen en de toeristen langs slenteren met chique friet en dure ijsjes, is er een demonstratie aan de gang op het Spuiplein. Een dertigtal demonstranten loopt met borden. Stop met het vermoorden van kinderen. Eindig de genocide. Stop Israël als terrorstaat. Deze demonstratie vindt hier wekelijks plaats. Maar deze keer is speciaal omdat er leden meelopen van Combatants for Peace. En dat is een Israëlisch-Palestijnse vredesorganisatie. Die is opgericht door mensen die zelf hebben deelgenomen aan het geweld aan beide kanten. Door Israëlische militairen dus, die op de westelijke Jordaanoever hebben gediend. En door Palestijnen die aan de gewapende strijd hebben deelgenomen. De oprichter van Combatants for Peace is Gen Alon en hij heeft jarenlang als militair gediend in het Israëlische leger.
7: We are very realistic. It got for much worse. But you know, we still exist after 20 years that ex-combatants, Israelis and Palestinians who've laid down their weapons.
6: Eigenlijk gaat het alleen maar slechter, maar wij bestaan nog steeds met elkaar. En wij zijn eensgezind in onze opvatting dat wij de wapens moeten neerleggen, dat wij in vrede met elkaar moeten leven. En iedereen weet dat wij bestaan. Everybody knows that you exist. Now here in Amsterdam too. What is your message here in Amsterdam?
7: First of all, you're not spectators to our conflict. The Israeli-Palestinian thing is your responsibility too. And we want to transform the spectators into spect actors.
6: Hij zegt, we willen jullie erbij betrekken, to involve the people.
7: Yes, to activate you, Dutch people, dear Dutch people who really care for the conflict.
6: De lieve Hollanders te activeren.
7: There's only pro-justice, liberation, freedom and human rights.
6: Er zijn alleen maar mensenrechten, vrijheid en rechtvaardigheid. Een ander lid van Combatants for Peace is Rana Salman en zij is van Palestijnse afkomst.
9: I'm always on a desperate mission to change the reality on the ground in Palestine and Israel. It's been going on for over 75 years.
6: Het is een wanhopige missie. Eigenlijk is er al 75 jaar onrecht en we proberen daar verandering in te brengen. Ervaart zij voldoende steun, ook internationaal? Do you have enough support also internationally?
9: We do have so many supporters all around the world and basically what we see today, it's a part of it. To see people are still protesting every single
6: week. We hebben heel veel support, heel veel steun internationaal, zegt ze. Dat kan je ook zien aan deze demonstratie die elke week in Amsterdam plaatsvindt. Ja, en de leden van Combatants for Peace zijn hier niet alleen maar naartoe gekomen voor die demonstratie op het Spuiplein, maar ze gaan ook naar een bijeenkomst in een buurthuis in Amsterdam, georganiseerd door de organisatie Joden Zeggen Nee. Zo'n 80 mensen hebben een uur of twee geluisterd naar de mensen van Combatants for Peace, vragen gesteld, antwoorden gekregen. Oh, de geluidsinstallatie staat nog aan. Hebben ze een punt, Combatants for Peace?
10: Nogal.
6: Ja.
10: Kan er bijna. Ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen.
11: Ik vond het heel erg indrukwekkend. Dit onderwerp, dat ligt over de hele wereld heen.
6: Ze vertelde dat het een heel langdurig proces was, hè, om elkaar te vertrouwen.
10: Ja.
6: Maar ze zeiden, in het begin ontdekten ze dat ze iets gemeen hadden. Namelijk de wil om mensen te doden die ze niet kennen.
10: Nou, dat is toch dat, maar dat vraagt heel veel moed om dat aan elkaar toe te geven. Dat je hebt gedood.
12: Kijk, ik denk dat dit de manier is waarop je aan vrede bouwt. En als je dat niet gaat doen, dan kom je er nooit. En als je wel gaat bouwen, dan kom je er misschien.
26: Beseffen dat beide groepen recht op leven hebben. En ik heb geen groter recht op leven dan die mensen die daar wonen. En dat doet me zoveel pijn, dat onrecht er is. En wij kunnen maar zo weinig doen. En dan doet het me goed om dit te horen. Ja, wij kunnen toch iets doen.
0: Een reportage van Mark-Robin Visser over die demonstratie gisteren in het centrum van Amsterdam. Over ruim een uur hebben we Stand.nl met Roos Abelman. Roos, goedemorgen.
27: Astrid, een hele goede morgen. Zeeland is het zat. Er zijn veel te veel vakantiehuisjes aan zee. De kust wordt steeds meer bebouwd. Campingplaatsen die daar waren, die worden opgekocht door projectontwikkelaars en die zetten daar dan vakantiehuizen neer. Nou, de provincie wil daar meer grip op krijgen op de hoeveelheid vakantieverblijven. En dus komen zij met een 10-stappenplan. Zo moet er bijvoorbeeld een stop komen op nieuwe minicampings en zijn andere nieuwe vormen van logie straks niet meer toegestaan. Nou, die toename van vakantiehuisjes is langs de hele Nederlandse kust te zien. Dat kun je terugvinden in die cijfers in het kadaster. Dus wij trekken het een beetje breder in Stand.nl met de stelling: de wildgroei van vakantiehuisjes moet een halt worden toegeroepen. Ik ben heel erg benieuwd wat uw ervaring hiermee is. Sowieso, mensen in Zeeland, bel 0800 1101. Wat is uw ervaring daarmee? Of zegt u nou, ik vier heel graag juist vakantie in zo'n vakantiehuisje aan de kust. Wat mij betreft kunnen er niet genoeg bij komen, want ik ben altijd te laat met boeken en dan zit ik ernaast. Of zegt u nou, ik vind die aanblik van vakantiepark naar vakantiepark naar vakantiepark een beetje triest. Hoe staat u in deze discussie? Praat mee. De wildgroei van vakantiehuisjes moet een halt worden toegeroepen. Bel 0800 1101.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Spinoza, de Malke Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Spinoza, de Mokum Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
17: We hebben allemaal een verhaal te vertellen. Over liefde en overwinning. Over persoonlijke uitdagingen, rouw of verdriet. Soms is een verhaal zo bijzonder dat het een boek wordt. En ik denk na het lezen altijd weer, wat een ongelooflijk goed verhaal.
18: Vanavond om 7:10 bij Bien en Vara op NPO 2.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
28: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
29: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
16: Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran weer raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. In de Filipijnen zijn minstens 15 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er 16 naschokken. In het land gold een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. Daar waren wat vloedgolven, maar niet al te hoog. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was fel tegenstander om toe te treden tot de NAVO. De oefeningen duren nog zeker tot volgende week vrijdag. En steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland steeg het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaker met de kinderen naar buiten gaan.
0: Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, als je naar buiten gaat vandaag, dan moet je het liefst een beetje de eerste helft van de dag doen.
30: Klopt, inderdaad. Ja. Als de juf en de meesters met de kinderen naar buiten gaan, vooral vanmorgen vroeg. Want het is op dit moment in heel Nederland nog droog. Zelfs de zon die breekt nog even een beetje door. Er staat niet al te veel wind. Temperatuur is al naar zo'n 15, 16 graden opgelopen en zal de komende uren nog wat winst gaan boeken. Dus nee, het is vanmorgen duidelijk het beste weer. Want er ligt al een pakket met bewolking en regen. regen op de Noordzee klaar. En dat komt geleidelijk aan onze kant op. En daar krijgen we vanmiddag mee te maken. Als eerst in het westen van Nederland. De oostelijke provincies krijgen daar pas in de tweede helft van de middag of tegen het avonduur mee te maken. Dus daar is het ook vanmiddag nog lange tijd droog. Maar uiteindelijk moeten we er overal aan geloven. Regen, die zeker vanavond af en toe best wel intensief kan zijn. En bij dat alles, nou ja, eigenlijk net voor de regen uit nog zo'n 20 tot 22 graden vandaag. In de regen gaat de temperatuur later vanmiddag en vanavond merkbaar omlaag.
0: En blijft het dan een beetje zo de komende dagen?
30: Ja, voorlopig wel. Tot en met vrijdag in ieder geval is het wisselvallig. Dat wil zeggen dat er dagelijks ook wel momenten zijn die droog verlopen, waarbij de zon doorbreekt. Maar met temperaturen van zo'n 17, 18 graden maximaal is het de komende dagen toch wel fris voor de tijd van het jaar. Ja, en bijna dagelijks moeten we ook rekening houden met buien. De meeste buien verwacht ik morgen. Dat zijn soms een paar pittige exemplaren. Onweer, veel regenwater, windstoten. Ook in de loop van de week nog een aantal buien, maar waarschijnlijk net even wat minder intens.
0: Alfred, dankjewel.
30: Alsjeblieft.
0: En Wijnand, waar staan nog de files?
1: Nou, de meeste dagelijkse files worden alweer korter. De meeste drukte zien we nog op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Een enkele file valt op in Flevoland op de A6 vanuit Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Afrit Lelystad Airport 5 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met twee auto's. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam stond even een te hoge vrachtwagen stil bij de Drechttunnel. Die is weg. De vertraging is nu nog wel een kwartier. En de N371 in het noorden van het land, de weg Meppel-Assen, is in beide richtingen dicht bij Diever. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Dit gaat waarschijnlijk nog tot het middaguur duren.
0: Straks onze correspondent over de aardbeving en tsunami-waarschuwing in de Filipijnen.
2: Ster. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
4: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
2: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
4: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Dit is jouw tijd.
22: Alsjeblieft.
15: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
0: In de Filipijnen heeft een zware zeebeving veel schade veroorzaakt en voor onrust gezorgd. De beving was vlakbij het eiland Mindanao. De inwoners moesten vluchten voor een dreigende tsunami. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, hoe is de situatie nu?
23: Er was inderdaad een lichte tsunami. Golven van pakweg een meter hoog. Op ongeveer 6 plekken is dat gemeten. Maar was niet voldoende om grote schade te veroorzaken. Maar schade was er wel veel aan land. Want ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometertje of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
0: Hoe reageerden mensen op die tsunami-waarschuwing?
23: Mensen zijn wel wat aardbevingen gewend. Dus Filipino's weten meestal wel wat ze moeten doen. Maar dit was veruit de zwaarste beving van dit jaar. Dus ja, de zorgen om het tsunami waren groot. President Marcos die drong er ook echt stevig op aan dat mensen naar hoge grond moesten vluchten. Hij zei, je leven is belangrijker dan wat je achterlaat. Veel mensen evacueerden ook. Bijvoorbeeld naar van die overdekte basketbalveldjes die je veel tegenkomt in de Filipijnen. Veel foto's gezien van mensen die zich daar verzameld hebben. Het is nu een uur of 6 na de aardbeving. Dus volgens het Filipijnse Instituut voor Seismologie is het grootste gevaar wel geweken. Maar mensen wordt toch aangeraden om op hoge plek te blijven. Omdat er naweeën van de milde tsunami nog wel voor gevaar kunnen zorgen. Instabiele waterpeilen. En er zijn nog altijd zware naschokken.
6: En dus echt wel gebouwen die ingestort zijn in die stad General Santos. Worden er dan ook nog veel mensen vermist?
23: Nou, de hulpverlening is pas een paar uur in de gang. Dus er moet nog geïnventariseerd worden of er veel vermisten zijn. Zo was er bijvoorbeeld een gebouw ingestort waarbij het leek alsof de inwoners tijdens de beving al wel veilig naar beneden zijn gerend. Maar ja, moet gecheckt worden of dat wel klopt. Kijk, de Filipino's die zijn heel veel natuurrampen gewend. Liggen op de Ring of Fire, de breuklijn waar veel vulkanen, maar ook veel aardbevingen plaatsvinden. Dus ja, de hulpdiensten die zijn heel goed ingesteld hierop. Kunnen meestal goede inschattingen maken. Ze denken dat het dodental nog wel kan oplopen. Op dit moment denken ze dat het dodental in ieder geval niet fors zal stijgen.
6: Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Maghari. Het is 8:08. De pro-Europese premier...
23: Kunnen meestal goede inschattingen maken. Ze denken dat het dodental nog wel kan oplopen. Op dit moment denken ze dat het dodental in ieder geval niet fors zal stijgen.
6: Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Maghari. Het is 8:09. De pro-Europese premier Pashinyan heeft met een grote meerderheid de verkiezingen in Armenië gewonnen.

0: groente en fruit. Het was al de verwachting dat Pasignan de verkiezing zou winnen, maar de vraag is of hij daarmee ook genoeg stemmen heeft om wat te veranderen. Correspondent Geert Rood-Koerkamp vertelt erover vanuit de Armeense hoofdstad Yerevan.
1: Nou, dat hangt er vanaf wat hij wil veranderen. Een van de dingen die, dat is een beetje zijn speerpunt van beleid, dat is het zoeken en het vinden van vrede met buurland Azerbeidzjan, waarmee Armenië al feitelijk 30 jaar in oorlog is. En om die vrede te bereiken zal Armenië, in ieder geval dat wil Azerbeidzjan, grondwetswijzigingen moeten doorvoeren, bijvoorbeeld over bepaalde territoriale kwesties. En daarvoor heb je een tweederde meerderheid nodig. Dus de grote vraag is de overwinning groot genoeg om die te bereiken? En ja, het lijkt erop dat het er een beetje om hangt. De verkiezingsresultaten zijn nog niet allemaal binnen, maar hij hangt een beetje rond 65-64%. Hij zou eigenlijk 66% of liefst nog iets meer moeten krijgen, maar er moeten toch stemmen worden geteld. Los daarvan is een ander belangrijk punt de toenadering tot Europa natuurlijk. Hij streeft naar lidmaatschap van de Europese Unie. En dat is ook een reden dat heel veel mensen, heel veel Armeniërs op hem hebben gestemd natuurlijk.
2: We will reform Armenia, trying to make it compliant with the European Union's standards. And that is first strategical goal. After that we will see.
0: Pasignan zegt dus, we willen hervormen, zich aansluiten bij de Europese Unie. Is dat ook een haalbaar doel?
1: Nou ja, hij zegt het zelf, we moeten hervormingen doorvoeren om te voldoen aan alle Europese standaards. En dat is een hele, dat zegt hij zelf ook, dat is een hele lange weg. Armenië is daar nu nog lang niet klaar voor. Je moet dan denken in aan tientallen jaren. Wat Armenië nu zal willen bereiken op korte termijn is visumvrij reizen naar Europa. Maar daarna zullen er nog vele, vele jaren nodig zijn om zelfs maar toegang te krijgen tot het voorportaal, om een uitnodiging te krijgen om toe te treden tot de Europese Unie. En dan zijn we al zeker een jaar of 20 verder.
0: Nou, het was al duidelijk, vrij duidelijk dat Rusland niet blij is met deze koers. En van alles uit de kast zou trekken om Armeniërs dus op andere gedachten te brengen, zoals je net vertelde. Heb je dat dan ook gemerkt tijdens de verkiezingsdag?
1: Niet in de zin dat Rusland echt heel erg prominent aanwezig was. Rusland heeft natuurlijk een boycott afgekondigd de afgelopen weken tegen heel veel de import van heel veel Armeense producten, groente, fruit, mineraalwater, cognac, alcoholische dranken. Dat heeft misschien sommige Armeniërs op andere gedachten gebracht. De oppositiepartijen hebben iets van 30% en een beetje gekregen. Dus daar, dat heeft misschien een gevolg van die boycott. Wat we wel hebben gezien is dat er hard is opgetreden tegen verschillende oppositiepartijen. Er zijn ook arrestaties verricht, zelfs nog tijdens de verkiezingen, op de verkiezingsdag. En dat is ook een reden dat de oppositie zegt dat die verkiezingen niet eerlijk en vrij zijn verlopen en dat deze verkiezingen in ieder geval niet zijn gewonnen door Pasignan.
0: Want die oppositie, hoe reageren die nu?
1: Nou ja, zij zeggen van er zijn meer dan 700 mensen gearresteerd volgens de leider van de belangrijkste oppositiepartij, Samuel Karapetyan. Dat is een Armeens-Russische zakenman die in voorarrest zit, of in huisarrest zit overigens, maar wel mocht gaan stemmen. Maar hij zegt van die verkiezingen die waren niet eerlijk, zijn niet eerlijk verlopen. Wij leggen ons hierbij niet neer en de verkiezingen zijn niet gewonnen door Pasignan. Dus dat betekent dat de oppositie nog kan gaan opmaken tot voor bepaalde protesten. Maar wat die precies zullen zijn, hoe groot die zullen zijn, dat moeten we afwachten.
0: Zijn correspondent Geert Groot-Koerkamp. Na het ontslag van Robin van Persie wordt volop gespeculeerd over wie de volgende trainer van Feyenoord moet worden.
3: Verschillende namen kwamen gisteravond en vanochtend al voorbij in de media. Twee daarvan zijn het hardnekkigst. Die van Dick Schreuder, die NEC dit seizoen met aantrekkelijk voetbal naar de derde plaats in de Eredivisie en de bekerfinale leidde. En die van Oliver Glasner. De Oostenrijker won het afgelopen jaar de Conference League, de FA Cup en de Engelse Supercup met het bescheiden Crystal Palace. En eerder won hij ook al de Europa League met Eintracht Frankfurt. En natuurlijk ook Arne Slot is sinds kort weer beschikbaar. Jij een voorkeur?
0: Nee, als Feyenoorder? Niet hoor. Nee.
3: Nee? Oh, het zijn alle drie wel oké, denk ik, hè?
0: Ja, en ja, Arne Slot is natuurlijk geweldig, maar ik weet niet of je terug moet gaan.
3: Kan alleen maar minder worden dan vorige keer, ben je bang voor. Nou, we gaan het zien.

0: Polstokhoogspringer Armand Duplantis toonde gisteravond ineens menselijke trekjes. Doet hij anders nooit. De Zweed verloor namelijk voor het eerst in 3 jaar een wedstrijd, nota bene voor eigen publiek, bij de Diamond League in Stockholm. Duplantis kwam voor het eerst in 10 maanden niet over een hoogte van 6 meter... en daar profiteerde de Australiër Curtis Marshall van. Duplantis wilde na afloop geen excuses zoeken voor zijn nederlaag.
1: Honestly, I just didn't jump that well. I don't really have that many excuses. And I don't want to make any excuses, because I don't want to take anything away from Curtis either, because I just really didn't jump good.
0: Dat betekende voor Duplantis een einde aan een reeks van 40 opeenvolgende overwinningen. En vandaag begint het tennistoernooi in Rosmalen. Daar doen dit jaar ook weer toppers aan mee, zoals Ogier Aliassime, Medvedev en de Minor. En ook Griekspoor en Van der Zandschulp zijn erbij. Toernooidirecteur Marcel Hunze weet wel waarom veel grote namen kiezen voor het gras van Rosmalen, of Rosmalen als voorbereiding op Wimbledon. De aangename en relaxte sfeer valt in de smaak, vertelt hij in Omroep Brabant. In de Brabants Dagblad voegt Hunze eraan toe dat de organisatie er alles aan doet om het de spelers zo aangenaam mogelijk te maken, met Eftelingkaartjes voor partners en kinderen van spelers, het doen van boodschappen of vervoer regelen bijvoorbeeld. En zo leende Hunze zijn eigen auto ook wel eens uit aan een speler. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman, Bertina, leidt aan chronische borstkanker. En dan is het natuurlijk lastig om voor een WK wekenlang van huis te zijn. De trainer reageerde openhartig op vragen over zijn vrouw op een persconferentie in aanloop naar het oefenduel met Oezbekistan vanavond.
2: Soms moeilijk, omdat ze natuurlijk iedere week behandeling heeft. Voetbal is wel een uitlaatklep om ook wel aan andere dingen dan te denken.
3: Er is geen kans dat zij hierheen komt.
2: Nou, ik denk als we de finale halen dat ze misschien een behandeling mag overslaan. Dat zou het ultieme zijn.
4: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
5: Ja, de ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste dagelijkse files lossen nu snel op. Op de A6 in Flevoland is wel extra vertraging van Emmeloord naar Muiden. Tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport nu 5 kilometer stilstaand verkeer met een 30 minuten vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk met 2 auto's. De rechterrijstrook is dicht.
6: NPO Radio 1. Elke werkdag
7: van 6 tot half 10.
6: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Wilk en Mesky, clap your hands. Tabaksproducent Philip Morris, tegenwoordig Altria, is in het Nederlandse wiet-experiment gestapt door deels eigenaar te worden van de grootste deelnemende teler. Blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Nu.nl. Daphné Dupont-Nivet is van onderzoeksplatform Investico en ze legt uit wat de link is tussen het Nederlandse bedrijf, Kan Adelaar uit Hellevoetsluis, en die Amerikaanse tabaksproducent.
1: Altria is inderdaad het voormalige Philip Morris. Dat is een grote Amerikaanse tabaksproducent. En dat bedrijf heeft in 2019 een heel groot Canadees cannabisbedrijf gekocht, Kronos. En dat bedrijf heeft in december aangekondigd om dus Kan Adelaar te kopen. En Kan Adelaar is de grootste teler inderdaad in het wiet-experiment. Dus waarmee de overheid kijkt of het legaliseren van wiet, of dat zin heeft. Wat wel goed is om er even bij te zeggen, is dat de koop nog niet volledig is afgerond. Want alles staat wel in de startblokken, maar de screening door de Nederlandse overheid moet nog even afgerond worden. Dus dat is wel een belangrijk detail.
0: Ja, en waarom wil de tabaksproducent dus invloed bij dat Nederlandse wietbedrijf op deze manier?
1: Tabaksexperts en onderzoekers die wij spreken, die zeggen, die tabaksbedrijven, die grote industrie, die zijn eigenlijk al decennia bezig met nieuwe markten aanboren en hun kansen spreiden. Sigaretten hebben een slecht imago. Er is veel meer beleid dat sigaretroken tegenwerkt. Dus ze zoeken nieuwe groeimarkten. En naast sigaretten zetten ze nu in op bijvoorbeeld vapes. Nou ja, dat hebben we al gezien. Maar ook op van die verhitte tabaksticks. En van die tabakszakjes voor onder je lip. En deze experts zeggen, cannabis is eigenlijk het volgende in dat rijtje. En die tabaksproducenten die zeggen dus, we bewegen naar een smoke-free future. Maar ook belangrijk om erbij te zeggen, ze verkopen nog steeds ook gewoon sigaretten. Dus het is niet alsof ze daarmee zijn gestopt.
0: Nee. En zijn er dan ook meer tabaksproducenten inmiddels die in cannabis investeren?
1: Ja, zeker. Deze investering in het Nederlandse bedrijf is zeker niet de eerste investering. Voor zover wij konden vinden wel de eerste in Nederland. Maar in het buitenland hebben er al heel veel investeringen plaatsgevonden. Soms cannabisbedrijven die onderzoek doen. Soms gaat het specifiek om medicinale cannabis. Nu dus ook een teler. En wat Kim Einder en ik, Kim Einder van Nu.nl en ik ook vonden, is dat een andere tabaksproducent die mengt zich eigenlijk via een dochterbedrijf ook in de wetenschappelijke discussie over cannabis. Dus er is een wetenschappelijke discussie van hoe goed is het nou eigenlijk of hoe slecht. Er zijn ook echt wel zorgen over dat het verslavend is en dat het bij veel gebruik kan leiden tot mentale klachten. Maar wij vonden minstens 4 wetenschappelijke papers geschreven door wetenschappers in dienst van of betaald door een dochterbedrijf van een tabaksproducent. Dus via die weg lijken ze ook zich hierin te mengen.
0: Wat dat betreft, mag het een tabaksproducent die mede-eigenaar wordt van een teler van wiet?
1: Ja, voor zover ik heb kunnen vinden wel. Het wiet-experiment is streng gereguleerd. Er gelden allerlei regels voor coffeeshops. En volgens bijvoorbeeld verslavingsdeskundigen die wij spraken van Jelinek, die zeggen, ja, dat is best wel streng. Ze moeten zich aan allerlei dingen houden. Maar dat lijkt dus niet de intrede van de tabaksindustrie door de achterdeur tegen te houden. Dus dat lijkt gewoon te mogen. En dat lijkt eigenlijk niet gereguleerd te worden. En experts die wij spraken, die maken zich daar echt hele grote zorgen over. Dus weer Jelinek, ook Trimbos Instituut, ook andere verslavingsexperts die zeggen, ja, dit moet je eigenlijk echt niet willen. Die tabaksindustrie die heeft een geschiedenis, die heeft hele diepe zakken, die heeft grote marketingapparaten, die zet in op reclame en op het meer en meer verkopen van dit soort producten. En zij vragen zich af, is de Nederlandse cannabismarkt daar wel klaar voor? Of wel tegen bestand?
0: Maar wat zegt de wietteler daar dan over, Kan Adelaar?
1: Ja, die hebben natuurlijk om reactie gevraagd, net zoals alle andere betrokken partijen. Kan Adelaar en ook het Canadese cannabisbedrijf Kronos, die zeggen geen echte link te hebben met Altria. En dat Altria dus helemaal onafhankelijk te opereren van Altria, ik moet even goed zeggen. En zij zeggen dat Altria geen zeggenschap heeft over hun dagelijkse praktijken. Maar tegelijkertijd hebben wij de financiële documentatie erbij gepakt, bij bijvoorbeeld de Amerikaanse toezichthouder. En daar zegt Kronos juist dat Altria significant invloed heeft op Kronos. Dus ja, er is wel zeker een link.
0: Daphné Dupont-Nivet van de onderzoeksplatform Investico. Na bijna 80 jaar is de naam van sergeant Johan Christian Meijer opnieuw toegevoegd aan het monument voor Nederlandse militairen op begraafplaats Heiderust in Rheden. Na de slag om de Grebbeberg werd Meijer in 1940 op 22-jarige leeftijd geëxecuteerd door een Nederlands vuurpeloton. Bernier Cornielje is voorzitter van Stichting De Greb. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom werd hij geëxecuteerd?
2: Ja, Meijer werd wegens desertie geëxecuteerd. Meijer die stond in die dagen, het is mei 1940... was die commandant van twee stuks panzerafweergeschut. Dat zijn kanonnen tegen tanks. En op 11 mei 1940, dat is eigenlijk de eerste dag in de slag om de Grebbeberg, vertrekt hij met zijn mannen. Ze vinden dat ze een soort van schietschijf zijn. De Duitse granaten die slaan om hen heen in. Hij probeert contact te leggen met zijn meerdere. Dat lukt allemaal niet. En dan besluit ze eigenmachtig te vertrekken van de Grebbeberg.
0: En
2: dat is de sessie.
0: En daarvoor kwam hij dus voor het vuurpeloton terecht?
2: Ja, maar dat had zeker niet. Dat is niet het onvermijdelijke eindpunt van zijn desertie. Of dat had het niet hoeven zijn. Er is een generaal, generaal Harberts, die commandeert het zuidelijk deel van de Grebbelinie, waar de Grebbeberg onder valt. En die generaal was niet tevreden over het optreden van het Nederlands leger. Hij meende lafheid te bespeuren bij de manschappen. En lafheid, dat kon heel goed bestreden worden, althans volgens de generaal. Met een afschrikwekkend voorbeeld. En Meijer moest dienen als dat afschrikwekkend voorbeeld. Dus wat er gebeurde is, de generaal die roept een krijgsraad bijeen. De generaal spreekt die krijgsraad ook toe. Dat het geval van Meijer een dusdanig duidelijke desertie is, dat er niks anders op kan volgen dan de doodstraf. Volgens het wetboek van militair strafrechten had Meijer ook gevangenisstraf kunnen krijgen. Maar goed, dat zou volgens de generaal niet geholpen hebben om de moed terug te brengen in het Nederlands leger. Hij had een doodstraf nodig. En zo liep het uiteindelijk met Meijer af.
0: Ja, dus deze 22-jarige jonge militair diende eigenlijk als een voorbeeld van dit doe je niet.
2: Ja. Nee, dit doe je niet. Nou was er op die rechtsgang echt een hoop aan te merken. Het was een desertie, ja, strikt genomen wel, maar het is wel een hele uitzonderlijke type desertie. En wat Meijer doet is van, hij rijdt weg van de Grebbeberg, hij haakt het kanon achter een vrachtwagen, hij rijdt zelf met zijn motor voorop en zo koersen ze richting westen. Dus gewoon over de openbare weg. Ja, normaal bij desertie is iemand en overal van boerenkleren van een waslijn.
0: Hij deed niet stiekem, zeg maar.
2: Duikt dan onder in de chaos van het moment. Dat deed Meijer niet. Dus ze koersen naar het westen. En ja, daar worden ze uiteindelijk in een café Loenen verontruste burgers die daar staan. Die alarmeren de lokale veldwachter. En die haalt Meijer en zijn mannen op. Brengt ze naar Nieuwersluis. De Nieuwersluis kazerne.
0: Zijn naam stond al eerder op het monument in Reden. Waarom is het er toen afgehaald?
2: Ja, dat is een beetje onduidelijk. In 1948 zou iemand, en het is onduidelijk wie dat is geweest, die zou de gemeente gewezen hebben op het feit dat Meijer een deserteur was. En toen hebben ze die naam eraf gebuiteld.
0: En waarom vindt u het belangrijk dat hij er nu weer opkomt?
2: Nou, dat is in ieder geval, er is een hoop. Een hoop fout gegaan in de rechtsgang rondom de zaak van Meijer. De generaal die de krijgsraad toespreekt, dat hoort niet. Meijer had volgens het recht 24 uur moeten krijgen tussen het moment dat het vonnis wordt uitgesproken en het moment dat hij geëxecuteerd werd. Meijer kreeg 2 uur. Nou, weet je, dat soort dingen. Er is er wel voldoende rekening gehouden met de context waarin Meijer zijn fout heeft gepleegd. Hij probeerde verbindingen te krijgen met zijn meerdere. En dat was totale chaos op de Grebbeberg. Dus die verbindingen die waren allemaal weggevallen. Dus hij kon dat niet. Hij kon zijn meerdere niet bereiken. Ze zien geen tanks. Daar waren ze kanonnen voor. Ze vragen zich af, wat doen we hier? In die context vertrekt hij uiteindelijk. En dat wordt hem enorm zwaar aangereikt.
0: En wat u betreft, en dus sowieso van de Stichting De Greb, te zwaar, want vandaar dat zijn naam dus nu toch weer op het monument komt. Dank u wel, meneer Cornielje, voorzitter van de Stichting De Greb.
3: NPO Radio 1. Max. Ja. Iedere maandag tot en met donderdag.
4: Ik ben wc-juffrouw in Madurodam geweest.
5: Villa?
3: Villa VDB.
4: Gewoon grote volwassen wc's.
6: Ook wel eens een hele kleine wc's.
3: Met Jurgen van den Berg.
7: Welke video's scoren vooral goed?
8: Nu. Op fatbikes?
7: Ja.
8: Ja, die gaan sky high.
7: Of een pak ze maar aan.
8: Nou ja, vooral dat.
9: Meer muggen, al zijn het de Europese huissteekmuggen, dat is wel irritant. He, die bijna één vorm is die aantrekkelijk. Dat is plat tegen de muur.
10: Ik werd er een tientje om dat Nederland het WK niet gaat winnen.
11: Een tientje waar?
10: Ja, oké, okay, als je er 1000 van wilt maken, ik heb daar vrij veel vertrouwen in.
3: Maandag tot en met donderdag, vanaf 2:00.
12: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
13: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
15: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
16: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
15: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: NPO Radio 1. 9 uur.
19: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Iran en Israël vuren over en weer raketten af. En dat is voor het eerst sinds het staakt het vuren van april. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
20: Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. Vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn er militaire doelen geraakt in het midden en westen van Iran. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad, opnieuw dus Teheran. Ook in Israël was het luchtalarm te horen. De Houthis in Jemen reageren ook op de aanvallen van Israël. Zij zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental na een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar minstens 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Gebouwen zijn ingestort en er werd gewaarschuwd voor tsunami-golven, ook voor Japan en Indonesië. Er zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen veel op schermen zitten. Ook lezen ze veel, maken ze huiswerk of tekenen ze. Hoger opgeleide kinderen zijn vaker bijziend, omdat ze daar gemiddeld meer tijd aan besteden. Tegelijkertijd zien oogartsen dat kinderen minder buiten spelen, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld, omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom buiten de stad gebracht. Daar wordt die tot ontploffing gebracht. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf van het veld. Tijdens de EK 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand. Hij werd toen met succes gereanimeerd en kreeg een onderhuidse defibrillator die ingrijpt bij hartproblemen. Het weer. De dag begint droog met geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en buien vanuit het westen. Morgen wisselvallig bij een graad of 17.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
5: Nou, er is weinig aan de hand op de weg. De laatste files zijn aan het verdwijnen. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweert. Over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En in het noorden van het land is de N371, de weg Meppel-Assen. In beide richtingen dicht bij Diever. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En waarschijnlijk blijft die weg nog tot het middaguur dicht.
0: Straks Arabist Leo Kwart over de raketten die Israël en Iran over en weer afvuren. Wat betekent die escalatie voor het bestand? Ster.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: We hebben allemaal een verhaal te vertellen. Over liefde en overwinning. Over persoonlijke uitdagingen, rouw of verdriet. Soms is een verhaal zo bijzonder dat het een boek wordt. En ik denk na het lezen altijd weer wat... Een ongelooflijk goed verhaal.
12: Vanavond om 7:10 bij Bien en Vara op NPO 2.
15: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
21: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Een antiek verzamelaar, een muzikant en een man met een droom. In het door oorlog verwoeste Mosul bouwen zij samen hun stad opnieuw op. Met cultuur, muziek en herinneringen. De Leeuwen bij de Tigris. Een documentaire over veerkracht en hoop. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:50, NTR, NPO 2.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
25: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In het Midden-Oosten en ook wereldwijd wordt met grote zorgen gekeken naar de opleving van de oorlog rond Iran. Iran opende gisteravond de aanval op Israël. Israël sloeg terug. En ook vanochtend gingen er weer raketten over en weer. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers, maar het is de vraag waar het eindigt. Arabist Leo Quarten, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Is de oorlog nou hiermee weer hervat?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, de Verenigde Staten en Iran zijn nog steeds aan het onderhandelen. Alleen die onderhandelingen zitten al zo lang in het slop dat Iran de beslissing heeft genomen om de inzet wat te verhogen. En zo moet je eigenlijk die aanvallen op Israël lezen. Ze willen eigenlijk aan Amerika duidelijk maken dat Iran niet gaat zitten wachten totdat de Amerikanen eindelijk eens een keertje over de brug komen. Want ze zijn aan het onderhandelen. Maar ja, de Amerikanen geven niet toe. En de blokkade van de Iraanse havens, dat blijft maar voortduren. Hiermee zeggen ze van, hoor eens, de prijs wordt veel, veel hoger. Want we gaan ook Israël aanvallen. En de Houthis gaan zich er ook mee bemoeien. Eigenlijk wordt door deze aanvallen de onmacht van de Verenigde Staten aangetoond. Ze hebben het gewoon niet meer in de hand. En dat is wat Iran eigenlijk bedoelt.
0: En kon je dat dan zien aankomen toen Iran vorige week zei niet Beirut aanvallen, wat anders?
1: Ja, maar of Iran dan inderdaad Israël direct zou gaan aanvallen of dat de reactie van Iran op een andere manier zou komen, dat alleen de Houthis zouden optreden of dat een afsluiting zou komen van die nauwe doorgang, hè, bij Jemen, de Bab el-Mandeb, tussen de Arabische Zee en de Rode Zee, een soort tweede straat van Hormuz, dat ook een optie geweest. Je weet nooit waar je aan toe bent met Iran. En dat willen de Iraniërs ook. Ze willen eigenlijk hun tegenstanders op het verkeerde been zetten. Nu hebben ze gekozen om Israël direct aan te vallen.
0: En dat ze dit zijn gestart doordat Israël toch Beirut heeft aangevallen. Is het ze dan ook echt om Beirut en om Hezbollah te doen?
1: Ook mede, ook ja, zeker. Het is natuurlijk een heel, heel krachtig signaal richting Hezbollah. Hezbollah is natuurlijk de grote bondgenoot van Iran. Dat ze Hezbollah niet in de steek laten. Dus dat is inderdaad van belang. En ten tweede is het ook zo dat Iran heeft de afgelopen weken steeds gezegd tegen de Verenigde Staten van een bestand in Libanon moet ook onderdeel uitmaken van al die zaken waar we over aan het onderhandelen zijn met jullie. Nucleaire dossier van Iran en de opening van de straat van Hormuz. Maar Libanon hoort er ook bij. Maar Trump, ja, leek wel alsof hij het een beetje onder het tapijt veegt. Ik vond het allemaal niet zo heel erg belangrijk. Nou, met deze actie heeft Iran eigenlijk dat punt weer bovenaan de agenda gezet.
0: En die Houthis die hebben intussen ook van zich laten horen waar u het al over had.
1: Ja, inderdaad. Die hebben weer de beschieting uitgevoerd op Israël. Nou, die richten meestal niet zoveel schade aan, maar toch. Maar van meer belang is dat ze hebben gezegd dat Israëlische schepen, of waarschijnlijk bedoelen ze ook schepen die een link hebben met Israël, dat die niet meer door de Rode Zee moeten varen. Dat die kunnen worden aangevallen door de Houthis. En daarmee nemen ze eigenlijk een voorschot op wellicht ook een afsluiting van de Rode Zee, hè, de doorgang tussen de Arabische Zee en de Rode Zee, door de Houthis. Een soort straat van Hormuz 2.0. Ja. En daar zit de wereld natuurlijk niet op te wachten. Dat verhoogt enorm de druk op iedereen en alles. En met name op de Verenigde Staten. En dat is waar het Iran om te doen is.
0: En die druk, dat is dan toch wel de bedoeling van de Iraniërs om weer aan de onderhandelingstafel te gaan. En niet om de oorlog te laten escaleren, zegt u eigenlijk.
1: Eigenlijk niet, want aan de andere kant moet je denken van Iran speelt ook een gevaarlijk spel. Als je Israël aanvalt, weet je dat Israël altijd zal terugslaan. En Israël slaat altijd op een gemeenere manier terug, denk ik altijd, dan de Verenigde Staten. Dus je kunt heel goed voorstellen dat Israël gaat proberen om de civiele infrastructuur in Iran aan te vallen. Zoals spoorwegen, bruggen. Maar met name ook elektriciteitscentrales in Iran. En daarmee zal Iran heel hard worden geraakt.
0: En dus is maar weer de vraag waar het gaat eindigen. Dank u wel, Arabist Leo Quarten. Het is 9:12. Een kind dat zegt thuis niet veilig te zijn moet voortaan eerst door een deskundige worden gehoord voordat ouders worden geïnformeerd. Staat in een wetsvoorstel van D66. Het moet ervoor zorgen dat signalen van mishandeling of misbruik niet worden gemist. Marielle Dekker is directeur van Aureo Foundation en betrokken bij het tot stand komen van dat wetsvoorstel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want wat gebeurt er nu als een kind op school bij een hulpverlener of ergens anders zegt: het is bij mij thuis niet veilig?
2: Nou, allereerst, als een kind uit zichzelf zegt dat het thuis niet veilig is, en zoals bijvoorbeeld in Stadskanaal of in Vlaardingen gebeurde, dan is dat een heel ernstig signaal van kindermishandeling of van mogelijke kindermishandeling. Je moet dat echt opvatten als een noodkreet. En wat er nu gebeurt is dat bijvoorbeeld scholen de plicht en de norm hebben om dat te melden. Dat is in deze gevallen ook gebeurd. Maar dat daarna in de opvolging een enorme variatie plaats kan vinden waarin het nog te vaak misgaat. En die kind-eerst-wetgeving, waar D66 nu over spreekt, die wil dat dus veranderen.
0: Maar waarom gaat het mis?
2: Wat er nu gebeurt is dat de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is over heel veel wetten verspreid en verdeeld en in heel veel verschillende protocollen uitgewerkt door heel veel verschillende organisaties. En daarin is het accent erg komen te liggen op het zo snel mogelijk organiseren van hulp voor vaak de ouders. En op de een of andere manier, hoe vaak we het ook in samenwerkingsprojecten proberen te verbeteren, valt steeds het belang van het kind ergens tussen de mazen van de wet en van de handelingsprotocollen. En in de uitwerking zie je dat voortdurend het belang van het kind eigenlijk niet voorop staat of niet als eerste leidende principe wordt gebruikt.
0: Maar is het dat het belang niet voorop staat of dat ze eigenlijk het verkeerd aanpakken? Want ik neem aan dat je als jeugdbeschermer a priori het belang van het kind voor ogen hebt, toch?
2: Ja, zij doen wat binnen de huidige kaders past, wat binnen de huidige samenwerkingsafspraken past, maar in de praktijk pakt dus te vaak niet goed uit. En worden te veel kinderen of helemaal niet gesproken, of heel veel gesproken, maar voelen ze zich niet gehoord en zijn ze ook te laat door deskundigen gesproken. Omdat we dan eigenlijk op zoek zijn naar hoe kunnen we helpen, maar zijn vergeten of hebben overgeslagen om eerst bij het kind heel goed te onderzoeken, wat is er precies gebeurd? Waarheidsvinding volgens jou, zonder dat je ouders dat hebben kunnen beïnvloeden, zonder dat het vertraagd is door toestemmingskwesties, waarin ouders eerst toestemming moeten verlenen, of door allerlei pogingen om te denken, nou, iemand anders ziet al wel bij jou thuis of het veilig is of niet, want er is al een hulpverlener, dus we hoeven het niet te onderzoeken. We vertrouwen op de mening van de al betrokken hulpverleners. Ja. Dat moet er echt van af.
0: Wat het eigenlijk is dat er beter naar het kind geluisterd moet worden. Wie moet dat gaan doen na zo'n melding?
2: Dat staat nu in het wetsvoorstel natuurlijk, in dit hele initiatief, nog niet voorop. We hebben eerst gezegd, nu eindelijk eerst de norm en dan de vorm. Want wat wij in Nederland steeds doen is voortdurend praten over wie kan dit doen en hoe kunnen we dit dan samen doen. En daardoor gebeurt het op elke plek verschillend. En het is heel erg belangrijk dat we het zo gaan regelen met elkaar dat het de norm wordt op elke plek in Nederland dat een kind daar nu recht op heeft. En dat dat recht echt nageleefd wordt. En het lijkt natuurlijk heel logisch om dat bijvoorbeeld nu te verankeren bij wat Veilig Thuis doet. Maar er zijn ook mooie initiatieven zoals Philomena in Rotterdam en op andere plekken in Nederland, waar dit deels al wordt gedaan, maar waar zij ook tegen dezelfde beperkingen in de wet aanlopen.
0: Dank u wel. Marielle Dekker, directeur van de Augeo Foundation. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
5: De ochtendspits is voorbij. Er staat nog maar een enkele file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel over 6 kilometer. Het oponthoud is 10 minuten.
25: Het NOS Radio 1-journaal. In de ochtend en
4: in de middag.
25: Van 4 tot 6.
0: Vakbond CNV vreest dat langdurig zieken veel geld mislopen door maatregelen van het kabinet. Het kabinet wil bedrijven per 2027 niet langer compenseren voor een zogeheten transitievergoeding. Daardoor zullen werkgevers vaker afzien van zo'n afspraak met de werknemer. En dat is voor allebei nadelig, zegt de vakbond. Roelof Müller van de economieredactie. Die compensatie voor transitievergoeding, waar is die dan oorspronkelijk voor bedoeld?
4: Ja, dat is best ingewikkeld. Kijk, op dit moment is het zo, als je ziek wordt, dan moet jouw werkgever jou uiteraard doorbetalen. Die doet dat dan voor 2 jaar. En na 2 jaar kan je dan ontslagen worden. Maar dat gebeurt niet zomaar. Dan krijg je wel een transitievergoeding mee na die 2 jaar. Nou, hoe hoog dat is, dat hangt dan weer af van je salaris en van hoe lang je ergens gewerkt hebt. Maar dat kan toch wel gaan om een paar duizend of in enkel geval ook wel 10.000 euro's. Ja, en omdat die kosten daarvan best hoog zijn van die transitievergoeding, zie je vaak dat werkgevers, zeker kleinere werkgevers, die niet zoveel mensen in dienst hebben, daar gewoon van afzien. Dus dan word je gewoon eigenlijk niet ontslagen en dan ontstaat er dus een slapend dienstverband. Dan heb je nog wel wat verplichtingen. Dan moet je bijvoorbeeld nog wel zorgen dat iemand misschien toch nog kan reïntegreren of misschien toch nog kan solliciteren op een baan binnen het bedrijf. Maar je betaalt dan geen loon meer en dus ook niet die transitievergoeding. En dan heb je dus een slapend dienstverband. En daarvan,
0: maar hoe komen mensen dan aan hun geld?
4: Ja, dan hebben ze dus op dat moment geen inkomsten op dat moment. En dat is dan een vervelend. Dan heb je dus ook geen uitkering of iets dergelijks. Ja, er kunnen natuurlijk situaties zijn waarvan dan de werkgever dan hoopt van ja, dan gaat iemand zelf maar ontslag nemen en dan op zoek naar ander werk. Dus op die manier is dat een manier om dan iemand op een misschien wat goedkope manier eruit dan te krijgen. En daarvan is het dus ook gezegd van omdat die transitievergoeding ook vrij hoog is dan in sommige gevallen voor dat, zeker voor kleinere bedrijven. Sinds 2022 is dus een compensatie voor de transitievergoedingen in het leven geroepen. Dus dan kun je als werkgever aankloppen bij de overheid om dat betaald te krijgen. En het idee daarachter is om dat slapende dienstverband tussen te voorkomen. En zo kan de werkgever toch iemand ontslaan. En het idee is dat dan ook iedereen weer verder kan. Dus dat het voor iedereen prettig is.
0: Maar daar wil het kabinet dus vanaf. Waarom?
4: Ja, die willen daar vanaf. Het belangrijkste argument is de overheidsfinanciën. Daarvan zeggen ze, die moet houdbaar blijven. Dus we zien net als bij andere maatregelen dat zij zeggen, we moeten ingrijpen in die sociale zekerheid. Daar heeft het mee te maken. En zij zeggen daarnaast ook nog van, ja, we willen ook op die manier ervoor zorgen dat zo'n werkgever gestimuleerd wordt om ook in de eerste 2 jaar al meer werk te maken van bijvoorbeeld reïntegreren of dat iemand toch een kans krijgt op een andere positie. Nou, nu was die regeling al wel wat versoberd en het vorige kabinet wilde dit ook al gaan doen. Dus ze wilden ook af van die compensatie, transitie, vergoeding. Maar nu is het dan ook daadwerkelijk besloten en per 2027 gaat het dan gebeuren. En werkgevers zien dan dus niet meer dat bedrag gecompenseerd. En dat is een slecht idee, zegt dus nu vakbond CNV. Zij zeggen dat raakt vooral de kwetsbaardere werknemers die natuurlijk toch al ziek zijn. En dit is wat voorzitter van CNV Hans van der Heuvel daarover zegt.
7: Het kabinet haalt die tegemoetkoming voor werkgevers nu weg, waardoor we weer in het risico komen dat mensen in een zogenaamd slapend dienstverband komen. En daar maken we ons echt wel zorgen over. Het is eigenlijk een dienstverband wat voortduurt, maar waar eigenlijk heel weinig inhoud aan wordt gegeven. Vaak wordt dan ook bijvoorbeeld het aantal uren teruggeschroefd. En eigenlijk zitten werkgever en werknemer dan ook een beetje aan elkaar vast.
4: Ja, dus ze maken zich niet alleen maar zorgen over de vergoeding voor de werknemer, die dan minder zal zijn of er helemaal niet zal zijn. Maar ook die werkgever zit eraan vast, zeggen ze. Dus CNV heeft het eigenlijk over een soort wurggreep waar werknemer en werkgever zich aan elkaar vasthouden. En zij snappen dus ook dat het ook voor werkgevers lastig is als die compensatie wegvalt.
0: Maar het was dus al langer bekend dat het kabinet hiervan af wilde. Dus waarom horen we nu pas dat het opgeworpen wordt van als probleem?
4: Ja, klopt. Het stond gewoon in het coalitieakkoord. Vorige week vrijdag is er dan daadwerkelijk een beslissing overgenomen in het kabinet. Waarschijnlijk heeft de hele discussie over de WW, de WIA en de AOW heeft veel meer aandacht gekregen. Dat is ook wel veel controversiëler. Die AOW, dat is een schending van het pensioenakkoord, werd dan gezegd. De WW werd van gezegd, ja, dat is een verzekering, dat betalen we met z'n allen voor. Dat is een beetje ons geld als werknemers, werkgevers constructie. En nu, dit is allemaal wat technischer natuurlijk. En je komt er natuurlijk pas mee in aanraking als je ziek bent of als je als werkgever iemand op de loonlijst hebt staan waar je misschien eigenlijk van af zou willen. Maar je moet het waarschijnlijk ook wel zien in het licht van die gesprekken, juist over al die andere maatregelen. De vakbonden en de werkgevers die gaan ook toch deze week weer echt met elkaar praten. Moet er misschien toch een soort sociaal akkoord komen om de sociale zekerheid dan betaalbaar te houden. En CNV zet hiermee dit onderwerp heel duidelijk op de agenda. Het gaat uiteindelijk over loonkosten. En daar zal ook waarschijnlijk wel de werkgevers, dus VNO-NCW vooral, die zullen hier toch ook wel blij mee zijn dat het op de agenda wordt gezet. Het is natuurlijk ook vaker over gegaan. Denk aan het rapport Wennink over de toekomst van Nederland. Daar stond ook iets in over de loonkosten voor werkgevers, dat die te hoog zijn. En op deze manier zou het best wel kunnen zijn dat dan de werkgevers en de werknemers elkaar wat makkelijker kunnen vinden aan die onderhandelingstafel.
0: Roeland, dankjewel. Roeland Müller.
8: Reactie. Aan de redactie.
20: Internationaal zijn steeds meer kinderen bijziend. Ze zien minder scherp in de verte. In Nederland groeit het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Een belangrijke oorzaak is dat ze steeds meer tijd binnen doorbrengen. Maar buiten zijn is juist goed voor je ogen. Je kunt er je ogen trainen, vertelde oogarts in opleiding Sander Kneepkens. En dat heeft twee redenen.
8: Een deel is dat het afwisselend is. Dus je kijkt zowel dichtbij als ver weg. Maar je blijft in ieder geval niet de hele tijd op hetzelfde afstand kijken. En een groot deel is dat het licht buiten heel anders is dan het licht binnen.
20: Luisteraar Iris wil weten wat de invloed dan is van licht op de ogen.
0: Daarvoor hebben we weer Sander Kneepkens. Goedemorgen weer. Wat is de invloed van licht op de ogen?
8: Nou, we weten dat de invloed van licht, of in ieder geval van buitenlicht, is dusdanig anders dan binnenlicht, dat het veel intenser is. Dus de intensiteit van het licht is hoger buiten dan binnen. Zelfs op een bewolkte dag is het feller licht buiten dan in bijvoorbeeld een hele TL verlichte supermarkt. We weten ook dat de kleuren die in het licht zitten buiten een stuk, meer kleuren eigenlijk in het buitenlicht zitten verwerkt. Binnen hebben we er bepaalde kleuren uitgefilterd. En er is zelfs nu zo dat er een therapie is ontwikkeld waarbij rood licht in de ogen wordt gescheiden van kinderen dan. En dat remt dan de groei van het oog. Dus dat is eigenlijk het effect. Dus waarschijnlijk de kleuren, de intensiteit en ook wel de contrasthoeveelheid van het licht zijn anders. En die zorgen ervoor dat je oog minder hard groeit.
0: Dank u wel. Sander Kneepkens van het Erasmus MC.
20: En dan even terug naar gisteravond.
9: C'est le match, Zverev. 3 manches à 2, 6-5, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.
20: De Duitse tennisser Alexander Zverev won Roland Garros. In de finale versloeg hij in 5 sets de Italiaan Flavio Cobolli. En daarmee sleept de beste tennisser die nooit een Grand Slam toernooi won toch echt een Grand Slam binnen. Een titel waar hij lang op wachtte, vertelde sportcommentator Jan-Kees van der Kun. En luisteraar Stefan wil weten wie nu het sokje van hem heeft overgenomen. Wie is nu de beste tennisser die nooit een Grand Slam toernooi won?
0: Jan-Kees, wie is het?
10: Ja, leuke vraag wel inderdaad. Want die eretitel die wordt dan overgedragen, die ongewilde eretitel. Nu was het wel heel duidelijk dat Zverev die titel toekwam. En nu wordt het toch discussiëren. Heel lastig, daar kan je een avond mee vullen met welke namen daarvoor in aanmerking komen. Thomas Berdych, David Nalbandian, David Ferrer. Die kwamen altijd ver op Grand Slam toernooien, wonnen nooit. Maar de naam die je toch het meest hoort in dit verband nu is dan Marcelo Rios. De Chileen die eind jaren 90 heel wat toernooien won. Grote toernooien. Ook heel wat top 10 spelers versloeg. Hij bereikte op een gegeven moment de nummer 1 positie van de wereld. En daarmee is hij in ieder geval de enige mannelijke nummer 1 ooit die nooit een Grand Slam won. En daarmee vind ik ook wel dat deze eretitel hem nu toekomt. Marcelo Rios, een beetje een vervelend ventje. Een ettertje gevonden door zijn tegenstanders. En misschien dat het die mentaliteit ook wel was dat hij iets tekort kwam. En bij de vrouwen dan, om het compleet te maken, Jelena Jankovic. Ook voormalig nummer 1 van de wereld. Heel vaak in finales gestaan, veel titels ook gewonnen, maar dus geen Grand Slam.
0: Ja, Kees, dankjewel.
20: En in de dierentuin Artis in Amsterdam is de renovatie van het aquarium afgerond. 5 jaar heeft het geduurd. En dat was nodig omdat het aquarium was aangetast door zout water, wat het gebouw incijpelde. Dat hoorden we in een bijdrage van verslaggever Vincent van Rijn. En daarin stond hij ook even voor het Noordzee-aquarium. En luisteraar Sander vraagt zich af, waar komt het zeewater voor dit aquarium eigenlijk vandaan? Wordt dat dan aangevoerd via een leiding vanaf de Noordzee of wordt dat met tankwagens aangevoerd?
0: Ook al zo'n leuke vraag. Bioloog en curator van het aquarium Alex Huibersen, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: Waar komt het vandaan, dat Noordzeewater?
13: Dat komt met tankwagens, inderdaad. Dus niet met een pijpleiding, maar met tankwagens uit de Oosterschelde.
0: Ah, dus het is echt Noordzeewater. Ja, Oosterschelde water dan, maar dat lijkt op elkaar waarschijnlijk, hè?
13: Ja, nee, de verhoudingen in het zoutgehalte en zo, dat is allemaal hetzelfde daarin. Vandaar dat wij dat gebruiken.
0: En is het nog speciaal dat het Oosterschelde water is? Had je het niet ergens anders dan vandaan kunnen halen nog?
13: Dat is qua inhalen de makkelijkste plek. Want je moet natuurlijk wel met je tankwagen erbij kunnen. Dus je kan niet zomaar het strand oprijden en dan je slang uitrollen en het water inlaten. Dus er is een pier waar die op het moment dat het hoog water is, dus het schoonste water, kan hij het inlaten in zijn tankwagen en dan hierheen rijden.
0: Nou, het is ook weer opgelost. Dank, Alex Huibersen.
14: 3 voor de dag.
0: In Den Haag wordt het eindrapport van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme gepresenteerd. In dat rapport wordt beschreven welke stappen nodig zijn om discriminatie en racisme in Nederland tegen te gaan. Het Nederlands elftal oefent in New York tegen Oezbekistan. En volgens bondscoach Ronald Koeman valt er na het verlies van de eerste oefenwedstrijd tegen Algerije vorige week genoeg te verbeteren.
3: Een stukje agressiviteit in duels, 50-50 ballen, dat moet beter. Nou, en het werd naarmate de wedstrijd, wat ik ook aangaf, wat slordiger in balbezit. Dus er zijn genoeg aandachtspunten wat beter moet.
0: De wedstrijd begint om 8:45 Nederlandse tijd. Het is live te zien en te horen bij de NOS. En het is meteen ook de laatste oefenwedstrijd voordat het WK in Amerika, Canada en Mexico begint. En de Chinese leider Xi Jinping is aangekomen in Pyongyang voor een tweedaags staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is er op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Correspondent Laura van Meegen in Peking. Laura, is hij als een oude vriend onthaald door Kim?
6: Hij is in ieder geval onthaald als een groot staatsleider met alle extravagante ekaars zoals je van communistische landen gewend bent. Denk dan aan marcherende militairen, saluutschoten, een fanfare. Zonder allemaal militairen op fonkelwitte schimmels, ook op het plein. Kim en zijn vrouw zijn ook naar het vliegveld gekomen om Xi Jinping persoonlijk te verwelkomen en te ontvangen. En op die pleinen in de stad in Pyongyang hingen ook gigantische portretfoto's van Kim en Xi naast elkaar. Ja, het is één grote propagandashow.
0: En wat doen ze de komende twee dagen?
6: Nou, op dit moment vindt er een één-op-één gesprek plaats tussen Xi en Kim. Nou ja, er zitten ook andere mensen bij zitten, maar in ieder geval in een gesloten ruimte. Vanavond waarschijnlijk het staatspakket. Morgen is het nog niet helemaal bekend, al zal dan in ieder geval wel het staatsbezoek op een gegeven moment aflopen. En wat er dan op de agenda staat, nou, voor een deel zal dat economisch zijn, de handel weer wat laten groeien. Maar China wil ook met dit bezoek heel erg zichzelf positioneren als de hoofdrolspeler als het gaat om Noord-Korea. En een van de belangrijke onderwerpen is dan kernwapen. Kim van Noord-Korea heeft deze week meerdere militaire fabrieken bezocht. Dus hij wil graag laten zien, wij zijn een kernwapenmacht en daarmee uit.
0: Laura, dankjewel. Correspondent Laura van Meegen. Zometeen Spraakmakers Roos.
14: Ja, daarin gaan we het hebben over de wildgroei aan vakantiehuisjes langs de Nederlandse kust. Dat doen we aan de hand van de stelling: de wildgroei van vakantiehuisjes moet een halt worden toegeroepen. Zoals Zeeland bijvoorbeeld nu poogt te doen. Wilt u over meepraten? Kan natuurlijk, bel 0800 1101.
0: Dat bij Roos. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Er waren vanochtend ook weer Russische aanvallen op Oekraïne. In de regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 14 mensen gewond geraakt. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. Vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de aanvallen. Over een half uurtje gaan de verhoren van de coronacommissie verder. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Zo ging hij onder meer over de avondklok. En het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf van het veld. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en maximaal 18 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is voorbij. In het noorden van het land is de N371, de weg Meppel-Assen, voorlopig nog in beide richtingen dicht bij Diever. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. En waarschijnlijk blijft de N371 nog tot het middaguur dicht.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Vanavond worden weer de jaarlijkse Buma Awards bekendgemaakt voor de beste en succesvolste Nederlandse muziek. Met spraakmaker en directeur van Buma Cultuur, Frank Helmink, hebben we zometeen alvast wat voorpret. Goedemorgen, Frank.
4: Goedemorgen.
3: Leuk dat je er bent. De avond wordt gepresenteerd dit keer door de grote winnaars van vorig jaar. Twee tekstschrijvers van het lied Terug in de Tijd. Ik denk, wie kent het niet inmiddels?
4: Ik denk iedereen.
3: Ik denk ook iedereen. En opmerkelijk wel dat jullie tekstschrijvers hebben gevraagd.
4: Ja, het zijn de songwriters. Ze hebben niet alleen de tekst geschreven, ook het liedje.
3: Nou, voor deze presentatie
4: Maar dit zijn wel jongens die dit... Iedereen dacht, dat kunnen ze.
3: Ja.
4: Dus dan dacht, ja, voor mij is het voor het verhaal dat inderdaad er achter de schermen mensen zijn die de allergrootste liedjes schrijven. Dat zijn niet de mensen die altijd op het podium staan.
3: Ja.
4: Was dat gewoon goud.
3: Ja, en het goede en leuke nieuws is, zij schuiven zometeen ook aan bij ons.
4: Ja, dat komt met heel veel energie, let maar op.
3: Ja, zin in. Voor het Mediaforum, alvast hier Mark Veningen, hoofdredacteur nieuws bij Talpa. Goedemorgen ook, Mark.
5: Goedemorgen.
3: Dat gaat zo onder meer over het Kanye West weekend, waar veel media rijkhalsend naar uitkeken.
6: Dan het concert waar het al zoveel weken over gaat.
7: Zoveel heisa als over Kanye West.
6: Maar het optreden kon doorgaan.
3: Ja, het optreden kon doorgaan. Hoe landde dat vervolgens in de media vandaag? Daar gaan wij het zo uitgebreid over hebben. Nu in Stand.nl, de verrompotisering van ons land. Met z'n allen genieten van dezelfde welverdiende vakantie en dezelfde nette dure vakantiehuisjes die zich als een olievlek verspreiden langs de kust. Maar inmiddels ook landinwaarts flink oprukken. Daarom is de stelling vandaag: de wildgroei van vakantiehuisjes moet een halt worden toegeroepen.
0: Deel uw ervaring
8: op 0800 1101.
9: Wie kijken? Wauw, tering veel huisjes.
10: Een overvloed aan de toeristen, nu al.
11: Zeeland voert een strenger toerismebeleid in voor minicampings en vakantiehuizen.
12: Statenleden willen meer grip krijgen op het snel groeiend aantal vakantiehuisjes en B&B's.
9: Maar overal waar een klein beetje leuke natuur is en mensen denken, hier is het mooi, hier wil ik wel recreëren, knalt Roompot het zoveelste massa-recreatiepark neer.
11: Campings maken volgens de provincie steeds vaker plaats voor vakantiehuizen.
13: En de drukte, ja, de wegen die staan stampvol. Je komt zelf niet meer aan de winkel. Als je in de winkel komt, is alles leeg. De
11: provincie wil voorkomen dat het aan de kust te druk wordt.
3: Ah, Frank Helmink, onze spraakmaker van vandaag. Ik begreep dat we jou niet zo snel in een bungalowtje op een, ik noem maar wat, Landal vakantiepark zien.
4: Nee, ik heb het vroeger wel gedaan toen de kinderen kleiner waren. Dat vond ik echt de hel op aarde.
3: Waarom dus dat... weet je het dan?
4: Ja, omdat je op een gegeven moment toch aan het zoeken bent. Waar moet ik met 4 van dat soort etters heen? En dan heb je een huisje in de buurt van een zwembad. En dan ga je het toch proberen. We hebben het een week gedaan. Daarna heb ik echt gezegd, dat ga ik nooit van mijn leven meer doen.
3: Nee, wat is dat dan? Want je ging eigenlijk voor het gemak, als ik zo tussen
4: dat
3: de
4: is wat je doet.
3: Hoor.
4: En we hadden ook wel het geluk dat we nog familiehuizen hadden in de toenmalige familie. Dus dan kon je naar Zeeland. Alleen dat waren dan andere huizen dan rompothuisjes. Mm-hmm. Maar... Nee, oh man. Wat het is dat je dus met allemaal dezelfde mensen op een ruimte zit. Met allemaal dezelfde irritante kinderen die allemaal hetzelfde lawaai maken. 'S ochtends, 's middags en 's avonds.
3: Ja, je hebt sowieso een hekel aan kinderen, hoor ik.
4: Bijna wel gekregen, nee. Ja, ik heb 4 hele lieve kinderen. Ja. En al die andere kinderen, die hoor ik nooit
3: meer. Maar op zo'n park, dus het wordt iets te veel geconcentreerd. Dat is een beetje
4: dat
3: jouw
4: is een beetje
3: weerstand
4: ding.
3: Er tegen.
4: Maar ja, ja. Maar dat is mijn persoonlijke weerstand er tegen. Want aan de andere kant denk ik wel, ja, waar moeten al die mensen dan naartoe op vakantie? Als je al die parken gaat sluiten of gaat weigeren of wat dan ook.
3: En er moeten heel veel mensen toch van genieten. Want anders zitten ze niet vol, zou je kunnen zeggen. Worden ze niet gebouwd. Er is blijkbaar vraag naar. Mark Veningen, die vraag komt niet van jou. Want jij vindt vakantie sowieso aan zich al heel moeilijk.
5: Ja, en een beetje de ervaring die Frank ook heeft. Dat is gekomen toen de kinderen jong waren. En ik ook elke keer naar zo'n vakantiepark moest om daar te zitten. Dus ik denk dat heel veel mensen. Er is ook veel vraag omdat veel mensen niet echt een andere keuze hebben. Waar ga je naartoe met jonge kinderen? Dan is zo'n vakantiepark of een camping is al snel een van de beste opties toch. En dan zit je daar. Dus mij vind je dat ook niet.
3: Nee, maar vakantie sowieso moeilijk?
5: Ja, ik heb van huis uit eigenlijk. Ik ben niet zo'n vakantieganger, nee.
3: Wat doe je dan als je vrij bent? Ben je nooit vrij?
5: Ja, ik ben ook wel vrij. En ik heb allemaal leuke dingen met vrienden en zo. Ik vermaak me prima. Maar ik heb niet behoefte aan vakantie om uit te rusten of uit te tunen. Of dat gevoel.
3: Nee,
5: dat vind ik wel leuk. Nee, ik ben wel gewoon ergens naartoe en even iets zien. Maar
3: een
5: van de meest legendarische vakanties had ik nog geen kinderen. Toen ben ik met mijn vrouw naar Cuba geweest en ik wilde Havana wel zien.
3: Oh ja.
5: En de 2 dagen Havana vind ik het wel prima. En dan gaan we weer terug. Maar mijn vrouw wil dan nog eens in zo'n resort zitten. Nou, dat zit ik echt uit. Terwijl ik denk, na 2 dagen Havana, prima. En dan zeggen mensen, is dat niet zonde van die vlucht en zo? Ja, maakt me niks uit. Ik heb Havana gezien. Ik kan wel weer terug.
3: Ja.
5: Dus ik wil dingen zien, maar niet te lang zitten en niks doen. Dat kan ik niet zo goed. Nee.
3: De stelling is vandaag, de wildgroei van vakantiehuisjes moet een halt worden toegeroepen. Ik ben heel erg benieuwd hoe u hierover denkt. We beginnen met Marianne Bakker, die belde ons vanmorgen. Goedemorgen.
14: Goedemorgen, daar ben ik.
3: Ja, daar bent u. U zit eigenlijk midden in de situatie waar we het over hebben. Hè? Uw vaste camping wordt overgenomen door Marina Parken, heet het?
14: Klopt.
3: Ja. Wat is dat, Marina Parken?
14: Marina Parken Residentie Bloemendaal. Wat voorheen familiecamping Vogelenzang heette.
3: Oké. Ja. Dus u zit op die camping? Die familiecamping, daar heeft u een plekje.
14: Ja, daar heb ik een hele fijne plek. Ja, dat is echt een zalige plek waar mijn caravan staat en waar je gewoon lekker buiten bent, ja.
3: Ja, en is het dan ook zo dat uw caravan in elke winter even de stalling weer ingaat?
14: Nee, mijne mag blijven staan.
3: Oké.
14: Dat is heel fijn. Het is gewoon wel een. Ja, het is een staakcaravan, zeg maar. Wat heel Nederland had vroeger.
3: Ja.
14: Waar je gewoon je tuintje hebt en je caravan. En een beetje lucht om adem te halen als je in de stad woont.
3: Ja, en u heeft dat plekje al lang?
14: Ik heb deze plek nu een jaar of 6, denk ik. Maar ik stond er vroeger ook al, toen mijn zoon jong was. Inmiddels heb ik een kleinzoon, dus is dat ook weer heel erg leuk. En dat is gewoon wat je ziet, dat kinderen zijn gewoon heel erg vrij op een camping. Dus over de vorige insprekers.
3: Mm-hmm.
14: Ik zie gewoon, een camping is gewoon het leven voor in het klein, voor kinderen. Daar kunnen ze gewoon een beetje leren leven.
3: Ja, maar u had dus zo'n plekje, klinkt allemaal heel idyllisch, met een staakcaravan en een tuintje. Ja. Daar kunt u dan naartoe om even op adem te komen en de kinderen even lekker rond te laten rennen. En nu wordt u dus overgenomen. Wat betekent dat, zo'n overname? Hoe ziet dat eruit?
14: Nou, dat is heel verschrikkelijk, kan ik je vertellen. Dat is echt een gevoel. Het is een beetje een complex gevoel. Omdat je voelt dat wij niet alleen onmachtig zijn, wat we wel proberen.
3: Een caravan en een tuintje, daar kunt u dan naartoe om even op adem te komen. En de kinderen even lekker rond te laten rennen. En nu wordt u dus overgenomen. Wat betekent dat, zo'n overname? Hoe ziet dat eruit?
14: Nou, dat is heel verschrikkelijk, kan ik je vertellen. Dat is echt een gevoel. Het is een beetje een complex gevoel. Omdat je voelt dat wij niet alleen onmachtig zijn, wat we wel proberen. Ik zit in een vereniging, ik zit in het bestuur van een vereniging.

0: ervan?
1: Ja, dat is het gevolg natuurlijk. Want Marina Park wil 350 soort van witte nepvilla's neerzetten. Mm-hmm. En vangen daar iets van 4 tot 7 ton per stukje grond voor. Dus
0: zo.
1: Om even op jouw vorige opmerking terug te komen. Jij zei blijkbaar is er vraag naar, naar die huisjes. Maar dat is volgens mij niet het punt. Er is eigenlijk helemaal niet zoveel vraag naar. Er is vooral heel veel aanbod. Omdat het een mega droomverdienmodel is.
0: Ja, maar er zijn geen mensen die... Want iemand koopt dat toch?
1: Nou, dat zijn vooral investeerders die het dan weer verhuren. Dus het is een verdienmodel.
0: Ja.
1: Voor degene die moet je uitrekenen, deze marineparker heeft 350 plekken straks, mm-hmm, die je aan 5 ton kan verkopen.
0: Nou, ja. Nee, ik snap het verdienmodel, maar je kan alleen maar geld verdienen als mensen ook echt dan gaan recreëren natuurlijk op zo'n park. Dat bedoel ik. Dus blijkbaar is daar dan vraag naar.
1: Wat we nu zien, want ze hebben al een deeltje dan bij ons een paar vergunningen gekregen en hebben ze volgebouwd. Dan kom je op een soort nepgrondfilmset binnen, waar je van die villaatjes ziet waar je uitzicht hebt op 3 airco's, zal ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Hutje mutje. Ja, daar komen vooral veel buitenlanders, een weekendje of een weekje.
0: Ja.
1: En mensen halen daarin hun rendement op.
0: Ja, en u bent uw plekje kwijt.
1: Ja, binnenkort denk ik wel. Maar goed, we strijden er nog tegen. En we zien net als in Zeeland dat ook onze provincie Noord-Holland het eigenlijk niet wil.
0: Nee.
1: Maar gek genoeg wil onze gemeente het ook niet. Onze provincie wil het niet. En toch gebeurt het.
0: Toch gebeurt het, ja.
1: Dat maakt je als kampeerder een beetje onmachtig, zeg maar.
0: Snap
1: vermorseld
0: ik.
1: Gevoel.
0: Ja, snap ik. Dank u wel voor het delen van uw ervaring. En sterkte, Marianne Bakker. René van Gellekom is lid van ons Spraakmakerscollectief. Goedemorgen, René.
2: Goedemorgen, mevrouw Abelman.
0: Al sinds 2007 woonachtig in Zeeland, lees ik. Heeft u toerisme in die tijd zien veranderen?
2: Nou, het is eigenlijk het gesprek van de dag een beetje. Het is veel geworden. Mensen hebben ook meer tijd gekregen om te recreëren.
0: Mm-hmm.
2: En niet alleen wij Nederlanders, maar ook de Duitsers die natuurlijk heel graag komen.
0: Oh ja.
2: En inmiddels zijn de periodes dat het druk is zijn langer en heftiger met veel meer mensen.
0: Oh ja. Waarom bent u naar Zeeland gegaan?
2: Nou, ik woonde in Almere en mijn vrouw en ik wilden altijd al de Randstad uit. En dus we zijn op een gegeven moment in de auto gestapt naar een familielid dat hier woonde. En toen zijn we hier in Zeeland terechtgekomen. Toen dachten we, dan gaan we hier maar wonen. Dat is lekker rustig en zo.
0: Oh ja. En die rust, hoe is dat nu? Is dat dan nu een beetje voorbij?
2: We moeten het ook niet erger maken dan het is. Maar het is gewoon druk met heel veel mensen. Omdat we met heel veel mensen zijn inmiddels.
0: Ja.
2: En ik woon in Westkapelle. Dat is een hartstikke leuk dorp. Ik heb het heel erg naar mijn zin.
0: Mm-hmm.
2: Maar na de watersnoodramp en na de oorlog mochten de mensen aan de Zeeuwse kust om een bron van inkomsten te hebben, mochten ze hun schuurtje gaan verhuren.
0: Ja.
2: En vervolgens werd het een huisje.
0: Ja.
2: En nu worden er huizen gebouwd waarvan eerst de zomerwoning klaar is en dan pas het huis wordt opgeleverd.
0: Ja.
2: Dus het is niet alleen de investeerders en de projectontwikkelaars die voor de drukte zorgen. Het zijn ook de mensen zelf die dat doen, die hier huizen kopen. En of dat aan Zeeland zijn, dat weet ik niet.
0: Nee.
3: Maar dat valt mij overigens vooral op als ik in Zeeland ben in die dorpjes. Dat die vakantieparken, die zijn groot, maar in heel veel van die dorpjes dat allerlei huizen gekocht worden voor vakantie. En die zijn gewoon uitgestorven vaak. Er wonen bijna geen gewone Zeeuwen meer, zal ik maar zeggen. Bijna allemaal.
4: Nou, je hebt er wel steeds meer regels. Hè? Dus in Domburg bijvoorbeeld, in het centrum van Domburg mag je alleen maar wonen als je er ook echt woont.
3: Ja.
4: Dat is die regel, heeft er wel voor gezorgd dat er minder leegstand is.
0: Ja.
4: Maar vervolgens gaat iedereen zijn
2: schuur verhuren. Maar het is wel pas sinds 2015. Ja. Dat is pas 10 jaar geleden.
3: Ja.
2: En er wordt hier in ons dorp worden ook nog campings verkocht. Er is laatst ook weer een camping, een gemoedelijke familiecamping verkocht aan een projectontwikkelaar. En ik ben het met de vorige inspreekster eens, weet je. Dat met de kinderen naar een camping gaan in een misschien wat minder goede staatsverkeer om de caravan zitten.
0: Mm-hmm.
2: En daar 6 weken zitten en een gezellig zomer vieren. Dat gaat er helemaal vanaf, want alles moet geconceptualiseerd worden. Want het moet zo goedkoop mogelijk gebouwd worden. Vaak is het prefab, dus ik weet niet eens of het wel de 50 jaar gaat halen.
0: Ja.
2: En het heeft alleen maar met geld te maken. En er is niks mis, helemaal niks mis met geld verdienen. Dat vind ik zelf ook geweldig.
0: Ja.
2: Maar je mag er wel grenzen aanstellen. En dat wordt dus nu niet gedaan.
0: Nee. Nou ja, de provincie zegt dus nu dat die grens is bereikt en komt met een 10-puntenplan. We hebben zometeen statenlid van de SP in Zeeland bij ons, zie ik. Dus daar kunnen we dan even over doorpraten. Dank u wel, René van Gellekom. Er wordt heel veel gereageerd in ons collectief.

0: Mark zegt op de stelling: de wildgroei van vakantiehuizen moet een halt worden toegeroepen. Echt niet. Het is goede business, ook als investering voor mensen met wat vermogen. Janneke zegt: ja, had al lang gemoeten. Ik woon in Zeeland en kampeer in voor- en na-seizoen meestal op kleine campings, ook in Zeeland. Het is jammer dat nu juist een stop op minicampings komt. De enige mogelijkheid voor alleenstaanden zoals ik om betaalbaar een ander deel van Zeeland te verkennen. En Jan zegt: inderdaad, wat een idioot land zijn wij toch. Grote woningnood en grondgebrek, maar we moeten ze nodig voor elk gezin een vakantiehuis aanbieden. Ger van Uden, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik had al aangekondigd. Hij is statenlid voor de SP in Zeeland. Er is dus nu een motie aangenomen in de provincie, mede door uw partij ingediend. En die moet voorkomen dat campings worden opgekocht door investeerders die daar dan weer vakantiehuisjes gaan bouwen. Wat is uw grootste frustratie op dit gebied?
1: Nou, ik zit al een aardige tijd in provinciale staten. En sinds ik daar zit, zijn er 70 campings opgekocht en er zijn vakantieparken van gemaakt. En dan komen de mensen die het betreft, die mensen inderdaad met de jaarplaatsen, die caravan waar ze heel gelukkig zijn in het weekend en in de vakantie, die komen bij ons inspreken en hun verhaal vertellen, soms met tranen in de ogen. En dan zit je daar als statenlid en dan heb je geen enkel instrument om die mensen te helpen. En ja, dat maakt je echt hopeloos. Ja. Dus,
0: maar je zou zeggen, u zit juist op de plek om die mensen te helpen. Er is dus nu ook die motie aangenomen met een 10-puntenplan.
1: Nee, sorry. Er lag een voorstel van het college met een 10-puntenplan. Mm-hmm. En daar wordt alles in geregeld, bed en breakfast. En inderdaad, die leegstand van die dorpen en eenheden en allerlei andere dingen. Ja. Maar de campings stonden er niet in. En die motie, die overigens wil ik even wel noemen. Wij hadden er ook één, maar deze heeft de SGP geschreven. Die gaat het regelen dat we ook grip op op het opkopen van campings krijgen.
0: Want het is dat 10-puntenplan, het is een beetje een breed plan, hè? Zeg maar, om de hele toerisme sector aan te pakken. Ja, en deze motie komt er dan
1: provincie.
0: Nog bij.
1: Nu
0: was er al in 2017 een pact om deze wildgroei van vakantiehuisjes aan te pakken, is niet helemaal gelukt. Het aantal is gegroeid. Hoe kan dat nou?
1: Nou, dat klopt. Daar aan vooraf ging een kustvisie. Daarmee was Zeeland ook de voorloper. Mm-hmm. Ook toen zat ik al in de Staten en er kwam een kustpact van alle provincies langs de kust. En op dat moment is er een bouwstop gekomen, eigenlijk voor de kust. Alleen er zat nog zoveel in de pijplijn.
0: Oh ja.
1: En wat er aan de hand is, is dat als een staakcaravan verbonden is met de grond, en dat is waterleiding of riolering, dan is het eigenlijk een vaste eenheid. En dan mag je daar iets anders neerzetten.
0: Dat klinkt als typisch Hollandse regelgeving die nu voorbij komt. Maar mevrouw Van Uden, nu is er dus wel dat pact uit 2017. Ik begrijp dat er al heel veel in de pijplijn zat. Nou, daar kun je dan niet meer tegenhouden. Maar dan zou je toch zeggen, dat is dan toch voldoende? Dan zou dat nu dan toch stoppen? Dan is niet nog iets extra's nodig?
1: Nou ja, dat opkopen van campings, dat was daar dus niet in.
0: Nee.
1: Want dat waren al
0: terreinen.
1: En dat is hetgeen wat we nu gaan proberen.
2: Maar het probleem is toch ook dat die campings worden ook opgekocht omdat ze niet meer rendabel zijn. Dus in die zin is natuurlijk vakantie is ook een kwestie van vraag en aanbod. Als een bepaald type niet meer werkt, dan wordt het opgekocht. Ik ken ook heel veel minicampings bijvoorbeeld, maar meer bij particulieren. Waar nog steeds plek is, die zullen niet zo snel worden opgekocht. Want dat is bij particulieren. En die staan lang niet altijd vol. Dus is het ook niet gewoon een kwestie van vraag en aanbod, dat gewoon veel meer vraag is naar vakantiehuisjes dan naar die plekken die nu opgegeven worden.
3: Nou, ik vraag me ook vooral af hoeveel plekken
0: er zijn. Even mevrouw Van Uden de vraag beantwoorden.
1: Nee, dat is een foute voorstelling van hoe het zit. Het is niet zo dat er een overschot is aan betaalbare kampeerplaatsen. Het is juist zo dat kamperen in Zeeland te duur wordt nu, omdat alles wordt vervangen door dure huisjes.
0: Dus er is wel vraag nog naar een gewone campingplek eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Frank, wat wilde jij vragen?
3: Nou, ik zit een beetje met die aantallen in mijn hoofd. Kijk, natuurlijk is er heel veel romantisch aan in een tent slapen of in een oude caravan. Maar als 350 campingplekken plaatsen worden vervangen door 350 huisjes, dan kun je daar qua smaak iets op tegen hebben. Maar in feite verandert er dan toch niks aan de aantallen mensen die naar Zeeland komen in dit geval.
0: Mevrouw van Uden?
1: Ja, maar dat zijn andere mensen. Je zit aan de diversiteit. Mensen die niet die huisjes kunnen betalen en die al jaren gelukkig zijn op die plek waar ze zitten, die worden de provincie uitgejaagd.
0: Ja, dan kunnen alleen mensen met een dikke portemonnee betalen. Dank u wel, Ger van Uden, statenlid voor de SP in Zeeland. Gaan we naar Willem Kranen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U bent expert vakantiehuisjes bij Ginder. Nou, het is wel duidelijk dat heel veel mensen zich ergeren aan de toename van vakantieparken.
4: Ik hoor het.
0: En we hebben het ook al een beetje gehad over in hoeverre voldoen deze parken nou aan de vraag van de vakantievierder. Is dit wat we willen?
4: Ja, wat we willen is niet aan mij, om het zo maar te zeggen. Maar er is wel een grote behoefte aan vakantiehuisjes. En eigenlijk is het zelfs zo dat er te weinig vakantiehuisjes... Ik praat dan wel over Nederland. Hè, dus vorig jaar is eigenlijk te weinig vakantiehuisjes gebouwd... naar de vraag van mensen die in een vakantiehuis hun vakantie willen vieren. Ja. Daarnaast is er ook een groei van kampeereenheden. Dus het is de algemene trend is, we gaan veel meer op vakantie, veel vaker en korter. En aan die behoefte moet, wat mij betreft.
0: Nee, ik snap wat u bedoelt.
4: Daar moet aan voldaan worden of daar is markt voor. Dus er is voor beide markt.
0: Ja, groeit het ook beide? Want we hebben het nu over die vakantiehuisjes. Daarvan is duidelijk een groei te zien. Maar het aantal, laten we het minicampings noemen dan. Zit daar ook groei in?
4: Beperkt, dat gaat minder hard. En wat in Zeeland speelt is natuurlijk... je hebt de kust en het achterland.
0: Ja.
4: En je ziet daar een enorm groot verschil in. En net werd het ook al gezegd, de ruimte is beperkt. En ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment... De diversiteit weggaat en dat het alleen maar... Maar naar het achterland is nog zoveel. Maar ja, dat is natuurlijk
2: iedereen wil op het strand. Iedereen wil op het strand zitten.
4: Iedereen wil midden op het strand zitten.
0: Nou ja, ook met een wat minder dikke portemonnee. Daarmee kom ik bij de volgende vraag. Wie huren die vakantiehuisjes? Wordt er onderzoek naar gedaan?
4: En uiteindelijk is dat iedereen. Vooral, maar mensen willen eigenlijk veel meer comfort en gemak. Hè? Dus comfort is niet altijd luxe, maar eigenlijk het moet allemaal geregeld worden. Heel veel mensen in Nederland, maar ook Duitsers. Er komen ook veel Duitsers in Zeeland.
0: Ja.
4: Die willen eigenlijk geen verrassingen. Dus er moet een koelkastje, een afwasmachine, een animatie. En dus daar blijkt dan heel veel behoefte aan te zijn. Daar kun je van vinden wat je wil. Maar dat is een dat is zoals het is.
0: Ja.
4: En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gruwelen van een vakantiepark.
0: Ik heb er twee in de uitzending zitten.
4: Dat kan ik me ook helemaal goed voorstellen. Ja. En die zoeken iets anders. Maar algemeen is die groei er wel. Ja.
0: Ja, en heel veel mensen kunnen het dus blijkbaar betalen. Want ik begreep dat zo'n vakantiehuisje rustig €2000 voor een week kan kosten.
4: Ja, wat het typisch is, ik ga geen ketens noemen, maar waar mensen eigenlijk de duurdere ketens, om het zo maar te zeggen, daar komen de mensen met een iets minder gevulde portemonnee. En ja, dat kan maar op één manier, dat ze er toch echt voor sparen. En die wens hebben van, kost het maar €2000, maar dan heb ik ook... En tijd is geld, hè? Of ik bedoel eigenlijk, tijd is heel schaars. Ja. Dus we willen 2 weken op vakantie en alles moet er zijn.
0: Ja, en we willen geen verrassingen. En daar hebben we dus heel veel geld voor over. Dank u wel, Willem Kranen, expert vakantieparken. Gaan we naar Jasmin. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: U reageerde via de NPO Luister-app. De stelling is, de wildgroei van vakantiehuisjes moet een halt worden toegeroepen. En u zei, verzucht u eigenlijk in de app. Eens.
5: Ja. Maar wat het allerergste is, en dat vind ik echt schandalig, is dat tegenwoordig zie je, dan loop je over het strand te wandelen, want wij lopen veel langs het strand. En als je dan naar rechts kijkt, dan zie je de zee. En als je dan op sommige plekken in Nederland, u gelooft het niet, maar dan kijk je naar links, en dan staan daar vakantiehuisjes op palen. Dus in plaats van dat je mooie duinen ziet, natuur, zijn die dingen daar ook al geplemd?
0: Ja.
5: En ik zie het gewoon ook als een verdienmodel voor een bepaalde gemeente. Mm-hmm. Want het zijn altijd staan er van die borden bij als er dan weer ergens wat neergezet gaat worden. Van, ik ga de namen niet noemen, maar er is net ook al een naam langsgekomen.
0: Ja.
5: Nou, dat soort zaken. En Ja, ik vind. En dan komt dan. U moet dus in België tegen de mensen zeggen. Alle Belgen bijna van de kust komen naar Nederland. Omdat de kust daar helemaal volgebouwd is.
0: Ja.
5: Daar is niks meer vrij. Alles staan hotels, huizen, vakantiehuizen. Je kan niet eens normaal naar het strand toe lopen. Dan moet je allemaal door poortjes en dingen. Ja. Het is echt.
0: Maar nu zijn er dus al afspraken over gemaakt om dit een halt toe te roepen. En toch, en dan pak ik weer even die cijfers erbij van 2025. Toen kwamen er in 8 jaar tijd, dus tot 2025, 3300 vakantiehuisjes bij. Waarvan ruim 3/4 alleen al in Zeeland.
5: Ja, nou, dat is toch verschrikkelijk.
0: Ja. Ja, maar wat er tegen te doen, wat denkt u?
5: Nou, ten eerste, wat ik ook hoorde komen, is over minicampings. Dat ze die willen gaan minderen. Nou, dat is dus helemaal belachelijk. Mm. Want dan ga je het verzetten. Want mensen die op minicampings gaan, dat zijn mensen die kamperen of met een tent of met een vouwwagen.
0: Dus dat op zijn minst in ieder geval blijven stimuleren, die minicampings. Dat zal een goed begin zijn.
5: Zeker.
0: Ja.
5: En dat heeft ook met de portemonnee te maken van die mensen.
0: Dat horen we ook veel terug.
5: En die meneer die zei het net ook al van dat zo'n vakantiehuis €2000. Nou, onze hele vakantie kost dat misschien.
0: Ja, precies. Dank
5: en
0: u wel.
5: We zijn 3 maanden op pad.
0: Ja. Hè? Dank u wel voor uw bijdrage ook, Jasmin Ruikroog van der Werven. Gaan we naar Martin Hendriksma, schrijver van het boek Aan Zee en hoofdredacteur gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: U bent voor het boek de hele kust afgereisd, hè?
6: Ja.
0: Ik had net die cijfers eventjes opgenoemd van het kadaster, die toename van het aantal vakantiehuisjes. Ziet u dat ook als u langs die kustlijn loopt?
6: Ja, zeker. Nog steeds. Dat gaat nog steeds door. Ik denk wel dat de groei iets tempert. Maar ja, we zitten al bijna vol. Dus dan is juist dat kleine beetje extra, maakt het dan juist extra schrijnend. Hè?
0: Ja. Nu begrijp ik dat tegelijkertijd ook meer huisjes te koop staan dan in de afgelopen 15 jaar. Vooral de nieuwe belastingregels willen beleggers van die huisjes af. Wat zegt dat?
6: Nou, misschien dat dan de groei iets minder hard doorzet. Maar aan de andere kant blijft die kust toch een heel belangrijk verdienmodel. Zeker in Zeeland. Hè. Dus dan zullen ze wel weer andere manieren vinden om de kust te gaan exploiteren.
0: Ja, hoe kan het toch dat er nog steeds bijgebouwd wordt, terwijl eigenlijk heel veel kustprovincies dat helemaal niet willen? Ik begreep van een statenlid dat er een hele hoop in de pijplijn zat. Oké, dus die werden dan nog afgebouwd. Maar
6: dat is aan de hand. En wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld minicampings die er waren, dat die worden omgekat tot recreatieparken met veel bungalows. Dus dat leidt ook tot verdere verstening van de kustregio.
0: Ja, en dat mag dan omdat als er een staakcaravan stond en er is een riolering, begreep ik, dan kun je daar een huisje voor terugplaatsen. Zoiets?
6: Er zijn vaak wel regels aan gebonden, maar het wisselt een beetje bij per gemeente hoe sterk die regels zijn. En vooral per wethouder hoe sterk die regels worden gehandhaafd.
0: Ja, zit het hem daarin? In hoe de gemeenten ermee omgaan?
6: Uiteindelijk wel, hè, want dit is allemaal begonnen omdat op een gegeven moment in 2000 was het Nederland af en werd die hele kust eigenlijk gedecentraliseerd naar gemeenten. Die mochten ermee doen wat ze wilden. Nou, dat heeft geleid tot een enorme toename van het aantal recreatieparken. Sinds 2017 is er een kustpark, zijn we daar veel strenger op geworden.
0: Ja.
6: Maar je ziet nog steeds dat wethouders het moeilijk vinden, hè, om de grote recreatie-exploitanten tegen te houden.
0: Ja, logisch dus wel nu dat bijvoorbeeld de provincie dan nu het heft in handen probeert te nemen, in ieder geval in Zeeland?
6: Ik vind dat heel goed. Ja, het is al een langere strijd gaande tussen de provincie en de gemeente. De gemeente wil natuurlijk vrijheid houden. De provincie gaat steeds meer reguleren. Hartstikke goed.
0: Dank u wel, Martin Hendriksma, schrijver van het boek Aan Zee en hoofdredacteur gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. En tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de wildgroei van vakantiehuisjes moet een halt worden toegeroepen.
7: NPO Radio 1. De Rode Draad. Verbindt, verdiept en verklaart de verhalen achter de headlines. Van media en cultuur tot politiek.
8: Alles waar Elon Musk tijd in steekt, daarvan weet je, daar gaat hij nog rijker van worden.
0: Louisa, wat zit jij te lachen?
9: Ja, ik ben op dit moment verbonden aan Starlink-internet.
10: Nederlanders praten niet zo makkelijk over geld.
11: Een soort van schaamte om het er niet over te hebben. Of mensen die de hele dag doen alsof ze Bitcoin-miljonair in Dubai geworden zijn, mijn Instagram-feed verpesten.
7: De Rode Draad. BNNVARA. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen.
12: trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
13: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
12: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
13: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
14: Een antiek verzamelaar, een muzikant en een man met een droom. In het door oorlog verwoeste Mosul bouwen zij samen hun stad opnieuw op. Met cultuur, muziek en herinneringen. De Leeuwen bij de Tigris. Een documentaire over veerkracht en hoop. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:30, NTR, NPO 2.
15: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
17: NPO Radio 1, 10 uur.
18: Roos Abelman.
0: In de categorie niet te doen. Trump interviewen die dan ook nog eens wegloopt. Misschien beter maar helemaal niet meer interviewen, of gaat dat dan weer te ver? Nou, wellicht hebben onze mensen in het mediaforum het antwoord op die vraag. Nu is het NOS Journaal met Martijn van Beek.
19: NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia vannacht. Volgens een gouverneur van die regio kwamen daarbij 5 mensen om het leven en raakten 14 mensen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. In de haven van de stad Novorossiysk zou brand zijn ontstaan na een droneaanval. En in Volgograd brak brand uit nadat brokstukken waren neergekomen op een pompstation. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. Vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. En ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Dat leidt tot veel onrust, zegt correspondent Daisy Moore vanuit Beirut.
20: Het is dus niet bij die eerste ronde over en weer gebleven. En dat leidt tot veel zorgen natuurlijk. Blijft het hierbij of gaan ze hier nu weer op reageren? En zal dit dan leiden tot een verdere escalatie, waarbij mogelijk ook andere landen betrokken zullen raken? Een spannende ochtend dus hier. Hier in de regio zit iedereen in ieder geval op het puntje van zijn stoel.
19: De Amerikaanse president Trump riep de Israëlische premier Netanyahu op om niet te reageren op de aanvallen. Maar daar heeft hij dus niet naar geluisterd, zegt correspondent Lennart Swols.
21: Je kunt het eigenlijk zo zien. Aan de ene kant heeft Netanyahu Trump nodig om oorlog te voeren met Iran, voor de verdediging, om aan te vallen. Aan de andere kant komen er hier ook verkiezingen aan. En vanuit de oppositie klonk het afgelopen week al dat Israël veel te afhankelijk van Amerika aan het worden is in het nemen van beslissingen. Ja, dan niet reageren op een Iraanse aanval laat zwak te zien. Dus ik denk dat dat Netanyahu ertoe heeft bewogen om groen licht te geven voor deze aanvallen nu.
19: De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp zien in de verte. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio's. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. De Chinese leider Xi Jinping is aangekomen in Pyongyang voor een staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Met het bezoek wil Noord-Korea vooral laten zien dat ze een kernmacht zijn, vertelt correspondent Laura van Meegen.
1: Nou, op dit moment vindt er een 1-op-1 gesprek plaats tussen Xi en Kim. Nou ja, er zitten ook andere mensen bij zitten, maar in ieder geval in een gesloten ruimte. Vanavond waarschijnlijk het staatspakket. Maar China wil ook met dit bezoek heel erg zichzelf positioneren als de hoofdrolspeler als het gaat om Noord-Korea. En een van de belangrijke onderwerpen is dan kernwapens. Kim van Noord-Korea heeft deze week meerdere militaire fabrieken bezocht. Dus hij wil graag laten zien, wij zijn een kernwapenmacht en daarmee uit.
19: Het laatste bezoek van Xi aan Noord-Korea was in 2019. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf van het veld. Tijdens het EK, 5 jaar geleden, kreeg Eriksen een hartstilstand. Hij werd toen met succes gereanimeerd en kreeg een onderhuidse defibrillator die ingrijpt bij hartproblemen. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland zijn oefeningen. Buurland Rusland is fel tegenstander van Finlands toetreding tot de NAVO. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren nog tot volgende week vrijdag. In Nederland zijn geen oefeningen. Het weer droog, met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en dan maximaal 18 graden.
0: We gaan naar de ANWB. Zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Roos.
0: Hoe is het op de weg?
3: Ja, op de meeste plaatsen kun je wel goed doorrijden. Toch zien we wel een enkele uitzondering op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Voor de grens, daar heb je een kwartier extra reistijd. De N246, de weg Beverwijk-Westgrafdijk, is in beide richtingen dicht bij Krommenie. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En we zien wat vertraging bij de Zeelandbrug. Vooral vanuit Goes op de N256. Vanaf Kolijnsplaats staat nu file en je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg.
22: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
25: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
26: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
27: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
26: Sorry Bo, het is beauty.
27: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
27: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
17: NPO Radio 1. KRO NCRV.
18: Roos Abelman.
17: Spraakmakers.
18: Met nu het Mediaforum.
0: Negeren of juist aandacht geven. Hoe gaan media om met Kanye West die gewoon optreedt? Donald Trump die vragen niet beantwoordt en wegloopt uit een interview? En uiterst rechtse politici? We leggen het voor aan Mark Veningen, hoofdredacteur nieuws bij Talpa Network. Ilko Bos van Roosentaal, adjunct hoofdredacteur bij Nieuwsuur. Goedemorgen.
29: Goedemorgen.
0: En spraakmaker is Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur. Er was vooraf heel veel om te doen. Enorm veel media-aandacht. En zaterdag was het dan eindelijk zover. Het optreden van Kanye West in Arnhem.
30: Over weinig artiesten is deze dagen zoveel heisa als over Kanye West.
31: Van het concert waar het al zoveel weken over gaat in het nieuws. Ook bij ons in de uitzendingen.
32: Veel erover gedoe geweest in de media. Heel veel mensen hebben het erover gehad. Zowel in de politiek als in praat- en talkshows.
31: Het is goed verlopen, weten we vanmorgen.
32: Je merkt gewoon, de mensen hier die zijn voor Kanye West gekomen. En die zijn niet geïnteresseerd in alle andere dingen.
0: Ja, Elke, was veel aandacht voor. Tientallen artikelen zijn erover verschenen. Wat is er nog van over als je dan vanmorgen de krant opslaat?
2: Niet zoveel, maar dat had anders kunnen lopen. Dat is denk ik de reden dat iedereen er toch naartoe ging.
0: Ja.
2: Ik heb nu gewoon recensies van het concert gelezen. Het schijnt nogal goed te zijn geweest als je de mannen even parkeert en gewoon naar zijn muziek luistert. Maar ik zag niks dat ik heel onlogisch vond. Kijk, als je van tevoren weet dat het concert meeviel, laat ik het zomaar zeggen, dat hij nou eens een keer geen Heil Hitler roept, een van zijn hits geloof ik. Dan had je er misschien niet met zoveel mensen, was je er niet naartoe gegaan. Alleen, nou, ik las prima stukken met interviews voor de Gelderdoom. Mensen waarom ze naar het concert gingen, wat ze vonden van de ophef. Er waren natuurlijk demonstranten door het CD opgetrommeld, geloof ik, onder meer.
0: Klein plukje, begreep ik uiteindelijk.
2: Klein plukje, moet je natuurlijk niet groter maken. Maar goed, kort gedingen vooraf. Dus alle aandacht snap ik. En dat je er dan naartoe gaat, lijkt me niet meer dan logisch.
0: Ja. Mark, jullie zijn ook naartoe gegaan? Als Hart van Nederland?
4: Ja, en Shownieuws. Ja, inderdaad.
0: Twee cameraploegen?
4: Nee hoor, één ploeg.
0: Oh, dat
4: combineren we dan
0: met het allebei.
4: Bij Covert allebei. Met allebei net een iets andere invalshoek.
0: Ja.
4: Nee, ja, ik denk dat dat inderdaad wat Eelco zegt terecht is. Omdat er is een hoop over te doen. Dus dan weer gewoon laten zien hoe het uiteindelijk gaat. En uiteindelijk leidde dat inderdaad tot een soort recensies en reacties van mensen die toch ook een beetje de schouders erover ophalen. Want dat viel mij vooral op in alle reacties. Iedereen vindt het eigenlijk wel prima. En het is ook logisch, want dit zijn de concertbezoekers. Dus die maken zich dat niet, anders ga je niet naar het concert.
0: Maar die
4: natuurlijk
0: hadden we vooraf eigenlijk ook al wel gehoord.
4: Ja, maar je weet inderdaad niet hoe het loopt.
0: Nee.
4: Dus je moet dat toch registreren, denk ik.
0: Ja. Frank, had jij die behoefte ook om het allemaal te lezen?
5: Nee. Maar ik ben ook, wat dat betreft, ben ik een los van het feit dat ik wat die Kanye West allemaal heeft uitgeroepen, dat volslagen waanzinnig is. Ik ben er extreem op tegen om dit soort concerten te cancelen, dit soort mensen te cancelen enzovoort. We hebben het gehad met Boef een aantal jaar geleden bij Eurosonic Noorderslag. Die zou daar optreden. Vervolgens deed hij zijn kech, zijn befaamde of beruchte kech-uitspraak. Werd hij overal op alle festivals onder druk van wat dan ook meteen gecanceld. En toen hebben wij gezegd van ja jongens, als we daaraan gaan beginnen, als we mensen op basis van uitspraken gaan cancelen in liedjes of daaromheen, dan staan er in Nederland, ik denk, nog maar de helft van de artiesten die optreden. Want er zijn mensen met teksten in bepaalde genres, nou, dat daar lusten de honden geen brood van.
2: Maar Boef is wel iets anders dan pure antisemitische teksten die bij Kanye West ook uit zijn strot komen.
5: Ja, is dat anders? Ik bedoel, het is allebei
2: het
5: natuurlijk
2: is,
5: gewoon.
2: Het is meer strafbaar dan het ander.
5: Dat is wel zo, maar het is allebei natuurlijk echt iets wat je toch zou moeten verwerpen. Alleen vervolgens, om dan echt de streep meteen te trekken. Er was dus blijkbaar ook geen juridische aanleiding om hem te weigeren.
0: Nee, de regel in Nederland is dan, als je kijkt naar het juridische aspect, pas als hij hier in Nederland iets is, zegt wat strafbaar is.
5: Precies, ja.
0: Nou, bijvoorbeeld die uitspraken die hij eerder heeft gedaan, dan kan Nederland actie ondernemen.
5: Ja, en als je dat dus, en als je dus vindt dat je daar voordat dat gebeurt een streep moet zetten, dan ben je dus aan het cancelen.
0: Ja.
5: En daar ben ik sowieso al niet zo'n enorme grote voorstander van.
0: Hoe heb jij dan de afgelopen dagen, weken beleefd, want dit was volop in het nieuws.
5: Ik vind het wel
0: en
5: mooi.
0: Niet alleen
5: en
0: hier
5: ik snap,
0: trouwens hoor, want in andere landen is die wel geweerd. Dus er was ook internationale aandacht voor het concert.
5: Dat snap ik ook wel. Het zijn twee concerten waar 30.000, 40.000 mensen op afkomen. Ik bedoel, er was ook heel veel aandacht voor Suzanne Freek, die in hetzelfde stadion stonden 10 keer voor 40.000 mensen. Dat zijn ook evenementen die nogal groot zijn. En in dit geval speelde er inderdaad ook nog een behoorlijke rel.
0: Ja. Je zou als krant of programma ook kunnen zeggen, je gaat er als verslaggever naartoe. Je ziet dat er eigenlijk niks gebeurt. Er is wel een demonstratie, maar die is heel klein. Op het concert zelf gebeurt eigenlijk niks bijzonders. Had je ook kunnen zeggen, we laten het bij een recensie.
4: Want ja, maar volgens mij doen wij dit verslag en alle andere media ook voor de mensen die er niet bij kunnen zijn. Die wel willen weten, na alle ophef die er is geweest, hoe is dit afgelopen?
0: Maar er was ook wel meer dan dat, toch? Er zijn Foxpops weer geweest met bezoekers.
2: Er waren geen live blogs. Ik heb gekeken.
0: Nee, er waren geen live blogs. Maar Eelco, had het ook een keuze kunnen zijn om gewoon te zeggen, we sturen wel een verslaggever en als blijkt dat er eigenlijk niks aan de hand is, dan gewoon terugtrekkende beweging, terug naar de redactie. En,
2: ja, had gekund, maar nogmaals, ik vind een stuk met Foxpop, of dat noem je in de krant denk ik anders, maar met wat quotes van concertbezoekers vind ik niet zo heel erg gek. Als een krant hier nou 3 pagina's voor uit had getrokken, dan had ik dat te veel gevonden.
4: Nou, ik vind zelfs, de journalistiek krijgt vaak het verwijt op sensatie uit te gaan. Als je zou besluiten om alleen maar de verslag van te doen als het uit de hand loopt, juist dan maak je je schuldig aan het doen van sensatiejournalistiek. Nu doe je volgens mij gewoon wat je moet doen, laten zien wat er gebeurt.
0: Ja, je kunt bij zo'n recensie ook zeggen, toch? Vooraf veel ophef over geweest. Daarvan was geen sprake. En door met de recensie. Eén zinnetje.
2: Ja, nee, dat had gekund.
0: Ja,
2: dat had
0: gekund. De Arnhemse burgemeester Marcoes zagen we veelvuldig in de media verschijnen. Ook in de afgelopen dagen. Bijvoorbeeld met het verhaal dat hij de rapper Last Minute heeft uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Hij overlegde het overigens niet met het museum. En die wilde helemaal niet meewerken aan het bezoek. Want die zeiden, ja, dan laten we ons gebruiken. Om iemand een beetje te ontcancelen, zal ik maar zeggen. Snappen jullie dat die reactie van het museum? Want je wordt ingezet toch ook een beetje voor de beeldvorming, zal ik maar zeggen.
4: Ja, het is vooral ook een beetje, klein beetje, want hij heeft het natuurlijk in de publiciteit ook gedaan. Dus ook een beetje de mediamisser. Als je zoiets doet, dan is het handig om even natuurlijk Holocaust Museum te checken of ze daarvoor openstaan. Dat heeft hij nagelaten.
0: Ja, Ilko?
2: Nee, dat vind ik ook. Wij hadden Marcoes overigens wel gebeld op zaterdag of misschien al op vrijdag. Zo van als het misgaat en hij moet inderdaad de afweging maken van ga ik dit concert stoppen, platleggen. Omdat hij wel allerlei antisemitische dingen opnieuw roept. Dus we hadden hem klaarstaan, zeg maar. Nou, toen dat concert goed ging. Ik weet niet precies hoe laat het afgelopen was en of dat voor of na onze uitzending was. Maar hebben we besloten zelf Marcoes niet te spreken. Hadden we dat wel gedaan, dan hadden we deze vraag over dat Holocaust Museum ook gesteld.
0: Bleef journalistiek op zich best wel interessant om uit te nodigen.
2: Ja, nee, zeker. Maar wij kozen er op dat moment dan voor dat wat je dan overhoudt, dat toch te klein is voor de uitzending.
0: Ja. Mark, vanavond treedt hij weer op. Gaan jullie weer?
4: Overwegen we wel. Ja. Maar goed, in principe is het verhaal verteld, hè? En ik denk dat je als je vanavond nog een keer gaat, dat je nog een keer hetzelfde verhaal krijgt.
0: De angst bestaat natuurlijk altijd wel onder journalisten. En dan gaat het net vanavond, zien, doet hij het wel. En dan waren we er niet bij.
4: Dus dat is precies de overweging om waarschijnlijk toch even te gaan kijken. Maar goed, we hebben het nog in de overweging.
0: Ja, 1 ploeg, 2 plopkappen dan, hè? Ja. Ja. We gaan jullie mediamomenten. Ilko, voor jouw moment gaan we naar opvallend interview nummer zoveel, kunnen we zeggen, met de Amerikaanse president Trump. Hij stormde boos weg. Eerst even een stukje luisteren. En daarbij moet ik even zeggen dat het slecht geluid is. Ik weet niet waarom ze voor deze locatie hebben gekozen, maar ze zaten in een loods met een soort stalen dak.
2: En hij had net een werkbezoek gebracht aan een fabriek in Wisconsin. En daar regende het nogal onder dat dak. Ja.
0: Ja, laten we luisteren.
6: Your elections are crooked. And you're crooked. And Meet the Press is crooked. And so is ABC. And CBS. And CNN.
7: But Mr. President,
6: your one-sided crooked networks. Right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
0: Ja, thank you, darling. Ze heeft een paar keer geprobeerd aan hem te vragen, heeft u nou bewijs voor al die dingen die u roept? Bijvoorbeeld over dat de verkiezingen rigged zijn. Hè? Mm-hmm. En hij blijft er maar overheen schreeuwen bijna. Dat moet ook, moet ik zeggen, vanwege die regen die op dat dak klinkt. Waar heb je naar gekeken? Want jij hebt het helemaal gekeken, het interview, hè?
2: Ik heb bijna helemaal gekeken. Het duurde 40 minuten. Ik geloof dat ik een half uur heb gezien. Ik vond het interessant omdat, kijk, dat hij zo tegen de media praat, dat weten we. Dat doet hij al jaren. Dat hij wegloopt is vrij uitzonderlijk. Hij heeft het wel eens eerder gedaan, maar zelden eigenlijk. Alleen het riep bij mij opnieuw de vraag op, en die wordt wel steeds pregnanter volgens mij. Heeft een interview met de Amerikaanse president nog zin? En dat zit hem niet zozeer in het weglopen. Alleen, kijk, vrijwel elke politieke journalist in Washington heeft het mobiele nummer van Trump, bleek de afgelopen maanden. Mm-hmm. Zeker tijdens die oorlog met Iran. En ze belden hem allemaal. En dan stond hij ze 5 minuten te woord. En dan twitterde zo'n journalist meteen van, ik heb net de president gesproken en dit zei hij. En dan zei Trump weer wat. Er komt een deal met Iran aan. Of er komt geen, of we hebben het hele militaire apparaat van Iran vernietigd.
0: Ja.
2: Allemaal dingen die vervolgens niet bleken te kloppen.
0: En dan belde 5 minuten later een andere journalist en die kreeg weer een hele andere quote.
2: Het is wel een oorlog. Het is geen oorlog. Dus de vraag is langzamerhand, wat moet je er nog mee? Alleen dat staat altijd op gespannen voet met, ja, als je de mogelijkheid krijgt om de Amerikaanse president te interviewen, Nieuwsuur zou er vermoedelijk in Nieuws van de Dag ook geen nee tegen zeggen. En alleen een interview met de leider van de vrije wereld, als die er nog is, is nooit zo waardeloos geweest als tegenwoordig. Het levert geen nieuws op, tenzij je elke uitspraak tot nieuws bombardeert.
0: Ja.
2: Alleen een dag later moet je hem weer intrekken. Dus het is, je zou bijna zeggen, dit soort interviews moeten gewoon niet meer plaatsvinden.
0: Ja, want het was 40 minuten uiteindelijk. Dus ze hebben langer gesproken met elkaar. Dus het is een aantal keer onderbroken, begreep ik ook, omdat de regen zo hard klonk dat het echt even stilgelegd moest worden.
2: Ja.
0: Maar je ziet vaak maar kleine stukjes terug, eigenlijk de meest nieuwswaardige quotes. Is dat ook een beetje waar dan in dit licht jouw zorgen zitten?
2: Nou, dan gaat het ook fout, omdat, kijk, de meest nieuwswaardige quotes, even los van het feit dat hij een dag later weer iets anders kan roepen, maar zijn de quotes die je kan volgen, zeg maar. Dus waar logica in zit.
0: Waarin of
2: in
0: elk geval
2: een zin met een coherente zin met een komma en het eind hopelijk een punt. Als je een lang interview met Trump bekijkt, dan is dat altijd een uitzondering, omdat hij raaskalt heel veel. Dat is gewoon een feitelijke constatering. Hij gaat alle kanten op. En de televisiekijker die alleen gewoon de nieuwsprogramma's kijkt en niet het hele interview, en dat geldt voor de meeste kijkers, die denken dat er toch een coherentere versie van Trump bestaat dan de eigenlijke versie van Trump. En dat begint wel een beetje een probleem te worden.
4: Ja, omdat ze de beste stuk uit interviews telkens
2: zien. Omdat ze zo'n interview zien en kijken, wat snappen we wel? Ja. What makes sense? Wat gaat nog een beetje over de actualiteit?
0: Ja.
2: Hij in elk interview, waar het ook over gaat, dat kan over het WK voetbal zijn, begint hij weer over hoe de verkiezingen in 2020 van hem zijn afgepakt. Dat zijn natuurlijk allemaal leugens.
0: Ja.
2: Dus die halen uiteindelijk de montage niet.
0: Nee.
2: Maar hij is veel incoherenter dan je op televisie denkt te zien.
0: Maar in die 40 minuten die jij hebt gezien, zie je dat wel terug. En ja, dat is ook een beetje wat jou betreft een aaneenschakeling van zaken die niet kloppen ook. Wat het
2: nou, er zitten ook heel veel dingen. Zaken, ik bedoel, niet alles is onzin. Ik bedoel, hij kan ook wel. Maar je moet gewoon echt met een zoeklamp zoeken naar coherente quotes. En je moet alles wat hij zegt, moet je uiteindelijk factchecken. En dat is op zich wel bekend.
0: Ja, maar daar gaat hij dan weer overheen door 10 keer te roepen dat het niet is.
2: En dat deed hij nu echt. Hij schreeuwde er permanent overheen.
0: Ik wilde eigenlijk nog een stukje laten horen. Moet jij een beetje inleiden? Dat gaat over het Anti-Weaponization Fonds.
2: Ja, dus hij heeft nogmaals, de verkiezingen van 2020... toen Biden Trump versloeg, zijn van hem afgepakt, vindt hij. Dat roept hij al jaren. Hè, dat is 6 jaar geleden, maar hij neemt daar maar geen afscheid van.
0: Mm-hmm.
2: En hij vindt dat er zijn mensen veroordeeld of vervolgd daarvoor. Voor mensen die hem wilden helpen bij het stelen van die verkiezingen. Omdat ze bijvoorbeeld in een staat kiesmannen wilden weggeven. Ik noem maar iets.
0: Mm-hmm.
2: En die mensen zijn vervolgd. Zoals ook de Capitoolbestormers van 6 januari zijn vervolgd. Hij wilde een fonds hebben van belastinggeld. Echt miljoenen dollars om deze mensen te compenseren voor wat hij zegt. Ook kapitoolbestormers voor het onrecht, voor het leed dat zij hebben ondergaan.
0: Ja.
2: Nou, een rechter heeft gezegd dat fonds komt er niet. Dat mag helemaal niet met belastinggeld. Dat is allemaal illegaal en dat maakt hem heel erg boos.
0: Ja, laten we even luisteren naar het stukje waarin hij reageert op de vraag of hij zich terugtrekt uit dat fonds, zoals de minister van Justitie Todd Blanche had aangegeven, of dat hij het fonds nog ziet zitten.
7: Let me explain what the fund is. People have been hurt so badly by radical left lunatics that worked for the Biden administration and Sleepy Joe. They're vicious, they're violent, what they did to people. And of course, they went after me more than anybody else. They raided Mar-a-Lago and all the other things. But people have been badly hurt. They've committed suicide. They've lost their jobs. They've lost their families. They've lost their wives. They've lost everything.
0: Ja, dit gaat over de Capitoolbestormers. Want hij zegt,
2: onder meer.
0: Ja. Ja. Die mensen zijn pijn gedaan.
2: Ja.
0: En ze hebben zelfmoord gepleegd zelf, zegt hij.
2: Ja, dat is de mensen op wie hij hier lijkt te doelen. Dat geldt voor een aantal politieagenten die inderdaad bij de Capitoolbestorming in de verdrukking kwamen en daar zo'n trauma aan over hebben gehouden dat ze inderdaad zelfmoord hebben gepleegd. Ja, hij legt de schuld van de Capitoolbestorming legt hij bij iedereen behalve die Capitoolbestormers. Ja. Dus deze zelfmoorden gebruikt hij ook voor zijn narratief. Alleen je ziet ook hoe lastig het is ertussen te komen. En je gaat de president, daar gaan we weer, van de Verenigde Staten ook niet na elke halve zin onderbreken. Maar goed, dan is dit wel wat je krijgt.
0: Ja, het blijft hier een worsteling, hè, voor de journalistiek.
2: Kennelijk, omdat je inderdaad een interview met de Amerikaanse president ook niet afslaat als media.
0: Nee, dus jij zou hem ook niet afslaan.
2: Waarschijnlijk niet, maar het wordt wel steeds meer een worsteling.
0: Je kan natuurlijk kiezen in welke vorm je het doet.
2: Ja.
0: Voor welke vorm zou je kiezen?
2: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. We hebben het wel eens met Steve Bannon gedaan. Die heb ik zelf jaren geleden in Washington lang geïnterviewd. Daar zaten ook heel veel onwaarheden in, al is hij veel. Ja, hij beredeneert het veel beter. Ja, toen hebben we uiteindelijk ben ik daarna in de studio het nog gaan toelichten, zeg maar. Maar ja, dat voelde ook niet helemaal goed, want dan neem je zelf het laatste woord. Maar gewoon het ruw uitzenden is ook niet echt de oplossing.
4: Nee, maar goed, en toch moet de journalistiek moet dit doen, volgens mij. Dat zie je ook aan dit interview. Hè. Je ziet op welke manier hij reageert op vragen, et cetera. Ja. En we moeten toch niet overgelaten aan een tweet of een bericht op zijn True Social. Of een quote in de opening van zijn Air Force.
2: Nee, op zich niet. Alleen dan kan je je afvragen, als dit is wat je overhoudt, en daar komen we zo meteen nog in een ander onderwerp volgens mij over te spreken. Ja, moet je het dan doen? Alleen het alternatief is inderdaad dat hij alleen maar bij hem gunstig gezinde podcasters gaat zitten die hem niet tegenspreken. En dat wil je ook niet.
0: Mark, voor jouw moment gaan we terug naar eigen land, naar de 11-jarige Aras. Vertel
4: even wat luchtigers. Ja. Ja, dit is een jongen die is 11 jaar. En we voeteren vaak ook in het mediaforum op sociale media en alle verderfelijke zaken die daar gebeuren en de manier waarop mensen elkaar kapot maken, afmaken, lelijke blogs en posts doen, et cetera. Deze jongen die is 11 en die gaat de wijk in, IJsselmonde in Rotterdam. waar hij mensen interviewt, op straat aanspreekt. En eigenlijk een beetje nou, een soort schoolkrant. Wat zijn uw hobby's en wat doe je zoal? Een beetje voxpoppen. En daar heeft hij best veel succes mee. Veel volgers op Instagram en op TikTok. Die video's worden goed bekeken. Heel aandoenlijk eigenlijk.
0: Ja, dat klinkt ongeveer zo.
1: Ik ben Aras. Ik doe op TikTok mensen interviewen. Liefst oude oma's, maar het maakt eigenlijk niet uit.
8: Heeft u een vriendje?
9: Nee, ik ben al heel lang. Mijn man is al heel lang geleden overleden.
10: Wat doet u in uw vrije tijd?
9: Lezen.
10: Ik weet niet of het heel waard is, maar ik vind oude mensen een beetje eenzaamachtig. En niemand praat tegen ze. Het is gewoon, doet me veel.
0: Ja, Aras die het liefst oude oma's interviewt.
4: Ja, gesprekken tussen generaties. Wat doet u voor werk? Hij trof iemand die was loodsman. Die wilde eigenlijk vroeger directeur worden. Was niet gelukt. Is hij loodsman geworden en zo. Dus hele persoonlijke gesprekjes zijn het. Het is gewoon mooi dat dit er gewoon is. Eigenlijk, dat is vooral de gedachte die ik had toen ik hier overigens via NRC. Die schreef een stuk over die jongen. Daardoor kwam ik erop. Ja. Het niet zelf was ik er tegengekomen. Ja, het is gewoon mooi dat er is. Hij wil ook journalist worden.
0: Ja, hij is
4: en
0: elf,
4: de
0: dus
4: leraar had gezegd, dan moet je goed geschiedenis en begrijpend lezen leren. Dus dat gaat hij dan dus ook doen, denk ik.
0: Ik kan niet bij jullie stage lopen. Is dat een beetje...
4: Ja, zeker. Je ziet ook de lelijke kant van sociale media. Zie je ook wel een beetje in dat stuk. En wat gebeurt er? Deze jongen wordt populair. En die wordt al benaderd door allerlei bedrijven. Voor samenwerkingen, voor advertenties, voor producten en zo. Dat houdt hij allemaal dus af.
0: Zoals een goed journalist betaamt, zou ik willen zeggen.
4: Ik hoop dat hij dat volhoudt. Ja. Als hij echt journalist wordt, moet hij dat volhouden. Dus dat zie je er ook wel in. Dus ik vond het een interessant stuk, maar ook gewoon een aandoenlijk fenomeen.
2: Wat ik wel verfrissend vond, is dat hij zei op Snapchat, kreeg ik op een gegeven moment zoveel negatieve reacties, dat heb ik van mijn telefoon gegooid, daar kijk ik niet meer naar. Dus hij trapt ook nog niet in elk geval in de val van het telkens maar met iedereen in discussie gaan op sociale media. Hij zegt, dat vind ik zonde van de tijd.
0: Heel
2: verstandig.
0: Zouden we allemaal moeten doen. Nu, journalisten moeten geen woord meer schrijven over uiterst rechts. Dat schrijft wetenschapsfilosoof Chris Julien in een opiniestuk in NRC. Want een rechtsradicale politicus, als die een omstreden uitspraak doet, gaan nieuwsmedia aan de slag met factchecken en kritische analyses. Maar volgens hem is het resultaat evengoed normalisering van extreem gedachtegoed. Een opiniestuk dus in NRC hierover. Het is geen nieuwe gedachte. Ilko, wordt al vaker gezegd door onderzoekers. Uit deze hoek.
2: Ja, in de laatste maanden lees je ook veel politicologen die hierover schrijven. Mm-hmm. Ook sinds Forum weer heel erg in opkomst is. Ik denk toch de meest uiterst rechtse of radicaal rechtse, misschien extreemrechtse partij van Nederland. Dus allerlei politicologen schrijven er ook over. Chris Julien doet dat ook. Hij is filosoof. Hij komt uit de hoek van Extinction Rebellion. Dus het is ook
0: hij is
2: wel duidelijk.
0: Denker van Extinction Rebellion. Maar hij is ook verbonden aan de Universiteit Utrecht.
2: Ja, maar goed, en duidelijk een links profiel.
0: Filosoof, ja.
2: Maar een interessant stuk waar ik mee worstelde is wel een beetje hoe definieer je precies uiterst rechts en waar begint het en waar eindigt het. Hè? Ja. Ik heb zelf altijd, en misschien is dat ook weer achterhaald, maar vastgehouden aan de definitie van extreem rechts van mensen die de democratische rechtsstaat ook niet erkennen. Ja. Hè? Nou, bij FVD hebben ze gepleit voor de invoering van tribunalen, ik noem maar iets. Volgens mij is dat extreem rechts gedachtegoed. Of als je minderhedenrechten wil afnemen. Alleen wat is dan precies uiterst rechts? Of wat is radicaal rechts? Waar begint het? Ik had baat gehad bij een iets preciezere definitie. Ook omdat hij het heeft bijvoorbeeld over de populisten die je moet bestrijden. Ja, Jimmy Dijk is ook een populist. En ik denk dat elke politicus wel een populist is. Ik snap natuurlijk wat hij bedoelt. Mm-hmm. Maar definitie, je moet hier wel heel erg precies zijn. En dat miste ik af en toe in dit stuk. Alleen wat hij aansnijdt en wat inderdaad voor hem ook al is gebeurd. Ja, wordt denk ik steeds meer een vraag. Ook in het licht waar we het net over hadden met Trump. Hoeveel aandacht geef je eraan?
0: Ja, is dat een discussie bij jullie op de redactie?
2: Ja, zeker. Ja. Nee, ik was laatst op onze. Ik ben vaak op onze politieke redactie. Mm-hmm. En dan hebben we het heel erg over dit soort dingen. Maar ook precies die vraag. Want we zijn er natuurlijk niet om op aarde om rechtse of linkse ideeën te bestrijden of tegen te gaan. Daar gaat het niet.
0: Maar
2: ook
0: gisteren
2: niet over
0: Nieuwsuur keek. Het openingsitem, om het zo maar even te noemen. Het eerste gesprek ging over een verkiezing van een burgemeester in een plaatsje in Duitsland. Dat was een rechtsextremist, werd hij genoemd in de uitzending.
2: Nou, voor mij heeft hij zelfs echt een neonazistisch verleden. Mm-hmm. Ja, kijk, het is verslag.
0: Dus die aandacht was ervoor?
2: Die aandacht hadden we ervoor. Ja. Het is iets makkelijker. De afweging wordt anders als het gaat om iemand in een buurland. Hè. Dus dan is je verantwoordelijkheid als Nederlands medium is toch anders.
0: Ja?
2: Vind ik wel. En ook de context die je eraan geeft. Omdat uiteindelijk werd het een gesprek over de problemen waarin Merz ook verkeert en wat dit zegt over de Duitse politiek breder.
0: Ja. Maar goed, je maakt ook een profiel van zo'n man, waarin je toch dan vertelt wat hij vindt en wat hij denkt.
2: Ja. Nee, maar dat is ook een afweging. Dus ik in dit geval stond ik achter die afweging. Alleen je moet er meer over nadenken, denk ik, dan bij een reguliere politicus. Dat geldt ook bij die remigratietop, zo noemen ze het zelf. Hè, die extreemrechtse types in Portugal vorige week, waar ook Lodewijk de Vos op het podium stond. Hebben we ook aandacht voor gehad met politicologen in de studio, met onze Haagse duider.
0: En daarvan had Leonie de Jongens, zij is hoogleraar rechtsextremismeonderzoek aan de Universiteit van Tübingen in Duitsland. Daarvan had zij gezegd, als je daar als pers bij bent, dan doe je mee.
2: Ja, oké, dat heb ik niet gezien. Wij waren er niet bij, we waren niet ter plekke, maar hebben er wel aandacht aan gegeven met een politicoloog in de studio die het overigens heel vaak ook met haar eens is. Dus ik denk hierbij, maar ik weet niet hoe zij dat zag, dat wij dat afgewogen hebben gedaan.
0: Ja.
2: Maar het is gewoon een vraag die steeds vaker op ons bordje ligt, van hoe doe je dit?
0: Ja, bij jullie ook, Mark?
4: Zeker. En uiteindelijk eindigt de discussie toch altijd weer bij de vaststelling, de journalistiek is er voor om zo precies en zo nauwkeurig mogelijk te laten zien en te beschrijven wat er gebeurt.
0: Mm-hmm.
4: En dat in een context te plaatsen. En dan is dat toch elke keer uiteindelijk de conclusie die we met elkaar trekken.
0: Zie je nog een rol weggelegd voor journalisten om de democratie te beschermen?
4: Ja, en volgens mij doe je dat door vooral het debat te voeren en daarbij alles in een context te zetten. En dat het geluid van de een daar ook een geluid van de ander tegenover
0: staat. Deze onderzoekers zeggen het tegenovergestelde. Die zeggen eigenlijk ben je dan de democratie juist aan het ondermijnen.
4: Ja, en dan speelt er nog een ander aspect. Want dat gaat ook een beetje ervan uit dat de traditionele media nog het alleen recht heeft, een monopolie zo'n beetje hebben op de informatievoorziening. En dat is natuurlijk ook niet zo. Dus ik denk als de journalistiek.
0: Maar daarvan dit soort zegt ontwikkelingen die Julien dus, die zegt als er maar een paar zeggen. We doen hier niks mee of op een andere manier verslag van dan de reguliere journalistieke verslagen, dan werkt dat al.
4: Ja, en dan verplaatst alles naar sociale media waar zaken zonder tegenwoord en context worden verspreid.
0: Mm-hmm. Maar hij
4: en
0: zegt, alsnog werkt dat.
4: Ja. Ja, en ik denk dat ik denk dat toch anders over.
0: Ja. Ja.
5: Maar je gaat dan af van het principe van de macht bevraag je en negeer je niet. En dat is volgens mij iets wat ik op de school van journalistiek ongeveer iedere maand te horen kreeg. En als je daar dan van afgaat, dan neem je ook nog eens een keer stelling. Terwijl je onafhankelijke journalistiek zou willen doen.
2: Ja, volgens hem is dat dus te makkelijk. En ik kan die redenering wel volgen. Nogmaals, niet als het over politiek inhoudelijke standpunten over migratie. Die kunnen zo scherp zijn als ze maar zijn. Alleen, hij zegt op deze manier normaliseer je ook extreem rechts gedachtegoed. Dus je kan het eindeloos aandacht geven hoe schandelijk het is. Het is alweer een poosje geleden dat Forum aan tribunalen wilde voor Nederland. Alleen het gaat toch in de hoofden van mensen zitten. Waarbij mensen denken misschien is dat toch niet zo'n slecht idee.
0: Ja.
2: Hoe vaak je het ook afkeurt.
0: Ja, dus, en de ene aandacht is ook de andere niet, zeggen deskundigen. Dus je kunt er natuurlijk voor kiezen om iemand live te interviewen. Maar je kunt ook ervoor kiezen om iemand op te nemen, om het zomaar te zeggen. En dan alleen maar met context te duiden. Dus zoals in Wallonië doen bijvoorbeeld. Met,
5: maar gebeurt die normalisering niet sowieso?
4: Ja.
5: Dat idee krijg ik ook. Ook bij Trump hadden we in het begin viel onze monden ook open bij het eerste interview wat we met hem zagen. En nu halen we onze schouders op.
2: Ja, maar daar hebben de media natuurlijk ook een grote rol bij gespeeld. En er wordt ook in de Amerikaanse media best kritisch gekeken op de periode 2015-2016. Hij kwam zo'n gouden roltrap af in zijn Trump Tower en kreeg het eerste half jaar amper tegenspraak, want er was een shiny object. Hè? Er was een glimmend nieuw stukje, een stukje in de politiek die de politiek in een keer een stuk minder saai maakte. Dus het is een discussie die we allemaal aan moeten gaan.
0: Heeft de journalistiek in Amerika ook heel veel goeds gedaan? Ik bedoel, het aantal abonnees van de New York Times en zo zijn in die tijd ook...
2: Ja, zeker. Het heeft de democratie in Amerika minder goed gedaan.
0: Ja, precies. Ja. Dit blijft een eeuwige discussie. Dank jullie wel dat jullie wilden voeren ook weer vandaag met ons. Mark Veningen en Ilko Bos van Rosenthal. Zometeen na het nieuws. In onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het over archeologie? Aanleiding om daar weer eens in te graven zijn de stoffelijke resten van de vierde musketier D'Artagnan, waar, laat ik het zo formuleren, door de archeoloog van dienst niet zo zorgvuldig mee om is gegaan. Heeft u vragen over hoe je dat nou doet, bijvoorbeeld een goed archeologisch onderzoek, bel 0800 1101. Gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws met Martijn van Beek.
3: NPO Radio 1.
11: NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een drone neergehaald, zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia vannacht. Volgens de gouverneur van die regio kwamen daarbij 5 mensen om het leven en raakten 14 mensen gewond. Israël en Iran bestoken elkaar weer. Volgens Israël is onder meer in een stad in het zuidwesten van Iran een petrochemische fabriek geraakt. De Iraanse revolutionaire garde zegt op zijn beurt dat er Israëlische luchtmachtbases zijn aangevallen. Israël werd ook bestookt door de Houthis vanuit Jemen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wordt vandaag verhoord door de coronacommissie. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio's. En die hadden als taak om de coronamaatregelen van het kabinet uit te voeren en te handhaven, zoals de mondkapjesplicht en de avondklok. En het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts van de Denen heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg dat apparaatje na een hartstilstand 5 jaar geleden tijdens het EK.
18: Tot 11:30, Roos Abelman.
0: Met zometeen muziek van eigen bodem. Vanavond worden namelijk de Buma Awards bekendgemaakt. De prijzen voor de beste Nederlandse muziek. Met de directeur van Buma Cultuur, Frank Helmink, gaan we zometeen lekker voorbeschouwen. Maar voor onze rubriek zijn er nog vragen. Gaan we onder die Nederlandse bodem, namelijk archeologische opgravingen. Pak je vel en je kwastje er maar bij. Aangeschoven is Jos Baselmans, bijzonder hoogleraar Delta-archeologie aan de Universiteit van Leiden en ook werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat u er bent. Wij gaan de Nederlandse grond eens even inspecteren. En als u daar vragen over heeft, dan kunt u die stellen via 0800 1101. Want onlangs, dat is een beetje de aanleiding, werd een opgraving gedaan in Maastricht in een kerk door een stadsarcheoloog, Wim Dijkman. Hij deed dat in de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Wolder. En hij zou daar wellicht de vierde musketier D'Artagnan hebben opgegraven. Nou, er is veel heisa om dat proces geweest, want hij zou niet zo te werk zijn gegaan zoals de bedoeling is. Dat doet de vraag rijzen, wat is eigenlijk de bedoeling bij zo'n opgraving? Hoe doe je dat nou goed?
12: Ja, dit had natuurlijk een feestje moeten worden. En dat is het uiteindelijk niet geworden. En de zaak is natuurlijk nu nog in onderzoek. Ja. Bij de Inspectie voor Overheidsinformatie en Archeologie en Erfgoed.
0: Ja, we zijn in afwachting van een persconferentie die ergens half juni komt. Hè?
12: Ja, een persconferentie van de gemeente. Ja. Want die is natuurlijk heel erg betrokken bij de zaak. En dus op voorhand is het nog niet makkelijk om daar een uitspraak over te doen, over wat er nou precies gebeurd is. Maar als buitenstaander zie je natuurlijk dat er op 2 essentiële punten iets mis is gegaan.
0: Ja, want we hebben wel foto- en filmmateriaal gezien tijdens de opgraving.
12: En natuurlijk intussen ook een feitenrelaas van de gemeente. Ja, en daaruit blijkt toch dat de opgraving heeft plaatsgevonden zonder dat er een vergunning was. En ik denk vanuit mijn perspectief als archeoloog dat wat nog veel belangrijker is, dat is dat er ook een overtreding is van het opgravingsverbod. In Nederland mag je al sinds 1940 niet opgraven met een archeologisch oogmerk. Dat moet je overlaten aan specialisten. Wat dat betreft maak ik altijd de vergelijking met een chirurg. Die weet ook wat hij doet.
0: Ja.
12: En zo geldt het eigenlijk ook voor de archeologie.
0: Ja, nou zei deze archeoloog, ik ben die deskundige.
12: Ja, maar in Nederland hebben we de afspraak gemaakt dat alleen maar archeologen zijn die ofwel werken bij een universiteit, ofwel archeologen die werken bij een zogenaamde gecertificeerde partij.
0: Oké, dat is hoe we dat hebben afgesproken in Nederland. Want het gevolg kan zijn dat het misgaat. Zo zou deze stadsarcheoloog botten en tanden in tupperwarebakjes hebben bewaard. En dat is iets wat niet mag.
12: Ik ben geen specialist op het gebied van de berging van monsters voor DNA-onderzoek. Mm-hmm. Maar als je naar het protocol kijkt, en daarom is dat ook heel belangrijk dat je dus een partij erbij hebt die weet wat hij doet.
0: Ja.
12: In het protocol staat dat het zijn eigenlijk soort eisen die aan CSI-achtig onderzoek denken.
0: Ja. Ja,
12: je moet dat doen in pakken die helemaal DNA-vrij zijn.
0: Precies, want als je het helemaal hebt aangeraakt met je eigen DNA, dan is het heel moeilijk om uit zulk oud materiaal nog DNA te halen.
12: Kans
0: om te kunnen bewerkstelligen van, dit is hem echt.
12: Kans op besmetting is dan heel groot. En wat ook heel belangrijk is, is dat je daarna het onder hele geconditioneerde omstandigheden verpakt. En daar hoort met name ook koeling bij.
0: Ja.
12: Dat is ook een hele belangrijke.
0: Dat klinkt dan toch alsof een tupperwarebakje niet helemaal de bedoeling is. Nee.
12: Nee.
0: Heeft u vragen over archeologische opgravingen in Nederland? Bel 0800 1101. En wie weet kunt u uw vraag zo meteen stellen aan archeoloog Jos Baselmans. Maar wij gaan nu eerst naar het uitzendbureau.
18: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
0: Bemand vandaag door onze immer sportieve verslaggever Marielle Beers. Marielle, nog 3 nachten slapen en dan begint met het WK voetbal de sportzomer. Ben jij er al helemaal klaar voor?
13: Nou, ik zag vanmorgen bij mij in de straat toevallig 4 oranje vlaggetjes hangen. Maar die oranje koorts, ja, die is bij mij nog niet echt doorgedrongen. Maar ik moet wel ook eerlijk zeggen, bij mij begint eigenlijk de zomer pas bij Radio Tour de France, bij dat geluid. Dan denk ik, oh ja, het is nu echt zomer. Frank Helmink, hoe zit het bij jou?
5: Ik heb hem nog lang niet, eigenlijk. En ik heb ook niet gekeken naar die uitzwaaiwedstrijd. Gelukkig, zag ik achteraf. Maar op de een of andere manier komt hij altijd wel. Maar de wedstrijden van Nederland staan nog niet eens in mijn agenda. Dus het kan best wel zijn dat ik iets anders te doen heb.
13: Maar waarom hebben we dan nu eigenlijk over de sportzomer?
5: Nou, omdat het wel iets is wat ik te gek vind. En zo'n hele zomer lang naar in dit geval de NOS kijken. En naar al die wedstrijden, naar al die fietsers enzovoort kijken. Is iets wat natuurlijk een fantastische belevenis in de zomer is. En ik bedacht me in één keer van, joh, ik kan me dat Blauwzoen-nummer nog heel goed herinneren, wat op een gegeven moment bij de Tour de France, of weet dat het programma 's avonds voorbij kwam. Hoe gaat die selectie eigenlijk überhaupt? Want dat nummer is een gegarandeerde hit. Als je de hele zomer lang non-stop voorbij komt op allerlei televisie-uitzendingen enzovoort. En toen dacht ik, moet dat niet altijd een Nederlands nummer zijn? Dat was een beetje de achterliggende gedachte. Zo optimistisch ben ik dan ook wel weer.
13: Ja, en ik ben natuurlijk iemand van de radio, dus ik ga niet naar de televisie. Sorry, Frank. Ik ga lekker naar de radio. Want bij de radio, ja, daar begint die sportzomer pas echt. Dat gevoel, al die tunes die je hebt. En dan heb ik persoonlijk bijvoorbeeld herinneringen aan een nummer uit 2016. En ik zie in de studio onze samensteller denk ik ook al wachten op dat fluitje. Wanneer komt dat fluitje nog? Nou, dit nummer, dit was de vormgeving van de Radio 1 Sportzomer in 2016. De Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Nou, dat nummer, dat is eigenlijk gewoon een plaat, hè, Sander?
14: Goedemorgen. Ja, dat is gewoon een plaat. Dat klopt.
13: Ja, welk nummer is dat?
14: Dit is Kygo en Stole the Show. En dat is toen gebruikt als een soort van de aankleding van Sportzomer.
13: Ja, en dat is toch heel grappig, want als ik nu in de auto zit en ik hoor het nummer, dan ben ik meteen weer terug in 2000. Rio de Janeiro. Nou, dat nummer, dat is eigenlijk gewoon een plaat, hè, Sander?
14: Goedemorgen. Ja, dat is gewoon een plaat. Dat klopt.
13: Ja, welk nummer is dat?
14: Dit is Kygo en Stole the Show. En dat is toen gebruikt als een soort van de aankleding van Sportzomer.
13: Ja, en dat is toch heel grappig, want als ik nu in de auto zit en ik hoor het nummer, dan ben ik meteen weer terug in 2016 eigenlijk.
14: Ja, dat is

0: Ik eerst beginnen met uitleggen wat audio vormgeving is. Dat is misschien duidelijker.
1: Nou, laat ik eerst even beginnen met zeggen wie jij bent.
0: Oh ja, dat is een goeie.
1: Stan de Guijs.
0: Ja, goedemorgen. Ja,
1: goedemorgen. Mensen denken misschien, ik ken die stem. Kan dat kloppen?
0: Dat kan kloppen. Ik ben wat zo mooi heet de station voice van NPO Radio 1, samen met Wendy.
1: Zeg het even.
0: De slogan bedoel je? Ja. Nou, leuk dat u alle luistert naar NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
1: Kijk, daar is die. Ja, want jij bent niet alleen de stem. Jij maakt hier ook de vormgeving. Dan hebben we het over de promo's, de muziek die je daarvoor kiest. De tunes, de fillers. Dat is de vormgeving, toch?
0: Ja, een hele hoop jargon. En hele mooie benamingen voor eigenlijk de audiohuisstijl van de zender. Het is een beetje te vergelijken met een bedrijf dat een bepaald logo heeft of een bepaalde tone of voice, branding, marketing. Het is hoe een zender zich verkoopt op audiogebied. Daar hoort muziek bij, daar horen stemmen bij, daar horen effecten bij. En wat we doen binnen NPO Radio 1 bij audiovormgeving is eigenlijk die huisstijl uitdrukken in audio. En daar is muziek natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van.
1: Ja, want jullie zijn nu heel druk bezig met een nieuwe sportzomer.
0: Ja.
1: En een nieuwe tour.
0: Ja, die sportzomer is altijd een feestje. Want we zitten natuurlijk de hele sportzomer op de mooiste evenementen die we kennen om ons heen als het om sport gaat. Alle wedstrijden van Oranje, weet je wel, alle wedstrijden daaromheen op het WK, die gaan we ook verslaan. Daar hebben we flitsen van, zoals het zo mooi heet. De tour natuurlijk volop 3 weken lang met Guylaine en Henry. Ja, daar hoort een tune bij die kenmerkend is voor dat evenement. En het mooie van die tunes is dat, omdat je ze zo vaak hoort, ze onder je huid gaan zitten. En als je ze later weer hoort, wat jij ook omschrijft, dat dan dat laadje weer open gaat. Je denkt, oh, ik ben weer in dat gevoel van die sportzomer. Ja, en dan heb je iets goed gedaan.
1: Ja, en Frank heeft dat dus met bijvoorbeeld het nummer van Blauwzoen, wat een paar jaar geleden werd gebruikt om onder alle Nederlandse prestaties te zetten.
0: Ja.
1: Denken jullie ook zo in nummers, als je een nummer hoort, dat je denkt van, dat ga ik gebruiken? Voor een vormgeving?
0: Of? Het is niet zo als ik een nummer hoor dat ik denk, god, dit ga ik gebruiken voor vormgeving. Waar het vaak begint, is dat we als omroep, als NPO Radio 1, of als omroep iets willen verkondigen, een boodschap, iets willen zeggen. Nou, daar ga je vervolgens een vorm voor zoeken. Dus dat kan een tekst zijn of een stem, maar dus ook de muziek. Ja, en dan komen die eindjes bij elkaar. Dan ga je nadenken over, oké, wat moet hier dan bij gaan passen? Moet dat energiek of moet dat juist beladen? Hè? Als het zware nieuwsevenementen betreft of breaking news, dan ga je natuurlijk voor meer de zware kant op. Of de neutrale kant, op zijn minst.
1: Ja, laten we het al even gezellig houden, want we gaan de sportkant op.
0: Maar dus, om even te duiden dat je dus per...
1: Ik hoor gewoon een hele bekende tune in mijn oor. De finish tune, dat betekent dat de regisseur vindt dat het nu al tijd is om aan het einde toe te werken. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, als je nou die hele radio één sportzomer wil genieten, dan ga je gewoon lekker luisteren. En dat begint de voorpret al net voor 12 vandaag op deze zender. Met de allereerste nieuwe vormgeving. Nieuwe promo's voor de sportzomer.
2: Ja. En denken ze nog na over of het nou een Nederlandse artiest is of een buitenlandse? Of wordt daar helemaal niet over nagedacht? Is het gewoon...
1: Denken jullie, of het Nederlands is of buitenlands?
0: Het zou een mooie bonus zijn als het Nederlands is. Want dichtbij. Maar als iets uit Nederland niet werkt en iets uit het buitenland wel, dan gaan we wel voor het buitenland.
2: Kijk,
1: sorry
0: maar
1: Frank.
0: Van de creatieve uiting.
1: Ja, sorry.
3: Met 50% tevreden, denk ik.
2: Ja, precies. Maar het is gewoon een oproep eigenlijk aan alle songwriters en tekstschrijvers van Nederland dan. Doe je best.
3: Zeker.
2: Zo, vlak voor de sportzomer. Precies. Even een lekker hitje uitbrengen.
3: Ik denk dat het net te laat is voor dit jaar. Maar desalniettemin, doe je best.
2: We hebben volgend jaar vast nog wel weer eentje. Dankjewel, Marielle Beers.
4: Spraakmakers.
2: En zijn er nog vragen? We hebben het vandaag over archeologische opgravingen. Dat gebeurt regelmatig in Nederland, maar geen onlangs ogenschijnlijk mis bij de opgraving van de vierde musketier, D'Artagnan.
5: Archeologie is altijd hot geweest en wordt steeds hotter.
6: In de put hier achter mij heeft een Romeins woonhuis gelegen.
7: Archeologie is ook een moeilijk woord.
6: Dit is de laag waarop de Romeinen ooit gelopen hebben.
7: En het betekent kennis van het oude.
8: Ik heb allemaal verschillende potscherven, geen idee van wat, dus dat ga ik nu vragen en hoe oud.
9: We hebben heel veel historie, we hoeven niet naar Pompeji of naar... We hebben hier ook hele vette archeologie.
10: Commotie dan, om de spectaculaire vondst eerder dit jaar in Maastricht.
11: Het lichaam van de vierde musketier werd ruim 2 maanden geleden opgegraven.
10: Maar de gepensioneerde archeoloog die het skelet opgroef, deed dat verkeerd.
5: Al die mensen die op verjaardagsfeestjes zeggen, oh leuk, archeoloog, dat wilde ik vroeger ook worden.
12: Vind je de archeologie ook cool?
8: Ja, ik word later archeoloog.
2: Kijk, altijd leuk om te horen, toch? Archeoloog Jos Bazelmans. Dat is de jeugd. Dat is er eentje bij in ieder geval. Goed nieuws. Er wordt in Nederland natuurlijk vaker opgravingen gedaan. Wanneer? Wie neemt die verantwoordelijkheid? Wie beslist daartoe?
13: Ja, er wordt in Nederland heel vaak opgegraven. We passen in Nederland de regel toe dat eigenlijk iedereen die iets doet in de ruimte, aanleg van huizen of wegen,

0: dan ben je eigenlijk als opdrachtgever ben je verantwoordelijk om te kijken of er archeologie zit. En als er dan archeologie aanwezig is, dan ben je eigenlijk ook verantwoordelijk voor de kosten om het goed te documenteren.
1: Oké, dus er wordt ergens een woonwijk gebouwd, of in der tijd, weet ik nog, bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn.
2: Ja.
1: Dat zijn momenten waarop de grond open gaat en dan mogen archeologen kijken wat zit daar in die grond.
0: Ja, dat klopt. En het belangrijkste is eigenlijk dat een jaar of 25 geleden archeologen niet alleen maar reageerden op wat er toevallig boven de grond kwam, maar dat ze vooraan in het proces van de ruimtelijke ordening terechtkwamen.
1: Oh ja.
0: Dus op het moment dat er ergens planvorming is, dan worden eigenlijk al archeologen ingeschakeld, waardoor in een heel vroeg stadium eigenlijk al duidelijk wordt of er archeologie zit.
1: Ja.
0: En als er dan archeologie zit, dan kan het ook op tijd worden opgegraven. Ook binnen een goede begroting.
1: Ja.
0: En dan is eigenlijk de archeoloog, die is eigenlijk alweer weg op het moment dat de werkzaamheden gaan plaatsvinden.
1: Komen. Ja.
0: Ik denk dat een van de grootste winsten is van de laatste jaren.
1: Ja, maar nu was er dus een opgraving in een kerk in Maastricht. Daar werd geen weg aangelegd, er werd geen huis opgebouwd. Dat was er gewoon al die tijd al. Gebeurt dat dan bijna niet?
0: Nee, dat gebeurt bijna niet. Dat is een soort, je zou zeggen, bijna een geloofstelling van de Nederlandse archeologie. En ik denk ook van de Europese archeologie, dat je eigenlijk alleen opgraaft wat bedreigd wordt.
1: En de rest laat je liggen?
0: De rest laat je liggen.
1: Dan moet je nieuwsgierigheid bedwingen.
0: Ja, dat wordt vergeleken met de konijntjes naast het wortelveld.
1: Ja.
0: Want elke archeoloog wil natuurlijk gewoon weten wat er in de bodem zit. Ik ben overigens zelf ook al een aanhanger van dat geloofsartikel. Omdat namelijk, je moet je beseffen dat in Nederland op jaarbasis zoveel gebeurt in de grond, hè, dan heb je het over 5000 vooronderzoeken.
1: Ja.
0: Die uiteindelijk tot bijna 150 opgravingen leiden. Dus dat is al een merabwaar.
1: Ja, er is al genoeg te doen.
0: Genoeg te doen. En de vraag is, dat wil niet zeggen dat je niet af en toe natuurlijk ook kunt werken aan dingen die je echt interessant vindt.
1: Ja.
0: En wat dat betreft hebben ook universiteiten hebben een eigen agenda. Ik weet bijvoorbeeld van de Universiteit Groningen dat die ook onderzoek doen in de buurt van Hunebedden.
1: Okay.
0: Terwijl er eigenlijk ook geen directe aanleiding voor is.
1: Maar er wordt dus wel eens een uitstapje gemaakt van die regel.
0: Zeker, en dat had hier denk ik ook gekund.
1: Ja.
0: Ja.
1: We gaan naar onze eerste beller. Dat is Sebastiaan Hol, lid van ons collectief. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen vanuit de oude stad Hoorn.
1: Wat is uw vraag?
3: Ik ben 22 jaar geleden opgeleid tot stadsgids. En toen kregen we al te horen, ook van de archeoloog die toen werkzaam was, dat we elk jaar wel weer iets nieuws ontdekken in de grond of in archieven, waardoor ons perspectief op geschiedenis weer verandert.
1: Mm-hmm.
3: Dus eigenlijk was mijn vraag, maar waarom doen we dat niet eens vaker? Of in ieder geval dat er wat meer dit is natuurlijk weer zo'n hype als er dan een musketier wordt opgegraven. Maar waarom besteden we er niet meer vaker aandacht aan al die bijzondere opgravingen?
1: Toch iets meer onze nieuwsgierigheid bevredigen, zegt u.
3: Ik ken een heel goed YouTube-kanaal van Kelly During is dat. En die is heel enthousiast over archeologie en over de oudste oudheid. En die gaat binnenkort weer naar Turkse gebieden waar allerlei opgravingen zijn. Mm-hmm. En dan, als ik zo'n filmpje zie, word ik weer zo enthousiast dat ik ook moet bedwingen om me niet ook nog eens een keer hier aan te melden bij de archeologie West-Friesland. Omdat hier ook heel veel opgraven van bronstijd boerderijen tot middeleeuwse dingen, waardoor onze stad Hoorn ook weer ouder blijkt.
1: Ja, Jos Bazelman?
0: Ja, ik denk dat de archeologie inderdaad, zoals de spreker zegt, heel interessant is. Mm. En niet alleen de archeologie van Turkije, maar ook die van Nederland.
1: Ja, maar hij zegt, waarom toch niet meer opgaven? Toch die nieuwsgierigheid gewoon bevredigen?
0: Ten eerste het argument van dat we al heel veel onderzoek moeten doen.
1: Ja.
0: Het tweede argument is natuurlijk dat wat je opgegraven hebt niet nog een keer kunt opgraven. Dat klinkt
1: heel Cruyffiaans.
3: Ja.
0: Maar dat is de essentie van het archeologische vak. Dat je door op te graven het vernietigt. Dus waar je dus bijvoorbeeld in de wereld van het natuurbehoud nog aan natuurherstel kunt doen.
1: Ja.
0: ja, archeologieherstel bestaat niet.
1: Nee, maar je doet ook archeologische opgavingen toch om iets te leren over het verleden. En daar leer je niks van als je het in de grond laat zitten en er niks van ziet.
0: Nee, maar in ieder jaar doen we dus 150 opgravingen. Dat zijn vaak hele grote opgravingen. En ook de resultaten daarvan, en die komen ook, net zoals meneer ook zegt, ook heel regelmatig in de publiciteit.
1: Ja, we hebben eigenlijk genoeg leermomenten, zegt u daarmee.
0: Zeker.
1: Ja. Meneer Hol, we hebben genoeg leermomenten.
3: Ja, oké. Okay. Maar dan moeten we er toch nog wat intensiever mee omgaan. Want ja. We hebben allemaal vooroordelen over onze geschiedenis.
1: Ja.
3: Dat het maar eenzijdig is. Alleen die Gouden Eeuw, maar er is nog een heel stuk middeleeuwen voor.
1: Ja. Ja.
0: Ik denk dat op dit punt meneer een hele belangrijke opmerking maakt. En dat is dat Dart en Jan krijgt natuurlijk nu alle aandacht. Mm-hmm. Maar in de Nederlandse archeologie is het eigenlijk maar een uitzondering.
1: Ja.
0: Dus dat je onderzoek doet naar één specifieke persoon.
1: Ja.
0: Eigenlijk heeft de Nederlandse archeologie vooral betrekking op de gewone man.
1: Ja.
0: En dan de gewone man vanaf het allereerste begin tot zelfs tot in de 20e eeuw.
1: Ja, we willen gewoon weten eigenlijk hoe wij geleefd hebben. Sebastiaan Hol, dank voor uw deelname. We gaan naar Benjamin Rus uit Leusden. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik begrijp dat u graag een rondje loopt met een metaaldetector.
2: Ja, dat begon met mijn werk en nu is het een uitgeslagen hobby.
1: Ja, en wat vindt u dan zoal?
2: Nou, oudere muntstukken of ik doe nog wel eens bij het Swin. Op vakantie doe ik nog wel eens zoeken. Nou, dat is ook een in- en uitvaartroute geweest.
1: En wat doet u daar dan mee met wat u vindt?
2: Dat hou ik echt voor mezelf. Dat is, het is nu niet eens zo gek veel hoor. Maar het zijn hulzen uit 41, uit 39. Dat is echt die militaire geschiedenis, vind ik super interessant.
1: Ja. En wat is uw vraag hierover?
2: Nou kijk, ik weet dat als een boer een akker heeft die omgeploegd heeft en een toestemming van een boer heeft, dan mag je daar zoeken, zover ik dat weet. Maar ik vraag me af of dat ook in de rest van Nederland dan ook zo is. Of dat er juist ook echt gewoon strafbaar is. Of dat je daar gewoon niet mag zoeken. We hebben de gribbelinie in Leusden.
1: Oh ja, dus we willen even weten wat de regels zijn.
2: Ja,
1: een goede vraag.
0: Ja, er zijn verschillende regels. De belangrijkste is eigenlijk dat je mag in Nederland met de metaaldetector werken. Maar je mag nooit dieper graven dan 30 centimeter.
2: Ja.
0: Dus het mag alleen in het bovenste stuk van de bodem.
2: Ja.
0: Het tweede is dat je, precies zoals meneer zegt, je moet toestemming hebben van de grondeigenaar. Dat maakt niet uit of het een boer is. Dat kan ook staatsbosbeheer zijn. Maar ik weet dat soort grote organisaties veelal geen metaaldetectie willen. En de andere belangrijke reden is, of een andere regel is, en dat hangt van de gemeente af, of in de plaatselijke verordening staat, of in een gemeente metaaldetectie toegestaan is.
1: Oh ja.
0: Dus iedere metaaldetector amateur die moet eigenlijk de plaatselijke verordening consulteren om te kijken of metaaldetectie überhaupt mag in die gemeente. Maar ik weet dat bijvoorbeeld Natuurmonumenten is een organisatie die geen metaaldetectie toestaat.
1: Ja. Gaat u er naar op zoek, meneer Rus? Naar die regels in de gemeente? Of denkt u nou...
2: Maar geldt dat dan ook voor als het dus erf is van een boer? Dan moet je het nog steeds vragen.
0: Nee, eigenlijk. Als je toestemming hebt, want dat is wel essentieel.
1: Even aanbellen.
0: Ja, altijd aanbellen.
2: Ja, natuurlijk. Ja,
0: en als het iets kostbaars betreft, dan heeft ook de eigenaar van de grond ook de recht op de helft van de waarde.
1: Okay.
0: En wat ik echt hier even heel graag wil benadrukken, dat is dat alle vondsten die ouder zijn dan de Tweede Wereldoorlog, dat je die ook meldt. Er zit in de wet ook een meldingsplicht.
1: En dan heb je het gemeld en dan moet je het afstaan?
0: Nee.
1: Oké, dat hoeft dan weer niet.
0: Nee, ik verwijs even naar een casus van 2 weken geleden. Toen heeft mijn minister voor 83.000 euro een ring aangekocht die in Friesland is gevonden door een metaaldetector amateur.
1: Hele mooie gouden ring.
0: Ja.
1: En die wilde die verkopen ook?
0: Ja, naar het buitenland.
1: Want hij zegt, dan kan ik het
0: eventueel
1: geld verdelen onder mijn dochters.
0: In ieder geval naar de hoogste bieder.
1: Ja. En daar heeft de staat eigenlijk een stokje voor gestoken. Zeg ik dat zo goed?
0: Ja, we hebben een wettelijke basis.
1: Ja.
0: Dat moet binnen een bepaalde termijn. Om te kijken of we als Rijk het bedrag kunnen opbrengen wat een conform een veilingwaarde is.
1: Ja.
0: En dat is in dit geval is dat gebeurd.
1: Ja, ruim 80.000 euro heeft hij ervoor gekregen. Dat is nog eens een leuke hobby, zo'n metaaldetectie.
0: Ja.
1: Dank Benjamin Rus voor het stellen van uw vraag. Lianne Vissers van het Hof zocht ook contact met ons. Hij wilde weten, bij de renovatie van het Binnenhof werden interessante vondsten gedaan uit het verleden. Wat gebeurt daarmee?
0: Met de vondsten zelf, die zijn in dit geval eigendom van de gemeente Den Haag. In Nederland is het zo dat als een object uit de grond komt, dan is het op dat moment al meteen eigendom van de provincie.
1: Okay.
0: Of als het een gemeente is met een eigen depot, dan is het eigendom van die gemeente. En dat is in het geval van Den Haag zo.
1: Okay. En dan kunnen zij ervoor kiezen wat er mee te doen in de toekomst. Ik weet bijvoorbeeld, bij de Noord-Zuidlijn ligt het allemaal tentoongesteld.
0: Ja,
1: hè? Dus als je daar heel leuk met de roltrap naar beneden gaat, dan kom je langs al die vondsten.
0: Schitterend.
1: Dat is een oplossing. Ja.
0: Ja, natuurlijk, het meeste materiaal ligt gewoon in depot.
1: Ja.
0: Maar veel van dit soort instellingen hebben ook een museale presentatie.
1: Ja.
0: En ja, daar kun je natuurlijk niet alles zichtbaar maken, maar wel belangrijke delen. Vorige week is Museum het Valkhof geopend.
1: Mm-hmm.
0: En Museum het Valkhof is direct gelieerd ook aan het depot voor Gelderland.
1: Oh ja. Ja, tot slot, het gaat ook nog wel eens mis. Hè? Er zijn heel veel amateur-archeologen in ons land. Onlangs nog, dus er was vorig jaar die documentaire uitgekomen over die jurk.
0: Ja.
1: Die bij Texel was gevonden. Een fantastische documentaire ook over hele enthousiaste archeologen.
0: Ja.
1: Die zo'n jurk vonden in zee en hem naar boven hebben gehaald. Hem ook niet helemaal hebben behandeld.
0: Nee.
1: Zoals deskundigen zouden doen. Tegelijkertijd, als zij dat niet op hadden gedoken, ja, dan hadden we hem ook nooit gezien.
0: Ja, dat is een lastige casus. Er zijn andere casussen waar het echt heel eenvoudig is. Waar metaaldetectoramateurs gewoon te diep zijn gegaan. En dat daar zijn ook voorbeelden van dat uiteindelijk ook bij de rechter terecht is gekomen. Hier hebben we natuurlijk te maken dat ons erfgoed onder water zo omvangrijk is.
1: Ja.
0: Dat het ook echt heel kostbaar is om daar goed onderzoek naar te doen.
1: Ja.
0: En alles veilig te stellen wat daardoor natuurlijke stroming allemaal verdwijnt.
1: Ja, nou, voor mensen die hier meer over willen weten, kijk vooral op NPO Start als dat nog kan. Die documentaire serie terug. Want daar zie je ook een beetje hoe het kan schuren tussen de deskundigen en de amateur-archeologen in ons land en de regelgeving daaromtrent. Tot zover deze editie. Van Zijn er nog vragen? Dank Jos Baselmans, bijzonder hoogleraar Delta-archeologie aan de Universiteit van Leiden. Morgen is er een nieuwe en dan gaat het over de problemen in de jeugdzorg, waarin zeker de jeugdbescherming de laatste tijd vaak in het nieuws is. Wordt gewerkt aan een nieuw stelsel, maar zover is het nog niet. Heeft u vragen daarover? Bel 0800 1101.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
4: In de podcast Kunststof, actrice en filmmaker Hanna Verboom maakte de documentaire samen over de kracht van verbinding in het tegengaan van psychisch lijden.
6: Eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt dat die menselijke nabijheid het meest effectief is als het gaat om herstel van psychisch lijden.
4: En thrillerschrijver Michael Berg viel dubbel in de prijzen met zijn Mergeland-trilogie.
7: Ja, dat klopt wel.
4: Die zich afspeelt in Zuid-Limburg.
7: Er komen dingen naar voren die niet heel fijn zijn.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: Ster. Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Trillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
14: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
15: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
19: NPO Radio 1. 11 uur.
20: Roos Abelman.
1: Vanavond worden de BUMA Awards bekendgemaakt. De prijzen voor de beste Nederlandse muziek. Met de presentatoren van de show en de directeur van BUMA blikken we zo vooruit. Nu is het NOS-journaal met Martijn van Beek.
21: Boven Letland is een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen, meldt de Letse Defensie. Contact met correspondent Christian Pauwe. Christian, die drone kwam uit het Russische luchtruim, maar is het ook een Russische drone?
22: Nou, die details hebben we nog niet gekregen. Het ligt wel meer voor de hand dat het gaat om een Oekraïense drone die dan vanuit Rusland is afgezwaaid naar de Baltische Staten. Zoals we de afgelopen tijd vaak hebben gezien. Er was een luchtalarm afgegeven in delen van het land. Inwoners werden opgeroepen om binnen te schuilen. Dat geeft aan dat het vermoedelijk ook ging om een aanvalsdrone met een explosieve lading. En deze keer zou die uit de lucht zijn geschoten door een Franse Rafale straaljager.
21: En dan heb je het over een drone uit Oekraïne die dan eigenlijk terechtkomt bij een bondgenoot. Hoe kan dat dan?
22: Ja, Oekraïne valt dus aan de lopende band kritieke infrastructuur aan, zoals havens en olieraffinaderijen. En dat doen ze ook langs de Russische kust. Daar zit ook langs de Russische kust aan de Oostzee. Daar zit ook een belangrijke Russische haven. Daar gebruiken ze veel kamikaze-drones voor. Maar Rusland verstoort het GPS-signaal van deze drones, waardoor ze dan doorvliegen naar valse coördinaten. Veel westelijker eigenlijk dan de bedoeling is. En ja, naarmate Oekraïne de luchtaanvallen opschroeft, zien we dus ook steeds vaker dit soort drones terechtkomen bij bondgenoten van Oekraïne.
21: En nu dus neergehaald door een vliegtuig van de NAVO. Hoe bijzonder is dat?
22: Nou, dit is wel de tweede keer al in een paar weken tijd dat zo'n drone uit de lucht wordt geschoten. Eerder gebeurde dat boven Estland. Daarmee willen ze natuurlijk laten zien dat ze in staat zijn om de oostflank te beschermen. Alleen brengt het uit de lucht schieten van dit soort drones ook risico's met zich mee. Dat hebben we bijvoorbeeld hier in Polen ook gezien, toen hier allemaal Russische drones binnenvlogen. Toen kwam er een raket van een straaljager op hun huis terecht. Nou ja, dat is ook de reden dat de NAVO niet elke drone direct uit de lucht schiet. Al zijn er ook wel zorgen dat aan de oostflank nog niet genoeg anti-drone systemen zijn tegen deze dreiging. Want er worden dus nu weer straaljagers op pad gestuurd. Maar dat is niet de meest efficiënte manier om dit soort drones uit de lucht te halen, om deze dreiging tegen te gaan. En daar wordt dus op het moment hard aan gewerkt en naar gekeken. Dat hoor je ook steeds meer van NAVO-landen in de regio. Hoe kunnen we aan meer drones, anti-drone systemen komen om deze dreiging tegen te gaan?
21: Christian Pauwe, dankjewel. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De Chinese leider Xi Jinping is op staatsbezoek in Noord-Korea op uitnodiging van Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona, toen Noord-Korea op slot ging, is Xi niet meer in het land geweest. China is een van de weinige bondgenoten van Noord-Korea. De coronacommissie verhoort op dit moment burgemeester Bruls van Nijmegen. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van de 25 veiligheidsregio's die de coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven, zoals de mondkapjesplicht en de avondklok. Later vandaag wordt topambtenaar Roskam Abbing verhoord. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. In het land gold een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. Daar waren wat vloedgolven, maar niet al te hoog. Een kind dat zegt thuis niet veilig te zijn moet voortaan eerst door een deskundige worden gehoord voordat ouders worden geïnformeerd. Dat staat in een wetsvoorstel van D66. Het moet ervoor zorgen dat signalen van mishandeling of misbruik niet worden gemist. Het gaat nu vaak mis, ondanks de goede bedoelingen van hulpinstanties, zegt een van de bedenkers van het plan, een stichting die zich inzet voor de veiligheid van kinderen.
0: En worden te veel kinderen of helemaal niet gesproken, of heel veel gesproken, maar voelen ze zich niet gehoord en zijn ze ook te laat door deskundigen gesproken. Omdat we dan eigenlijk op zoek zijn naar hoe kunnen we helpen, maar zijn vergeten of hebben overgeslagen om eerst bij het kind heel goed te onderzoeken wat is er precies gebeurd.
21: De wetgeving moet recente gebeurtenissen als in Stadskanaal en Vlaardingen helpen voorkomen. Kinderen werden daar jarenlang ernstig mishandeld. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. In Frankrijk en België zijn 12 aanklachten tegen hem ingediend, maar er zijn meer vrouwen die hem beschuldigen van wangedrag. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Vorige maand annuleerde hij daarom concerten in Canada en Frankrijk. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Het weer, droog, met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind, het is een graad of 21 vanmiddag. In de loop van de dag komt er meer bewolking en vanuit het westen volgt regen. Morgen wisselvallig en maximaal 18 graden.
1: Wijnand, hoe is het op de weg?
2: Over het algemeen goed, het rijdt op de meeste plaatsen door. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat nu wel een lange file. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord 6 kilometer met bijna een half uur oponthoud. Er staat er een auto in brand, de rechte rijstrook is dicht.
3: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
25: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
26: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
25: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
26: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
27: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
20: Roos Abelman.
1: Het is 7:55. We gaan zo meteen de nieuwsquiz spelen. En dan geef ik altijd één aanwijzing vooraf voor een vraag die voorbij komt in de tweede ronde. En die vraag is vandaag: een stadje in Japan houdt alle 94 scholen dicht omdat in een park wat voor dier is gesignaleerd. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me.
4: Ever have one of those days where you just can't win any or...
1: Yep. Ja, klinkt vriendelijker dan hij is. Meer zeg ik er niet over. Tegen 11:30 het antwoord. U kunt zelf natuurlijk ook altijd de quiz komen spelen hier live bij mij in de studio. Bel dan 0800 1101. Gaan wij het nu hebben over muziek van eigen bodem. Vanavond worden namelijk weer de Buma Awards bekendgemaakt. De prijzen voor de beste Nederlandse muziek. Zitten daar schatten van de toekomst tussen? Vragen we aan spraakmaker en directeur van Buma Cultuur, Frank Helmink. En naast hem zitten de twee presentatoren van vanavond. Het schrijversduo Jeroen Ruschen en Robert Vredeveld. Vorig jaar de grote winnaars van de Buma Awards met het lied Terug in de Tijd. Dat ze voor en met Yves Berendsen schreven. En ik kan het dan toch niet laten om heel even...
5: De winnaar van de Buma Awards...

0: Ja, om even terug te gaan in de tijd met jullie, want jullie wonnen hem dus.
1: Klopt, ja.
0: Met deze oorworm, want ik heb hem dus nu weer eventjes gedraaid. Ja. Ik weet zeker dat niemand die hem nu gehoord heeft hem niet meer uit zijn hoofd krijgt vandaag, denk ik.
2: Nou, laat het hopen. Ja. Allemaal weer streamen.
0: Dat is de bedoeling ook, denk ik, hè, van het schrijven van een nummer. Gewoon zodra je hem even hebt gehoord, al is maar een paar seconden, dat hij in je hoofd blijft zitten.
1: Ja, tuurlijk. Dat is altijd wat je hoopt. Als mensen het horen voor de eerste keer, dat ze het meteen kennen, dat ze het niet meer vergeten. Ja.
0: Ja. Jullie mogen het dit jaar presenteren. Jeroen, hoe heb je je daarop voorbereid?
2: Ja, we hebben heel veel erop voorbereid. We hebben eigenlijk met z'n tweeën hebben we ons vorige week opgesloten in de studio. En alles helemaal zorgvuldig doorgenomen. Hoe gaan we presenteren? We hebben een doorloop gehad afgelopen donderdag met het hele team.
0: Ja.
2: Dus we hebben er alle vertrouwen in.
0: Want neem mij even mee. Normaal gesproken zitten jullie, denk ik, onder zo'nzelfde systeemplafond als ik.
1: Ja, maar dan, ja, vrijwel identiek. Ja, ja. Dat klopt. Ja.
0: Maar dan achter een heel groot mengpaneel met heel veel knoppen.
1: Ja.
0: Ja, en nu ineens sta je voor een grote zaal.
1: Klopt, ja.
0: Met allerlei artiesten die in spanning zitten te wachten op het volgende woord.
1: Ja, we vinden het zelf ook al spannend, hoor. Tenminste, als ik voor mezelf spreek, zeg maar. Maar het is wel echt een eer om te doen. Dat je zeg maar gewoon eigenlijk met je aan je collega's de mooiste muziekprijzen van het jaar kan uitreiken. Dus dat is echt tof, ja.
0: Frank, waarom dacht je, laten we eens gek doen. We nemen niet een presentator, maar we nemen gewoon twee schrijvers.
3: Het was de regisseur die dat zei op basis van interviews die we deden over andere liedjes. Dat zit ook onder. Dat is onderdeel van de show dat componisten iets vinden van een ander nummer van iemand anders.
0: Mm-hmm.
3: En eigenlijk was iedereen die met de Buma Awards bezig was meteen om. En dat is denk ik gewoon op basis van sympathie. Op basis van het feit dat die gasten natuurlijk 100% hetzelfde voelen als de mensen in de zaal. Mm-hmm. Ze weten wat het is om heel hard te werken voor zo'n grote hit. Dus ja, dit kan bijna niet anders dan één groot succes worden.
0: Ja, zeg je.
3: Ik druk er gewoon even op.
0: Ik wil het zeggen, wil je de druk een beetje opvoeren?
1: No pressure, ja.
0: Nee. Laten we naar die awards gaan. Eén van de categorieën is de top 20 nationaal. En die klinkt tegenwoordig zo. Zing.

0: is er leuk om te zien. Frank, jij zit er vrij onbewogen bij. Maar Jeroen en Robert zitten hier toch te zwingen, joh.
1: Ik krijg ook een beetje een trots gevoel naar al die... We kennen natuurlijk veel songwriters, omdat we dat zelf ook doen. Ja. Dan kom je elkaar veel tegen. Je krijgt ook gewoon een trots gevoel van... het is gelukt, weet je, bij elke song.
2: Zo van. En ook zo van, wat wordt er eigenlijk mooie en goede muziek gemaakt? Als je het zo achter elkaar hoort, denk je wel, te gek. Ja.
0: Frank, maar jij kunt dit vrij onbewogen aanhoren.
3: Zeker, maar dat heeft ook met muzieksmaak te maken. Maar ik hoor vooral gewoon echt van de 20 nummers is 17 daarvan zijn Nederlandstalig. Ja. Nou, dat is denk ik echt een absoluut record.
0: Ja, dat is echt een trend.
3: Dat is een extreme trend. Ja. En wat ik mooi vind is dat bij de meeste nummers de kwaliteit van het liedje, dus echt een liedje maken wat blijft hangen inderdaad tussen je oren, dat nog steeds voorop staat bij degene die dat liedje schrijven. Dus we drijven nog niet af naar een trucje waar 18 componisten bij elkaar in een studio gaan zitten en gewoon eigenlijk een kant-en-klaar nummer gebruiken om daarmee een hit te scoren. En dat is wel heel fijn om te horen.
0: Ja, ik vroeg me ook af, gezien deze trend, verkoopt Nederlandstalig ook beter nu? Kortom, is het ook een commerciële keuze om Nederlandse muziek te maken en te schrijven?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het werkt in het Nederlands, dat is één ding wat zeker is. Natuurlijk, als je kijkt naar de hitlijsten nu en de trend van de laatste jaren, zeg maar, zie je natuurlijk wel steeds meer Nederlandse muziek. En wat Frank ook zegt, als je van de top 20 17 zei, volgens mij, dat er 17 Nederlandstalige liedjes in staan, dat zegt natuurlijk wel iets. En dat is goed, ook goed voor ons, want wij kunnen niet zo goed Engels schrijven. Dus.
1: Hebben we eens geprobeerd.
0: Maar jullie maken dus, jullie schrijven Nederlandstalige muziek?
1: Ja. Een aantal jaar, toen wij zijn begonnen met z'n tweeën in 2020, toen hebben we echt gezegd van oké, we gaan echt focussen op Nederlands. Daarvoor deden we best wel van alles een beetje. Mm-hmm. Maar toen wij zeiden van oké, we gaan echt op Nederlands en de Nederlandse markt, op het volkse repertoire ook, ons richten. Dat is heel goed geweest voor ons. En je ziet gewoon dat het zo nog enorm groeit. Dat hoor je ook gewoon terug nu.
0: Ja. Want je hebt aan de ene kant natuurlijk jullie nodig. Hè, de muziek en de teksten en zo, die moeten er zijn. Maar de artiesten moeten er natuurlijk ook zijn om het te kunnen vertolken. En ik heb het idee dat de laatste jaren een hele succesvolle generatie jonge artiesten is opgestaan. Hoe verklaar je dat?
3: Vraag en aanbod, hè, roep ik altijd maar. Nee, ik denk ook gewoon, ik denk met name dat op een gegeven moment die hele grote muur die ook hier in Hilversum nogal werd opgebouwd tegen Nederlandstalige volkse muziek is neergeramd. Ja. En daardoor een soort van omarming is gekomen door bijna 100% van Nederland van die muziek. In plaats van dat 60% zijn neus ervoor ophaalde.
0: Maar het is niet allemaal volksmuziek, toch, wat we nu net voorbij horen?
3: Nee, het gaat een stukje breder. Maar die niet-volkse muziek, die was er ook 20 jaar geleden wel, bij wijze van spreken. Misschien niet zo groot als nu. Alleen, ik denk dat met name dat die omarming van het volkse muziek, het feestrepertoire enzovoort, door alles en iedereen, en het feit dat je op al die festivals gewoon iedereen ziet, dus van artsen tot aan mensen die gewoon de hele dag op de bouw staan, dat is denk ik de grootste verandering en daarmee dus ook echt een reden voor succes. En op het moment dat er een markt is, dat talent aan zangers was en zangeressen was er echt wel.
0: Ja.
3: Maar goed, als je daar
0: Die hebben nu ook gewoon lekker social media, toch? Die kunnen Hilversum helemaal links laten liggen.
3: En er is nu een reden om te gaan zingen, want je kunt gewoon optreden.
0: Ja, zijn jullie het daarmee eens?
2: Zeker.
1: Ja, absoluut. En je ziet gewoon dat inderdaad ons grootste succes terug in de tijd dat is ook ontploft op social media. Zonder social media was het ook niet zo groot geworden. Dus ja, dat is wel een verandering van nu ten opzichte van vroeger, absoluut.
0: Het is echt drempelverlagend gewerkt. Ja. Het aanbod is enorm. Dat lijkt mij de keuze niet makkelijker maken.
3: Nou, de keuze voor de Buma wordt super simpel, want daar hebben we gewoon een rekensom voor welke liedjes het meest zijn gedraaid en het meest zijn gestreamd.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat is wel de reden, dat hebben we 15 jaar geleden veranderd, omdat een jury manier van prijzen weggeven, het levert natuurlijk alleen maar gezeik op. Ik bedoel, als je een televisieprogramma eraan koppelt,
0: smakenverschillen,
3: dan wordt er op allerlei manieren weer rekening gehouden met van alles en nog wat, terwijl je feitelijk wil je gewoon de grootste hits hebben.
0: Ja, dus ze kijken naar gewoon wie heeft het meest gestreamd. Maar tegelijkertijd heb je zelf natuurlijk ook wel een beetje een gevoel bij een nummer. Vonden jullie het lastig kiezen voor jezelf? En wat vind ik nou eigenlijk het beste nummer van het afgelopen jaar?
2: Nee, voor mezelf niet. Het is, je voelt het meteen, toch? Gewoon, als je een liedje aanzet, dan denk je meteen deze is voor mij of deze sla ik even over. Zeg maar.
0: Wil je zeggen welke het is voor jou? Kan dat?
2: Ja, ik persoonlijk vind Ik Zing vind ik een heel mooi liedje. Mm-hmm.
0: Ja?
2: Ja.
0: En jij?
1: Ja, Ja, vind ik het heel lastig, omdat het zo divers is. Ja. Ik vind het lastig om één daaruit te pikken. Maar, ja.
0: En ik zing, moet ik even bijzeggen, die is van Zoë Livé en Snelle.
2: Klopt,
0: zeg
2: ja.
0: Goed? Ja, die ja, Zoë Livé. Ja, in het audiofragment voorbij komen.
2: Ja.
0: Naast de aandacht voor schrijvers, want die is er ook dit jaar. Met jullie natuurlijk als frontmannen. Is er ook aandacht voor de Nederlandse producties die een succes zijn in het buitenland? Ja. Dit is een indruk van nummers uit de top 5, in willekeurige volgorde overigens.

0: Ja, op vakantie hoor ik het allemaal voorbij komen. Ik heb 2 dochters van 10 en 12. Wordt lekker op de hoogte gehouden op deze manier. Frank, tot voorheen was vooral dance een exportproduct, toch?
1: Ja.
0: Met die DJ's, Martin Garrix, Tiësto, Afrojack. Tegenwoordig is het breder.
2: Dus los van die 17 Nederlandstalige nummers die in die top 20 zo hoog staan, is die top 5 internationaal eigenlijk, los van het feit dat het al fantastisch is dat we überhaupt in Nederland componisten, songwriters hebben die zo succesvol zijn over de grens, is het inderdaad hartstikke mooi dat we nu op 3-4 genres heel grote, hele grote mensen hebben.
0: Ja.
2: Dat gaat echt van Distinct bijvoorbeeld, die in Frankrijk, nou ja, echt vele malen bekender is dan hier in Nederland. Hier in Nederland is het, ik denk dat je zeker de gemiddelde witte man van boven de 20, 25 vraagt wie is Distinct, die kijkt hier heel glazig aan. Maar in Frankrijk kan hij niet over straat,
0: ja,
2: bijvoorbeeld.
0: Ik zal nog even een voorbeeld eruit pikken. Rosalila, groot voorbeeld nu, won een Grammy voor het nummer Luther dat ze schreef met Kendrick Lamar. If it was-

0: Ja, veel Nederlandse luisteraars, denk ik, hebben niet per se van haar gehoord eerder. Maar ze is dus de eerste Nederlandse vrouw die een Grammy Award won in de categorie rap. Ja. Wie is zij nog meer?
1: Ja, ze is een vrouw uit Utrecht. En wat ik van hoor en zeggen heb, is dat zij gewoon alleen maar in de studio zit. De hele dag gewoon alleen maar beats maken, beats maken, beats maken.
0: Ja.
1: En die vervolgens dan opsturen. Richting Amerika. Ja. Grote supersterren daar.
0: Ja. Ja, ze stuurt het gewoon op via Instagram. Beats maken, ja. Instagram op, artiest opzoeken.
2: Ja, en dat is ook wel een beetje hoe het kan gaan. Dus je kan gewoon vanuit je studio in Utrecht kan je ineens een wereldhit scoren. En met de grootste artiesten van de wereld op dit moment werken. Dat is het tof van deze tijd. En daar zijn in Nederland gewoon het allergrootste voorbeeld van op dit moment. Dat het zo hard kan gaan.
0: Ja, ik heb er nog eentje. Die zit alleen in een andere hoek, zou je kunnen zeggen. Ronnie Icon is zijn artiestennaam, zeg maar. Hij heet eigenlijk Ronnie Scholters, maar dat klinkt natuurlijk minder...
2: Ja.
0: Spectaculair, zal ik maar zeggen, vooral in het buitenland. Maar die schrijft voor grote Koreaanse K-pop artiesten.
2: Ja.
0: Ja, Stray Kids voor de liefhebbers.
2: Ja, nou, dit staat bij ons thuis. Dus ik heb twee dochters en mijn oudste dochter is helemaal fan. We zijn hier vorig jaar ook naartoe geweest, naar Stray Kids in de arena.
0: Oh ja.
2: Dit is echt enorm populair wereldwijd.
0: Want wat moest je betalen voor een kaartje?
2: Ik heb eigenlijk mijn dochter beloofd dat ik haar dat pas vertel op haar 18e verjaardag. Dus dat, dat zegt genoeg.
0: Maar
2: luister,
0: zij nu naar Radio 1, denk je?
2: Nee, maar ik heb daar wel genoeg voor betaald. Ja. Het was echt veel. En die kaarten waren, was niet aan te slepen, was niet normaal. Maar het was ook dat concert was. Het is zo enorm populair wereldwijd. En dat Ronnie Scholters dat dan gemaakt heeft. Zijn artiestennaam Ronnie Icon. Is echt. Dat wist ik dus ook niet. Dus toen ik dat hoorde, dacht ik, wat? Komt dit gewoon uit Nederland? Ja. Dat vond ik echt fantastisch.
0: Ja, hij zit ergens in het Westland, geloof ik. Ook onder een systeemplafonnetje waarschijnlijk.
2: Quint
0: heel Hul. Veel, ja, heel veel hits te maken. Hij zegt, het is een numbers game, zei hij eerder in een interview. Zoveel mogelijk muziek maken van goede kwaliteit.
2: Ja.
0: Die
2: ja.
0: als een soort popcorn richting Korea sturen in de hoop dat er eentje blijft hangen.
2: Ja. Ja.
0: Werken jullie eigenlijk ook zo of werken jullie veel gerichter?
1: Het is een beetje ja en nee. We maken natuurlijk ook gewoon heel veel en dan hoop je dat er weer iets landt. Maar wat wij nu wel merken is dat er steeds meer artiesten ook betrokken willen zijn in de studio, zeg maar. Dus dat, toen wij begonnen was het echt gewoon wij vooral veel met z'n tweeën in de studio en dan demo's maken en dat opsturen.
0: Ja, gewoon gooien.
1: Ja, gewoon gooien inderdaad. Ja. Je hebt nog een demo map. Ja, hier heb je weer 36, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar nu merken we steeds meer dat de artiesten echt erbij willen zitten, zeg maar. Om,
0: en ze weten wie jullie zijn en dan komen ze speciaal voor jullie.
1: Ja. En de artiesten weten ook gewoon, ja, kijk, als je iets schrijft, een artiest zegt meteen van, nee, dit voel ik niet. Dat is voor ons ook makkelijk, want dan hoef je niet, dan kun je meteen weer wat anders verzinnen.
0: Ja. Weet je wel? Ja. Frank, als je het zo bekijkt, is de muziekcultuur erg breed. Natuurlijk wel veel meer Nederlandstalig nog dan eigenlijk internationaal nog, zou je kunnen zeggen. 20 versus 5, die top. Maar betekent het dat we op onze lauweren kunnen rusten? Kun je zeggen, het gaat zo goed?
3: Ja, alles kan, maar dat zou ik niet doen. Want ik denk dat we nog lang niet zijn. Ik bedoel, we hebben het nu over 5 mensen inderdaad. En we hadden ook wel een top 10, top 20 kunnen maken hoor. Maar je moet ook die avond niet 4 uur lang laten duren.
0: Ja.
3: Maar nee, ik bedoel, we beginnen net. En wat wij heel veel doen is handelsmissies en creatieve missies naar Korea enzovoort. Dan nemen we de nieuwe Ronnie Icons mee.
0: Oh ja.
3: Ronnie Icon overigens trouwens gaat ook gewoon graag mee. Maar ja, dat zijn wel de netwerkmomenten waarop je op een gegeven moment gekend bent. En ik denk dat Ronnie ook vrij makkelijk nu gebeld wordt of geïnstaat.
0: Gedm'd. Ja.
3: Omdat hij inmiddels natuurlijk wel al betrokken is geweest bij echt grote hits.
0: Ja, en als je helemaal die naam hebt, dan kun je daarop voortbouwen. Netwerk is uiteindelijk alles, hè, denk ik ook in jullie wereld.
1: Zeker.
0: Dank voor jullie komst in de studio en heel veel plezier bij de uitreiking van die Buma Awards.
2: Dankjewel, Jeroen Russel,
0: Robert Vredeveld en Frank Helmink.
4: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Rianne Elise Draaier, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Je bent 36 lentes, komt uit Weesp.
5: Yes.
0: En ik lees dat het geld wat je gaat winnen, dus die 100 euro... Als je dat geld gaat winnen, dan gaat het naar het MS-fonds.
5: Klopt.
0: En waarom naar het MS-fonds?
5: Omdat ik zelf MS heb.
0: Ah.
5: En ik dacht, ik wil altijd al een keer meedoen. En dacht ik, als ik dan toch ga en stel, kwartje valt goed...
0: Ja.
5: Dan kan ik er net zo goed wat moois mee doen.
0: Ja. Want je hebt MS.
5: Mm-hmm.
0: En wat betekent dat voor jou in jouw dagelijks leven?
5: Een hoop. Alles eigenlijk.
0: Ja?
5: Ik ben al vanaf mijn 27e met vervroegd pensioen, zeggen we maar thuis. Vind ik wel grappig.
0: Ja.
5: Maar het heeft invloed op echt alles. Van het opstaan en naar bed gaan eigenlijk. Dus.
0: Ja. En hoe zit je hier nu?
5: spannend. Maar dat is los van Dennis.
0: Ja, precies. Je hebt een goede dag.
5: Ja, mooi. Gelukkig wel.
0: Zullen we gaan beginnen?
5: Zullen we het maar doen?
0: Ja, gaan we.
6: Iran en Israël bestoken elkaar sinds gisteravond met raketten.
7: Volgens het Israëlische leger zijn er militaire doelen geraakt in het midden en westen.
8: We horen over militaire doelen die zijn geraakt. Denk dan aan radarsystemen, aan luchtafweer.
9: Volgens Israël was de aanval een reactie op beschietingen van Hezbollah.
7: Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers.
0: Het staakt het vuren tussen Iran en Israël heeft het op enkele uren na net niet 2 maanden volgehouden. Gisteravond voerde Iran een raketaanval uit op Israël. Vraag 1. Iraanse autoriteiten verklaarden dat de aanval een vergelding was voor Israëlische bombardementen gisteren op welke stad?
5: Ik weet het niet.
0: Beirut. Vraag 2 dan. Ook Iraans bondgenoten, de Houthis in Jemen, mengen zich in de strijd. Ze vuurden raketten af en zeggen bovendien dat ze welke zee zullen afsluiten voor Israëlische schepen.
5: Niet hoe ik weet het. Ik heb echt even een blackout. Ben ik.
0: Ja?
5: Ja.
0: De Rode Zee.
5: Rode Zee.
0: Ja. Okay. We gaan naar een nieuwe vraag. Haal goed adem. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
10: Het kind moet direct een gesprek hebben met gespecialiseerde professional.
11: De wet verandert om kinderen in onveilige situaties thuis te helpen.
12: De ernstige mishandelingszaken in Stadskanaal en Vlaardingen tonen aan dat het huidige systeem niet goed werkt.
10: Die ook echt vanuit het belang van het kind kan denken. Niet het belang van de ouder.
0: Kinderen die melden dat ze zich thuis onveilig voelen, moeten altijd deskundig worden gehoord. Om dat te regelen is er een kind-eerst-wet in de maak. Welke partij is de initiatiefnemer van die wet? Als je niet weet, noem maar gewoon een politieke partij.
5: D66, nee.
0: Nou, hartstikke goed gegokt. Zeker.
5: Punt. Gelukkig.
0: Vraag 4 dan. In de wet is ook opgenomen dat wie niet bij die verhoren aanwezig mogen zijn.
5: De ouders?
0: Ja, is ook goed. Dat is al 2 punten. Gaan we naar vraag 5. Luister hier even naar wie hoor je.
13: Ik was vanmorgen ook helemaal niet nerveus of zo. Ik was gewoon van, oké, vandaag is het gewoon al in en dan zien we wel. Heel trots dat dat gelukt is en dan is de pijn het zeker waard.
0: Wie is dit?
5: Demi Vossling.
0: Demi Vollering. Ja, je was er bijna. Deze vraag kent de vervolgvraag. Makkelijk of moeilijk?
5: Makkelijk, alsjeblieft.
0: Vollering won gisteren. Welke grote wielerronde?
5: Giro d'Italia voor vrouwen.
0: Ja, dat is goed. Gaat best lekker hoor. Daarmee gaan we naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we?
14: 4.
15: Dit is me nogal een daad.
14: 3.
15: Ik heb hier nog geen woorden voor.
14: 2.
15: Mijn advocaat begrijpt hier niks van.
14: 1.
15: Ik ben door Feyenoord als hoofdtrainer ontslagen.
5: Wie is Robin het? Van Persie.
0: Ja, dat is goed. Dit is me nogal een daad, geïnspireerd op het Feyenoord-motto. Geen woorden, maar daden. De nieuwe directie, kunnen we zeggen, laat de daadkracht zien. En is bikkelhard voor 3 punten. Ik heb hier nog geen woorden voor. Dat verwijst ook weer naar dat motto. En Van Persie heeft nog niet gereageerd. En mijn advocaat begrijpt hier niks van. Die snap je dan ook. Hij liet zich bijstaan door Dick Advocaat. Oké, Rianne, 4 punten in de factor. Daarmee gaan we naar het kanon.
4: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Welk land is vannacht getroffen door een grote aardbeving?
5: Filipijnen.
0: Ja, het Nederlands elftal speelt vanavond een oefenwedstrijd tegen welk land?
5: Oezbekistan.
0: Ja, het kabinet wil bedrijven die werken met cruciale technologieën beter beschermen tegen wat?
5: Schadelijke stoffen.
0: Overnames. Een proef met het aanpakken van wat voor intimidatie heeft in 2 jaar 6 bekeuringen opgeleverd?
5: Racist.
0: Nee, straatintimidatie. De Chinese premier Xi is voor het eerst in 7 jaar op bezoek in welk land? Als je het niet weet, pas zeggen.
5: Pas.
0: Noord-Korea. Welke tennisser won gisteren op Roland Garros zijn eerste Grand Slam titel?
5: Zwerveren.
0: Ja, het stadje in Japan houdt alle 94 scholen dicht omdat in een park wat voor dier is gesignaleerd.
5: Een beer.
0: Ja, foto's en video's die spelers met welk populair spelletje maken worden mogelijk voor militaire doeleinden gebruikt.
5: Pokémon Go.
0: Ja, in de Waddenzee zwemmen al een week 2 van wat voor dieren?
5: Dolfijnen.
0: Ja, de Spanjaard Chacara won dit weekend welk golftoernooi?
5: Weet ik niet.
0: KLM Open. Welke meidenband trad gisteren voor het laatst op in de oorspronkelijke bezetting?
5: K3.
0: Ja, die is goed. Je hebt 6 vragen goed. 4 punten in de factor, 24 punten in totaal. En Rianne, daarmee ga jij sowieso de komende 24 uur volledig aan kop, zou ik willen zeggen.
5: Pak niemand meer van me af.
0: Leuk dat je er was.
5: Graag gedaan.
0: Dankjewel. En dank ook, Frank Helmink, dat je spraakmaker wilt
3: zijn. Geen dank, dank dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, tot de volgende keer weer, zou ik zeggen. En zometeen hoor je hier Sven Kokkelman vanaf 11:30. Sven, een hele goede morgen.
16: Roos, goedemorgen. Een drone neergestort in Moldavië en een drone uit de lucht geschoten boven Estland. Alle reden om te gaan praten met Dirk Boswijk, de staatssecretaris van Defensie. Die wil overigens ook nog iets hebben wat de Amerikanen al wel hebben, al heel lang. En wij niet. Wat hoort u zo?
0: Een hele goede cliffhanger, Sven. Ik hou ervan. Dank voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we er weer. Nu hoort u eerst nog het NOS Nieuws. Ben Martijn van Beek. Fijne ochtend. Dag.
17: Dit was een programma van KRO-NCRV.
18: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
19: Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen, zei hij tijdens de parlementaire enquête. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan en volgens Bruls ging dat te snel. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Evers gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. De Franse politie heeft Patrick Bruel gearresteerd in een onderzoek naar seksuele misdrijven door de zanger. Volgens justitie in Parijs zijn er 13 vermoedelijke slachtoffers. De 67-jarige Bruel spreekt alle beschuldigingen tegen. En Israël zegt dat de aanvallen op Iran voorlopig nog niet klaar zijn. Vannacht nam het Israëlische leger militaire doelen in Iran onder vuur. Op dit moment zou het leger de troepensterkte langs de grenzen vergroten, vooral bij de grens tussen de westelijke Jordaanoever en Jordanië.
18: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
16: Dames en heren, goedemorgen. Op de ochtend dat een drone het luchtruim van Moldavië binnendrong en neerstortte. En op de ochtend dat Franse NAVO-jachtvliegtuigen een drone uit de lucht schoten boven Letland, maakt minister Herbert van Economische Zaken en Klimaat via de Telegraaf bekend dat ze de muren optrekt rond bedrijven die werken met gevoelige technologieën, zodat ze niet ongewenst kunnen worden ingepikt door buitenlandse partijen. Het gaat onder meer om ondernemingen in de AI-sector en de sensor- en navigatietechnologie, mede natuurlijk op het oog van onze nationale veiligheid. Plan sluit aan bij het voornemen van de staatssecretaris van Defensie om in veelbelovende en mogelijk cruciale bedrijven een zogenoemd gouden of prioriteitsaandeel te nemen, zodat de staat ook daadwerkelijk iets in de melk te brokkelen heeft over de toekomst van zo'n bedrijf. Zo zei hij een paar dagen terug in een podcast van het Financiële Dagblad en BNR. En dezelfde staatssecretaris wil ook nog iets hebben dat de Amerikanen al hebben en wij niet. Een soort laboratorium met een handjevol knappe koppen die de volledige vrije hand hebben om dingen te bedenken en uit te vinden en te maken die wij nu nog voor onmogelijk houden. Die staatssecretaris heet Dirk Boswijk en zit op zijn werkkamer in het departement van Defensie. Meneer Boswijk, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
16: Bent u een soort Billy Mitchell?
20: Billy Mitchell? Ja, dat is. Dat ben ik zeker niet. Maar het is wel een inspirerend voorbeeld. Dat is een Amerikaanse generaal die de leiding had over de Amerikaanse piloten in de Eerste Wereldoorlog. Ja. En die voorspelde eigenlijk, dat vliegtuig dat wordt een revolutionair middel. Ja. Die gaan zeer waarschijnlijk ook fregatten neerhalen, laten zinken. We moeten vliegtuigschepen hebben, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allemaal dingen waarvan we zeggen logisch. Alleen destijds resulteerde dat in zijn ontslag en werd hij gedegradeerd en werd hij uitgespuugd. Hij voorspelde zelf Pearl Harbor dat de Japanners dat zouden aanvallen. Ja. En een paar jaar later bleek hij helaas gelijk te hebben.
16: Juist. Mijn volgende vraag was, u weet hoe het met hem afliep. Namelijk niet zo best. Hij is echt de organisatie uitgemieterd, echt gedegradeerd. Ja. Voor de tuchtraad gekomen. Maar hij had wel gelijk.
20: Hij had wel gelijk. En ik denk dat dat wel een les is waar wij van moeten leren. Is dat we weten dat militaire organisaties zijn natuurlijk heel hiërarchisch. Over het algemeen vrij traditioneel. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is als wij extra geld gaan investeren, wat zeer nodig is om ons allemaal veilig te halen, dat we ook ons eigen kritiek en twijfel organiseren in onze organisatie. Ja. Dat we altijd van die irritante mensen hebben die ons afvragen, ja, is dat nou wel zo? Ja. Want dat zijn vaak ook wel de mensen die dingen zien die wij soms nog niet zien.
16: U zoekt bloedirritante mensen. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Eerst even naar die drones. Het ANP meldt zojuist dat er ook in Moldavië een drone is binnengedrongen aan het begin van de nacht en dat die is neergestort ergens in een boerenland. Geen slachtoffers. Eerste indruk van de autoriteiten daar is dat de drone van Oekraïense origine is, meldde het Moldavische ministerie van Buitenlandse Zaken op Telegram. En we hebben natuurlijk dat nieuws van vanochtend dat Franse jachtvliegtuigen in NAVO-verband een drone uit de lucht hebben geschoten boven Letland. Wat weet u van die laatste drone?
20: Dat allereerst, wat het positieve aan dit verhaal is, in alle negativiteit, is dat het een Franse vlieger is geweest die deze drone naar beneden heeft gehaald in Letland. Dus ik denk dat dat een goed bewijs is dat het NAVO-bondgenootschap werkt. En tegelijkertijd, ja, het negatieve is dat onze luchtverdediging nog niet op orde is. Want het is vrij kostbaar om een jachtvliegtuig achter een drone aan te sturen die vaak maar enkele tienduizenden euro's kost. Dus dat is denk ik voor ons een extra opdracht om zo snel mogelijk met alternatieve middelen te komen die dit kunnen voorkomen.
16: Daarom wordt er ook gewerkt aan een drone wall. Die zou eind volgend jaar klaar moeten zijn. Gaat dat ook lukken, denk ik? Denkt u op tijd?
20: Nou ja, ik zie wel dat er enorme versnelling in zit in de innovatie en de opschaling eindelijk. Dat is altijd te laag en te laat en te traag. Ik bedoel, de oorlog in Oekraïne is er 15 jaar al in.
16: Ja.
20: Maar we zien wel dat er nu snel vorderingen worden gemaakt in de Europese defensieindustrie. En overigens ook Nederlandse bedrijven doen daar aan de wereldtop mee.
16: Ja. Maar even naar die drone boven Letland. Wij zijn ook in dat deel van de wereld actief. Wij zitten in Litouwen nu op dit moment met militairen. We hebben ook wel eens het luchtruim van Estland niet zo lang geleden nog bewaakt. En daar onze F-35's voor ingezet. Waar kwam die drone vandaan? Was het een Russische drone of een Oekraïense afzwaaier?
20: Bij deze drone is dat nog niet helemaal bekend of het een Russische of Oekraïense drone is. Vaak is het ook helemaal niet het doel dat de drone naar dit gebied toe gaat. In het verleden is zoals een Oekraïense drone daar terechtgekomen en is waarschijnlijk het signaal gestoord door de Russen, waardoor de drone in kwestie van zo'n route is afgeweken en dan willekeurig ergens terechtkomt, wat natuurlijk niet de bedoeling is.
16: Nee, maar er zijn ook wel eens Russische drones het NAVO-luchtruim binnengevlogen, dan wel binnengevaren, zoals afgelopen vrijdag nog in Roemenië, want dat was zeer waarschijnlijk een Russisch drone. En militaire experts en ook mensen vanuit de inlichtingendiensten aan uw kant, die wijzen erop dat dit ook wel eens pijldenprikken van Poetin kunnen zijn. Zeker. Om te kijken hoe ver die kan gaan. Ja. Dan wel dat hij zo ver met zijn vingers tussen de deur zit in Oekraïne en daar geen stap verder komt, dat hij gewoon nieuwe rotzooi begint te trappen om overeind te blijven. Ja. In welk licht moeten we dit zien?
20: Omdat ik niet weet of dat het een Oekraïense of een Russische drone betreft, vind ik het over dit geval moeilijk te zeggen. Maar laten we zeggen, vorig jaar heeft natuurlijk een Nederlandse F-35 ook een drone neergehaald in Polen.
16: Ja.
20: En daar leek het inderdaad sterk op dat het dat was een Russische drone, dat het inderdaad zo'n speldeprik was om ons als NAVO-bondgenootschap te testen van, hebben ze hun zaken op orde?
16: Ja.
20: Maar ook De Europese bevolking, de bevolking van de NAVO-bondgenootschappen, eigenlijk zo ver te krijgen dat mensen zeggen, nou weet je, laten we er maar mee stoppen.
16: Ja.
20: Maar ik denk dat het tegenovergestelde aan het gebeuren is, dat er veel draagvlak is in ieder geval in Nederland en Europa om Oekraïne te blijven steunen.
16: Wij gaan samen met de Duitsers daar een nieuw NAVO-hoofdkwartier oprichten in Estland. Namelijk eerst vanuit Münster, bij het eerste gedeelde Duitse-Nederlandse legerkorps. Wij werken al enige tijd samen daar in Münster. Afwisselend onder commando van een Nederlander en van een Duitser. Maar de bedoeling is dat, althans zoals ik het heb begrepen, dat er uiteindelijk ook een fysiek hoofdkantoor in Estland moet komen. Als je dan met dit soort ontwikkelingen te maken krijgt, denkt u dan ook dat de kans dat wij persoonlijk, dus ook qua manschappen, te maken kunnen krijgen met een directe geweldsontwikkeling met de Russen toeneemt?
20: Je hoopt het natuurlijk niet. Kijk, alles wat wij doen, dat is heel paradoxaal. Dus alle investeringen die we doen, maar ook deze samenwerking, is als doel om escalatie te voorkomen. Te laten zien aan de Russen, wij steunen onze bondgenoten in Oost-Europa, in de Baltische Staten. En wagen het niet om iets uit te halen. Dus dat is het doel.
16: Mm.
20: Maar dit uitsluiten kan je gewoon niet doen, omdat je ziet hoe hoe Rusland en in het bijzonder Poetin natuurlijk op dit moment opereert en continu aan het escaleren is.
16: Ja.
20: Maar deze samenwerking en deze stap is eigenlijk met als doel om aan de Russen te laten zien, wij zijn eensgezind en wij zijn er klaar voor als het moet.
16: Ja.
20: Maar begin er vooral niet aan.
16: U loopt 10 jaar achter.
20: Dat is denk ik, als u dat trekt op de defensieindustrie of op de capaciteiten die we nodig hebben, of nou, enzovoort, dan zeg ik ja.
16: Maar wij weet u ook waarom ik het zeg? Dat zeg ik niet, maar dat zegt een Amerikaanse AI-deskundige, ondernemer, die vlak na de inval van de Russen in Oekraïne, in Kiev was, in omstreken, onlangs terug was, heeft gezien wat voor een vlucht die defensietechnologie daar heeft genomen. En die zei onlangs, ik meen in de Telegraaf uit mijn hoofd, die zei, als je dan kijkt naar welke technologie het Westen heeft, dus de NAVO-landen, de traditionele landen, dan lopen jullie hopeloos achter 10 jaar. Als ik het schilderij achter u bekijk, nog wel wat langer eigenlijk. Wie staat daar?
20: Ja, klopt. Dat is Quattro Bra. Dat is toch dat is onze koning Willem van Oranje die daar. Ja. Maar dat is inderdaad dat is 1815. Ja. Dus dat is al een tijd geleden.
16: Ja, nee, zeker. Nee. Maar dat was een grapje. Nee, maar NAVO-landen, de traditionele landen, dan lopen jullie hopeloos achter 10 jaar. Als ik het schilderij achter u bekijk, nog wel wat langer eigenlijk. Wie staat daar?
20: Ja, klopt. Dat is Quattro Bra. Dat is toch dat is onze koning Willem van Oranje die daar. Maar dat is inderdaad, dat is 1815, dus dat is al een tijd geleden.
16: Ja, nee, zeker. Nee. Maar dat was een grapje. Nee, maar serieus eventjes, want

0: andersom?
1: Nou, ik denk inderdaad dat het begin van de oorlog was inderdaad van... joh, wij hebben onze magazijnen leeggetrokken en overbodige spullen... plus ook nog spullen die we zelf gebruikten... massaal aan Oekraïne geschonken met hele goede redenen.
0: Ja.
1: Wij hebben natuurlijk heel veel ook financiële middelen, medische middelen gestuurd. We hebben natuurlijk heel veel Oekraïners ook opgeleid. Dus onze militairen hebben Oekraïners getraind. Ik denk dat dat op dat moment heel hard nodig is. Maar we zijn inderdaad op een omslagpunt gekomen.
0: Ja.
1: Dat de Oekraïners inmiddels zoveel kennis en ervaring in huis hebben... dat wij aan het leren zijn van de Oekraïners. En ik denk inderdaad dat je kan concluderen... dat wij heel erg hopeloos achterlopen.
0: Ja.
1: De minister en ik komen binnenkort met de defensienota. En waar in vroeger het nieuws was, hè, 2 jaar geleden was de defensienota... was het nieuws vooral de tank komt weer terug. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat de tank ook een belangrijk instrument is voor onze krijgsmacht.
0: Ja.
1: Maar ik denk vooral dat de afdronk van de huidige defensienota... als we hem eenmaal klaar hebben en gepresenteerd... Ja. Dat je gaat zien dat het echt een andere krijgsmacht gaat zijn. Veel adaptiever, veel flexibeler.
0: Ja.
1: En als we het over innovatie hebben... dat we het dan niet hebben over het nieuwe type drone. Want de drone die je vandaag... uitvindt, die is echt over een week alweer achterhaald.
0: Ja.
1: Dus de innovatie waar wij naar op zoek zijn... is een hele andere manier van samenwerken. Veel meer met het bedrijfsleven, met kennisinstellingen.
0: Ja.
1: Veel kortcyclischer. Ja, en accepteren dat we ook fouten gaan maken.
0: Ja.
1: Omdat anders, als je niet bereid bent om fouten te maken... en te experimenteren,
0: ja
1: dan kom je nooit verder.
0: Nee, zo'n defensienota duurt natuurlijk weken, maanden... En soms jaren voordat die tot stand komt. Dus u hebt de conceptversie vast gezien. Er moeten hierna nog ongetwijfeld wel wat punten en commas worden verzet. Want zo gaat dat meestal toch?
1: Zeker, ja.
0: Wat staat erin?
1: Ja, daar kan ik nog niet over uitweiden.
0: Tuurlijk wel, je hebt hem gezien.
1: Ja, ik heb hem gezien en hij ziet er fantastisch uit.
0: Ja.
1: Dus ik kan over de inhoud niet zo heel veel zeggen... omdat dat lijkt me niet netjes naar de mensen die er op dit moment mee bezig zijn. En moet het ook nog door de ministerraad enzovoort heen fietsen. Ja. Maar wat ik er wel over kan zeggen is dat het dus... jezelf in de toekomst veel meer een andere verhouding zien, waar het nadruk toen lag op hele grote wapensystemen... die je bijvoorbeeld voor de aankomende 20, 30 jaar had...
0: Ja.
1: Zal het zwaartepunt steeds meer gaan verschuiven naar kleinere, onbemenste systemen... veel adaptiever, zeg ik daarmee...
0: Met heel veel AI en dus heel veel innovatie. Dus
1: veel technologische,
0: innovatie en kunstmatige intelligentie zijn de sleutelwoorden... bij de defensienota die eraan zit te komen.
1: Dat zal een groot onderdeel zijn, zeker. Ja.
0: Goed, u wilt iets wat de Amerikanen al hebben en wij niet. Dat is DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency. Ja. Dat is mondvol. Dat is een clubje van, ik geloof, 200 man. Knappe koppen. Die allemaal met mini-CEO's in kleine teams werken aan dingen die ze dromen, maar die er nog niet zijn. En van wie mensen zeggen, je bent knettergek, dat gaat nooit lukken. Zo hebben zij het internet uiteindelijk uitgevonden en ontwikkeld. Dat was doorontwikkeld. Ze hebben GPS uitgevonden, doorontwikkeld. Ze hebben allemaal toetsen gedaan met zelfrijdende auto's die daardoor zijn.
1: Eigenlijk je hele iPhone is er dankzij DARPA. Dat is niet dankzij Apple. Apple heeft het heel goed en handig vermarkt. Maar de kennis, de touchscreens, je noemt het GPS, internet.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk allemaal ooit begonnen bij DARPA.
0: Ja.
1: En ik denk dat de Amerikanen hebben geleerd de les van Billy Mitchell. Dus we moeten niet kritische
0: mensen... Dat was die generaal uit van 100 jaar geleden die zei... vliegtuigen gaan de overhand krijgen in een gevecht.
1: Klopt. En die is uiteindelijk op een zijspoor gezet. Ik denk dat zij die les hebben geleerd. Hebben gedacht, wij moeten inderdaad op enige afstand van de krijgsmacht... een clubje met slimme mensen hebben. Die moeten we budget geven, vertrouwen geven en ook... accepteren dat een deel van de investering, dus wij noemen nu alle successen, GPS enzovoort.
0: Ja.
1: Veel van de successen, er zijn ook heel veel natuurlijk fouten, er is ook geld verspeeld.
0: Ja.
1: Dat zal je moeten accepteren, anders kom je nooit verder.
0: Ja. En aangezien Defensie geld zat heeft, zegt u, smijt het maar kapot tegen de muur en als het niet lukt ook goed.
1: Nee, dat zeg ik niet, want het is nog steeds... ja, er gaat veel geld naar Defensie toe, maar het is nog steeds delen in schaarste. Dat klinkt een beetje gek, maar als je kijkt, als ik alle opdrachten...
0: Volgens mij krijgt u het niet uitgegeven, toch?
1: Nee, dat is niet waar. Als ik de operationele commandanten vraag... wat heb je nodig om Nederland veilig te houden... dan krijg je een wensenlijstje van zomaar 80 miljard.
0: Ja.
1: Dat is er ook niet. Hè. Nee. Dus wij zullen ook... komt uiteindelijk 19 miljard onze kant extra op. Dat is heel veel geld.
0: Ja.
1: Maar nog steeds moet je dus kritisch gaan kijken... wat hebben we nodig?
0: Ja.
1: En om te zorgen dat we niet de spullen gaan kopen van de vorige oorlog. Maar voor de toekomst...
0: Moet je nieuwe dingen bedenken. En dat doen ze dus bij dat DARPA. En dat is dus de Defensie, het Pentagon laat ze dus met rust. Hè. Die mogen echt in alle vrijheid werken. Bemoeit zich er ook niet mee, dat Pentagon. En

0: Dus komen die moderne Willy Wortel-uitvindingen uit de bus gerold. Wilt een Nederlandse variant daarop. Dat is de Innovatie- en Opschalingsautoriteit.
1: Ja, dat is nog een betere naam, hoor.
0: Let even op het verschil tussen een projectagentschap of een opschalingsautoriteit. We kennen autoriteit als toezichthouder. Namelijk de autoriteit consumentenmarkt, de AFM. Allemaal mensen die de regels in de gaten houden en mensen op de vingers tikken als ze iets niet goed doen. Dat lijkt mij volkomen haaks staan op überhaupt het idee van een DARPA.
1: Ja, en ik vind het ook, het is ook een werknaam. En exact deze discussie hebben wij intern ook gehad. Hè. Innovatie, namelijk vrije geesten en autoriteit. Ja. Heel hiërarchisch, dat staat haaks op elkaar. Dus exact deze discussie hebben we ook gehad. Dus deze naam die u noemt, is echt een werknaam. Ja. Gauw weer vergeten, binnenkort lanceren we een echte naam.
0: Dus de naam gaat de prullenbak in, maar het idee niet.
1: Het idee, kijk, dus wij trekken echt lessen uit het Amerikaanse DARPA, maar we kopiëren het niet helemaal, omdat ons Nederlandse ecosysteem net even iets anders is. En ik zal zeggen waarom.
0: Ook een kleine land, hè?
1: Ja, maar tegelijkertijd wij dus een deel over die gekke professoren die dus los van de defensieorganisatie mogen gaan experimenteren, dat zit er ook in. Ja. Maar het is ook de opschaling. Want wat wij als Nederland doen, wij zijn al best wel goed in innoveren. Als je kijkt naar de MILRAM, dat is een onbemand systeem. Ik geloof een paar weken geleden maakte Zelensky bekend. Het is voor het eerst in de geschiedenis gelukt dat een slagveld is veroverd met onbemand systeem door robots.
0: En dat mensen en daar heel raar op reageren, namelijk een machine tegenover je is enger dan een mens. Dat zei
1: een Russische militairen die zich overgeven aan een robot.
0: Ja.
1: En dat is toch een deel. Zal dat de toekomst zijn? Je kan nooit helemaal hard zeggen hoe dat de toekomst is, maar dat zal een deel de toekomst zijn.
0: Ja.
1: Alleen wat heel frustrerend is, dat een aantal onbemande systemen die nu volop in Oekraïne worden gebruikt, reed 4-5 jaar geleden in Nederland al rond in pilotversie. Dus wij zijn heel goed om te bedenken, oké, hoe werkt dat? En een pilot te maken, alleen het lukt ons nog onvoldoende om die pilot vervolgens op te schalen. Dus wij gaan niet alleen naar de innovatie kijken, maar ook, we hebben een briljante innovatie. Hoe gaan we dit samen met de industrie opschalen?
0: Maar de les is, horend vanuit de industrie, dat ze zeggen, geef ons dan groeikapitaal, durfkapitaal, ook als het mis kan gaan. Ja. En bemoei je er niet al te veel mee. Want dat is ook wel wat je hoort vanuit de defensieindustrie. Allemaal hartstikke goede, bekwame, lieve ambtenaren die u hebt. Ook bij het bureau dat de inkoop doet, zal ik maar zeggen. Maar zijn ze geen zakenmensen, het zijn geen techneuten in de meeste gevallen. Dus ze lopen eigenlijk meer in de weg. Ik vertaal het even heel kort door de bocht. Dan dat het helpt.
1: Ja, ik denk dat we meerdere dingen moeten doen. Er zijn meerdere knoppen waar we aan moeten draaien. Dus enerzijds moeten we inderdaad veel meer vrijheid geven voor de innovatie en accepteren dat er fouten worden gemaakt. Dat is één. Het tweede is dat wij als Defensie veel meer de langjarige zekerheid moeten bieden aan die defensiebedrijven. Dus stel, we hebben een bepaald instrument uitgevonden en we zeggen we gaan dit opschalen.
0: Ja.
1: Dan moeten wij defensiebedrijven langjarig de zekerheid geven dat wij als Nederlandse krijgsmacht dat gaan afnemen.
0: Ja.
1: En dan is mijn taak als staatssecretaris om volle bak te lobbyen in Europa. Te zorgen dat ook andere landen zich bij de innovaties aansluiten, zodat we het ook serieus gaan opschalen. Ja,
0: zet onze eigen producten in de etalage, is de boodschap vanuit dat deel van de economie. De Innovatie- en Opschalingsautoriteit wordt het dus niet als naam in elk geval. Hoe gaat het wel heten?
1: Ja, dat moeten we even wachten tot de lancering van de defensienota. Maar het wordt een hele goede naam.
0: Oh, dat staat ook in de defensienota.
1: Ja.
0: Een hele goede naam.
1: Inspirerend, ja.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: In welke zin?
1: Nou, ik denk dat het tot de verbeelding spreekt. En dat iedereen meteen begrijpt wat we hiermee bedoelen. Namelijk ambitieus zijn, forward leaning, risico's accepteren en met als doel de beste producten neer te zetten voor onze krijgsmacht om ons land veilig te houden.
0: Oké. Nationale Defensielaboratorium?
1: De naam is al gekozen, maar mocht er nog een briljante ingeving zijn.
0: Deze is het niet.
1: Nee, ik vond hem niet heel briljant.
0: Nee, ik ook niet, sorry. Eerlijk gezegd. Nee. Maar doet u eens een tegenzet dan?
1: Nee, ik ben daar niet zo goed. Ik heb de naam ook niet bedacht. Daar hebben we weer slimme mensen voor in huis.
0: Oké, ik ga het toch niet zeggen. Wat u wel wilt is een gouden aandeel. in die bedrijven. Hè? Dus als zo'n idee helemaal is bedacht en in productie is... En zo'n bedrijf wil doorgroeien... Dan is er natuurlijk ook vaak buitenlandse belangstelling. Al was het maar omdat ze de centen in Nederland vaak niet krijgen... of in Europa niet krijgen. En dan wilt u als Nederlandse overheid een gouden aandeel. Dus een prioriteitsaandeel, zodat je ook mee kan sturen op de beslissing. En we hebben dat natuurlijk bij Air France KLM ook getracht te doen in het verleden. Zou ik maar zeggen, niet helemaal gelukt, geloof ik. Maar, dus dat je ook echt iets te vertellen hebt. Punt is, die bedrijven zeggen, dat willen we eigenlijk helemaal niet. Want je kunt daarmee ook een heleboel kapitaal afstoten. En de overheid, nogmaals, is geen ondernemer.
1: Laat ik allereerst zeggen, het eerste wat wij dus als Defensie moeten doen... is zorgen dat er een klimaat ontstaat in Nederland... dat heel veel defensiebedrijven zeggen, wij willen hier blijven zitten. Dus dat is onder andere partnerschappen aangaan. Dus veel meer de bedrijven betrekken bij de producten die wij nodig hebben... of de effecten die wij willen bereiken. Ja. Langjarige zekerheid, financiële en juridische drempels weghalen. Dus je moet allereerst zorgen dat heel veel bedrijven uit zichzelf al zeggen... wij willen in Nederland blijven. En de gelukkig zijn die er ook heel veel.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd moeten wij ook op cruciale sectoren... dus ik zeg niet, we gaan het gouden aandeel, we gaan een schot hagel... we doen het bij elk bedrijf, dat moet je maar een paar keer gebruiken.
0: Ja.
1: Gewoon kijken welke kennis ontwikkelen wij.
0: Ja. En die is cruciaal voor de Nederlandse economie en voor onze eigen veiligheid. Beetje in lijn met wat Helene Herbert doet. Hè? Dus het opwerpen van muren, dan wel niet met een gouden aandeel... maar ook, laten we zeggen, beperkingen in welke bedrijven... hier overgenomen mogen worden op een onvrijwillige basis... Handige overnames heet dat door andere buitenlandse partijen.
1: Ik denk dat wij veel te naïef zijn geweest. Dat wij vaak in Nederland de briljantste kop hebben. Hè. Dat zijn mensen die hebben hier gestudeerd. Op universiteit en hogescholen en mbo's. Die gefinancierd worden door ons belastinggeld.
0: Ja.
1: Orders gekregen vanuit Nederland. Bijvoorbeeld de Nederlandse krijgsmacht. En dan een bepaalde schaal hebben. Ja. En dat ineens buitenlandse investeerders zeggen. Nou, hartstikke bedankt. Kom maar over naar ons.
0: Ja.
1: En deels komt dat omdat wij zelf de zaken niet op orde hebben als overheid. Dus het is voor sommige bedrijven nog moeilijk om gefinancierd te worden enzovoort. Dat moeten we oplossen.
0: Ja.
1: Maar in sommige gevallen zeggen deze bedrijven hebben zulke cruciale informatie. Daar hebben wij zoveel publiek geld in gestoken.
0: Ja.
1: En die bedrijven zeggen wij, dan moet je dan als overheid een gouden aandeel innemen. Om te voorkomen dat die kennis dan verdwijnt.
0: Ja.
1: Maar dat is niet het enige wat je moet doen. Je moet tegelijkertijd zorgen dat die bedrijven natuurlijk ook orders krijgen. Zodat het voor investeerders ook nog steeds interessant wordt om te investeren.
0: Ja. En nou, u hebt daar vast een makkelijke Kamermeerderheid voor, als ik het zo een beetje optel. Want GroenLinks PvdA, Progressief Nederland, heeft dat ook in zijn verkiezingsprogramma staan. En is daar zelfs in de verkiezingscampagne mee de boer op gegaan. Met andere woorden, die steun die hebt u binnen, ongetwijfeld. Maar het geeft toch ook een beetje een raar beeld tegelijkertijd. Namelijk muren om een land heen in een tijd dat we in Europa beter moeten gaan samenwerken. In een tijd dat de Canadezen aanhaken bij Europa ook gebruik gaan maken van dat Europese Defensiefonds. Dat de Amerikanen steeds kritischer kijken. Aan de ene kant zeggen ze jullie moeten op eigen benen staan. Maar als we dat dan doen worden ze kritisch dat we de wapens niet meer bij hun kopen. Met andere woorden, wordt het probleem van gezamenlijk optrekken en het efficiënt uitgeven van defensie-euro's niet veel gecompliceerder als je overal hekken en muren omheen gaat zetten?
1: Zeker, en daarom denk ik dat je het ook beperkt moet doen. Dus het is inderdaad waar, het is een ingewikkelde balans die we op dit moment aan het lopen zijn. Namelijk enerzijds onze afhankelijkheden afbouwen en anderzijds willen we natuurlijk het bondgenootschap versterken.
0: Ja.
1: Ik denk de beste versterking van ons bondgenootschap en dan in het bijzondere relatie met de Amerikanen is veel meer die balans in de relatie gaan brengen. Dus zorgen dat wij veel meer, als het om defensieindustrie gaat, veel meer als Europa op ons eigen benen staan. Dus wij zullen in de toekomst echt nog wel gewoon bij de Amerikanen ook spullen kopen, maar mijn doel is dat wij zo ontiegelijk goed worden op een aantal sectoren.
0: Ja.
1: Dat de Amerikanen denken, we hebben eigenlijk die Europeanen ook nog steeds nodig.
0: Nou ja, of ze willen het kopen. En dan zeggen ze, we hebben hier een enorme zak met geld. En meestal is daar meer geld dan in Europa. En zelfs als u een gouden aandeel hebt. Of als er hier een nationaal investeringsvehikel komt. Of als er allerlei muren omheen worden gebouwd. Ja, dan willen die bedrijven toch hun kapitaal eruit halen. Hun investeringen eruit halen.
1: Dus, dus exact dat. Dus als wij zeggen als Europa, we willen meer ons eigen broek ophouden. Dan zou je ook, en nogmaals, dat moet je echt heel weinig. En je moet het niet bij elk willekeurig bedrijf doen. Dat moet je bij een paar strategische sectoren doen. Als je dat namelijk niet doet, dan houden we de afhankelijkheid en die disbalans in de relatie. En dat willen we nou juist voorkomen. We willen veel meer een gezonde balans tussen de NAVO-bondgenootschappen. En dan moet Nederland, wat mij betreft, iets minder naïef zijn. Ja. En overigens doen wij kopen heel veel gezamenlijk in. Wij kopen heel veel ook bij Europese partners in. Ik ben met heel veel van mijn counterparts in onze buurlanden in overleg, omdat in de aankomende maanden en jaren vaker te gaan doen. Dus ja, er gebeurt al heel veel. Ja. Alleen we moeten niet naïef zijn. Er zijn namelijk ook, er is ook kennis in Nederland, dat is echt de wereldtop. Hè. Er zijn bepaalde effecten die Oekraïne nu bereikt, vrij spectaculair, dankzij Nederlandse kennis en Nederlandse innovatie. En ik wilde voorkomen dat die kennis dan ineens verdwijnt en dat we onze afhankelijkheden in stand houden. Dat zou heel, heel dom zijn.
0: Goed, tot slot, u kwam vrijdag ook nog naar buiten met de nieuwe wet op de defensiegereedheid, zal ik maar zeggen. We hebben er eigenlijk geen tijd meer voor. Maar toch even, weet u zeker dat u niet nat gaat bij de rechter? Want er was kritiek van de Raad van State op het oorspronkelijke wetsvoorstel. Zijn alle fouten eruit en blijft u overeind als milieuorganisaties naar de rechter stappen?
1: Wij hebben er alle vertrouwen in. En de Raad van State had kritieke opbouw. Was niet advies B. Nou, je hebt A, B, C en D. D is heel slecht. A is geweldig. Dus B is niet heel slecht, moet ik zeggen. Ja. En wij zijn behoorlijk tegemoet gekomen aan de opmerking van de Raad van State. Dus ik heb er alle vertrouwen in. En Nederland smacht, en vooral onze militairen om optimaal te kunnen oefenen, smacht naar deze wet.
0: Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie. Hartelijk dank voor uw tijd. Hier gaat Suzanne Bosman verder met één vandaag. Ik wens u een fijne middag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: In 1 tegen 1, Memphis Depay wacht. Memphis Depay schiet.
2: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
4: Nu Frenkie de Jong, komt die bal. Gakpo, doelpunt! 1-0 Nederland.
5: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Nee, jawel, zijn het, dacht ik. Het is van het doelpunt.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
7: Koopman, variant.
2: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
2: Vanavond om 8:45 de laatste oefenwedstrijd. Nederland-Oezbekistan.
8: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
15: Mart, wat ga je doen?
16: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
17: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte.
7: Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken.
20: Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
22: Susanne Bosman. Goedemiddag, luister naar het kind. De mishandelde kinderen in Stadskanaal en Vlaardingen hadden al signalen afgegeven dat het thuis niet veilig was. Een nieuwe wet zou moeten zorgen dat kinderen al in een vroeg stadium serieus worden genomen. Misschien dat zo drama's kunnen worden voorkomen. Dat zometeen in één vandaag. Eerst het NOS Journaal. Dorot Megens.
23: Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Ik heb er contact over met onze correspondenten. Allereerst correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Svols. Ja, Lennart, hoe is het daar op dit moment?
24: Op dit moment hier in Tel Aviv is het rustig. De laatste luchtalarm is een paar uur geleden afgegaan. Toen zijn we even de schuilkuil erin gegaan. Het Israëlische leger heeft zojuist via Zoom een update gegeven. Nou ja, daarin zeiden ze dus inderdaad dat ze verwachten dat dit nog wel een aantal dagen gaat aanhouden. En dat ze ook voorbereid zijn op een terugkeer naar een volledige oorlog weer. Tot nu toe zouden er 30 ballistische raketten, of zeker 30 ballistische raketten uit Iran zijn afgevuurd. De meeste zijn onderschept, zegt het Israëlische leger. En een aantal zouden in open velden neer zijn gekomen. En ze zeggen dat daarbij geen slachtoffers zijn gevallen, maar verdere details worden nog niet gegeven.
23: Okay. Trump die wil juist afspraken maken met Iran. Vaak heeft Netanyahu naar hem geluisterd, maar op dit moment dus niet, hè?
24: Nee, dat klopt. En net 5 minuten geleden heeft Trump op Truth Social nog een post geplaatst waarin hij dus zowel Iran als Israël oproept om de beschietingen onmiddellijk te staken. Nou, gisteren heeft Trump ook met Netanyahu gelijk gebeld na die Iraanse aanval op het noorden van Israël om te zeggen dat Netanyahu niet moet reageren. Heeft Netanyahu dus toch wel gedaan. En ja, dat kan er ook mee te maken hebben dat hij in Israël ontzettend onder druk staat. Er komen hier verkiezingen aan. Vanuit de oppositie klonk het van de week al dat Israël veel te veel afhankelijk aan het worden is van Amerika in het nemen van beslissingen. Ja, als je dan niet reageert op een Iraanse aanval, laat dat een enorme zwakte zien. Dus ik denk dat dat de reden is dat Netanyahu toch heeft besloten een aanval goed te keuren. Moet ik wel bijzeggen dat we natuurlijk ook niet weten wat er achter de schermen allemaal wordt besproken tussen Israël en Amerika. Dat er misschien wel een goedkeuring is geweest voor een beperkte aanval. Dus dat weten we niet. Maar publiekelijk zegt Trump in ieder geval dat hij Netanyahu heeft gezegd dit niet te doen.
23: Ja. Lennart, dankjewel. Ik praat erover door met Daisy Moore, onze correspondent Midden-Oosten. Daisy, Israël zegt het kan nog dagen doorgaan, die aanvallen. Hoe staat Iran hierin?
25: Nou, het wordt het afgelopen uur wordt er nog gesproken over harde knallen boven Teheran. Zelfs in de nabijheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken horen we. Dus dit is duidelijk niet bij één aanvalsronde over en weer gebleven. Het is op dit moment moeilijk een volledig beeld te krijgen van de schade in Iran. Maar hoe langer dit doorgaat, hoe groter de kans natuurlijk dat andere spelers zich ook weer gaan mengen in de strijd. Raken de golfstaten straks weer betrokken of pro-Iran groepen in Irak, de Houthis in Jemen, wat gaan die verder nog doen? En Hezbollah hier in Libanon natuurlijk. Dus allemaal erg onzeker op dit moment.
23: Ja, wat heeft die opgeleide aanvallen, die strijd, voor gevolgen voor de strijd van Israël tegen Hezbollah in Libanon?
25: Ja, met deze Iraanse aanvallen op Israël laat Teheran hun steun voor hun belangrijke bondgenoot Hezbollah natuurlijk zien. Dat willen ze graag benadrukken en dat komt Hezbollah ook goed uit. Te meer omdat de Libanese regering dit juist zo graag wil loskoppelen en buiten Hezbollah onbezig is met onderhandelingen met Israël. Een groot deel van Libanon zit helemaal niet te wachten op deze escalatie, maar de kans is zeer aannemelijk dat Hezbollah zich zal blijven mengen. En alles bij elkaar lijkt de diplomatieke route nog weer wat verder weg dan voorheen. We hoorden de afgelopen weken natuurlijk vaak over een aanstaande deal, maar ze komen er duidelijk niet uit. Het wantrouwen is groot, wordt waarschijnlijk steeds groter. En dit alles helpt niet per se een deal wel te bereiken.
23: Daisy, dankjewel. Correspondent Midden-Oosten. Daisy Moore was dat. Boven Letland is een drone neergehaald, meldt de Letse krijgsmacht. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. Het werd neergeschoten door NAVO-gevechtsvliegtuigen. In de Filipijnen zijn zeker 19 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust, had een kracht van 7,8. In het land gold een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. Daar waren wel wat vloedgolven, maar niet al te hoog. Brancheorganisaties van supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel zijn uit VNO-NCW gestapt. Ze vinden het te duur en de werkgeversorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om organisaties die onder meer Jumbo en Albert Heijn Delhaize vertegenwoordigen. Ze zijn onder meer ontevreden over het kabinetsplan om het minimumloon voor jongeren te verhogen. Burgemeesters wilden na de eerste lockdown in coronatijd minder snel van de crisismaatregelen af dan het kabinet. In de zomer van 2020 mochten bijvoorbeeld evenementen weer doorgaan. Maar dat ging de Nijmeegse burgemeester Bruls te snel. Hij was tijdens de coronacrisis voorzitter van de 25 veiligheidsregio's. Dat hij het te snel vond gaan, vertelde Bruls bij de parlementaire enquêtecommissie Corona.
0: Voorbereiding qua vergunning verlenen, 6-8 weken is niet. Soms duurt het wel langer als het om grote evenementen gaat. Ja, je kunt niet in mei gaan aankondigen, volgende maand kunnen weer evenementen plaatsvinden. Want wij zagen er helemaal op afgekomen. Dan mochten wij gaan vertellen, lokaal, dat gaat niet gebeuren. Want die hebben allemaal geen vergunning, dat gaan ze ook niet krijgen. We vonden het zelfs een beetje onverantwoord. Dus voordat je het evenementseizoen kon laten beginnen, zat je misschien pas in september. Nou, daar hebben we wel een kabinet op gewezen van, hey, laten we nou niet van het ene uiterste, namelijk strak alles dicht, naar het andere, namelijk te snel alles open.
23: Tijdens het verhoor gaf Bruls aan dat de coronamaatregelen niet altijd even duidelijk waren. Het weer nog droog, af en toe zon, 20 tot 22 graden. In Zeeland mogelijk wat regen. Morgen bewolkt en regenachtig, dan wordt het zo'n 17 graden.
22: Oh, dat dankjewel. Wijnand Zwaan is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Wijnand.
1: Goedemiddag Suzanne. We zien een paar problemen onderweg op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens nu 4 kilometer stilstaand verkeer met een kwartier vertraging. En op de A15 vanuit Europoort, daar zien we het gevolg van een ongeluk. Bij Rozenburg, bij de Thomassentunnel. De weg was daar een tijdje helemaal dicht. Inmiddels is er weer één rijstrook vrij. Maar de vertraging vanuit Europoort is nog wel een half uur.
3: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
4: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
6: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
26: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
27: Een antiek verzamelaar, een muzikant en een man met een droom. In het door oorlog verwoeste Mosul bouwen zij samen hun stad opnieuw op. Met cultuur, muziek en herinneringen. De Leeuwen bij de Tigris. Een documentaire over veerkracht en hoop. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:30, NTR, NPO 2.
26: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
28: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
29: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: NPO Radio 1. Afro Tros.
22: Temu, Shein, die verkopen voor weinig geld kleding die vaak snel weer weggegooid wordt. Ultra fast fashion. Heel slecht voor het milieu en het concurreert ook nog eens Nederlandse duurzamere bedrijven kapot. Maar hoe maak je daar een einde aan? Lambert, exoten in de Waddenzee.
8: Ja, om dolfijnen te spotten hoef je niet weer een trip naar de Middellandse Zee of verder te boeken. Ze zwemmen gewoon bij Lauwersoog al een week lang. Ja, hoe gewenst dat is, vragen we zo aan een deskundige.
22: En nu luister naar het kind.
9: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
22: Een kind dat op school of aan hulpverleners aangeeft thuis niet veilig te zijn, moet direct door deskundigen worden onderzocht voordat ouders worden ingelicht. D66 dient daarvoor een wetsvoorstel in, Lambert.
8: Ja, aanleiding hiervoor zijn de berichten over de mishandelde kinderen in Vlaardingen en Stadskanaal. Zij hadden zelf signalen afgegeven dat ze thuis niet veilig waren, maar dat voorkwam niet dat het verschrikkelijk misging. Het wetsvoorstel moet er nu voor zorgen dat overal in het land dezelfde procedure wordt gevolgd en daarmee dit soort drama's worden voorkomen.
22: Ja, gaat dat inderdaad lukken met zo'n verruiming van de kinderrechten? Marielle Bruning is hoogleraar jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Mevrouw Bruning, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
22: Vindt u dat nou een goed voorstel van D66?
10: Ja, zeker vind ik dat een heel goed voorstel. Omdat we toch telkens weer zien bij calamiteiten dat die stem van het kind onvoldoende serieus wordt genomen. En dat ouders ook verhalen van kinderen vrij gemakkelijk kunnen weerleggen. En we dan sneller dat willen geloven dan iets gruwelijks wat een kind zelf zegt te hebben meegemaakt.
22: En hoe kan dat, dat dat de praktijk is, terwijl er toch zoveel verhalen naar buiten komen waarbij het inderdaad, zoals gezegd, heel erg mis kan gaan met kinderen?
10: Ja, dat is ingewikkeld. Soms denk ik, het is ook misschien iets wat we niet willen geloven. Als ouders hun kinderen opzettelijk kwaad doen en geweld aandoen. Het heeft voor sommige onderdelen ook wel met onze wet en ook met professionele standaarden te maken. Zo hebben we bij Veilig Thuis, het meldpunt kindermishandeling, hebben we eigenlijk in Nederland niet wettelijk geregeld dat er met kinderen gesproken kan worden zonder toestemming van ouders.
22: Ja, dan is dat toch moeilijk om je dat voor te stellen eigenlijk, als het gaat om het kind. Ja.
10: Ja, dus dat is best wel best bijzonder dat we dan niet in de wet hebben opgenomen dat je met een kind altijd kan praten als er een melding wordt gedaan over vermoedens van kindermishandeling. En vooral als die melding inhoudt dat een kind zelf iets heeft verteld. Dan ben ik het dus heel erg met deze initiatiefnemers eens dat je dan in ieder geval met het kind zelf in gesprek moet gaan en dat niet afhankelijk moet laten zijn van instemming of toestemming van ouders.
22: En wie zou dat dan moeten zijn? Als een kind bijvoorbeeld op school iets laat ontvallen. We worden ook in Vlaardingen in de supermarkt.
10: Ja.
22: Wie moet dan dat gesprek met het kind aangaan?
10: Ja, je ziet inderdaad bij deze zaken dat een kind heel vaak, meestal vertelt een kind niks. Dat is in de eerste plaats zo. Dus het is heel bijzonder als een kind wel wat zegt. En dan zal dat gebeuren bij mensen die een kind vaak het meest vertrouwt. Dus dat zal heel vaak op school zijn bijvoorbeeld. En een school gaat dan een melding doen bij Veilig Thuis. En in dat geval vind ik, net zoals de initiatiefnemers, dat Veilig Thuis dan ook met dat kind apart moet spreken. En wat nu meestal gebeurt, is dat dan ouders worden ingelicht over de melding en met ouders het gesprek wordt aangegaan en dat kinderen samen met ouders gehoord worden. Ja, en je kan natuurlijk veel beter met kinderen apart gaan praten. En dat ook buiten ouders laten, daar waar er vermoedens zijn dat ouders zelf degene zijn die hun kind blootstellen aan kindermishandeling.
8: Want is dat echt het probleem dat die kinderen aan de voorkant niet worden gehoord? Want ze hebben wel in deze twee zaken dan zelf verteld dat er iets mis was, maar die follow-up, dan wijzen alle organisaties naar elkaar. Ja, we wisten ervan, maar niet onze verantwoordelijkheid. Is dat niet eerder het probleem?
10: Ja. Nou, het probleem zit hem eigenlijk bij alle organisaties in de keten van jeugdbescherming. En dat begint bij Veilig Thuis als meldpunt kindermishandeling. Dus zo'n verhaal van een kind wordt door iemand aan wie het kind dat vertelt bij Veilig Thuis neergelegd. Ja, en dan gaat Veilig Thuis onderzoek doen. En als bijvoorbeeld er al een jeugdbeschermingsmaatregel is, zoals bij het pleegmeisje van Vlaardingen, dan wordt eigenlijk die melding vrij snel doorgeschoven naar de jeugdbescherming en naar de pleegzorg. En in dat geval ligt het niet bij Veilig Thuis, maar ligt het bij jeugdbescherming en pleegzorg om met een kind apart te gaan praten. Dus eigenlijk dat kind serieus, serieus nemen en luisteren naar de stem van het kind ligt bij al die organisaties. En he, daar kun je van zeggen, dan kan je de wet aanpassen voor Veilig Thuis om in ieder geval te regelen dat je geen toestemming nodig hebt om daar met een kind te praten. Maar als het gaat om jeugdbeschermers en pleegzorgwerkers, kun je dat in de professionele standaarden in hun kwaliteitseisen opnemen, dat daar ook gewoon ook wordt gesproken. Want daar is geen toestemming meer nodig, maar toch gebeurt het niet. Dus het is ook iets wat gewoon in de uitvoeringspraktijk niet goed gaat.
7: Ja. Want hoe kijken ze bij Veilig Thuis hier naar dit wetsvoorstel?
8: Ja, Veilig Thuis heeft in een reactie aan Trouw laten weten in principe voorstander te zijn van wettelijke verruiming van het recht van kinderen om gehoord te worden. Wel hoopt de organisatie op een zorgvuldige uitwerking.
7: Ja, en daarmee kun je ook voorstellen, mevrouw Brunning, wat u zegt van je hebt dat ene stukje van luister naar het kind, hè, zonder meteen de ouders erbij te betrekken, maar wat u in feite aangeeft, is dat daarbuiten al die organisaties die met elkaar en tegen elkaar en langs elkaar heen werken, hè, wat vaak regie met een cliché genoemd precies wordt, dat het daar misgaat. En dat ondervang je niet met een wetsvoorstel van generiek moet er in eerste instantie naar het kind geluisterd worden.
10: Klopt. Want uiteindelijk zit het hem heel erg in de professionele houding van degene die elke dag met die kinderen en gezinnen werken. En dan moet er iemand gaan opstaan die zegt, ik hou dit kind vast en ik laat niet meer los tot ik het onderste van de bodem heb uitgezocht en weet hoe het in elkaar zit. Daar gaat het mis. We willen heel graag gebaren maken omdat we telkens weer zien dat niet goed gaat.
7: Ja, zo klinkt zo'n wetsvoorstel dan ook een beetje.
10: Maar dat maakt nog niet dat het op de werkvloer elke dag bij elke uitvoerder goed gaat. En daar is waar we de grootste winst moeten gaan behalen. Dat is doordat, in ieder geval als uitgangspunt van elke hulpverlener te maken. Dat je altijd met het kind moet praten. Altijd apart met kinderen. Niet met ouders of pleegouders erbij. Wel met een vertrouwenspersoon erbij. Maar niet er automatisch vanuit gaan dat wat ouders vinden ook is wat het kind vindt. Want dat is gewoon niet altijd zo.
7: Ja, want als het gaat om de uitwerking, dan kom je bij onderzoek. Lammert, wie zou er bijvoorbeeld onderzoek moeten doen na melding van een kind?
8: Ja, Marielle Dekker, directeur van de AUG Foundation, een particuliere stichting die kindermishandeling bestrijdt, vertelt dat dat nog niet bekend is.
11: Dat staat nu in het wetsvoorstel, natuurlijk in dit hele initiatief, nog niet voorop. We hebben eerst gezegd, nu eindelijk eerst de norm en dan de vorm. Want wat wij in Nederland steeds doen, is voortdurend praten over wie kan dit doen en hoe kunnen we dit dan samen doen. En daardoor gebeurt het op elke plek verschillend. En het is heel erg belangrijk dat we het zo gaan regelen met elkaar dat het de norm wordt op elke plek in Nederland dat een kind daar nu recht op heeft.
7: Ja. En mevrouw Brunning, de vraag is dan, is dat met wetgeving te ondervangen?
10: Nou, nogmaals, wat ik dus eigenlijk benoem is dat voor Veilig Thuis vind ik dat de wet duidelijker moet zijn. Op dit moment gaan we ervan uit dat ouders toestemming zouden moeten geven. Mm-hmm. Dat vind ik niet voor een meldpunt kindermishandeling. Ik vind dat je daar altijd onderzoek moet doen. Voor de andere organisaties zit dat dus eigenlijk echt in hun eigen kwaliteitseisen en niet zozeer in de wet. En moeten we er gewoon op gaan toezien dat dat veel beter wordt uitgevoerd. En ja, dat is nog wel ingewikkeld. En daar ligt ook echt een schone taak om door scholing, door intervisie, door telkens iedereen die met kinderen werkt erop te wijzen. Als een kind zich uitspreekt, ga eerst met dat kind in gesprek en dan pas met iedereen eromheen. Want dat doet een kind niet zomaar.
7: Ik dank u wel voor uw uitleg hierover. Marielle Brunning was dat, hoogleraar jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Over een paar dagen dan mogen telefoons van asielzoekers die zich in Nederland melden officieel niet meer worden ingezien. De vraag is, wordt daarmee dan ook relevante informatie gemist?
12: Eén Vandaag.
7: Zo, Lammert. Maar ja, dolfijnen intussen. Ja, mooi gezicht in de Waddenzee.
8: Het is een heel mooi gezicht. Twee dolfijnen die in de Waddenzee zwemmen. Al een week lang zwemmen daar een moederdolfijn en haar kalf rond, die ook heel veel bekijks trekken. Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn houdt de situatie permanent in de gaten. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
8: Is er al sprake van SOS of zitten deze dolfijnen niet in de problemen?
12: Nee, er is geen sprake van SOS op dit moment, hoor. Dus we monitoren de situatie inderdaad ook veel vanaf afstand met collega's van het WEC, van het 200-centrum daar. De dieren zien er op zich gezond uit. Ze zwemmen heel actief, ze maken veel sprongen. Ze zijn niet heel erg vermagerd. We zien geen verwondingen op foto's of verstrikkingen. Dus op zich is er geen reden voor paniek. Oh. Alleen de locatie is een beetje gek, zo diep in de Waddenzee.
8: Ja, want hoe komen ze daar terecht? Is het daar niet veel te koud voor ze?
12: Nee, veel te koud niet. Het is alleen zo'n getijdenzee. Deze dieren zitten normaal meer op open water. Je kan ze wel langs de kust zien, hoor. Maar ja, in zo'n gebied waar er veel van die droogvallende platen zijn, dat neemt toch wat risico's met zich mee voor deze soort. Zo zagen we bijvoorbeeld in februari van dit jaar al twee dolfijnen die gestrand waren bij Wierum. Eentje was levend op een plaat terechtgekomen en de ander was 3 dagen later daar doodgevonden.
7: Ja, want het feit dat ze daar zijn, dan is er toch iets misgegaan in de navigatie. Dus dat, als u zegt, dan een beetje zorg misschien wel.
12: Ja, qua locatie is het dus inderdaad wel een klein beetje zorgen. Het zijn dieren die 10 jaar geleden echt een zeldzame gast zouden zijn geweest in Nederland. Maar tegenwoordig zien we die steeds vaker. We zien toch de afgelopen jaren echt met grote regelmaat deze soort langs onze kusten opduiken. Dus normaal is dat niet zo'n probleem. Maar dus, alleen in die ondiepe Waddenzee met die droogvallende platen zit er toch een klein risico bij.
8: Want over welke soorten dolfijnen hebben we het hier?
12: Ja, het gaat hier om de gewone dolfijn. Dat is een, echt een heel mooi getekend dier. Aan de zijkant een soort zandloperpatroon met een geel vlak en een grijs vlak en een hele lange spitse snuit. En wat dit geval zo bijzonder maakt, is dat deze dieren continu rond een boei hangen. Dat is bijzonder, maar niet uniek. Ook in het verleden is dat beschreven in Nederland, dat de dolfijnen tot soms wel maandenlang rond zo'n boei bleven hangen.
8: Oh.
12: En hier is dus een moeder-kalfpaar dat in eerste instantie rond een boei meer richting de open zee, richting Noordzee was gezien. En later een boei iets meer landinwaarts. En nu,
8: maar wat vinden ze dan zo boeiend aan die boei?
12: Ja, geen idee. Ze zijn heel erg geboeid. De wetenschap biedt daar eigenlijk niet een sluitende verklaring. Het zou kunnen zijn dat er misschien wat meer vis rond zo'n boei zit, of dat er toch een soort referentiepunt is. Maar dat blijft op dit moment toch allemaal speculatie.
7: Ja. Ze springen wel heel leuk, hè, om die boei heen. Is dat dan een teken dat ze blij zijn?
12: Ja, wat je ziet bij zieke dieren is dat ze vaak gaan dobberen en eigenlijk een soort van apathisch gedrag gaan vertonen. Dus het is niet per se een slecht teken dat ze zoveel aan het springen zijn. In gebieden waar ze veel voorkomen zie je ook deze soort vaak genoeg springen. En zoals u zegt, het is inderdaad een mooi gezicht. Ik heb gisteren zelf een tijdje vanaf de kant zitten kijken. En je ziet elk kwartier zie je dat dier met zijn hele lichaam wel een keer boven water uitkomen. En dat is hartstikke mooi te zien vanaf de kant. En daar doe je de dieren ook geen kwaad mee.
8: Nee.
12: Maar we vragen wel aan het publiek om niet met bootjes er naartoe te varen. Het gaat toch om een moeder-kalf. Als er wat stress opkomt, dan zou het kunnen zijn dat ze elkaar kwijtraken. En dat is natuurlijk slecht nieuws. Dus kijk vooral vanaf de kant, maar ga niet met je bootje op de dieren af.
8: Dus de luisteraars die nu al enorm enthousiast de auto in zijn gestapt richting Lauwersoog, die moeten gewoon aan wal blijven.
12: Ja, pak je verrekijker erbij. Je kan het ook veel beter zien vanaf de kant dan als je met een bootje zit. Want dan is het links, rechts, voor, achter. En vanaf de kant heb je gewoon mooi overzicht. Dan kan je zonder invasief te zijn die dieren prachtig bekijken.
7: Nou, ik wens u nog heel veel plezier met het kijken daarnaar. Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn. Dank u wel.

0: Jason Mraz, I Feel Like Dancing.
1: Er werd mij gevraagd op mijn wachtwoord om te schrijven op een formulier. En ze nemen mijn telefoon in. Ik wist niet wat ze daarmee gingen doen.
0: Ja, dat zei de Syrische Kinan. We spraken hem eerder in één vandaag. Toen hij in 2015 naar Nederland kwam, werd zijn telefoon dus doorzocht op verdachte informatie. Maar sinds kort worden elektronische apparaten van binnenkomende asielzoekers in Ter Apel niet meer uitgelezen. Want er zou geen wettelijke basis meer voor zijn. Wat levert het controleren van telefoons van mensen die in Nederland binnenkomen eigenlijk op? Dat bespreken we met Koen Leurs, onderzoeker migratie en digitalisering aan de Universiteit Utrecht. Meneer Leurs, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U hebt hier onderzoek naar gedaan. Dat doorzoeken van telefoons, hoe ging dat tot voor kort in zijn werk?
2: Ja, ik heb hier samen met collega's aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar gedaan. Waaronder met Kinan, die we zojuist hoorden. Ja, Nederland ziet zichzelf als een voorloper in Europa in het onderzoeken van telefoons. Vanaf ongeveer 2014 gebeurt het. En het ging in het begin handmatig. Dus ja, iemand van de autoriteiten scrolde een paar minuten door foto's, video's en appjes. En sinds 2016 zien we dat er een AI-systeem is opgetuigd. Na de aanvallen in Parijs op de Bataclan wilde premier Mark Rutte ervoor zorgen dat er een manier zou komen om mogelijke terroristen onder asielzoekers uit te filteren. En op basis daarvan werd er gedacht aan een technologische oplossing. Dus er wordt er op basis van een AI gekeken naar tekst- en beeldherkenning. Om te zoeken, maar ook indicatie voor iets van nationale veiligheid.
0: Ja, meneer Leurs, we hebben het over de telefoon, maar het gaat niet helemaal lekker met de verbinding op dit moment. Dus we gaan even kijken of we op een andere manier kunnen bellen met een gewone telefoonlijn. Om te kijken of dat iets beter gaat, want het is toch zonde als wij relevante informatie missen als het gaat over het doorzoeken van telefoons. Meneer Leurs, u bent er weer. Via een andere verbinding? Ja, oké. Goed, u zegt dus dat gebeurde aanvankelijk handmatig. Werd er een beetje door zo'n telefoon gescrolld. Toen waren de aanvallen in Parijs geweest in 2016. U noemde al Bataclan. Toen zei Mark Rutte, toen premier, van dat moet op een andere manier kunnen om te kijken of er ook informatie over terrorisme mogelijk en verbanden met terrorisme in zit. En toen werd het met AI gedaan. Hoe ging dat dan?
2: Dus werd op basis van geautomatiseerde tekst- en beeldherkenning gekeken naar opvallendheden. Bijvoorbeeld werd er gezocht naar afbeeldingen of mensen met wapens op foto's stonden. Maar ook, en nogal curieus, zagen dat bijvoorbeeld de indicatie zou zijn als er mensen met sterke gezichtsbeharing op foto's voorkwamen. Dus dat werd gezien als een mogelijke indicatie van affiliaties met terrorisme.
0: Mannen met baarden, zeg maar.
2: Ja.
0: Goed, maar dat mocht dus eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, eigenlijk was er in 2021 al kritiek vanuit de Raad van State. Die aangaven dat het koppelen van gegevens die gevonden werden door middel van dat geautomatiseerd uitlezen, te koppelen met databases waarin terroristen bijvoorbeeld opgenomen waren, helemaal niet mocht op wettelijke gronden. En ook was het idee van dat mensen niet geïnformeerd werden of niet gevraagd werden om toestemming. Dat werd bekritiseerd.
0: Mm-hmm. Ja, want in feite dan vroegen ze van laat me je telefoon zien en dan durft ook niemand nee te zeggen. Want ja,
2: precies, in die situatie kun je moeilijk spreken van een vrijwillige situatie. Mm-hmm. Want iedereen wil toch graag meewerken. En dat geven asielzoekers zelf ook aan. Ja.
0: Nou, maar nu is het over een paar dagen helemaal afgelopen met deze praktijk. Omdat het migratiepak ingaat en de IND zegt van ja, als het niet kan, dan gaan wij dat niet doen. Hè, om het maar heel kort samen te vatten. Maar, Lammert, in de Telegraaf wordt vandaag gewaarschuwd. De IND zou hierdoor relevante veiligheidssignaleringen kunnen missen als die telefoons niet meer mogen worden doorzocht. Zijn er cijfers van?
3: Nee, volgens het ministerie van Asiel en Migratie bestaan daar geen cijfers over het aantal asielzoekers dat bijvoorbeeld aan de grens is geweigerd vanwege belastende informatie op hun smartphone. Politievakbond ACP zou wel graag zien dat de telefoons gecheckt blijven worden, maar dat moet dan wel legaal zijn, vertelt Patrick Fluit van de bond.
4: Nou, wordt stopgezet omdat het niet bij wet is geregeld. En wij vinden dat als je bevoegdheden toepast, je dat bij wet moet hebben gedaan. Dus dat is een goede zaak. Tegelijkertijd is het wel zo dat op het moment dat mensen uit risicogebieden met hun telefoon naar Nederland komen, die telefoon is zo ongeveer je tweede leven en daar staat alles in. En juist vanwege het feit dat je conflicten niet binnen Nederland wil importeren, zou het een heel goed idee zijn om die telefoons uit te lezen.
3: Ja, ook het ministerie wil graag de juridische basis hebben om in telefoons en laptops te kijken.
0: Ja, is dat eigenlijk nuttig, meneer Leurs? Kun je daar relevante informatie uithalen uit telefoons?
2: Ja, er is wel potentie, maar uiteindelijk uit onderzoek wat wij hebben gedaan blijkt dat er niet meer dan een handvol verdenkingen zijn geweest. En naar wat ons is bekend zijn er geen enkele veroordelingen of individuele weigeringen van aanvragen van asiel gedaan, puur op basis van het uitlezen van telefoons.
0: Ik dank u wel voor uw uitleg. Koen Leurs was dat, onderzoeker migratie en digitalisering aan de Universiteit Utrecht. 10 jaar geleden stortte Maddie's wereld in toen er naaktfoto's van haar op internet belanden en wijdverspreid raakten. 10 jaar lang schaamde ze zich, durfde haar naam niet eens te noemen. Nu eist ze haar naam weer op, verheft haar stem en treedt naar buiten. Maddie Goossens is straks de gast in 1 Vandaag. Nu het nieuws.
5: NPO Radio 1.
0: Dorald.
6: President Trump heeft Israël en Iran opgeroepen direct te stoppen met aanvallen over en weer. Hij deed die oproep op zijn eigen sociale media platform. Vannacht nam het Israëlische leger militaire doelen in Iran onder vuur. En in Israël ging het luchtalarm af vanwege Iraanse raketaanvallen. Brancheorganisaties van supermarkten Jumbo en Albert Heijn Delhaize zijn uit VNO-NCW gestapt. Ze vinden het te duur en de werkgeversorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Ze zijn onder meer ontevreden met het kabinetsplan om het minimumloon van jongeren te verhogen. De versoepelingen tijdens de coronapandemie gingen te snel. Dat zei burgemeester Bruls van Nijmegen vanochtend bij zijn verhoor door de coronacommissie. Tijdens de pandemie was Bruls voorzitter van de veiligheidsregio's die de coronamaatregelen moesten uitvoeren. En de Franse politie heeft Patrick Bruel gearresteerd in een onderzoek naar seksuele misdrijven. De 67-jarige zanger wordt verhoord vanwege 3 aangiften van vrouwen die zeggen door hem te zijn verkracht of dat er een poging is gedaan. En er zijn 13 vermoedelijke slachtoffers. De zanger zelf spreekt alle beschuldigingen tegen.
0: Doras, dankjewel. Door naar Wijnand voor het verkeer.
7: Er staan 2 files op dit moment op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Voor de grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A15 vanuit Europoort zien we de nasleep van een ongeluk. Er staat bij de Thomastunnel 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is daar maar 1 rijstrook open.
8: 1 Vandaag. Suzanne Bosman.
0: Ja, zo'n shirtje kost maar een paar euro. Misschien 2 keer gedragen en dan weg ermee. In Nederland wordt elk jaar 300 miljoen kilo kleding weggegooid. Er moet een einde komen aan de consumptie van deze ultra-fast fashion. Dat vindt FutureUp. Dat is een groot platform voor duurzaam ondernemen. Ankie van Wers is CEO van FutureUp. En hier in de studio.
9: Hallo.
0: Fijn dat u er bent. Ja, u wilt een verbod op reclame voor ultra-fast fashion. Maar toch even over welke kleren gaat het dan?
9: Nou, we hebben het hier heel specifiek over Shein en Temu. Dus de Chinese partijen die in Nederland op de markt verkopen. Die onder erbarmelijke omstandigheden produceren. Materialen gebruiken die in Nederland verboden zijn. Er zitten giftige stoffen soms in die kleding. En die ook nog eens marketingtechnieken gebruiken waar de gemiddelde consument bijna geen weerstand aan weet geven.
0: En dat is?
9: Nou, zij gebruiken zoals ze mooie dark patterns, aftelklokjes. Je kan prijzen winnen. Als jij nog meer mensen vindt die datzelfde kledingstuk kopen, krijg je misschien wel korting. En dat is vrij lastig te weerstaan.
0: Mm-hmm. En u zegt, daar wil ik vanaf.
9: Ja.
0: Van dat soort reclame.
9: Ja.
0: Hoe doe je dat?
9: Nou ja, gelukkig zijn Frankrijk en Italië ons al voorgegaan. Die zijn al bezig met dit reclameverbod. Je kan deze ultra-fast fashion vrij makkelijk onderscheiden van andere kledingbedrijven die zich wel netjes aan de wet houden en onder goede omstandigheden produceren. En dat kan je op een aantal manieren doen. Deze partijen brengen 1000 nieuwe kledingstukken iedere dag op de markt.
0: Dus het is bijna niet voor te stellen.
9: Het
0: toch?
9: Is bijna niet voor te stellen. Tussen de 300.000 en 1,3 miljoen nieuwe kledingstukken per jaar. En dan de vergelijking in Zara en H&M zitten tussen de 7 en de 20.000. Nou ja, dat verschil is vrij groot. Dus ja, je kan die
0: ook al veel, hè? Want die komen ook voortdurend met nieuwe collecties.
9: Ook al veel. Mm-hmm. En daar zullen we met z'n allen ook natuurlijk een keer een beweging in moeten gaan creëren. Maar zolang deze partijen op de markt komen, is dat ook onmogelijk om te doen.
0: Ja, als het gaat om met z'n, ja, dat blijft toch even hangen, met z'n allen een beweging creëren. Want dan denk ik van ja, je moet ook beginnen met iets veranderen bij mensen. En dat lijkt me het allermoeilijkste. Dat je toch elke keer weer denkt, oh, ik moet toch iets nieuws. Ik moet iets nieuws. Oh, het kost bijna niks. Ik kan het wel kopen.
9: Ja, maar dat doen die marketingpraktijken ook, hè? Dus ik heb me erin verdiept. En zelfs ik vond het lastig om weerstand te bieden. Laat staan mijn dochter van 16, die natuurlijk een feestje heeft en een beperkt kledingbudget. Dus het is ook heel moeilijk om van de consument te vragen om hier iets aan te doen zelf.
0: Ja. Want hoe worden we beïnvloed door reclames?
3: Ja, dat is de heilige graal bij die snelle jongens van marketing. We vroegen het aan Rijntjan de Renes, gedragswetenschapper aan de Hogeschool Amsterdam. Hij zegt dat mensen de werking van reclame onderschatten en dat reclame vaak veel subtieler werkt dan wij denken.
8: Wat je ziet is dat reclame verkoopt aan de ene kant gewoon kleding, maar wat het ook doet, het verkoopt ook normen. Dus het zorgt echt voor dat door reclame wij heel erg denken, oh ja, dit is normaal om te doen. Je ziet eigenlijk bijna geen influencers die sigaretten gaan aanbieden. Dus wat je wil is dat door dit soort maatregelen, dit soort type producten ook door andere mensen als niet meer normaal worden gevonden. Dan zul je zien dat deze groep ze ook niet meer aan gaat prijzen.
0: Ja, dus dat is weer een ander soort van beïnvloeding die je er tegenover moet stellen. Want hoe zou je dat kunnen doen?
9: Hoe bedoel je een ander soort beïnvloeding?
0: Nou, als Rijntjan Renes zegt van ja, je moet anders gaan denken. Je moet anders een ander idee krijgen van wat normaal is.
9: Dat klopt. En als je bedrijven die zich niet aan arbeidsomstandigheden of die gif in kleding stoppen, reclame laat maken. Ja, dan zal je vrij snel denken, hey, ik kan hier gewoon iets kopen. Op het moment dat je dat gaat verbieden, leg je wel een grens neer. En we hebben gezien dat het met tabak gewerkt heeft.
3: Maar dat bedrijf zit in China. Ik krijg ook vaak van die advertenties op Facebook. Ik heb er ook wel eens op geklikt. Ik heb ook wel eens iets besteld bij Temu. Sorry. Maar hoe hou je dat tegen? Want het zijn allemaal buitenlandse bedrijven. Hoe verbied je dat dan vanuit Nederland?
9: Nou, juist dat reclameverbod is wel te handhaven. We hebben natuurlijk ook andere maatregelen proberen te nemen. Want formeel hebben zij zich natuurlijk gewoon aan die arbeidsomstandighedenwet te houden. Maar dan moeten we al die pakketjes gaan controleren. En dat is niet te doen. En een reclameverbod is juist veel makkelijker te handhaven. Want je kan gewoon zeggen, jullie mogen geen zichtbare reclame meer hebben in Nederland.
0: U zegt dat dat zo makkelijk is.
9: Ja, ik ben geen wetschrijvende instantie. Maar het begint allemaal bij een goede definitie van wat is nou ultra fast fashion. En dat hebben ze in Italië heel goed gedaan. En daar lijkt het te handhaven en te werken. Ja, wie zijn wij om dat dan niet te doen?
0: Nou, dus kijk naar Italië om te zien hoe het moet.
9: Ja.
0: Dank voor de komst naar de studio. Ankie van Wers was dat, van Future Op. En dit onderwerp is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending om 6:30 op NPO 1. Zometeen hulpdiensten die hebben het druk met servers in de problemen, maar ze schieten liever te vaak te hulp dan één keertje te weinig. En toch drukken ze servers nu op het hart. Laat weten waar je bent.

0: The Spinners, I'll Be Around. Reddingsmaatschappij KNRM vraagt surfers en kitesurfers opnieuw goed te letten op hun veiligheid. De afgelopen weken kwamen meerdere surfers om het leven, afgelopen weekend ook weer. De reddingsmaatschappij start nu een bewustwordingscampagne. Laat weten waar je bent. Onze verslaggever ging dit weekend naar Zeeland, waar mensen uit binnen- en buitenland komen surfen aan de Brouwersdam.
1: Rustig
0: goed te letten op hun veiligheid. De afgelopen weken kwamen meerdere surfers om het leven, afgelopen weekend ook weer. De reddingsmaatschappij start nu een bewustwordingscampagne. Laat weten waar je bent. Onze verslaggever ging dit weekend naar Zeeland, waar mensen uit binnen- en buitenland komen surfen aan de Brouwersdam.
1: Rustig kabbelend water hier van de Grevelingen aan de Brouwersdam.

0: bewusteloos in het water gevonden door een andere surfer. Reanimatie heeft uiteindelijk niet meer mogen helpen.
1: En John Brucklin van de KNRM, hier in Stellendam en Ouddorp, de hoogte dus hier van die Brouwersdam. Ja, allereerst, ik neem aan, hier schrikt u ook van.
2: Ja, het blijft elke keer toch weer, schrikken als je dat hoort. Het went ook nooit, dat is maar goed ook. En ja, je ziet hoe snel dat toch gebeurt. Dus heel triest.
1: Wat zou u nou willen? Want het aantal surfers neemt dus toe. Dus ook de kans op een ongeluk. Wat zou u willen?
2: Nou, eigenlijk dat men zich heel goed voorbereidt. Want we hebben hier in dit gebied dus, nou, met vandaag dan erbij, 3 dode surfers in pak een beet, denk een week of 6. En dat is toch wel heel erg extreem eigenlijk. En dat moet je natuurlijk voorkomen. Dus voorbereiding is heel belangrijk. Zorg dat je weet waar je vaart. Dat je naar het weer kijkt. Dat je niet met onverantwoorde weersomstandigheden gaat varen. Aflandige wind, niet gaan kiten. Zorg dat je ook getraind bent. Ga met een aantal mensen op pad. Dus dat je ook elkaar in de gaten kan houden.
1: Nu zijn jullie ook een campagne begonnen. Niet alleen om ervoor te zorgen dat die surfer misschien meer getraind is. Maar ook 06-nummers op de plank schrijven. Waarom is dat?
2: Ja, de Be Traceable-actie, zoals we die noemen. Die hebben we speciaal ingericht om te zorgen dat als we materiaal vinden, of een kite, of een plank, of een surfplank in het water, zonder mensen erbij, om in ieder geval te kunnen bellen naar de eigenaar om te vragen of die oké is. Het gebeurt heel veel dat we, althans het gebeurt, wij worden altijd gewaarschuwd op het moment dat er materiaal in zee wordt gevonden zonder een surfer erbij. We varen ook altijd uit. Om te kijken of er iets los is. Dan is het heel prettig als we het materiaal hebben, dat degene die dat vindt kan bellen. Van joh, gaat het goed met je? Zit je toch ergens aan de koffie in de strandtent? Of als je geen gehoor krijgt, dan gaan we natuurlijk juist zoeken.
1: Want ik begrijp, hè, in de zomer tot zelfs wel het helft van dat aantal meldingen blijkt gewoon alles oké te zijn met die mensen.
2: Ja, dat klopt. In de zomer hebben we heel veel acties. En daarmee ook automatisch veel loze acties. En dat is op zich prima. Want we varen liever 1 keer voor niets dan 1 keer te weinig. Maar omdat er zoveel loze acties zijn. Omdat meestal toch dan de eigenaar van de spullen komt opdagen en zegt, ja, het was voor mij en het is van het strand afgewaaid. Is dat heel zonde van onze tijd.
1: En dit is jouw surfplank?
3: Ja.
1: Straks het water op, heb je er zin in?
3: Ja.
1: Vind je dat niet eng?
3: Nee.
1: Wat vind je zo leuk aan surfen?
3: Dat je zelf kan kiezen een beetje hoe hard je gaat en waar je heen gaat.
1: Nu is veiligheid natuurlijk belangrijk. Hoe denk jij eraan?
3: Helm op en zwemvest.
1: Ja. En heb je toevallig ook het 06-nummer op je plank staan?
3: Nee.
1: Want stel dat je hem verliest, dan gaan ze jou zoeken. Of dan misschien ben je gewoon veilig op de kant. Dat is wel handig als hij erop staat, toch?
3: Ja.
1: En even naar papa toe, zeg maar. Hoe gaat het met het surfen van de zoon?
4: Goed. Hier is een mooie beginnersplas. Kunnen overal staan. Ja. En ze vinden het hartstikke leuk.
1: Ja. En wat vindt u van het idee, 06-nummer op de plank?
4: Heel goed idee. Je zou maar iemand zoeken die er niet is.
5: I think it's a great idea and I haven't been thinking about that because we didn't consider it necessary. But now that we heard about the accident, I think we'll do that.
1: Yeah. How do you feel about this accident?
5: I just saw the helicopter and the ambulance, so I don't know what really happened, but it had to be really bad. And hopefully. I'm not sure to say that, but hopefully it went okay.
1: I'm sorry to say, but he died.
5: Okay, that's horrible, honestly. Yeah. I haven't... it's just horrible. I don't know what to say. Yeah. Was it a surfer? Do you know that? Oh, God.
1: Yeah. En nou zijn de laatste tijd wel een aantal incidenten geweest. Komt dat nou omdat er gewoon meer sporters zijn? Of omdat mensen roeklozer zijn?
6: Je hebt ook verschillende... watersporten tegelijkertijd. Hè. Je hebt natuurlijk, nu heb je dus hier ook subs. En je hebt bootjes waar je rekening mee moet houden. En ja, soms heb je dan wel eens een aanvaring. Dat gebeurt wel eens.
1: Ja.
7: Verslag van bij de Brouwersdam van Michael Komans. 10 jaar lang nadat naaktfoto's van haar waren gedeeld via groepsapps en internetsites, durfde ze nauwelijks haar naam te zeggen. Maar nu er van zoveel mensen ongewild zulke beelden worden verspreid, stapt Maddy Goossens juist heel bewust naar buiten.

0: met haar verhaal. Maddie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom.
1: Hallo.
0: In de uitzending.
1: Ja, dank je wel.
0: Ja, ik lees dit zo voor en dan denk ik, ja, had jij 10 jaar geleden kunnen bedenken dat je überhaupt op radio en televisie je verhaal zou doen?
1: Ik denk dat ik dat een jaar geleden nog niet bedacht
0: had. Nee?
1: Nee.
0: Wat is er gebeurd dan het afgelopen jaar dat je dat nu wel gaat doen?
1: In 2024 is voor mij een jaar geweest waarin ik weer geconfronteerd werd als volwassen vrouw met mijn naaktbeelden waar ik minderjarig op ben. Dus uiteindelijk ook wel wat berichten gelezen waarin veel jongeren zelfmoord plegen, maar het ook wel een rol speelt op de werkvloer. En wat persoonlijke verhalen van mensen om mij heen waarvan het toch wel heel ernstig wordt. En toen heb ik mezelf bedacht, ik had graag iemand gehad zoals mezelf vroeger. Misschien moet iemand maar gaan opstaan.
0: Ja, Maddie, ja, dat is een heleboel informatie die je ons nu, geeft, waar je ook van kunt schrikken, omdat het aangeeft hoe ontzettend heftig is wat jou is overkomen in der tijd. Kun je daar, zullen we daar eens beginnen, toch? Als jij toch je hele verhaal vertelt, want het is dus iets meer dan 10 jaar geleden gebeurd.
1: Klopt.
0: Wat gebeurde er?
1: Nou, dat is ondertussen al 11 jaar geleden dat ik dus via internet viral mijn foto's rondgingen. Op dat moment was ik 19 jaar en in die week werd ik ook beëdigd in de politiek als commissielid in de gemeente waar ik woonde. Mm-hmm. Ze hebben wel eens gedacht dat het daarmee te maken heeft gehad, want ik ben er nooit achter gekomen wie het gedaan heeft. Alleen in die zin is het zo viral gegaan dat niet alleen maar bij een leuk berichtje wat werd doorgestuurd. Dat werd zeg maar stapsgewijs iedere dag gebeurde er wel iets. Of er werden collages gemaakt of mijn verkiezingsposter werd bewerkt. En dat heeft het gevolg gehad dat ik 3 jaar lang echt wel gestalkt ben geworden. Met prepaid telefoonnummers, anonieme berichten, blogs die opnieuw aangemaakt werden.
0: Ja, want die foto's zijn ergens terechtgekomen. Heb je enig idee hoe dat is gegaan?
1: Nee, ik ben zelf op die foto's dus minderjarig, zoals ik al zei. Ik was 19 toen het uitkwam. In die week werd ik beëdigd, dus vaak wijzen mensen daarop. Die jongen waar ik het toen naartoe gestuurd heb, die krijgt natuurlijk direct de schuld. Alleen, in mijn boek komt ook uit. En daarin zie je ook van, het was wel erg opzichtig dat hij de schuld moest krijgen. Die foto's waren al van jaren daarvoor. Dus als hij dat gedaan had willen hebben, had hij het al eerder kunnen doen. Alleen het gevolg daarvan is dat iedereen het doorstuurt. En dat duurt 11 jaar lang.
0: Dus in feite, elke keer als jij ergens naar buiten komt, hè, of als je gezicht laat zien, dan weet je bijna al van, oh, daar komt het weer.
1: Ja, en het is natuurlijk zo, kijk, je wordt zelf paranoia. Hè? Dat herken ik natuurlijk ook, want stalking is echt wel een probleem op zich ook. En pestgedrag ook. Alleen, ik denk, het stuk dat je denkt dat het gebeurt en als het dan daadwerkelijk ook nog elke keer bevestigd wordt dat mensen er nog steeds over praten, dat geeft je wel een paar tikken tegen het hoofd aan, zoals ik dat altijd zeg, waardoor je wel onderuit gaat in het normale leven.
0: Ja, en waardoor je ook minder makkelijk beweegt.
1: Makkelijk. Ja, zeker. En de reden dat ik ook opsta is dat ergens was mijn ambitie bijvoorbeeld altijd om burgemeester te worden. En als ik dan er nu over nadenk dat nu een jongen of een meisje, het maakt me niet zoveel uit, 13, 14 een naaktfoto stuurt en wij daar als maatschappij met z'n allen over gaan oordelen. En deze persoon ooit nog op zijn 40ste, 50ste burgemeester, CEO, weet ik wat wil worden. Mm-hmm. En dat niet kan door dit. Ja, dat gaat mij gewoon te ver. Het is hetzelfde. Ik zeg altijd, als ik gisteravond bij jou in de slaapkamer stond met een telefoon en ik ging daar foto's van maken en ik zette dat op internet, dat is gewoon hetzelfde. Want mijn foto's waren ook maar voor 1 paar ogen bedoeld en niet voor de hele wereld.
2: Stel nou, er zit iemand te luisteren en die is dit gebeurd en die hoort nu jouw verhaal. Wat zou je tegen diegene willen zeggen?
1: Vooral praat erover. En het voelt gigantisch eenzaam waarschijnlijk, maar praat erover. En als je niet iemand hebt om erover te praten, probeer te onthouden dat diep in jou die krachtige stem zelf zit. En die krachtige stem die mag gewoon spreken en die mag er gewoon zijn. En niemand hoeft die klein te krijgen.
0: Ja, maar daar heb je wel hulp bij nodig, lijkt me. Want daar heb je praten over. Kon jij erover praten? Bedoel, kon je bij je ouders kwijt?
1: Ja. Absoluut niet. En als je wel erover praat, ik heb geleerd om een heel groot masker op te zetten. Mm-hmm. Dus voor mij was het heel makkelijk om met iemand erover te praten, maar niemand zag wat het daadwerkelijk met mij van binnen deed. Dus het is wel makkelijk gezegd, praat erover en voel je niet eenzaam. En dat voel je toch. En daardoor hoop ik dat juist mijn stem misschien iemand kan helpen, zodat ze minder lang hoeven te zwijgen.
0: Ja, want als je het tegen iemand vertelt, lijkt me, dan krijg je altijd terug van, Maddie, hoe heb je zo dom kunnen zijn?
1: Ja, toch? Dat zijn reacties die je kunt hebben. En ik moet eerlijk zeggen, dat zijn op zich die reacties. Later in mijn leven was het vaak vooral van, oh, wat erg. En heeft die jongen het dan niet gewoon gedaan? En voor mij werd het ook op een gegeven moment vermoeiend om die persoon te verdedigen. Ja. Want ik dacht, weet je, geloof jij wat je wilt geloven? We moeten er met z'n allen geen oordeel over hebben. Jij hebt seksueel contact, ik doe dit en ik was jong. Het maakt niet uit of ik oud of jong ben. Want eerlijk is eerlijk, ik heb het nu over jonge mensen. Maar dit gebeurt net zo goed bij volwassen mensen. Mm-hmm. 2024 was ik 28 jaar. En toen ben ik opnieuw gepest geworden door volwassen personen. Dus ja.
0: En je zei zelf ook al van, je hoort dat dit meer voorkomt. Lammert, het aantal meldingen van online misbruik, dat stijgt hard.
2: Ja, de politie ziet een toename van het aantal meldingen met 46%. Bij Off Limits, dat is een expertisecentrum voor online misbruik, kreeg het aantal hulpvragen met maar liefst 67%. Steeg het van ruim 5500 in 2023 naar ruim 9000 vorig jaar. De slachtoffers worden ook steeds jonger, zegt Off Limits. We hebben zelfs hulpvragers, zeggen ze, die rond de 10, 12 jaar oud zijn.
0: Ja, kun je nagaan wat dat betekent voor je leven, Maddie, als je het verhaal niet kunt draaien. Dat is waar jij mee bezig bent. Hè? Ik moest ook even denken aan Giselle Pellicot toen ik je verhaal las. Ik denk, jij bent dom geweest. Het zijn de mensen die dit maar blijven delen. En daar moeten we naar kijken. Dat is het verhaal. En het is weer jouw verhaal nu aan het worden. Nou zei je net, ik heb ambities. Ik wil burgemeester worden. Ik wil misschien CEO worden.
1: Ah, dat was vroeger. Dat was vroeger.
0: Maar door het verhaal te ownen, zoals ze dat tegenwoordig zeggen. In feite leg je nu al die angst van je af.
1: En dat is nog steeds het pad waar ik doorheen ga. Ik zeg niet dat het volledig weg is. Het doet ook ergens nog wel eens pijn. Afgelopen zaterdag kwam het natuurlijk op tv en op social media. En dan zie je ook natuurlijk van dit soort haatreacties. Mm-hmm. En dat is prima als mensen, je noemt dat is een fenomeen dat we gewoon automatisch een standaard verhaal in ons hoofd. Dan moet je maar geen foto's maken. Ja. Maar wat als we het narratief leggen naar, oké, we hebben allemaal een telefoon in onze handen. We moeten het hebben over digitale veiligheid. Mm-hmm. Helemaal waar. Maar eigenlijk zou iedereen zijn privéleven moeten kunnen leven zoals ze dat zelf willen. Ja. En moeten we ons niet laten beïnvloeden door wat iemand anders van ons vindt.
0: Ja. Jouw naam wordt gehoord, Maddie Goossens.
1: Ja, fijn, dankjewel.
0: Fijn dat je bij ons wilde zijn en wilde vertellen hierover. Omdat het ook heel veel andere mensen aangaat die daar ongetwijfeld ook kracht uit halen. Het boek van Maddie heet Shaming en is vanaf morgen te koop.

0: Summer, 12 to 12. Ja, je zou het nu even zeggen van, ach, wat kan het schelen, want hij schijnt toch niet. De zon, je kunt hem niet dimmen, maar als bij te veel zon het energienet eruit klapt, doordat de zonnepanelen maar stroom blijven teruggeven, dan kun je misschien die zonnepanelen even uitzetten. Tenminste, daar is over nagedacht. En bij Enexis gaan ze daar nu een proef mee doen. En zometeen dan spreken we in één vandaag met de uitvinder van dat systeem. Dat allemaal zometeen in het laatste half uurtje van deze één vandaag.
1: NPO Radio 1. Max. Villa. Zometeen om 2 uur.
2: Ik ben wc-juffrouw in Madurodam geweest.
3: Villa.
1: Villa VDB.
2: Gewoon grote volwassen wc's.
4: Ook wel eens hele kleine wc's.
1: Met Jurgen van den Berg.
5: Welke video's scoren vooral goed?
6: Nu. Op fatbikes?
5: Ja.
6: Ja, die gaan sky high.
5: Of een pak ze maar aan.
6: Nou ja, vooral dat.
7: Meer muggen, als hij het de Europese huissteekmuggen, dat is wel irritant. He, die bijna één voorop is die aantrekkelijk. Dat is plat tegen de muur.
8: Ik werd er een tientje om dat Nederland het WK niet gaat doen.
9: Een tientje waar?
8: Ja, oké, als je er 1000 van wilt maken, ik heb daar vrij veel vertrouwen in.
1: Zometeen om 2 uur.
10: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
11: Ster.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
12: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
13: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
1: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Susanne Bosman. Veel moeders werken in deeltijd, maar is het zo dat maar 3,5% van alle vrouwen met kinderen een volledige baan heeft? Dat zei publicist Antoinette Schulderman in RTL Tonight. De vraag is dat feit of fictie? Dat zometeen in één vandaag, nu het NOS Journaal. Dorot Megens.
17: Van alle coronamaatregelen had het Veiligheidsberaad de meeste moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de voorzitter van dat beraad destijds, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, tijdens zijn verhoor vanochtend bij de parlementaire enquêtecommissie corona. Politiek verslaggever Lars Geers. Lars, toch, dat beraad is er uiteindelijk achter gaan staan. Er kwam een avondklok. Waarom?
18: Nou, voor Bruls was vooral het belangrijkste argument dat het aantal verplaatsingen daarmee zou verminderen in die tijd. Dat die avondklok moest worden ingevoerd, waren er nog veel feesten, gingen mensen nog veel bij elkaar op bezoek. En hoewel de effectiviteit van die avondklok volgens hem door het OMT, het Outbreak Management Team, niet goed was uitgelegd of niet goed was berekend, was hij toch voor, omdat het aantal verplaatsingen, mensen zouden niet meer op straat zijn en dus zou het toch effectief zijn. Maar niet iedereen in het Veiligheidsberaad was daarvan overtuigd en vond het ook een hele grote ingreep op de grondrechten van mensen. En dus, zei hij, heeft hij het besluit uiteindelijk van het Veiligheidsberaad, of het advies, heel zorgvuldig geformuleerd. Namelijk, als de Rijksoverheid het kabinet zou besluiten tot die avondklok, dan zouden de burgemeesters het gaan uitvoeren.
3: Dat zegt wel iets, want meestal waren we wel, daar moet je ook bestuurlijk niet te laf in zijn, kwamen we wel echt wel tot een advies, ook al hadden we bedenken van oké, ga het maar doen, of met die voorwaarden. Maar ik heb het die avond op die manier geformuleerd.
4: En dat zegt wel iets, zegt u. Wat zegt dat dan?
3: Dat we eigenlijk de overtuiging of dit de goede maatregel was op dat moment niet echt tot onze vezels deelden. Ondanks die argumenten, ondanks die effectiviteitstoets, ondanks dat indirecte argumenten, zoals dat voor mij gold, de twijfel is gewoon blijven bestaan.
18: Uiteindelijk werd die avondklok ingevoerd. Dat leidde tot onrust in Nederland. Een aantal weken aan rellen, 1 à 2 weken, zei Bruls. Maar daarna, zei hij, is het heel erg rustig gebleven. Dat heeft hem verbaasd. Tegelijkertijd zei hij ook bij, het was voor de burgemeesters wel een van de makkelijkste maatregelen om uit te voeren, omdat hij zo helder was. Je mocht gewoon niet op straat zijn, met enkele uitzonderingen. Ja.
17: 25 burgemeesters in dat veiligheidsberaad. Niet allemaal op één lijn tijdens de crisis. Wat vond hij daarvan?
18: Hij probeerde ze alle kikkers in de kruiwagen te houden. En dat is het grootste gedeelte van de tijd ook gelukt, zegt hij. Maar er waren een aantal keren dat burgemeesters bijvoorbeeld pleiten voor regionale maatregelen in hun regio. Je kunt je wellicht nog de mondkapjesplicht in Amsterdam en Rotterdam herinneren in die tijd, die niet gold voor de rest van Nederland. Daar was Bruls niet altijd gelukkig mee, want hij wilde geen regionale maatregelen. Daar vond hij Nederland te klein voor. En, zei hij er ook bij, waar hij zich vooral aan gestoord had, was later in de crisis dat sommige burgemeesters publiekelijk zeiden dat ze niet zouden gaan handhaven op de coronamaatregelen.
3: Ik vind het niet kunnen dat als je burgemeester bent in de gedecentraliseerde eenheidsstaat, dat je publiekelijk zegt dat je niet gaat handhaven. Punt.
4: Wij vragen u ook, om natuurlijk, omdat u hier verhoord wordt over wat u heeft gehoord. Dus ik vraag u toch nog een keer om...
3: Ik heb daar niet een goede verklaring voor gehoord. Behalve dat het moeilijk was en de samenleving moeilijk had. Ja, dat hadden ze in Nijmegen ook, hoor. Dus ik heb er helemaal niks mee. Ik vind het afkeurenswaardig. Het is gewoon hoe je ook staat. Maar je hebt wel een verantwoordelijkheid te dragen. Want als je dat namelijk als burgemeester zegt, zet je je collega's die wel met alle moeite van dienen, want de samenleving was echt klaar mee, nog hun best doen om iedereen mee te bewegen, te houden aan maatregelen, die zet je ook in hun hemd.
18: Ja, geen goed woord had hij ervoor over. Hij verontschuldigde zich ook even bij de commissie voor het feit dat hij er weer boos over werd.
17: Lars, dankjewel. Lars Geerts was dat. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op, 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht en ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het Hof stelt dat de ondernemer de grenzen van zijn slachtoffers negeerde en zijn eigen behoeftes voorop stelde. Martijn N. was een bekend gezicht in de Amsterdamse modewereld. Met zijn bedrijf koppelde hij jonge ontwerpers aan bekende couturiers. President Trump heeft Israël en Iran opgeroepen direct te stoppen met aanvallen. Vannacht nam het Israëlische leger militaire doelen in Iran onder vuur. En in Israël ging het luchtalarm af vanwege Iraanse raketaanvallen. In Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar die drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar of het ook een Russisch toestel was, is niet duidelijk. Brancheorganisaties van supermarkten Jumbo en Albert Heijn Delhaize zijn uit VNO-NCW gestapt. Ze vinden het te duur en de werkgeversorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Ze zijn onder meer ontevreden over het kabinetsplan om het minimumloon voor jongeren te verhogen. Het kan nog weken duren tot in Peru een nieuwe president wordt uitgeroepen. Gisteren was de tweede ronde van de presidentsverkiezingen en met 92% van de stemmen geteld staan de conservatieve Keiko Fujimori en de linkse Roberto Sanchez bijna gelijk. Kandidaten zijn echte tegenpolen van elkaar, zegt correspondent Nina Jurna.
9: Roberto Sanchez, dat is de linkse kandidaat en hij wil echt ongelijkheid in het land aanpakken. En als we dan naar de andere kandidaat kijken, Keiko Fujimori, zij vertegenwoordigt echt het rechtse geluid. Ze is trouwens geen onbekende. Ze deed al 4 keer eerder een poging om president te worden in het land. En ze is ook de dochter van Alberto Fujimori, dat is de oud-dictator van Peru. Het gaat tussen deze 2 kandidaten de strijd.
17: Fujimori staat nu op 50,3% en Sanchez op 49,7%. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. In Frankrijk en België zijn 13 aanklachten tegen hem ingediend. Bruel wordt nu volgens Franse media in verband gebracht met 3 daarvan. De 3 vrouwen zeggen dat de zanger hun tussen 1997 en 2001 heeft verkracht of een poging daartoe deed. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Het weer op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Zo'n 21 graden is het. Tijdens de regen kan het afkoelen tot 15 graden. Morgen wisselvallig en dan wordt het zo'n 17 graden.
0: Dankjewel, Dorald. En waar staan de files, Wijnand?
11: Nou, op een paar plaatsen. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen de afrit Schaarsbergen en Knoop het Waterberg. Nu 4 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verder rijdt het verkeer nog langzaam aan de Duitse grenzen door controles. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg nu 2 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging nu 10 minuten.
1: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Als bij te veel zon het stroomnet eruit klapt omdat de zonnepanelen te veel energie binnenhalen, waarom zet je die panelen dan niet uit als het heel erg zonnig is? Straks maken we kennis met de zonnedimmer. Verder fictie, Lammert, gaat over werkende moeders.
19: Ja, over voltijds werkende moeders. Bij RTL Tonight werd gezegd dat maar 3,5% van de vrouwen met kinderen een fulltime baan heeft. Ja, dat is wel erg weinig, maar gaan kijken of het klopt.
0: Nu eerst onbetaalbare voetbaltickets.
20: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, het WK voetbal begint bijna. Grote vraag is of de stadions dan vol zullen zitten. Want een gemiddeld kaartje voor de finale kost zo'n 13.000 euro.
19: Zo.
0: Ja, dat is een peperduur WK voor de supporters. En daar heeft Gerard Klerk een vraag over. Meneer Klerk, goedemiddag.
21: Goedemiddag, ik spreek met Gerard Klerk.
0: Ja, fijn dat u bij ons bent. Want u had een vraag over die tickets van het WK. Gaat u erheen? Gaat u naar de Verenigde Staten?
21: Nee hoor, dat kan ik niet betalen. Dat meen ik ook echt.
0: Ja, ja, ja. Anders had u het misschien wel overwogen?
21: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat als de prijzen dusdanig zijn, dan vind ik het meer een iets voor de elite die het veel geld verdienen dan voor de normale mens.
0: Ja, en je moet er ook nog heen, hè? Dus ja. dat ook allemaal?
21: Ja.
0: Ja, precies. Maar ja, hoe komen ze nou zo duur? Dat was uw vraag, toch?
21: Ja, waarom zijn de WK-voetbalkaartjes zo ontzettend duur?
0: Ja.
21: Dat was de vraag.
0: Precies. Nou, die leggen we voor aan Willem de Boer, sporteconoom aan de Han Hogeschool. Meneer de Boer, goedemiddag.
22: Goedemiddag.
0: Waarom zijn die kaartjes zo ontzettend duur?
22: Ja, dat heeft verschillende redenen, maar de eerste is eigenlijk de belangrijkste, namelijk dat het gewoon een kwestie van vraag en aanbod is. De organisatie van het evenement, dat is in handen van de FIFA en die is eigenlijk de enige aanbieder, dat is een monopolist. En die kan dus eigenlijk vragen wat hij wil. En dat is er feitelijk wat er ook gebeurt. Er is sprake van het dynamic pricing. En dat wil zeggen dat ze de prijzen van de kaartjes afstemmen op de vraag. En FIFA beweert dat er ruim 500 miljoen kaarten gevraagd zijn. Ja, zoveel zijn er lang niet. Dat is maar een fractie daarvan.
0: Ja.
22: Dus zeggen zij, wij kunnen bepalen wat de prijs is. En het is wat de gekke voor geeft. En dat gaat dus om honderden euro's voor gewone wedstrijden. En meer dan 10.000 euro voor de finale tickets.
19: Maar meneer de Boer, u zegt wat de gekke voor geeft. Hoeveel gekken zijn er dan die dit ervoor geven?
22: Ja, Amerika is een groot land met veel rijke mensen. En voor veel Nederlanders is dit onbetaalbaar. En ook in Amerika zijn er natuurlijk veel mensen die dit absoluut niet kunnen betalen. Maar het is een sportgek land waar ook heel veel mensen zijn die wel een heel hoog inkomen hebben. En het helemaal niet zo gek vinden om daar veel voor te betalen. Amerika is daar ook aan gewend. De wedstrijden bijvoorbeeld van de Super Bowl, maar ook van de NBA bijvoorbeeld. Die worden eigenlijk altijd wel op dit soort manieren worden de kaartjes op de markt gebracht. Dus dat er heel hoge bedragen worden betaald, is eigenlijk daar niet zo gek. In Europa zou het bijna ondenkbaar zijn. Dus dat is wel een groot verschil.
0: Oh, maar waarom is het dan? Want u hebt het over dat dynamic pricing. Nou, dat is hier ook bij grote artiesten, popartiesten die hier optreden, zie je dat nu ook. En dat is ook in Europa. Maar u zegt, in Europa zou het niet zo zijn?
22: Nou, in Europa, kijk, om zo'n evenement te organiseren, Als het WK heb je ook de lokale en de nationale overheid voor nodig. Want die moeten voor de veiligheid garant staan. En die zullen daar wat tegenover willen stellen. Hè? Dus de belastingbetaler betaalt mee aan het evenement. In Amerika is dat ook zo. Daar is ook heel veel te doen. Dat lokale overheden, dus staten en steden, die zeggen ook van waarom moeten wij zoveel meebetalen aan de veiligheid? Terwijl de FIFA hier met het geld strijkt. Ja. En dat is eigenlijk in Europa ook zo. Alleen wij hebben een heel andere, zeker op sportgebied, een heel andere cultuur. Ja. En daar vinden we eigenlijk dat het betaalbaar moet zijn voor iedereen.
0: Ja, maar dat vindt de FIFA blijkbaar niet, hè? Dat is de FIFA, niet een organisatie waarvan je zegt, nou, alle voetbalfans moeten toch de mogelijkheid krijgen.
22: Nee, dat is eigenlijk heel raar, want ze opereren nu als een monopolist. Maar het is eigenlijk een organisatie zonder winstoogmerk. Dus ze hoeven dit helemaal niet te doen. En dat ze dat nu wel doen, dat is natuurlijk ook om zoveel mogelijk geld te verdienen. En dat door te sluizen naar, naar de landen die lid zijn van de FIFA. En op die manier is meneer Infantino, die de basis van de FIFA, weet hij eigenlijk zijn draagvlak te creëren bij de mensen die op hem moeten stemmen.
0: Ja, zo gaat het allemaal. Zo is de realiteit, meneer de Klerk.
21: Ja, helaas.
0: Ja, ja. Wat gaat u de komende weken doen? Toch in een oranje shirtje voor de buis?
21: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik ben ook zo extreem. Okay. Maar ik wil er nog wat op antwoorden. Ik ben zelf, mensen geholpen die in de schulden zitten. En ik heb een aantal mensen meegemaakt die ook voetbalfanaat zijn. Die zoveel geld uitgeven dat ze leningen opsloten om het maar te zien. Ja. Maar die moest ik dan wel daarna gaan helpen als schuldhulpmaatje om uit die schulden weer te komen. Dus het systeem zorgt er ook voor dat we negatief invloed krijgen. Ja. Voetbal is niet altijd leuk.
0: Nee, dat blijkt inderdaad. Omdat het dan toch zoiets van, ik moet erbij zijn. Maar dat kost dan zo ontzettend veel geld. En dan moet u weer gaan dweilen, meneer Klerk. Nou, ik dank u wel voor uw vraag, Gerard Klerk. Dank ook voor de, realistische uitleg. Willem de Boer, sporteconoom aan de HAN. En hebt u nou een vraag, stuur hem dan in via onze website op eenvandaag.nl/chat. Of stel die vraag via de NPO Luister-app. Op piekmomenten even dimmen, want te veel zon kan ervoor zorgen dat het elektriciteitsnet eruit klapt. Om dat te voorkomen komt netbeheerder Enexis met een proef waarbij ze zonnepanelen kunnen uitschakelen. En dat gebeurt dan met de zonnedimmer. En dat is een uitvinding van Hannes Hilgenkamp uit Dalfsen. Goedemiddag, meneer Hilgenkamp.
2: Goedemiddag.
0: De zonnedimmer, ja. Wat een mooie naam.
2: Ja, nee, het woord zegt inderdaad wat het doet. Dus die naam, daar ben ik heel blij mee, ja.
0: Ja, maar wat doet het nou in feite? Hoe werkt het in de praktijk?
2: Ja, in feite hebben wij software gebouwd waarmee je op afstand eigenlijk zonnepanelen iets terug kan schroeven, collectief. Dus op momenten dat het op het net iets te druk wordt. Vaak is dat in het weekend, hè, op zonnige middagen, als er weinig stroom wordt verbruikt, maar wel heel veel wordt opgewekt. Dan kunnen wij eigenlijk ook de kleinere installaties, dus de installaties op woningen, kunnen wij dan op afstand aansturen. Altijd na toestemming van de eigenaar natuurlijk.
0: Nou ja, inderdaad, wat ik dacht al. Meneer Hilgenkamp zit op de knop te drukken.
2: Nee hoor, nee. Oh. Nee, die mensen zijn netjes uitgenodigd om mee te doen. En die kunnen dat geheel vrijwillig doen. Dan melden ze zich aan. Bij ons op de website kunnen ze dan hun omvormer, het apparaat wat dan stroom maakt uit die zonnepanelen, dat kunnen ze koppelen en ons toestemmen geven eigenlijk om die uit te lezen, maar ook om hem dus aan te sturen en zachter te kunnen zetten. En op momenten dat dan Enexis verwacht, hè, dus die gaan dat een dag van tevoren bekijken, verwacht dat het heel druk wordt op het net, dan kunnen ze bij ons een oproep doen om die panelen wat zachter te zetten.
0: Oké, maar u doet een oproep om de panelen, Enexis zet die de panelen dan zachter?
2: Ja, dus Enexis gaat via ons eigenlijk die panelen dimmen. Okay. Dat is hoe het werkt.
0: Dat is de manier waarop het gaat. Hoeveel mensen doen er mee? Hoeveel huishoudens?
2: Er zijn nu 55.000 brieven verstuurd door Enexis. Dus die hebben een aantal gebieden geselecteerd. Echt wel een select groepje gebieden waar dit probleem nu groot is. En die mensen die kunnen zich sinds anderhalve week aanmelden. En daar zien wij nu al een ruim 6.000 aanmeldingen op terugkomen. Dus dat is hartstikke mooi.
5: Want wat heb je hier als zonnepaneelhouder aan? Want dat levert je minder geld op als die wordt gedimd.
2: Nou, er is ook een vergoeding aan verbonden. Dus dat moet ook. Hè. Dus de mensen zijn nog volop aan het salderen dit jaar. En er is natuurlijk, op het moment dat wij die panelen zachter zetten, dan zijn er gederfde inkomsten, of in ieder geval opwekking, die we dan dimmen. Dus het zit zo in elkaar dat er een vergoeding is per gedimde kilowattuur. Dus per kilowattuur die je niet opwekt, krijg je een vergoeding van Enexis.
0: Okay. En je draagt eraan bij dat het net er niet uitklapt.
19: Ja, dat is ook belangrijk.
0: Toch?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Nee, dus die gebieden zijn daar ook echt op geselecteerd. Dat het, daar zijn gewoon risico's. En met z'n allen zorg je dan voor dat het, als het echt zo'n piekmoment is, dat het net even wat minder is, waardoor het allemaal blijft draaien.
0: Ja, ja, ja. Is dit nou een tijdelijke oplossing? Want we hebben natuurlijk net congestie en er wordt ook over nagedacht van wat daar allemaal aan moet gebeuren. Op een gegeven moment kunnen we misschien thuis de stroom in batterijen opslaan.
2: Ja.
0: Of zegt u van, nou, dat is wel iets wat we ook in de toekomst, dat we dat kunnen reguleren op deze manier?
2: Nou, het is in ieder geval een oplossing die nu op korte termijn soelaas biedt. Hè, dus waarmee je op korte termijn dit al kan oplossen. Ondertussen worden er steeds meer thuisbatterijen aangeschaft en geïnstalleerd. Dus dat zal ook steeds meer gaan bijdragen aan die oplossing. En uiteindelijk denk ik dat het gewoon een oplossing is die in de mix past om het in balans te houden. En net even die paar hele vervelende piekmomenten, daar net even de angel uit te halen.
0: Ja, worden spannende tijden voor u. Weer
2: ja, zeker zijn
0: houden.
2: Het al. Ja. Ja. Nee, zeker. Hartstikke leuk. Alle aandacht die hier nu om ontstaat. En de aanmeldingen die we nu binnenkrijgen en de reacties. Dus hele leuke tijden.
0: Nou,
2: ja.
0: Ik hoop ook dat het binnenkort dan de zon weer flink gaat schijnen. Ja. Dan kunt u aan de slag.
2: Nee, ja? Het lijkt na deze week toch echt die kant op te gaan. Maar we gaan het zien, hè. Ja. Dat weet ik nooit.
0: Oké, dank u wel. Hannes Hilgekamp was dat, directeur van Zonnedimmer.

0: Kinks, Dandy.
1: Feit of fictie?
0: Ja, gaat over wat ze dan noemen deeltijdprinsessen.
2: Ja, een vreselijk woord, maar zo worden ze door sommigen inderdaad minachtend genoemd. De twee voltijd-queens Antoinette Schulderman en Angela de Jong maakten zich er in RTL Tonight in ieder geval nogal druk over.
3: Ja, ik werk fulltime. Ja, en nee, ik heb 3 kinderen. Nee, en dat kan ook
4: jij hoort
3: prima
4: bij die 3,5%.
3: Ja. Ja, volgens, ik denk dat het er wel meer zijn inmiddels.
4: Maar even in de CBS-cijfer.
3: Maakt het ook niet uit.
0: Ja, als Angela het kan, hè, met 3 kinderen voltijd, dan kan iedereen het.
2: Heel zwaar beroep, inderdaad. Ja. Daarover zo meer. Eerst maar even, klopt die 3,5% die Antoinette Schulderman hier even tussendoor zei? Het zou dus om een CBS-cijfer gaan. Nou ja, dan bel je eerst natuurlijk even met CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.
5: Nederland telt ongeveer 2,4 miljoen moeders. Dus dat zijn vrouwen met een thuiswonend kind. Daarvan werkt ongeveer 21% voltijd.
0: Ja, bedoelde Schulderman dan misschien alleen moeders met hele jonge kinderen?
2: Nou, zelfs als dat zo is, zit ze ook fout, vertelt Van Mulligen.
5: Als het jongste kind jonger is dan 4, dan zie je dat maar een kleine minderheid van de vrouwen fulltime werkt, minder dan 20%. Zitten de jongste kinderen al op de middelbare school, dan is het ongeveer 1/4 van de moeders die fulltime werkt.
2: Maar feit blijft dat het verschil met werkende vaders enorm is.
5: Bij vaders is het aandeel dat fulltime werkt echt veel groter. Gemiddeld is dat zo'n 80%. Alleen bij vaders van wie het jongste kind nog geen 4 is, zie je dat het iets onder de 80% ligt. En daarbij is ook wel interessant om te merken dat juist vaders nog weer vaker fulltime werken dan mannen zonder kind.
0: Ja, maar het gaat natuurlijk over de subtekst ook, hè, bij zoiets. De onderliggende discussie.
2: Ja, hebben Schulderman en de jonge punt. Moeten moeders vaker en meer aan de bak? Volgens hoogleraar pedagogiek Maartje Luik gaan de twee opiniemakers voorbij aan de vraag of dit altijd wel een vrije keuze is.
6: Als je dit soort uitspraken hoort, dan lijkt het alsof het allemaal vrijwillige keuzes zijn en wel overwogen keuzes om wel of niet te werken. Maar het is natuurlijk niet helemaal vrije keuze. Daar speelt natuurlijk van alles mee. Bijvoorbeeld, is er kinderopvang? Is er plek? Hoeveel kost de kinderopvang?
2: En wat dacht je van de sociale omgeving?
6: Het kan best zijn dat je het zwaar vindt, maar als jij een groot netwerk om je heen hebt staan met bijvoorbeeld familie of vrienden, een flexibele werkgever, dan kan het ook goed te doen zijn. Terwijl als je dat niet hebt, dus je hebt weinig hulpbronnen als het ware, dan kan het enorm zwaar zijn.
2: En dan zijn er ook nog de vooroordelen.
6: We leven nog steeds in een land waarin zowel vaders als moeders het merendeel daarvan vindt dat moeders het beste voor de kinderen kunnen zorgen.
2: En alle verwachtingen niet te vergeten.
6: Aan de ene kant heb je dus de ideeën in de maatschappij dat moeders vooral thuis moeten zijn en dat je geen goede moeder bent als je fulltime werkt. En aan de andere kant hebben we dan het sentiment van, je moet niet aanstellen, je moet wel fulltime werken, dat kan gewoon. Ik kan het ook, dus jij kunt het ook. En die vragen zijn rondom moeders vaak weer veel emotioneler geladen dan rondom vaders.
2: Dat terwijl ouderschap de maatschappij heel veel oplevert, zegt de econoom Sophie van Gol.
7: We kunnen natuurlijk kijken van wat kost het om kinderen bijvoorbeeld naar de kinderopvang te brengen als ze nog jong zijn. Bijvoorbeeld 3 dagen opvang kost bruto ongeveer €1600 per maand. En dan kun je zeggen, nou, als je dus als vrouw zelf thuis blijft, zou je misschien datzelfde geld daarvoor moeten krijgen. En je kunt ook kijken naar wat kinderen opleveren voor de maatschappij.
2: Ja, Van Gol wijst tot slot ook nog op de loonkloof die vrouwen richting deeltijd drijft.
7: De vrouw verdient meestal al minder dan haar partner voordat ze kinderen krijgen. Dus dan is het als het ware de logische keuze dat zij minder gaat werken. En hoe langer je dat volhoudt, hoe meer die inkomens natuurlijk ook uit elkaar gaan lopen. He, die man maakt stappen in zijn carrière en die vrouw blijft achter. Dus dan wordt die verdeling meestal ook met de tijd steeds gever.
0: Ja, en hoeveel meer dan precies mannen verdienen dan vrouwen?
2: Ja, daar komt binnenkort EU-wetgeving over aan die dat inzichtelijk gaat maken. Maar dat is een ander verhaal. Qua deeltijdwerk kunnen we in ieder geval concluderen dat Schulderman en de Jong tekort door de bocht gaan. Het is fictie.
0: Okay, het is bijna 5:05. Zometeen op Radio 1 hier Sophie Derksen met Bureau Buitenland. Dag,
8: ja,
0: Sophie.
8: Hoor. Gewoon fulltime aan het werk.
0: Ja hoor, heel natuurlijk goed. Maar.
8: Ja, wat we gaan doen, dat wil je van mij weten.
0: Zeker.
8: Ja, laat ik dan ook aan het werk gaan. Ja. Iran en Israël bestoken elkaar. Waarom leidt het conflict nu op? En vooral, hoe moeten de partijen hier nog uitkomen? Zo dadelijk defensiedeskundige van de VRT Jens Fransen en Iran-kenner Peyman Jafari. En, heel spannend, een nieuwe president in Peru. De 9e, maar liefst in 10 jaar tijd. Wie wordt het?
0: Oké, dat horen we zo meteen in Bureau Buitenland. Lammert, wat hebben wij nog?
2: Ze weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten bedenken om een WK-hit te scoren. De nieuwste aanwinst is een liedje over de VAR, waarbij een oude hit van Bassie en Adriaan is afgestoft. Hou je rustig, kalm en stil, waarbij de oude acrobaat en Robin de Robot in de clip ook een prominente rol spelen. Evenals onder andere Bas Nijhuis, Jaap Stam en Jeroen Heubach.

0: Jullie kennen de tekst toch?
1: Ja, nou, ik weet eerlijk gezegd niet of het de hitlijsten gaat halen. Beetje, ja, een lied over de farce is toch een beetje raar. Je wil een lied over winst. Ja, toch? Ja, hup, Holland, hup.
2: Ja, wij zijn de beste.
1: Ja, ja.
2: Dat, goed. Dat was het. Onze televisieuitzending is vanavond om 18:30 op NPO 1. Onze website heet 1vandaag.nl. Je kunt er ook chatten met de redactie. Hier meteen, zometeen, Bureau Buitenland.
3: Afro Tros. Fijne middag. De omroep voor ons.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
8: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Okay.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
18: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
17: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
18: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
19: President Trump heeft Israël en Iran opgeroepen direct te stoppen met elkaar aanvallen. De aanvallen begonnen gisteren met raketten vanuit Iran. Daarop reageerde Israël met raketten op de Iraanse hoofdstad Teheran. En ook vanochtend waren er over en weer aanvallen. Het is erg onzeker hoe dit conflict nu verder gaat, vertelt correspondent Daisy Moore.
0: Het is op dit moment moeilijk een volledig beeld te krijgen van de schade in Iran. Maar hoe langer dit doorgaat, hoe groter de kans natuurlijk dat andere spelers zich ook weer gaan mengen in de strijd. Raken de golfstaten straks weer betrokken? Of pro-Iraanse groepen in Irak? De Houthis in Jemen? Wat gaan die verder nog doen? En Hezbollah hier in Libanon natuurlijk. Dus allemaal erg onzeker op dit moment.
19: Israël zegt dat de aanvallen mogelijk dagen doorgaan. Het Iraanse persbureau Fars meldt zojuist dat Iran de aanvallen stopt, tenzij Israël opnieuw aanvalt. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Met de invoering ervan werden mensen van een grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. In Moldavië en Letland zijn militaire drones gesignaleerd. Of het Russische of Oekraïense drones waren, is niet duidelijk. In Moldavië stortte het toestel in een weiland. In Letland werd de drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Het gerechtshof heeft de Amsterdamse modeondernemer Martijn N. vanwege seksuele misdrijven veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Dat is 2 jaar meer dan het vonnis van de rechtbank. Volgens het hof is bewezen dat N 2 mannen heeft verkracht en ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15.
20: ANWB verkeersinformatie. Er staan een paar files, voornamelijk aan de Duitse grenzen, van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grensovergang nu een kwartier vertraging. Op de A76 van Geleen naar Aken, vanaf knooppunt Kundeberg, 3 kilometer stilstaand verkeer met ook daar een kwartier op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord nu 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht.
3: NPO Radio 1. VPRO.
21: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
2: Welkom bij Bureau Buitenland. Ja, we hebben het hier wel eens over politieke instabiliteit en al die kabinetten die maar over elkaar heen struikelen. Nou, in Peru kunnen ze er ook wat van. Dat kiest zijn 9e president in 10 jaar tijd. Als dat maar goed gaat, horen straks hoe die strijd verloopt. Maar we beginnen in het Midden-Oosten, waar de oorlog weer lijkt op te laaien. Het staakt het vuren van april was vanaf het prille begin broos. Was de hoop op vrede de afgelopen weken dan vooral ijdele hoop? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
22: Tehran says it fired missiles toward northern Israel as an act of self-defense.
23: The Middle East ceasefire is in danger tonight. The strikes lighting up the night sky and sending people rushing to shelter.
24: And we're learning that Israel has now launched full-scale offensive against Iran.
25: And then after the break of dawn, once again, Iran has fired missiles back into Israel in a new wave of attacks.
2: Iran vuurt raketten af op Israël. Naar eigen zeggen omdat Israël moet stoppen met oorlog voeren in Libanon. Israël bestookt op zijn beurt weer doelen in Iran. Waarom laait de strijd de afgelopen uren weer op? Wie heeft daar welk belang bij? Is de hoop op vrede nu definitief vervlogen? En daarbij aangetekend dat Iran dus nu, net vers van het nieuws, zegt te stoppen met aanvallen, tenzij Israël opnieuw aanvalt. Grote vragen. Gelukkig zijn bij ons Iran-kenner Peyman Jafari en defensiedeskundige van de VRT Jens Fransen. Jens, ik begin bij jou. Eerst toch even het laatste nieuws over die aanvallen over en weer. Iran heeft vandaag opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Over die laatste aanval van Iran op Israël is nog niet zoveel bekend, hè? We hoorden dat net ook in het Radio 1-journaal.
26: Klopt. Het laatste nieuws is dat nu ook Israëlische bronnen zeggen, kijk, als inderdaad Iran geen raketten meer gaat afvuren, dan kunnen wij het leven met een staakt het vuren. Maar dat is allemaal heel erg broos van een paar minuten geleden. Wat we zagen gisterenavond, de eerste aanval, dan 3 vergeldingsaanvallen vanuit Israël. Dan vanmorgen opnieuw ballistische raketten. Wat je dan wel moet vaststellen is dat die, en in de tussentijd is dat geo-confirmed. We weten dat die gelanceerd zijn van op meer dan 7 verschillende sites in Iran. Met andere woorden, het regime heeft op verschillende plekken raketten achtergehouden. En het kan en het durft nog altijd van dit soort aanvallen uitvoeren.
2: Maar hoe groot is de schade van die Iraanse aanvallen op Israël? Wat is daarover bekend?
26: Maar ik denk dat je deze aanval niet zozeer moet zien als een militaire aanval. Dit is geen militair signaal. Want het regime in Iran weet natuurlijk ook wel dat die Iron Dome, die zeer performante Israëlische luchtafweer, dat die 9 op de 10 van die raketten kan tegenhouden. En de paar raketten die er doorkomen zijn dan meestal die waarvan de elliptische baan berekend is dat die raketten zullen neerkomen in Israëlische velden. Gebieden die niet bebouwd zijn. Wat Iran hiermee wilde doen, gisteravond en vanmorgen, is een politiek signaal zetten. En dat politiek signaal is eigenlijk heel duidelijk. We zitten op dit ogenblik in een militaire impasse. En we willen die door militair te gaan escaleren, willen we die impasse doorbreken. Want we zagen de voorbije weken Amerikaanse president Trump, die zei, we hebben een akkoord, we hebben morgen een akkoord, overmorgen een akkoord. We staan er zeer dicht bij, Sophie, bij een akkoord. Terwijl Iran heel duidelijk zegt, nee, we staan niet dicht bij een akkoord. Want een van die voorwaarden is bijvoorbeeld de oorlog in Libanon moet ophouden. Israël vecht daar tegen een bond. Genoot van Iran. En Iran zegt nu met die aanval heel duidelijk, kijk, willen jullie vrede? Willen jullie vrede in de straat van Hormuz? Dan ga je naar ons moeten luisteren, want wij kunnen nog altijd aanvallen met ballistische raketten. En we durven het ook nog, ook al weten we dat er vergelding gaat komen.
2: Ja, Peyman Jafari, even naar jou als Iran-kenner, historicus. Het laatste nieuws, Iran zegt dus nu dat ze bereid zijn te stoppen met aanvallen, tenzij Israël opnieuw aanvalt. Wat is het dat jij hoort als de belangrijkste boodschap van Iran? Sluit je je aan bij wat Jens net zei?
1: Ja, ik denk dat Jens het bij het goede einde heeft, dat dit om een politiek signaal gaat. Maar dat het ook een perspectief wil bieden aan de VS. Van kijk, Iran is bereid om te escaleren. Onderschat ons niet. Je hebt ons vanaf het begin onderschat. We hebben vanaf het begin gezegd, Libanon hoort bij staakt het vuren. En Israël heeft dat de hele tijd geschonden en dieper in Libanon doorgetrokken. Maar ik denk dat de rode lijn voor Iran was, ja, de aanval op Zuid-Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat Iran daar een rode lijn wilde trekken. Dus ze willen echt laten zien, wij kunnen escaleren en zullen ons niet makkelijk hierbij neerleggen.
2: Nee, maar toch mijn vraag, waarom hebben ze zo lang gewacht met die rode lijn aan te geven? Want we zien natuurlijk al weken Israëlische aanvallen op Libanon.
1: Ja, omdat ze toch dachten van we willen dat de VS druk opbouwt op Israël. Hè? En via de VS die druk uitoefenen. En je zag op enkele momenten dat gebeurde natuurlijk vorige week. Hè, dat beruchte gesprek nu tussen Netanyahu en Trump. Waarbij Trump hard uithaalde naar Netanyahu. Maar het blijkt, ook gisteravond weer zei eigenlijk Trump, Netanyahu, je moet niet terug gaan aanvallen. En dat heeft hij toch gedaan. Dus Iran ziet dat die derde partij, Israël, zelf steeds tot actie ondergaat en ook bezig is om te voorkomen dat er een staakt het vuren komt of een akkoord tussen Iran en VS komt. Hè? Want kijk, Netanyahu weet donders goed dat op het moment dat hij dit met Libanon doet, dat er minder kans is op een akkoord met Iran. En dat is precies wat hij wil.
2: Want waar is Israël Netanyahu dan ten diepste op uit?
1: Permanente oorlog. Waar Israël bij gebaat is, is eigenlijk een situatie waarin er nog vrede, nog oorlog is. Iran verzwakt is en elk moment Israël Iran kan aanvallen. Want als er een akkoord is, dan is dat duidelijk dat er geen aanvallen plaats moeten vinden en zijn Israëls handen gebonden. Dus ja, het beste is zoals in Gaza. Hè. Kijk, met Gaza is er ook uiteindelijk een twee-fase akkoord gekomen. Eerste fase van staakt het vuren is min of meer gelukt. Maar ik zeg min of meer. Tweede fase, dat daar een oplossing voor de Palestijnen moest komen. Ja, dat blokkeert Israël door in westelijke Jordaanoever aanvallen uit te voeren. Ook in Gaza zelf. Dus ik denk dat is de strategie ook met Libanon en Iran. Een permanente situatie waarbij zij heen en weer kunnen vliegen om bombardementen uit te voeren.
2: Ja, in ieder geval zien we hier dus dat Trump Netanyahu niet aan een touwtje heeft, waar hij zelf beweert, Trump, dat hij die touwtjes wel bij zich heeft. Gisteravond nog in Financial Times. Jens, vanochtend riep Trump zojuist dus op Truth Social beide partijen op om te stoppen met schieten. Als hij inderdaad ook aan Netanyahu gevraagd zou hebben om niet aan te vallen, wat is nou het belang van Trump? Waar stuurt hij op aan? Is dat nog te zien, Jens?
26: Dat is een moeilijke, want je voelt natuurlijk, als je het puur militair gaat kijken, is de oorlog in het Midden-Oosten, daar is geen strategisch belang meer voor de Verenigde Staten. 20 jaar geleden zou dat nog belangrijker geweest zijn, maar door de energietransitie, door het feit dat de Verenigde Staten zelf een olie-exporteur geworden zijn, heeft dat Midden-Oosten aan belang afgenomen. Midden-Oosten is voor de Verenigde Staten een achtertuin van Europa, maar het speelt natuurlijk wel nog mee. Zeker de Amerikaanse president Trump, die zichzelf als een soort vredesapostel ziet, die zou wel graag vrede zien, al is het maar omdat hij ook baat heeft bij lagere energieprijzen, hè, want hij staat ook voor de verkiezingen na de zomer. Dus een lagere prijs aan de pomp zou hem goed uitkomen. Maar om daarvoor nu echt volledig ten strijde te gaan trekken, nee. Wat je wel graag vrede zien, al is

0: Trump en Netanyahu vorige week over Libanon, waarbij Trump geprobeerd heeft de arm om te duwen van Netanyahu. Maar daar is bovendien nog eens bijgekomen, hè. Is een stukje ondergesneeuwd dit weekend. Maar de Verenigde Staten hebben wel het alarmniveau op kritiek gezet wanneer het gaat over Israëlische spionage. Want wat blijkt, een aantal Amerikaanse topfunctionarissen, toponderhandelaars die in het Midden-Oosten werken, blijkt dat op hun telefoons Israëlische spionagesoftware is gevonden. Dit is dus onder vrienden. En je voelt, Iran exploiteert de weg die op dit ogenblik tussen de VS en Israël zit. En voor Iran was het een win-win verhaal. Ofwel gaat Netanyahu niet reageren, wat hij niet kon, want de escalatie is zo groot. Hij staat zelf ook voor verkiezingen. Ofwel moet Netanyahu reageren, wellicht dan weer tot onvrede van die oranje man in het Witte Huis in Washington.
1: Maar jij zegt dus, ze zijn bezig een wicht te drijven tussen Netanyahu en Trump, de Iraniërs. Peeman, de Iraanse buitenlandwoordvoerder en het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei inmiddels ook vanochtend dat ze de VS ook zelf direct verantwoordelijk houden voor de schendingen van het bestand. Niemand gelooft dat Israël dit zou doen zonder het met de VS te coördineren. Hoe moet ik me dat verdere proces tussen Iran en de VS voorstellen?
2: Ja, dat is om druk uit te oefenen op de VS. Maar het klopt dat zij inderdaad een weg willen drijven tussen Israël en de VS. Want zij snappen ook uiteindelijk dat al iemand Netanyahu tegen kan houden, dan is dat natuurlijk Trump. Maar dan moet hij dat doen. Maar er ligt natuurlijk ook een conflict tussen Iran en de VS als het gaat om dat akkoord. We hebben afgelopen weken steeds gehoord dat er een akkoord dichtbij was. Want dat is het spelletje wat Trump ook heel erg speelt, van we zijn 1 millimeter ervan verwijderd. Maar afgelopen 2 weken lag er eigenlijk een concept op het bureau van Trump. En waar het op misgelopen is, een van de punten, naast de oorlog in Libanon die we net bespraken, is bijvoorbeeld de goederen van Iran die vrijgegeven zouden worden om Iran over de lijn te trekken. Want Iran denkt, kijk, al die andere punten zijn omkeerbaar voor de VS. Israël kan weer aanvallen, de VS kan weer aanvallen. Er is enorm wantrouwen. Wat onomkeerbaar is, ze willen punten die onomkeerbaar zijn, is bijvoorbeeld een deel van de Iraanse tegoeden terugkrijgen. Maar dat heeft een obstakel opgelopen, omdat natuurlijk Netanyahu daarvoor is gaan liggen door die aanvallen in Libanon. Maar ook zijn bondgenoten heeft geactiveerd in de VS. De haviken in de VS die zijn enorm druk gaan uitoefenen op Trump. En Trump is daarop teruggekomen. Dus daar zit nu het obstakel.
1: Daar zit het obstakel en zit daar ook ruimte waar je ziet dat ze wellicht wel tot een vergelijk kunnen komen?
2: Ja, ja. Want vergeet niet dat hierbij ook natuurlijk de golfstaten betrokken zijn. Hè? De oorlog kan zich ook daarheen uitbreiden. En die zijn het ook zat. Die zien dat Trump eigenlijk de controle hierover kwijt is. Dat zij eigenlijk steeds hierbij betrokken raken. En die denken, ja, er moet een akkoord komen. Dus die oefenen druk uit op Trump dat er een akkoord moet komen. En dat er ook via hun oplossingen bedacht kunnen worden om deel van dat Iraanse geld naar Iran te storten. Want ja, Trump wordt onder druk gezet door de haviken in Washington. Ja. Dat dit gewoon heel erg op Obama lijkt. Hè?
1: En als we dan even weer de regio erbij nemen en nog wat verder uitzoomen, want ook dat was een ontwikkeling van morgen. Ook de Houthis, bondgenoten van Iran in Jemen, mengen zich weer in de strijd. Die zeggen vanuit Jemen ook raketaanvallen te hebben uitgevoerd op Israël en dreigen opnieuw met aanvallen op Israëlische vrachtschepen op de Rode Zee, Jens. Hoe serieus neem jij dat dreigement, juist ook als we zien dat Iran nu eigenlijk zegt, wij zijn wel bereid de aanvallen te staken als Israël dat ook doet?
0: Ja, belangrijk om weten is dat die Houthis zijn geen strikt genomen proxies, met andere woorden, Iran kan die niet direct gaan aansturen. Maar het zijn natuurlijk wel bondgenoten van Iran. Ze worden financieel gesteund, logistiek gesteund. En zij zullen, wanneer het hen zelf goed uitkomt, ook voor propagandadoeleinden, zullen zij, zoals nu ook wel, eens een aantal raketten afvuren richting Israël. Maar ook niet te veel, zoals we bijvoorbeeld 1,5 jaar geleden gezien hebben. Want dat hebben zij dan ook bekocht met toch zeer zware vergeldingsaanvallen, ook vanuit Israël. Dus ik denk dat dat meer een soort propagandadoeleinde is, ook voor hun eigen achterban, om te tonen, kijk, indien nodig steunen wij Iran wel tegen, ja, wat zij dan ook noemen, grote vijand Israël natuurlijk. Het dreigement om, net zoals in de straat van Hormuz, ook schepen te gaan beschieten, dat hebben we de voorbije maanden toch niet gezien. Weet ook dat er nog steeds een

0: Europese marineoperaties als SPIDES, die de straat daarvoor, de kust van Jemen, controleert. En dat natuurlijk het risico voor hen inhoudt van, mochten wij dat nu beginnen doen, dat ze dan natuurlijk ook militairen zelf in de problemen komen, want dat ze dan beschoten kunnen en zullen worden.
1: Dank jullie wel voor deze tussenstand. Peyman Djafari en Jens Fransen.
2: Bureau Buitenland.
3: Sophie Derksen.
4: Agradecemos que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
1: Je hoort Roberto Sanchez, die hoopt namens links de nieuwe president van Peru te worden. Gisteren gingen de Peruanen naar de stembus en vannacht eiste Sanchez gemakshalve alvast de overwinning op. Definitief is de winst nog steeds niet. Het is een nek-aan-nek race gebleken daar in Peru, want ook de rechtse kandidaat voor het presidentschap, Keiko Fujimori, de dochter inderdaad van de vroegere dictator Fujimori, die kan ook rekenen op grote steun. Welke kant gaat het op? Wie er ook wint, Peru krijgt zijn 9e president in 10 jaar. Ja, wat zegt dat over de politieke stabiliteit? Ik vraag het in Peru, journalist Noah Moeys. Welkom, Noah.
5: Hoi.
1: Hallo Noah. Je zit in Arequipa, na Lima, de tweede stad van Peru. Eerst maar even de sfeer, hè? Want die strijd om het presidentschap tussen een linkse en een rechtse kandidaat is dus hartstikke spannend. Een groot deel van de stemmen is geteld. Hoe is het daar in de stad?
5: Ja, ingetogen. Iedereen die zit met spanning te wachten. Gisteren las je dat ook echt op alle gezichten. Bij de verschillende stembureaus op de schooltjes door de stad.
1: Mm-hmm.
5: Maar als je dan iemand ernaar vraagt van, goh, was het eigenlijk een makkelijke keuze? Dan gaat er een beerput open. Dan komen alle nare woorden naar boven. En dan zeggen ze, nee, het was echt kiezen tussen twee kwaden.
1: En wat komt dan naar voren? Wat zeggen mensen vooral? Wat steekt ze het
5: meest?
1: Nou,
5: een oudere man die zei bijvoorbeeld, ik ben zo moe van het regime van Keiko. Want ook al heeft ze nog nooit gewonnen, toch heeft ze altijd een meerderheid gehad in het congres. Ontzettend veel macht met haar bondgenoten. En veel mensen wijten de staat van Peru ook aan hoe zij dat heeft gedaan. Maar hij ging dan voor Sanchez stemmen, omdat hij daar wel iets van eerlijkheid zag.
1: Ja, maar ik begrijp dat er ook wel veel mensen die de vorige verkiezingen links hebben gestemd, nu toch weer voor de rechtse kandidaat Keiko zouden gaan.
5: Klopt. Ja, klopt. Omdat het zo'n chaos is geweest de afgelopen 5 jaar. Dat ze denken, nou ja, laat dan maar gewoon de bom vallen. Doe dan maar gewoon toch een keer Keiko. Want dan hebben we het gehad.
1: Ja.
5: Dat is bizar.
1: Dat is heel
5: maar
1: spannend.
5: Maar een ander stel die zei, ik durf niet eens te zeggen op wie ik ga stemmen, want ik schaam me zo. Het heeft zo niks te maken met waar ik voor sta, mijn normen en waarden. Ik heb nu gewoon gekozen voor de minst kwade. Maar ja.
1: En nou begrijp ik dat het
5: dus
1: inmiddels...
5: Zij willen gewoon een fatsoenlijke.
1: Ja, dus een soort politieke verslagenheid alom die jij signaleert. Nou begrijp ik dat er inmiddels nog maar 65.000 stemmen verschil zou zijn tussen allebei. Dus het is echt nipt allemaal. Jij hebt Sanchez deze week ontmoet, de linkse presidentskandidaat, en gesproken. Welke indruk maakte hij op jou?
5: Ik had het idee dat hij pas net doorheeft dat hij mogelijk gaat winnen. Want de eerste ronde deden er 35 mensen mee. En dan is het eigenlijk een soort loterij. En ik had het idee dat hij nu dacht, oh wacht, ik moet even serieus aan de bak. Hij kwam eerlijk over, aardig over. Hij luisterde naar een vraag. En ook al was hij niet in perfect Spaans, dat maakte hem niet uit. En eerlijk had ze zijn grote sombrero bij zich, zijn grote hoed. En is heel erg gematigd de afgelopen weken. Dus hij begon de strijd heel erg fel. Aan de nationale bank leegtrekken, dat soort dingen. Maar later, nu zegt hij het allemaal niet. Hij wil juist die onafhankelijkheid bewaren.
1: Dus hij heeft zijn wat meer radicaal linkse agenda heeft hij wat afgezwakt. Op weg naar een eventuele winst dus als president in Peru.
5: Ja.
1: Meegeluisterd heeft Peru-kenner Eva Willems van de Universiteit Gent. Welkom Eva.
6: Goedemiddag.
1: Ja, Sanchez of Keiko, een van beide wordt dus de 9e president in 10 jaar. Hoe komt het dat Peru zoveel presidenten heeft versleten? Wat zegt dat?
6: Ja, voor alle duidelijkheid, dat wil niet zeggen dat er zoveel keer presidentsverkiezingen geweest zijn.
3: eigenlijk zijn er in 2016 en in 2021 verkiezingen geweest. En daartussen, eigenlijk wat er gebeurd is dat de verschillende presidenten zijn afgezet omwille van corruptieschandalen. Er zitten een aantal presidenten in de gevangenis. En dan de linkse Pedro Castillo, die verkozen werd in 2021, heeft eigenlijk maar een paar maanden kunnen regeren tot hem hetzelfde lot beschoren was. Hij is dan vervangen door zijn vicepresident Dina Boluarte, die echt een extreemrechtse koers ging varen. Dan zijn er hevige protesten geweest in het hele land, waarbij ook tientallen demonstranten zijn vermoord door de ordendiensten en de algemene mensenrechten situatie in Peru eigenlijk heel sterk verslechterd. Boluarte is dan op haar beurt afgezet en sindsdien passeerden er weer twee presidenten de revue. Dus wat we zien is eigenlijk een enorme politieke instabiliteit, maar een constante daarin, zoals Noël aanhaalde, is wel dat de partij van Keiko Fujimori, Fuerza Popular, steeds de greep over het parlement heeft behouden.
6: Die rechtse partij dus van deze vrouw die nu ook meedingt naar het presidentschap. Toen zij in het congres, begreep ik, heeft zij dus met haar partij vanuit de oppositie eigenlijk ook allerlei presidenten afgezet vanuit het parlement. Ja, je kan zeggen, leven de democratie.
3: Ja, klopt. Daarom dat het vaak ook zo moeilijk is om als buitenstaander de situatie in Peru te begrijpen. Want wat we zien is eigenlijk een soort van omkering van die krachten van de democratie, waarbij het parlement bijna een coup gaat plegen op de presidentiële macht en ook van binnenuit de democratie gaat uithollen. Hè. Zo heeft Keiko Fujimori met haar partij en de bondgenoten een aantal wetten gestemd in het afgelopen decennium die eigenlijk bijvoorbeeld amnestie gaan geven aan daders van mensenrechten schendigen, die het moeilijker maken om burgerprotest te organiseren, die ook anticorruptiewetgeving tegenhouden om ook zichzelf te beschermen. Dus we zien eigenlijk hoe eigenlijk van binnenuit die democratie een beetje wordt uitgehold door, door die partij Fuerza Popular en haar bondgenoten in het parlement.
6: En stel dus dat Sanchez, de linkse kandidaat, wint, dan blijft hij dus, neem ik aan, een rechtsparlement tegenover zich vinden dat hem hoopt zo snel mogelijk weer af te zetten. Is het zo cynisch?
3: Klopt, dat gevaar is zeer reëel. In dat opzicht is het mogelijk dat we een herhaling zullen zien van het scenario van 2021. Nu, Sanchez heeft wel wat meer politieke ervaring dan Pedro Castillo, dus ook daar zou het anders kunnen lopen. Dat blijft een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Eerst kijken of hij het effectief haalt, want het is nog steeds zeer nipt, zoals je zelf al zei.
6: Ja, en je zegt het, Peru staat natuurlijk voor enorme problemen, behalve die politieke instabiliteit. Er zijn criminele bendes, ik lees over illegale goudwinning, houtkap, drugshandel. Tegelijkertijd wel opmerkelijk dat er economische groei is in Peru. 5,5% afgelopen jaar. Hoe kan dat?
3: Klopt, het probleem is eigenlijk, en dat is een beetje de tragedie van het land, ook een land met zeer veel natuurlijke rijkdommen, maar dat al sinds de koloniale tijd eigenlijk worden die rijkdommen geëxploiteerd die winsten gaan niet altijd naar de Peruanen zelf. En dat is een beetje wat we zien ook op dit moment. Hè, een soort van neocolonialisme waarbij het vooral multinationals zijn, grote mijnbouwbedrijven die zorgen voor deze economische groei. Maar die komt niet per se ten goede van de vele Peruanen die nog in armoede leven. Het is ook belangrijk om te weten dat een heel groot deel van de economie in Peru zich nog steeds in de informele sector afspeelt. En dat het dus ook moeilijk is voor de overheid om daar vat op te krijgen. En dat is bijvoorbeeld een van de voornaamste standpunten van Sanchez, is dat hij die informele economie wil gaan verder formaliseren.
6: Het is dus ongelooflijk spannend nog, begrijp ik. Noah, terug naar jou in Peru. Wanneer wordt daar een definitieve uitslag verwacht?
5: Nou, de stemmen moeten meermaals herteld worden, wordt al geroepen. Dus ze hebben het over juli, dat er dan pas echt een definitieve uitslag is. Maar ik zit alleen maar te kijken naar die oplopende percentages. Ik denk dat Sanchez vandaag Keiko nog voorbij gaat. Ook al zijn nog niet alle stemmen geteld. Ja, en dan is hij wel de winnaar. Want die stemmen van het binnenland, die zijn meestal voor Sanchez. En die druppelen veel langzamer binnen.
6: Ah, oké. Okay. Nou,
5: dat was bij de eerste ronde ook zo.
6: Dus als Sanchez wint, dan heeft Peru met die uitslag... Ja, weer een kentering veroorzaakt tegen de rechtse tendens in Latijns-Amerika in. Maar we hebben het af te wachten. Ja. Zeer veel dank aan jullie allebei. Journalist Noah Moeys en Peru-kenner Eva Willems van de Universiteit Gent. Dit was Bureau Buitenland. Wij zijn er morgen weer. Zo dadelijk krijgt u Villa VDB met Jurgen van den Berg. En morgen bij ons dan Jacob Pekelder en Marja Verburg over de relatie tussen Nederland en Duitsland naar aanleiding van het bezoek van bondspresident Steinmeier. Tot morgen.
7: NPO Radio 1.
8: De Rode Draad. Verbindt, verdiept en verklaart de verhalen achter de headlines.
9: Van media en cultuur tot politiek.
10: Alles waar Elon Musk tijd in steekt, daarvan weet je, daar gaat hij nog rijker van worden.
11: Louisa, wat zit jij te lachen?
12: Ja, ik ben op dit moment verbonden aan Starlink-internet. Dus
13: Nederlanders praten niet zo makkelijk over geld.
14: Een soort van schaamte om het er niet over te hebben. Of mensen die de hele dag doen alsof ze Bitcoin-miljonair in Dubai geworden zijn, mijn Instagram-feed verpesten.
8: De Rode Draad.
9: BNNVARA.
8: Met Natasha Gibbs en Stefan Kondur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
7: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
15: Ster.
16: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
17: Mart, wat ga je doen?
18: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
19: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
19: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
21: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
22: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
21: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
23: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: We hebben allemaal een verhaal te vertellen. Over liefde en overwinning. Over persoonlijke uitdagingen, rouw of verdriet. Soms is een verhaal zo bijzonder dat het een boek wordt. En ik denk na het lezen altijd weer, wat een ongelooflijk goed verhaal.
26: Vanavond om 7:10 bij Bien en Vara op NPO 2.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: NPO Radio 1. 2:00.
7: Jurgen van den Berg.
27: Goedemiddag allemaal. Er worden steeds meer illegale sigaretten gerookt, maar ook geproduceerd in Nederland. Misdaadjournalist Mick van Wely vertelt zometeen in Villa VDB over de handel en wandel van deze criminelen. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens.
28: Binnen het Veiligheidsberaad was er twijfel over het instellen van een avondklok tijdens de coronapandemie. Dat zei Hubert Bruls, destijds voorzitter van de 25 veiligheidsregio's, tijdens het verhoor voor de parlementaire commissie Corona. Bruls is niet te spreken over burgemeesters die de avondklok niet wilden handhaven.
0: Ik vind het niet kunnen dat als je burgemeester bent in de gedecentraliseerde eenheidsstaat, dat je publiekelijk zegt dat je niet gaat handhaven. Punt. Dus ik heb er helemaal niks mee. Ik vind het afkeurenswaardig. Het is gewoon hoe je ook staat, maar je hebt wel een verantwoordelijkheid te dragen. Want als je dat namelijk als burgemeester zegt, zet je je collega's die wel met alle moeite van dienen, want de samenleving was echt klaar mee, nog hun best doen om iedereen mee te bezig te houden aan maatregelen, die zet je ook in hun hemd.
28: Broos is inmiddels klaar met zijn verhoor. Rond deze tijd begint het verhoor van Mark Roskam-Abbing. Als topambtenaar ging hij over de COVID-strategie. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben een lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Economieredacteur Catherine Minceles. Over wat voor belangen hebben de supermarkten het?
1: Ja, ze vinden dus eigenlijk dat de kosten veel te hoog worden. Ze hebben een nieuwe manier van dat ze die contributie gaan berekenen. En doordat de detailhandel eigenlijk zoveel arbeidskrachten heeft, wordt het voor hun heel erg duur. En daardoor zijn ze opnieuw gaan heroverwegen, is het lidmaatschap wel iets wat ze willen? En op dit moment zijn zij van mening dat binnen VNO en NCW veel te veel wordt gesproken over bijvoorbeeld de problemen met betrekking tot netcongestie en stikstof, terwijl zij heel veel problemen ervaren met het steeds stijgende minimumloon.
28: En dat zijn dan de brancheorganisaties voor Jumbo, Albert Heijn, Delhaize, de grote supermarkten, hè?
1: Ja, de grote supermarkten, maar je kan ook bijvoorbeeld denken aan de Kruidvat of de Ethos of Mediamarkt.
28: Oké, en gaan die nu naar een andere werkgeversorganisatie? Wat zijn de plannen?
1: Ze hebben nog niet helemaal definitief hun lidmaatschap opgezegd. Ze hopen vooral dat ze dit jaar nog tot een overeenstemming kunnen komen en toch nog samen verder kunnen gaan in de toekomst. En mocht ze daar niet uit kunnen komen, dan kunnen ze natuurlijk als eigen brancheorganisatie ook altijd voor hun eigen belangen opkomen in Den Haag.
28: En maar zelf een organisatie oprichten die gaat meepraten.
1: Ja, als brancheorganisatie gewoon, dat doet LTO bijvoorbeeld ook.
28: Dank je, Catherine Minceles van de economieredactie. Het gerechtshof heeft de Amsterdamse modeondernemer Martijn N. vanwege seksuele misdrijven veroordeeld tot 3,5 jaar cel. 2 jaar meer dan het vonnis van de rechtbank. Volgens het hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding van 2 jongens van 15. De Franse zanger Patrick Bruel wordt op dit moment verhoord door de politie vanwege aangiften van verkrachting. Justitie zegt dat er 13 vermoedelijke slachtoffers van seksueel misbruik zijn. De 67-jarige Bruel ontkent alles. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar minstens 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Vrijwilligers zoeken op dit moment naar overlevenden onder het puin. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Sinds gisteravond bestoken Israël en Iran elkaar met raketten. EU-buitenlandschef Kaya Kallas betreurt de recente escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei ze voor het begin van de vergadering van de Europese defensieministers in Cyprus. Kallas hoopt dat Israël en Iran snel tot een akkoord komen.
2: There has to be a diplomatic solution, and they have to sit around the table because eventually they have to agree on this.
28: De Amerikaanse president Trump heeft Israël en Iran opgeroepen om te stoppen met de aanvallen en zegt dat er nu vredesonderhandelingen aan de gang zijn. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar die drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht, omdat Rusland het signaal van die drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. Het weer op de meeste plekken droog en af en toe zon. Later vanuit het westen buien. Maximaal 21 graden vandaag. Morgen wisselvallig en dan wordt het hooguit 17 graden.
3: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn nu niet al te veel problemen onderweg. Op een enkele plek loopt het verkeer wel vast. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de grens. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A76 van Geleen naar Aken file rijden tussen knooppunt Kundenberg en de grensovergang 5 kilometer met een kwartier op onthoud. En bij Rotterdam staat file op de A16 vanuit Dordrecht tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer met een kwartier op onthoud. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen op de parallelrijbaan. De rechte rijstrook is dicht.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Spinoza. De Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
10: NPO Radio 1. Max.
11: Jurgen van den Berg.
12: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldoceanendag. En ik heb hier de gastenlijst. Misdaadjournalist Mick van Wely is zometeen te gast. Er worden steeds meer illegale sigaretten gerookt en geproduceerd in Nederland. En filmspecialisten Leendert Jong en Elisa Mutsaars die willen met hun project Film in Den Haag de vergeten filmgeschiedenis van de Hofstad onder het stof vandaan halen. Maar de aftrap vanmiddag is ook weer voor een van onze huisvrienden. En bij de intercom van de villa beneden bij de voordeur staat huisarts Iris de Vries. Iris, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Jurgen.
12: Jij kreeg een briefje in de bus en dat is de aanleiding voor dit gesprek. Vertel.
13: Ja, jij zegt altijd het is de dag van iets of iemand. Maar ja. Vorige week was het de week van mentale gezondheid. En dat ging over het thema overbruggen, verbinding en veerkracht in de samenleving. En toevallig, maar het is echt waar, het briefje ligt hier voor me, kreeg ik een briefje in de bus. En die was van de buren. En daar stond in, we wonen hier al best een paar jaar, maar kennen eigenlijk niemand. Het lijkt ons leuk om een keer koffie te doen. Wil je dat? Nou, dan een telefoonnummer. Nou, daar werd ik als mens, maar ook als huisarts heel erg blij van.
12: Ja, want dan gaat het over eenzaamheid. Vaak.
13: Inderdaad, ja, dat denk ik wel. Ik denk, er wordt ook wel eens gezegd, liever een goede buur dan een verre vriend. Hè? En dat zie ik als huisarts ook. Hè. We weten ook uit de cijfers dat bijna 5 op de 10 Nederlanders, dus de helft, voelen zich in meer of mindere mate eenzaam. Dus het is ook niet een probleem van een kleine groep. Het is echt wel iets wat speelt in onze samenleving. En het is niet alleen verdrietig, want we denken, nou ja, dat is sneu, maar het heeft ook echt veel invloed op onze gezondheid. Hè. Mensen die eenzaam zijn, kunnen sneller hart- en vaatziekten krijgen, is aangetoond, sneller depressie, bewegen minder, herstellen minder goed van ziekte. Dus het heeft ook echt invloed op je gezondheid. En als laatste nog even denken, heel vaak, oh ja, oudere mensen zijn eenzaam. Maar ik zie juist ook veel jonge ouders, gescheiden mensen, mensen die heel veel thuis werken, die zijn ook best eenzaam.
12: Ja, maar ze lopen ook niet de deur bij de huisarts plant, dus begrijp ik.
13: Nou, soms wel, maar voor klachten waar ze soms ook niet helemaal de relatie leggen met eenzaamheid. En ik denk als huisarts heb ik 2 voorbeelden. De eerste is ook praktisch. Hè. Dus soms op de huisartsenpost, hè, waar ik dienst doe, dan vragen we soms mensen om naar de huisartsenpost te komen, dat we daar een reden voor zien. Maar er zijn best veel mensen, steeds meer is mijn indruk, die zeggen, ja, maar ik kan eigenlijk niet komen, want ik heb geen vervoer. Ja, dan dat is eigenlijk natuurlijk voor ons geen reden om een dure visiteauto te sturen. Maar je merkt dan toch dat mensen heel geïsoleerd leven. Dus dan vragen we toch vaak, nou, zou de buurman misschien of buurvrouw eventjes kunnen rijden. Ja, die ken ik helemaal niet. Hè. Dus dat is wat ik hoor. En ik heb natuurlijk veel meer patiënten. Dus ik zie soms ook gewoon 5 patiënten uit 1 straat. En dan is er bij 1 van die huizen in die straat echt iets aan de hand. En lopen mensen vast. Hè, of zijn ze inderdaad heel eenzaam. En dan zou ik eigenlijk wel eens wat mensen aan elkaar willen koppelen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Hè, met de privacy die we natuurlijk heel serieus nemen. Maar dan denk ik, oh, het zou toch mooi zijn als die mensen elkaar wat meer zouden kennen in die straat.
12: Ja. Jij zit in Zwolle. Dat is ook een redelijke stad al intussen geworden natuurlijk. Dat geldt denk ik in meer steden, dat mensen soms hun buren helemaal niet meer kennen. Ik denk dat het op het platteland wel anders is. Hè? Het naberschap, zeg maar, dat telt daar nog wel.
13: Ja, dat is wat we in de dorpen wel meer terugzien. Hè? Dat daar meer sociale cohesie, noemen we dat dan, is. Maar ook daar, mensen verhuizen meer. Soms ook best wel een grote gap tussen oud en een kloof tussen oud en jong. Dus ik denk dat de winst te behalen is. En ik had het van heel praktisch maken, dat weet je. Dus ik dacht, als we nou allemaal, alle luisteraars, eens nadenken van, hey, ken ik mijn buren? En zou ik bij een van die buren misschien ook eens kunnen uitnodigen voor een kopje koffie of een briefje in de bus kunnen doen? Nou, dan zoeken we niet alle oplossingen altijd in het beleid, hè, of in de zorg, of kijken we naar de politiek. Maar soms begint het gewoon met een kop koffie. Dus als je deze week zo om je heen kan kijken en een simpel briefje, nou, dan is dat misschien wel gezonder dan we denken.
27: Ja, ik zeg het dan nog heel even bij. Kijk, ik heb zelf eens een periode, ik noem dat zelf wel, dat ik dan een beetje mensenschuw ben. Ik heb vorige week ook verteld. Ja. Nee, dat je er ook bewust voor kiest om gewoon bijvoorbeeld even een weekend.
13: Dat kan natuurlijk. Hè, ja.
27: Je hebt de andere kant ook, fear of missing out, dat je overal maar bij moet zijn. Nee, daar word je soms ook helemaal gek van. Ja. Dus ik bedoel, als iemand aangeeft dat hij het ook echt niet wil, dan zou ik het ook gewoon laten, zeg ik er dan bij. Maar ik vind de oproep dus mooi. Kijk om je heen. En ja, eigenlijk kunnen we dat niet genoeg doen om een beetje naar elkaar om te kijken.
13: Nee, mooie aanvulling. En daar mag natuurlijk altijd ruimte zijn voor iedereen's individuele keuzes. En ik denk dat een uitreiking kan je altijd doen. Hè? Ja, dan krijg je geen respons. Ja, dan is dat natuurlijk iemands keus. Dus nee, hele mooie aanvulling nog.
27: Ja. Goeie oproep, dankjewel daarvoor. Huisarts en huisvriendin van Villa VDB. Iris de Vries was dat.

0: Otis Redding was dat en Hard to Handle.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Er worden steeds meer illegale sigaretten geproduceerd en verkocht in Nederland. Van alle peuken die vorig jaar werden opgestoken, komt een vijfde uit een illegale fabriek of via smokkel uit het buitenland. Misdaadjournalist Mick van Wely dook in de wereld van de illegale sigaretten. Het verslag ervan is te zien op zijn eigen YouTube-kanaal. En we gaan er nu over praten. Mick, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoeveel van die fabrieken staan er eigenlijk in Nederland?
3: Ja, dat is lastig te zeggen. In de afgelopen 3 jaar zijn er in Nederland en België 39 sigarettenfabrieken ommanteld. En hoeveel er nu draaien, dat weet je natuurlijk niet. Want het zijn illegale sigarettenfabrieken. Maar over het algemeen is het zo, in opsporingsland, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar drugs, dat ongeveer een vijfde van wat er is, wordt gepakt. En dat is echt natte vingerwerk. Maar ik heb het aan een grote producent gevraagd. Die zegt dat er op dit moment zeker tussen de 7 en 10 fabrieken in Nederland draaien. Ja. Middelgrote en grote fabrieken.
0: En hoeveel sigaretten gaan daar dan doorheen, zeg maar? Hoeveel worden daar gemaakt?
3: Nou, ook dat hangt af van hoe groot het is. Maar het gaat echt om zo'n massale industrie. Dat ze werken met productielijnen. Dus op het moment dat je... Kijk, een goede grote fabriek heeft zo'n 4-5 productielijnen. En dan heb je het over 7 tot 8 miljoen sigaretten per week per lijn. Dus op het moment dat je de 4 lijnen hebt, dan pak je zeker 30 miljoen sigaretten per week. En het gaat om gigantische hoeveelheden. En vooral de marges zijn heel groot. Een slof sigaretten produceren kost misschien 3 euro, 2,5, 3 euro. En je verkoopt een slof voor 12 euro. En dat gaat dan meestal per container. Dus dan pak je 500.000 euro per container. Ja. Dan heb je nog de tussenhandel.
0: En die 12 euro, dat is voor een slof, is goedkoper dan, zeg maar, als je het bij de officiële winkel koopt nu. Ik rook zelf niet, maar ik heb dat van horen zeggen.
3: Ja, nou, je betaalt je helemaal scheel tegenwoordig voor sigaretten. Ik geloof dat 13, 14 euro per pakje betaal je. Check is zelfs 25 euro.
0: Ja.
3: En ja, het is heel simpel. Alles wat duur is, daar vind je illegale alternatieven voor. Neem bijvoorbeeld de voetbalshirts voor het WK. Een echt shirt kost 140 euro. Ja, en waarom zou je dat betalen als je voor 30 euro een prima alternatief kunt kopen?
0: Ja.
3: Dus dat zie je ook door die enorme hoge accijnzen, dat die illegale productie en handel enorm is toegenomen.
0: Ja.
3: De helft van de sigaretten die in Nederland wordt gerookt, is illegaal.
0: Jij hebt contact met iemand die is veroordeeld voor het runnen van zo'n sigarettenfabriek. De schuilnaam die je hem hebt gegeven is Tony, dus dat houden we even aan. Want we gaan even naar hem luisteren. Hij vertelt hoe hij in de illegale sigarettenbusiness terecht is gekomen.
4: Ja, kijk, hoe ben ik in de illegale sigarettenhandel terechtgekomen? Ja, gewoon zoals het vroeger ging. Je zat in de handel, je deed vuurwerk, imitatiekleding. Ja, eigenlijk dat soort handel. Geen drugs, in mijn geval. Ja. En op een gegeven moment denk je, ja, waarom zou ik nog kopen die handel, de sigaretten, als ik het ook zelf op een of andere manier binnen kan trekken of kan fabriceren?
0: Ja, die klinkt natuurlijk allemaal wat koddig. We hebben zijn stem vervormd op zijn verzoek omdat hij anoniem wil blijven. Dus dat is dan ook even uitgelegd bij deze. Zijn dit eigenlijk de sigaretten die ze maken in die fabrieken? Zijn dat dezelfde sigaretten die je ook op de legale manier kunt kopen?
3: Nou, ook dat verschilt heel erg. Ik heb hele krakkemikkige pakjes sigaretten gezien die aan de buitenkant ook slecht zijn gevouwen. Niet alle kenmerken hebben. Ook niet bijvoorbeeld de zegels hebben die je moet hebben. Maar ook hele professionele nagemaakt. Die ook gewoon goed roken en niet smaken naar hooi. Maar ja, eigenlijk gewoon niet van echt te onderscheiden zijn. Dus ook dat wisselt eigenlijk per producent. Je hebt het tegenwoordig heb je het zo goed, dat het bijna niet van echt te onderscheiden is. Dus, en daar betaal je ook wat meer voor.
0: Ja. En de sigaretten die hier worden geproduceerd, worden die hier dan ook allemaal in Nederland opgerookt, of wordt dat geëxporteerd ook?
3: Nou, dat is en-en. Er gaan heel veel sigaretten gaan naar Scandinavië en naar Engeland, omdat Nederland echt wel een hoofdrol speelt in de illegale productie. Maar een heel groot deel wordt hier in Nederland gewoon gerookt. En kijk, wat je ziet is, vroeger ging het vooral vanuit de achterbak van de auto, hè, bij een tankstation. En tegenwoordig is het is zo genormaliseerd. Ik heb een goed restaurant in de buurt waar je eten kan afhalen. En dan kun je gewoon zeggen van, nou, doe mij naast het eten dan nog maar even 2 pakjes Marlboro Light. En dat zijn illegale sigaretten. Verder, dat zijn de buurtsupermarkten, het zijn de voetbalkantines. overal kun je illegale sigaretten kopen. Het taboe is er echt volledig af.
0: Dus laat ik zeggen, met harddrugs, als je ecstasypillen wil of cocaïne, ik noem maar even wat, dan gaat dat allemaal nog wat schimmiger. Maar dit gaat gewoon eigenlijk in de openbaarheid.
3: Nou, om een voorbeeld te geven, als je toch het hebt over drugs en sigaretten. Je hebt tegenwoordig heb je die afhaal. Die bestelformulieren die bij studentenhuizen door de brievenbus worden gegooid, maar die ook die online worden verspreid. Dat is net als bij pizza's, kun je dan drugs bestellen. Dus staat erbij coke, 2 halen, 1 betalen, weet ik het wat. En alle soorten drugs. Daar staan ook dus illegale sigaretten bij. Mm. En dat kun je allemaal via een 06-nummer bestellen en dan wordt het aan huis afgeleverd, net als pizza's. Dus dat is dat eigenlijk zie je ook bij distributienetwerken, dat ook jongens die in doop handelen ook illegale sigaretten verkopen.
0: Ja, en kijk, de handel is er natuurlijk omdat die prijzen gewoon van de legale business veel te hoog zijn.
3: Dat is natuurlijk het verhaal. Kijk, ik snap natuurlijk wel het anti-rookbeleid van de overheid. Hè. Je wilt dat mensen minder gaan roken, dus daarom ga je vervolgens die prijzen omhoog sturen. Maar als je kijkt naar het aantal rokers in Nederland, dat is van ongeveer 25% geloof ik, 10 jaar geleden naar iets onder de 20 nu gegaan. Nou, dan is het ook niet zo dat het echt verschrikkelijk veel effect heeft. Bovendien, de halve jeugd die zit aan de vape. Ja. Dus, en de overheid loopt per jaar miljarden aan accijnzen mis. Dus eigenlijk werkt het anti-rookbeleid ook niet. En opsporingstechnisch is het ook niet echt waanzinnig. Je hoort eigenlijk vanuit mensen in het circuit dat er weinig vrees is tegenover opsporing, zeg maar. Natuurlijk wordt er door het Ice Smoke team van de douane worden heel veel sigaretten in beslag genomen. Bijvoorbeeld afgelopen maand in Rotterdam alleen al 40 miljoen. En er wordt wel eens een sigarettenfabriekje opgerold, maar echt hoge prioriteit heeft het echt niet.
0: Ik
3: echt
0: denk
3: niet.
0: Dat die capaciteit gaat wel vooral in de drugsbestrijding zitten.
3: Ja, voor zover daar dan capaciteit voor is. En wat ook nog wel belangrijk is om te vermelden, is dat je één zorgwekkende ontwikkeling helaas ziet. Dat is dat er steeds meer geweld is in die sector. En want je kunt nog zeggen, joh, wat maakt het uit dat die dingen worden gemaakt. Maar je ziet in België dat daar een paar groeperingen zijn geweest die zich hebben toegelegd op het overvallen, gijzelen van illegale fabrieken. Dus eigenlijk een soort rips. Waarbij ze met verkleed als politieagenten illegale fabrieken binnenrollen, alles in beslag nemen, mensen dreigen met wapens, mensen worden gegijzeld. Het zijn echt hele zware georganiseerde misdaad. En je ziet in Australië, waar de prijzen nog hoger zijn, daar heb je de tobacco wars. Alleen al afgelopen jaar waren er 125 zware geweldsincidenten die tabak gerelateerd zijn. En het is echt heel naïef om te denken dat in Nederland ook niet gaat gebeuren. Ja. Dus je ziet ook echt het geweldselement.
0: Laten we nog een keer luisteren naar Tony. Nogmaals, zijn stem hebben we op zijn verzoek een beetje verdraaid. Daardoor klinkt hij als Mickey Mouse. Maar hij heeft een verhaal over hoe zo'n fabriek er eigenlijk van binnen uitziet. Dat vertelt hij nu.
4: Een sigarettenfabriek van binnen is vrij simpel. Een groot pand. In het pand bouw je slaapvertrekken waar 15 tot 30 man dag en nacht verblijven. Kantine erbij, slaapvertrekken, eetvertrekken, keukens, douches. Vervolgens de complete 1, 2, 3, soms 4 lijnen van sigarettenmachines. Ja, en produceren aan en afvoeren van alle fabrikaten en daarna het kant-en-klare fabrikaat weer wegvoeren. Want op het moment dat het klaar is, is het geld en dan moet het weg. Dan moet het weg uit het pand, want dat is een risico.
0: Ja, dit klinkt wat anders. Mijn vader die rookte vroeger zware check. Die kocht al zo'n putje zware check. En dan had hij zo'n apparaatje waarmee hij dan dat in sigaretten deed, weet je wel. Maar dit klinkt allemaal wel wat professioneler.
3: Nou, zeg maar in de tijd dat jouw vader één zo'n sigaret kon fabriceren, worden er in een fabriek geloof ik een paar duizend. Ja. Ik ben een paar jaar geleden bij zo'n inval geweest, toen met Fiat. En wat ik zag was echt, ik heb me echt zo ongelooflijk verbaasd. Je zag echt inderdaad in een loods een half hotel gebouwd met allemaal stapelbedden. En dan zag je ergens nog een tafel waar dan allemaal de jongens lekker aan het pokeren waren tijdens de inval. Die werknemers komen binnen. Het zijn vaak werknemers in Oost-Europa. Die worden in vrachtwagens erheen gevoerd. Gaan dan 's nachts gaan ze eruit. Die mogen echt dan een week lang echt niet uit die fabriek komen. Zitten daar dag en nacht. Draaien de hele dag door. En krijgen ook keurig netjes betaald. Hè? Ik bedoel, ze verdienen er ook nog flink aan. Het is echt heel groots. Zeg maar wat je ook bij grote drugslabs ziet, cocaïnewasserijen, dat er hele vertrekken worden gebouwd voor die werknemers. Het gaat niet meer om om kleinschalige illegale handel. Het is gewoon een industrie geworden. Het is echt heel omvangrijk.
0: Nou ja, en als jij uitlegt dat de pakkans niet zo groot is, ja, dan, en ik weet niet eens wat voor straffen staan erop eigenlijk als je gepakt wordt op deze manier.
3: Ja, dat wisselt heel erg. Kijk, op het moment dat je... het gaat vooral, denk ik... De kleinere jongens, dus zeg maar de werknemers... Ja, die worden opgepakt, die worden 3 dagen vrijgelaten... en die gaan echt niet meer terugkomen uit Roemenië... om een straf van een paar maanden uit te zitten. Als je het hebt over de organisatoren... zodra je kunt zeggen dat iemand leiding geeft aan een criminele organisatie... dan kun je al richting de 18 jaar gaan. Maar in praktijk zullen het er 5, 6 zijn... Zolang er geen geweldselement in zit, valt het mee. En je kunt iemand wel financieel kaal plukken... en de straffen variëren van ik denk een paar maanden tot en met 5, 6 jaar. Maar echt de grote organisatoren, die blijven echt buitenschot. Ja. Die worden zelden gepakt. Op het moment dat je een paar containers verhandelt... en het gaat om tientallen miljoenen sigaretten... zoals de man die jullie hebben gesproken heeft... is ook in zijn verleden veroordeeld, en ik ken die zaak... dan kun je wel een paar jaar celstraf krijgen. Mm.
0: En, maar goed, jij zegt wel, van in België zijn daar al voorbeelden van... dat laten we zeggen, de hardere criminaliteit zich er ook mee gaat bemoeien. Ja, en dan krijgen we wel situaties zoals die ook bij de harddrugs zien natuurlijk.
3: Ik sluit het niet uit. Het is eigenlijk heel logisch om dat te denken. Waar veel geld in omgaat, zijn de belangen groot... en heb je concurrentie en vindt er geweld plaats. Dat zie je bij de drugs. Hoe groter de belangen, hoe meer geld, hoe groter de kans op geweld... En waarom zou dat hier in Nederland niet kunnen gebeuren... als je het in Australië ziet en je ziet het in ook bij de Albanese maffia trouwens... maar ook nu in Duitsland of in België... waar echt een paar van die grote geweldzaken lopen. Dat zijn dezelfde groeperingen. Zij denken niet in grenzen. Voor hun is Nederland, België hetzelfde gebied. Dus de kans dat het hier gebeurt is ook echt wel heel groot.
0: Ja. Nou klinkt die Tony natuurlijk als een beetje sympathieke cowboy... als ik het maar even in mijn eigen woorden zeg. In die end is het natuurlijk wel strafbaar wat hij heeft gedaan... en wat er dus nu volop gebeurt. Hoe moet je daar nou effectief tegen optreden als overheid?
3: Ik weet het zelf ook niet. Ik denk dat je, als je daar effectief tegen wilt optreden... moet je toch echt teams hebben die... vol gaan jagen, die een hele goede intelligence positie hebben... goede netwerk, goede informanten hebben... en moet je proberen om deze netwerken te ontrafelen en echt hoog te gaan. Dus proberen de grote jongens in dat circuit om die te pakken... en dan flink inzetten op vermogen afpakken. Maar ik heb nogmaals die urgentie, merk ik niet echt. Maar als je het. En ik hoor ook eigenlijk helemaal niet vanuit die opsporingsdiensten, contacten die ik daar spreek. Iedereen heeft zoiets van: joh, hou eens in godsnaam op met die hoge accijnzen. Dan hebben we ook hier geen werk van. Het is eigenlijk een beetje. Iedereen zit hiermee in de maag. Wat moeten we hiermee?
0: Ja. Wie meer wil weten over dit verhaal, kan kijken op jouw YouTube-kanaal. Want daar staat het uitgebreid met ook Tony.
3: Ja, het is Crime Station. Crimestation.nl en ook Crime Station op YouTube. En daar kun je de video over zien over Tony inderdaad.
0: Dankjewel Mick voor het verhaal. Mick van Wely, misdaadjournalist, was dat. Tiwayo uit Parijs reisde als straatmuzikant de hele wereld over. Een oude bluesknakker in Memphis die hem op straat had horen zingen... noemde hem The Young Old. Afgekort T.Y.O. En daar komt die naam dus vandaan. Zijn album Outsider is al een tijdje uit... en dit is het nieuwe nummer van T.Y.O. I've Got to Travel Alone.

0: TYO, I've Got to Travel Alone, dat is het liedje. Zometeen de vraag van vandaag. Welk Nederlandstalig lied betekent veel voor u? Dat zometeen.
1: NPO Radio 1.
0: Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal met Dorald Megens.
2: Iran stopt met aanvallen op Israël op voorwaarde dat het Israëlische leger niet opnieuw Libanon aanvalt, meldt het Iraanse staatspersbureau. Teheran waarschuwt wel dat de aanvallen worden hervat en harder worden als Israël doorgaat. Sinds gisteren is de strijd tussen beide landen geëscaleerd. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van vanochtend opgelopen tot 32. En ook zijn er honderden gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Vrijwilligers zoeken op dit moment onder het puin naar overlevenden. Voor het laatste oefenduel voor het WK is de opstelling van het Nederlands elftal iets gewijzigd. Vanavond speelt Oranje tegen Oezbekistan met Denzel Dumfries weer rechtsachter in plaats van Mats Wiever. En dan zijn er nog 2 grote knopen die de bondscoach moet doorhakken, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
3: Krijgt Jurriën Timbers een plek terug centraal achterin in plaats van Jan-Paul van Hekken? En wat gaat hij doen met de spitspositie? Dat is een beetje een soort van nationale discussie aan het worden. Malen lijkt wel zeker van zijn plek in het elftal, maar komt hij vanaf rechts of komt hij vanuit de spits? Ja, dat gaan we zien.
2: En dat gaan we zien vanavond om 9:15. Dan is die oefenwedstrijd tegen Oezbekistan.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij in Nederland? Dennis Mooi.
4: Er staat nu 35 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A58. Daar kom ik zo bij. Eerst de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de grens. 10 minuten extra. Dan de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. Dat 12 kilometer door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht en het oponthoud is 40 minuten. Verkeer van Tilburg naar Eindhoven kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Op de A76 van Geleen naar Aken, ook een file voor de grens. Daar doe je er een kwartier langer over.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Vanavond is de uitreiking van de BUMA Awards. Dat is het jaarlijkse feestje van de Nederlandse muziekindustrie. Er zijn onder meer prijzen voor de meest succesvolle single, de succesvolste kroeghit, een oeuvreprijs voor belangrijkste bijdrage aan de Nederlandstalige muziekcultuur. Nou ja, kortom, heel veel prijzen. En dat bracht ons bij deze vraag. Welk Nederlandstalig lied betekent veel voor u? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam of uw nummer erbij, of het liefst naam en nummer. En u kunt ook reageren via de NPO Luisterapp. Sterren NL vroeg een paar bekende artiesten naar hun favoriete Nederlandstalige nummer.
5: Bloedend Hart van de Dijk. Ik vind dat zo'n goed nummer. Dat heeft alles voor mij. Dat heeft verdriet, het heeft blues, het heeft snik, het heeft alles.
6: Ik leef niet meer voor jou, Marco Bezzato. Daar hoef ik eigenlijk niet over na te denken, ja. Als die op de radio komt, dat is eigenlijk het enige liedje die ik echt keihard zeg en dan gewoon keihard mee kan zingen.
7: Wat ik heel mooi vind van Willeke Alberti, vind ik Mijn Hoofd Weer op Je Schouder. Oh ja. Prachtig.
8: Ja, ik denk toch wel Kleine Jongen van André Hazes. Dat verhaal is gewoon zo, iedereen voelt dat.
7: Laat Me van Ramses Shaffi. En van Rob de Nijs, een foto van vroeger. Dat komt gewoon binnen.
0: Ja, dat zijn zo wat bekende Nederlandse artiesten met hun favorieten. Muziekkenner Siep Kroeske, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Siep, van jou verschijnt binnenkort het boek 75 jaar Nederlandstalig hit, samen met Finbar van de Veen. Heb je dat gemaakt? We hoorden net al wat voorbeelden. Welk Nederlands lied is voor jou heel betekenisvol?
9: Dat is ongeveer net zo veranderlijk als het weer. Ik ben op dit moment in Italië en dan heb ik de neiging om Italiaans-achtige liedjes leuk te vinden. Dus dan wordt het voor mij bijvoorbeeld Margherita van Marco Borsato. Maar morgen kan het weer anders zijn, hoor. Het is onmogelijk om te vragen van wat is nou je populairste liedje, want dat heb ik eigenlijk niet.
0: Je kent te veel liedjes misschien wel.
9: Ja, weet je, wat dat betreft, ik ga redelijk lang mee. En als ik het zakelijk bekijk en ik zet alle feiten op een rijtje, en dan val ik meteen terug op een artikel in ons boek, dan is het meest succesvolle Nederlandstalige liedje ooit gemaakt, inclusief de covers en vertalingen, Het Kleine Café aan de Haven van Pierre Carter.
0: Ja, dat is ook inderdaad in allerlei andere talen natuurlijk ook uitgebracht.
9: Ja. En ik heb ze allemaal getracht op te zoeken. En ik ben bij, geloof, 88 of 89 geëindigd.
0: Kijk aan,
9: dus
0: ja.
9: Zoveel covers zijn er gemaakt.
0: En Pierre Coutinho is wat dat betreft de kampioen.
9: Ja, Eigenlijk wel. En we tellen de feiten vanaf 1970, want vanaf dat moment zijn er lijsten. En dan kun je dat dus redelijk onderbouwen. Maar ga je daarvoor kijken, dan is Johnny Hoes natuurlijk ook een hele belangrijke. Die heeft natuurlijk ook ontzettend veel succesvolle liedjes gehad. Maar die waren eerder voor de jaren 70 dan daarna.
0: Ja, en Pierre Cardin, pas geleden is ook alweer 2-3 jaar oud, Engelbewaarder. Dat is natuurlijk een nummer van hem, dat eigenlijk gewoon in een nieuw jasje is gestoken.
9: Ja, weet je, en dat is eigenlijk ontstaan zoals zoveel liedjes. Soms hoor je een liedje in de kroeg en dan denk je, oh, wat leuk. Of je hoort het op de kermis. En dat zijn vaak de goede volkse Nederlandstalige liedjes. En Marcus Schuitmaker heeft dat op een bepaalde manier ook zo ontdekt. Ik geloof via zijn vader heb ik ergens gelezen. En die heeft het opgenomen. Ja, en de rest is geschiedenis. Ja, het is een van de grootste Nederlandstalige hits geworden.
0: Ja, was een liedje van Mieke vroeger inderdaad. Andere, rustiger, minder tempo, maar goed. En we zien toch in de popmuziek wel een opleving van het Nederlandstalige werk. Hè? Dus met al die zangeressen bijvoorbeeld. Bente en Stien en Vrouwtje, Suzanne en Freek natuurlijk. Snelle, Flemming, nou ja, noem ze allemaal maar op. Ik ben nog een hele hoop vergeten. Hoe kan dat daar zo'n comeback van dat Nederlandstalig is, lijkt het?
9: Nou, het is geen comeback, vind ik. Het is eerder een opleving, het is een golfbeweging. En je ziet gewoon dat, Suzanne en Freek noemde je al, die hebben eigenlijk min of meer de toon gezet voor het pop-Nederlandstalige werk. Nick en Simon niet te vergeten, die hebben natuurlijk ook in de toon gezet. En Bluff, en dat gaat het maar door. Dus het is niet echt een bepaald tijdsmoment. Het is een golfbeweging. Bepaalde liedjes hebben dan ineens een enorme populariteit. Ja, dan heeft het wat meer bekendheid. En de pop-Nederlandstalige liedjes hebben ook wel de nodige steun op de radio. Maar het volksrepertoire totaal niet. Dat hoor je eerder in de kroeg. En dat hoor je in de kermis en elders. En de Nederhop, Nederlandstalig, hoor je dan weer beperkt minder. Maar dat is weer heel populair op YouTube.
0: Nee, het is wel grappig dat wat dan eerder het volkse genre werd genoemd, hè, dat nu toch ook wel de hitparade haalt.
9: Ja, gelukkig wel. Een soort van erkenning. Eindelijk. Maar aan de andere kant, in de jaren 70 en 80 is dat ook zo geweest. Ja. Het is niet zo dat het alleen maar van nu is. Soms heeft een bepaald liedje even die de deur openzet, waardoor er meer mogelijkheden zijn.
0: En je ziet ook artiesten die eerder wel in het Engels zongen en dan nu overgestapt zijn naar het Nederlands, of in ieder geval deels Nederlands. Raccoon herinner ik me dan, Miss Montreal.
9: Ja. Ja, nou ja, weet je, verloochen je eigen taal vooral niet, zou ik zeggen.
0: Ja, kennelijk vinden ze het dan toch mooi om ook in hun eigen taal te zingen en gehoord te worden. Hoe zit dat? Heb je dat ook onderzocht? Worden wij Nederlanders meer geraakt door Nederlandstalige nummers?
9: Tuurlijk, het is de taal, het is direct. Het is direct naar je hart toe, om het zo te stellen. Gelukkig staat men daar iets meer voor open. Hoewel er nog steeds heel veel mensen zijn die zeggen van nee, Nederlandstalige muziek vind ik niks. Dan zijn ze in de kroeg, bijvoorbeeld met voetbal of wat dan ook. Dan zingen ze het allemaal luid mee. Hè?
0: Ja. We vragen nu naar belevenissen ook van mensen. Ja, uitvaarten bijvoorbeeld, dat is natuurlijk ook altijd iets. Hè, daar worden ook de meeste bijzondere nummers gedraaid.
9: Ja, nou, de jaren 70, 80 was vooral waarheen waarvoor van Mieke Telkamp heel populair.
0: Ja, inderdaad. Stond heel lang nummer 1 in die begrafenistop, weet ik veel hoeveel het was.
9: Ja.
0: Intussen ook alweer ingehaald, denk ik, door andere liedjes.
9: Ja, afscheid nemen bestaat niet. En zo zijn er nog heel veel meer, hoor. Dus eindeloos veel liedjes. Het is ook weer zo'n momentopname. En wat vind je zelf wat dan daarbij past?
0: Ja. Dankjewel Siep voor de uitleg. Jouw boek verschijnt eind augustus, 75 jaar Nederlandstalig hit. Dan ligt het in de winkel. Siep Kroeske was dat. Als inleiding op de vraag van vandaag, welk Nederlandstalig lied betekent veel voor u? En we natuurlijk ook weten waarom dat dan is, hè? Waarom het zo betekenisvol voor u is. Laat het weten via villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Of laat een bericht achter in de NPO Luisteren.

0: Spiral Emerald was dat, A Night Like This. Als je denkt aan films, dan kom je al gauw uit bij Hollywood. En in Nederland, Amsterdam natuurlijk, voornamelijk als iconisch decor. Maar vergeet ook Den Haag niet, zeggen filmspecialisten Leendert de Jong en Elisa Mutsaas. Zij doken in de geschiedenis van de Haagse film. Met hun project Film in Den Haag willen ze de vergeten filmgeschiedenis van de Hofstad weer zichtbaar maken. En ze zijn hier. Hartelijk welkom. Waar komt jullie liefde voor de film eigenlijk vandaan?
1: Vanuit de collectie van het Filmhuis. Het Filmhuis heeft een heel bijzonder archief, een papieren archief. Met foto's, dus geen films.
0: Maar wist jij dat gewoon of zo? Of hoe kwam je daar terecht?
1: Ik ben afgestudeerd op de geschiedenis van de Haagse bioscopen in de jaren 50, heel lang geleden, in 1996. En voor dat onderzoek ben ik toen, voor mij was het voor het eerst in het archief van het Filmhuis terechtgekomen. En tussen die hangmappen die daar allemaal hingen, daar kwam ik Leendert tegen, want die was daar al 10 jaar programmeur. Leendert die deelt ook wel die liefde voor dat archief. En we hebben eigenlijk in al die jaren wel vaker gehad van, goh, meer mensen zouden moeten weten wat er allemaal in zit.
0: Ja.
1: En daar is dat idee eigenlijk uit.
0: Maar jij was al in dat archief aan het rondsnuffelen. Dus.
2: Ik was er al jaren aan het rondsnuffelen. Vanuit Leiden kunstgeschiedenis, afgestudeerd op film, als vrijwilliger in het Filmhuis terechtgekomen, kaartjescheurder en langzaam in het archief gedoken. Totdat ik de directeur daar wegging en zei van, neem jij de programmering maar over. En dat is inmiddels 40 jaar geleden.
0: Ja, kijk aan. En kijk, eigenlijk om dit dus te ontsluiten, zijn jullie aan dit project begonnen. Dat mooie wat daar allemaal ligt.
2: Ja, omdat het zo ongelooflijk zonde is dat er helemaal of te weinig met zo'n archief gebeurt. En als je het over film hebt in Nederland, dan wordt het toch vaak gesproken over Rotterdam. Hè? Filmstad Rotterdam noemen ze zich
0: vanwege
2: ook wel.
0: Vanwege het filmfestival.
2: Vanwege vooral het filmfestival. Maar ook bijvoorbeeld dat Joris Evens daar films heeft gemaakt. Amsterdam uiteraard, die ook filmstudio's had. Maar Den Haag had dat ook allemaal. En daar is nog geen enkel boek over geschreven. Dus toen bedacht ik eigenlijk al heel lang geleden, dat daar eens een boek over moest verschijnen. Vorig jaar met pensioen gegaan, die dacht van, nou, nu is het de tijd om dat te doen. En ik heb Elisa gevraagd van Filmatelier Den Haag, wat haar werk ook is, conserveren van films, om dat samen te gaan doen.
0: En wat ligt er allemaal in dat archief? Want jullie hebben ook wat dingen meegenomen.
1: Ja, nou, de grondlegger van het archief is een Haagse filmmaker, Piet van der Ham.
0: Het is natuurlijk wel grappig, want die mensen inderdaad ook de tegenwoordigheid van geest hadden toen om spullen op te slaan.
1: Ja, maar dat is heel geweldig. Goed, ja. Piet die was geboren in 1910, is overleden in 2006. En hij heeft bijvoorbeeld als kind het einde van de Eerste Wereldoorlog in de bioscoopjournaals gezien. En hij vertelde altijd van mijn moeder en oma, daar ging hij mee naar de bioscoop. En die waren nogal bioscoop-minded. Hij heeft dus gewoon echt van kinds af aan is die liefde voor die film hem door zijn moeder en zijn oma ingegoten. En hij is vanaf de jaren 30 alles wat met film te maken had uit kranten gaan knippen. En ordenen. Een keurige mapjes, ja. Allemaal dat handschrift van hem. En nou ja, dat is toen begin jaren 80 door het Filmhuis overgenomen.
0: En wat ligt hier allemaal van hem dan?
1: Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een foto van Piet zelf met zijn camera.
2: Dit is een foto van Mistien Gett. Het was een bekende revuester die ook in films optrad. Met daarnaast Fien de Lamar, de grote Amsterdamse filmster.
0: Dus die was gewoon even in Den Haag?
2: Die waren in Den Haag, want ja. Hier staan ze in Metropooltheater. En dat was de eigendom van het echtpaar van Tol die hier dan weer naast staan.
0: Aha,
2: dus dit zit allemaal in het archief. Maar daarnaast ook dit soort overzichten van filmkaartjes. Hoe in die tijd de kassière de kaartjes kon verkopen uit zo'n map. Te trekken.
0: En

0: boekjes natuurlijk ook met
1: programmaboekjes. Want toen helemaal in het begin hadden die bioscopen gewoon allemaal eigen boekjes. Dus, van films die werden uitgebracht.
0: Even, hè, want je zegt die bioscopen, maar er waren er echt gigantisch veel in Den Haag.
1: Ja, maar of dat nou heel erg onderscheidend is ten opzichte van andere grote steden, weet ik niet hoor. Maar,
0: ten opzichte van nu op zijn minst wel, lijkt me.
1: Ja, maar toen had natuurlijk elke bioscoop maar één zaal.
0: Ja, ja, dat is
1: en
0: waar.
1: Nu heb je die multiplexen waar gewoon 6-7 zalen in
0: maar
1: zitten.
0: Maar er waren ongeveer iets van?
1: 25, 26, zoiets. Ja. Het ligt een beetje aan wanneer je op welk moment je kijkt. Maar heel veel verschillende.
0: We hebben Piet al even genoemd, maar er waren meer pioniers in de stad.
2: Jazeker. Het begon eigenlijk bij de broeders Mullens. En Willy is in Den Haag gebleven na eerst een reisbioscoop te hebben gehad op kermissen. Want zo is film begonnen, op kermissen. Toen zag hij de potentie van film en heeft toen de eerste theaters in Den Haag geopend. Dus dat was behoorlijk vooruitstrevend. En hij is daarnaast ook films gaan maken. Dus alles wat er maar gebeurde, zeker in de stad Den Haag, legde hij op film vast. Dus bezoek van de koningin. Den Haag was natuurlijk regeringsstad en hofstad. Dus dat heeft hij ook altijd heel erg meegenomen in zijn filmopnames.
1: Ja. Hij werd ook de filmer des vaderlands genoemd. Ja. Omdat hij het hele land doortrok om in steden en dorpen het dagelijks leven daar vast te leggen. En op die manier dus ook zijn geld te verdienen. Want dan benaderde hij de gemeentes van, god, willen jullie geen film?
0: Ja, slim.
1: Dan ging hij dat maken en dan liet hij dat daar ook aan het publiek zien. Dus dat had enorme aantrekkingskracht op die mensen.
0: Nog iemand met een vooruitziende blik, Loet C. Barnstein.
2: Ja. Loet C. Barnstein, die kwam bij Mullens vandaan en is toen voor zichzelf begonnen. Ook met het openen van vele bioscopen in Den Haag. Maar ging ook in de distributie. En dat was ook interessant, omdat hij vanaf 1920 ook contracten sloot met grote Hollywood-maatschappijen. En daardoor exclusief de films die uit Hollywood kwamen kon vertonen.
0: Maar hoe deed hij dat dan? Nu stuur je gewoon even een appje of zo, als je iemand kent. Maar
2: dat waren lange reizen eerst naar New York en dan met de trein. Met de boot naar New York.
0: Dus daar legde hij de contacten en dan kreeg hij voor elkaar dat ze die films naar Nederland stuurden.
2: Ja. En wat Elisa haar specialiteit is met de bioscopen, vind ik het heel erg leuk om na te denken over regisseurs en filmsterren die Den Haag hebben bezocht. En ook door zijn toedoen kwamen toen de wereldberoemde filmsterren als Douglas Fairbanks en Mary Pickford naar Den Haag. Als eerste naar Den Haag om daar bijvoorbeeld nieuwe theaters te openen of bij een première van een nieuwe film aanwezig te zijn.
0: En ik begrijp dat jij Audrey tegen Audrey Hepburn mocht zeggen. Klopt dat?
2: Ik mocht haar tutoyeren. Ja, in 1988 bedacht ik het filmfestival Film & Fashion. En ik dacht, wie is nou de beste persoon om daarvoor uit te nodigen? En nou ja, dat hoefde ik niet heel erg lang over na te denken. Audrey Hepburn, die zowel privé als ook voor haar films werd gekleed door Hubert de Givenchy uit Parijs. Dus ik heb Hubert de Givenchy een brief geschreven en keurig haar adres gekregen van Audrey Hepburn in Zwitserland.
0: Toen werd dat gewoon gedaan.
2: Toen werd dat toch gedaan, Dat was allemaal nog wel omdat
0: moet je
2: meer
0: nu
2: vertrouwen.
0: Ja. Mag ik even het adres van Brad Pitt en zijn telefoonnummer graag?
2: En toen heb ik haar een brief geschreven toen ging de telefoon en ik kreeg een Nederlandse man aan de lijn. En ik had geen idee, want ik las geen privés. Niet omdat ik dat minder waardig vind, hoor. Absoluut niet. Maar ik las ze in ieder geval niet, dus ik wist ook niks van haar privéleven. Dus ik was helemaal zenuwachtig van Audrey Hepburn gaat komen. En wie had je aan de lijn? Ik heb geen idee, zei ik toen. Toen belde die gelukkig terug een paar dagen later. En toen bleek het dus haar man te zijn, waar ze nooit mee getrouwd is. Maar haar laatste echtgenoot, Robert Wolders.
0: Ja, kijk aan. Ja. Jullie zitten zo goed in die filmgeschiedenis. Maar ben je zelf ook nog verrast wat je tegengekomen bent?
1: Ik ben het niet zelf tegengekomen, maar de schrijvers, we maken dat boek en daar werken 10 schrijvers aan mee, of eigenlijk 16 met ons erbij. En die hebben ook nog wel weer onderzoek gedaan. En Romy Albers en Barend de Voogd, die schrijven het eerste hoofdstuk, de eerste 40 jaar, van de relatie film en Den Haag. En zij zijn er eigenlijk achtergekomen dat de eerste filmvoorstelling niet in het Kurhaus in Den Haag plaatsvond, wat wij dachten.
0: Oh, okay.
1: Maar 2 weken eerder in de Haagse Dierentuin. En het is wel een grappig verhaal op zich, want in dat Kurhaus, daar is ooit een gevelsteen ingemetseld om te vertellen dat het de eerste bioscoopvoorstelling in Nederland was. Nou, dat bleek al vrij snel niet waar te zijn in Amsterdam. In een of andere winkelstraat was het toch al eerder geweest.
0: Echt, toch in Amsterdam.
1: Maar goed, dan was het toch nog in Den Haag. Maar nu eigenlijk is gebleken dat het zelfs ook dus niet in Den Haag was. Maar het was in die dierentuin. Met een soort variété-programma waarin dan ook een aantal filmpjes werden vertoond.
0: Ja,
1: en 2 weken daarna alsnog in het Kurhaus.
0: Nou goed, dat dus. En kijk, ik noemde net al even Amsterdam, die ook in internationale films ook een rol speelt als decor. Geldt dat voor Den Haag eigenlijk ook? Kunnen we dat ergens van kennen?
2: Ik denk niet zoveel filmopnames in Den Haag zijn opgenomen. Amsterdam liep daar wel.
0: Series misschien wel, Binnenhof en zo.
2: Ja, zeker, zeker. Maar toch de films van Theo van Gogh, hè, die is in Den Haag geboren, in Wassenaar opgegroeid en heeft zijn eerste film, zijn debuutfilm Luger, en ook natuurlijk Een dagje naar het strand, wat zich helemaal in Scheveningen afspeelt, in Den Haag gefilmd. Dus die wordt ook zeker in het boek weer vermeld. Internationaal Ocean's 11 is een beroemde film die in het stadhuis van Den Haag is opgenomen, omdat dat toch een beetje er futuristisch uitziet. Theo en Thea en het Tenenkaas Imperium is bijna wel een Haagse film. Natuurlijk Eline Veren, natuurlijk een super Haagse film. Zwartboek, Paul Verhoeven, die ook in Den Haag woont, nog steeds in Den Haag woont, als hij niet in Hollywood zit.
1: Ja.
2: Met Soldaat voor Oranje en Zwart.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
2: Dus er is best wel wat opgenomen.
1: En Blonde Dolly.
0: Ja, die niet te vergeten.
1: Ja.
0: Die komt de tentoonstelling hierover, hè? Maar het project is veel meer en daar kunnen jullie nog wel wat hulp bij gebruiken.
1: Ja, nou, we hebben een crowdfunding opgezet. Vooral om de publiciteit eigenlijk te kunnen doen van het project. We hebben al wel een hartstikke mooie website. Maar we zouden heel graag bijvoorbeeld een plattegrond willen maken van de stad, waar aan de ene kant dan al die historische plekken staan en aan de andere kant alle organisaties die gedurende dit jaar mee gaan doen aan Film in Den Haag. Dus we hebben een crowdfunding bij Voor de Kunst. En we noemen het dan eigenlijk de paraplu van de promotieparaplu van Film in Den Haag. En het zou heel fijn zijn als mensen daar, die ook een hart voor film hebben en misschien ook voor Den Haag, als die daar eens naar willen kijken en misschien ons willen helpen daarmee.
0: Waar kunnen ze terecht?
1: Op de website van voordekunst.nl of op de website van filmindenhaag.nl.
0: Ja. En 6 juni, dat is al geweest, is die openluchtvoorstelling geweest, hè, op Scheveningse Boulevard.
2: Zeg maar weggeregend.
0: Ja, het weer hielp niet mee inderdaad afgelopen weekend. Nee. Maar er komen nog allerlei exposities en dat soort zaken ook.
1: Ja, vandaag is het al maandag, begint er een affiche tentoonstelling in de galerij. Dat is een tramtunnel onder Grote Winkelstraat in Den Haag, vlakbij de Bijenkorf. En het Haagse gemeentearchief heeft daar een hele mooie tentoonstelling gemaakt met affiches van Film in Den Haag, maar ook foto's van de gevels van bioscopen en programmaboekjes, dat soort dingen. Het gaat 3 maanden lopen. Daarna gaat het gemeentearchief in het atrium in het grote Witte Stadhuis in Den Haag een tentoonstelling maken over een videocollectief uit de jaren 70, Meatball. Ook heel erg leuk. Ja. Maar er zijn allerlei, het Filmhuis gaat ook meedoen met programma's.
0: Den Haag zal het gewoon weten dat archief opgeduikeld is. Ja. Hartelijk dank voor jullie gesprek hier. Leendert de Jong hoor u en Elisa Mutsaars. Ja, de vraag van vandaag die heeft te maken met Nederlandstalige liederen. Welk Nederlandstalig lied betekent veel voor u? Yves Berendsen, André van Duin, Mart Hoogkamer, rapper Donnie, Suzanne Freek, Emiel Hartkamp, schrijver van veel hits natuurlijk. Ik noem maar gewoon even wat namen. Kom maar door met de reacties. Audiobericht van Piet met een ambulance op de achtergrond.
3: Mooi van Maarten van Roosendaal. Een vereeuwig liedje waarin hij vol schiet van de schoonheid van de lente. En dat is wel zo mooi, de dynamiek en de opbouw. En het refrein is natuurlijk prachtig. Dat hij beschrijft hoe dat hij vol schiet van alle schoonheid van de lente. En dan is het de eindzin elke keer mooi. Het is mooi om te janken, zo mooi.
0: Ja, mooi gezegd.
3: Voor eeuwig, de beste song.
0: Mooi dus, van Maarten van Roosendaal. Rob sluit zich daarbij aan. Maar die vindt ook Suzanne en Freek, Als de avond valt, een mooie tweede. Van allebei moest hij janken, zo mooi, zegt hij. Henri vindt dan weer Avond van Boudewijn de Groot het allermooiste lied. Hij droomt weg over zijn levenspartner, waarmee hij al 36 jaar innig verbonden is. Avond van Boudewijn de Groot heeft ooit een keer nummer 1 gestaan in de top 2000. Hè? En staat altijd wel vrij hoog ook. Voor Frank bestaat er geen twijfel. Bijna pakjesavond van de Club van Sinterklaas. De verwachting, de belofte en het vertrouwen samengevat in een kinderlied, zegt hij. En op het gebied van Nederlandstalige liedjes zou ik voor Vanavond of Vannacht kiezen van Martine Bijl. Het is een ongekend prachtige stem die zij had. Dat schrijft Erik. Dus schreef, vertaalde ook veel liedjes van haarzelf en musicals. Nou ja, dat zijn zo even wat eerste reacties. We hebben nog een uur de tijd, dus we zijn heel benieuwd naar uw verhalen bij welk Nederlandstalig lied voor u veel heeft betekend, of nog steeds veel betekent, laat het weten via de mail villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam of uw nummer er even bij. U kunt ook reageren via de NPO Luisterapp. Het liefst ook met een gesproken appje, want dan kunnen we dat laten horen in deze uitzending.

0: NPO Radio 1.
1: Koen Verbraak.
2: Een strijd aangaan tegen de techreuzen, een zorgcorporatie oprichten of het buurtcafé openhouden. Terwijl Shell recordwinsten boekt en Big Tech oppermachtig lijkt, bouwen burgers in het klein aan een nieuwe toekomst. Ze wachten niet op een trage of onwillige overheid en zijn multinationals, projectontwikkelaars of de agro-industrie te slim af. Het lijkt vechten tegen de bierkaai. Hoe houden deze actieve burgers hoop? Waar boeken ze succes? En hoe zou Nederland er volgens hen uit moeten zien?
3: Human, de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
6: Proost.
4: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Ster. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie, ik?
8: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
9: Echt waar?
8: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
9: Dat is stoer van mij.
8: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
9: Woehoe!
8: Op sunweb.nl.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
12: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
3: NPO Radio 1. 3:00.
0: Jurgen van den Berg.
14: Dat strafrechtadvocaten worden geïntimideerd en bedreigd, dat wisten we al. Maar ook familierechtadvocaten krijgen er geregeld mee te maken. Het is een doorn in het oog van familierechtadvocaat Jolanda ter Avest. Zij is straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens.
15: Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid, zegt de voorzitter van de Staatscommissie, Joyce Sylvester.
16: Ja, het is een hele nare conclusie die we hebben moeten trekken. Maar het is een feit. De overheid discrimineert in Nederland zelf ook. En dat is echt heel erg, omdat de overheid eigenlijk in het leven is geroepen om iedereen gelijk te behandelen en te beschermen. Dus wij vinden ook dat als het gaat om bestrijding van discriminatie en racisme in ons land, dat dat fundamenteel van koers moet veranderen. Want anders gaan we met elkaar het niet redden in die zin dat er geen structurele verbetering komt in de bestrijding van discriminatie en racisme.
15: De Staatscommissie deed de afgelopen 4 jaar onderzoek naar discriminatie en racisme in Europees en Caribisch Nederland. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Met de invoering ervan werden mensen van hun grondrecht beroofd zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom spanningen. In een aantal steden kwamen ook rellen tegen de maatregel. Brancheorganisaties van supermarkten zijn uit VNO-NCW gestapt. Ze vinden het te duur en de werkgeversorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om organisaties die onder meer Jumbo en Albert Heijn Delhaize vertegenwoordigen. In Moldavië en Letland zijn militaire drones neergekomen of neergehaald. Of het Russische of Oekraïense drones zijn, is niet duidelijk. In Moldavië stortte het toestel in een weiland. In Letland werd de drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Een kwart van de mensen met een beperking heeft het gevoel niet mee te tellen in de samenleving. Het College voor de Rechten van de Mens zegt dat ze nog steeds worden achtergesteld. En ook hebben ze vaak geldzorgen. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen, maar dat lijkt weinig indruk te maken, zegt correspondent Lennart Swols.
1: Trump heeft opgeroepen om de beschietingen te stoppen. Hij heeft gisteren ook nog met Netanyahu gebeld om te zeggen dat hij niet moet reageren op die Iraanse aanval. Maar Netanyahu luistert daar niet naar, heeft toch groen licht gegeven voor de aanvallen. En dat komt denk ik ook omdat Netanyahu hier in Israël onder druk staat. Er komen hier verkiezingen aan binnen enkele maanden. En vanuit de oppositie klonk het deze week al dat Israël veel te afhankelijk wordt van Amerika als het gaat over de besluiten over de oorlogen hier in de regio. Ja, als Iran dan aanvalt en je reageert daar niet op, is dat natuurlijk een teken van zwakte. Dus ja, ik denk dat Netanyahu daarom toch niet naar Trump luistert op dit moment. Daar moet ik wel bij zeggen dat we niet weten wat er achter de schermen allemaal besproken wordt tussen Israël en Amerika. Want uiteindelijk heeft Netanyahu Trump wel nodig als het weer uitdraait op een volledige oorlog met Iran.
15: Het gerechtshof heeft de Amsterdamse modeondernemer Martijn N. vanwege seksuele misdrijven veroordeeld tot 3,5 jaar cel. 2 jaar meer dan het vonnis van de rechtbank. Volgens het hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht en ook is hij veroordeeld voor aanranding van 2 jongens van 15. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor. Ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten, zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt, af en toe wat lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. En ook vanavond blijft het buiig. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien met kans op onweer en veel wind.
14: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
6: Er staat net geen 70 kilometer file. Aan de grens heb je vertraging op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Beek en de grensovergang doe je er 5 minuten langer over. Dan de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord bij Arnhem 10 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Er heeft een vrachtwagen met pech gestaan op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot doe je er nog 20 minuten langer over. En weer een file aan de grens op de A76 van Geleen naar Aken voor de grensovergang 10 minuten extra.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
18: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
20: NPO. NPO Radio 1. Max.
0: Jurgen van den Berg.
14: Goedemiddag allemaal. De gastenlijst heb ik hier in mijn hand. Familierechtadvocaat Jolanda ter Aves komt straks langs. Haar beroepsgroep, de familierechtadvocaten, die worden net als strafrechtadvocaten geregeld geïntimideerd of bedreigd. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1968. Ik verheug me daarop. Toen was de eerste uitzending van het kinderprogramma Stuivenzin. En we gaan terugblikken met Ria Bremer en Mieke Benda. De kandidaat van vandaag een tijdje terug heet Richard Gelmers, komt uit Amsterdam. En de vraag van vandaag, welk Nederlandstalig lied betekent voor u heel veel? Laat het weten via villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister. De aanleiding zijn de Buma Awards die vanavond worden uitgereikt. De jaarlijkse Nederlandse muziekprijzen voor componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. En daarom dus die vraag van vandaag. Er zijn al wat reacties binnengekomen. We hebben net al vlak voor drieën wat laten horen. Het favoriete nummer van Marieke is Op de golven dansen wij van Dikhout. De tekst is fantastisch, zegt ze. De muziek erbij magisch. Alles klopt aan dat nummer. En dan nog die ene zin. Eén ding staat vast, niets is zeker. Ons leven hangt van onwaarschijnlijkheid toeval aan elkaar. Ze zou willen dat ze het zelf verzonnen had. Alles.

0: Van Dikhout is dat. Dan een audiobericht van Jo.
1: Tot aan mijn dood zal dit nummer mij altijd een warmte, een onschuld en een back home gevoel geven. En dan gaat het erbij om een nummer van G. Reinders, bluesmuziek. Ik kom van oorsprong uit Limburg vandaan, ben met amper 18 naar het westen gegaan. Maar bij dit nummer dan voel je nog de onschuld, de warmte, de onbevangenheid en de knusheid van de tijd van toen.
0: Bluesmuziek, inderdaad, prachtig. De melancholie die daar doorheen te horen is natuurlijk. Veel mensen noemen ook dit liedje.

0: Claudia, goedemiddag.
1: Nee, Jurgen, goedemiddag.
0: Hoe is dat om jezelf op NPO Radio 1 te horen?
1: Dat blijft altijd een beetje bijzonder. Gek is dat, hè?
0: Ik weet niet, vind ik dat je stem ook iets hoger is hier of zo. Of,
1: Ja, maar dit is 2010, hè? Dus ja, ik ben ook 16 jaar jonger daar.
0: Ja.
1: En ik valt mij ook altijd op dat er iets... Hij is iets...
0: Ja, jonger.
1: Iets lager, maar ja, nu is mijn stem iets lager of iets jonger. Ja, dus ik was gewoon heel jong.
0: Met die vraag van vandaag, je kon bijna de klok erop gelijk zetten. Dat nummer wordt gewoon heel vaak genoemd ook door mensen. Het is betekenisvol voor velen.
1: Ja, wat een eer is dat, hè? Ik vind dat echt nog steeds... Daarom blijf ik het dus abnormaal vinden. Want als je zoiets maakt, dan weet je zelf niet... dat deze voor veel mensen iets gaat betekenen natuurlijk. Want voor mij zijn al die liedjes... Ja, er zit bijna overal evenveel toewijding in. Of ze zijn allemaal een soort noodzaak geboren. Maar ik weet wel dat toen ik dit geschreven had... dat ik dacht, dit vindt of iedereen stom of heel mooi. Maar niet iets ertussen. Ik had er wel een heel absoluut gevoel bij of zo.
0: Maar dat is natuurlijk heel grappig, hè? Want jij schrijft dat vanuit jezelf en vanuit jouw ervaringen. En kijk, want heel veel mensen denken natuurlijk van... ja, die vrouw gaat zitten en die schrijft een hit. Maar zo werkt het natuurlijk niet.
1: Nee, het is heel grappig dat mijn lieve moeder... die heeft ook al sinds die tijd regelmatig gezegd... je moet nog eens een keer zoiets schrijven, wat mag ik dan bij jou? Ja, maar zo werkt dat dus niet. Want het kwam toen echt uit een heel diep gevoelde noodzaak van dat moment. En ik heb vroeger wel eens gedacht van... je moet iets maken wat heel veel mensen... leuk vinden. Maar ik heb later gemerkt... je moet juist iets maken wat voor jouzelf iets betekent. En des te meer kans, hoe persoonlijker het is... hoe universeler het kan zijn, gek genoeg.
0: Ja, ja. Het heeft de dikke vandaan gehaald, zelfs het zinnetje.
1: Ja, mag ik dan bij jou? En het is heel grappig, omdat het eigenlijk komt uit mijn kindertijd. Mensen die veel aan het schoolplein staan met jonge kinderen kennen dat. Dat je niet de zin afmaakt... Het is, gaan we bij jou of bij mij? Mag ik bij jou?
0: Ja,
1: weet je wel?
0: Ja.
1: Spelen. Je maakt hem niet af. En daarom komt die schuilen. Komt ook pas, die wordt pas ingelost in het refrein natuurlijk. Zeg ik, mag ik dan bij jou? En pas in het refrein, mag ik dan bij jou schuilen? Dan is hij pas rond, zeg maar.
0: Ja. Hoe werkt dat? Hè? Want ik heb dat wel eens vaker gevraagd aan mensen die liedjes schrijven. Zo, heb jij een opschrijfboekje of je telefoon voortdurend bij de hand... waarbij je dan ingevingen noteert?
1: Ja, dat is echt zo. Dat als je een beetje open staat, dan vallen je de hele tijd dat soort ideeën in. En mag ik dan bij jou was... die begon met echt die eerste regels, die heb ik ergens opgeschreven. Van als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou?
0: Ja.
1: Dat is, ja, die, en toen kwam die als de lente komt en als het einde komt. Ja, ik had in die periode heel veel Bob Dylan geluisterd. En die doet heel veel met... zo'n herhalend zinnetje, weet je wel, aan het einde van een couplet steeds. Dacht ik, dat ga ik eens proberen. Nou, zijn betere, zijn slechtere mensen om van te jatten.
0: Ja. Heb je ook nog wel eens dat iemand, want kijk, dat hoor je natuurlijk ook wel van artiesten, dan hebben ze een nummer geschreven, dan treed je op.
1: Het is heel erg, want ze zijn live op de radio, maar ik moet Maarten van Rossum even gedag zeggen, die hier net in mijn podcast de gast is geweest.
0: Ach.
1: En anders is het heel asociaal dat die man helemaal geen gedachte heeft gezegd.
0: Doe hem de groeten ook namens heel Nederland dan even.
1: De groeten namens heel Nederland. En heel erg bedankt. Ik vond het geweldig. Dank je wel. Dag.
0: Ja. En dit is de oude Maarten van Rossum, hè? Want die andere...
1: Dit is Maarten van Rossum, de oudere.
0: Ja,
1: en die zit in de Claudia Show.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want die zit in jouw podcast. Dat treft je ook iedereen in. Nee, wat ik wilde vragen is... je hoort nog wel eens van artiesten... die hebben dan een nummer geschreven. Vaak gaat het heel ergens anders over... dat de fans dan er een hele eigen betekenis aan geven.
1: Ja, dat is het fijne bij dit nummer. Dat is mij ook een beetje overkomen... dat die gaat ook over zowel... nou ja, voor mijn angst voor... nou ja, uitsluiting eigenlijk, weet je? Dat er een clubje komt waar je niet bij wil horen. Maar het gaat ook over de liefde en het gaat ook over sterven en afscheid. En ja, het leven, vrees ik, voor ons allemaal.
0: Het is in die zin vrij recht toe recht aan. Je kunt er verder weinig andere kanten mee op dan wat je hoort eigenlijk in dit liedje.
1: Ja, en ik geloof dat als je dus aan het schrijven bent... en je staat dat kinderlijke in jezelf toe... want het zijn allemaal vrij kinderlijke... zinnetjes, weet je wel, als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Dan ben je ook altijd eerlijk en dan komt het dus ook bij mensen binnen. Als je niet probeert mooi schrijverij te doen, zeg maar.
0: Nou, ben jij een liefhebber van het Nederlands aan zich? Wat is een Nederlandstalig liedje dat voor jou betekenisvol is geweest ooit?
1: Er zijn er natuurlijk een ziljoen. Maar eentje die ik zou willen noemen is Als je niet bij me bent van Ramses Shaffy. Als je niet bij me bent en ik me voorstel hoe je met de anderen in je eigen stad zult lachen, liefste, dan weet ik dat je alleen bent. Het kon ook anders vroeger, maar je bent er voor altijd. Ja, ja, dat is ook zo eenvoudig, maar zo ontzettend mooi.
0: Ja, ja, prachtig. Claudia, dankjewel. Succes met alles wat je doet.
1: Ja, dankjewel. Yo, fijne hoi. Dag nog. Doei.
0: Vraag van vandaag. Welk Nederlandstalig lied betekent veel voor u? Reageer kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. Dan kunnen we u terugbellen of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp.
2: Max. Terug naar toen.
0: We gaan terug naar 8 juni 1968.
2: Villa
0: Op die dag was de eerste uitzending van het kinderprogramma Stuivers In.
3: Welkom bij het Stuivers In. We gaan gauw beginnen, want we hebben enorm veel instuivers. René, ik weet wat jij verzamelt, want er staat al een paar doosjes staan hier en er liggen al een heleboel schelpen. Hoeveel schelpen in totaal heb jij?
4: In de Nederlandse verzameling heb ik er 70.
5: Deze provincie die hier op het ogenblik aan de balk hangt en op de grond staat, dat is de provincie Utrecht. Aan de balk, vertel het me maar, naar rechts of naar links?
6: En we vragen nu of de voorzitter van de jury hier wil komen om te vertellen wie de gouden stuiver heeft gewonnen.
7: Zijn we tot de conclusie gekomen dat Ton Burger de gouden stuiver heeft gewonnen.
5: Voor Ton Burger de gouden stuiver.
0: Stuivers In werd 18 jaar gepresenteerd door Ria Bremer en de drijvende kracht achter de schermen was bedenker en regisseur Mieke Benda. En allebei zijn ze hier. Ik ga even applaudisseren. Ik heb jullie net in de kantine even gezegd dat ik zeer vereerd ben dat jullie er allebei zijn. Hartstikke mooi, want ik zat vroeger ook voor de buizen naar links en naar rechts te wijzen als die balk weer in beeld kwam. Mevrouw Bremer, u was bij de eerste uitzending, was u niet de presentatrice?
8: Nee, Mieke had mij niet gekozen. Nee hoor, die had hele andere plannen, heeft me daar uitvoerig over verteld. En ik dacht iedere keer, wat lijkt me dat leuk. Maar nee.
0: Wat is het verhaal daarachter, mevrouw Bender?
8: Ja, dat wil ik eigenlijk ook nog wel eens weten.
9: Het verhaal is dat ik Ria nog niet eens in die tijd heel goed kende. Maar wel kende, natuurlijk.
0: We praten over de AVRO, hè?
9: We praten over het AVRO-gebouw, we praten over de kantine, we praten over alles wat daar plaatsvond. En er liep een actrice met haar ziel onder de arm. Die heette Annabeth Tausk. En die vond ik heel leuk. En ik dacht, nou, laat die het maar eens proberen. En we hebben gepraat erover, ik heb haar verteld wat de bedoeling was, enzovoort. Het was gelijk een valse start. Absoluut een valse start.
0: Ja, maar die deed de eerste uitzending?
9: Die deed de eerste uitzending. En omdat we geen onderkomen hadden, dacht ik, we kruipen maar in een manege. Ik weet niet meer waar die was, maar wel ergens in Hilversum, geloof ik. En daar zaten we dus. Die hadden we een beetje ingericht. En het was eigenlijk, nu zou je zeggen, het was een proefuitzending eigenlijk. Maar het was de eerste. En Annabeth die zou per paard opkomen. Maar het probleem was dat ze nooit paard rijden kon. Dus ging ze lessen nemen. Okay. Toen viel ze van het paard, godzijdank niet. Niet verschrikkelijk, okay. niet levensgevaarlijk. Want ik schrok me wel dood. Niet in de uitzending ook niet, nee. Maar daarbuiten.
0: Maar die kon de tweede niet doen daarom?
9: En die kon de tweede niet doen. Nou, de derde. De tweede. En toen moest ik meteen aan Ria denken. Ja. En nog om een andere reden, omdat zij zo zenuwachtig was, dat ik dacht, dit gaat hem gewoon niet worden.
0: Nee. En mevrouw Bremer, ook we praten over de tijd dat er nog geen... ik zeg mevrouw en u tegen jullie. Ik kan dat gewoon niet. Ik kan dat niet anders.
8: Van wie moet je dat?
0: Van mezelf.
9: Voornamen moet je noemen.
8: Is er iets met je?
0: Ja, ik heb nog respect voor de oudere mens.
8: Nou, Mien, zitten we dan. De oudere mens.
0: Nee, maar ik was een klein jongetje toen ik gewoon met natte haartjes voor die buis zat.
8: Doe maar wat je lekker vindt.
0: Oké, want u was niet... Kijk, we hebben nu... U heeft met een mobiele telefoon hebt u even gegeven. U zegt, leg die even weg, anders gaat hij zo meteen af. Dat had je toen nog niet. U was op reis in Friesland. En hoe hebben ze u bereikt dan?
8: Ja, dat is een heel raar verhaal. Ja. Ga je gang, Mieke? Sorry.
9: Nee.
8: Nou, iets met het van de politie gewaarschuwd. Ik zat op een woonboot. Mijn ouders hadden een woonboot daar. En daar zat ik een paar dagen. En ze heeft de politie gewaarschuwd. En die gingen met van die toeters waardoor je geluid kan maken. En die riepen van...
9: Geen idee waar ze zat, hè? Alleen maar dat ze ergens in Friesland zat, op de wateren. Ja.
0: Maar die gingen echt die naam omroepen?
8: Hard omroepen. En op een gegeven moment dacht ik van... wat is ze roepen?
0: Mijn naam wordt genoemd.
8: Ja. En dus zwaaien op het dek met een vlaggetje of met een handdoek. En dan kwam ik...
0: En dan naar de telefooncel om te bellen?
8: Nee, er kwamen agenten, die kwamen onmiddellijk aan boord. Oh. En ik vind het heel erg, ik kan er een leuk verhaal over bedenken... maar ik weet niet meer wat er toen allemaal precies gebeurd is.
0: Nee, oké. Okay,
9: volgens mij ben je mij gaan bellen wel, toen je weer thuis was, toch?
8: Dat zal wel, jawel.
9: Nee, niet thuis, maar vanuit Friesland vanuit.
8: In de Wouden.
0: Het idee bestond dus al van Stuyvesant. Wat was het idee erachter?
9: Het idee was eigenlijk, en zeker toen ik Ria geconnect had... het idee was eigenlijk dat er een soort, voor mijn gevoel, een soort andere generatie kinderen bezig was groot te groeien. Veel opener, veel directer en veel. En aangezien Ria ook nogal direct is in haar interviews, dacht ik van: dit moet hem worden gewoon. En dat werd hem ook.
0: En u zei net al van: ik vond het eigenlijk een beetje jammer dat ik niet gelijk werd gevraagd. Dus het was wel iets wat u past.
8: Nou, ik vond, Mieke en ik, we kenden elkaar goed en we hadden het ook overal over. Een beetje goed kenden we elkaar wel.
9: Een beetje goed.
8: Ik vond het flauw dat ze mij niet gevraagd had. Ja, en ik, ja, dat was het gewoon.
0: Maar waarom was het zo'n leuk programma om te doen?
8: Nou, ik ben helemaal geen kindervriend hoor. Dat is helemaal niet.
9: Nee, daarom wilde ik er ook. Omdat er allemaal oma's, of niet oma's, maar ooms en tantes.
0: Ja. Nee, maar precies, want dat was denk ik juist
8: dat
0: leuk.
8: Dat was de kern van het verhaal, hoor, dat ik geen kindervriend ben.
0: Dat je niet op kinderachtige wijze ook tegen die kinderen praat en zo.
8: Op waarde, gewoon hun waarde. En ja, het was eigenlijk gewoon een journalistiek programma.
0: En kinderen konden daar ook hun... u zei al, kinderen werden wat vrijer en zo. Die konden hun eigen dingen daar kwijt. Hè, waar ze goed in waren, konden ze laten zien.
9: Maar ouders namen ons niet altijd in dank af, hoor.
0: Want?
9: Nou, die vonden het allemaal veel te streng voor die kinderen.
8: Die werden ook weggestuurd, hè? Dus zo gauw als dit. Ik ben met iets anders bezig op het ogenblik. En daar kwam het verhaaltje weer bij mij naar boven. Die ouders kwamen en die hadden een koffertje bij zich met schoongewassen truitjes, een haarset, make-up voor die kinderen, krulspelden. En dan moesten dat ging dan mee en dan kwamen die kinderen erbij en die keken alles een beetje zo naar mij en die dachten: wat moeten we allemaal hier? En ik keek naar dat koffertje en dan vroeg ik aan die kinderen: wat zit er in dat koffertje? En een beetje, ja, dat weten we niet. En op een gegeven moment dacht ik: dit klopt helemaal niet. Dus dan liepen we met die kinderen weg. En dan hadden we een soort Mieke, we deden dat toen, een andere Mieke. Die pakte die mensen mee, die ouders. En ooms en tantes die er allemaal in de
9: we stuurden altijd die ouders weg.
0: Kinderen werden van ouders gescheiden.
8: En de koffers gingen mee met die andere kant uit. Ja. En die kinderen waren ons zo dankbaar. Ja. Die wilden heel die schone trui niet aan en zo.
0: Nee, precies. Nee. En dan aan het eind was altijd die balk. Hè, daar hoorden we net ook een stukje van. Dat werd ook steeds hilarischer. Hè?
8: Ja, dat was een idee van Willem, jouw partner.
9: Ja, dus kwam met één briefje binnen. Er stuurde een kind een briefje, ik wil dat en dat en dat. Ja. Eén briefje. Laatst wel voor in de uitzending. En toen kwamen er meer briefjes en nog meer briefjes en nog meer briefjes. Toen gingen we een houten balkje daar neerhangen. Dan gingen we die briefjes aan doen.
0: De stukken werden steeds groter.
9: Maar iedereen wilde opvallen. Dus het werd steeds geweldiger. En ze gingen steeds meer bouwen. Toen hadden we één kamer op de AVRO. Alleen maar met die spullen. En een toneelmeester die zo lief was om een ijzeren balk daar te maken en dat allemaal erin te knopen.
0: Ja, geweldig.
9: Hilarisch was het.
0: Er zijn hele generaties opgegroeid met Stuyvesant. En die hebben daar natuurlijk herinneringen aan. Eén van hen, de burgemeester van Vijfheerenlanden tegenwoordig, voormalig radiopresentator, Sjors Freulich.
2: Het was 1982 en ik trad met een groep vrienden uit mijn kerk. Ik was toen 14 jaar jong, trad ik op als het goede doel. Wij playbackten het goede doel en wij werden uitgenodigd om ook op te treden in Stuyvesant. Nou, daar keken toen miljoenen mensen naar, was hartstikke leuk. En het mooiste was dat tijdens ons optreden wij speelden België, of eigenlijk gezegd wij playbackten België. Het echte goede doel kwam achter ons staan en speelde met ons mee. Dus dat was fantastisch. Ik moet nog altijd even glimlachen als ik nadenk over de aankondiging van Ria Bremer van onze act. Want zij zei toen, let op de zanger, want die wordt nagedaan door Sjors Vreulich. En dat is een radiopresentator, dus misschien herken je zijn stem wel. Nou, dat is toch een beetje lastig als je playbackt.
9: Leuk.
0: Komen jullie vaak oud-deelnemers tegen met verhalen?
9: Ja, ik kom bijvoorbeeld, ik noem maar wat... Anita Meijer woont bij mij in de buurt. Dus ja. Die kom ik regelmatig bij Albert Heijn tegen.
0: Maar die is ook in Stuivers in geweest?
9: Ja, ja. Wat grappig. Anita Meijer. Ik kwam toen ik naar een musical ging in... ik geloof in Scheveningen of zo, kwam ik... Wiebe Suyari tegen, ook in Stuivers in gezeten.
0: Ja, ja. En u, mevrouw Bremer?
8: Ja, ook dat soort verhalen, ja.
0: Maar je hebt daarna ook nog heel veel andere dingen gedaan... maar 18 jaar lang dit programma gepresenteerd.
8: Ja. Nou, ik vond... dat is wel een klap geweest in de afgelopen dagen... toen die schatkist kwam. Toen,
0: van Beeld en Geluid?
8: Ja. Ja. Wij belden ook wel, en net hebben we het er ook nog even over gehad. Het is ongelooflijk wat een plek Sluiverzin gehad heeft. Dat hebben we ons nooit gerealiseerd. Althans, ik heb het me nooit gerealiseerd.
0: Ja, grappig is dat.
8: Ja, het is...
0: Want ik geloof dat het nu in de top 10 staat, hè, van meest gezochte onderwerpen.
8: Ja, ik denk dat ze er ook wel weer opnieuw mee willen beginnen. Nou, we hebben al gezegd dat we doen.
0: We wachten met Stuiverzin.
8: We wachten tot de uitnodiging krijgen.
0: Ja. Misschien luisteren ze mee bij de AVRO. Is er een moment te noemen in die 18 jaar, mevrouw Bremer... waarvan u zegt, ja, dat was zo geweldig? Moeilijke vraag, hoor.
8: Ja, er schiet bij mij even een jongetje in die een doos met honderden poppetjes had... wat een leger moest worden. En die ging aan mij een oorlog uitleggen.
9: Amerikaanse burgeroorlog.
8: Een Amerikaanse burgeroorlog. En dan lag dat hele leger op de grond en ik moest erbij liggen. En hij ging me uitleggen hoe de strategie was van die oorlog. Dat ik dacht, we hebben het in hemelsnaam over. Ik hou verder mijn mond.
9: Ja.
0: En u, mevrouw Wenda, weet u nog iets?
9: Nou, we hebben in de regiekamer helemaal blauw gelegen... van een onderwerp van een jongetje wat uit een boerenfamilie kwam. Meedraaide in het boerenbedrijf. Een jaar of 10 was of zoiets. En die gaf op elke vraag wat Ria ook probeerde. Ja. Nee. Ja. En ik dacht, laat me gaan. Ja. Maar die regiekamer, die lag blauw. Ja, al die mensen.
8: Nee, ik dacht dat jij
9: camera
8: ging,
9: mensen ook.
8: Ik dacht dat je ging vertellen van de ijspegel.
9: Nee. Oh ja, die is ook wel
0: Wat
9: leuk.
0: Is het verhaal van de ijspegel?
8: Iemand die meldde dat ze bij hun thuis de grootste wende langs de ijspegel hadden.
9: Ja.
8: En dan zegt Mieke, oké, dat willen we dan wel zien.
0: Ja. Die had hij meegenomen.
8: Hoe je in de tent gekomen
9: helemaal
8: is.
9: Helemaal ingevroren en meegenomen.
0: Ja, grappig. Ze kunnen bellen vanuit de AVRO als ze opnieuw willen beginnen met Stuivers in. Ja. Hartelijk dank voor de verhalen hier. Ik vond het super fijn dat jullie er waren. We gingen terug naar deze dag in 1968. Toen was dus de allereerste uitzending van het kinderprogramma Stuivers in. En een mooie aanleiding misschien om nog wat afleveringen terug te kijken... via de Schatkamer van Beeld en Geluid. Dat kan via schatkamer.nl. Dit is muziek uit 1968, dus toen Stuivers in begon van de Rolling Stones.

0: Klassiekertje World of Stones, 1968, Jumping Jack Flash.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 3:30 geweest, de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Dorald Megens.
2: Zowel Iran als Israël heeft gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Hoge functionaris in Israël zegt dat dit gebeurt op verzoek van president Trump. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Iran zelf niet meer wordt aangevallen. Discriminatie in Nederland moet structureler worden aangepakt, vindt de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. In een nieuw rapport schrijft de commissie dat de bestrijding van discriminatie nu vooral gericht is op incidenten. Daardoor blijven structurele patronen bestaan, ook bij de overheid. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen er bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. Dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. Onderzoekers pleiten voor maatregelen tegen termieten. Steeds vaker worden in Nederland kolonies van die insecten gesignaleerd. Ze komen mee met geïmporteerde planten zoals olijfbomen. Die termieten kunnen schade aanrichten aan bomen en houten gebouwen.
0: Waar of waar is het aansluiten geblazen in Nederland? Dennis Mooi.
3: Nou, in Brabant loopt het vast op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en knooppunt Markiezaat is de weg dicht. Dat komt door een kapotte vrachtwagen die op de verbindingsweg daar richting Rotterdam en Bergen-op-Zoom staat. Je volgt een klein stukje de A58 richting Vlissingen. En dan keer je bij de eerstvolgende afrit, dat is de afrit Rilland. En dan kan je alsnog je weg vervolgen naar Bergen-op-Zoom en Rotterdam. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens heb je 10 minuten extra nodig. Dat geldt ook voor de A12. Of de andere kant op, richting Utrecht, tussen de knooppunten Velperbroek en Grijsoord. Dat komt door een vrachtwagen met pech. A27 Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten, een kwartier vertraging door een personenwagen met pech. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En op de A58 Breda-Eindhoven doe je echt 10 minuten langer over bij Oorschot.
1: Tot 4 uur.
0: En dat is dat spel waar u 100 euro mee kan verdienen. Als u de weekwinnaar wordt althans. We hebben het scorebord weer helemaal leeggeveegd. Het staat allemaal weer op nul. En de eerste kandidaat die een score neer gaat zetten is Richard Gelmers uit Amsterdam. Richard, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Jurg.
0: Meestal vraag ik dan waar ligt dat ook alweer. Maar ja, intussen weten we wel ongeveer waar Amsterdam ligt, toch? Ja. Maar als we nou met de villa hier naar Amsterdam gaan, waar moeten we dan als eerste heen, vind jij?
4: Je moet eruit.
0: Ja, goed. Het is jouw antwoord, Richard. Jij moet over de straat.
4: Jurgen, ik ben geen oorspronkelijke Amsterdammer. Ik woon in een heel mooi plekje in het centrum. Maar door ziekte en wat dan ook, ik zoek naar een plekje in de natuur. Ik wil weer ademen. Dat is hem. Ik mis het groen. Dat is het.
0: Ja, wat grappig. Ik las in het Parool van het weekend een verhaal van iemand die inderdaad dat hetzelfde had wat jij ook hebt nu. Ja. Was een hele tijd ergens buiten geweest, ook in Drenthe en alles, maar nu weer met hangende pootjes terug naar Amsterdam gegaan.
4: Nooit, never. Nee. Als je mij nu in een dorpje via woningruil kan neerzetten in een dorpje in Drenthe, ben ik morgen vertrokken.
0: Mensen die dit horen en willen ruilen met Richard, die kunnen zich melden bij ons. Dan sturen we dat gewoon netjes aan je door. We gaan het spel spelen. Vroeger of later moet jij zeggen bij het fragment dat je hoort, ten opzichte van het fragment ervoor. En je krijgt 3 minuten de tijd. Wat is jouw geboortejaar?
4: 65.
0: 1965, gaan we daarmee beginnen. Tijdje terug. Althans, de vraag is dus, is dit fragment vroeger of later dan 1965?
5: As dusk fell on Saigon, helicopters were still taking people out of the embassy compound. There were more than 80 helicopters shuttling people out to the carrier.
0: De val van Saigon, vroeger of later dan 1965?
4: Als ik het goed heb, is dat ongeveer 73 geweest, dus later.
0: Is goed, dat was 1975.
6: Oké. De spanning valt vanavond in Israël te snijden. Iedereen zit aan de radio gekluisterd. De lange nacht kan de ontknoping van het drama in München brengen. En nachtwerken de ouders, broers en zusjes van de gegijzelde Israëli's geen oog zullen dichtdoen.
0: Was dit vroeger of later dan 1975?
4: Vroeger, dit is 72,
0: ja,
4: denk ik.
0: Ja, dat is correct.
7: Die concours, de la chance, Eurovision, Mille.
8: Dit is zegt iedereen vriendelijk goeiedag. Al die 500 miljoen kijkers en luisteraars. En hier komt dan nog één keer het winnende liedje. Door de groep ABBA, het liedje Waterloo.
0: Was dit vroeger of later dan 1972?
4: Dit maakt me wel moeilijk, want volgens mij is dit 1974. 74.
0: Ja, dus later is goed.
9: Roger Moore is James Bond 007 in Ian Fleming's Live and Let Die.
10: My name's Bond. James Bond.
0: Was dit vroeger of later dan 1974?
4: Maar welke? We hebben het over Roger Moore.
0: Ja, Live and Let Die. Dus die film van Bond, was dat vroeger of later dan 1974?
4: Vroeger, denk ik.
0: Dat is goed, het was 1973.
11: Nog eenmaal heeft Johan Cruijff kunnen tonen dat hij een rasvoetballer is. In zijn afscheidswedstrijd liet hij de sterren van Bayern München vaak dolgedraaid achter. Op de manier die hem wereldroem bezorgde.
0: Was dit vroeger of later dan 1973?
4: Dat was later.
0: Ja, dat was 1978.
12: Op zondag 4 november beleefden we die voor het eerst. Een heel ongewoon beeld toen. Nu al bijna weer vertrouwd. Geen auto's op de wegen. Behoudens een enkele met ontheffing die we nastaarden.
0: Vroeger of later dan 1978?
4: Nou, dat herinner ik me als kind echt nog als het dan van gisteren. Dat was vroeger dan 1978.
0: Ja, 1973 was het.
4: Ja.
13: Gisteravond is de Britse komiek Tommy Cooper overleden. De goochelaar met het iconische rode hoedje is tijdens het televisieprogramma Live from Her Majesty's in elkaar gezakt. Ja, en het publiek dacht dat het bij de act hoorde.
0: Was dit vroeger of later dan 1973?
4: Oh, moeilijk. Ik denk later.
0: Dat is goed, het was 1984.
14: De gorilla sloeg zich door de glazen deur van het volle Blijdorp restaurant waar hij rondrende en om zich heen sloeg. Hij viel een vrouw aan, sleurde haar mee en liet haar gewond achter. De dierentuin werd ontruimd.
0: Was dit vroeger of later dan 1984?
4: Gaat dit over Bokito? Of
0: ja, dat zou best kunnen.
4: Dan is het later.
0: Ja, het is goed hoor. 2007 was het.
15: Een van de kleurrijkste figuren uit de Nederlandse artiestenwereld overleed. Ramse Shaffy.
16: Zing weg, huil, wit, blak, werk en bewonder.
0: Ja, Ramse Shaffy overleden. Vroeger of later dan 2007?
4: Later.
0: Ja, is goed.
4: Oh mijn god.
0: Het was 2009, maar je hoorde door de liedjes van dat liedje van Ramse Shaffy, je hoorde je ook de wekker, dus de tijd zit erop.
4: Okay.
0: Maar je hebt het hartstikke goed gedaan, man.
4: Mag ik nog even wat kort vertellen? Ik heb een trauma, jeugdtrauma van stuipen zien.
0: Komt hij nu mee? Wat dan?
4: Dat zei ik. Nou, dat links naar rechts spel, wij hadden een soort briefkaart gemaakt met mijn vriendje.
0: Ja.
4: En links en rechts zegt, en ze raakten hem aan. En ze trok hem niet.
0: Ach, en dat komt nu allemaal weer naar boven.
4: Ja, dat dankzij jullie. En maar een week later won ik met Afro stop op een t-shirt. Konden mensen altijd briefkaarten inzetten. En dan werd er 10 briefkaarten getrokken. En toen won ik een Afro stop op. Dus voor mij is Advisser de held van mijn jeugd.
0: Nou, en je bent vandaag ook de held, want je hebt 9 gescoord. Dat is echt knap hoor, voor zo'n eerste keer. We gaan kijken of dat stand houdt. Komende donderdag weten we dat, Richard. Maar je hebt het voor nu heel goed gespeeld. Je krijgt met ons geen t-shirt, maar een Villa VDW keukenschort. Ook daar maak je de blitz mee in Amsterdam.
4: Ja.
0: En afwachten dus tot donderdag. En anders bellen we je terug. En dan mogen we je ook nog €100 overmaken.
4: Super, hartstikke bedankt. En ik ben de winnaar van maandagochtend. Dus
0: dat sowieso.
4: Kan niks meer gebeuren. Hey,
0: en ik zeg tegen de andere mensen, als u een keer mee wil doen, meld u aan villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Dit is de groep Train.

0: 50 Ways to Say Goodbye. Train was dat. De strafrechtadvocaten die te maken krijgen met onveilige situaties, ja, dat horen, zien en lezen we geregeld in de media, maar ook familierechtadvocaten worden geregeld geïntimideerd of bedreigd. Gevolg is dat familierechtadvocaten afhaken, waardoor slachtoffers in de kou komen te staan. En dus is het tijd voor actie, vindt familierechtadvocaat Jolande ter Avest. Mevrouw ter Avest, goedemiddag.
1: Dag.
0: Wanneer kom je eigenlijk bij een familierechtadvocaat? Voor wat voor zaken?
1: Voor echtscheiding, voor uiteengaan met een partner, voor gezag- en omgangszaken, dat soort zaken, ja. Alimentatie, dat soort zaken.
0: Ja. En dat Nederland steeds heftiger wordt, dat zien jullie dus ook terug?
1: Zo zou ik het niet helemaal uitdrukken, maar we hebben te maken met geweld van vooral wederpartijen.
0: Ja, maar ik bedoel, is dat anders dan, laten we zeggen, 20 jaar geleden?
1: Ja, dat is zeker anders. Dat is zeker anders.
0: En hoe komt dat, denkt u?
1: Ik denk dat het komt doordat mensen meer de neiging hebben om zichzelf groter te maken dan ze werkelijk zouden moeten zijn, zeg maar. Dat zien we eigenlijk in de hele maatschappij terug. En mensen eigenen zich rechten toe die ze eigenlijk niet hebben of niet zouden moeten hebben.
0: Ja. Dus er zijn advocaten die daardoor afhaken. En wat is het gevolg daarvan?
1: Nou ja, wat ik zie is dat ik heb mij gespecialiseerd in huiselijk geweldzaken. Daar is het ontzettend lastig voor slachtoffers om hun recht te halen. Er zijn heel weinig advocaten nog die daarin gespecialiseerd zijn. En wat het gevolg is dat niet alleen ik, maar meer van mijn collega's die zich gespecialiseerd hebben, honderden mensen ieder jaar de deur moeten wijzen. En dat is super pijnlijk, want we weten niet meer waar we ze naartoe moeten sturen.
0: Ja. Ik begrijp dat een van de, want u zegt dus bedreigingen, intimidatie, dat soort zaken, maar er worden ook onterecht tuchtklachten ingediend. Wat is daar het idee achter?
1: Nou ja, wat wij zien is dat in een bepaald soort zaken er continu, daar spelen parallele processen. Dat is niet alleen naar advocaten toe, maar naar medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdbeschermers. Al die mensen, inclusief advocaten, krijgen klachten van een ouder die vaak ook richting een partner of een ex-partner geweld uitoefent. En daar hebben wij ook mee te maken. En dan is het met name klachten van 300-400 pagina's. En veel klachten ook. Dus het blijft vaak niet bij één klacht. En ja, dat kost ontzettend veel tijd. Het kost ontzettend veel energie. Maar ook heel veel geld. Ja.
0: Wat ik me afvroeg, hè, want kijk, laten we gewoon maar even een situatie nemen. Man, vrouw gaan uit elkaar en er komt een familierechtadvocaat bij kijken. Dan heeft diegene die dan zo'n terugklacht indient, heeft dan toch ook een advocaat bij zich, of niet?
1: Zeker.
0: Dus dat zijn eigenlijk uw collega's die dan adviseren van, nou, die maar een terugklacht in, want dan kunnen we de boel een beetje rekken of intimideren.
1: Nou, het zijn zelden de advocaten die de klachten indienen, maar meestal hun cliënten.
0: Maar dat wordt ze niet afgeraden, kennelijk, door die advocaten.
1: Dat weet ik niet, dat kan ik niet. Dat inzicht heb ik gewoon niet. Ik denk niet dat er veel advocaten zijn die hun cliënten aanraden om een klacht in te dienen tegen de wederpartij. Ik heb dat tenminste. Ik heb het nog nooit van een collega gehoord ook die dat zou doen.
0: Maar stel dat uw cliënt dat zou doen, dan zou u daar toch onmiddellijk ook als advocaat bovenop springen van, dit is niet de goede weg.
1: Nou ja, kijk, als een advocaat zich heel onheus gedraagt richting mijn cliënt, of die liegt voortdurend bijvoorbeeld, dan weet ik niet wat ik zou doen. Ik heb nog nooit een cliënt aangeraden om een klacht in te dienen.
0: Nee.
1: Maar kijk, advocaten kunnen zich ook misdragen. Daar is op zich, om daar een klacht tegen in te dienen, daar is op zichzelf natuurlijk niet zo heel veel mis mee. Het punt is dat dit gebruikt wordt om mij uit te schakelen.
0: Ja, precies. Nou, dat bedoel ik ook. U bent zelf ook meerdere malen bedreigd. Wilt u daar wat over vertellen?
1: Zeker. Wat kan ik over vertellen? Dat is.
0: Wat is er gebeurd?
1: Er zijn mensen die hebben geprobeerd, een wederpartij heeft geprobeerd mijn kantoor binnen te dringen. Er zijn mensen die proberen onze gegevens van cliënten te

0: pak te krijgen. Ik ben een keer, en dat vond ik echt heel heftig. Toen ik naar het theater reed, heeft iemand een keer geprobeerd mij van de weg af te rijden, zullen we maar zeggen. Ik ben wel eens gebeld door de politie 's avonds als ik op mijn kantoor zat te werken, dat ik mij in veiligheid moest brengen, omdat mijn cliënten en haar kind in veiligheid waren gebracht door de politie. Dat is heel eng, want ja, er hangt hier een heel goed bord op de deur. En daar staat op dat ik hier kantoor houd.
1: Ja, dus dan weten ze je ook te snel te vinden natuurlijk.
0: Zij weten mij, er zijn mensen geweest die mij hebben staan filmen bij mijn woning. Terwijl ik eigenlijk, mijn woning is gewoon niet te vinden. Dus ik sta niet in het kadaster openbaar. Ja, je kunt mij niet vinden in de BRP. Dus dat is heel bedreigend.
1: En toch doet u dit al 20 jaar?
0: Ja, bijna, ja.
1: Ja. Lukt het nog wel om uw werk te doen dan?
0: Ja, ja, want mijn werk is... dat klinkt een beetje gek nu na dit gesprek, maar mijn werk is fantastisch werk. Ik doe iets waar ik heel dankbaar voor ben dat ik het mag doen. Omdat het... ik vind het ontzettend leuk om vrouwen veiliger te houden. Mannen soms ook, en zeker kinderen.
1: Ja.
0: Ik ben er gewoon op. Doordat ik het zo lang doe, ben ik er ook best goed in geworden.
1: En staat hier op het prioriteitenlijstje van de Orde van Advocaten dat jullie als familierechtadvocaten dus ook bedreigd worden, geïntimideerd worden, zoals we dat van strafrechtadvocaten ook wel horen?
0: Nou ja, kijk, ik heb een weerbaarheidstraining gevolgd bij de Orde van Advocaten. Dus daar ben ik echt geschrokken
1: van
0: mijn collega's.
1: En wat leer je daar dan?
0: Daar leer je bijvoorbeeld hoe je deescaleert. Daar leer je over een escalatieladder. Daar leer je over hoe je met je eigen cliënten om kan gaan. Ik heb alleen geen last van mijn eigen cliënten. Ik heb vooral last van wederpartijen waar ik geen invloed op heb.
1: Ja.
0: Ik ben wel eens een rechtbank uitgelopen waar de ouders van mijn cliënten zwaar zijn mishandeld buiten de rechtbank. Die met een ambulance naar het ziekenhuis werden vervoerd. En dan merk je dat als iets met mij gebeurt, dan ben ik daar redelijk makkelijk over uit. Maar ik merk dat het mij weer emotioneert. En dat is al echt jaren geleden dat gebeurde.
1: Ja, ja.
0: Ik kan niet iedereen veilig houden. Dat vind ik lastig. En de orde, ja, ik vind dat ze veel te weinig doen. Ik vind ook het absurd dat ik me elke keer moet verantwoorden tegenover klachten
1: Ja, kan nog wel raken. Ik maak het even af. U hebt dit ook gemeld bij de deken. Een advocaat die toezicht houdt op het doen en laten van advocaten in een bepaalde regio.
0: Ja.
1: NSC, die deken wilde met u niet in gesprek. De NSC heeft die kwestie voorgelegd aan deze persoon. En in een schriftelijke reactie liet zij weten dat ze niet wil ingaan op de reden. Ze wees naar het tuchtrechtelijk kader, waarin voor familierechtszaken en verzwaarde zorgvuldigheidsnormen geldt. Met name wanneer de belangen van kinderen een rol spelen. Dat betekent dat advocaten zich waar mogelijk deescalerend moeten opstellen en in ieder geval niet onnodig polariseren. Einde citaat. Dat deescaleren, dat komt ook weer terug. Maar wat vindt u van zo'n reactie?
0: Ja, kijk, als iemand mijn cliënten bedreigt, als iemand mijn cliënten controleert, als er sprake is van stalking, als er sprake is van een kind opzetten, dan ben je ver voorbij het stadium van deescaleren. Dan is die situatie al zo heftig. Kijk, wat het doet, wat dit met mij doet en wat dit met mijn collega's doet, is dat het ons de mond snoert. Het probleem is, als ik niet meer mag vertellen in de rechtszaal wat het probleem van mijn cliënten is en hoe heftig het geweld is wat daar speelt, dan hebben slachtoffers helemaal niemand waar ze dat kunnen vertellen. Wij kunnen geen beroep doen. De politie heeft maar zo weinig capaciteit dat ze echt alleen de allerernstigste gevallen kunnen behandelen. Die slachtoffers kunnen nergens naartoe.
1: Ja.
0: Dus als je ons dan gaat melkkorven of ons met twee handen op de rug zet om ons werk te doen, ja, dan kunnen we net zo niet naar die rechtbank toe gaan. Ja.
1: Wat moet er anders, vindt u, mevrouw Ter Avest?
0: Ik vind dat het moet echt afgelopen zijn met überhaupt het indienen van klachten tegen de wederpartij. Dat is heel ongewoon, dat is lang niet in alle landen zo. Ik vind dat het absoluut afgelopen moet zijn om advocaten die integer hun werk doen op een zin of een twee woorden te pakken en daar hele procedures voor aanhangig te maken. Het is absurd. Het is echt absurd. Ik heb er geen andere woorden voor.
1: Maar wie moet dat, wie moet dat doen? Wie moet er ingrijpen dan?
0: Kijk, een extra probleem is dat de rechters die ik tegenover mij heb, als ik naar de tuchtrechter moet, dat zijn mensen van die bestuursrecht nogmaals doen, belastingrecht, die op de Zuidas, advocaten die op de Zuidas werken, die weten dus niks van mijn werk. Die weten ook niet hoe heftig dat is. Ze weten niet hoe gevaarlijk het soms is ook.
1: Ja, u hebt de zaak, laten we zeggen, in die open verteld. Hier bij ons, ook in de krant al eerder. Hopen dat daar nu wat mee gaat gebeuren. Uiteindelijk voor al die slachtoffers die bijgestaan moeten worden. Want dat is ook uw grootste inzet. Dank voor het gesprek. Familierechtadvocaat Jolande ter Avest was dat. We gaan de vraag van vandaag afsluiten. Welk Nederlandstalig lied betekent veel voor u? We hebben al flink wat titels voorbij horen komen. Avond van Boudewijn de Groot wordt veel genoemd. Mag ik dan bij jou? Van Claudia de Breij natuurlijk. Op de golven dansen wij van Dikhout. Ook genoemd. Hier zijn wat laatste reacties. Anders favoriete liedje is Liefde van Later van Herman van Veen. Haar man was net overleden toen ze dat nummer hoorde en ze heeft toen bakken met tranen gehuild.

0: Ja, mooi liedje. Dan een audiobericht van Els.
1: Voor mij is favoriete nummer Vluchten kan niet meer van Frans Halsema en Jenny Arjen. Het is wel triest dat het nu nog steeds eigenlijk allemaal zo actueel is. Daar word je eigenlijk niet vrolijk van. Maar het blijft een heel mooi emotioneel nummer.
0: Een mailtje van Jan. Zijn favoriete nummer is Oost-West Thuis Best van Normaal. Dat hoorde hij voor het eerst op een geheime piratenzender. Want in Hilversum is maar één nummer bekend van Normaal. En dat is roerend hard. Maar ze hebben nog veel meer op hun repertoire natuurlijk. Mooie liedjes. Het lied kwam toen uit toen mijn jongere broer net een jaar geëmigreerd was naar Denemarken. Hij heeft hem die cd gegeven. Later zei hij dat wanneer hij heimwee had, dat hij die plaat opzette en dan vaak een traantje liet. Zijn broer is daar in Denemarken overleden en begraven. Maar nog steeds moet Jan een traan laten bij dat nummer. Oost-West, Thuis-West van Normaal. Berichtje van Marianne, daar word je ook stil van. Voor haar betekent Ode aan het leven van Diggy Dex heel veel. Ze had haar dochter gezegd dat ze later wilde dat dat nummer op haar uitvaart zou worden gespeeld. Helaas heeft ze het 2,5 jaar geleden op de uitvaart van haar dochter laten spelen. Dus een beetje de omgekeerde wereld. En dan nog Marieke, die stuurde een mailtje over het nummer Welterusten, meneer de president van Boudewijn de Groot, 1966. Was toen student in Arnhem, ze had een poster op haar raam met de tekst Johnson moordenaar. Want voor deze Amerikaanse president was dit protestlied tegen de Vietnamoorlog geschreven. Maar de poster moest van het raam, want anders zou haar studiebeurs worden ingetrokken. Maar de bewondering voor het nummer van Boudewijn de Groot is altijd gebleven. Dank voor alle reacties weer. We hebben weer veel te weinig tijd om ze allemaal te behandelen. Maar we hebben zo eens een overzichtje gekregen. Bij die vraag van vandaag natuurlijk, welk Nederlandstalig lied betekent veel voor u? Zometeen op deze zender is er het NOS Radio 1-journaal gepresenteerd door Dielke Teerstra. Wij melden ons morgen weer voor een nieuwe villa even na 2:00. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag.
2: Villa VTT. Samen Max.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: In 1 tegen 1, Memphis Depay wacht. Memphis Depay schiet.
3: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Nu Frenkie de Jong, komt die bal. Gakpo, doelpunt! 1-0 Nederland.
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
7: En goal mee! Jawel, zijn het, dacht ik, maar het is van het doelpunt.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
7: Koopman, variant.
3: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
3: Vanavond om 9:15 de laatste oefenwedstrijd. Nederland-Oezbekistan.
8: Ster.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Trillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
12: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Mart, wat ga je doen?
15: Nu ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
16: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
19: Dielke Teertstra.
18: Het NOS Radio 1 journaal.
20: Goedemiddag. In deze uitzending hoort u al het laatste nieuws uit Iran en Israël. Zometeen spreek ik onze correspondenten, maar nu hoort u al meer in het nieuws met Levi van Eck.
21: Zowel Iran als Israël heeft gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement stop te zetten. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Volgens de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, was er flinke twijfel bij burgemeesters over de avondklok in 2021. Dat zei hij in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tijdens de crisis was hij voorzitter van de 25 veiligheidsregio's. Daar was lang niet iedereen het eens met het invoeren van de avondklok.
22: Los van het feit dat een aantal mensen ook gewoon principiële bezwaren hadden, ik zat daar ook best mee in mijn maag, dat mag u wel weten. Dus er was niet een overtuigend verhaal op dat moment dat het zou gaan helpen.
21: Uiteindelijk sloten de gelederen zich, zegt Bruls, ondanks de oneenigheid. De avondklok duurde iets meer dan 3 maanden. Discriminatie in Nederland moet structureler worden aangepakt, vindt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. In een nieuw rapport staat dat de overheid veel meer kan doen dan nu het geval is. Ambtenaren betrekken mensen die direct geraakt worden door discriminatie te weinig, zegt de commissie, terwijl die juist kunnen helpen om discriminatie tegen te gaan. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet op kinderarbeid laten vallen. Bij de autoriteit persoonsgegevens zijn afgelopen jaar 75% meer klachten binnengekomen over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meerderheid van de klachten ging over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Zij vinden de contributie te hoog, zegt economieredacteur Katrien Minseles.
23: Op dit moment zijn zij van mening dat binnen VNO en NCW veel te veel wordt gesproken over bijvoorbeeld de problemen met betrekking tot netcongestie en stikstof, terwijl zij heel veel problemen ervaren met het steeds stijgende minimumloon.
21: Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn, Ahold Delhaize, vertegenwoordigen. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Bij de vrouwen ging tweevoudig toernooiwinnaar Yekaterina Alexandrova meteen in de eerste ronde eruit. Zij was als eerste geplaatst in Rosmalen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond is het buiig. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgenochtend af en toe zon. Maar morgenmiddag weer pittige buien met kans op onweer en veel wind.
20: Bij de ANWB zit vanmiddag Dennis Mooij. Goedemiddag.
0: Een hele goede middag. De avondspits is al begonnen. Er staat al 200 kilometer file. Op de A12 bij Arnhem richting Utrecht heb je voor het knooppunt Grijsoord een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. Ongeluk op de A15 richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel ben je nog 10 minuten lang onderweg. De weg is wel weer vrij. En op de A58 Tilburg-Eindhoven heb je bij Oorschot ook 10 minuten vertraging.
20: Aanvallen over en weer vandaag in Iran en Israël. Zometeen krijgt u het laatste nieuws van onze correspondenten.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
18: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
20: De toeslagenaffaire was maar één voorbeeld van diep gewortelde discriminatie bij de overheid. Het zit nog veel dieper. Dat concludeert de Staatscommissie Discriminatie en Racisme vandaag na 4 jaar onderzoek. Voorzitter Joyce Sylvester.
4: Dat zit structureel in het systeem, besluitvorming, in algoritme. Dus het is breed, het is diep verankerd. Eigenlijk zeggen wij als staatscommissie, zonder dat we er erg in hebben, hebben wij allemaal in Nederland direct of indirect te maken met discriminatie en racisme.
20: Het WK voetbal moet een groot sportief feest worden. Maar fans uit landen als Haiti zijn ook bang. Bang om opgepakt te worden door agenten van immigratiedienst ICE. Zometeen een reportage uit New York. Maar nu eerst, Israël en Iran bestoken elkaar weer. Raketten gaan over en weer en dat is voor het eerst sinds het ingaan van een bestand 2 maanden geleden. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, zijn die aanvallen de hele dag doorgegaan?
24: Ja, en het begon allemaal gisteravond laat. Teheran had al laten doorschemeren dat ze wraak wilde nemen na de Israëlische aanvallen op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Hier gistermiddag, waar ze naar eigen zeggen Hezbollah-infrastructuur hadden aangevallen. En dat was voor Teheran een rode lijn, zeiden ze. Nieuwe aanvallen op Beirut. En dat was dus de directe aanleiding voor de golfraketten richting Israël die gisteravond begon. Vervolgens kwam de Israëlische reactie en het bleef niet bij 1 aanvalsronde over en weer. Het ging door totdat een paar uur geleden vrij plotseling bericht kwam uit Teheran dat het voor nu klaar was, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aan zal vallen, zeiden ze. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat weer zal gebeuren.
20: En is bekend wat Israël in Iran heeft geraakt?
24: Nou, we horen dat er op verschillende plekken in het land infrastructuur en militaire doelen zijn geraakt. Denk dan bijvoorbeeld aan luchtverdedigings- en radarsystemen en ook een petrochemische fabriek in het zuidwesten van het land. Die fabriek moest ontruimd worden. Ook horen we over knallen boven Teheran vanmiddag. Maar wat dat precies is geweest, dat is voor nu onduidelijk. We horen vanmiddag nu via Reuters dat er 15 gevonden zouden zijn in Iran. Maar geen doden. Het is niet duidelijk of dat nog kan oplopen. Wel zagen we de hele ochtend eigenlijk beelden van rookpluimen op verschillende plekken in Iran. Maar het is eigenlijk bijna onmogelijk om uit die beelden op te maken wat dat dan voor doelen zijn. Het lastige is dat dat niet altijd makkelijk te achterhalen is in Iran. En het is dus voor nu eigenlijk niet mogelijk om een volledig beeld te krijgen van wat er zoal geraakt is en hoe groot de werkelijke schade dan is.
20: Dat zijn de aanvallen van Israël op Iran. Nu weer even naar Iran. Waarom, ja, het is misschien een gek woord, maar waarom pakt Iran zo uit met deze aanvallen?
24: Nou, ze onderstrepen hun steun voor Hezbollah hiermee. Dat is een van hun belangrijkste bondgenoten. En het is voor Iran en voor Hezbollah belangrijk om te laten zien dat zij elkaar op deze manier steunen. Door de oorlog en het falende staakt het vuren hier in Libanon eigenlijk min of meer te linken aan de onderhandelingen over een deal met Iran. Het onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iets wat Teheran en Hezbollah graag zien. En Libanon wordt hiermee ook eigenlijk een soort schaakbord voor de rest van de regio. Maar tegelijkertijd zie je dat de Libanese pro-westerse regering dit juist zo graag zou willen loskoppelen. Zij zijn al langer bezig met onderhandelen, zonder dat Hezbollah hiermee instemt met Israël. En willen dat de Libanese staat niet ondermijnd wordt door Hezbollah. Zij zien een heel andere toekomst voor zich voor Libanon. En dat maakt dit allemaal bijzonder ingewikkeld. Want veel verschillende uiteenlopende perspectieven op deze oorlog hier in Libanon.
3: Ja, want jij bent in Libanon. Wat hoor jij van mensen daar?
24: Ja, ik hoor natuurlijk van de mensen hier in Libanon, maar sprak gisteravond laat ook nog wat mensen in Teheran, net toen dit alles begon. Mensen die hun hart vasthielden voor wat er zou gaan komen, die zich zo hulpeloos voelen over deze hele situatie, die voelen dat er beslissingen worden genomen over hun land en hun toekomst, waar ze eigenlijk totaal niet achter staan, die hun regering, het Iraanse regime, al tijden zat zijn, die zien hoe de economische situatie rap verslechtert, hoe moeilijk het dagelijks leven is, maar die natuurlijk niks gevraagd wordt. Dit gebeurt gewoon en dan zit je dus heel snel weer in grote onzekerheid sinds gisteravond. En voor een groot deel van Libanon hier geldt eigenlijk hetzelfde. Mensen die voelen dat ze tussen twee vuren zitten, door Hezbollah zijn meegezogen in een oorlog die ze zelf helemaal niet wilden, met dagelijkse Israëlische aanvallen waar ze ook niet achter staan. In grote delen van Libanon is het inmiddels onleefbaar, zoveel verwoest. Ondanks een staakt het vuren, want dat is hier officieel nog, zijn er dagelijks Israëlische luchtaanvallen, dagelijks doden, dagelijks gewonden. Dus zoveel Iraniërs en Libanezen die hier werkelijk doodmoe van zijn, geen idee hebben hoe je hier nog weer uit zou moeten komen. Deze vicieuze cirkel van geweld dat steeds weer oplaait. En met die diplomatieke route en een deal rondom Iran gaat het in de tussentijd natuurlijk ook niet per se goed na een dag als vandaag.
3: Dankjewel, Daisy Moore. Door naar correspondent Lennart Swolfs in Israël. Lennart, wat zegt Israël over deze aanvallen?
5: Nou ja, Israël ziet de aanvallen die zij hebben uitgevoerd op Iran echt als een duidelijke vergelding. Toen Iran gisteren dat noorden van Israël aanviel met 10 ballistische raketten, lieten Israëlische bronnen hier in de Israëlische media al direct weten dat Israël zal terugslaan. Dat zij dat juist zien als een schending van het staakt het vuren. Nou, dat terugslaan, die reactie, die hebben we afgelopen nacht en vandaag gezien met de aanvallen van Israël op Iran.
3: Ja, en hoe is het nu met die aanvallen? Gaat Israël nog door?
5: Nou, het lijkt nu rustig en er zijn wat gemengde berichten daarover. Het Israëlische leger heeft vanmiddag een update gegeven. In die update hebben ze gezegd dat ze verwachten dat dit echt nog wel een aantal dagen doorgaat, die beschietingen. Ze hebben zelfs gezegd dat ze zich nu voorbereiden op weer een volledige oorlog met Iran. En dan niet alleen verdediging, maar ook om Iran weer volop aan te gaan vallen. Maar nu komen toch ook wel de berichten dat Trump en Netanyahu weer hebben gebeld met elkaar. Israëlische media die berichten daarover. En dan zijn er ook Israëlische bronnen die zeggen dat Israël nu ook de aanvallen op Iran zou stoppen op verzoek van Amerika. Maar dat ze dus wel door zullen vechten in het zuiden van Libanon, waar Hezbollah nog altijd actief is. Ja, en dan is het weer de vraag hoe Iran daarop zal reageren en hoe het zich dan weer verder ontwikkelt.
3: Maar lijkt het er dan wel op dat Netanyahu nu wel naar Trump luistert?
5: Ja, toch wel iets meer. En dat leek eerder niet het geval. Gisteren na die Iraanse aanval heeft Trump vrij snel met Netanyahu gebeld om hem te zeggen, reageer niet op deze aanval. Omdat Trump natuurlijk die deal met Iran wil. Nou, dat heeft Netanyahu naast zich neergelegd. Is toch een tegenaanval begonnen. Ja, en dat heeft denk ik vooral te maken met het feit dat Netanyahu hier in Israël ook onder druk staat. Er komen hier verkiezingen aan binnen enkele maanden. En ja, van de oppositie hoor je eigenlijk al de hele week dat Israël steeds afhankelijker wordt van Amerika als het gaat over de besluitvormingen in de regio hier, over de oorlogen. Ja, en als Iran dan aanvalt en je besluit niet aan te vallen omdat Amerika dat wil, ja, dat is een enorme zwakte. Dus Netanyahu heeft toch groen licht gegeven voor die tegenaanvallen. Maar toch lijken die aanvallen van Israël op Iran toch nog wel beperkt. Ja, en dat in combinatie met nu de berichten hier in de Israëlische media dat ze de aanvallen op Iran ook stoppen, lijkt het er toch wel op dat Netanyahu nu naar Trump luistert, ja.
20: Dankjewel, correspondent Lennart Swols in Tel Aviv. Levi, wat melden andere Nederlandse media?
21: Er is opnieuw een tijdelijke oplossing gevonden voor de asielzoekers voor wie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek is, schrijft RTV Noord. Afgelopen nacht sliepen zo'n 50 asielzoekers in Gieten, maar het was de laatste nacht dat ze daar terecht konden. Nu zegt de gemeente Noorderveld de komende 3 nachten opvang te willen bieden. Een structurele oplossing is er nog niet, want donderdag moet er weer gezocht worden naar een nieuwe locatie voor nachtopvang. In Berchem hebben honderden mensen afscheid genomen van de voetbaltrainer die onlangs dood werd gevonden in een sloot. Voorafgaand aan de uitvaart trok de rouwstoet langs de voetbalclub van de trainer. Daarna was er een plechtigheid in de kantine, vertelt de voorzitter van de sportclub bij Omroep Brabant.
6: Ja, dit is het laatste wat wij konden betekenen als vereniging. Ik zei al, je ziet het aan de opkomst nu. Dan zie je direct hoe groot de impact is. Er zijn kinderen, er zijn volwassenen, er zijn oudere mensen. Dus het leeft in heel de samenleving.
21: De man van 47 werd eind mei gevonden in de sloot. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Een 35-jarige verdachte uit Os is aangehouden. Op een middelbare school in Utrecht zijn vanmorgen zwaar bewapende agenten een middelbare school binnengegaan. De politie had een melding gekregen dat er een meisje met een vuurwapen was gezien op de school, schrijft RTV Utrecht. Alle leerlingen werden uit een lokaal gehaald, behalve de vermeende verdachte. Ze werd gecontroleerd, maar droeg geen vuurwapen bij zich. Ook bij een zoekactie door de school werd geen wapen gevonden. Degene die de melding heeft gedaan is opgepakt. Het gaat om een minderjarig meisje. En de editie van het Parool van afgelopen weekend wordt online voor veel geld doorverkocht, zien we bij nu.nl. En dat komt allemaal door zanger Harry Styles. Hij gaf de afgelopen tijd 10 concerten in de Johan Cruijff Arena en dat betekent dat hij ook veel in de stad was. In een handgeschreven advertentie bedankt hij Amsterdam, vertelt deze verslaggever van nu.nl.
7: Ja, zo staat er bijvoorbeeld, dank je, ik hou van jou. Maar deze krant wordt nu op allerlei doorverkoopplatforms aangeboden. Kijk even mee. Hier op Marktplaats staat hij bijvoorbeeld voor zelfs €200.
21: Een krant dus voor €200.
20: Ja, ik zag dat ze zelfs al ingelijst worden aangeboden. Ja,
21: ja voor de fans echt een collectors item. Ja. Het Parool overweegt nu om extra exemplaren van deze zaterdageditie bij te laten drukken.
20: Dennis, hoe gaat het op de weg?
0: De spits is begonnen met 270 kilometer file. Er zijn nog weinig bijzonderheden. De A9 richting Alkmaar heb je wel al een kwartier vertraging tussen Velzen en knooppunt Kooimeer. Dat komt door de werkzaamheden daar. De A15 van Rotterdam naar Gorkum, vlak voor Gorkum, 10 minuten extra door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A58 Tilburg-Eindhoven doe je er ook een kwartier langer over voor knooppunt Batadorp.
9: NPO. Radio 1. Elke werkdag.
10: Tot 6 uur.
11: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Two-Sided, Arlo Parks was dat. Termieten leven normaal gesproken in warme landen, maar het onderzoek blijkt dat ze steeds vaker in Nederland rondkruipen. Inmiddels zijn koloniën vastgesteld van 6 termietensoorten. Aaron Kuiper, bioloog bij het kennis- en adviescentrum Dierplagen, dat onderzoek doet naar termieten. Goedemiddag.
1: Goedendag.
0: Wat zijn termieten eigenlijk?
1: Termieten zijn hele kleine insecten die met grote nesten met z'n allen samenleven. Een beetje zoals mieren, maar dan leven ze van hout. Dus ze eten hout op met z'n allen.
0: En dat maakt ze ook meteen zo schadelijk?
1: Ja, precies. Dat is schade aan kozijnen. Maar zeker ja, als je huis van hout gemaakt is, kan dat een probleem zijn.
0: Nou kregen jullie in het verleden wel eens af en toe een termiet opgestuurd. Die werd dan gevonden in nou ja, bijvoorbeeld een zeecontainer. Maar is dat nu anders?
1: Ja, dat klopt. We hebben in 2022 voor het eerst vastgesteld dat er een plek was in Zuid-Holland waar de termieten ook echt aanwezig waren in de tuin, in de woning, in een kolonie van meer dan 150 meter lang. Dus die waren echt flink uitgebreid.
0: Zo.
1: En dat zien we dus nu op meer plekken. Plekken waar die termieten aanwezig zijn en blijven.
0: Ja. En normaal gesproken leven zij eigenlijk in warmere landen. Maar nu lijken ze zich dus toch ook hier echt te vestigen in het koudere Nederland. Hoe kan dat?
1: Ja, het kan iets te maken hebben met klimaatverandering. Maar daarnaast is ook een belangrijke rol het transport dat wij als mensen doen. Want die termieten die komen niet vanzelf naar Nederland lopen of vliegen. Maar die komen bijvoorbeeld met olijfbomen of andere planten uit Zuid-Europa bijvoorbeeld. En ja, als het hier wat warmer is en we gaan allemaal olijfbomen in de tuin zetten, dan is de kans dat er af en toe een keer een termiet tussen zit, die wordt wel steeds groter.
0: Ja. En dat zijn dus verschillende soorten die zou kunnen meekomen.
1: Ja, zeker. Dat hebben we dus nu inderdaad ook al. Het gaat niet om één per ongelukke invoer en vandaar verdere verspreiding binnen Nederland. Maar het gaat om meerdere soorten. Dus het is al op allerlei routes zal het naar Nederland zijn gekomen.
0: Hoe kom je er nou achter dat je misschien wel met termieten te maken hebt?
1: Ja, het makkelijkste om te zien is de zogenaamde bruidsvlucht. Dat kan je een beetje vergelijken met hoe mieren één keer per jaar met z'n allen gevleugeld uit de grond komen. Zoiets doen termieten ook. Dus dat is ook de manier waarop de meeste locaties in Nederland zijn gevonden. Dat men opeens allemaal gevleugelde beestjes in huis ziet. Dan zou het goed zijn om niet gewoon ervan uit te gaan, het zullen wel mieren zijn. Maar kijk dan even goed of stuur ze op om iemand ernaar te laten kijken.
0: Ja. En dan kijken jullie. En wat dan? Want wat kan je dan doen? Of wat moet je dan doen?
1: Heel zwart op wit gezegd. Je moet niets. Maar om verdere schade te beperken, dan is echt wel een professionele bestrijding nodig. Termieten is niet iets wat je als particulier zelf even kan oplossen. Want het is gewoon het is te complex daarvoor. Helaas.
0: Ja. Wat is er dan wel mogelijk? Wat voor bestrijding moet ik dan aan denken?
1: Er wordt in Nederland nu bestrijding tegen termieten uitgevoerd door professionele bestrijdingsbedrijven. En dan worden een soort lokaasblokken van iets wat op hout lijkt met daarin een gifstof. En die gifstof die verspreiden de termieten aan elkaar. En zo bereik je de hele kolonie. Ook de dieren die heel erg ver verstopt zitten.
0: En als ik nou die ene vlucht, die ene keer in dat jaar dat ze komen uitvliegen, mis, zijn er dan andere sporen waar ik op moet letten?
1: Ja, bij een beginnende kolonie nog niet echt. We hebben één locatie in Zuid-Holland waar het echt al heel lang aanwezig is. En dan ga je ook tunneltjes tegen bijvoorbeeld steen of beton zien. Want die termieten die leven eigenlijk liefst in hout of onder de grond. Maar als ze dan bijvoorbeeld over een bakstenen muur moeten om bij het houten kozijn te komen, dan maken ze van uitwerpselen en aarde maken ze tunneltjes waar ze zich door verplaatsen.
0: Die kun je dus wel zien.
1: Ja.
0: De inspectie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die adviseert de minister om maatregelen te nemen. Wat zou er moeten gebeuren, denkt u?
1: Het moeilijke is om er op tijd bij te zijn. Het voorkomen van import, het controleren van inkomende bomen bijvoorbeeld, is heel moeilijk, omdat de dieren zo verborgen leven. Dus daar zou gekeken kunnen worden, willen we dit soort import wel? Maar ik denk dat de grootste gemis op dit moment is dat we ook geen vaste oplossing hebben. Het bestrijdingsmiddel dat nu ingezet wordt heeft een tijdelijke toelating. Maar ja, dat is maar tijdelijk. Ja. En permanent is er nu nog geen oplossing.
0: Dus daar zou naar gekeken moeten worden. Dank Aaron Kuiper van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. NOS NTR.
2: Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag.
0: Donderdag is het zover. Dan begint het WK voetbal. Groot feest natuurlijk voor de voetballiefhebber. Maar voor sommige fans zijn het ook angstige tijden. Fans uit de landen waar president Trump niks van moet hebben, zoals Haiti. Correspondent Jordan Daas reisde af naar New York.
3: Spelers van Haiti United zijn bezig met hun warming-up voor hun competitiewedstrijd hier op de regenachtige zondagmiddag op een American voetbalveldje in Flatbush, Brooklyn. Little Haiti ook wel genoemd.
4: Gregory Marvelous. En I'm with Haiti United.
3: Gregory is dit. Begon dik 25 jaar geleden met Haiti United. Kort nadat hij naar Amerika kwam, bestaat veelal uit immigranten. En ja, je verwacht het niet bij Haiti United. Veel spelers wiens wortels in Haiti liggen.
4: They're from Haiti and we have guys from Africa as well. From my country, yes.
3: Sommige jongens zijn relatief nieuw, zegt Gregory. Die zitten hier nu een jaar of drie. Anderen zijn hier al veel langer in Amerika.
4: United States. So some of these players new, you know?
3: Er zijn ook jongens uit Senegal, uit Nepal ook eentje. Iedereen heeft zin in het WK. Nepal natuurlijk nog nooit geplaatst. Senegal wel. En ook Haiti voor de tweede keer ooit. Echt een prestatie. De laatste keer was in 1974. Maakte Haitiaanse voetballers trots natuurlijk.
4: It's big. It's big. We try to put the games here live.
3: Het is groot, zegt Gregory. We gaan die wedstrijden dus ook laten zien op een groot scherm. Voetbal is altijd groot geweest in Haiti, maar het land niet altijd stabiel. Maar we hebben dus wel heel veel voetbaltalent in Haiti.
4: As for talent, Haiti is there.
3: Ja, grote vraag natuurlijk, hoe stabiel, hoe veilig is dat allemaal om bijeen te komen voor zo'n watch party in of rond het stadion? Iedereen voelt de dreiging van huis.
5: Yeah, it's stressful.
3: Het is erg stressvol, zegt een van de spelers. Je kunt er soms goed ziek van zijn op het moment dat je je niet veilig voelt.
5: So you don't feel safe around walking around.
3: Bij Haiti United zijn ze nog compleet. Een paar velden verderop. Bij Newcomers FC is dat niet het geval.
6: We had a member get detained.
3: Ja, er is een speler gearresteerd, vastgezet, gedeporteerd naar Mauritanië, zegt Avram Klein, de oprichter van deze club. Draagt een vestje met daarop ook de nieuwkomers. De initiatief om jongens naar buiten te krijgen, de maatschappij in alles wat ze hebben meegemaakt, nog steeds meemaken, even te laten vergeten. Dat doen ze sinds 2020. Maar Klein merkt wel dat tijden veranderd zijn.
6: We're more careful and discreet.
3: We zijn een stuk voorzichtiger, veel discreter, zegt hij. We kondigen niet meer aan waar we gaan spelen. Voorheen ging ik nog wel naar de opvangcentra om spelers te werven. Dat doe ik ook allemaal niet meer.
6: I scrubbed all of our publicity, our fundraising.
3: Alles in de hoop het risico, de kans dat ICE opdoemt een stukje kleiner te maken. Salif is de keeper hier van de nieuwkomers, gevlucht uit West-Afrika omdat hij zegt dat hij niet veilig was daar. Hij weet dat het lastig is om weg te duiken hier in New York.
7: See Onela aussi, je abouli Onela.
3: We kunnen ons gewoon niet verstoppen voor ijs, zegt hij. Je moet naar je werk, je moet eten, je wilt vrienden zien. Maar het is moeilijk en je kijkt constant om je heen. Alsof je een leeuw tegenkomt in het bos. Je rent weg of je gaat eraan. Aan de oppervlakte lijkt het misschien allemaal wat minder ernstig weer met ICE. En na Minneapolis, waarbij ook ICE, federale agenten, twee Amerikanen doodschoten. Sindsdien is de temperatuur ook echt wel wat gedaald. Tegelijkertijd is er onder de motorkap toch ook niet zo heel veel veranderd, zeggen activisten hier.
8: The reason why I say not back to normal is because there's nothing normal about people living in fear.
3: Power Malou is dit. Met zijn organisatie ondersteunt hij immigranten hier in New York. Hij merkt dat er nog steeds heel veel mensen zonder strafblad van straat worden geplukt. Er is niets normaal aan leven in angst. Niets normaal aan voortdurend achterom moeten kijken. Dat soort dingen zijn traumatisch. Je moet voortdurend op je hoede zijn.
8: Basically on your toes at all times.
0: Dat was een reportage van onze correspondent Sjoerd Daas uit New York. Dat is de stad waar in juli de WK-finale wordt gespeeld.
9: Ster. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: NPO Radio 1.
0: Het is 16:30, hier is Levi met de hoofdpunten.
11: Iran heeft zijn luchtruim volledig afgesloten na de militaire escalatie met Israël. De vluchten op alle Iraanse luchthavens zijn geannuleerd. Zowel Israël als Iran hebben gezegd de aanvallen te stoppen als de ander dat ook doet. Volgens een hoge Israëlische functionaris heeft Israël dit besloten na een telefoontje van president Trump. Een Portugees van 44 die begin dit jaar een medewerker van de gevangenis in Heerhugowaard gijzelde en zwaar verwondde, blijkt eerder twee vrouwen te hebben vermoord. Volgens NH Nieuws werd dat duidelijk tijdens een zitting vanmiddag. In 2005 bracht hij zijn zwangere ex-vriendin om het leven. In 2020 een vrouw van 26 uit Limburg. Discriminatie in Nederland moet structureler worden aangepakt, vindt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. In een nieuw rapport schrijft de commissie dat de bestrijding van discriminatie nu vooral gericht is op incidenten. Daardoor blijven structurele patronen bestaan, ook bij de overheid. En onderzoekers hebben voor de kust van de Filipijnen hoogstwaarschijnlijk een Japans vrachtschip gevonden dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Het schip, de Hofuku Maru, was toen onderweg naar Taiwan. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Maar een klein aantal opvarenden overleefde de aanval. Bij de Filipijnse bevolking was al bekend dat er een wrak uit de Tweede Wereldoorlog lag. Maar onderzoekers zijn er nu vrij zeker van dat het de Hofuku Maru is.
0: En weervrouw Roosmarijn Knol is hier. Roosmarijn, volgens mij krijgen we een natte avond. Of regent het nu al?
12: Het begint nu vanuit het zuidwesten te regenen. Dat zijn voornamelijk buien, dus dan kan het even kort en krachtig doorregenen. Op dit moment wordt er nog geen bliksem bij die buien waargenomen, nog geen onweer. Maar het zou best kunnen dat dat de komende uren hier en daar nog wel gaat plaatsvinden. Dus we hebben eerst dat smalle lijntje met die buien trekt naar het oosten van het land weg. En daarna volgt een wat groter gebied met regen, waarbij het dan langere tijd echt een beetje grijs en druilerig is. Dus vanavond wel echt heel regenachtig. Vannacht trekt dat dan geleidelijk weg. Morgenochtend is het dan redelijk droog. Maar morgen gaan er in de loop van de dag opnieuw weer buien over het land trekken. En ook dan kan er wel eens een keer wat onweer, misschien wat kleine hagel bij zitten. Dus het is vanaf dit moment eigenlijk gewoon heel wisselvallig. En de zon gaan we morgen ook niet zo vaak zien. Het was vandaag ook nog best wel warm, 22 graden. Gaan we morgen ook niet halen, dan is het 16 tot 18 graden. Als de zon dan dus nog even doorbreekt.
0: En blijft het voorlopig zo?
12: Dat blijft voorlopig zo. Alleen vanaf woensdag gaat het misschien iets minder intensief regenen. Er zijn nog steeds wel buien, maar niet meer echt van die plensbuien zoals we nu hebben. Temperatuur blijft daarbij ook aan de lage kant, meestal zo'n 17 graden. Pas komend weekend gaat het weer wat vaker droog worden en gaat de temperatuur weer wat omhoog. Dus als ik deze week in één woord zou moeten samenvatten, is het toch een beetje fris en behoorlijk wisselvallig.
0: Dennis, merk je al iets van die buien op de weg?
13: Nee, daar merk ik me niet zo heel veel van. Althans, het is daar niet drukker door op dit moment. Er staat 300 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Zoeterwoude-Dorp en Den Haag-Zuid, heb je een kwartier vertraging. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost, nog 10 minuten extra door een ongeluk eerder vanmiddag. En op de A50 van Eindhoven naar Os doe jij tussen Zonnebreugel en Uden-Zuid een kwartier langer over je reis.
0: Racisme en discriminatie door de overheid. Het zou niet moeten, maar gebeurt nog steeds. Dat zo.
2: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Discriminatie en racisme zijn in Nederland structureel en diep geworteld. En ook de overheid maakt zich er schuldig aan, staat in een rapport van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Het zit verborgen in wetten, regels en in werkwijze. Verslaggever Jeroen de Jager sprak de voorzitter van de commissie, Joyce Sylvester, en zette met haar de belangrijkste conclusies op een rij.
15: Mijn ideale wereld is een wereld waarin de overheid er is voor iedereen. Waarin de overheid zorgt voor bescherming, gelijkheid, voor rechtsbescherming. Of je nu in Caribisch Nederland of in Europees Nederland woont. En die overheid die maakt serieus werk van de bestrijding van discriminatie en racisme.
16: En dat is nu dus volgens de Staatscommissie zeker niet het geval. De commissie is ingesteld naar aanleiding van het toeslagenschandaal. 4 jaar zijn ze aan het werk geweest en kwamen discriminatie tegen op allerlei terreinen.
15: We hebben het niet alleen over etniciteit, maar we hebben het ook over sociaal-economische status. We hebben het over handicap, we hebben het over geslacht, we hebben het over godsdienst. Discriminatie vindt op allerlei gronden plaats. Heel veel oudere discriminatie trouwens ook. En daarom zeggen wij van... betrek mensen die gediscrimineerd worden bij die besluitvorming.
16: Een overheid die de verantwoordelijkheid heeft om mensen juist te beschermen tegen discriminatie, die zich er dus zelf schuldig aan maakt. Het zijn subtiele en diepgewortelde patronen, zegt Joyce Sylvester.
15: Wat we hebben aangetroffen is dat discriminatie diep verankerd zit in instituties, in systemen, in de besluitvorming. Er zijn meerdere voorbeelden te noemen waarbij de overheid eigenlijk tot de conclusie is gekomen: we hebben hier gediscrimineerd. En daarmee zeggen wij: dit kan zo niet langer duren. Er moet een fundamentele koerswijziging plaatsvinden.
16: En die koerswijziging zit hem volgens de commissie in het voorkomen. Het hele overheidssysteem moet doorgelicht worden op discriminerend beleid.
15: En wat wij zeggen is, overheid, zorg ervoor dat het wordt voorkomen. Dus ga preventief aan de slag. Kijk naar al je besluitvorming, kijk naar je systemen. Haal discriminatie en racisme eruit. En zorg ervoor dat het niet gebeurt. Dus preventief aan de slag gaan met dit onderwerp.
16: Eerder ontwikkelde de Staatscommissie al een discriminatietoets voor de overheid. Daarmee kunnen ze discriminatie in de organisatie signaleren. En dat helpt, volgens Sylvester.
15: We zien dat overheidsorganisaties die aan de slag zijn gegaan met die discriminatietoets, dat zijn er nu zo'n 40 tot 50 organisaties, dat die heel duidelijk ook veranderingen aanbrengen in hun besluitvorming of veranderingen aanbrengen in hun algoritme anderszins. En dat is de weg die we met elkaar op moeten.
16: Daarnaast moet de overheid in haar personeelsbeleid zorgen voor een betere afspiegeling van de samenleving.
15: Dus daar zie je al, daar gaat het al scheef. Dus je moet eigenlijk ook als overheid zorgen dat je die meerstemmigheid binnen je eigen ambtelijke apparaat brengt. En daarmee kan er echt structureel verbetering op optreden.
16: En dat is hard nodig, al dus de commissie, omdat de effecten van discriminatie en racisme op mensen enorm zijn.
15: Die haken af. Die willen eigenlijk niet meer meedoen aan de samenleving. En dat is natuurlijk ongelooflijk jammer, want daarmee verspillen we heel veel talent. Mensen komen aan de zijkant te staan. Het maakt mensen ook kapot.
16: En dan nog iets. De rol namelijk van politici en bewindspersonen. De Staatscommissie noemt hun opstelling problematisch.
15: Ja, wat we ook zien is dat de overheid en de politiek zich tot nog toe te afzijdig opstellen. Daar moet veel actiever op geacteerd worden. Dat is zeer problematisch, want daarmee wordt het gemeengoed. Daarmee worden grenzen verlegd. En lijkt het erop alsof het allemaal heel normaal is dat we met elkaar op deze manier omgaan. Politici, bewindspersonen werken daarmee discriminatie en racisme in de hand.
16: Om het tijd te keren is volgens Sylvester een cultuuromslag nodig. En dan moet het ministerie van Binnenlandse Zaken een sturende rol in krijgen.
15: De minister van Binnenlandse Zaken zou eigenlijk in het ministerie een directie discriminatie in het leven moeten roepen, waarin die coördinatie op dit terrein kan plaatsvinden.
0: Dat zei Joyce Sylvester, de voorzitter van de commissie Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. En later in deze uitzending spreek ik met Cemil Yılmaz, sociaal ondernemer en oprichter van een sociaal innovatiebureau dat zich bezighoudt met thema's als antidiscriminatie.

Steven Sanchez, Sweet Love. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over de GGZ. Minister Sterk wil het aantal opleidingsplekken voor GGZ-psychologen halveren. Steven Sanchez, Sweet Love. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over de GGZ. Minister Sterk wil het aantal opleidingsplekken voor GGZ-psychologen halveren. En dat is opmerkelijk, vinden sommige partijen.

0: Goedemiddag.
1: Waar zit jullie grootste zorg?
0: Nou, de zorg zit, wat u zelf aangeeft ook, van er is een enorme wachtlijst van mensen die GGZ-zorg nodig hebben. Er is een tekort aan mensen die hen kunnen behandelen. En op dat moment draai je het aantal plekken waar je mensen wilt opleiden. Hè, mensen die echt ontzettend nodig zijn om bijvoorbeeld ook mensen die ermee stoppen om dat te vervangen, dat draai je dan terug. Ja, dat is voor ons echt onbegrijpelijk.
1: Nu kennen we al langer de verhalen over de lange wachttijden voor mensen die psychologische hulp nodig hebben. Hoe is de situatie op dit moment?
0: Nou, er zijn zo'n 3,3 miljoen mensen in Nederland met een mentale aandoening. Daarvan zijn er ruim 1,5 miljoen zijn in behandeling. En dan zijn er van die daarbovenop nog ruim 100.000 mensen die wachten op een plek om behandeld te kunnen worden. Dus dat zijn enorme aantallen. Je ziet ook dat het ziekteverzuim als gevolg van mentale problemen ook hoog is. Ja, dan heb je gewoon mensen nodig die behandelingen kunnen doen. Dus ja, dat zijn de zorgprofessionals die wij willen opleiden.
1: Nou ziet de minister die wachttijden natuurlijk ook. Maar zij zegt, er is niet één op één een verband met het aantal opleidingsplekken. Zij zegt, meer opleidingsplekken gaan die wachtlijsten niet wegwerken. Want, zegt de minister, er zijn genoeg GZ-psychologen, maar degenen die er zijn, die kiezen niet voor de, zeg maar, de zware gevallen, zo noemt zij het. Hè. Ze zegt, die GZ-psychologen doen het werk dat gewone psychologen ook kunnen doen. En daardoor ontstaan die wachtlijsten. Klopt dat niet?
0: Nee, we zijn het niet met haar eens. Is als een soort noodmaatregel gezegd dat ook psychologen die alleen een masteropleiding hebben, dus alleen als ze een soort basisarts afgestudeerd zouden zijn, zou je kunnen zeggen, behandeling kunnen doen. Maar dat is echt juist vanwege het enorme tekort dat er is. En haar eigen capaciteitsorgaan, het adviesorgaan dat echt met deskundigen dat zegt, zoveel mensen heb je nodig om op te leiden, die adviseert om 1240 opleidingsplekken te doen. En zegt de minister, ja, doe dan maar 691. Dat is bijna de helft. Dus wij begrijpen dat echt niet.
1: Maar zij zegt het eigenlijk andersom. Hè? Want zij zegt dus, mensen die zo'n GZ-aantekening hebben, die kiezen juist voor de minder moeilijke gevallen. En daardoor ontstaan de tekorten.
0: Ja, wij zijn het niet met haar eens. Want wij zien dat na de opleiding ongeveer 90% van de GGZ-psychologen direct aan de slag gaat. En de rest, 10% binnen een half jaar. En een klein deel gaat daarvan verder als vrijgevestigd psycholoog met een eigen praktijk. Maar dat aantal neemt nu juist af, hè, zegt hun beroepsorganisatie, de LVVP. Dus als ik kijk naar onze instellingen, de instellingen bij de Nederlandse GGZ doen ook de zware zorg, dan zie ik dat ze enorme tekorten hebben aan regiebehandelaren, mensen die juist andere mensen kunnen begeleiden, die daarvoor de verantwoordelijkheid hebben. Die kun je niet aan masterpsychologen overlaten. Er zijn honderden vacatures door heel Nederland van juist die mensen. Ja, en dat loopt alleen maar op als je minder mensen opleidt.
1: Dus u zegt juist, de psychologen die worden opgeleid tot GGZ-psycholoog, die komen wel terecht op de plekken binnen de GGZ waar ze het hardst nodig zijn?
0: Voor het overgrote deel wel. En ze zijn ook nodig om een verdergaand specialisme ook nog te kunnen doen als klinisch psycholoog. Dus op het moment dat je zegt, we leiden niet meer op tot GGZ-psycholoog, dan doe je ook op andere plekken, zorg je nog voor verdere tekorten. Dus wij vinden het echt een onverantwoorde beslissing.
1: En het idee van de minister is ook om basispsychologen, dus psychologen die geen GGZ-opleiding hebben gevolgd, toch meer taken te geven. U zegt net al, dat wordt al af en toe gedaan als noodoplossing. Zou je dat structureler kunnen doen?
0: Nou ja, die noodoplossing die was echt omdat er veel te weinig mensen zijn die inderdaad als GGZ-psycholoog kunnen werken. Het is echt een specialisme. Het vraagt gewoon voor mensen die toch complexe behandelingen nodig hebben, dat je daarvoor ook goed opgeleid bent in allerlei, op allerlei manieren. Ja, dan kun je niet zeggen dat je dat kunt ondervangen met die masterpsycholoog. Nee.
1: Dus wat adviseert u de minister nu?
0: Nou, ik zou zeggen, volg uw eigen capaciteitsorgaan, eigen adviesorgaan. Want er is een enorme aantal mensen dat wil. De wachttijd van onder studenten was een aantal jaren al 7 jaar tot ze het studietraject konden doen. Zoveel enthousiasme is ervoor. Dus stel ze dan ook open. De GGZ zelf kan dat niet financieren, want

0: De budgetten binnen de GGZ zijn daarvoor echt veel te krap.
1: Ja.
0: En dan moeten die opleidingsplekken dus ook gewoon bekostigd worden door de minister.
1: Dank, Rut Petoom, voorzitter van de Nederlandse GGZ. Dan gaan we naar de buitenlandse media, Levi.
2: Door klimaatverandering zijn er in Zuid-Afrika weer meer gevallen van malaria, schrijft Africa News. Doordat de temperatuur stijgt en het vaker regent, komen er meer muggen. Ziekenhuizen in malaria-gebieden zagen het aantal gevallen het afgelopen jaar verviervoudigen. En daardoor lijkt het doel om malaria over 3 jaar uit te roeien onhaalbaar. Volgens de gezondheidsautoriteiten is de toekomst onzeker.
3: With climate change, I think you cannot come and say expect this, because everything is just unfolding.
2: Je hoort het natuurlijk wel vaker dat de lokale bevolking van een populaire vakantiebestemming helemaal klaar is met toeristen. En dat is nu ook het geval op Lanzarote, meldt een krant op het Canarische eiland. Actievoerders spuiten sterke lijm in sloten van vakantieappartementen. Oh. Ja, en ze zetten ook wegen naar belangrijke toeristische trekpleisters af. Filmpjes van hun actie delen ze op sociale media in de hoop dat mensen wegblijven. De strekking van hun verhaal: we hebben geen plek meer om te wonen omdat we worden verdreven door toeristen. In Franse media is te lezen dat de bevolking in het land sneller vergrijst dan gedacht. De bevolking bereikt waarschijnlijk in 2037 de bevolkingspiek, en dat is 7 jaar eerder dan eerder was voorspeld. Daarna gaat de bevolking dus krimpen. Ook in Frankrijk worden minder kinderen geboren en zijn er steeds meer 80-plussers. En in Vlaanderen stappen meer mensen in het huwelijksbootje, heeft de VRT uitgezocht. De omroep geeft daarvoor een aantal redenen. Zo worden er nog steeds bruiloften ingehaald die tijdens corona niet doorgingen.
1: Zo lang geleden al.
2: Nog steeds dus, ja. Maar mensen zoeken ook meer zekerheid in een onzekere wereld. En dan is er ook nog een groep mensen die na lang samenwonen nu toch besluit om ja tegen elkaar te zeggen. En mocht je nu graag in België willen trouwen, dan kun je dat het best in Hasselt doen. Want daar kan je op een zaterdag al voor €50 trouwen door de inzet van vrijwilligers.
4: Personeel is best wel duur en zeker op zaterdag passen de meeste gemeenten ook nog een extra toelage toe voor weekendwerk. Dus inderdaad, dat is een kost die wij volledig niet moeten dragen.
2: Goedkoop trouwen in België dus.
1: Zeker, kan altijd nog. Zeg ik tegen niemand in het bijzonder. Dat is mooi, hoe gaat het op de weg?
5: Er staat 350 kilometer file. En dat betekent dat het een normale maandagavondspits is met weinig bijzonderheden. De meeste vertraging heb je nu op de A4 en de A16. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam doe je er 20 minuten langer over, tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Er is wel zojuist een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor de Van Brie Noordbrug ben je ook 20 minuten extra kwijt. 2 rijstroken zijn daar dicht.

0: Phoenix was dat, 1901. Niet alleen topvoetballers moeten zich voorbereiden op het WK. Ook voor de fans wordt dit toernooi een beproeving. Van de 104 wedstrijden worden er 52 gespeeld in de nachtelijke uren. Chronobioloog Roelof Hut van de Rijksuniversiteit Groningen weet alles over onze biologische klok. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de fans die van plan zijn om te gaan kijken in de nacht, kunnen die zich daarop voorbereiden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Als je 's nachts kijkt, je moet eigenlijk 's nachts slapen. En dat is ook wat onze biologische klok dan aangeeft. Dus als je dan 's nachts wakker gaat worden om een voetbalwedstrijd te kijken, dan kom je dus eigenlijk slaaptekort. Dat verstoort de slaap. En dat is op zich ongunstig. Ja. Dus van de andere kant, er is eigenlijk geen goede oplossing voor, want je wilt toch die wedstrijd niet missen. Vroeger hadden we videorecorders, maar dat wordt op dit moment niet meer aangeboden, geloof ik.
0: Maar echt voorbereiden is dus niet echt een optie.
1: Precies, je kunt niet. Slaap kun je. Dat is eigenlijk een soort herstelproces. En je kunt niet iets van tevoren herstellen, laten we zeggen, als het niet kapot is. Je kunt niet in het voren slapen. Je kunt wel zorgen dat je goed uitgerust bent in de nachten voordat je. Dus dat je genoeg slaap krijgt de nachten voordat je een wedstrijd wilt zien. En dat is in elk geval van voordeel. Maar je moet toch het na de verstoring s'nachts, nadat je de wedstrijd hebt gezien s'nachts, moet je het daarna toch inhalen. Dus ja, misschien de ochtend vrij nemen en lekker uitslapen zou een voordeel zijn.
0: Dat helpt wel, want sommige wedstrijden beginnen om 11 uur. Hè? Andere beginnen om 3 uur s'nachts. Als je nou zegt, dan ga ik gewoon wat eerder naar bed en dan pak ik hem vast van 8 tot 11. Dat heeft niet echt veel zin dus?
1: Nee, als je het kunt, moet je het zeker doen. Maar in principe moet je er vooral aan denken dat je de schade na die tijd moet inhalen. Ja.
0: En heeft het nog een verschillend effect of zo'n wedstrijd dan om 11 uur is en je daarvoor opstaat, of om 3 uur en dat je daarvoor opstaat?
1: Ja, zeker. En dat effect zit er met name in dat als je veel licht aandoet. Het is zo dat het in het begin van de avond of de nacht zal licht de biologische klok vertragen. En aan het eind van de nacht en in de ochtend zal licht de biologische klok versnellen. En dat verschuiven van de biologische klok, dat is eigenlijk iets wat we willen vermijden. Je ziet hoe vervelend dat het is als je een keer een jetlag krijgt, als je naar oost of west reist of vliegt. En dus eigenlijk zou mijn advies ook zijn, als je dan een wedstrijd gaat kijken, zorg dat je het omgevingslicht zoveel mogelijk dimt, zodat die biologische klok niet verschoven wordt.
0: Ja. Dus dat zou ook betekenen beter thuis in het donker op de bank dan in een verlichte kroeg?
1: Ja, nou ja, precies. Of zoek een donkere kroeg uit of zet je zonnebril op. Ik snap wel dat het café natuurlijk veel leuker is en gezelliger is. Dus ik wil niet zeggen dat als wetenschap. Kijk, wetenschap is natuurlijk niet saai. Hè? We mogen ook best genieten van de wetenschap. Dus ga er vooral heen. Maar probeer een beetje dat licht te dimmen. En normaal zet je een koele zonnebril op om dat te vermijden.
0: Ja, ja. Maar dan dus na de wedstrijd zegt u gaan slapen. Probeer het daarin te halen. Maar goed, na zo'n wedstrijd zit je natuurlijk ook helemaal vol met adrenaline, het is misschien hartstikke spannend geweest. Ja, val je dan, hoe kan je dan zorgen dat je alsnog in slaap valt?
1: Ja, dat is heel vervelend. We hebben onderzoek gedaan naar de adrenaline, niet zozeer, maar cortisol wel. Dat hoort eigenlijk een beetje erbij. Dat is alles wat, dat is een hormoon, wat ook, ja, stresshormoon, dat gaat omhoog als je excitatie krijgt. En dat verwachten we bij zo'n wedstrijd, als je heel erg meegaat met zo'n wedstrijd. Ja, en dat kan ervoor zorgen dat de biologische klokken van de verschillende weefsels en organen gaan verschuiven ten opzichte van elkaar. En dat is toch iets wat we ook bij ploegendienstwerkers zien. En als dat een keer gebeurt, is het niet zo erg. Maar als het chronisch gebeurt, dan zien we daar toch een ongezonde situatie ontstaan. Ja. Dus ja, probeer zo min mogelijk mee te gaan in de spanning van de wedstrijd. Maar dat is natuurlijk een heel vervelend advies voor de fans.
0: Dat is wel heel lastig. Dit zijn de adviezen aan de fans. Hè, maar u geeft ook advies, begrijp ik, over de biologische klok van de spelers van het Nederlands elftal. Wat heeft u Oranje meegegeven?
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Ik ben in contact met de clubarts van de KNVB. Mm-hmm. Daar hebben we toch een aantal, laten we zeggen, slimme schema's uitgedacht. En ja, ik heb toch afgesproken met hun dat we daar niet al te veel over gaan vertellen. Misschien na het toernooi nog een keer.
0: Misschien
1: dat we gaan
0: daarna nog een
1: wat
0: keer.
1: We hebben gedaan. Ja, precies.
0: Spreken we elkaar wellicht dan nog even. Veel dank, chronobioloog Roelof Hut van de Rijksuniversiteit Groningen.
2: NPO Radio 1. Nooit meer slapen. Ik ga in gesprek met schrijver en columnist Baba Tarawalli. In zijn werk richt hij zich op de ervaring van nieuwkomers in Nederland en analyseert hij de westerse individualistische cultuur. In zijn nieuwe boek Ik ben geen mango, ik ben een mens gaat Tarawalli op zoek naar de kern van menselijkheid en verkent hij het besef dat we bestaan dankzij elkaar.
3: In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1 Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
4: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
8: Dielke Teertstra.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. In Europa wordt gewerkt aan een app waarmee je je leeftijd op internet kunt bewijzen. Experts zien grote privacyrisico's. Nu is het nieuws, Levi van Eck.
9: Zowel Iran als Israël heeft gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement stop te zetten. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet op kinderarbeid laten vallen. Zo moeten kinderen die in vlogs te zien zijn beter beschermd worden. Eerdere onderzoeken wezen al uit dat die kinderen kwetsbaar zijn. Minister Aartsen van Werk en Participatie zegt dat er daarom duidelijke regels moeten komen. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet. Het waren er zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Tennisser Mees Rutgering is op het tennistoernooi van Rosmalen in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Bij de vrouwen ging tweevoudig toernooiwinnaar Yekaterina Alexandrova meteen in de eerste ronde eruit. De Russische was als eerste geplaatst in Rosmalen. Ze verloor van de Hongaarse Panna Utvardi. Discriminatie in Nederland moet structureler worden aangepakt, vindt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. In een nieuw rapport schrijft de commissie dat de bestrijding van discriminatie nu vooral gericht is op incidenten. Daardoor blijven structurele patronen bestaan, ook bij de overheid, zegt voorzitter van de commissie Joyce Sylvester.
10: De taak van de overheid is juist om iedereen, ongeacht afkomst, geslacht, wie je dan ook bent, rechtsbescherming te bieden. En daarmee moet de overheid ervoor zorgen dat discriminatie wordt voorkomen actief. Als het gebeurt, bestrijden, maar ook vooraf zorgen dat het niet zo ver komt.
9: De commissie deed de afgelopen 4 jaar onderzoek in Europees en Caribisch Nederland en werd opgericht in de nasleep van de toeslagenaffaire. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo T.Q. doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland, die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou T.Q. de medewerkster van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt ook onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien met kans op onweer en veel wind. Het wordt morgen maximaal 18 graden.
0: Dennis, hoe gaat het op de weg?
11: Het is een normale avondspits met op dit moment 335 kilometer file. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam doe je er 20 minuten langer over tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Dan de A9 naar Alkmaar voor het knooppunt Kooimeer, 20 minuten extra door de werkzaamheden. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A16 richting Breda. Voor de Van Brie-Noordbrug ben je een half uur langer onderweg. Er zijn twee rijstroken dicht op de parallelbaan. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is de vertraging ook een half uur tussen knooppunt Batendorp en Moergestel.
0: Onvrede in de Verenigde Staten over de nieuwe aanvallen tussen Iran en Israël. Zometeen correspondent Sjoerd en Daas.
12: Ster. De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds maar moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
14: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
15: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
14: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
16: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De beslissingen rond de avondklok waren heel erg ingewikkeld, bleek uit de enquête over de coronaperiode. Vanmiddag werd daar burgemeester Hubert Bruls gehoord. Het moet veiliger worden op fietspaden. Daarom wordt er in Houten getest met een maximumsnelheid. Verslaggever Mark Hamer.
20: Een verbodsbord met erop de maximale snelheid van 20 km per uur. Op het fietspad. Vanaf vandaag hangen ze in Houten. En nee, ze gaan geen boetes uitdelen. Maar ze gaan wel kijken of de fietsers denken even rustig aan.
0: Maar eerst de nieuwe beschietingen tussen Israël en Iran. De Amerikaanse president Trump is daar niet blij mee. Amerika-correspondent Sjoerd en Daas in Washington. Want wat zegt Trump?
21: Nou ja, Trump is vooral heel pissed en al een tijdje ook, denk ik. Trump wilde erin, wilde er snel ook weer uit. Claimt al wekenlang heel dicht bij een deal te zijn. Alleen onwetendheid en domheid staat een deal in de weg. Dat zegt hij nu op Truth Social. En met al dat oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. Nu ook direct weer tussen Israël en Iran. Ja, het wil allemaal niet zo vlotten. Dat frustreert hem.
0: Ja, en dat heeft hij dus ook laten weten aan Israël?
21: Ja, we weten niet of dat net zoals vorige week weer met hele klare taal ging, met hele harde uitspraken. Ook nu is de boodschap van Trump in elk geval weer dat Netanyahu geen andere keus heeft anders dan een deal te accepteren. Heeft inderdaad dus gebeld. Eerst gevraagd om geen vergelding, die kwam er toch. Dus de leverage, de hefboom die hij heeft over Netanyahu, die is echt wel beperkt. Maar goed, na dat explosieve telefoongesprek van vorige week en de woorden van de afgelopen dagen van Trump, zegt Trump Netanyahu. In elk geval, Bibi en ik zijn kameraden, zoals hij hem noemt, over Netanyahu. Maar we zijn het ook wel oneens op bepaalde punten. Ja, hij wil gewoon dat Netanyahu hem niet in de weg gaat staan bij wat voor deal er ook maar mogen komen dan met Iran. Ja.
0: En hij claimt nu ook, Trump, dat de laatste vredesonderhandelingen in volle gang zijn. Wat bedoelt hij daarmee?
21: Dat hebben we natuurlijk wel een paar keer eerder gehoord. Wat hem betreft is deze oorlog, die hij zelf overigens ook niet zo noemt, hij noemt het een militaire oefening, is die al lang en breed afgelopen. Hij werd er ook naar gevraagd in een interview afgelopen weekend. En dan krijg je een beetje een semantische discussie. De president die geen nieuwe oorlogen zou beginnen, zit nu 3 maanden in een oorlog die op een gegeven moment dan volgens hem 4 tot 6 weken zou gaan duren. Het wordt allemaal heel ingewikkeld, enorme woordenbrei. Punt is, de doelpalen schuiven steeds op. Het tijdspad schuift steeds op. Zolang de beurzen het goed doen, de olieprijs niet al te ver opklimt. Dat is waar Trump naar kijkt. Dat is waar hij mee bezig is. Maar goed, als hij dan geconfronteerd wordt, zoals in die interviews afgelopen weekend, met het feit dat hij nu toch echt de oorlogspresident is, ja, dan komt hij met onder andere Vietnam. Hij zei, daar duurde het 19 jaar. Wij zijn aan het winnen. Wij zijn bijna bij een deal. En we zijn nog helemaal niet zo lang bezig. Maar goed, de mensen aan de pomp hebben daar natuurlijk geen boodschap aan.
0: Ja, want jij zegt, de olieprijs valt dus wel mee. De beurzen gaan nog wel goed. In die zin kan die het dus nog wel een tijdje uitzingen, zeg maar.
21: Nou ja, dat betekent natuurlijk dat voor hem in elk geval de grootste druk die hij voelt, dat die wel weg is. Op het moment dat die olieprijs nog veel harder gaat stijgen, dan wordt het voor hem nog veel pijnlijker. Dan voelt men dat ook aan de pomp. Maar goed, de markten is natuurlijk niet hetzelfde als wat mensen in de reële economie, in hun portemonnee voelen, in de supermarkt voelen. Dus dat blijft iets, een boemerang die natuurlijk ook wel weer bij hem terugkomt.
0: Nee. Dankjewel, Sjoerd en Daas in Washington.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Europese Commissie wil dat er een app komt waarmee je moet bewijzen dat je oud genoeg bent voor bepaalde websites. Denk aan sociale media, goksites, porno. Maar deskundigen maken zich zorgen over privacy. Voor deze uitzending sprak ik hierover met Jaap-Henk Hoepman, hoofddocent digitale veiligheid aan de Radboud Universiteit. En ik vroeg hem hoe die speciale apps, waarmee je dus je leeftijd kan aantonen, werken.
4: Eigenlijk is het een simpele app op je telefoon en je gaat 1 keer naar een overheidswebsite en dan toon je aan dat je ouder bent dan 18 en dan krijg je daar een soort digitaal bewijsje van en die kun je dan vervolgens gebruiken iedere keer als je bij een website moet inloggen waar je ouder dan 18 moet zijn.
0: En die moet je dus bij al dit soort sites moet je dan die app even aanzetten?
4: Ja, bij iedere site waar je aan moet tonen dat je ouder bent dan 18, dan moet je een QR-code scannen bijvoorbeeld. En dan moet je die app gebruiken en daarmee kun je dan aantonen dat je ouder bent dan 18.
0: Maar u ziet hier privacy-risico's bij. Waar maakt u zich zorgen over?
4: Ja, dat is een beetje een technisch verhaal. Het probleem is dat zo'n bewijsje, het is eigenlijk een soort digitaal leeftijdsdocumentje. En daar zit een unieke code op, een digitale handtekening. En die unieke code, die krijg je als je het documentje aanvraagt. En iedere keer als jij je moet aantonen dat je ouder bent dan 18, dan wordt die unieke code ook doorgestuurd naar die website. Nou is die unieke code op zich willekeurig. Het enige probleem is dat de overheid die dat bewijsje heeft uitgegeven in principe een lijstje bij zou kunnen houden met namen van wie die het bewijs hebben aangevraagd en de code die daarbij hoort. En als dan de websites waar je moet aantonen dat je ouder bent dan 18 terug zouden gaan naar die overheid, dan zouden ze kunnen zien wie er bij hun heeft ingelogd.
0: Dus eigenlijk laat je dan anoniem een spoor achter van de sites die je hebt bezocht?
4: Nou ja, dus niet anoniem.
0: Je laat dus een spoor achter online, wou ik zeggen, van de sites die je hebt bezocht.
4: Ja, uiteindelijk laat je dan een spoor achter van alle sites die je hebt bezocht. En dan moet het wel zo zijn dat het een kwaadwillende overheid is die zo'n lijstje inderdaad echt bijhoudt. En dan moeten die websites dat ook, die codes die ze krijgen, moeten ze dan doorsturen naar de overheid en vragen van, wie hoort hierbij? Maar in de techniek wordt dat niet voorkomen, helaas.
0: Is dat iets wat wel te voorkomen zou zijn in de techniek?
4: Ja, dat is zeker te voorkomen. Er zijn allerlei vormen van echt anoniem aantonen dat je een bepaalde eigenschap hebt. Bijvoorbeeld dat je ouder bent dan 18. Dat gaat met iets dat heet een zero knowledge proof. Nou, dat is een heel complex cryptografisch iets. Dat gaan we nu niet uitleggen hoe dat werkt. En het gekke is dat eigenlijk ook in die leeftijdsapp de mogelijkheid om met zogenaamd zero knowledge proof aan te tonen dat je ouder bent dan 18 wel voorgesteld wordt. Het is alleen niet verplicht gesteld. Dus het kan zijn dat een app of een website het niet gebruikt. Terwijl als je het had verplicht gesteld als Europese Commissie, dan hadden we dit hele probleem niet gehad.
0: Waarom is het niet verplicht gesteld?
4: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is eigenlijk gewoon heel erg jammer. Want als je het op die manier doet, heb je gewoon in principe een volledig privacyvriendelijke vorm van leeftijdsverificatie. Dan zijn er nog wel andere issues met leeftijdsverificatie, maar dan heb je het privacy issue in ieder geval opgelost.
0: Brussel wil dat die apps voor die leeftijdsverificatie eind dit jaar te downloaden zijn. Het is nog niet duidelijk of ze dan ook al beschikbaar zijn in Nederland. Wat betekent dit voor Nederlandse internetgebruikers?
4: Ja, dat is een beetje moeilijk te overzien. Het zou in het ergste geval zou dat kunnen betekenen dat je als Nederlander niet meer bij websites kunt inloggen waar je moet aantonen dat je ouder bent dan 18, omdat je dat nog niet kunt doen. Dus dat gaan we meemaken.
0: U zegt net al, er zijn nog meer issues met leeftijdsverificatie. Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal bedoeld om internet veiliger te maken voor kinderen, voor mensen onder de 18. Gaan deze apps ons daarbij helpen?
4: Nou ja, dat is een beetje de vraag. Je kunt bij bepaalde hele specifieke zaken kun je voorstellen. Dat geldt eigenlijk ook in de fysieke wereld. Daar geldt een leeftijdsgrens voor. Het kopen van alcohol bijvoorbeeld. Maar er zijn ook al geluiden die zeggen van we willen alle sociale media eigenlijk niet bereikbaar maken. Of niet toegankelijk maken voor kinderen die jonger zijn dan 18. Of kinderen die jonger zijn dan 16. En dat is wel een hele grove maatregel, omdat sommige sociale media wel degelijk heel erg nuttig en fijn zijn, ook voor jongeren. Mm. En het vervelende is dat zo'n app waarmee je kunt aantonen dat je een bepaalde leeftijd hebt, op het moment dat je die app hebt, kun je het overal en nergens voor gebruiken. En zal de druk heel groot worden om ook voor alle sociale media zo'n leeftijdsblokkade op te leggen. En dat is eigenlijk meer een vorm van symptoombestrijding wat mij betreft. Er zijn zeker kwalijke zaken aan bepaalde sociale media. Maar dat gaat meer om dat ze heel verslavend zijn gemaakt. En dat is ook niet eens een probleem alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
0: Ja, zeker. Maar dat, u zegt het is eigenlijk symptoombestrijding.
4: Ja, dat het puur alleen focus op leeftijdsverificatie is symptoombestrijding. Als je echt iets wil doen aan de sociale media en de negatieve effecten daarvan, dan zul je iets moeten doen aan het verslavend ontwerp. Dan moet je iets doen aan het feit dat ze vooral de extreme content promoten met hun algoritmes. In plaats van dat je gewoon gaat zeggen, kinderen onder de 18 of 16, die mogen er niet meer bij en verder doen we er niks tegen.
0: Veel dank, Jaap Henk Hoepman. Levi, wat melden andere Nederlandse media?
9: Supermarkten waarschuwen het kabinet voor een inflatiegolf, schrijft de Telegraaf. In een brandbrief staat dat voedingsmiddelen volgend jaar tot 10% duurder worden. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, maar ook door maatregelen die het kabinet zelf wil invoeren. Daarbij worden het hogere minimumloon en de vrachtwagenheffing genoemd. Maar ook de suikertax en energieheffingen drijven de prijzen verder op. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel vraagt het kabinet dan ook om de maatregelen vanwege de oorlog uit te stellen. De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die afgelopen nacht is opgegraven in Eindhoven is tot ontploffing gebracht op de Oorschotse Heide. De Britse bom van 250 kilo werd in december al ontdekt bij het station, maar hij kon vandaag pas worden geruimd, omdat er afgelopen weekend toch al geen treinen reden door werkzaamheden aan het spoor. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom buiten de stad laten ontploffen, zien we bij Omroep Brabant.
2: In 3, 2, 1...
9: En op de plek waar de vliegtuigbom werd gevonden kan de bouw van woontorens weer verder gaan. RTV Utrecht meldt dat er een man uit Den Haag is opgepakt voor mishandelingen tijdens de Utrecht Pride afgelopen zaterdag. Op 3 plekken in de stad werden mensen geslagen en raakten daarbij gewond. Alle slachtoffers gaven hetzelfde signalement. De politie onderzoekt nog of het in alle gevallen om dezelfde man ging en of het LHBTI-gerelateerd geweld was. En in Leiden hebben archeologen bij werkzaamheden een stuk van de Romeinse limes gevonden. Behalve een deel van die Romeinse grensweg stuiten ze ook op een zware fundering. Waar die voor bedoeld was, is nog een raadsel, vertelt een archeoloog bij streekomroep Centraal Plus.
5: Iets heel zwaars. Waarschijnlijk van steenbouw, want anders ga je dit niet zo diep funderen en niet zo zwaar.
7: De Oude Rijn was in de Romeinse tijd de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Nou, die grens die werd bewaakt met forten en tussen die forten liep een weg. En die weg die noemen we de Limesweg. En die proberen we op meerdere plekken langs de Rijn proberen we die vast te leggen. En dit is wel de eerste keer dat we hem in Leiden te pakken hebben. Dus we zijn echt heel erg blij hiermee.
0: Ja, wat zou dat dan kunnen zijn?
9: Ja, iets heel zwaars dus, ja, denk ik. Ja. Daar gaan ze nu verder onderzoek naar doen wat dus die Romeinen gebruikten. Wat voor fundering ze daarvoor hebben aangelegd.
0: Ik ben benieuwd. Dennis, hoe gaat het op de weg?
11: Het aantal kilometers is volgens het boekje net geen 380 kilometer file. Er zijn weinig bijzonderheden. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda ben je wel een kwartier extra kwijt bij de Van Brie Noordbrug. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht.

0: Tribute Pasadena's. Het wordt steeds drukker op het fietspad. Het aantal fietsongelukken neemt ook al jaren toe. Dat is niet gek met al die e-bikes, fatbikes en ook racefietsers. In Amsterdam en in Houten mogen ze nu gaan testen met een maximale snelheid op het fietspad. In Houten zijn ze vandaag begonnen, zag verslaggever Mark Hamer.
1: De Fossa Iberica, een pittoresk straatje in een nieuwbouwwijk van Houten. Autoverkeer mag hier niet komen, een walhalla voor fietsers. Maar het is ook gevaarlijk.
2: Er wordt hier heel hard gereden. Veel harder dan slim is, zeker op die fatbikes waar geen beperking op zit.
3: Er is wel ongelukken gebeurd.
1: Ja, is dat zo?
3: Nou, een vriendin van mij die is wel eens aangereden door iemand op een bakfiets met kinderen. Dus.
1: Ik heb al van mensen gehoord, er wordt hier wel gereden op dit stukje.
4: Dat denk ik ook, ja. Ja, vooral elektrisch ondersteund.
1: Wat vindt u daarvan?
4: Gevaarlijk.
1: En nu hangen de verkeersborden. Maximaal 20 kilometer per uur.
3: Oh ja. Ja, geweldig.
1: Geweldig, zegt u?
3: Ja.
2: Mooi, hè? Ja.
1: Wat vindt u ervan?
2: Helemaal terecht.
4: Lijkt me moeilijk handhaafbaar. Maar dat hier gewerkt wordt aan een veiliger verkeerssituatie is een goede onderneming. Maar of dat in de praktijk gaat werken, dat moet ik nog zien gebeuren.
1: De wethouder mobiliteit in Houten is Wouter van den Berg. Bordjes met 20 kilometer per uur voor de fietsers. Waarom doen jullie dit?
5: Nou, we zien dat verkeersveiligheid een heel groot aandachtspunt door het hele land. Dat ziet het ministerie ook. En die hebben eigenlijk aan Houten gevraagd, kunnen wij bij jullie een pilot doen voor maximum 20 kilometer per uur op de fietspaden? En wij hopen dat dat bijdraagt aan het vergroten van die verkeersveiligheid.
1: En waarom dit punt? Leuk straatje in een nieuwbouwwijk. En dan maak je er expres een mooi fietspad van. En is het eigenlijk levensgevaarlijk hier?
5: Nou, dank voor uw complimenten voor het mooie Houten. Daar zijn we ook trots op. Vanuit de hele wereld komen ze ook kijken hoe hout is opgezet stedenbouwkundig.
1: Maar dit is een minpuntje, toch?
5: Nou, we gaan niet op onze lauweren rusten. Hout is dan wel vaak fietsstad geweest. Maar er zijn wel degelijk punten die veiliger kunnen. En de wereld om ons heen verandert ook. Dus dat is een reden waarom we dachten, dit is een punt. Dat kennen we van een aantal ongevallen. En laten we eens kijken hoe het hier uitpakt.
1: Maar wat gaan jullie nu doen? Er staan bordjes. Is dat het enige?
5: Nou, de pilot duurt 2 weken. Er hangen inderdaad bordjes waar duidelijk op staat 20, max 20 per uur. Er is ook een camera hier gemonteerd die op een privacy verantwoorde manier de bewegingen van mensen in de gaten houdt. Hoe snel komen ze voorbij?
1: Hij staat hier links, hè, zie ik. Ja. Het is niet echt een camera, het is een soort sensor, lijkt het op.
5: Ja, nou ja, hoe het precies de techniek van binnen zit, dat laat ik aan de experts. Maar volgende week, week 2 van de pilot, dan zullen hier ook enquêtes worden afgenomen. Dan worden mensen aan het eind van het fietspad even gevraagd. Heeft u het in de gaten gehad? Heeft u uw gedrag aangepast om op die manier ook te kijken, wat doet dat nou in de praktijk? Want dat is het hele doel van deze pilot. Werkt het? Hoe werkt het? Wat zijn minpunten, pluspunten? Dus vandaar.
1: Het is een wit bord met een rode rand en dan 20 erop. Dat is een verbodsbord. Maar gaan jullie ook handhaven?
5: Nou, er ligt een daadwerkelijk verkeersbesluit, zoals dat heet, onder. Dus de maximumsnelheid is ook echt 20 kilometer per uur. We hebben de politie natuurlijk geïnformeerd hierover. Nou, die zeggen, we hebben heel veel prioriteiten die ook heel belangrijk zijn. Dus er zullen hier geen boetes worden uitgedeeld. Maar dat neemt niet weg dat het echt een belangrijk aandachtspunt is, waarbij we hopen dat mensen zich nog veiliger door het verkeer gaan bewegen.
1: Even terug naar de fietsers. Denken zij nou dat dit werkt?
4: Dus meer een soort mentaliteitsverandering, hè? Dat je met z'n allen realiseert, het is druk op het fietspad, snelheidsverschillen zijn groot. Hou meer rekening met elkaar en neem niet altijd maar je eigen voorrang.
2: Zo'n bordje, ja, het gaat niet echt helpen. Maar ik vind het een goed initiatief om te bedenken van mensen even rustig aan. En misschien dat mensen heel onbewust vaak te hard en onbesuis rijden en een beetje bewust van worden.
1: Bewustwording moet komen. Dat je kan wel hard, maar je moet het niet altijd doen.
4: Zeker.
0: In Houten was dat. En straks in Dit is de Dag meer over de snelheden op het fietspad.
6: Ster. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
11: NPO Radio 1.
0: Het is 6:01. Hier is Levi met de hoofdpunten.
12: Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Zometeen meer hierover. Iran en Israël schorten de aanvallen op elkaar op. Iran deed dat eerder vandaag en vanmiddag zei ook een hoge Israëlische functionaris dat er voorlopig niet wordt gebombardeerd. Dat zou zijn besloten nadat de Amerikaanse president Trump gebeld had met de Israëlische premier Netanyahu. Discriminatie in Nederland moet structureler worden aangepakt, vindt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. In een nieuw rapport schrijft de commissie dat de bestrijding van discriminatie nu vooral gericht is op incidenten. Daardoor blijven structurele patronen bestaan, ook bij de overheid. En onderzoekers pleiten voor maatregelen tegen termieten. Steeds vaker worden in Nederland kolonies van deze insecten gesignaleerd. Ze komen mee met geïmporteerde planten zoals olijfbomen. De termieten kunnen forse schade aanrichten aan bomen en houten gebouwen.
0: Weervrouw Roosmarijn Knol, het gaat vanavond behoorlijk regenen. Wat merken we daar nu al van?
13: We merken daar in twee etappes wat van. Er trekken op dit moment buien over het land. Ik zag net een foto uit Zeeland met een hele imposante wolk die daar kwam aanrollen. Dat zijn best wel stevige buien af en toe met ook dit soort dreigende wolkenluchten. Een uur geleden zei ik nog dat er geen onweer was waargenomen. Inmiddels gebeurt dat wel af en toe bij die buien. Dus dat is even een smalle strook waarbij het even kort en krachtig doorregent. En daarna komt er nog een volgend regengebied waarbij het meer langere tijd wat gestaag doorregent. Dus de avond en ook het begin van de nacht verlopen nog heel erg nat. Temperatuur zo'n 13, 14 graden. Vannacht koelt het dan uiteindelijk af naar een graad of 10. Zijn er hier en daar nog wat buien, maar begint het ook wel wat vaker droog te worden. Dat is ook het beeld voor morgenochtend. Wat zon, af en toe nog een paar buien. En morgenmiddag gaan er weer meer buien komen en zijn ze ook weer wat heviger. Gaat het weer wat harder regenen. Dus morgen wordt ook gewoon een hele wisselvallige dag waarbij het af en toe kan onweren. Het was vandaag nog een ruime 20 graden. Morgen redden we dat ook niet meer. 16 tot 18 graden. Dus met dat wisselvallige weer gaan we echt wel merken dat het een stuk frisser is buiten.
0: Ja, en blijft dat de rest van de week ook zo?
13: De rest van de week blijft dat zo. Vaak wat regen, wat buien, relatief weinig zon ook. Als de zon dan even doorbreekt, stijgt de temperatuur naar een graad of 17. En normaal gesproken is het in deze tijd van het jaar een graad of 20. Dus het blijft daarmee wel echt een beetje koud voor de tijd van het jaar.
0: Dennis, staan er ook al veel files daar waar het regent?
14: Ja, je gaat het wel een beetje merken. Ja. Van waar de buien overtrekken, dat mensen wat langzamer gaan rijden en wat meer afstand houden. Nou, dat is alleen maar goed, maar het veroorzaakt natuurlijk wel vertraging. Nou, waar je door je vertraging hebt op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is dan door een ongeluk. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart doe je 20 minuten langer over. De rechterrijstrook is dicht. Bij Rotterdam loopt het vast door een ongeval op de A16 in de richting van Breda. Voor de Van Brie-Noordbrug heb je 25 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn afgesloten. De A58 Tilburg-Eindhoven voor het knooppunt Batendorp een kwartier extra reistijd. En de andere kant op doe je er tussen Best en Moergestel 25 minuten langer over.
0: Commercieel vloggen voor kinderen tot en met 15 jaar, dat moet strafbaar worden. Zometeen de staatssecretaris.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
18: Dielke Teertstra,
19: het NOS Radio 1-journaal.
0: Het kabinet wil kinderen beter beschermen tegen de uitwassen van familievlogs en gaat daarom de regels aanscherpen. Zo moet het bedrijfsmatig of commercieel inzetten van kinderen onder de 16 gaan vallen onder de wet op kinderarbeid. Minister Aartsen van de VVD legt uit aan politiek verslaggever Eva Wiesing waarom.
20: We zien dat het probleem steeds groter en groter wordt. We hebben eigenlijk nog oude wetgeving die er helemaal niet op toe is gespitst voor de moderne digitale tijd. Vandaar dat we nu met nieuwe wetgeving gaan komen waarbij we dus het bedrijfsmatig inzetten van kinderen online. Dat willen we aan banden leggen en verbieden.
21: Tot nu toe zei uw voorganger van als het gaat om bijvoorbeeld vlogs, dan zou je kunnen denken dat het net zoiets is als kinderen die in een musical optreden of een keertje meedoen aan een filmpje voor een reclame.
20: Ja, daar zien we dus een groot verschil. In dit geval is dan het theater de werkgever. En dat is dus ook echt bedoeld nog uit wetgeving van vroeger, uit de vorige eeuw, waarbij je dus een musicalproducent dan de werkgever is en in een boekje bijhoudt hoeveel een kind werkt en hoeveel een kind kan rusten. Ja, we zien dat dat niet geschikt is voor de huidige digitale tijd. In dit geval zijn het ook vaak de ouders, die hebben een andere rechtspositie. En vandaar dat we zeggen, nee, we gaan echt kijken naar, wordt zo'n kind gebruikt om geld te verdienen in zo'n familievlog? En als dat het geval is, ja, dan vinden we dat we daar ook echt een streep moeten trekken en een verbod moeten instellen.
21: En waarom is dat zo belangrijk?
20: Nou, kinderen moeten vrij kunnen opgroeien. En moeten niet heel de tijd bezig zijn met werken of geld verdienen. Of het gevoel hebben dat ze iets moeten. Kinderen moeten gewoon lekker kunnen spelen en kunnen opgroeien. En daarom hebben we gezegd, ja, onder de 16 is het in principe niet toegestaan om geld te verdienen. En dat doen we kinderarbeid.
21: Maar voor de duidelijkheid, een kind dat af en toe een vlog maakt, hoeft zich geen zorgen te maken.
20: Nee, kinderen en ook ouders die het gewoon leuk vinden om een leuke vlog te maken of dingen die ze meemaken om die in beeld te brengen, dat is allemaal prima.
21: De grens kan grijs zijn, hè?
20: Ja, dat is met alles waar je wetten voor maakt. Daar laten we ons niet door tegenhouden. We zeggen echt, nee, we gaan kijken, wanneer verdien jij hier geld aan? Verdien je hier echt een boterham aan? Dat kunnen we gewoon gaan monitoren vanuit de arbeidsinspectie. Ja, en dan moet uiteindelijk het oordeel worden geveld of hier sprake van is. Maar we vinden het vooral belangrijk dat we ook het signaal afgeven. Het is helemaal prima als je gewoon voor de leuk je kinderen in beeld brengt. Maar wanneer je kinderen inzet om geld te gaan verdienen, dat is echt kinderarbeid en dat vinden we echt dat we daar een streep moeten trekken.
0: Dat zei minister Aartsen. De avondklok was misschien wel de meest ingrijpende maatregel tijdens de coronacrisis. Om het aantal besmettingen te beperken mochten mensen niet naar buiten na 9 uur 's avonds tot 4:30 's ochtends. Het was ook de maatregel waar het Veiligheidsberaad de meeste moeite mee had. Dat Veiligheidsberaad bestond uit de burgemeesters die de maatregelen moesten uitvoeren en handhaven. De voorzitter was Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Hij getuigde vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Politiek verslaggever Lars Geert. Die avondklok werd uiteindelijk wel ingevoerd. Waarom ging het Veiligheidsberaad er ondanks die moeite niet voor liggen?
22: Nou, Bruls heeft zelf ook heel lang geaarzeld. Maar hij zei, ik ging uiteindelijk akkoord omdat het aantal verplaatsingen van mensen zou verminderen. Geen feestjes meer van jongeren die besmettingshaarden zouden kunnen zijn. Maar anderen in het beraad die vonden uiteindelijk het toch een te grote ingreep in de grondrechten van mensen. Omdat er verdeeldheid was, gingen ze er niet voor liggen. Maar er kwam ook geen positief advies.
23: Wat zegt dat dan?
24: Dat we eigenlijk de overtuiging of dit de goede maatregel was op dat moment niet echt tot onze vezels deelden.
22: De spanningen die werden voorspeld door een aantal burgemeesters die kwamen uit. Het leidde tot rellen die avondklok, onder meer in Den Bosch. Maar Bruls zei dat dat ook wel beperkt was tot 1 à 2 weken. Daarna heeft toch nog een flink aantal maanden die avondklok gegolden. Maar werd het wel behoorlijk rustig 's avonds. Opvallend genoeg ook vond Bruls dat deze verregaande maatregel eigenlijk het eenvoudigst uit te voeren was.
24: Dit is veel eenvoudiger dan mensen controleren die op 1,5 meter in een parkje bij elkaar zitten. Dan moet je bijna met het meetlint een dynamische situatie doen. Maar je kunt natuurlijk betrekkelijk goed controleren of iemand met een hond buiten loopt of met zo'n bewijs waarom je buiten mocht komen.
22: En dat was precies een van de problemen die vaak werden besproken in het Veiligheidsberaad. Is een maatregel zoals het kabinet hier voorgesteld wel uitvoerbaar?
0: Maar er blijkt dus wel uit dat ook die veiligheidsregio's dus niet altijd, dat er dus niet altijd overeenstemming was over alle maatregelen.
22: Nee, zeker niet. En naarmate de crisis vorderde, werd er ook gepleit voor verschillende aanpakken tussen de regio's. Dat ging onder meer over de mondkapjes bijvoorbeeld. Je weet wellicht nog dat Amsterdam en Rotterdam die mondkapjes uiteindelijk verplichten. Terwijl anderen dat niet deden en het Outbreak Management ook zei dat er geen wetenschappelijk bewijs was voor de werkzaamheid van die mondkapjes. Nou, het kabinet ging achter het idee staan dat Amsterdam en Rotterdam dat gingen doen. Maar volgens Bruls zorgde dat voor veel onduidelijkheid. En dat toont aan dat Nederland eigenlijk te klein is voor regionale maatregelen, waar het kabinet toen wel mee bezig was.
24: Regio denken 100, 150 jaar geleden had nog wel gekund toen we de boodschappen met paard en wagen overbrachten. Maar dat is in de moderne tijd gewoon niet te doen. Hoezeer het ook te rechtvaardig is, hè, dat wil ik wel zeggen. Ik snap heel goed dat je kunt zeggen van ja, we hebben nu heel veel uitbraak van het virus in een bepaald gebied, dus gaan we hier nu wat doen. En dat hoeft bij ons in het gebied niet, want er gebeurt niets. Dat is genuanceerd, dat is sophisticated, begrijpelijk. Maar vanuit crisisbestrijding gezien werkt het niet.
22: De kern van het pleidooi van Bruls vandaag was eigenlijk dat de huidige crisisaanpak prima is bij regionale rampen, bosbranden, gaswolken, noem maar op. Maar bij dit soort nationale crisis die lang aanhouden in de toekomst, zou je dan ook de nationale overheid bevoegdheden moeten geven om landelijke maatregelen te nemen.
0: Er waren destijds ook burgemeesters die zeiden, ja, ik kan die maatregelen niet uitleggen, dus ga ik ze ook niet handhaven. Had Bruls daar begrip voor?
22: Nee, absoluut niet. Je kon merken dat hij er zelfs vandaag nog boos over kon worden.
24: Ik vind het een gruwel. Ik vind het niet kunnen dat als je burgemeester bent in de gedecentraliseerde eenheidsstaat, dat je publiekelijk zegt dat je niet gaat handhaven. Punt. Hoe je ook staat, maar je hebt wel een verantwoordelijkheid te dragen. Want als je dat namelijk als burgemeester zegt, zet je je collega's die wel met alle moeite van dienen, want de samenleving was echt klaar mee, nog hun best doen om iedereen mee te bewegen, te houden aan maatregelen, die zet je ook in hun hemd.
0: Lars, wat we in die tijd ook wel aan kritiek hoorden op het kabinet, hè, onder andere als het ging om die avondklok, was dat er weinig aandacht was voor de maatschappelijke schade die maatregelen veroorzaakte. Kwam dat nog aan bod vandaag?
22: Ja, zeker. In het tweede verhoor van de dag, dat was met topambtenaar Mark Roskam Abbing. Hij werd in het najaar van 2020, dus al de eerste jaar van de coronacrisis, gevraagd om de maatschappelijke schade te bekijken en advies te geven aan het kabinet hoe dat te beperken. Hij schoof dus ook aan in het torentje bij Rutte, bij Hugo de Jonge. Hij zat bij het Catshuisoverleg. En opvallend was dat hij de kritiek dat de gevolgen van de maatregelen voor jongeren bijvoorbeeld, dat die niet voldoende werden meegemaakt. Kritiek die bijvoorbeeld ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid had, dat hij die niet deelde. Hij zei, het werd zwaar weegewogen, maar er was een rode lijn, die had Rutte ook heel duidelijk gemaakt. En daar stond iedereen achter. Er mochten geen mensen stikken voor de deuren van de intensive care. Er moest plek blijven.
2: Het gaat dus echt om het afwegen van doden op korte termijn, structurele, psychische, mentale schade op lange termijn. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik die keuze niet heb hoeven te maken. En dat er politici waren die keuze wel hebben gemaakt. Maar het zijn hele ingewikkelde keuzes die je moet maken. Stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
22: Er werd dus lang gediscussieerd in het Catshuis, in het torentje, over de maatschappelijke gevolgen van de maatregelen en dat mensen daaronder lijden. Maar uiteindelijk, zei hij, ja, kwam het toch iedere keer neer op een keuze tussen de doden die het zou kunnen opleveren en de psychologische schade op langer termijn.
0: Dankjewel, politiek verslaggever Lars Geerts. En dan gaan we naar het sportnieuws, Leefie.
3: Het zijn de weken van de voorbereidingskoersen voor de Tour de France. Zo wordt er deze week gefietst in de Tour Auvergne-Rhône-Alpe. Vroeger kortweg de Dauphiné. De Deen Anton Charmig won zojuist de tweede etappe. Hij reed op de laatste beklimming van de dag weg bij zijn medevluchters en werd niet meer teruggepakt. De gele leiderstrui blijft onder schouders van Alex Baudin, die gisteren de openingsrit won. Voor tennisser Mees Rutgering is het ATP-toernooi van Rosmalen na één ronde voorbij. Rutgering kreeg een wildcard om deel te mogen nemen en kwam vandaag al in actie tegen Benjamin Bonzi. De Franse nummer 95 van de wereld was met 2x6-4 te sterk voor de Nederlander, die op de wereldranglijst een paar honderd plaatsen lager staat. Toch was Rutgering niet ontevreden.
5: Ik denk dat ik heel goed gespeeld heb bij
3: Malen na één ronde voorbij. Rutgering kreeg een wildcard om deel te mogen nemen en kwam vandaag al in actie tegen Benjamin Bonzi. De Franse nummer 95 van de wereld was met 2x6-4 te sterk voor de Nederlander, die op de wereldranglijst een paar honderd plaatsen lager staat. Toch was Rutgering niet ontevreden.
1: Ik denk dat ik heel goed gespeeld heb bij vlagen. 2x5-4

0: Maar ik denk onwijs goed gespeeld, onwijs hard gevochten. En ja, daar had meer in gezeten, maar helaas niet.
1: Morgen twee andere Nederlandse mannen op de baan in Rosmalen. Tellen Griekspoor en Bojic van de Zandschulp. En ze spelen tegen elkaar. De Klimaatdienst van de Verenigde Naties waarschuwt dat op het WK een kwart van de wedstrijden in extreme hitte wordt gespeeld. Een aantal stadions heeft een dak en airco, zoals in Dallas en Houston, waar het Nederlands elftal speelt. Daar zullen de spelers er dus weinig last van hebben, maar de VN zegt dat daar het gevaar juist het grootst kan zijn buiten het stadion. In fanzones, rijen, parkeerplaatsen en vieringen in de open lucht.
2: Ja, daar wordt het natuurlijk hartstikke warm. Heel veel mensen bovenop elkaar.
1: Ja, en dan die hitte erbij, dus ja. Dat kan inderdaad heel heet worden. En we blijven bij het WK, want het nationale elftal van Zwitserland heeft zijn tenten opgeslagen in San Diego. Gelukkig slapen ze gewoon in een hotel, want ze zijn gewaarschuwd voor slangen. Aan de rand van de stad leven verschillende soorten ratelslangen, ook giftige. Het gebied rond het trainingscomplex is op een kaartje dat de Zwitserse Bond op Instagram deelt rood gekleurd. Met de waarschuwende tekst Snake Area.
2: Ja, dan moet je dus ook niet zomaar gaan kijken.
1: Nee, lijkt me ook niet echt prettig.
2: Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg?
3: Nou, het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. Er staat nog wel 390 kilometer file en dat is boven het gemiddelde. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt het nu langzaam. Er trekken nu buien over. Tussen Roelofarendsveen en Den Haag-Zuid ben je een half uur extra kwijt. En bij Rotterdam op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda heb je 35 minuten vertraging voor de Van Brienenoordbrug. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.
2: De huidige aanpak van discriminatie in Nederland schiet tekort. En het is hoog tijd voor een fundamentele koerswijziging. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in zijn eindrapport. Joyce Sylvester, de voorzitter van de Staatscommissie, hoorde u al in het vorige uur.
4: Wat we hebben aangetroffen is dat discriminatie diep verankerd zit in instituties, in systemen, in de besluitvorming. Er zijn meerdere voorbeelden te noemen waarbij de overheid eigenlijk tot de conclusie is gekomen: we hebben hier gediscrimineerd. En daarmee zeggen wij: dit kan zo niet langer duren. Er moet een fundamentele koerswijziging plaatsvinden.
2: Jamil Yilmaz is van sociaal innovatiebureau Easy Solutions, dat met de overheid meedenkt over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
2: Wat vindt u van het eindoordeel van de commissie?
5: Dat is een eindoordeel waar we ons in kunnen vinden. Het rapport was natuurlijk onder embargo, dus ik heb hem net snel eventjes doorgelezen. En de conclusie dat de overheid, politici, bewindspersonen de afgelopen jaren te afzijdig zijn geweest. En dat er elke keer reactief met het onderwerp is omgegaan in plaats van proactief ermee bezig zijn, is een conclusie waar we ons zeker in kunnen herkennen.
2: Ja, want wat ziet u daarvoor voor voorbeelden?
5: Nou, we hebben natuurlijk een aantal schandalen gehad de afgelopen periode. Nou, denk het toeslagenschandaal natuurlijk van de Belastingdienst. We hebben Duo gehad. We hebben het Koninklijk Marechaussee gehad, die door de rechter is teruggefloten als het gaat om het toepassen van risicoprofielen. Etnisch profileren door politie is al jarenlang een onderwerp. En wat je elke keer ziet is dat er een incident, of eigenlijk structureel bepaalde dingen aan de hand zijn. Vervolgens krijgen een reactie vanuit het kabinet, regering, en vervolgens vanuit een bepaald overheidsorganisatie. Daar moeten we een vervolgonderzoek open doen. In de vervolgonderzoeken zie je weer vaak ook wel verregaande maatregelen en adviezen. Die worden dan half overgenomen of weer niet, of het verdwijnt weer ergens onder in de la. En als je dan kijkt nu naar de 10 actiepunten vanuit de actieagenda, ja, die gegeven zijn, als advies zijn meegegeven, zitten hele praktische en goede in.
2: Welke springen eruit voor u?
5: Nou, ik denk dat sowieso een verplichting van een discriminatietoets, dat elke overheidsorganisatie nagaat of zij niet bewust dan wel onbewust bepaalde groepen hebben benadeeld in de samenleving, bij totstandkoming, maar ook uitvoering van beleid, dat een hele waardevolle is, helemaal gezien al de eerdere gebeurtenissen en schandalen die ik net noemde. Maar ook bijvoorbeeld het wettelijke verankering van het gelijkheidsbeginsel. Of advies dat ze zeggen van: hey, stop nou in zijn totaliteit met profilering.
2: Ja. En als we dat nou eens even heel concreet proberen te maken, wat zou er wat u betreft dan nu

0: zo concreet mogelijk nu meteen als eerste moeten gebeuren?
1: Nou ja, wat er eigenlijk nu concreet als eerste moet gebeuren is dat er een kabinetsreactie komt en die zegt van wij omarmen dit rapport met alle aanbevelingen volledig en hier gaan we ook de voldoende tijd, middelen, capaciteit voor vrijmaken en ook het mandaat geven zodat dit ook daadwerkelijk in de praktijk kan worden toegepast.
0: Ja.
1: En ik denk dat daar de grootste angst op dit moment bij de meeste mensen in zit van ja, nou ja, gaat dit überhaupt opgepakt worden, ja of nee?
0: Dat is natuurlijk de vraag, wat verwacht u? Want er is in het verleden ook eerder onderzoek gedaan naar structurele discriminatie. Er zijn allerlei rapporten al geweest die oplossingen hebben voorgedragen. Maar we moeten ook concluderen dat er eigenlijk maar weinig mee is gebeurd, zegt de staatscommissie. Verwacht u dat dat nu anders gaat worden?
1: Nee, in alle eerlijkheid niet. Als je kijkt naar het huidige kabinet en ook de politieke wind die er door de Tweede Kamer heen waait en ook de concessies die zij zelf moeten gaan doen om op andere dossiers dingen binnen te halen, dan denk ik in alle eerlijkheid niet dat alle punten uit dit adviesrapport opgepakt gaan worden. Waarschijnlijk degene die het minst mogelijk pijn doen. Dat is even onze verwachting. We hopen natuurlijk dat in de praktijk dat wij deze woorden terug moeten nemen. Maar en ik denk dat dat het grootste probleem op dit moment in alle eerlijkheid is. Wij zeggen altijd artikel 1 van de grondwet zou niet gepolitiseerd moeten zijn. En dat zou is niks voor niks artikel 1 van de grondwet. En dat zou niet moeten gaan over hebben we hier wel voldoende draagvlak voor? Hebben we hier voldoende capaciteit en middelen voor? Nee, dit is zo'n belangrijk onderdeel van onze identiteit als Nederland. Dit zien wij als een primaire taak om ten alle tijde ervoor zorg te dragen dat iedereen die in Nederland woont ook gelijk behandeld wordt. En helaas is de praktijk een stuk weerbarstiger.
0: Veel dank, Jamiel Yilmaz van Sociaal Innovatiebureau Easy Solutions.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het WK staat voor de deur. De hele wereld maakt zich klaar om achter het nationale team te gaan staan. De muzikale fans van Senegal zijn wereldberoemd door de sfeer die zij naar de stadions brengen. Alleen zijn zij er mogelijk niet bij door de strenge en lange visumprocedure van de Verenigde Staten. Daar hebben meer Afrikaanse supporters mee te maken. Correspondent Maurice Lede bezoekt in de hoofdstad Dakar een wijk die bekend staat om de fanatieke Senegal-aanhangers.
3: Vijf mannen slaan op minstens 7 trommels. Ik herken de vaasvormige djembe en de sabar, de koninklijke trommel van Senegal. De snelheid waarmee ze op de drumvellen slaan is ongekend. Doordat ze erbij lachen, lijkt het alsof dit voor hun voelt als hun tweede natuur. We staan in een smalle straat, waardoor het geluid harder binnenkomt. Het volle geluid van de djembe is kilometers ver nog te horen en werd gebruikt om te communiceren tussen dorpen. De trommels zijn een onmisbaar onderdeel bij de fanatieke aanhang van Senegal. Beelden van deze supporters met deze trommels, met luid gezang en gekleed in het groen, geel en rood, gaan de hele wereld over. Maar het aankomende WK lijken ze er niet bij te zijn door de strenge visumregels van de VS. En dat komt hier in deze wijk Le Bougie heel hard binnen. Overal op de muren zie je schilderingen die verwijzen naar het Senegalese elftal. Bomen zijn gekleurd in groen, geel en rood. Sommige met een groene ster erop, zoals de vlag van Senegal. In een garage komen supporters samen om te kijken naar een oefenwedstrijd van hun Senegal. Tegen uitgerekend de VS. Het land dat zulke strenge immigratieregels hanteert, waardoor het voor 5 Afrikaanse landen moeilijk is om hun fans mee te nemen. En dus ook voor Senegal. Ik vraag aan een fan die tegen de muur zit hoe dat voelt. Het voelt onrechtvaardig dat we geen visum kunnen krijgen. De Verenigde Staten wil voorkomen dat supporters het WK gebruiken om illegaal het land binnen te komen. Om dat tegen te gaan, hanteren ze borgsommen tot €15.000. Voor WK-supporters hebben ze die borgeis nu weggehaald. Maar voor veel supporters is het nu al te laat. De procedure duurt te lang en het is te kostbaar. In het midden van de ruimte zit op de grond, tussen de andere supporters, een goedlachse fan met de Senegalese vlag. Ik vraag hem wat hij ervan vindt dat de Amerikanen willen voorkomen dat mensen langer in de VS blijven.
4: We only go what's a World Cup.
3: We willen de wedstrijden zien, het team supporten, onze cultuur brengen en dan keren we weer terug, want we houden van Senegal.
4: We love Senegal.
3: Intussen wil het met het elftal niet echt vlotten. Ze staan met 2-0 achter. Heeft dit team eigenlijk wel genoeg kans om te winnen zonder de fans?
4: They are winners, but they so... Yeah! They are winners! They are winners! Senegal!
3: Senegal scoort. Maar uiteindelijk wordt hij toch verloren met 3-2. De fans verlaten de garage en stappen naar buiten, waar het inmiddels pikdonker is. Het duurt niet lang voordat de muziek het weer overneemt. Mensen halen kracht uit de muziek. Het maakt ze veerkrachtig. Een jonge jongen komt naar me toe omdat hij in de microfoon wil zingen. Om hem heen verzamelt zich al gauw een koor van kinderen en jongens. Het is hopen dat deze supporters niet langer in het duister hoeven te tasten. Maar zich een weg weten te banen naar de tribunes in de Verenigde Staten. Want deze energie laat spelers geheid harder rennen.
0: Bij vorige WK's kregen de Senegalese fans hulp van de overheid om af te reizen. Daar hopen ze nu ook weer op. Het was een reportage van correspondent Maurice Leden.
2: Vanavond
0: worden de Buma Awards uitgereikt. De belangrijkste muziekprijzen van ons land voor componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. Eerder werd al bekend dat rapper Sef de oeuvreprijs krijgt. En het Nederlands elftal speelt vanavond de laatste oefenwedstrijd voor het WK. En dat doen ze in New York tegen Oezbekistan. Dat is natuurlijk te volgen in Langs de Lijn en Omstreken met commentaar van onder andere Arno Vermeulen, nu hier bij mij in de studio. Hallo Arno. Gaan we vanavond het elftal zien dat zondag ook de eerste wedstrijd gaat spelen tegen Japan?
5: Ja, dat is wel de bedoeling van Ronald Koeman. Je hebt er nog maar één. Je wil graag wat vastheid. Dus als iedereen fit is, en daar is nog wel een vraagtekentje bij, maar dan wil hij wel met de beste elf nu gaan spelen, waar hij ook denkt dan tegen Japan mee te gaan voetballen. Dus nou ja, laten we daar maar van uitgaan.
0: Ja, laten we daar maar van uitgaan. Als iedereen fit is, zeg je al. Want waar zijn de vraagtekens?
5: Het pijntje zit bij Jurriën Timber, die al niet helemaal fit natuurlijk zich bij Nederland meldde. Afgelopen maanden eigenlijk geblesseerd geweest. Haalde wel net die Champions League finale, maar heeft toch wat last nu van trainingen en zo. Dus daar houdt Koeman een slag om de arm. Ja, verder kijken we toch een beetje van, wat doet hij met Donyell Malen in de spits? Die is gewoon fit, die wil natuurlijk wel spelen. Die gaat ook wel spelen, maar het is wel belangrijk voor Malen. Die kan wel een doelpunt gebruiken in Oranje voor de komende wedstrijden. Ja, en we zijn natuurlijk benieuwd naar Somerville, het grote talent dat aan de rechterkant bij Oranje mag gaan spelen. Ook voor hem wordt het wel heel belangrijk, hè? Want als hij goed speelt vanavond, dan is hij erbij tegen Japan. En wie weet, ja, is hij dan wel een vaste waarde op zo'n WK. Ja, dat hangt soms allemaal van zo'n oefenpotje af.
0: Ja, spannend. Wat we vorige week natuurlijk zagen, is dat er ook nog heel veel werd gewisseld in de tweede helft. Verwacht je dat nu weer?
5: Nee, dat gaat niet gebeuren. Ze hebben iets bijzonders bedacht. Koeman wil wel al die andere spelers die niet in de basis staan laten voetballen. Dus hij heeft met zijn collega afgesproken dat na de wedstrijd, een uurtje daarna, gaan er weer twee teams tegen elkaar spelen. Het is geen officiële interland. Dus weer Nederland tegen Oezbekistan. En dan mag het tweede elftal mag daaruit komen. Ja, bijvoorbeeld Memphis Depay en anderen. En die gaan dan 35 minuten tegen elkaar spelen. Geen 45. Maar dan probeert hij de fitheid van de spelers wel een beetje bij elkaar te houden. Anders dan moet je daarna weer gaan trainen. Maar ze gaan waarschijnlijk morgen alweer reizen. Dus dit is beter. Dus je krijgt twee wedstrijden na elkaar. Maar voor de helderheid, wij doen nog maar één hoor op de radio. Okay. Niet de tweede.
0: Wel leuk. Hoe laat begint hij?
5: 8:45.
0: Dankjewel Arno Vermeulen. 8:45 dus die wedstrijd. En dan horen we jou samen met Jeroen Grutter. Nederland, Oezbekistan. Ja, en dit was het NOS Radio 1 Journaal alweer voor deze middag. Morgenochtend zijn we er weer. En morgenmiddag natuurlijk ook. En Levi heeft nog het uitgebreide NOS Journaal van 6 uur. Heel fijne avond.
2: NPO Radio 1. De Rode Draad. Verbindt, verdiept en verklaart de verhalen achter de headlines. Van media en cultuur tot politiek.
6: Alles waar Elon Musk tijd in steekt, daarvan weet je, daar gaat hij nog rijker van worden.
7: Louisa, wat zit jij te lachen?
8: Ja, ik ben op dit moment verbonden aan Starlink-internet. Dus
9: Nederlanders praten niet zo makkelijk over geld.
10: Een soort van schaamte om het er niet over te hebben. Of mensen die de hele dag doen alsof ze Bitcoin-miljonair in Dubai geworden zijn, mijn Instagram-feed verpesten.
2: De Rode Draad.
11: BNNVARA.
12: Is het een trend? You heard it here first.
2: Met Natasha Gibbs en Stefan Konduur.
13: Zometeen om 7 uur.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
14: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage.
11: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
17: We hebben allemaal een verhaal te vertellen. Over liefde en overwinning. Over persoonlijke uitdagingen, rouw of verdriet. Soms is een verhaal zo bijzonder dat het een boek wordt. En ik denk na het lezen altijd weer, wat een ongelooflijk goed verhaal.
18: Vanavond om 7:10 bij Bien en Vara op NPO 2.
16: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: NPO Radio 1, 6:00.
20: Margje Fixen.
21: Een zoekactie naar een vermiste man van 73 in de noordelijke Veluwe werd dit weekend 's nachts stilgelegd in verband met de aanwezigheid van wolven en zwijnen. En dat riep vragen op. Zo meer in Dit is de Dag. Nu eerst het NOS Journaal. Met Levi van Eck.
22: De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren leidde het geweld op. Over en weer werden afgelopen dag doelen gebombardeerd. In grote delen van Libanon is het nu onleefbaar, vertelt correspondent Daisy Moore.
23: Dus zoveel Iraniërs en Libanezen die hier werkelijk doodmoe van zijn, geen idee hebben hoe je hier nog weer uit zou moeten komen. Deze vicieuze cirkel van geweld dat steeds weer opleidt. En met die diplomatieke route en een deal rondom Iran gaat het in de tussentijd natuurlijk ook niet per se goed na een dag als vandaag.
22: Het besluit om de aanvallen te stoppen zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Er komt voorlopig geen gezamenlijk gevechtsvliegtuig van Franse en Duitse makelij. Jarenlang probeerden beide landen samen met Spanje een modern gevechtsvliegtuig te bouwen. Maar Frankrijk en Duitsland komen er nu niet uit. Contact met correspondent Charlotte Waiers. Ja, om wat voor project ging het eigenlijk, Charlotte?
24: Het moest een voorbeeldproject zijn voor Europa. Een revolutie noemde Macron het jaren geleden bij de start. En je moet het zien eigenlijk als een modern gevechtsvliegtuigsysteem. Dus niet alleen het vliegtuig zelf, maar het heet dus ook Future Combat Air System, FCAS. Er zit nog een combat cloud bij. Dus een cloud die alle onderdelen, de drones, de vliegtuigen met elkaar verbindt. En dus ook een zwerm drones die al dan niet met wapens daar om die vliegtuigen heen zwermt en begeleidt. Ja, het idee was dat als je dat met meerdere landen in Europa doet, dat je dan veel efficiënter kan werken dan dat ieder land voor zich dingen ontwikkelt. Maar ook dat Europa hiermee onafhankelijker zou worden van de VS. Iets wat natuurlijk zeker nu de Russische dreiging groter wordt voor Europa en de Amerikanen zich wat terugtrekken. Ja, heel belangrijk is om bijvoorbeeld zonder Amerikaanse satellieten te kunnen communiceren. Zonder Starlink bijvoorbeeld. Ook voor Nederland belangrijk. Ja, daar komt dus nu een einde aan.
22: Ja, Frankrijk en Duitsland komen er dus samen niet uit. Waar lopen de landen op vast dan?
24: Nou, het botert al langer niet in dit project. En dat heeft enerzijds te maken met dat beide landen een eigen militaire industrie hebben met eigen belangen. Dus de Fransen bijvoorbeeld Dassault, wat hier betrokken bij zou zijn, en de Duitsers het Duitse deel van Airbus. En de Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw. En de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes. Dus dat liep niet lekker. Maar ook politiek botste het eigenlijk een beetje. Want wat willen beide landen nou met hun leger? En daar is sinds het start van het project, sinds 2017, veel veranderd. Want ja, toen had Duitsland eigenlijk geen duidelijke vergezichten voor waar het leger naartoe moest. Het leger was er slecht aan toe in Duitsland. En dat is sinds de grote invasie van Rusland in Oekraïne en die toenemende dreiging voor Europa natuurlijk veranderd. En nu zegt Merz, ja, hè, nu we er wat beter over nadenken eigenlijk, in mijn woorden. Een vliegtuig dat bijvoorbeeld atoomwapens moet kunnen dragen en vanaf een vliegtuigschip moet kunnen starten en landen, dat hebben wij niet meer nodig.
22: Je zei het al, Europa wil veel meer op eigen benen staan. Dit project zou daarbij kunnen helpen. Maar hoe moet dat dan nu verder?
24: Ja, dat is een goede vraag. Daar wordt ook al lang over gespeculeerd, sinds duidelijk is dat het niet zo lekker loopt. Over een plan B. Bijvoorbeeld moet het project dan worden opgesplitst in een Frans en in een Duits deel. Ja, waarvan je af kan vragen in hoeverre is dat dan nog een heel duidelijk groot samenwerkingsproject. Of moet bijvoorbeeld Duitsland dan maar aanhaken bij andere internationale projecten? Want Italië en het Verenigd Koninkrijk en Japan ontwikkelen zelf ook wat. Maar het nadeel daarvan weer is, ja, die zijn ook al een tijdje bezig. En dan haak je als laatste aan. Dat is ook niet ideaal voor onderhandelingen. In Berlijn klinkt het nu dat dat overkoepelende systeem dat die vliegtuigen en drones met elkaar zou moeten verbinden, dat ze dat nog altijd samen met de Fransen willen ontwikkelen en de Spanjaarden. Maar goed, dat staat nu nog dus nog niet vast. En in juli komt er een Frans-Duitse ministerraad. Dan gaan ze het hebben over de toekomst van dit soort samenwerkingsprojecten. Maar het is nu in ieder geval wel duidelijk dat dat symbool voor daadkrachtig samenwerken, waar Europa naar snakt, dat er nu niet komt.
22: Correspondent Charlotte Waaiers, dankjewel. In Frankrijk zijn na een oproep van feministische en kinderbeschermingsorganisaties grote protesten bij rechtbanken door heel het land. Ook bij het ministerie van Justitie in Parijs wordt op dit moment gedemonstreerd. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De vader van een vriendinnetje is aangehouden. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige. Maar justitie kwam nooit in actie, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
1: Dat waren ook nog eens niet heel recente aanklachten, maar zaken die eigenlijk al jaren daar lagen. En vervolgens is daar allemaal niets mee gebeurd. Die man is niet eens verhoord. Dus daar is iets heel erg misgegaan. En ja, dat is waarom deze zaak nu zo ontzettend veel aandacht krijgt in Frankrijk. Want het laat zien hoe ontzettend ernstig er is tekortgeschoten.
22: De Franse justitieminister heeft nu alle officieren van justitie opgeroepen om 70.000 dossiers over kindermisbruik te onderzoeken.
1: Hij wil dat eigenlijk in elk departement in Frankrijk alle rechtbanken dat gaan doen. En hij heeft er ook al een deadline aan vastgeplakt, 14 juli. Dus dat is nog maar iets meer dan een maand. En volgens de minister is het echt een absolute prioriteit. En hij zei ook dit weekend, ja, niemand die gaat op vakantie. Ik ga niet op vakantie totdat dit geregeld is.
22: Gisteren liepen duizenden mensen een stille tocht voor Liana. De precieze doodsoorzaak van het meisje wordt nog onderzocht. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de coronacrisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam Abbing bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Een 44-jarige Portugees die begin dit jaar een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, blijkt eerder twee vrouwen te hebben vermoord. Volgens NH Nieuws werd dat duidelijk tijdens een zitting vanmiddag. In 2005 bracht hij zijn zwangere ex-vriendin om het leven. In 2020 een vrouw van 26 uit Limburg. De gevangenismedewerkster raakte bij de gijzeling begin dit jaar zwaar gewond. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, moet ik zeggen. Dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een drone neergehaald. Dat zegt de Letse strijdkracht. Of het om een Russische of Oekraïense drone gaat, is niet bekendgemaakt. Bewoners in de grensgebieden met Rusland en Belarus kregen kort voor het neerhalen een waarschuwing. Het is de tweede keer in korte tijd dat zo'n drone uit de lucht wordt geschoten, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: Daarmee willen ze natuurlijk laten zien dat ze in staat zijn om de oostflank te beschermen. Alleen brengt het uit de lucht schieten van dit soort drones ook risico's met zich mee. Dat hebben we bijvoorbeeld hier in Polen ook gezien, toen hier allemaal Russische drones binnenvlogen. Toen kwam er een raket van een straaljager op hun huis terecht. Nou ja, dat is ook de reden dat de NAVO niet elke drone direct uit de lucht schiet.
22: De drone was neergehaald door Franse strijdkrachten. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat bijvoorbeeld om video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet op kinderarbeid laten vallen. Zo moeten kinderen die in vlogs te zien zijn beter worden beschermd. Eerdere onderzoeken wezen al uit dat die kinderen kwetsbaar zijn. Minister Aartsen van Werk en Participatie zegt dat er daarom duidelijke regels moeten komen. Het is bijna 6:09. Het weer vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar 11 graden. Morgenochtend af en toe zon. In de middag opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden.
21: Gaan we naar Dennis Mooij voor de verkeersinformatie.
0: Er staat nog 160 kilometer file. Er zijn nog een paar bijzonderheden. De A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn ben je een kwartier extra kwijt tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door bergingswerk is de rechterrijstrook daar dicht. En op de A12 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Gouda en Bleiswijk levert je dat een 30 minuten vertraging op. 2 rijstroken zijn afgekruist.
2: NPO Radio 1. EO. Is de dag. Marje Fixen.
21: Als u dit weekend naar deze zender luisterde, kan het zomaar zijn dat u dit nieuwsberichtje hebt gehoord.
4: Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen.
21: Is het terecht dat een zoekactie naar een vermist persoon wordt stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven en andere dieren?
2: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
21: Ik ga erover praten met Huine Postma, hoofdcoördinator van Search and Rescue Nederland. Maurice Schalker van werkgroep Wolf Nederland. André Vlag, Tweede Kamerlid voor de SGP. Ja, mevrouw Postma, u was aanwezig bij de zoekactie. Wat is er nou gebeurd? Want er waren allemaal berichten in de media over de zoekactie. Maar u weet, u was erbij, u weet het. Vertel.
5: Ja, klopt. Zoals je weet is onze tekst eigenlijk een beetje compleet uit de context gehaald door de media.
21: Uit de context, vertel.
5: Ja. Kijk, al 8 jaar zetten onze vrijwilligers van onze organisatie zich dag en nacht in bij zoekacties. En in al die jaren overwegen, doen we eigenlijk elk woord wegen we af op de sociale media. Hè, omdat je moet zo oppassen. Want als je ook maar een letter of een puntje vergeet, dan zijn, zoals wij ze noemen, altijd de thuisrechercheurs
21: aan te spreken. Want u bedoelt dat positief, hè, die thuisrechercheurs.
5: Nou, kijk, iedereen die kan een foutje maken. En dan is het altijd wel fijn als er een jaargetal verkeerd staat, dat je daar even wat op aangemerkt. Maar goed, dit keer hebben we waarschijnlijk en door vermoeidheid, want wij werken allemaal, we hebben allemaal gezin, hebben we een zoekactie niet juist geformuleerd en hebben we een zin verkeerd geplaatst.
21: Want welke zin was dan verkeerd?
5: Nou, we hebben de zoekactie moeten stoppen. En niet vanwege de wolven. Dat is een verkeerd woord geweest. Daar hebben we onze excuus ook voor aangeboden. Maar goed, dan gaat de media erop los. Ja. De reden waarvoor het vooral is gebeurd. De wilde zwijnen die hebben op dit moment frislingen. En jonge biggen, jongen. Ja. En die zijn beschermend naar hun jongeren. En als dan eventueel een hond op hun terrein komt, dan verdedigen ze hun jongens en kunnen ze hun territorium best veel verdedigen. Mm. En dit vormt inderdaad een gevaar voor onze viervoeters. Natuurlijk zijn
21: want
5: er
21: u zoekt
5: die ook welpen hebben. En, en die zien honden natuurlijk ook op hun territorium. Die gaan ook ze ook verdedigen. Hè, maar een hooglander die je tegenkomt met een kalf doet precies hetzelfde.
21: Ja. Even want voor de helderheid, u zoekt met honden. Die honden die moeten natuurlijk loslopen, want die gaan ook op geur en zo af. En het is de aanwezigheid van En die wilde zwijnen. Nou, en een wolf die daar ook rondloopt, die maakte dat u zei, ja, dan gaan we vannacht niet meer door. Dat wordt te gevaarlijk.
5: Nou, kijk, zo zit het niet helemaal. Kijk, een wolf met welp is in principe niet levensgevaarlijk voor mensen. Mm. He, van nu natuur zijn wolven schuw. We lopen vaker op de Veluwe en meestal zien ze niet. En als je ze ziet, dan lopen ze weg. Een zwijn met frisselingen. Komt de hond in de buurt, dan kan hij best wel heel defensief reageren. Ja. En we kwamen nu op een gebied waar inderdaad zwijnen waren en waar ook wolven voetsporen waren. Ja. En dan moet je gewoon een besluit nemen. Kijk, wij zijn trots op onze honden. We zijn blij op deze getrainde honden. En heel veel mensen hebben geen idee dat een everzwijn natuurlijk enorme slagtanden heeft.
21: Ja.
5: Ja, als je ziet dat een keiler, een mannelijk everzwijn, kan tussen de 60 en de 150 kilo wegen. Ja. En een snelheid van 45 kilometer per uur. Nou, daar kun jij het niet van winnen.
21: Nee, zeker niet.
5: Nee. Nou, sorry dat ik je even interrupeer.
21: Nee,
5: en dan,
21: ga door.
5: Ja, en dan maak je even een verkeerde beslissing op Facebook. Je formuleert het even verkeerd. Ja, we stoppen met de honden. Maar degenen die nog lopend zijn, die gaan gewoon door. Ja, en dat is helemaal verkeerd begrepen. Ja, en dan krijg je natuurlijk reacties. Nou, om te zeggen, waar de honden eigenlijk geen brood van lusten. Mm. En dan denk ik, mensen, we hebben hier te maken met honderden mannen en vrouwen die dit allemaal vrijwillig naast hun reguliere baan doen en hun gezinsleven. En dan vind ik dit niet terecht. We krijgen verwijten dat de wolven voor de mensen gaan. Staatsbosbeheer krijgt enorme verwijten. Mm. En dan denk ik, kom op, waar is tegenwoordig de moraal in Nederland?
21: Ja. Nou, dus goed dat u dat in ieder geval nu ook even helder heeft kunnen zeggen. Hè? Dat wat u dan overkomt op het moment dat zo'n zin verkeerd gaat, terwijl je daar met vrijwilligers dit belangrijke werk doet. Wat heeft het zin als je zonder honden doorzoekt? Hoe gaat dat? Want dat is dus 's nachts gebeurd.
5: Ja, kijk, het hangt helemaal van de situatie af. Kijk, er zijn genoeg gebieden waar we de honden ook niet inzetten. Kijk, we proberen altijd in eerste instantie de hond in te zetten, maar we werken met meer. Hè. We hebben natuurlijk ook trekkers, we hebben linielopers. We hebben heel veel expertise. Ja. Hè, tuurlijk, de honden die doen goed werk. Maar je moet natuurlijk wel ervoor zorgen dat een hond niet gewond raakt door zo'n situatie.
21: Nee. En waar ik even benieuwd naar ben, want u doet dit al heel veel jaren. Is er iets veranderd? Is er meer wild? Ik bedoel, had u dit 10 jaar geleden ook bij de hand? Dat u 's nachts niet kon zoeken omdat, vanwege het wild?
5: Nou, we hebben jaren geleden, grappig was het niet. Toen waren we in Duitsland in een groot bosgebied.
21: Ja.
5: En toen waren er ook zwijnen met frisselingen.
21: Ja.
5: En toen kwamen we als trekkers in een verkeerd gebied. En toen hebben we echt letterlijk in een boom moeten klimmen om je leven te redden. Ja. Kijk. Ja. Wolven die kunnen heel moeilijk aan de frisselingen komen. Want deze zwijnen verdedigen hun jongen enorm. Maar dat houdt er wel in dat de populatie enorm toeneemt.
21: Ja, ja. Ja. Nou, er gebeurt veel in het bos. Marie Schalker van Werkgroep Wolf Nederland. Ik ga even naar u. Snapt u de keuze om de honden thuis te laten?
6: Ja, die snap ik zeker. Zodra er gevaar is voor die dieren, dan moet je dat soort dingen niet gebruiken. Als het slecht weer is, zetten we ook geen helikopter in, bijvoorbeeld. Dus ja, ik begrijp dat dat soort afwegingen gemaakt is. Ja. Het is alleen jammer, en dat is geen verwijt naar Tsar, maar dat het zo opgepikt wordt inderdaad. En dat het zo uitvergroot wordt en dat iedereen op zijn manier probeert zijn voordeel ermee te doen tegen die wolf, terwijl die er in principe helemaal niks mee te maken heeft gehad. En ook het feit dat ze gewoon zijn doorgegaan met zoeken. Ja. En dat werd dus nergens verder vermeld.
21: Nee. Even nog, want de meneer die jullie zochten, die is de volgende ochtend gevonden door een groep wielrenners. Hè? Heeft dus toch wel die nacht in het bos gezeten, zullen we maar zeggen. En ook de nacht ervoor.
5: Ja.
21: Ja. En meneer Vlag, wat vindt u ervan dat zo'n zoekactie moet worden aangepast vanwege de situatie, vanwege de aanwezigheid van wilde dieren?
7: Nou, ik ben om te beginnen wel blij dat Sar hier ook de gelegenheid heeft om te zeggen hoe het echt zat. Hè? Want ik wil wel echt beginnen met te zeggen dat ik heel veel bewondering en respect heb, juist voor die honderden vrijwilligers die dit doen naast hun drukke baan. Dat het dus echt niet past om die mensen nu op allerlei manieren te gaan recenseren. Dus dat ga ik ook niet doen. Ik vond het wel zorgelijk. Wij hadden dit weekend een familiedag. Met mijn vader, moeder, broers en zussen. Mijn vader is ook van die leeftijd. En dan schrik je toch. Uiteindelijk dat hulpverleners in Nederland zich genoodzaakt zien om deze keuze te maken. En dat zo'n meneer van 73 dan achterblijft in het bos. Met alle risico's van dien. Hè? Ik bedoel, het had ook heel anders kunnen aflopen. Hij is nu de volgende morgen gevonden. En naar omstandigheden redelijk goed. Maar je moet er met z'n allen toch niet aan denken dat zo'n meneer had doodgebloed of met een hartinfarct daar had gelegen. Met andere woorden, ik denk wel dat we in Nederland echt naar onze prioriteiten moeten kijken als het gaat om bescherming en beheer van wild. Misschien moet dat veel actiever, zeker als het gaat om de wolf. Want de veiligheid van de mens mag nooit ter discussie staan, ook niet in natuurgebieden.
21: U zegt dan ook, je moet dan gaan beheren. Maar hoe had u nu in de situatie die er nu is, met het wild nu, voor zich gezien dat die zoekactie door had kunnen gaan?
7: Nou ja, het wordt nu duidelijker dat het meer om zwijnen dan om wolven ging. Maar als het gaat om wolven maakt de SGP zich al langer zorgen om de groeiende populatie. Met name ook omdat wolven steeds grotere dieren ook aanvallen. Koeien, paarden. Ja. Is ook al eens een keer een kind gegrepen. Dus ongevaarlijk zijn die ook zeker niet. Dus wij vinden dat het kabinet daar veel meer aan moet doen. Als het gaat om zwijnen, ja, daar vindt al actief beheer op plaats. Dus we zullen ook met elkaar moeten nadenken hoe je dan toch zo'n zoektocht wel veilig kan laten lopen. Ik heb geen idee, maar dat vraag ik dan aan de mevrouw van der Sar. Ja. Of je dat bijvoorbeeld met aangeleide dieren kan doen, of dat je er extra hulpmiddelen bij nodig hebt, waar we dan in moeten investeren. Want je wilt niet iemand achterlaten zo'n nacht in een bos. Nee. Dat gun je niemand.
21: Nee. Nee, hoe is dat voor u dat u dat moet besluiten dan, mevrouw Posma?
5: Nou, kijk, wij hebben doorgezocht, hè. Ja. Kijk, we hebben de honden hebben natuurlijk teruggetrokken. En die zijn weer naar huis gegaan. Maar natuurlijk zoekt het team verder. Mm. Hè? Kijk, wij moeten er niet bij stilstaan. En dat of je kind, je vader, je moeder of wie dan ook, hè, alleen 's nachts ergens ligt, loopt. Mm. Hè? Wij zijn eigenlijk een organisatie. Wij gaan altijd door. Mm. Hè? Wij komen soms om 4, 5 uur midden in de nacht komen we thuis. En dan zijn de mensen van ons die moeten 7 uur weer naar hun werk. Hè? En het wordt nu wel erg. En kijk, laat ik vooropstellen. Ik weet natuurlijk dat de wolf veel schade toebrengt. Hè? Helaas, want het is op zichzelf is het een prachtig dier. Alleen, wij lopen natuurlijk vaker op een veluwe te zoeken. En ja, als je dan überhaupt een wolf ziet, dan gaat hij ons meestal uit de weg. Hebben we er geen last van. Hè? Het enige probleem is, als ze welpen hebben en een van de honden die komt op hun gebied, ja, dan gaan ze toch in de verdedigingsmode. Ja. En dat is hetzelfde met het everzwijn. Ja. En ja, als je een keer zo'n everzwijn achter je aan hebt gehad, dan weet je waar ik over praat.
21: Ja, meneer Schalker, u zegt, ik snap dat die honden thuis zijn gelaten, maar als meneer Vlag zegt, ja, dit kan toch niet zo zijn, hè, dat je mensenlevens niet kan redden omdat de wilde dieren in het bos zitten. Wat denkt u dan?
6: Nou, ik denk dat een beetje flauw is van meneer Van der Vlacht om die wolf erbij te halen. A, heeft hij helemaal niets mee te maken. En zoals mevrouw al aangeeft, is er gewoon doorgezocht. Dus het is gewoon
21: zonder
6: een kwestie
21: honden,
6: van aanpassen.
21: Hè?
6: Ja, zonder die honden. Nou ja, goed, ook daar hebben ze resultaten mee. En misschien gaat het met die honden beter. Maar je moet ook aan je eigen veiligheid denken. En als een gebied niet veilig is, om wat voor reden dan ook, dan moet je besluiten om dat niet te doen. Datzelfde geldt ook voor de brandweer. Als er ergens een brand is en er liggen mensen binnen, gaat altijd de eigen veiligheid eerst. Ja. En dan gaan ze ook niet blind naar binnen.
21: Maar voor u is dus wat dat betreft, zeg maar, de aanwezigheid van de wolf of het zwijn, dat is gewoon een gegeven. Daar moet je niks aan doen. Dat is gewoon wat het is. En daar moet je dan maar mee omgaan. Hoor ik dat u zeggen, nou, meneer Schalken?
6: Dat klopt. In principe, zoals mevrouw ook aangeeft, is er geen gevaar. Tenzij, maar kijk, als je het op een andere manier kunt oplossen. Maar daarom vind ik het zo, of vinden wij het ook zo flauw, dat elke keer die wolf erbij gehaald wordt die er helemaal niets mee te maken heeft.
21: Nee. Nou ja, het is en-en, hè? Want dat zeggen hebben we toch goed, hè, mevrouw Posma? Het is een beetje de combi van het zwijn en de wolf.
5: Ja, weet je, kijk, normaal staan wij hier helemaal niet bij stil. voor ons is het gewoon belangrijk dat wij iemand vinden. En of het nu met honden is of met trekkers. Hè, wij zoeken naar sporen. Hè, wij gaan net zo lang door totdat wij iemand vinden. En nu wordt de wolf, hè, omdat, en dat wil ik wel zeggen, ik zou van mijn leven nooit weer het woordje wolf ergens opzetten. Want wat we over ons heen hebben gekregen. Ja. De hele wolfgroeperingen maken er nu gebruik van. Kijk, ik ben hier niet om de wolf te verdedigen. Nee. Maar ik wil ook niet zo naar voren brengen dat dit een probleem is geweest.
8: Nee.
5: He, het gaat er alleen om. Wij hebben de honden uit voorzorg.
8: Ja.
5: Mede door, door de zwijnen. En naar huis laten gaan. Ja. Maar we hebben gewoon doorgezocht.
8: Ja.
5: En wij worden, als je dan samen met Staatsbosbeheer wordt verweten. Ja. He, dat de wolf belangrijker is dan de mens. Ja. Dan denk je, kom op zeg.
8: Ja, ja. Is de wolf belangrijker dan de mens in dit huidige Nederland, meneer Vlag? Heeft u dat idee?
7: Nou, ik wil er niet aan meedoen om op deze manier deze groep enthousiaste vrijwilligers en betrokken vrijwilligers in een kwaad daglicht te zetten. Dat doe ik gewoon absoluut niet aan mee. Dat neem ik ook afstand van. Laat dat helder zijn. Maar wij vinden dan wel langer. Kijk, waarom wordt er over het everzwijn, wat dus ook heel gevaarlijk is, dat weten we met z'n allen, veel minder politieke discussie gevoerd, omdat daar gewoon een normaal wildbeheer op wordt toegepast. En wij zijn er erg voorstander van dat het bij de wolf ook plaatsvindt. Dan neemt de polarisatie af. Dan is er voldoende ruimte voor de wolven die er zijn. En is het ook voor mensen veilig om daar te zijn? Kijk, waar het mij wel om ging, ook als je je gedwongen ziet om met de honden thuis te laten, ga je toch je belangrijkste speurneuzen thuis laten. Dus je gaat op halve kracht zoeken, laat ik het even zo zeggen. Wat is er voor nodig? Wat heeft de SAR nodig, ook van de politiek, aan extra middelen of ondersteuning? Bijvoorbeeld jagers die meegaan op dat moment, of andere middelen, dat je toch door kunt zoeken. Want ik vind het gewoon schrijnend. Het is nu goed gegaan, maar het had ook echt heel erg verkeerd kunnen aflopen. En ik gun dat niemand.
8: Ja, ik zie meneer Schalke nee schudden. Geen jagers mee, wat u betreft?
6: Nee, ja, ik begrijp de angst. Tenminste, zo verwoord ik het maar. Maar ik vind het bijzonder dat elke keer weer zo gepolariseerd wordt op die wolf.
8: Nou ja, daar hoor ik meneer Vlag over zeggen.
6: Naar de cijfers,
8: nee, even over het wildbeheer wil ik het hebben. Meneer Vlag zegt, dat is omdat er geen wildbeheer is op die wolf. En bij de zwijnen is dat wel zo.
6: Ja, maar het ene is een prooidier en het andere is een predator. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. De ene die zorgt dat de populatie op peil blijft, omdat het een prooi is. En die andere is een predator en die reguleert zich voornamelijk in het grootste gedeelte zelf.
7: Maar daar heb je niks aan als je daardoor wordt aangevallen. Hè? Dan maakt het niet uit of het een predator is of
6: maar
7: een prooi.
6: Hoeveel zijn er aangevallen door een wolf? Als die cijfers, het gaat om cijfers, hè? Het gaat niet om gevoelens.
7: Ja. En als je gaat kijken naar de cijfers. Ja,
6: nou,
7: paarden,
6: dan
7: koeien.
6: Ben ik zeer benieuwd naar die. Ja, maar dat is iets anders dan mensen.
7: Nou,
6: hoeveel dieren gaan er naar de slacht? Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen die kunnen wel bijtrekken, maar dat heeft totaal niks te maken met het onderwerp.
7: Ik hoop niet dat we zover hoeven gaan dat we tot een bepaald getal moeten gaan. Maar het feit dat er vorige zomer ook een kind werd meegenomen door een wolf vind ik echt dermate alarmerend dat ik helemaal niet wil wachten tot er een incident plaatsvindt. Wat wel een keer verkeerd afloopt.
6: Begrijp ik, maar maakt u zich ook zo
7: onderhoud
6: druk
7: van
6: over de honden?
7: Veel
8: ja,
7: even, het is gewoon belangrijk dat het beheer plaatsvindt. Ja. Dat is wat ik steeds wil benadrukken.
8: Ja, ja. Er is dus, u heeft dat nu dus zelf meegemaakt, mevrouw Posma, dat mensen dus zeer emotioneel worden als het om de wolf gaat. Wat denkt u dat de reden is?
5: Emotioneel? Kijk, we weten natuurlijk, en de wolf verricht schade. En daar kunnen we niet onderuit. Hey, ik ben zelf een Fries, bij ons in het dorp en gebeurt dat ook. Maar goed, weet je, voor ons is dit onderwerp. Ja, ik weet dat het misschien.
8: U bent erin terecht gekomen, hè, eigenlijk.
5: Ja. Weet je, voor ons is het alleen belangrijk dat wij gewoon kunnen zoeken naar iemand. Ja. En wij zoeken, ondanks de wolf, ondanks het wilde varken, zoeken wij gewoon. En ik kreeg dan de vraag, wat is er nodig? Nee, natuurlijk ga je niet met jagers zoeken.
8: Dat zou u niet fijn vinden?
5: Nee, beslist niet. Nee, beslist niet. Want wij zijn er om iemand te vinden. En we zoeken natuurlijk ook naar mensen die lijden aan dementie. Mm. Stel je voor, daar moet je altijd heel voorzichtig mee omgaan. Want deze mensen, als je ze vindt, kunnen ze natuurlijk ontzettend schrikken. Stel je voor dat je een jager bij je hebt met een of andere geweer, pistool of wat dan ook. Nee, dat willen we beslist niet. Het enige waar wij hulp bij kunnen krijgen is dat we ons misschien beter kunnen beschermen. En dat er een stukje financiële hulp komt van de Tweede Kamer. Waar we al zo vaak om gevraagd hebben, maar wat we helaas niet krijgen.
8: Ja.
5: Voor de rest, wij doen gewoon ons werk. Waarom ik hier nu aan de telefoon zit, dat is gewoon omdat ik het ontzettend jammer vind dat al die honderden man en vrouwen in zo'n kwaad daglicht zijn gebracht.
7: Ja. Nou, ik steek
5: alleen,
7: u dan graag...
5: Door een verkeerde formulatie.
8: Ja. Ja.
5: Door het verkeerd formuleren van een zin.
8: Ja. Nee, dat is helder. Meneer Vlag wil daar nog iets over zeggen.
7: Nou, ik steek u bij deze graag een hart onder de riem, want dat kan nooit de bedoeling zijn. Dat van volgens mij van niemand de bedoeling. Zeker niet van mij. Ja. Want u doet fantastisch werk met alle vrijwilligers. Ja. En ik heb ook gehoord wat u gezegd heeft. Misschien is dit dan ook een aanleiding om structureel meer geld beschikbaar te stellen. Omdat we steeds vaker zien dat mensen om wat voor reden dan ook zoek raken. Ja. En jullie werk is gewoon van essentieel en levensbelang. Dus daar moeten we gewoon goed in investeren.
8: Dank. Kijk, we hebben toch de politiek bereikt op deze manier. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Zeker. Hoïna Posma, hoofdcoördinator van Search and Rescue Nederland. Marie Schalken van werkgroep Wolf. En André Vlag, Tweede Kamerlid voor de SGP. Een maximum snelheid op fietspaden van 20 km per uur. Daarmee start vandaag een proef in Houten. En ik spreek zo de verantwoordelijk wethouder.
9: Ster. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: NPO Radio 1.
8: Jeroen van Kan is aangeschoven voor het NOS Journaal.
20: De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoongesprek tussen Netanyahu en Amerikaanse president Trump. Kinderen onder de 16 inzetten voor commerciële doeleinden door ze bijvoorbeeld op te laten treden in video's die online verspreid worden, moet strafbaar worden, vindt het kabinet. De regering wil dat dat soort activiteiten onder kinderarbeid gaan vallen. Zo moeten kinderen die in vlogs te zien zijn beter worden beschermd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Marco Roskam-Abbing tegen de enquêtecommissie vandaag. Hij speelde als topambtenaar een belangrijke rol tijdens de covid-crisis. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig waren beïnvloed. Maar Roskam-Abbing bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Een 44-jarige Portugees die begin dit jaar een medewerkster van de gevangenis in Heerhugowaard gijzelde, blijkt eerder twee vrouwen te hebben vermoord. Volgens NH Nieuws werd dat duidelijk tijdens een zitting vanmiddag. In 2005 bracht hij zijn zwangere ex-vriendin om het leven en in 2020 een vrouw van 26 uit Limburg. De gevangenismedewerkster raakte bij de gijzeling begin dit jaar zwaar gewond.
8: Dennis Mooij, waar staan de files?
0: Nou, het staat nu vooral vast op de A15, de hoogte van Papendrecht. Daar kom ik zo bij. Eerst de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelofaar en Sveen en Leidschendam heb je 25 minuten vertraging. Er staat 10 kilometer door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeval op de A12 richting Den Haag. Tussen Gouda en Zevenhuizen ben je nog een kwartier langer onderweg. Maar hier is de weg weer vrij. Dan ligt de A15 Rotterdam-Gorkum in beide richtingen bij Papendrecht bezaaid met takken. Die zijn daar van de bomen afgewaaid langs de weg. De weg is in beide richtingen dicht bij Papendrecht. In beide richtingen rij je om via het knooppunt Hooipolder over de A16, de A59 en de A27.
13: Dit is de dag. Mark
11: je fixen.
21: Een aantal orthodox-christelijke organisaties gaat een kerkalert sturen om thema's als de conversiewet, draagmoederschap of abortus onder de aandacht te brengen van dominees, zodat die dat kunnen meenemen in hun gebed of in hun preek. Theoloog de Nederlander Arnold Huygen heeft daar vragen bij en u hoort zo welke.
11: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
21: Maar eerst, in de gemeente Houten start vandaag een proef om maximaal 20 km per uur te fietsen.
14: Het is best gevaarlijk. Kleine kinderen fietsen hier veel. Dus op zich ben ik er wel voor.
15: Ja, gisteren nog zag ik iemand echt keihard op een bakfiets knallen.
17: Zoveel ongelukken met fietsers. Er wordt hier veel gelopen en alles. Ik vind het goed.
21: Bij mij in de studio zijn Esther van Garderen van de Fietsersbond en Wouter van den Berg, wethouder in Houten. Goedenavond allebei. Fijn dat u hier bent. Ja, Wouter van den Berg, geldt die maximumsnelheid vanaf vandaag voor heel Houten of een specifieke route?
18: Nee, we hebben voor deze pilot van 2 weken een specifiek fietspad uitgezocht waar veel gebruik van wordt gemaakt. Duizenden fietsers per dag gemiddeld. En ja, verkeersveiligheid is natuurlijk een toenemend belangrijk probleem. Al die verschillende soorten weggebruikers. Ook een onoverzichtelijk kruispunt. Dus we vonden dit een mooie plek voor deze pilot van de Rijksoverheid. Okay.
21: Want is dat een plek waar ook veel ongelukken gebeuren?
18: Helaas zijn hier op de Fossa Iberica in Houten de afgelopen jaren een aantal ongevallen gebeurd, helaas. En ieder ongeval is natuurlijk één te veel.
21: En hoe gaan jullie controleren dat op die specifieke route die maximumsnelheid dan ook wordt gereden?
18: Nou, vanaf vanochtend vroeg zijn er hele duidelijke mooie borden waarop staat 20 kilometer te zien. Zo dan
21: ja, je moet eerst weten dat het nieuw is, inderdaad.
18: Je moet het tegenkomen. Ja. Verder is er een camera opgesteld die op een privacy verantwoorde manier meet wat er zoal langskomt, zodat we die data ook kunnen analyseren vanaf het begin tot het einde over 2 weken om te kijken, passen mensen hun gedrag nu aan.
21: Ah, oké. Okay. Er staan dus geen politieagenten daar boetes uit te schrijven.
18: Nou, we hebben wel tegen de politie gezegd, er is hier nu een maximumsnelheid met een echt verkeersbesluit. Maar de politie zegt, ja, er zijn zoveel belangrijke thema's waar wij ook aandacht aan moeten besteden. We zijn er even niet bij en dat begrijpen wij ook. Maar er geldt dus wel echt een maximumsnelheid.
21: Oké, okay. Ja, maar je kan gewoon harder rijden en dan gebeurt er niks.
18: Het is niet het doel om met het bonnenboekje te gaan staan. Maar nee. We gaan volgende week wel aan het einde van de route staan om mensen te bevragen. Heeft u de borden gezien? Wat deed het met u? Heeft u uw gedrag aangepast?
21: Want okay,
18: het
21: kan u zegt natuurlijk wel een stukje. U ook? Veilen. U gaat daar ook staan?
18: Nou, ik als Houters wethouder in de geweldige fietsstad Houten ben ik natuurlijk vaak te vinden op allerlei mooie plekken. En ik zal hier zeker ook een kijkje gaan nemen.
21: Oké, okay, want u was er vandaag ook bij, toch?
18: Zeker weten. Er
21: en
18: was
21: wat hoorde u?
18: Voor.
21: Ja?
18: Nou, wat je eigenlijk hoort is dat veel mensen zeggen, goed dat men iets probeert om het verkeer nog veiliger te maken. Hè. Ja. We moeten natuurlijk niet achterover gaan leunen. De fatbike overlast, de bakfietsen, de golfkarretjes. Noem maar op wat we allemaal zien.
21: Ja. Ja.
18: Maar tegelijkertijd vragen mensen zich af, is het dan te handhaven? En ik snap die vraag. Maar ja, wat is erop tegen om het te proberen nog veiliger te krijgen?
21: Ja, en niet geschoten altijd mis, zou je kunnen zeggen. Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. Wat vindt u ervan, van dit plan en deze uitvoering?
25: Nou, ik ben zelf ook wezen kijken omdat ik door RTL geïnterviewd werd. Mm. En wij zeggen bij de Fietsersbond dat innoveren en proberen is altijd goed. Want anders verandert er nooit wat. Dus wij kijken met belangstelling naar deze pilot. Maar, als je naar deze plek kijkt, zie je eigenlijk wel wat er op heel veel plekken in Nederland gebeurt. Er is daar eigenlijk te weinig ruimte. De voordeuren van de mensen die eindigen zowat op dat fietspad. Als het daar dan druk is met grote snelheidsverschillen, ja, dan kan ik me voorstellen dat het een vervelende plek is en dat er ook overlast is. Maar het is wel interessant. Het kan niet gehandhaafd worden. En wat natuurlijk ook zo is als jij even door wil fietsen op je gewone fiets zonder snelheidsmeter om de trein te halen.
21: Ja, of op tijd, dan rij je ook maar zo harder. Dan
25: rij je ook maar zo harder. En dan vraag ik me af of op een wielrenfiets. Daar zit vaak nog wel zo'n metertje op, omdat mensen dat leuk vinden om te meten hoe hard ze fietsen.
21: Ja.
25: Maar ja, op de gewone fiets zonder aandrijving zou ik niet weten hoe je moet weten hoe hard je fietst.
21: Ja. Een aantal vragen dus van Esther van Garderen. Allereerst, ja, dit is gewoon een fietspad wat ook gewoon te smal is, begrijp ik. Ongoed, veilig te fietsen. met elkaar?
18: Allereerst mooi om te horen dat de Fietsersbond dit soort innovaties en experimenten toejuicht. Hè. Dat is ook belangrijk. Alles voor de verkeersveiligheid, zou ik zeggen.
21: Mooi, u haalt even het positieve eruit.
18: Ja, maar dat is ook echt belangrijk. De Fietsersbond vertegenwoordigt toch de fietser in Nederland. Ja. Wij als gemeente vinden dat fietspad waar het over gaat niet per se te smal. Je ziet wel, het is een relatief nieuw gedeelte van Houten. Daar was de ruimte niet zoveel. Daar is het efficiënter benut. Maar je kan daar dus niet even het fietspad te verbreden. Dus we zoeken ook naar manieren om mensen toch hun gedrag te wijzen. Ja. Maar jongens, hou wat meer rekening met elkaar. Want dat is natuurlijk wel nodig.
21: Ja, en hoe zit het dan inderdaad met die gewone fietser die heel hard kan fietsen om de trein te halen?
18: Nou ja, je weet natuurlijk wel, als je aan het verkeer deelneemt of een kruising nadert, fiets ik nou onverantwoord hard, waarbij iedereen aan de kant moet. Let ik op, rem ik wat af voor deze onoverzichtelijke kruising ook op dit fietspad. Dus wij denken toch dat iedereen er wel een les uit kan halen. En het is wel een beetje talk of the town vandaag. Dus het zal best bijdragen aan de bewustwording. En dat is al één win.
21: Ja, bewustwording is misschien heel belangrijk in de eerste plaats, mevrouw van Garderen.
25: Nou ja, je zet wel een norm, hè, dat het dat je niet te hard moet rijden op een bepaalde plek. Maar ik denk zelf dat het aanpakken bij de bron belangrijker is.
21: En dat is dat fietspad aanpassen, maar dat kan dus
25: nee,
21: niet.
25: Nee, dat kan niet. Nee, maar je kan ook denken, moeten we niet binnen de EU in gesprek, want dan moet op dat niveau dan of e-bikes niet wat verder begrensd moeten worden. En wat fundamenteel voor mij ook wel is dat je zet een norm, maar ik denk dat je voor de goedwillende fietser die zich gedrag wel daarop aan laat spreken, zich hier wel aan zal houden. Maar het zijn nou juist degenen die dat toch al niet doen, die je hiermee niet opeens 20 kilometer per uur zal zien gaan fietsen. Dus dat vind ik een beetje ingewikkeld hieraan.
21: Ja. En de goedwillenden die gaan zich hier dan ook nog eens aan houden. Ja, en die kwaadwillenden die maakt het allemaal niks uit, zegt
25: en,
21: u.
25: Kijk, er is iets over het geheel genomen, denk ik, dat wat het allerbeste toch werkt, is gewoon de infrastructuur verbreden. Dat kan op deze plek niet meer. Het ligt er eigenlijk nog helemaal niet lang. Dus misschien had het toch even een iets bredere route gemaakt moeten worden. Want zoals Wouter zegt, het is best nieuw daar. En wat ik ook interessant vind, het aantal fietsslachtoffers in het verkeer stijgt. Stijgt al jaren. En er is één provincie in Nederland waar het niet stijgt. Dat is de provincie Utrecht. Omdat daar structureel al jarenlang heel erg veel wordt geïnvesteerd in veilige infrastructuur. Dus meer ruimte voor de fiets, veiligere kruisingen, fietspaden niet meer met de N-weg laten kruisen. Dat zijn toch wel de... Ja. Kijk, ik sta sympathiek tegenover het experiment. Want als je niks probeert, verandert er niks. Maar het zal niet de gamechanger worden om het aantal slachtoffers in Nederland...
21: Meneer Van den Berg wil graag reageren.
18: Nou ja, laten we de pilot even afwachten, zou ik ook zeggen. Ik heb vandaag onder meer een reactie gezien van iemand op een scooter. Want het is een bromfietspad, er mogen ook nog eens brommers overheen. En die zei simpelweg, ik zag dat bord, ik heb even gas teruggenomen. Misschien niet iemand waar je dat even direct van zou verwachten. Dus ik zou ook zeggen, laten we hoopvol blijven. En ook de doelgroep waarvan je het misschien niet verwacht. Kun je toch kijken hoe ze hierop reageren.
21: Ja, Lou die stuurt naar de NPO Luister-app de reactie... die fatbikes met dikke banden hoor je over het algemeen wel aankomen. Dat is een voordeel, meneer Van den Berg.
18: Ja, betekent niet dat die fatbikes dan ook zachter gaan rijden of in sommige gevallen helaas de gebruikers ook overlast te veroorzaken. Dat zien we helaas in Houten ook. Maar het gaat ook over de speed pedelecs, de bakfietsen, de gewone snelle fietsers, de wielrenners. Die gaan allemaal met elkaar over dat ene fietspad. En daar willen we nog meer verkeersveiligheid.
21: Kan het nu ook uiteindelijk toeleiden dat er echt een maximumsnelheid wordt ingevoerd in Houten? En dat je dus wel naar een toekomst gaat waarbij je ook een boete zou kunnen krijgen?
18: Nou, de pilot duurt 2 weken. En dan delen wij de resultaten met het ministerie. Die kijken ook zelf goed mee.
21: En wanneer bent u tevreden? Met welke resultaten?
18: Nou, er is een nulmeting gehouden. Dus na 2 weken kunnen we ook zien of er gemeten veranderingen zijn in het verkeersveiligheid en in het gedrag. Maar ik denk dat we hiermee als Houten en later gaat Amsterdam ook meedoen een dienst bewijzen door deze informatie wat er wel en niet werkt op te leveren voor nog meer verkeersveiligheid.
21: Ja, u hoopt gewoon dat inderdaad al die mensen die bij die nulmeting nog boven de 20 kilometer reden, dat die allemaal daaronder gaan zitten.
18: Nou, hoe goed zou dat zijn?
21: Dat zou de ideale situatie zijn. Mevrouw van Garderen, het is wel zo, u noemde het al, hè, dat er dus steeds meer mensen ongelukken krijgen in het verkeer. Minister Karremans van
8: infrastructuur en waterstaat noemt dus dit soort proeven wel belangrijk. U noemt het al, die proeven in Amsterdam, die start in september, als ik het goed heb. En vorig jaar, even voor de cijfers inderdaad, kwamen er dus 281 fietsers om in het verkeer en melden zich 81.000 mensen op de spoedeisende hulp. U zegt, alleen infrastructuur gaat dat verbeteren?
25: Nee, nee. Het is altijd een combinatie van infrastructuur, voertuig en gedrag. En verkeersveiligheid is een heel complex probleem. Dus je moet het allemaal doen. Je moet ook mensen voorlichten. Maar het gaat niet. Ik zeg niet dat ik het geen sympathiek experiment vind, maar het is niet de game changer. Het wordt wel waarschijnlijk daar prettiger op het fietspad, ook onderling. Is ook wat waard. Maar die snel stijgende cijfers van zwaar gewonde verkeersslachtoffers op de fiets. Daar gaat dit niet de game changer voor zijn, denken wij.
8: Misschien wel als er wel beboet zou worden.
25: Kan. Sowieso willen wij dat handhaving bevoegdheden voor de gemeentes uitgebreid worden. Want BOA's mogen nu niet, bijzondere opsporingsambtenaren, mogen nu niet handhaven op snelheid voor fietsers. Ja. Daar pleiten wij wel voor. Okay. Dat die ook die bevoegdheid krijgen. Want heel veel gemeentes maken steeds meer 30 kilometer. We weten ook dat er opgevoede fietsen zijn die harder dan 30 gaan. Ja. Als de BOA's daar nou op zouden mogen handhaven, dan is de politie daar niet druk mee. Nee. En dan hebben we weer meer mogelijkheden.
8: Zou dat wat zijn, meneer Van den Berg?
18: Nou, handhaving in zijn algemeenheid is natuurlijk duidelijk voor mensen. Dan stel je ook grenzen. Ja. Maar het is niet de.
8: Maar als ik die cijfers zie, denk ik, de politie kan wel zeggen, jij,
25: gemeentes maken steeds meer 30 kilometer. We weten ook dat er opgevoede fietsen zijn die harder dan 30 gaan. Ja. Als de BOA's daar nou op zouden mogen handhaven, dan is de politie daar niet druk mee. Nee. En dan hebben we weer meer mogelijkheden.
8: Zou dat wat zijn, meneer Van den Berg?
18: Nou, handhaving in zijn algemeenheid is natuurlijk duidelijk voor mensen. Dan stel je ook grenzen. Ja. Maar het is niet de.
8: Maar als ik die cijfers zie, denk ik, de politie kan wel zeggen, jij, hier hebben we geen tijd voor. Maar dit is

0: experiment onderzocht wordt. Hè, hoe werkt dat nou in de praktijk?
1: Ja, handhaving is altijd het sluitstuk in een aanpak. Ja. Ja. Niet de, daar begin je niet mee.
2: En u hoopt natuurlijk sowieso weer fietsstad van het jaar te worden. Hè? In Houten, net als in 2008 en 2018.
0: Nou, dank voor de aanmoediging. Houten heeft inderdaad de ambitie om in 2028 weer fietsstad van Nederland te worden. Dus daar doen we ons best voor. Ja.
2: Nog één vraag, voordat ik afsluit. Tjeert, die stuurt nog naar de NPO Luister-app. En dat is een vraag voor u. Waarom niet de 50 km per uur wegen 30 km per uur maken? Daar alle snelle fietsen op en de gewone stadsfiets op het fietspad.
1: Nou, hij mag lid worden bij ons, want dat is ons standpunt. Wij pleiten al jaren, eigenlijk al sinds onze oprichting, dat 30 de norm wordt binnen de bebouwde kom. En dan gaat het vooral om de wegen waar je 50 kan rijden, maar waar het fietspad niet vrij ligt.
2: Ja.
1: En we zien eigenlijk dat heel veel gemeentes die beweging al aan het maken zijn. Dus dat is super positief. Maar het is nu 50 en dan moet de gemeente uitleggen waarom het 30 is. En als je 30 als norm in de kom doet, dan moet de gemeente uitleggen waarom. Dan is het 30 tenzij. En dan wordt het gesprek veel makkelijker.
2: Ja. Nog heel even, is dat een optie voor Houten?
0: Ja, en Houten is de fietser al koning. Je kunt door Houten fietsen zonder een auto tegen te komen. Daar, dat is uniek in de wereld. Nee, maar daar komen mensen van over heel de wereld kijken. Dus dat probleem van auto's en fietsers op een 50 of 30 weg, dat kennen wij niet echt.
1: Nee,
0: daarom
1: kent
0: is het
1: Houten
0: ook zo mooi
1: eens.
0: Dat we dit ook nog kunnen proberen op dit mooie fietspad.
2: Leven Houten. Wouter van den Berg, wethouder in Houten. En dank Esther van Garderen, zeg ik. Directeur van de Fietsersbond.
1: Dankjewel.
3: Dit is de dag met Margje Fixen.
2: Een achttal, orthodox-christelijke organisaties laten handen ineen. Door middel van een kerkalert roepen zij kerken op om te bidden voor onderwerpen die spelen in bijvoorbeeld de Eerste of de Tweede Kamer. Of dat er aandacht wordt gevraagd in de preek, zoals dat gisteren gebeurde in een reformatorische gemeente.
4: En als het gaat in de politiek om de afschaffing van christelijke normen en waarden, ja, dan slaan de meest uiteenlopende politieke partijen de handen in één. Dat mag niet gebeuren. Of dat moet juist wel gebeuren. Als dat gaat om de embryo-wet, als dat gaat om de conversiewet, als dat gaat om dat draagmoederschap. Als iemand een kind wil, dan moet dat toch kunnen? Dan moet dat mogelijk zijn.
2: Ja, de dominee die dus in de preek politiek bedrijft. Een kerkalert. Ik ga in gesprek met Erik-Jan Verbrugge van Bijbelsberaad Man-Vrouw. En ook met theoloog de Nederlander Arnold Huigen. Een hele goede avond.
5: Goedenavond.
2: Erik-Jan Verbrugge, wat we zojuist lieten horen, de dominee, is dat wat jullie beogen met het kerkalert? Dat er aandacht wordt gevraagd in de dienst door middel van gebed of zoals hier in de preek voor wat er in de politiek gebeurt?
5: Ja, het Kerkalert is een initiatief van zeven christelijke organisaties die
2: ik zei nog
5: anderhalve.
2: Zijn er
5: ja, het zeven? Zijn er zeven inderdaad, maar er zit er niet veel naast. Het zijn zeven organisaties die in dit concrete geval anderhalve week geleden een nieuwsbrief hebben verstuurd. Ik heb hem hier bij me. Het is een nieuwsbrief van twee kantjes, waarin we eigenlijk zeggen van beste kerken, er staat iets belangrijks op stapel, namelijk de behandeling van de wet strafbaarstelling conversiehandelingen.
2: Ja, en die ga ik even uitleggen. Dat wordt ook wel, is ook wel bekend als het verbod op homogenezing. Daar wordt morgen over gestemd in de Eerste Kamer.
5: Juist.
2: Ja.
5: Ja. En wat wij doen door middel van het kerkalert is dat we kerken hierop attenderen. Mm-hmm. En dat we hen vragen om gebed. Dat allereerst, dat met name. Het is echt bedoeld als een geestelijk initiatief, waarin we tegen deze kerken zeggen, zou u alstublieft willen meebidden.
2: En waar moeten ze dan concreet voor bidden?
5: Ja, we vragen om Gods leiding in deze dingen. Kijk, er is onder christenen grote bezorgdheid over deze wet. En laat ik
2: het verbod op homogenezing, daar is bezorgdheid over.
5: Absoluut, absoluut.
2: Want?
5: Nou kijk, daar heb ik even wat woorden voor nodig om dat uit te leggen. In de eerste plaats wil ik echt benadrukken dat extreme dingen, zoals elektroshocktherapie of duiveluitdrijvingssessies, ja, daar zijn we heel erg kritisch op. Dat geldt voor de organisaties die deze brief hebben verstuurd. Alleen als je goed naar deze wet kijkt, dan zie je dat de cirkel wel heel breed wordt getrokken. En dat niet alleen extreme situaties, maar ook het voeren van gesprekken over homoseksualiteit of genderdysforie onder de reikwijdte van deze wet zou kunnen vallen. En vooral dat punt vormt voor heel veel christenen de angel in deze wet. En ja, geeft grote bezorgdheid van, gaat nou de politiek zich mengen in hoe wij pastoraat moeten vormgeven, hoe een dominee op de kansel zou moeten preken.
2: Ja, u zegt eigenlijk van dat de overheid dan zoveel invloed gaat krijgen eigenlijk in de kerk. En exact. Daarom bent u bezorgd en dat vraagt u dus ook aan kerken. Nou, ga dan mee bidden om dat tegen te gaan.
5: Ja, en door middel van zo'n alert

0: wil je ook uitdragen van let op kerken, dit speelt. Hè? Wist u dat? Ja, we zien heel veel kerken die zijn zich daarvan bewust. Die hebben dat met interesse gevolgd. Maar andere kerken die ja, blijken dit toch bijna voor het eerst te horen dat dit speelt in de politiek. Dus dat is het doel van dit kerkalert.
1: Is nou het ultieme doel dat die kerken op de hoogte zijn of ook dat er invloed wordt uitgeoefend op de politiek door die kerken?
0: Wij vinden het heel teleurstellend als deze wet er zou kunnen komen. Maar goed, we kunnen ook de politiek volgen, dus wij zien ook wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Het doel van dit kerkalert is dat we tegen deze kerken zeggen: wilt u alstublieft met ons meebidden om Gods leiding in al deze dingen? De Heere regeert, hij staat hierboven.
1: Ja.
0: Dat is allereerst het geestelijke doel wat we op het oog hebben met dit alert.
1: Oké, helder. Arnold Huygen, u heeft moeite met dit kerkalert. Waar zit hem dat in?
2: Nou, dat zit hem er niet in dat er gebeden wordt. Het is heel goed dat er gebeden wordt. Maar ik denk een aantal dingen. In de eerste plaats, ja, die kerken die zijn heus wel geïnformeerd. En ook die dominees leven niet onder een steen. Die hebben dit heus wel in de peilingen. De achterban van die zeven organisaties, daar wordt driftig het Reformatorisch Dagblad gelezen. Nou, daar houden ze dit soort dingen. Die journalisten houden dat ook echt wel in de gaten. Dus ja, je moet wel echt het uit de weg willen gaan en dan heb je het niet door. Dat is één. Dus het lost een probleem op dat er volgens mij niet is. Twee. De selectie van thema's. Hè? Dus dan wordt er zo'n kerkalert uitgedaan. Maar dat is dan als het gaat over homoseksualiteit, abortus, zeg maar seksuele kwesties. Komt er ook een kerkalert op het moment dat er iets rondom het kerkasiel dreigt te gebeuren? Of de strafbaarstelling van illegaliteit, komt er dan ook een kerkalert? Ik vermoed het eigenlijk niet, omdat dit wel heel duidelijk uit één bepaalde politieke hoek komt.
1: Namelijk?
2: De rechterkant, de SGP-kant, zeg maar. En dat brengt me bij punt 3. En dan hou ik weer eventjes op, hoor. Maar zeg maar, die term kerkalert, dat vind ik zo. Ik vind hem alarmistisch.
1: Mm-hmm.
2: En ja, moet daar nou weer de naam kerk bij worden gebruikt? Ik heb wel eens vaker achter deze microfoon gezeten en dan heb je de Charlie Kirk-achtige mensen. Hè? Dus zegt de rechtse figuren. En dan heb je de linkse kerk. En dan heb je nu een kerkalert. Zullen we alsjeblieft de naam kerk reserveren voor de kerk? En als we politiek willen bedrijven, dan doen we dat in de politiek. Ik zit er eigenlijk ook als kerkganger helemaal niet zo op te wachten dat een dominee dan, geïnspireerd door een politieke nieuwsbrief, dat in een preek gaat stoppen of in een gebed. Dus laat dat alsjeblieft een beetje vrij.
1: Oké. Drie punten. Ik heb ze maar even meegeschreven.
2: Ja, zoals dominees dat doen, hè?
1: Ja, een drie punten preek zou je bijna kunnen zeggen. Erik-Jan Verbrugge, om maar eerst bij het eerste te beginnen. Bij de kerken weten ze het wel. Ze lezen het Reformatorisch Dagblad. Je hoeft ze niet op de hoogte te brengen.
0: Nou, dat zou uitstekend zijn. Dan horen ze het nog een keer.
1: Oké, dat is dan helder.
0: Ja.
1: Tweede, het gaat over seksuele kwesties. Inderdaad, ja, op basis waarvan kies je dan dit soort kwesties? En niet als het gaat om, nou, misschien kerkasiel. Geen alert waard?
0: Het punt is natuurlijk dat deze wet heel nadrukkelijk raakt aan de vrijheid van godsdienst. En dat is dit alert waard. Kijk, in Nederland hebben wij vrijheid van godsdienst. Daar hebben onze vaderen hun leven voor gegeven. Wat je ziet is dat deze wet heel nadrukkelijk zich indringt in hoe pastoraat en catechisatie en hulpverlening en prediking zou moeten worden vormgegeven. En daar zit voor ons wel echt het alarm. Zelfs gebed zou kunnen vallen onder de reikwijdte van deze wet.
1: Oké, dus u gaat eigenlijk alleen dat kerkalert uitsturen als de overheid op het terrein van de kerk zich gaat begeven. Zeg ik dat goed? Of gaat u?
0: Kijk, het is niet zo dat wij nu een soort plan hebben wanneer we en hoe vaak wij een kerkalert gaan uitsturen.
1: Maar dat weet u nog niet.
0: Wij zullen dit alert evalueren. We hebben van heel veel kanten reactie gehad van bedankt dat u ons informeerde en we bidden mee. Maar dit is de eerste keer dat wij dit nieuwsbriefje hebben uitgestuurd. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat wij wekelijks als verschillende organisaties een nieuwsbrief versturen waarin je informatie verstrekt.
1: Ja.
0: Maar nogmaals, in deze situatie zie je eigenlijk dat het Bijbelse spreken over huwelijk en seksualiteit heel nadrukkelijk in de verdachtebank komt te staan.
1: Oké, het gaat inderdaad om het punt dat de overheid eigenlijk op het gebied van de kerk terechtkomt. Daar wil ik wel even Arnold Huygen dan over horen.
2: Nou ja, ik vind dat, zeg maar, inhoudelijk vind ik dat ook wel zorgelijk. Rondom deze wet zijn er ook ernstige vragen over gesteld die beantwoord zijn. Ik kan niet helemaal beoordelen hoe dat zit, maar het is wel een tendens dat de overheid de neiging heeft om hoe langer hoe meer achter de voordeur te komen. Die conversiewet, maar je hebt ook, wat mag er in religieus onderwijs nog worden gewisseld? Thuisonderwijs, dat komt nu onder druk. Dus dat is wel een trend. Daar ben ik het inhoudelijk ben ik het daar echt helemaal mee eens dat het goed is om daar alert op te zijn. Maar juist omdat
0: dat te horen.
2: Juist omdat dat een trend is, Moet je wel heel goed weten wat je doet en wanneer je dan echt zo aan de bel trekt. En ik denk, ja, christenen en ook reformatorische christenen zijn buitengewoon goed vertegenwoordigd. Die mensen gaan trouw stemmen. De SGP is helemaal thuis in Den Haag, weet echt de kanalen te vinden. Dus ja, vertrouw ze dat dan ook toe, denk ik. En,
1: haal de kerk daar niet bij. Want daar
2: precies, want dan ga je het dus een beetje zitten vermengen. En ook de preek van de dominee zojuist, dan denk ik, ja, dat is dan een soort schothagel dat je dan even hoort. Dan denk ik, ja, laten we daar voorzichtig mee zijn.
1: Ja, want dan kom ik eigenlijk mee op het derde punt. Laat die SGP dat oplossen of een andere politieke partij. Ga niet de kerk daarbij halen. En dan kom ik meteen op dat derde punt van Huygen. Kerkalert. Kan die kerk er ook even buiten gelaten worden?
0: Ja, kijk, ik ben trouwens blij om te horen dat dominee Huygen aangeeft van, ik ben ook bezorgd over deze wet. Ik wil dat toch wel even markeren. Kijk, wat er gebeurt is dat de politiek juist heel sterk komt op het terrein van de kerk en van het geloof.
1: Ja, maar dan ga je dus als kerk en politiek eventueel dus met elkaar strijden.
0: Nou, ik denk niet dat het zozeer strijden is. In mijn kerk, ik weet niet hoe dat is in de kerk waar dominee Huygen preekt, maar in mijn kerk wordt er zo ongeveer elke zondag gebeden voor de overheid en voor de politiek en voor ons koningshuis. Dus je bidt juist om de zegen van God voor onze overheid. Alleen op het moment dat de overheid dingen doet waar je grote zorgen om hebt, en dat gebeurt in deze anticonversiewet, dan is er wel een moment om je vinger op te steken en te zeggen van, ja, beste overheid, maar ook beste kerken, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dit is alarmerend. De politiek gaat zich mengen in hoe wij kerk zouden moeten zijn, hoe wij pastoraat zouden moeten bedrijven.
2: Dat kunnen politieke partijen uitstekend zelf doen. En ik ben dus een beetje bang dat als dominees dat gaan doen en vanaf de kansel, dat ook weer schade kan doen. Hè? Want in kerken wordt er ook heel verschillend gedacht, worden dingen verschillend beleefd. Er zitten ook homoseksuele jongeren in die kerken. Hoe horen die dat eigenlijk op het moment dat er zo'n gebed wordt gedaan? En dat er nu en op het moment dat ze horen dat er juist rondom deze thematiek dan, nou jongens, dan moeten we aan de bel trekken, dan moet er een kerkalert zijn, terwijl ze om zich heen zien van, ja, er zijn een heleboel geboden uit de Bijbel die niet zo belangrijk worden gevonden, lijkt het.
1: Een gesprek wat voortduurt. Er zijn ook reacties binnengekomen. Annette stuurt, houdt godsdienst en politiek gescheiden. En Maarten stuurt, ik zit in de gereformeerde kerk, ik wil niet dat mijn kerk zich hiermee inlaat. Maar het gesprek gaat door en ik dank u voor deze aanwezigheid hier. Erik-Jan Verbrugge van Bijbels Beraad en Theoloog de Nederlander Arnold Huygen. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen De Rode Draad met Steven van Komduur. En om 8:30 langs de lijn en omstreken.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO. Geloof, hoop en liefde.
3: NPO Radio 1.
5: Podcast.
3: Docs.
5: Drieën. Jouwen.
6: Jonna en Valerie van 5 en 6 zijn de enige van hun generatie die thuis nog het Westers meekrijgen. Een Terschellings dialect.
7: En Jonna heeft het ook heel lang teruggesproken.
8: En nu net meer.
6: Maar sinds ze naar school gaan, antwoorden ze alleen nog in het Nederlands.
8: Dat vond ik wel jammer, ja.
6: Wanneer houdt een taal op met bestaan? Als niemand het meer hoort of als niemand nog terugpraat?
9: Als we op de Schelling zijn, dan gaat het wel veel makkelijker.
6: Deze week in Docs, als niemand nog terugpraat.
10: 20. Goed zo.
6: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008, je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
18: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
20: Hebbes.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
22: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
23: NPO Radio 1, 7 uur.
24: Stefan Komduur.
25: Goedenavond. Steeds meer scholen verbieden telefoongebruik en steeds meer landen voeren een leeftijdsgrens in voor sociale media. Maar waarom wordt die verantwoordelijkheid eigenlijk niet bij die gebruikers zelf gelegd? Of ze wordt nu bij de gebruikers zelf gelegd, maar niet bij de aanbieders. Ook meteen ga je daar meer over horen in de Rode Draad. Eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kan.
26: De Zweedse premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël zou stoppen met de aanvallen op Libanon. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Marco Roskam-Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Volgens hem waren er ook gewoon keuzes nodig.
27: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
26: Roskam-Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Bleek vanmiddag tijdens de zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan. Een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld is. Waarom ze dat heeft gedaan is nog onduidelijk. Het OM verdenkt haar van moord en poging tot moord. De rechter besluit morgen of de vrouw langer vast blijft zitten. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat bijvoorbeeld om video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Minister Aartsen van Werk en Participatie zegt dat er duidelijke regels moeten komen.
28: We zien dat dit probleem steeds groter en groter wordt. We hebben eigenlijk nog oude wetgeving die er helemaal niet op toe is gespitst voor de moderne digitale tijd. Vandaar dat we nu met nieuwe wetgeving gaan komen waarbij we dus het bedrijfsmatig inzetten van kinderen online. Dat willen we aan banden leggen en verbieden.
26: Het kabinet wil dat onder de wet op kinderarbeid laten vallen. Onderzoekers hebben voor de kust van de Filipijnen hoogstwaarschijnlijk een Japans vrachtschip gevonden dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Het schip, de Hofufu Maru, was toen onderweg naar Taiwan. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Maar een klein aantal opvarenden overleefden de aanval. Bij de Filipijnse bevolking was wel bekend dat er een wrak uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust lag. Maar onderzoekers zijn er nu vrijwel zeker van dat het om de Hofufu Maru gaat. Het weer dan nog. Vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind. Een kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden.
25: Er is verkeersinformatie. Dennis Mooij, een afgesloten snelweg bij jou.
29: Ja, zeker. De A15 is in beide richtingen dicht. Heb ik het over de A15 Rotterdam-Gorkum. De hoogte van Papendrecht is de weg in beide richtingen afgesloten. Ze zijn daar bezig met opruimwerk. Er is een flinke hoeveelheid takken van naastgelegen bomen op de snelweg gewaaid. In beide richtingen rij je om via het knooppunt Hooipolder over de A16, de A59 en de A27.
30: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Een antiek verzamelaar, een muzikant en een man met een droom. In het door oorlog verwoeste Mosul bouwen zij samen hun stad opnieuw op. Met cultuur, muziek en herinneringen. De Leeuwen bij de Tigris. Een documentaire over veerkracht en hoop. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:50, NTR, NPO 2.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
23: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, welkom bij de Rode Draad van 8 juni. Binnen nu en anderhalf uur weet je waarom een keurmerk voor sociale media helemaal niet zo'n gek idee is. Of misschien wel. We gaan er alles over horen, net als over blues en het levenslied. Maarten Heijmans en Xander Vrienten zijn hier zometeen om over de overeenkomsten tussen beide muziekstromingen te praten. En Peter Kay heeft de hand gelegd op een rapport over discriminatie en racisme. Hoor je zometeen alles over, laten we nu eerst met onze vaste rondje langs de velden beginnen. Het Nederlands elftal, je speelt zometeen in New York. Nog één oefeninterland voordat ze aan het WK-voetbal gaan beginnen. En oefenen, dat moeten ze. Van Algerije verloren ze immers vorige week. Bondscoach Ronald Koeman is duidelijk over wat er vanavond anders moet tegen Oezbekistan.
1: Nou, dat moet wel iets beter dan het tegen Algerije was.
0: Koeman vroeg wel of de Rode Draad dan iets eerder kan stoppen. Nou, dat kunnen wij best. Zometeen om 8:30 neemt het oranje het dus van ons over. En in een voetbalstadion iets dichterbij huis vanavond het tweede concert van J in Nederland. Bij het eerste concert in het Gelderdome afgelopen vrijdag zei hij geen gekke dingen. Hij zei eigenlijk bijna niks. Hij zong af en toe wat. Goed, de beste man is vandaag jarig. Niet J, Kanye West is jarig. 49 wordt hij. J bestaat pas sinds oktober 2021. Die moet nog 5 worden. Monica is 66. Tijd om haar plek achter de bar om te ruilen voor een plek aan de bar. Monica Tijdink is bekend als barkeeper van een Hilversums café. Maar de meeste mensen kennen haar vooral van haar rol achter de bar bij het Top 2000 café.
2: Natuurlijk de leukste barvrouw van Nederland, Monica! Monica die houdt als altijd de stand bij. Okay. En dat doet ze hartstikke goed.
0: Vandaag haar eerste dag als pensionado. Of Monica ook op tv de tap aan de wil gehangt, dat is nog niet helemaal duidelijk.
3: En de winner is...
0: Er worden vanavond ook nog flink wat muziekprijzen uitgereikt. Gouden en zilveren harpen bijvoorbeeld. Dus veel artiesten zitten in spanning. Behalve de man die de Lennart Nijgenprijs krijgt. Want die weet al dat hij hem krijgt. De man die ooit door onze collega Patrick Lodiers op deze manier werd aangekondigd.
4: Rapper Youssef Knawi, oftewel Sef. Goedemiddag, Sef.
5: Goedemiddag.
4: Je moet lachen.
5: Ja, je zegt snap.
0: Ja, daar moet ik ook best om lachen, inderdaad. Ook de Buma Awards worden vanavond overigens uitgereikt. Het gaat bij die prijzen niet of je muziek echt goed is, maar of je goed beluisterd is en verkocht, vertelde Buma-cultuurbaas Frank Helming vanochtend op deze zender.
6: Nou, de keuze voor de Buma Awards is super simpel, want daar hebben we gewoon een rekensom voor welke liedjes het meest zijn gedraaid en het meest zijn gestreamd. Mm-hmm. Dus dat is wel de reden. Dat hebben we 15 jaar geleden veranderd, omdat een jury... Ja. Manier van prijzen weggeven, het levert natuurlijk alleen maar gezeik op.
0: Goed, in het kader daarvan is het wel leuk om even terug te halen naar verluidt de meest verkochte Nederlandse single aller tijden is dit.

0: Welke zorgplicht hebben sociale mediabedrijven? Die vraag stond vandaag centraal tijdens een symposium in Eindhoven. Want sociale media zorgen voor verbinding, ontspanning, inspiratie, maar roepen ook steeds meer maatschappelijke vragen op over verslaving en beïnvloeding. In Eindhoven werd dan vandaag het keurmerk Gezonde Sociale Media, GSM, gepresenteerd. Hier in de studio Herm Kistjes, projectleider bij het programma Fitphone aan de Fontos Hogeschool. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Dirk Klerke, student communicatie aan diezelfde hogeschool. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En ook niet bij ons in de studio, maar wel op afstand in de uitzending, is Tweede Kamerlid van Volt Laurens Dassen. Goedenavond ook.
2: Goedenavond.
0: Goed dat u er bent. Dirk, maar eens even bij jou beginnen. Ik zeg verslaving, beïnvloeding. Merk je dat zelf ook als sociale media gebruiker?
2: Ja, zeker. Ja, ik ben wel een beetje de doelgroep natuurlijk. Jongeren. En wat mij betreft lijkt het alsof de online omgeving een beetje is vogelvrij is verklaard. Rokken, vapen, geweld, dat wordt allemaal laten zien en aangeprijsd.
0: Dat krijg je allemaal te zien op jouw sociale media.
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: En ben je er dan zelf heel hard naar op zoek? Of krijg je het eigenlijk zonder te zoeken?
2: Ja, zeker. Dat krijg je gewoon zonder te zoeken. Als je een filmpje bekijkt en je kijkt het langer dan 10 seconden, dan ziet het algoritme dat. En dan krijg je daarna gewoon nog een filmpje.
0: Wat vind je daarvan als sociale media gebruiker?
2: Ja, dat is natuurlijk wel bizar dat dat gewoon kan. Dat in de offline wereld, hè, gewoon zijn er hele strenge regels voor. Mm-hmm. Maar online lijkt het eigenlijk allemaal niet uit te maken. En maakt het niet uit dat dat gewoon wordt gedaan op die platforms.
0: En op die manier word je beïnvloed. Is het dan een keer gelukt je te beïnvloeden? Heb je al zaken zoals een vape online gekocht?
2: Ja, wat moet ik daar nou op zeggen?
0: dat heb je gedaan. Goed, het werkt dus ook nog eens beïnvloeding. Zelfs bij studentencommunicatie aan de hogeschool lukt het gewoon om zaken voor elkaar te krijgen. Vandaag organiseerde Fitphone een symposium hierover, Harm. Ja. Daarin werd het keurmerk Gezonde Sociale Media georganiseerd. Hoe was het? Is het goed geland, het keurmerk?
3: Ja, ik denk dat in ieder geval de aanwezigen, maar goed, dat was ook misschien ook wel wat mensen er al positief tegenover staan, wordt het positief ontvangen. Het is vooral inderdaad dat je dus eigenlijk er vooraf gaat keuren en net zoals een auto is APK gekeurd, medicijnen wil je eerst onderzocht hebben voordat er ongelukken of doden vallen. En bij social media zou je dat eigenlijk ook moeten doen. Het zijn eigenlijk publieke platformen van mensen. En je ziet dat er een heel groot verschil is tussen offline en online. Eigenlijk wat Dirk ook al zei. En ja, dat is eigenlijk best wel extreem. Dus als je het een beetje met een festival organiseren vergelijkt, dan mag je eigenlijk een festival, moet je een vergunning moet je krijgen. Je moet allerlei dingen daarvoor doen. Een EHBO.
0: Veiligheid
3: moet je op orde hebben. Gezondheid voor mensen.
0: Juist, de tent moet er staan.
3: Ja, absoluut. En als je het offline doet, kun je heel veel geld verdienen. En dan heb je wel wat rechtszaken. Maar dat is eigenlijk een beetje peanuts voor de grote techbedrijven.
0: Ja, dus het keurmerk moeten we eigenlijk een beetje als een vergunning zien om gezonde sociale media te mogen.
3: Dat je regulering hebt, bijvoorbeeld de uitkleed-app zoals Croc bijvoorbeeld. Ik denk als je vooraf had nagedacht, dan had je misschien eerst eens even gekeken van goh, hoeveel mensen gaan hier last van krijgen voordat je dat op de markt brengt.
0: Ja, precies. Dat is van Elon Musk, hè?
3: Ja,
0: zijn AI-systeem. Laurens, dat is een keurmerk voor sociale media. Was u er zelf maar op gekomen?
4: Ja, nou ja, het mooie was, het stond in ons verkiezingsprogramma.
0: Oh, kijk,
4: zo uitgewerkt als het plan wat vandaag gepresenteerd was, dat hadden wij zeker niet. Dus ja, ik ben hier enthousiast over, omdat net zoals net al aan tafel werd aangegeven, op het moment dat je online zoveel zaken tegenkomt die jou zo beïnvloeden. En dat je weet dat deze bedrijven die zo ontzettend machtig zijn, hun algoritmes zo inrichten dat je zo lang mogelijk blijft hangen, zoveel mogelijk blijft scrollen om zoveel mogelijk aankopen te doen. Ja, dan is het natuurlijk gek dat we offline alles reguleren en online daar eigenlijk niks tegenover stellen.
0: Mm-hmm. En dus hebben we nu dit keurmerk wat vandaag gepresenteerd is. Dat keurmerk focust zich op 7 aandachtspunten. Laten we ze niet alle 7 doorlopen, maar laten we in ieder geval eentje. Dirk zei het ook al, offline is online. Vond ik een mooie uitspraak. Dat is ook een term die we terugzien, hè? Wat bedoel je daar precies mee, Herm?
3: Nou, daar bedoelen we eigenlijk mee is dat je dus eigenlijk wat je in de offline wereld eigenlijk al toepast. Je mag elkaar niet intimideren, bedreigen, agressie, dat soort dingen. Je mag niet mensen ronselen voor gokken bijvoorbeeld, of voor vapen, of voor allerlei andere dingen. Misinformatie, of desinformatie bedoel ik. Nou, al dat soort dingen eigenlijk, die heb je in de offline wereld. Moet dat eigenlijk hetzelfde zijn in de online wereld. En ook hoe je dat met elkaar, hoe je dat regelt. Er is eigenlijk al wetgeving voor. Alleen daar wordt niet aan gehouden.
0: Okay.
3: En er is te weinig toezicht daarvoor. Ik wilde de NPO, heb je toch bepaalde regelgeving bijvoorbeeld rondom reclames. Nou, dat is in de offline wereld, of in de online wereld moet ik zeggen, is dat eigenlijk heel weinig. Ja. En dan zie je dat er een hele groot verdienmodel aan vast zit. En dat is regulerend om dat uiteindelijk zo voor te zetten.
0: Mm-hmm. Nou, en dat is, je kan er goed aan verdienen, omdat die algoritmes zo slim zijn dat ze steeds maar dezelfde content iets waarvan ze weten dat mensen er toch op gaan klikken of geïnteresseerd in zijn, laten zien. En dat is een ander aandachtspunt dat jullie ook hebben. Die algoritmes, jullie willen graag een verbod op verslavende algoritmes. Ongeveer 2 maanden geleden werden Meta en YouTube in een rechtszaak aansprakelijk ook gesteld voor die verslaving van een gebruiker.
1: Meta and YouTube have both been found liable in this case for negligence and how they've operated their platforms, building these features that have been called addictive of young people, and also, you know, found liable of failing to warn users of the risks of their platforms.
0: Ja, we horen hier een Amerikaans fragment waarin toch werd gezegd door de rechter van ja, jullie zijn daar wel verantwoordelijk voor die verslaving. Dirk, je bent de jongste hier in dit gesprek. Zeg jij dat de jongere generatie vatbaarder is voor verslaving dan een oudere generatie die dezelfde sociale media gebruikt?
2: Nee, absoluut niet. Nee, dus gewoon, ja, jongeren zijn niet labieler, maar ze groeien gewoon op in een andere wereld. In een online omgeving waar gewoon alles maar kan en mag. Dus dan is het ook enorm moeilijk om je daar zelf tegen te weren als individu.
0: Lukt het jou om je er tegen te weren? Of hoe doe je dat?
2: Ja, tot een bepaalde mate wel. Je hebt zelf natuurlijk ook wel gewoon... Je bent zelf ook verantwoordelijk voor je eigen social media gebruik. Alleen het is gewoon raar dat we alleen daarnaar kijken. En dat we niet naar kijken naar die social media bedrijven die daar miljarden aan verdienen. En dat we dat zij maar alles mogen doen. En dat jongeren zelf maar moeten zorgen dat ze zich daar tegen weren.
0: Ja, nou, ik zou een oudere generatie vast nu in de auto denken van ja, maar die jongeren, dan zet je je telefoon toch even uit en verwijder je die app als het allemaal zo verslavend is. Maar dat is eigenlijk iets te makkelijk.
2: Ja, dat vind ik wel, ja.
0: En waarom doe je dat te makkelijk?
3: Maar je kunt het denk ik ook een beetje vergelijken met de voeding. Hè? Dus dat er veel mensen zwaarder worden, is dat omdat mensen daar nu minder gedisciplineerd zijn? Of is het gewoon dat er gewoon meer snacks overal te krijgen zijn? En dat is met social media eigenlijk ook. Ja. Ik kom uit een hele oude generatie met een telefoon met snoer. En wat is dat?
0: Dat is een grap, hoor.
3: Mijn zus zat al te bellen. Als ze 5 minuten van school was, zat ze al de vriendin te bellen van school. Weet je, dat is gewoon
0: de hele dag in de gang stond ze daar te bellen.
3: Ja. En het is ook hartstikke leuk. Ik vind de social media en de platforms is niks mis mee om met elkaar te communiceren en elkaar te ontmoeten. Is hartstikke leuk.
0: Nee, precies. Maar wel verslavend, ook, meneer Dassen.
4: Ja, vergeten overigens ook niet dat niet alleen jonge mensen hiermee te maken hebben, maar ook veel oudere mensen die echt lange tijd op verschillende social media platforms zitten. Dus elke generatie heeft daarmee te maken. En dat komt puur omdat ze maar op één doel gefocust zijn. En dat is zoveel mogelijk winst maken. Daarmee zou je het kunnen vergelijken met de tabaksindustrie of met de fossiele bedrijven. Ook social media bedrijven. Ja, als ze niet gereguleerd worden en als ze niet bij de teugels aangereikt worden, ja, dan zullen ze zoveel mogelijk winst proberen te maken over de rug van de mensen die er continu op zitten.
0: Ja, dat wordt ook zo gezegd, hè, over de tabaksindustrie. Die zullen steeds weer nieuwe vormen vinden.
4: Precies.
0: Om toch nog hun product op de markt te kunnen houden. Hoe lukt het u eigenlijk zelf, meneer Dassen, om die telefoon een beetje weg te leggen? Er hangt helaas een camera ook op uw gezicht. Ik zag dat u in het nieuws nog druk bezig was.
4: Klopt, ik was net nog even iets aan het teruglezen. Ik moet zeggen, ik merk het zelf ook wel. Ik ben natuurlijk van X af. Dat is al een hele opluchting, om daar niet meer op te zitten. Maar tegelijkertijd, ja, je merkt toch, je pakt je telefoon even op, je wil wat opzoeken. Oh, dan kijk je toch even op social media. En voor je het weet, dan ben je weer een paar punten verder, omdat je zit te scrollen. En dat is precies hoe deze platforms hun platforma hebben ingericht. Mm-hmm. Ze zorgen ervoor dat op het moment dat je erop komt, dat je erop blijft zitten. En dat je in no time zit je er een paar minuten op en dat wordt een half uur. En dat is precies ook het schadelijke gevolg van deze bedrijven. Is namelijk dat in plaats van dat je gezellig in gesprek bent met je vrienden of vriendinnen, ja, voor je het weet zit je alleen maar op je telefoon te kijken.
0: En dus moet dat anders. Dat vinden veel meer landen in de wereld. Er wordt ook wel gekeken naar juridische stappen tegen Big Tech. Dat lukt in Amerika beter dan dat het in Europa op dit moment lukt. Hoe ver zijn we in Europa?
4: Nou, we hebben wetgeving, de DSA. We hebben de AI Act, die ook zegt van, wat net werd aangegeven, ja, dat bepaalde algoritmes, hoogrisico algoritmes, getest moeten worden voordat ze gebruikt mogen worden. Dat geldt niet voor alles. Zeker dus niet voor die social media. Maar de handhaving hiervan, die schiet nog flink tekort. Sterker nog, er gebeurt amper iets. En ja, op het moment dat er gehandhaafd wordt, er zijn inmiddels een paar boetes uitgedeeld. Ja, dan zou je dat moeten zien als een klein bedrijfsongeval voor die bedrijven. Want die boetes zijn dusdanig laag voor dat soort bedrijven. Want die maken miljarden en miljarden winst. Ja, als je dan een boete van een 100 miljoen krijgt, ja, dan klinkt dat misschien veel. Maar voor zo'n bedrijf is dat nevenschade.
0: Geen impuls om dingen aan te passen. Misschien nee, maar eerder gewoon de volgende boete af te wachten. Hermie, wil je iets over toevoegen?
3: Ja, er komt wel de Digital Fairness Act komt nog, Europees. Dus dat is een wetgeving die gaat over de verslagende algoritmes. Dus Europese wetgeving. En even ja, wat meneer Das net zei, inderdaad voor maatregelen. Ja, dat is ook wat wij in het keurmerk kunnen aangeven. Je kunt een boete krijgen, je kunt misschien een verbeteractie krijgen. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat je misschien TikTok even een week even schorst. Dat je even een week niet mee kan doen, omdat je nergens aan houdt.
0: En als TikTok zijn dat je even uit die Europese webshop...
3: Ja, omdat je nergens aan houdt. Hè. Dus in die zin moet je wat maatregelen nemen die je ook eigenlijk... en dan kom je weer bij offline, online doet. Ja, ik weet niet, als je jezelf misdraagt ergens... dan mag je ook ergens even niet aan meedoen. Of je krijgt een boete. Of je pas je rijbewijs wordt ingenomen als je 200 kilometer per uur rijdt. Dus daarom kan dat niet met social media platforms.
0: Nou goed, we kunnen het ook aan een andere kant nog zoeken, oplossingen. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar leeftijdsgrenzen. Vandaag ging het op deze zender ook daarover... ging het over Australië, waar die leeftijdsgrens van kracht is. Vandaag kondigde Keir Starmer van het Verenigd Koninkrijk ook zoiets aan. Dirk, zou het jou geholpen hebben, een leeftijdsgrens, als je bijvoorbeeld pas vanaf 15 erop zou mogen?
2: Nee, dat denk ik niet. Maar los daarvan vind ik het raar om die leeftijdsgrens in te voeren. Want waarom kan gezonde social media niet gezond zijn voor iedereen? Dus ja, die leeftijdsgrens, ja, daar kun je het later nog over hebben. Mm-hmm. Maar wat mij betreft zou het gewoon vrij toegankelijk moeten zijn voor iedereen. En dan een gezond platform waar iedereen gewoon gezond met elkaar kan connecten. Maar ook nieuws kan halen.
0: En vanaf welke leeftijd was sociale media in jouw eigen leven? Was dat onder de 15 al?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee. Ja, onder de 15, jawel, onder de 15, ja.
0: Zeker. Ja, precies. Misschien met een Snapchat ergens begon het. En langzamer krijg je natuurlijk al die apps. En jij zegt eigenlijk, ja, we willen gewoon een gezonde sociale media. Toch nog even door over die leeftijdsgrens. Want Brussel wil nu een app invoeren om de leeftijd van internetgebruikers te kunnen bepalen. Afgezien van privacyproblemen wees informaticus Jaap Henk Hopman vandaag bij onze collega's ook nog eens op een heel ander probleem.
5: En het vervelende is dat zo'n app waarmee je kunt aantonen dat je een bepaalde leeftijd hebt, op het moment dat je die app hebt, kun je het overal en nergens voor gebruiken. En zal de druk heel groot worden om ook voor alle sociale media zo'n leeftijdsblokkade op te leggen. En dat is eigenlijk meer een vorm van symptoombestrijding wat mij betreft.
0: Ja, meneer Dassen, Volt van Volt. Via die leeftijdsgrens zouden jongeren beschermd moeten worden tegen de nadelige effecten van sociale media. Hoekman hier, die noemt dat de symptoombestrijding. Het noemt dat symptoombestrijding omdat het niks doet aan de verslavende werking uiteindelijk van de sociale media. Denkt u dat een keurmerk voor gezonde sociale media een goed alternatief kan zijn?
4: Ik denk dat het een goed alternatief is op het moment dat uiteindelijk dit soort bedrijven zich ook daadwerkelijk aan wet en regelgeving gaan houden. Dus ik denk dat het heel mooi is als je kunt laten zien van oké, deze sociale mediabedrijven voldoen aan het niet verslavend maken van algoritmes, voldoen aan transparantie, voldoen aan goede data. En dat je als gebruiker kunt zien van oké, als ik hier op zit, dan heb ik een mate van veiligheid ook online. Dat is heel belangrijk. Tegelijkertijd denk ik ook dat we uiteindelijk moeten handhaven bij de bedrijven die we op dit moment hebben. Want ik denk als we dit keurmerk nu zouden invoeren, dan zou geen enkel social media bedrijf hier op dit moment aan voldoen. Sterker nog, ik denk dat ze aan geen enkel van de voorwaarden van dit keurwerk op dit moment voldoen. En daar zit natuurlijk het grote probleem. Deze sociale media bedrijven zijn inmiddels zo groot, zo machtig, hebben zo lak aan de individuen die erop zitten. Voor hun telt één ding en dat is winst, winst en winst. Dus ja, ik denk dat het goed is dat we zo'n keurmerk zouden krijgen. Tegelijkertijd, we zitten nu met een gigantische uitdaging. Namelijk dat deze bedrijven groter zijn dan sommige landen als het gaat om de omzet die ze maken. Ja. En daar zullen we echt wat aan moeten doen. Strenger handhaven en veel harder ingrijpen. En uiteindelijk ook zeggen van ja, als je niet aan deze wet en regelgeving houdt, heb je hier ook geen toekomst.
0: Ik kan me voorstellen dat Herm jullie in de lessen daar vast over door hebben gepraat. Hoe gaat de handhaving dan van het keurmerk?
3: Nou, ik denk dat het heel simpel gaat als TikTok of Instagram of wie dan ook een week geschorst wordt. Ik denk dat het veel sneller gaat. Dan heb je ook even een weekje rust met je platform. En ik denk dat dan de regulering vanzelf gaat lopen. Zoals het nu is, dan gaat het heel traag. Dat het grote bedrijven zijn, het kan. Maar ik denk van, als je gewoon even weer kijkt naar offline en online, het gaat over onze openbare digitale ruimte. Mm-hmm. Nou, daar gaan we eigenlijk zelf over. Dat is niet een bedrijf uit China of uit Amerika die over gaat. Daar gaan we zelf over. En ik denk dat daar wat de machteloosheid even wat meer weg moet. En dat we daar gewoon wat meer in moeten optreden.
0: En wie zou dat dat controleren moeten doen volgens jullie, bij elke instantie?
3: Een Europese, je moet het Europees doen. Mm-hmm. Dat is denk ik sowieso. En dus je hebt een Europese onafhankelijke organisatie. Nou, er zijn genoeg mensen met expertise op dit gebied. Die dat zouden kunnen handhaven en dat controleren. En het platform zelf moet natuurlijk ook wat doen. Hè. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld een klacht bij TikTok of Instagram hebt en misschien andere social media, is het vrij lastig om dat te doen. Ja. Je kunt ze niet bereiken. Nou, en dat hebben we eigenlijk allemaal in dat keurmerk gezet. En op dit moment ben ik het eens met meneer Dassen dat er niet veel platformen aan voldoen. Maar er zijn er wel een aantal die er wel aan voldoen. Nou, daar zou je al kunnen zorgen dat overheidsorganisaties ook op die platform zitten. Dat ze niet zitten op de, nou ja, ik hoor net wat X. Dat je daarop zit.
0: Zeker, waar ze nog maar verder op zitten.
3: Ja, en dat je gewoon ook eigenlijk het goede voorbeeld geeft van eigenlijk normale, gezonde social media.
0: Waren ze vandaag aanwezig bij het symposium?
3: De platform zelf.
0: Ja, de Googles.
3: Die waren er niet, maar we willen graag een uitnodiging. Zeker ook, we willen met allerlei mensen in gesprek met de vervolg voor dit project. Dus we staan ervoor open.
0: Ja, Dirk, jullie hebben nu samen dit keurmerk gebouwd. Dat lijkt me ook een hartstikke leuke schoolopdracht. Misschien ben je ook wel blij ergens dat hij nu erop zit.
2: Ja,
0: dat hij
2: er, ja, oh, toch? Blij dat hij erop zit, ja.
0: Dat mag ook vakantie. Best. Vakantie, oh nou, nog beter. Ja. Maar waren er eigenlijk andere leerlingen in de klas dat ze dit hierop tegen waren? Dat ze zeiden, we moeten die sociale media helemaal loslaten? Of was iedereen het er eigenlijk wel mee eens dat die sociale media...
2: Ja, eigenlijk iedereen die ik erover spreek, die vindt wel dat er iets moet gebeuren. Ja. Dat er wel wat aan gedaan moet worden. Mensen zien ook wel wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal geplaatst wordt.
0: Maar dat is toch al een goede ontwikkeling, denk je, toch?
2: Ja, zeker. Maar ik denk dat er ook best wel draagvlak voor is. Alleen, er wordt nog best wel wat in problemen gedacht. Mensen zien het als een hele grote opgave. Maar als we het als maatschappij belangrijk vinden als samenleving, dan zou dat goed moeten kunnen, lijkt mij.
4: Maar daar zit misschien ook wel de kracht van het keurmerk. Dat op het moment... zo'n platform bestaat natuurlijk bij de gratie van de mensen die erop zitten. Mm-hmm. En als iedereen ziet van oké, dit platform heeft geen keurmerk, een ander wel, dan ga je misschien denken oké, dan wil ik wel op het ene zitten met wel het keurmerk. Ja, en dan wordt het verdienmodel van zo'n platform natuurlijk helemaal ondermijnd. Mm-hmm. Dus dat kan natuurlijk ook een zelfversterkende effect hebben.
0: Ja, goed. 23 juni gaan jullie elkaar weer tegenkomen. Dan wordt het keurmerk namelijk gepresenteerd bij de Commissie Digitale Zaken. Zijn jullie Herm er ook bij, of niet?
2: Ja.
0: Ja. Nou kijk, hopelijk dat daar weer nieuwe stappen uit worden gezet. Dank jullie wel voor jullie komst hier allemaal naar de studio. Meneer Dassen was dat dan vanuit Den Haag in de studio. Laurens Dassen van Volt, Dirk Klerken en Herm Kistjes van de Fontes Hogeschool. Die zaten hier bij mij in de studio. Dirk, fijne vakantie.
2: Ja, dankjewel.

0: van de Strops, Part of the Union. Doe voor kan.
1: NPO Radio 1.
0: Die is hier aangeschoven voor het NOS Journaal.
2: De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen zouden stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoongesprek tussen Netanyahu en Amerikaanse president Trump. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit hun gezamenlijke straaljagerproject. Jachtvliegtuig dat de twee landen wilden ontwikkelen was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Maar na 9 jaar voorbereiding, vele miljarden euro's en meerdere keren uitstel is er toch geen overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het toestel. Kinderen onder de 16 inzetten voor commerciële doeleinden door ze bijvoorbeeld op te laten treden in video's die online verspreid worden, moet strafbaar worden, vindt het kabinet. De regering wil dat dat soort activiteiten onder kinderarbeid gaan vallen. Zo moeten kinderen die in vlogs te zien zijn beter worden beschermd. En de Somalische scheidsrechter is de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd op het vliegveld in Miami, 3 dagen voor het WK voetbal van start gaat. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht.
0: Dankjewel Jeroen. Dennis Mooij, hoe is het op de weg?
3: Nou, alle files zijn bijna allemaal zijn ze opgelost. Op de A15 Rotterdam-Gorkum heb je nog 25 minuten vertraging tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht-West. Er staat 5 kilometer. Ze zijn daar bezig met het opruimen van die takken. Er is 1 rijstrook open. Dat geldt ook voor diezelfde A15, maar dan de andere kant op, dus richting Rotterdam. En dat levert tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht nog 20 minuten vertraging op.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Het Nederlandse levenslied dat kent een lange traditie, net als de Amerikaanse blues. Als je nou wil weten wat Johnny Jordaan en Muddy Waters nog met elkaar verbindt, dan moet je vooral blijven luisteren, want Maarten Heijmans en Xander Vrienden komen het zo hier uitleggen. Maar eerst kijken we verder dan de waan van de dag en duiken we net als iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp.
1: De week van...
0: En deze week is dat de week van redacteur Floor Meiboom. Floor, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Waar ga jij deze week onderzoek naar doen?
4: Ik ga onderzoek doen naar jongeren die radicaliseren. Dat is een ontwikkeling waar veiligheidsdiensten en onderzoekers zich steeds meer zorgen over maken. Want ook uit allerlei recente rapporten blijkt dat steeds meer jongeren terechtkomen in zo'n extremistische online wereld. En ik ben benieuwd hoe dat precies gebeurt en wat we dan kunnen doen om dat te voorkomen. Mm-hmm.
0: En er is ook onlangs door de AIVD een nieuw rapport over naar buiten gekomen.
4: Ja, klopt. Eind april. En daaruit blijkt dat zij in hun onderzoeken ook steeds meer jongeren voorbij zien komen die online radicaliseren en zelfs een terroristische dreiging vormen. En Simone Smit, dat is de directeur van de AIVD, die reageerde op het rapport in de uitzending van 1 Vandaag.
5: We maken ons al wat langer zorgen over de radicalisering onder jongeren. En we zien dat eigenlijk op verschillende gebieden. In het jihadisme, in het rechtsterrorisme, zoals dat net werd uitgelegd. Dit zijn kinderen, neemt het woord zelf ook in de mond, die online in groepen zich begeven en online filmpjes uitwisselen, ideeën uitwisselen over het plegen van aanslagen. Hoe kom je aan aanslagmiddelen en daar ook elkaar daarin stimuleren.
6: En ook serieus
5: zelf ook filmpjes maken.
6: Dus naar spullen om een aanslag te plegen.
5: Zeker, dat is inderdaad wat er gebeurt.
0: Ja, we horen hier Simone Smit van de AIVD. En zij vertelt dus ook dat die dreiging uit niet per se 1 specifieke hoek komt.
4: Ja, klopt. Dus denk bijvoorbeeld aan jihadistische en rechtsextremistische denkbeelden, wat ze al zei. Maar ook aan nihilistisch extremisme. En dat is een vorm van radicalisering waarin het niet zozeer draait om ideologisch of politiek of religieuze overtuiging, maar echt om het verheerlijken van extreem geweld. En dan ook echt extreem. Dus dat gaat eigenlijk alle kanten op.
0: Ja, precies. Nou goed, en dat kan bij denkbeelden blijven, maar jongeren radicaliseren dus ook langzamerhand.
4: Ja. Ja.
0: Is zo duidelijk hoe dat gebeurt?
4: Nou, hoe dat precies gebeurt, dat ga ik natuurlijk deze week aan heel veel deskundigen vragen. Maar wat mij wel al duidelijk is dat dat natuurlijk vooral online gebeurt. Dus op internet, social media, in chatrooms, maar ook op gamingplatforms. En wat duidelijk is ook, volgens de AIVD zijn gebruikers hier soms helemaal niet bewust naar op zoek, naar deze content. Maar komen ze daar gewoon mee in aanraking. En algoritmes die kunnen ervoor zorgen dat jongeren ook steeds vaker dit soort berichten te zien krijgen en zo dus langzaam in zo'n online fuik terechtkomen.
0: En dat is dan zorgelijk?
4: Ja.
0: Waarom?
4: Ja, dat is wel zorgelijk. Tenminste, dat vinden de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV. Die ziet dus ook die online radicalisering van jongeren ook echt wel als een gevaar van de nationale veiligheid. En ook de AIVD vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Want ook het aantal minderjarigen dat in Nederland is gearresteerd. Of in ieder geval is gearresteerd en dus in verband met terrorisme wordt gebracht. Dat is de afgelopen jaren ook toegenomen.
0: Nou, veel om te weten te komen deze week. Waar hoop je in ieder geval antwoord op te krijgen?
4: Nou, ik wil dus wat specifieker weten hoe jongeren in zo'n online fuik terechtkomen. Maar ook hoe vaak jongeren ook echt overgaan tot het plegen van geweld. En wat de rol is van de platforms die de propaganda dus verspreiden. En hoe we dit beter kunnen reguleren.
0: Nou goed, mensen kunnen met jou in contact komen via de rode draad @bnnvara.nl. En wat hoop je dan in ieder geval wat voor mensen te spreken?
4: Nou, ik hoop graag in contact te komen met mensen die radicalisering onder jongeren van dichtbij hebben meegemaakt of meemaken. Ja. Die hoop ik graag te spreken.
0: Dus dan misschien dat een geradicaliseerde jongere zelf al reageert.
4: Ja, of misschien is dat wel beter.
0: Oh ja, precies. Ja. Dankjewel, Floor. Succes deze week. We gaan je onderzoek elke avond er voorbij horen komen.
4: Dankjewel.

0: Het is veel meer dan je denkt, vinden in ieder geval muzikant Alexander Vrienden en Mater Heijmans. Wat dan precies? Nou, dat gaan ze de komende tijd samen uitzoeken. Want na de zomer gaan ze het theater in met hun nieuwe voorstelling Wachtend op de Dood. En de mannen zitten gelukkig in het maakproces nog wel hier bij mij in de studio. Goedenavond allebei.
1: Goedenavond. Goedenavond.
0: Ja, Xander, laten we bij jou beginnen. We kennen je vooral als bassist, liefhebber van de blues. En Maarten natuurlijk als acteur en zanger, vertolken van levensliederen, dat ook. Waar zijn jullie elkaar tegengekomen?
2: Nou, wij kennen elkaar eigenlijk al heel lang. Maar afgelopen jaar zaten we samen in de productie Hedenstaan. Ook met erg mooie soulmuziek.
0: Zeker.
2: En folkmuziek. En toen raakten we weer veel aan de praat. En zodoende zitten we hier.
0: Nou, nu zitten jullie hier. En dat was een mooie bijkomstigheid, Maarten. Want jij had 40 shows al geboekt in theaters, begreep ik.
3: Ja, het is een beetje wonderlijk tot stand gekomen dat ik met Xan en Daryl en Nick komen te...
0: Je mag ook Xan zeggen.
3: Maar misschien aan het eind van dit gesprek mag jij het ook wel.
0: Wat is zijn bijna?
3: Maarten en Xan. Ja, het is wonderlijk tot stand gekomen. Ik zou eigenlijk namelijk deze herfst met een toneelstuk in het theater staan. En die tour was al soort van verkocht. En ja, door omstandigheden bij een van de medespelers kon dat stuk niet doorgaan. Dus toen zat ik met de boeker zo. Oké, nou ja, we hebben wel gewoon eigenlijk 40 hele mooie zalen die interesse hebben in jou. Wat gaan we doen? En toen moesten we gewoon heel snel beslissen. Wat ga ik dan doen? Geen idee. Ik ga met een band het theater in en verkoop het daar maar onder. Oké, gedaan. En toen heb ik Xan erbij gevraagd. En toen gingen we eigenlijk brainstormen. Ja, wat gaan we in godsnaam eigenlijk doen? Toen kwam jij met Ennio Morricone. Jij was toen mee bezig.
2: Ja.
3: En toen zei van, kunnen we niet iets met Ennio Morricone? Toen ging ik gelijk aan. Want ik speel in Klokhuis al iets van 16 jaar de Cowboy Sketch. En ik hou heel erg van het western en de soort ode en persiflage aan Americana dingen. En toen hadden we het idee, we gaan een cowboy musical maken. Met een musical voor twee personen. Dus Xander doet is het hele orkest. En ik doe alle acteurs en dansers.
0: Mooi, ben je op de parade kunnen staan bijvoorbeeld.
3: Carré.
0: Ja.
3: Carnegie Hall. Maar toen moesten we dat even terugkoppelen in die producent. En die zei, ja, dit is eigenlijk een geweldig idee. Een cowboy musical voor twee personen. Maar ja, het is wel verkocht aan de theaters als Maarten Heijmans met band. Dus dit is dan weer net... Oké. Nou, toen gingen we even terug naar de teken. Tafel. En toen, nou, geef ik het woord aan jou, Xander. Jij kende twee geweldige muzikanten.
2: Nou ja, toen vertelde ik over twee jongens uit Dordrecht die echt zo waanzinnig soulful en diep kunnen spelen. Mm-hmm. En toen meteen ging Maarten daarvan aan. En vanaf daar zijn we eigenlijk het aan het maken. Nick Kroes en Daryl Sigaar.
0: Ja, precies. Nou, we komen zo bij hun. Laten we nog even luisteren naar het idee voor de nieuwe show. Want die begon volgens mij onder andere met het nummer Waiting Around to Die van Towns van Zandt.

0: Hoor ik al meteen, Sander. Wat vind jij zo mooi aan dit nummer?
1: Nou ja, ik geloof hem gewoon meteen. En dit is Towns Van Zandt. En dit is het eerste nummer dat hij ooit schreef. Dat geloof ik eigenlijk niet. Want het is zo'n goede tekst.
0: Ja, ja,
1: het
0: zeker.
1: Zit zo goed in elkaar. En het, ja, gewoon de traditie waar dit uit is geschreven. Dus de blues en de folk en het thema en de snik in zijn stem. Ja, veeg mij maar op.
0: Ja? Snap jij die ook, Maarten?
2: Ja, dit was eigenlijk het filmpje waar Xander mij mee overtuigde. Hij heeft een hele vette opname op YouTube dat hij dit in een soort verlaten kroeg overdag ergens.
1: In zijn huis.
2: Oh, in zijn huis is het. Ja. Wauw. En er zit een man naast hem die huilt heel hard. Zo stilletjes in zichzelf. Maar die huilt heel intens terwijl Towns dit zingt. En toen dacht ik eigenlijk, oh ja, vet. Eigenlijk dit beeld, dit moeten we maken eigenlijk. Ja.
0: En je zegt, ik speel al 16 jaar die cowboy in Klokkenhuis.
2: Ja.
0: Ik ga er zoiets over vragen. Laten we eerst heel veel naar hem luisteren. Dan snapt iedereen waar we het over hebben.

0: deze tekst dan nog helemaal herinneren?
1: Nu ik hem hoor, weer wel. En ik, ja, het was ook, dit was volgens mij de eerste opname die we deden toen de lockdown bezig was.
0: Oké, okay, ja, dus het heel goed ook meteen daaraan.
1: Door Juriaan van Dongen, de tekstschrijver, meteen die dat nummer gaat over huidhonger.
0: Ja, en, precies, wat niet mocht op dat moment.
1: Ja, wat niet mocht. Dus het was een bijzondere periode toen, ja.
0: En we horen hier meteen ook countrymuziek doorheen komen. Ja. Is dat dan voor jou niet helemaal een nieuwe wereld, nu je daar met Xander rustig doorheen aan het wandelen bent, of wel enigszins?
1: Nou, het is voor mij een redelijk nieuwe wereld. En daarin laat ik me ook heel erg graag inspireren door Xander en door Nick en Daryl. En ga ik mee flowen op hun expertise. Maar ik ben, denk ik, als acteur, kunstenaar, whatever, altijd wel heel erg geïnspireerd door bepaalde stromingen, weet je, door bepaalde uitingen, en daar dan helemaal zonder enige voorkennis, maar daar eigenlijk helemaal in te gooien. En dan wordt het vaak, net als met die cowboy sketches, dan wordt het vaak een soort ode en persiflage in één of zo. Ik vind dat vaak heel dicht bij elkaar ligt. Ik vind een goede persiflage moet eigenlijk heel veel respect voor de source material hebben. En omgekeerd ook. Mm-hmm.
0: Vind Ramses ook toen je hem vertolkte.
1: Ja, bijvoorbeeld, kijk, wat weet ik nou van de jaren 70 of zo? Eigenlijk helemaal niks. Maar doordat je een paar handvatjes vindt voor jezelf. Of bijvoorbeeld zoiets als Hadestown, weet je. Mm-hmm. Ik ben daar nooit geweest in New Orleans. Maar je vindt een paar handvatjes. Je moet eigenlijk juist een connectie met jezelf maken. In die zin is bijvoorbeeld het woord cultural appropriation is een heel kwaad daglicht gesteld. En dat kan je natuurlijk ook heel naar. Je kan heel naar dingen jatten en zo van een cultuur of wat dan ook. Alhoewel, wat is die cultuur? Dat bestaat natuurlijk ook weer mee. Het is heel erg ondefinieerbaar. Maar ik vind dingen tot je nemen die buiten jouw culturele kader liggen en daar aan de slag mee gaan. Zo John Lennon zei volgens mij ooit, everything's a remix. Weet je wel, alle kunst is een bij één geraapt zootje. En daar ontstaan nieuwe dingen.
0: Geïnspireerd door andere dingen.
1: Ja, we zijn slordig. En dat is mooi of zo.
0: Precies. Nou, als je maar die ere toekomt dan geeft, inderdaad.
1: Ja, maar kijk, ja, dat kan je dan doen. Maar ja, diegene is ook. En daar aan de slag mee gaan. Zo John Lennon zei volgens mij ooit, everything's a remix. Weet je wel, alle kunst is een bij één geraapt zootje. En daar ontstaan nieuwe dingen.
0: Geïnspireerd door andere dingen.
1: Ja, we zijn slordig. En dat is mooi of zo.
0: Precies. Nou, als je maar die ere toekomt dan geeft, inderdaad.
1: Ja, maar kijk, ja, dat kan je dan doen. Maar ja, diegene is ook weer geïnspireerd door allerlei

0: Ik begrijp dat hun ouders zelf ook in een bluesband zitten.
1: Ja, dat is wel grappig. De vader en oom van Daryl en de vader en oom van Nick hebben samen een bluesband.
0: Kijk.
1: Dus zo lang en zo goed kennen ze elkaar.
0: Wie is beter?
1: Ja, dat laat ik niet. Nee, maar deze band is echt fantastisch.
0: Ja, en die gaan dus met jullie mee. Ja. Die gaan al die 40 podia langs. Ja, theaters langs, dat is te gek. Ja. Terwijl, als ik het zo hoor en je had mij gezegd dat het gewoon jongens uit Nashville waren, had ik het ook zo geloofd.
1: Ze zijn toevallig net in Nashville geweest en dat vonden ze in Nashville ook.
0: Ja?
1: Ja, dat is wel echt.
0: Stonden daar op te treden.
1: Ja, ze hebben daar opgenomen en worden uiteraard met beide handen ontvangen daar, ja.
0: Werd jij dat ook? Want ik heb begrepen dat jij ook daar bent geweest.
1: Nou, ik heb ook zo'nzelfde soort ervaring gehad met een bandje wel een tijd geleden. Al in het noordwesten van Amerika, dus Oregon en Washington.
0: Mm-hmm.
1: Washington State. En het toffe was dat we daar best wel zenuwachtig heen gingen. En het was met een soort van coverband van soulmuziek. En een voorloper van de band My Baby, die mensen misschien wel kennen.
0: Mm-hmm.
1: En toen we daar eenmaal kwamen, heel zenuwachtig die nummers spelen, vonden ze het zo tof dat wij daar waren. En eigenlijk meteen omarmd. En het maakte heel veel indruk.
0: En wat voor sfeer heb je dan als je daar in die soul... Want we gaan hem zo meteen trekken naar het levenslied. Zoals we dat in de Jordaan kennen van vroeger. Misschien ook nog steeds wel van het heden. Maar wat voor sfeer maakt die soul daar?
1: En hoe ik het voel, maar dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar dat er gewoon echte mensen aan het spelen zijn. En dat er niks verholen wordt. En dat de thema's echt zijn. En dat het vanuit de traditie komt.
0: Ja, en ze echt hebben meegemaakt wat ze zingen.
1: Ja, dat. Of in ieder geval dat het zo voelt.
0: Ja.
1: Maar ja, wij hebben hier natuurlijk ook aan de andere kant van het water. Tenminste, ik heb altijd met zoveel liefde en respect naar die muziek geluisterd. En dat willen spelen. Dan ook met dat bandje. Dat,
0: mm-hmm.
1: Ja, en als je daar dan bent, dan zie je dat je eigenlijk gewoon meedoet in die traditie. En dat je meteen wordt omarmd. En mm-hmm. dat het helemaal niet gaat over waar je vandaan komt. Maar van, oh ja, vind je dit vet? Nou, dan doen we dat,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ja. En Maarten, wat zou jij zeggen dat er gelijkenissen zijn tussen die wereld die Xander hier omschrijft, de wereld die we kennen van het levenslied uit de Jordaan, en de wereld waar jij je vooral in begeeft, dat is de kleinkunstwereld?
2: Ja, het zijn allemaal wel andere invalshoeken hebben ze, mm-hmm. maar het gaat wel over zo'n soort doorleefdheid. Wat jij net zegt, van je gelooft het gewoon meteen. Dat is heel belangrijk. En ja, bij kleinkunst gaat het meer over, vaak over een soort ambachtelijke vorm van de tekst. Ten eerste de tekst maken en die dan vervolgens op muziek maken, dat het verhaal heel erg leidend is. En ik heb het idee dat bij Jordaanese levenslieden dat wat meer over een soort sfeer gaat. En
0: gevoel.
2: Ik eigenlijk niet.
1: Er zit natuurlijk een traditie in. Dat is wel tof. Als je die liedjes hoort, dan voel je dat ze dat ook gewoon naar elkaar zingen in de kroeg als er niemand bij is.
2: Mm-hmm. Ja, je hoort dat het van mensen is.
1: Ja.
2: Dat is misschien wel een soort verschil tussen kleinkunst. Wat meer mensen maken niet zo snel zelf een kleinkunstliedje.
0: Je bent niet automatisch een cowboy.
2: Wat zeg je?
0: Je bent geen cowboy in het dagelijks
2: leven. Nou, dat weet je niet. Maar, ik denk niet dat je voor je kind in het wiegje een soort in jambies in vijf stroven kleinkunstliedje. Alhoewel, als je dat doet, te gek, weet je wel.
0: Met respect,
2: Maar het heeft wel allemaal met een soort oprechtheid te maken. Mm-hmm. Een soort doorleefdheid. En ik denk ook een soort verbeelding. Dat je bijvoorbeeld een heel mooi lied over iemand in het verzet waar het slecht mee gaat. En daar troost uit kan halen. Ja. Dat de kleine dingen heel mooi kunnen zijn.
0: Laten we kijken of we misschien in Maarten van Roosendaal wel een blueszanger in de kleinkunst vinden.
1: Zeker. Dan heb je het ook wel over eentje, hoor.
0: Precies. Nou, laten we even luisteren naar Trouw zijn van Maarten van Roosendaal. Oh.

0: Gewoon blijven luisteren eigenlijk. Ja. Dit is fantastisch.
1: Gek
0: natuurlijk.
1: Nummer ook.
0: Ja. Een gek nummer.
1: Ja. Hij heeft ook wel goed naar onze buren geluisterd. Toch?
0: Ja, en waar hoor je dat in?
1: Nou ja, ook de traditie waar dit is geschreven is ook een soort van blueschema eigenlijk. Een Egon Kracht, die naam wil ik graag noemen, zijn contrabassist. Dus heeft echt zo'n diepe, mooie zingende toon. Die heeft denk ik ook wel heel goed geluisterd naar, ja, naar de Amerikanen. Ja.
0: En welke overeenkomst wil je dit zo over toevoegen?
2: Nee, dit is gewoon heel inspirerend sowieso. Ik denk voor elke kunstenaar die een beetje met muziek bezig is in Nederland, is hij heel inspirerend.
1: Maar ook bijvoorbeeld de akkoordenprogressie, dat is gewoon een blueschema. En op een gegeven moment doen ze een turnaround. En ja, ik kan wel de trappen opnoemen, maar dat doen ze ook al altijd in een blueschema, weet je wel. Dat is gewoon vet. Dat komt daar vandaan. En dat nemen wij over. En dan lijkt het een kleinkunstnummer, maar dit is gewoon...
0: Ja, precies. Inderdaad. En wat Maarten inderdaad zegt, je laat je inspireren weer door anderen. Wat zie jij nog meer als overeenkomsten tussen de blues en het levenslied?
1: Nou ja, dat het voortkomt uit een traditie. Dat het vaak bij een culturele stroming hoort, natuurlijk. En kijk, mijn frustratie was altijd hier in Nederland bijvoorbeeld, dat we eigenlijk niet zo heel veel volksmuziek hadden. Behalve waarschijnlijk iets vlakkere muziek, voorzichtig gezegd.
0: En, ga je nu een artiest noemen? Of gaan
1: we zeker niet. Ja. Zeker niet. Maar eigenlijk hoe ouder ik word, hoe liever ik naar Hazes luister. En hoor hoe dat eigenlijk ook een soort van een voortzetting is van een traditie. En er zit ook heel veel soul in.
0: Ja. Maar zijn er ook grote verschillen?
1: Ja, het is hele andere muziek. Dus bijvoorbeeld als je naar sound luistert, naar hoe Hazes en consorten klinken, hoe dat is opgenomen, wat voor instrumentarium ze daar gebruiken, dat heeft hele grote verschillen met heel veel bluesmuziek.
0: Ja, precies. Dus daar zit het grote verschil in. Jullie gaan die twee nu samenbrengen. De passie voor beide, die klinkt al helemaal door. Jullie zijn nog bezig om er echt een show van te maken. Daar ga ik je toch iets over vragen, Maarten.
2: Ja. Nou, bezig. We moeten nog heel erg beginnen.
0: Dit interview is het startpunt eigenlijk.
2: Ja, man. Dus het komt echt net op tijd. Shit, we moeten toch aan de slag.
0: Oké, maar dan mag jij je eerste ideeën, die je misschien nog niet bij Xander hebt gedeeld, nu met ons alvast delen. Wat voor show ga je ervan maken?
2: Dat gaan we zo meteen in de auto terug. Nee, ik ben net op een hele mooie lange reis geweest. En we hebben met z'n vieren een hele uitgebreide playlist aangemaakt. Met niet per se nummers die in de show gaan komen. Gewoon inspiratie. Die heb ik heel veel geluisterd. En ik zit eigenlijk al nu anderhalve maand... ja, eigenlijk soort van een opzet te maken in mijn hoofd. Gewoon door te leven en te lopen en na te denken. En dat ga ik dan op een gegeven moment bij Xander neerleggen. En dan gaan we daar met z'n tweeën verder aan werken. Mm-hmm. En dan met de twee jongens erbij. En dan gaan we daar een show van bakken.
0: Vanaf 11 september gaan we dat dan horen. De titel is al wel bekend, Wachtend op de Dood. Xander, dat klinkt ergens als een zware voorstelling, maar dat wordt het vaak... vast niet.
1: Dat is een vertaling van Waiting Around to Die.
0: Ik kan zomaar verhoeden, ja, precies. Nou, mooi. Laten we dan gaan luisteren nog even naar muziek. Ik wil jullie bedanken, Xander Vrienten en Maarten Heijmans.
2: Graag gedaan.
0: Voorstelling Wachtend op de Dood gaat dus vanaf 11 september op tournee door het hele land.

0: Muziek van Minko was dit en Mighty Fine. Zometeen naar het nieuws van 8 uur zijn we terug. En dan hebben we politiek en voetbal. Dat zijn namelijk de ingrediënten voor het volgende uur van De Rode Draad.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: In 1 tegen 1, Memphis Depay wacht. Memphis Depay schiet.
1: De hele dag door. Update uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Nu Frenkie de Jong, komt die bal. Gakpo, doelpunt! 1-0 Nederland.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Goal, nee! Jawel, zijn het, dacht ik, maar het is van het doelpunt.
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
5: Koopmans, variant, en
4: een flitsen van andere WK-duels.
1: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
1: Straks om 9:15 de laatste oefenwedstrijd. Nederland-Oezbekistan.
6: Isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Antiek verzamelaar, een muzikant en een man met een droom. In het door oorlog verwoeste Mosul bouwen zij samen hun stad opnieuw op. Met cultuur, muziek en herinneringen. De Leeuwen bij de Tigris. Een documentaire over veerkracht en hoop. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:50, NTR, NPO 2.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: In het voetbal zijn er momenten...
12: Bergkamp 2!
11: Die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
12: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
11: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
12: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
11: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
10: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
1: NPO Radio 1, 8 uur.
14: Stefan Komduur.
0: Goedenavond. Discriminatie en racisme, dat zijn geen incidenten. Iedere Nederlander heeft ermee te maken. En ook de overheid discrimineert. Dat blijkt uit onderzoek van een speciale staatscommissie. Volgens voorzitter Joyce Sylvester van die commissie laten de bevindingen zien dat discriminatie en racisme in Nederland diep geworteld en structureel van aard zijn. Zij is zometeen te gast in De Rode Draad. Eerst het laatste nieuws van 8 uur in het NOS Journaal met Jeroen van Kan.
15: Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding en miljarden euro's verder is er toch geen overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het toestel. De landen komen er samen niet uit, vertelt correspondent Charlotte Weijers.
16: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers... Wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
15: Het stopzetten van het project wordt voor Duitsland en Frankrijk gezien als een grote politieke tegenslag, omdat het een symbool moest zijn voor betere Europese militaire samenwerking. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Demonstranten vinden het onbegrijpelijk dat de Franse justitie niet heeft kunnen voorkomen dat Lihanna, een meisje van 11, dat 4 dagen geleden dood werd gevonden, om het leven werd gebracht. Omdat er tegen de hoofdverdachte aanklachten liggen van jaren geleden, heerst het gevoel dat het rechtssysteem heeft gefaald. 4 eerdere aanklachten tegen hem gaan over ontucht en verkrachting van een minderjarige. En in die zaken is de verdachte destijds niet verhoord. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan. Dat is een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door de vergiftiging. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld is. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het OM verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. Buien trekken later vanavond naar het noordwesten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
17: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk. We wisten natuurlijk wel dat hij blessures had, maar ja, hij speelde nog wel laatst mee in de Champions League finale met zijn team Arsenal. En dus leek het allemaal de goede kant op te gaan voor het WK. En is dit toch wel een enorme verrassing dat hij blijkbaar te geblesseerd is om mee te spelen.
15: Lutscharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. En dan de vooruitzichten van het weer. Vanuit het zuidwesten buien, je hoort het net al, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. En dan wordt het rond de 17 graden.
18: En wat voor effect hebben die buien dan weer op de weg? Dennis Mooi.
19: Nou, je hoorde het zojuist al in het nieuws. De A15 Rotterdam-Gorkum is bij Papendrecht in beide richtingen dicht geweest vanwege afgewaaide takken. Beide richtingen zijn er nog twee rijstroken dicht. Dan hou je er maar eentje over. En zowel in de richting van Gorkum als in de richting van Rotterdam levert dat nu 5 minuten vertraging op.
20: Ster. 52 min 40.
21: 12 natuurlijk.
20: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
20: In 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
22: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
23: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
24: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
25: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
27: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
28: NPO Radio 1. BNN VARA.
29: Stefan Kopduur.
18: Goedenavond. Het kan je nauwelijks niet ontgaan zijn. Aanstaande donderdag begint dat WK voetbal. Nederlands elftal speelt straks de allerlaatste oefenwedstrijd in New York tegen het altijd lastige Oezbekistan. Vanaf 8:30 maakt de Dode Draad daarom plaats voor de Oranje Machine. Tot die tijd hoor je hier...
30: OO Den Haag.
18: Vier jaar geleden werd de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme in het leven geroepen. De Black Lives Matter-beweging en de toeslagenaffaire legden bloot dat racisme en discriminatie een springlevend probleem zijn. Juist ook bij de overheid zelf. Vandaag kwam de Staatscommissie met het langverwachte rapport genaamd Discriminatie doorbreken. Hoe groot is het racisme en het discriminatieprobleem bij de overheid zelf? Waar liggen nou die oplossingen? En hoe moeilijk is dat in een tijd dat radicaal rechts steeds groter is en ook al groter dan ooit? Ga erover praten met de voorzitter van de Staatscommissie, Joyce Silvester. Goedenavond.
2: Goedenavond.
18: En ook met onze politiek duider op de maandagavond, Peter Kay. Goedenavond.
3: Goedenavond, Steve.
18: Ja, zometeen het rapport. Maar even kort toch. Ik heb vernomen dat jullie geschiedenis samen ver terug gaat, Peter.
3: Ja, we hebben elkaar ontmoet op de sportredactie van het Parool. Echt zo'n mannenclub die daar op zondagavond stukjes staat te tikken. Mm-hmm. En wij begonnen daar beide met het bellen van kantines om met de leiders van een elftal en dan vragen van hoe is er gespeeld. En dan zei zo'n man, nou 6-0 verloren, maar ja, wat de wind tegen, scheids tegen. Oh, wacht even, ik moet even een meter bier afrekenen. Nou, en dan moesten wij dan een verhaaltje van maken. En later gingen we dan op pad voor het Parool naar wedstrijden, eerst amateurwedstrijden toe. En Joyce, die manifesteerde zich daar tussen al die mannen als een stoere vrouw, en die liet zich niet op de kop zitten. Die had vaak nog de grootste mond ook. En we hebben ontzettend veel plezier gehad.
18: Herkenbaar, Joyce?
2: Nou, zeer herkenbaar. Ja,
18: okay,
2: ik moest een oplossing zoeken, want ik moest mijn studie zelf betalen. Mm. En ik dacht, wat kan ik nou doen? Ik heb veel verstand van sport en ik kan aardig schrijven. Dus ik was super blij dat ik na een zomervakantie lang wedstrijdverslagen geschreven te hebben terecht mocht bij het Parool. En ja, ik kwam terecht in die mannencultuur. Dus het was eigenlijk een soort vuurdoop. En toen ik dat kon, dacht ik, nou, dan kan ik die staatscommissie ook.
18: Ja, dat is toen al. Op verschillende vlakken veel geleerd, meteen ook.
2: Op verschillende vlakken heel veel geleerd.
18: Ja, precies. Goed, laten we gaan naar hetgeen we je vandaag voor hebben uitgenodigd. Dat is namelijk het rapport wat vandaag is gepresenteerd, genaamd Discriminatie doorbreken.
2: Ja.
18: Zojuist uit Den Haag hier naartoe gekomen.
2: Klopt.
18: Presentatie gehad bij Nieuwsport. Hoe was het?
2: Het was een heel druk bezochte presentatie. Ik heb gemerkt dat het onderwerp ertoe doet. Er waren twee kamervoorzitters. De minister was aanwezig. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme was aanwezig. Ja, en ik stond daar zo. Ik begon met mijn verhaal om zeg maar de samenvatting te geven van het rapport, waarin ik ook een persoonlijke noot uitsprak. Want Ed van Tijn is mijn politieke vader. En die heeft me eigenlijk ook heel erg aangezet om te strijden tegen discriminatie en racisme. En op het einde van zijn leven zei hij tegen mij, Joyce, het is allemaal voor niks geweest, want discriminatie en racisme bestaan nog. En nam ik het stokje over. Maar ik moet zeggen, na een dag als vandaag, na zo'n middag waarin ik echt heb gevoeld dat het ertoe doet en dat het er voor veel mensen toe doet, zou ik eigenlijk tegen hem willen zeggen, lieve Ed, het is helemaal niet voor niets geweest. Want we gaan stapje voor stapje echt verder.
18: Dat laat het rapport vandaag ook zien.
2: Dat laat het rapport vandaag heel duidelijk zien.
3: Ik was echt onder de indruk van jouw persoonlijke verhaal. Dat was een heel mooi begin van deze, dit verhaal wat je vandaag had. Maar toen dacht ik wel, om even bij het persoonlijk te blijven, heb je zelf ook veel te maken gehad met discriminatie in je leven? Heb je je weg moeten banen door deze jungle, zeg maar?
2: Nou ja, dit is natuurlijk een heel moeilijk voorzitterschap voor mij. Want ik heb zelf ook last van discriminatie. En het is natuurlijk heel moeilijk om dan heel objectief, onderzoekend, beschouwend naar een onderwerp te kijken, terwijl het zelf ook schuurt van binnen. Maar ik zoek daar altijd een balans in. Ik hoop dat ik nu ook een goede balans heb gevonden. Maar ja, ook ik heb last gehad van discriminatie en racisme en heb er nog steeds dagelijks last van.
3: Kun je daar een voorbeeld van geven? Of is dat...
2: Nou, dat begint eigenlijk in mijn leven eigenlijk al heel jong begonnen. Want ik was 11, toen kreeg ik een schooladvies waar ik het niet mee eens was. Ik had een toetsuitslag van 86%. Dus ik zag het zitten, ik wilde graag naar het VWO, toenmalig Pieter Nieuwland College bij het Amstelstation. Dat is nu Pieter Nieuwland College, was toen Christelijke Scholengemeenschap Oost. Maar ik kreeg helaas VMBO-advies. En toen dacht ik, toen ik 11 jaar was, hier klopt iets niet. Dus toen is eigenlijk de lange reis begonnen.
18: Ja, en die reis is nu in ieder geval tot de staatscommissie gekomen.
2: Ja, zeker.
18: Was dat misschien extra ook wel interessant om daar voorzitter van te mogen worden?
2: Nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Want ik ben gevraagd om voorzitter te worden van deze staatscommissie. En ik dacht, dat kan helemaal niet. Want ik heb een voltijdse baan. En hoe moet ik dat combineren? Maar ik dacht, als ik het niet doe, wie moet het dan wel doen? Dus ik nam eigenlijk vrij snel het besluit om het wel te gaan doen. En ja, voor mij is het eigenlijk niet een baan geweest, maar een bestaan. En ik denk dat dat voor heel veel mensen gold die ook in die staatscommissie.
18: Dus een extra bijzondere dag ook vandaag dat jullie het rapport opleveren,
2: ja,
18: eigenlijk.
2: Extra bijzonder.
18: Ja, jullie sturen het de wereld in en nu moeten de wereld kijken wat ermee gebeurt met wat er allemaal in dat rapport staat. Nou, het werd dus opgericht, die commissie, tijdens of kort na de Black Lives Matter protesten en de toeslagenaffaire.
2: Klopt.
18: Als we terugkijkend daarnaar kijken, staan we er dan nu beter of slechter voor in Nederland?
2: Ik denk dat we er, laat ik het zo zeggen, duidelijker voor staan. Want we dachten toen nog dat alles wat te maken had met de toeslagenaffaire, dat het incidenteel was. Maar inmiddels weten we dat het geen incident is en dat het structureel is. En hebben we veel meer voorbeelden aangetroffen van discriminatie door de overheid en door de woorden alleen al uit te spreken. Het is gewoon bizar dat je realiseert dat de overheid discrimineert. Mm-hmm. Want de overheid is juist in het leven geroepen voor rechtsbescherming.
18: Mm-hmm. Ja,
2: en om ervoor te zorgen dat wij allemaal gelijkwaardig en een gelijke behandeling.
3: Maar jullie schrijven zelfs diep verankerde discriminatie vanuit de overheid. Wat is het meest sprekende voorbeeld daarvan?
2: Nou, er zijn heel veel voorbeelden en overheden geven dat ook zelf toe. Bijvoorbeeld, als het gaat om fraudeteams met betrekking tot landelijke selectie. Die hebben huiszoekingen gedaan in kwetsbare wijken waar mensen geen verdachten waren, maar omdat er een vermoeden was van fraude. Gemeente Rotterdam heeft het ook openlijk toegegeven met betrekking tot bijstandsuitkeringen en controles. Ook niet goed gelopen. Kijk naar Duo, studenten die werden gecontroleerd. Ja. Kwam eigenlijk neer op mbo-studenten met een migratieachtergrond.
3: Daar is ook wel een excuus voor gevolgd, toch?
2: Daar is ook een excuus op gevolgd. En je ziet dat steeds meer organisaties ontdekken dat ze daarin het been bij te trekken hebben. En wij kunnen ze helpen, want wij hebben ook een discriminatietoets ontwikkeld.
18: Precies.
2: Waarin we eigenlijk aangeven van zorg nou dat discriminatie en racisme in je dienstverlening niet gebeurt. Maar onderzoek het vooraf, zodat je de risico's kunt elimineren.
18: Jullie hebben 4 jaar lang onderzoek hiernaar gedaan. In die 4 jaar tijd hebben jullie echt onwijs veel betrokkenen gesproken.
2: Zeker.
18: Als we even kijken naar dat Duo-voorbeeld bijvoorbeeld. Is het jullie dan gelukt te achterhalen waar dat dan misliep bij een Duo? Of hoe het gebeurd is dat zij dus op die manier onderzoek deden?
2: Ja, nou, bij Duo had het te maken met een combinatie van factoren. Je ziet vaak dat de overheid werkt met algoritme. Daarvan zegt de overheid dat is goedkoper, dat is effectiever om sneller te kunnen kijken waar gefraudeerd wordt.
18: Computergestuurde algoritme.
2: Computergestuurde algoritme, maar in principe zitten daar al in ingebakken vooroordelen. En dat leidt dan tot extra controles van groepen die nog niet verdacht zijn. En dat is dus heel raar.
18: Ja, precies. En daardoor, omdat het algoritme zegt, ga maar eens even op die mbo'ers met die migratieachtergrond letten, neemt de overheid eigenlijk dat over, zonder misschien nog eens even zelf die check te doen van, maar zijn we dan niet discriminerend bezig?
2: Precies. En uiteindelijk proberen de mensen die dat overkomt wel te zeggen dat het niet klopt. Maar daar wordt dus niet naar geluisterd. Dat is ook een van onze aanbevelingen. Meer stemmigheid. Betrek meer mensen met een achtergrond die gediscrimineerd worden bij het ontwikkelen van beleid. Want ja, als je ook niet discrimineert en je luistert niet, ja, dan ga je helemaal de mist in.
18: Ja, wat dus op dit moment wel gebeurt,
2: klopt,
18: lezen we in het rapport. In dat rapport lezen we ook verschillende interviews.
2: Klopt.
18: Dat maakt het een heel interessant en dynamisch rapport, vond ik overigens, om te lezen. Welk verhaal of welk interview is jou zelf het meest bijgebleven?
2: Eens even nadenken. Nou, Caribisch Nederland vond ik wel een heel bijzonder interview. Omdat wat je daar ziet is dat de mensen daar wonen en leven duizenden kilometers verder weg. Maar toch onder de wet en regelgeving van hier moeten werken en moeten wonen en functioneren. Dat past niet altijd. En ook daar zie je dat discriminatie erin sluipt.
18: Want wat wordt er gezegd in dat interview daarover?
2: Nou ja, wat je ziet in dat rapport is dat jongeren op het eiland niet uit de voeten kunnen, hier naartoe willen komen en vervolgens discriminatie ondervinden. Je ziet het ook met reizen. Hè. Als je op de eilanden woont en je wil van het ene eiland naar het andere eiland wonen, is veel ingewikkelder dan dat wij vanuit hier naar Texel moeten en even de TESO pakken. Dus het zit op allerlei vlakken, allerlei niveaus, is dat complex.
18: En toch zijn er al veel rapporten ook over geschreven. Het wordt nu opnieuw ook weer in jullie rapport naar voren gebracht. Hè, de discriminatie en het racisme ook in Caribisch Nederland juist. Mm-hmm. Toch verandert er weinig. Is er rapport en rapport voor nodig. Mm-hmm. Het blijft wel enigszins onder de aandacht. Zijn er ook oplossingen die jullie voorstellen?
2: Zeker.
18: Daarvoor specifiek?
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat we gaan naar wat we noemen meerstemmigheid. Betrek mensen die discriminatie ondervinden bij de ontwikkeling van beleid en bij besluitvorming. Zorg ervoor dat je de discriminatietoets hanteert. Dus wacht niet totdat je discriminatiegevallen ziet en veroorzaakt. Mm-hmm. Maar doe het preventief. In Engeland, Ierland gebeurt het al. Daar is die discriminatie.
18: Is dat meteen een radicaal andere werkwijze?
2: Het is radicaal een andere werkwijze. Omdat je dus niet wacht totdat er een discriminatieincident is en dan gaat repareren.
18: Mm-hmm.
2: Zie toeslagenaffaire, kost miljarden.
18: Allemaal niet nodig.
2: Weggegooid geld. Doe het vooraf. En kijk gewoon van, wij gaan nu beleid ontwikkelen, we gaan een wet maken. Neem dan die meerstemmigheid mee, het perspectief van mensen die gediscrimineerd worden. En zorg je ervoor dat de beelden, alles wat er mogelijk in kan komen, mm-hmm. dat niet gebeurt.
18: En dat betekent dus even voor de goede verstaander, als Belastingdienst wil je gaan kijken, wil je dat gaan onderzoeken, dan hoef je niet per se te kijken of je in je organisatie die meerstemmigheid kan vinden, maar nodig het maar uit.
2: Nodig het
18: Laat
2: uit.
18: Mensen maar vertellen hoe zij daarover denken.
2: Laat mensen vertellen hoe ze erover denken. Betrek ze aan de voorkant. Ja. En niet te laten gebeuren, want nogmaals, het verwoest echt mensenlevens.
18: En lukt dat in het Verenigd Koninkrijk? Zijn er goede voorbeelden?
2: Er zijn goede voorbeelden, want wat je ziet is dat het is daar ook stapje voor stapje. Maar daar is de gelijkheidsplicht, zoals wij die adviseren voor Nederland, al ingevoerd. Je ziet daar dat de overheid zichzelf periodiek verplicht moet doorlichten. Dus wat er ook gebeurt, je wordt iedere keer weer met je neus op de feiten gedrukt. En wordt je gevraagd van, goh, licht je organisatie door. En kijk naar discriminatierisico's. Mm-hmm. Ook daar zie je dat niet alle organisaties meedoen. Maar de overheid maakt wel een statement door het verplicht te stellen.
3: Wat mij natuurlijk wel aanspreekt is dat jullie je ook richten op de politiek zelf.
2: Klopt.
3: En jullie schrijven dat politici en bewindspersonen zich geregeld terughoudend of ontkennend opstellen bij het benoemen van discriminatie en racisme.
2: Klopt.
3: Aan welke politici of welke momenten moeten we dan denken?
2: Oh, er zijn heel veel momenten en heel veel situaties geweest. Wij hebben een onderzoek gedaan en dat rapport heet van Kamer naar krant naar online. Wat je dan ziet is dat er uitspraken worden gedaan in de Kamer. Sigrid Kaag is een heks.
3: Mm-hmm.
2: Vervolgens wordt dat in de krant overgenomen. Er komt niet iets bij te staan, iets nuancerends of het wordt zo één op één overgenomen. Vervolgens gaat dat online en ineens zijn alle vrouwelijke politici een heks.
3: Het was Geert Wilders, hè, die dat bedacht had.
2: Precies, dat is de uitspraak geweest van Geert Wilders. Nou, je ziet gewoon dat soort uitspraken, dat lijkt heel klein en onschuldig. En in de Kamer mag je in feite alles zeggen. Maar wat ik jammer vind, is dat dan de voorzitter, andere Kamerleden het niet op dat moment corrigeren en afstand van nemen door te zeggen van, nou luister, zo willen we hier niet met elkaar omgaan. En ik denk dat dat echt nodig is.
3: Oké, daar wordt wel verschillend over gedacht. Want we hadden bijvoorbeeld Lodewijk de Vos afgelopen, vorige week, die nogal scherpe uitspraken deed. En dan zijn er sommige politici die ervoor kiezen om het te negeren. Zoals Esther Ouwehand en andere politici als Klaver en Paternotte die er bovenop springen. Welke aanpak heeft jouw voorkeur?
2: Nou, wij hebben gekeken van vanuit het perspectief verspreidt discriminatie en racisme niet. En vanuit dat perspectief is het beter om wel wat te zeggen. Want wie zwijgt, stemt toe.
3: Oké, maar goed, het argument daartegen is dat je ook weer meer aandacht geeft aan zo iemand. En dat er allerlei fragmenten online komen en dat het dan veel groter wordt juist.
2: Nou ja, ik denk dat het heel goed is dat het groot wordt gemaakt. Dat je grenzen stelt.
18: Ja, die grenzen die moeten dus gesteld worden in politiek Den Haag. Zijn er eigenlijk meer mensen als Esther Ouwehand?
3: Die discussie wordt heel erg gevoerd in Den Haag. En er zijn zeker meer mensen die denken van, nou, de beste aanpak is om het te negeren. Mm-hmm. En ik weet ook dat op redacties die discussie wordt gevoerd. Moeten we hier aandacht aan besteden of niet? Dus bij de vergadering van Paul en Witt bijvoorbeeld.
18: Moeten we een lied bij de Vos nu opnieuw herhalen op de radio wat ze zegt of het juist laten?
3: Nou ja, misschien moet je het toch even laten horen, zodat de luisteraar in ieder geval een idee heeft.
18: Ja, of juist niet.
3: Nou ja, ik vind het wel.
18: Ja. Wat vindt Joyce?
2: Ja, ik denk dat je het moet laten horen. En dat je daarbij ook kunt aangeven van kijk, als we zo met elkaar omgaan, dat gaat betekenen dat bepaalde groepen, et cetera, et cetera, et cetera.
18: Waar het vandaan komt.
2: Dus ik zou juist gebeuren als voorbeeld nemen.
4: Ik wil dat Nederland van de Nederlanders blijft. En dat is het nu niet.
5: En vindt mevrouw de Vos en daarmee Forum dat Nederland voor de blanke Nederlander is? Want voorzitter, als mevrouw Vos dat vindt, dan zakt ze bij mij ook door een ondergrens heen.
4: Wij willen graag dat Nederland Nederlands blijft. En daarbij bedoelen we dat de mensen die hier van oorsprong wonen zich thuis blijven voelen in Nederland, in de meerderheid blijven in Nederland. Ja, dat van oorsprong blanke mensen waren, dat is een feitelijke constatering. Maar dat heeft verder met het doel wat wij nastreven niet zo heel veel te maken.
18: Wordt er hier een gesprek of in de Kamer, een debat met Mona Keijzer, inderdaad. Jullie als commissie, kijken jullie hier dan samen even naar?
2: Wij kijken er samen naar en wij hebben er ook onderzoek naar gedaan, want we hebben dit type uitspraken in veelvoud onderzocht. En wat we iedere keer zien is de uitspraak. Krant neemt het over, online explodeert het. En zo draagt het eigenlijk bij aan een verspreiding en verdere groei van discriminatie en racisme in Nederland.
3: Maar Ruud Gullit reageerde hierop in de uitzending van Pauw en de Wit heel geprikkeld. En die zei toen ook heel indringend, vond ik: ik heb hier extra mijn best moeten doen in dit land om mezelf te laten zien. Ik heb ook nog wel het een en ander betekend voor dit land. Ik voel me hierdoor gekwetst. Herken je zo'n gevoel?
2: Nou, zeer herkenbaar. En ik denk dat het ook goed is dat hij dat heeft gezegd. Ik kan zelfs zijn woorden zo kunnen herhalen, want ook mij kwetste zo'n uitspraak. Mm-hmm. Maar het is fijn als een ander het zegt. Dus ik kan wel zeggen, ik voel me gekwetst. En daarmee denken mensen, ja, dat is dan jammer. Maar het is fijn als anderen ook zeggen dat het niet zo hoort. Nee, dus je moet het samen met elkaar doen.
3: Eigenlijk gaf je net al zelf dat voorbeeld van hoe je moet vechten om naar een goede middelbare school te komen. Ondanks een goede toets, zeg maar. Dus in feite heb je eigenlijk zelf ook extra je best moeten doen.
2: Absoluut. En daarom zeg ik van op het moment dat er vormen van uitsluiting, want zo noem ik het, plaatsvinden, dan mogen mensen daar wat van zeggen. Grenzen stellen. En niet alleen degene aan wie het gericht is, maar juist ook andere mensen zeggen van joh, hou ermee op. Hebben we helemaal geen zin in hier.
18: Ja, of bestempel
2: ga
18: het
2: jij
18: juist
2: anders weg.
18: Als discriminatie.
2: Zeg je?
18: Bestempel het juist als ik benoem het.
2: Zeker. Benoem het, geef grenzen aan en laat duidelijk merken dat de groep er niet van gediend is.
18: Dit is de woorden die worden gesproken in de Tweede Kamer. Jullie hebben overheid breed gekeken, ook naar hoe het op ministeries, hoe beleid tot stand komt. En vooral ook wie dat beleid bedenken met elkaar. Mm-hmm. En daar zit ook nog wel een weeffout. Want dat is gewoon vaak een niet diverse genoeg groep ambtenaren eigenlijk. Juist. En jullie zeggen daarover dan ook, we moeten misschien wel nadenken over een voorkeursbeleid. Quota, kijken hoe je dus de ambtenarij veel diverser kan krijgen, waardoor beleid ook steeds beter aansluit op wat Nederland echt is.
2: Nederland, Europees Nederland en Caribisch Nederland, hè?
18: Exact. Heel Nederland.
2: Ja.
18: Toch?
3: Maar je zou toch denken dat die boodschap al lang al doorgedrongen zou moeten zijn? Want we horen toch niet anders dan dat er een soort voorkeursbeleid zou moeten zijn? Ik bedoel, is dat, dringt die boodschap niet door dan?
2: Nou ja, kijk, papier is geduldig. Het kan gezegd worden, maar als het in de praktijk niet gebeurt, dan moet je nadenken van hoe moeten we het dan anders aanvliegen? En dat anders aanvliegen, dat is in mijn ogen dat we een stap verder gaan zetten en gaan zeggen, tot nu toe lukt het niet. En dan moet je dus andere maatregelen gaan
3: nemen. Ja, want eigenlijk krijgt de overheid enorm op zijn kop in het rapport, toch?
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk toch ook niet normaal dat je als overheid zelf discrimineert. De overheid heeft een dubbele rol. Mm-hmm. Aan de ene kant moet hij optreden tegen discriminatie en racisme, en aan de andere kant moeten ze het voorkomen. Ze moeten mensen beschermen. Mm-hmm. En dat beschermen, dat gebeurt in onze optiek te weinig. Mensen die worden gediscrimineerd door de overheid, laat het eens even goed tot je doordringen. Moet niet kunnen.
18: En dit rapport is nu geschreven. Daar zeggen jullie dus ook die voorkeursbehandeling. Dat quota, dat is nodig om het gewoon beter voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Maar dat is ook papier. En hoe zorg je er dan voor dat dit niet in een la uiteindelijk verdwijnt? Een goed rapport geschreven, goede aanbevelingen, een actieagenda om meteen in actie te komen. Blijven jullie als commissie nog een tijdje bij elkaar om ook te controleren of jullie actieagenda ook echt wordt ingezet?
2: Nou, we hebben geadviseerd dat er een commissie moet komen die het gaat monitoren. Die gaat kijken wat gebeurt er met alle aanbevelingen. En ook denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat Binnenlandse Zaken een soort afdeling creëert waar discriminatie centraal staat, zodat de regie kan worden gevoerd, want nu is het heel versnipperd. De minister van Binnenlandse Zaken heeft net ook aangegeven dat hij er echt werk van wil maken, maar dat hij te weinig geld heeft. Dus dan gaat het er ook om, hoe komen er voldoende middelen om ervoor te zorgen dat de regie gepakt kan worden. Maar feit is, regie pakken, doorpakken, de discriminatietoets doorvoeren, gelijkheidsplicht inzetten. Er zijn allerlei manieren waarop je stapjes kunt zetten. En de tijd is nu echt rijp.
18: We begonnen met de Black Lives Matter-protesten, de toeslagenaffaire. Heb je het idee dat rond die tijd discriminatie bij alle ministeries wat hoger op die prioriteitenlijst stond? En de wereld is weer verder gegaan ook. De wereld is veranderd. We hebben het over een Iran, we hebben het over allemaal geopolitieke dingen. Staat het nog steeds op dezelfde prioriteitenhoogte als tijdens Black Lives Matter?
2: Nou ja, ik denk dat in de tijd van Black Lives Matter mensen dachten, nou, dat is voor een bepaalde groep. Wat we met dit rapport hebben willen aantonen is dat discriminatie breed in Nederland voorkomt, op alle gronden van artikel 1. Wij zeggen, iedereen in Nederland heeft direct en indirect met discriminatie te maken. Ook de zevenvinker, de witte man met de goede baan, die heeft misschien een dochter die 15% minder verdient dan haar mannelijke collega. Dus direct en indirect hebben we het er allemaal mee te maken. En ik denk dat dat besef nu doordringt, dat het niet alleen gaat om een groep mensen die krulletjes hebben of die een andere achtergrond hebben, maar dat het jou zomaar ook gebeurt als je ouder bent, als je in een rolstoel zit.
18: En was dat misschien ook juist wel het idee om het zo breed mogelijk aan te vliegen, om de boodschap ook zo goed mogelijk over te krijgen?
2: Zeker, want toen wij begonnen als staatscommissie hebben we natuurlijk ook afbakening moeten doen. We hebben in onze commissie best discussie gevoerd welke gronden. We hebben best discussie gevoerd Europees Nederland en of Caribisch Nederland. En door met elkaar dat goed door te spreken, denk ik dat we de juiste keuzes gemaakt hebben. Want het een is niet erger dan het ander. Als je in een rolstoel zit, je hebt een handicap, of vanwege seksuele geaardheid, is discriminatie net zo ingrijpend in je leven als dat je sociaal-economische status of etniciteit.
18: Zeker, allemaal terug te lezen in dit nieuwe rapport. We gaan naar onze ruimte maken voor het WK voetbal, voor de laatste oefeninterland van Nederland tegen Oezbekistan. Joyce Sessie, dank voor de komst hier naar de studio. Ja, en nu ik dus weet dat jullie samen op een sportredactie hebben gewerkt, dan moet er even een kleine inschatting natuurlijk over die wedstrijd naar voren komen. Altijd lastig, toch, mevrouw Sylvester, Oezbekistan?
2: Nou, volgens mij is dat een hele kleine voetbalstaat en gaat er met hele ruime cijfers gewonnen worden.
18: Oké, durven we dan cijfers te noemen, Peter?
3: Ja, nou, ik denk dat Donjan Malen zo goed gewaarschuwd is naar de vorige keer dat hij gewoon 5 doelpunten gaat scoren.
18: Oké, dus, kijk.
3: De 5-0 moet erin.
18: 5-0, daar gaan we er ook overheen.
2: Ik gooi er nog eentje boven. Oké, 6-0. We zetten er een fles wijn op, Peter. Okay.
18: Nou, bij deze afgesproken. We gaan horen zometeen bij onze collega's van Langs de Lijn Omstreken wat het echt gaat gebeuren. Want daarin gaan we de oranje wedstrijd tegen Oezbekistan horen. Morgenavond om 7 uur is de Rode Raad er weer. Peter K., dankjewel ook voor je komst.
3: Graag gedaan.
2: Dankjewel.
18: Fijne avond allemaal.
2: Fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Lihanna. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Lihanna. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarig. Maar justitie kwam nooit in actie. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit hun gezamenlijke straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig dat de twee landen wilden ontwikkelen was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na 9 jaar voorbereiding, vele miljarden euro's en meerdere keren uitstel is er toch geen overeenstemming bereikt over het ontwikkelen van het toestel. De Zweedse premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen zouden stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoongesprek tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting.
2: Ster. Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA, door Henry Meijer.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: De hete zomer, Crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast?
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon rolluiken.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: NPO Radio 1. EO NOS.
12: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
13: Goedenavond, we beginnen een half uurtje eerder dan normaal, omdat het Nederlands elftal over 11 minuten begint aan zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK.
14: In een leeg stadion in New York is Oezbekistan de tegenstander. We gaan meteen naar onze man bij het veld, Thierry Boon. Thierry, ja, het nieuws natuurlijk dat zojuist binnenkwam. Jurriën Timber gaat niet meedoen aan dat WK. Wat is er allemaal aan de hand?
15: Ja, hij is toch nog niet voldoende hersteld van een blessure die hem al heel lang parten speelde bij Arsenal. Hij werd opgetraind voor de Champions League finale. Toen viel hij na een uurtje in. Niet wetende dat er nog een hele verlenging aankwam natuurlijk. Dus in totaal speelde hij wel een minuutje of 50, 60. Hij sloot later aan bij het Nederlands elftal. De afgelopen dagen heeft hij getraind. Gisteren zei Koeman al, ja, het is een beetje een twijfelgeval. Toen leek het erop dat het een twijfelgeval voor deze wedstrijd zou zijn. Dus ja, dat hij misschien wel bij die andere wedstrijd, bij de reserves die hierna wordt gespeeld, kon aansluiten. Maar nu net vlak voordat de spelers van het Nederlands elftal het veld opkwamen voor de warming-up, hoorden we dat Timber er helemaal niet bij is. En dat Lucherel Geertruida, die al op de stand-by-lijst stond, wordt ingevlogen. Hij zal zo snel mogelijk richting Kansas City gaan. En Timber, die is hier nu nog wel, zal nog de wedstrijd kijken, maar gaat dan vanuit New York niet mee met de groep richting Kansas City. De thuisbasis voor het WK, maar hij gaat dus naar huis.
14: Ja, en Geertruida dus een vervanger. Die moet nog aankomen. Die gaat gelijk naar Kansas City. Wat opvallend was, die vorige oefenwedstrijd tegen Algerije. Toen leek het er nog op dat hij als reserve thuis zou blijven. Ja, toen mocht hij invallen. Was dat dan uiteindelijk toch een teken aan de wand?
15: Nee, helemaal niet. Nee, de afgelopen dagen heeft Koeman gezeten met Timber. Er was gewoon te weinig verbetering. Ik denk dat Koeman ook wel een beetje verrast hoor. Ze hebben dat besluit proberen uit te stellen, omdat iedereen weet dat Jurriën Timber echt wel een belangrijke speler voor dit Nederlands elftal kan zijn. Maar vanochtend hebben ze toch de knoop doorgehakt. En het was echt wel vreemd, want we kregen het, wat ik zei, vlak voor de warming-up kregen we te horen. Toen zagen we gewoon Jurriën Timber nog op het veld lopen. Dat was een beetje een vreemd zicht. Er zijn hier die zwart-wit portretten die ook op Times Square hebben gehangen. Die hangen hier bij het stadion. Daar hangt Jurriën Timber ook gewoon nog bij. En we kregen zojuist de opstelling. En bij de reserves zagen we ook gewoon Jurriën Timber staan. Dus het is echt wel een verrassing hoor, wat dat betreft.
14: Ja, nog even, jij bent dus in dat stadion. We weten, het is zonder publiek, hè, dus dat zal een wat troosteloze aanblik zijn. Lege tribunes. Hoe is het overigens met de hitte? Want daar was zoveel over te doen.
15: Het is schitterend weer. Het is 24 graden. Dus echt sprake van hitte is er niet. We spraken Tijani Reinders voorafgaand aan de wedstrijd. En hij zei ook, het valt allemaal wel echt mee met die hitte. Bij de training hebben ze het natuurlijk wel warm gehad. Dan was het 28 graden ongeveer. Maar hij zegt, we hebben geen enkel moment gehad dat we dachten van, pol, dit is wel heel erg bikkelen. Dat zal straks in Kansas City wel iets anders worden. Daar is met name de luchtvochtigheid hoger. En dan wordt het dus ook zwaarder. Maar het is goed toevier. Je zegt geen publiek. En dat klopt. Het is achter gesloten deuren. Maar toch zijn er wel wat genodigden. Er zijn bijvoorbeeld ook politiemensen die ik hier op de tribune zie zitten. Wat journalisten. En wat ik zei, wat genodigden. Mensen van de KNVB. Dus er zijn toch nog wel wat mensen. En het is een prachtig stadion. Want het ligt op Randall Island. Het is heel klein. Het is eigenlijk een atletiek stadion. Maar het mooie aan het stadion is dat als ik nu met mijn hoofd een beetje naar links ga, dat ik een gedeelte van de skyline van Manhattan zie. Dat zien de spelers van Nederlands elftal overigens niet. Maar de mensen hier op de tribune wel.
14: Nou, dat pak je toch maar mee. Hou ons op de hoogte, Thierry. We spreken je later.
13: Onze commentatoren zo dadelijk bij Nederland Oezbekistan zijn Arno Vermeulen en Jeroen Guter. Goedenavond allebei. Geen Jurriën Timber dus. Ook niet bij die oefenwedstrijd. Wie speelt er dan naast Virgil van Dijk?
16: Ja, dat is Van Hekken. Jan-Paul Van Hekken. Die natuurlijk eigenlijk daar gewoon prima kan spelen. Zagen we ook in de laatste oefenwedstrijd tegen Algerije. Dat is niet heel vervelend, zeg maar. Ja, wel voor Timber. Maar niet per se voor Van Hekken. We zitten meer te filosoferen nu al, hè, want wij zijn pessimisten van aard. Collega Guter nog meer dan ik. Maar wat doen we nou met het Nederlands elftal straks als ook Van Hekken wegvalt? En dan, moet ik eerlijk zeggen, wordt de spoeling wel dun. Dus laten we hopen dat we niet in die situatie komen. Dus dan toch, eindelijk is Virgil van Dijk misschien wel naar die rechter centrale positie moeten. En dan heb je met Ake bijvoorbeeld wel een optie. Maar het is gewoon dun. 3 goede centrale verdedigers zijn weggevallen. 3 rechter goede centrale verdedigers. Dat zou voor elk land een enorm verlies zijn.
13: Ja, want wij waren zo goed. We zaten zo dik in de goede verdedigers. Maar goed, we hebben toch een beetje pech dit jaar. Van Hekken gaat dus spelen naast Van Dijk. Wie zijn de andere 9 van Oranje?
16: Dat is Verbrugge die speelt. Dumfries rechtsback dus. Van Hekken, Van Dijk en Van de Ven. Middenveld Gravenberg, Reinders, Frenkie de Jong. Voorin Somerville die aan de rechterkant een echte grote kans krijgt. Malen in de spits is niet verbazingwekkend, maar ook voor hem toch wel belangrijk. En Gakpo, ja, die staat eigenlijk gewoon altijd in de basis bij Oranje. Hoef je nooit zorgen over te maken. Dit is het elftal waar Koeman dus, als er niets gebeurt, en laten we dat enorm hopen en duimen, dat ook tegen Japan normaal gesproken gaat spelen. Want dat is de optie van vanavond. Hè. Nu voetballen en met die spelers ook het toernooi gaan beginnen.
13: Oké, en bij Algerije werd er nogal veel gewisseld. Dat gaat nu niet gebeuren. Hè? Thierry hint er net al op, er wordt nog een soort tweede wedstrijd gespeeld.
16: Ja, er wordt een tweede wedstrijd gespeeld een uurtje na afloop van deze. En dan gaan de spelers die niet gespeeld hebben, gaan dan 35 minuten tegen elkaar voetballen. Dus dan ga je ze niet nu laten invallen. Dus Koeman heeft een stok achter de deur om met deze elf zo lang mogelijk te spelen. Natuurlijk als een speler een seintje geeft dat hij last heeft, dan haalt hij hem eruit. Maar we gaan veel minder wissels zien. Want anders dan kun je daarna niet nog weer 11 spelers opstellen voor die tweede wedstrijd. Het is bijzonder. En collega Guter zei tegen mij, ja, ik hoor er ook wel geluiden dat het ook niet zo slim is om te doen. Dat je dan iedereen weer gaat belasten zo vlak voor het toernooi. Maar ja, we zullen het weten of iedereen er fit uitkomt. Dat is wel belangrijk.
14: Ja, over bondscoach Ronald Koeman gesproken. Jeroen Stekelenburg die sprak hem voorafgaand aan de wedstrijd.
17: Ja, wat een ontzettende streep door de rekening. Wanneer werd jou duidelijk dat Timber het WK niet kan spelen?
18: Nou, de laatste 1 of 2 dagen hadden we wel het idee dat het misschien uiteindelijk deze beslissing zou worden. Want het was niet 100%. En uiteindelijk hebben we met Jurjen gezeten gisteravond laat en ook zelfs vanochtend nog. En deze beslissing helaas moeten nemen.
17: Het is iets meer dan een week geleden dat hij natuurlijk in die Champions League finale heel bemoedigend toch een flinke periode meedeed. Ja, is het dan toch ook wel het klassieke risico dat een club neemt voor zo'n belangrijke wedstrijd?
18: Ja, maar je kan de club niks kwalijk nemen, want het is een finale van de Champions League. En dat wil ik ook niet doen. Maar het is duidelijk wel geweest dat dat niet geholpen heeft. En als wij nu nog 1 wedstrijd zouden moeten spelen, dan had hij het misschien ook nog kunnen doen. Maar niet op basis van een eindtoernooi waar je om de aantal dagen moet spelen. En hij is lang niet fit. En heeft nog steeds klachten. En dat verbetert niet heel snel. Dus op korte termijn zal hij niet fit zijn. Ja, dan neem je helaas deze beslissing.
17: Gisteren met hem gesproken zeg je ook nog vanmorgen. Want het zal misschien ook best een moeilijke beslissing zijn. Omdat dat toernooi ook zo lang duurt. Hè? Hij wordt een keer fit, je weet niet wanneer. Maar is dat nog wel een twijfel geweest bij jou?
18: Nee, omdat we met hem zijn we met 8 verdedigers. Zonder hem zijn we met 7 verdedigers. En dat is 1 te weinig. Dus dan moet je op een gegeven moment een beslissing nemen. En dat kan nog steeds tot 24 uur voor de eerste wedstrijd Japan. Ja, en we hadden Lutz Geertruiden en ook Ian Maatsen natuurlijk gewoon bij de groep tot en met de wedstrijd van Algerije. Dus zoveel pijn in dat opzicht leiden we ook niet om Lutz erbij te halen. Maar dus we hebben ook niet langer gewacht, want de verwachting was ook niet dat het heel snel veel beter zou gaan.
17: Nou, jullie gaan een wedstrijd spelen, ondanks dat het waarschijnlijk een ingewikkelde ochtend voor jullie was. Wat verwacht je van je ploeg?
18: Nou, dat we dingen beter doen dan we de afgelopen wedstrijd deden. Dat betekent dat we in ons balbezit sneller spelen, sneller mensen tussen de linies kunnen krijgen. En zo gauw we de bal niet hebben. In principe is het een systeem wat we tegen Japan gaan tegenkomen. Hoe we dat gaan oplossen en in de omschakeling daardoor ook gevaarlijk kunnen zijn. En een stukje extra agressiviteit wat in tweede ballen ontbrak tegen Algerije. Dus genoeg verbeterpunten.
17: Ja, hoe gaan jullie dat doen? Want je zei na Polen van dat gaan we anders doen. Wat is dan het plan of moeten we dat maar gaan zien?
18: Nou, het plan is dat Frenkie gewoon de vijfde verdediger wordt. Want zij en zeker Japan eindigen met aanvallen gewoon met 5 man voorin. Dus dat kan je nooit met 4 oplossen. Daar moet je een vijfde creëren. En we willen onze buitenspelers willen we niet constant backs laten zijn. Dus we gaan dat oplossen met Frenkie.
13: Ja, Ronald Koeman, de bondscoach, over dus dat toch wel slechte nieuws dat Jurjen Timber niet meegaat naar het WK. Analist bij onze wedstrijd vanavond Robert Maaskant. Fijn dat je er bent, Robert. Hoe groot is die tegenvaller dat Jurjen Timber niet mee kan doen?
19: Nou, dat is wel een tegenvaller, omdat dat inderdaad de beoogde rechtercentrale was naast Van Dijk. En zijn kwaliteiten wordt nergens aan getwijfeld. Qua inspelen, maar ook qua diversiteit. Hij kan ook nog vanuit die rechterkant spelen, rechtsback spelen op het moment dat Dumfries hoog staat. Dus dat is wel echt een tegenvaller.
13: Heeft hij iets dat Van Hekken niet kan brengen of de andere vervangers van Timber?
19: Nou, laat ik het omdraaien. Van Hekken heeft weer meer lengte. En een WK kan ook beslist worden op vrije trappen, cornerballen en ingooien. En dat heeft Van Hekken weer iets meer dan Timber. Dus daar kan je een pluspuntje uithalen. Qua snelheid zullen ze elkaar niet veel ontlopen. Maar ik ben het niet eens dat we daar heel erg tekort komen. Want we hebben Hato nog die dat kan doen. We hebben Ake die natuurlijk linkscentraal kan spelen. En Van Dijk naar rechts gaat. Dat is eigenlijk misschien wel de meest logische oplossing. Maar ook bijvoorbeeld een Koopmeiners heeft wel eens bij AZ centraal gespeeld. En ook wel eens in Italië centraal achterin gespeeld. Die is heel multifunctioneel. Die
13: maar
19: kan overal.
13: Als je bedenkt welke namen we er allemaal op kunnen stellen. En hoeveel er geblesseerd zijn. Is dat wel pijnlijk toch? Met Matthijs de Ligt die geblesseerd is. Stefan de Vrij die niet meer mee kan. En nu ook Jurriën Timber.
19: Ja, de vraag is of je met die jongens wereldkampioen was geworden. Dus ja, weet je, ik praat nooit over geblesseerde spelers. Je moet het doen met wat je hebt. En dit is het elftal wat het moet gaan doen op het WK. En daar moet je het beste van zien te maken.
14: Zullen we verder nog eventjes kijken naar die opstelling? Somerville mag dus weer starten. Gaat dus nu die tandem vormen met Dumfries. Hè? Dat lag in de lijn der verwachtingen.
19: Nou ja, dat is natuurlijk gekozen ook voor de befaamde box. Hè. De rechters buiten, als het ware, in een 4-3 systeem. Die naar binnen wat het moet gaan doen op het WK. En daar moet je het beste van zien te maken.
14: Zullen we verder nog eventjes kijken naar die opstelling? Somerville mag dus weer starten. Gaat dus nu die tandem vormen met Dumfries. Hè. Dat lag in de lijn der verwachtingen.
19: Nou ja, dat is natuurlijk gekozen ook voor de befaamde box. Hè. De rechters buiten, als het ware, in een 4-3 systeem. Die naar binnen gaat spelen als een vierde midden.

0: Groningen Heerenveld, onder andere dezelfde koopmijners die ik net noemde, heeft daar ook al een keer gespeeld. En, dus ja, ik vind dat niet raar. Somerville heeft het redelijk goed gedaan. En de vraag is natuurlijk, op het moment dat Depay wel fit is, dan zal hij in de spits spelen. Ja. Dan zal Malen daarin terechtkomen.
1: Dan ben je wel multifunctioneel trouwens, als je in een eindtoernooi zowel rechtsbuiten als centrale verdediger kan spelen.
0: Ja, maar goed, ik vind het eigenlijk wel leuk dat Nederlandse spelers ook op die manier geschoold worden, dat ze gewoon op iedere positie kunnen spelen.
2: En je noemt daar de naam van Memphis al, want is dat pleit inmiddels beslecht, dat Malen speelt, Memphis op de bank gaat landen, ook tijdens de wedstrijden waar het terecht om gaat?
0: Nou ja, zoals het er nu uitziet, gaat Malen spelen. Ook tegen dus Japan. En dan zal hij niet fit genoeg zijn. Maar ik denk dat Depay nog net even wat meer scorend vermogen heeft en creatief is dan Malen. Dus op het moment dat ze echt denken dat Depay zover is, dan zal hij in de beslissende fases wel gaan spelen.
2: Jij denkt dat ze hem gewoon wat meer tijd gunnen?
0: Ik denk dat ze voorzichtig met hem zijn, ja.
1: Wat moet voor Nederland uit deze oefenwedstrijd gehaald worden? Wanneer is het een succes 6 dagen voor die eerste wedstrijd tegen Japan?
0: Nou ja, je speelt natuurlijk tegen een ploeg die niet te vergelijken is met Japan. Tactisch gezien wel, maar niet qua niveau. Dus ze zullen een aantal tactische keuzes moeten maken. We hoorden net Koeman al zeggen, hè, dat Frenkie de Jong dan waarschijnlijk terug zal zakken in de laatste linie om als 5e verdediger te gaan spelen. Nou, die afstemming zal je moeten maken. Maar het zit ook in de druk zetten. Dus de afspraken die je maakt om een slechtere tegenstander onder druk te zetten, om snel in balbezit te komen, ja, dat kan je vanavond wel testen.
1: En gaan ze volle bak, denk je, of kan dat niet 6 dagen voor de start van het WK?
0: Dat moet.
1: Waarom?
0: Nou, simpelweg omdat je geen halve wedstrijden kan spelen. Dan krijg je blessures, dan krijg je irritaties. Ze zijn natuurlijk al niet goed weggegaan uit Nederland. Nee. Dus vanavond moet er gewoon een klinkende overwinning komen, waardoor je vertrouwen krijgt.
2: Ploegen staan inmiddels op het veld. De volksliederen hebben geklonken voor de lege tribunes. Het begin is aanstaande van de wedstrijd tussen Nederland en Oezbekistan. Het verslag is van Arno Vermeulen en Jeroen Guter.
3: Ja, Edwin, je zegt tribunes, maar het is eigenlijk maar één tribune met wat pers en met wat mensen uit het gevolg van de twee voetbalbonden van Nederland en Oezbekistan. En dat is het dan zo'n beetje. Aan de overzijde hebben we beeld op de skyline van New York, het noordelijk gedeelte van Manhattan. De wedstrijd wordt gespeeld in het Icahn Stadion, dat doorgaans wordt gebruikt voor wedstrijden. In de Diamond League atletiekwedstrijden bijvoorbeeld. Maar je kunt het ook huren voor een sportdag bijvoorbeeld. Kortom, hier is de KNVB terechtgekomen voor deze oefeninterland tegen Oezbekistan. Ook een WK-deelnemer. Het land maakt zijn debuut. Speelt in Pool K met verder Portugal, Colombia en de Democratische Republiek Congo. Kortom, een wedstrijd tegen Nederland. Dat is prettig voor de bondscoach. Dat is eigenlijk degene die we het beste kennen van deze delegatie in Oezbekistan. Dat is namelijk Fabio Cannavaro, de wereldkampioen van 2006 namens Italië.
4: Ja, en zelfs beste speler van het toernooi toen genoemd. Niet lang nog bondscoach van Oezbekistan, maar dus weer wel succesvol, omdat hij het elftal naar het wereldkampioenschap brengt. Het eerste WK dus. Wel geweldig trouwens gespeeld in die kwalificatieronde. 1 keer verloren van Qatar in een uitwedstrijd en alle andere wedstrijden. Het waren er veel, het waren er 16 in totaal. Hebben ze gewonnen, terwijl we kijken naar de spelers van het Nederlands elftal. Iemand heeft per ongeluk de verkeerde kleding meegenomen, zie ik. Die moeten echt van een of andere band zijn die uitgepakt zijn en geruild voor de jacks van het Nederlands elftal. Daar staan ze nu aan de zijkant, althans, terwijl er op het veld even een rustmoment is. En ook Ronald Koeman het hoofd naar beneden buigt. Ik denk Hans-Joris Stelte.
3: Ja, absoluut. Ja, zonder meer. Belangrijk natuurlijk geweest. Vele, vele jaren bij het Nederlands elftal als teammanager. Vertrouweling van bondscoaches en spelers. En deze week dus overleden. De oud hockeyer, maar in dit geval de oud teammanager van het Nederlands elftal. Kortom, iedereen buigt vol eerbied even het hoofd en denkt even aan Hans Jorritsma. En dan gaan we zo dadelijk beginnen aan deze wedstrijd, waarin Koeman toch wel het een en ander wil zien van zijn ploeg naar die nederlaag, die toch wel harder aan is gekomen dan je zou mogen denken. Het was een oefenwedstrijd tegen Algerije, maar zo wil je niet richting Amerika vliegen. 1-0 door die goal van Anis Hajmoussa. En nu een laatste test voordat het echt gaat gebeuren tegen eerst Japan en vervolgens Zweden en Tunesië. Er wordt nu van kant gewisseld. Beide teams zoeken hun plekje op de helft van waar de eerste helft gestart gaat worden. Met Bart Verbrugge dus, die de grootste afstand moet afleggen naar de andere kant. En dan kan deze wedstrijd eindelijk echt gaan beginnen. Nederland tegen...

0: Tegen de Witte Wolven, want dat is de bijnaam van Oezbekistan. Ja,
1: alleen de wolven zijn in het blauw dit keer. En de oranje spelers van Nederland zijn in het wit. Maar wel met een oranje detail in dat maffe stadion inderdaad waar gespeeld wordt. Het is toch een gek gezicht, een heel elftal. We zien de skyline van New York vanuit de masten hier gemaakt. Verder zie je een tribune aan één kant. Verder drie kanten eigenlijk niks. Alleen een politieauto met zwaailicht met een sheriff er ongetwijfeld in. En ik sta nog even te zoeken op de site van dit stadionnetje. Dat kun je gewoon boeken inderdaad, terwijl de aftrapper is. Eén ding is het voordeel. Er stond verboden om wapens mee te nemen in het stadion. Dus daar hoeven we in ieder geval niet bang voor te zijn. Nederland meteen met het eerste duel. Dat wordt verloren in dit geval. Frenkie de Jong pikt die bal op het middenveld. Maar heel even met een kopbal. Dan probeert Oezbekistan eruit te komen en neemt Van Hekken geen enkel risico. Geeft hij die bal terug aan de Nederlandse doelman. Het is Bart Verbrugge die nu aan zijn 29e interland begint. En voor hem geen twijfel. Koeman heeft al eerder gezegd. Hij is onze eerste doelman op dat WK. Lijkt me heel goed om daar duidelijkheid in te brengen. Als je één ding niet wil als coach, is het geduvel met de keepers.
0: Lokale tijd, 3:10. Het is een graad of 24. Het is wat dat betreft prettig voor Oranje om even te wennen aan de omstandigheden. Aan de temperatuur, de vochtigheid. Hoewel het in New York beduidend prettiger voetballer zal zijn dan in het zuiden in Texas. Maar toch, het is een goed moment om in ieder geval eventjes proberen om die benen het werk te laten doen. En tegen een goede tegenstander het een en ander te laten zien. Oezbekistan aan de bal met een paasje van een van de betere spelers. Fai Zulayev, daar gaan we nog wel het een en ander van zien tijdens dit WK. Maar deze paas eindigt in de handen van Bart Verbrugge. En dan kan Nederland gaan opbouwen via de linkerkant. Voorlopig een laag tempo. De bal gaat terug via Van de Ven naar Van Dijk. Van Dijk dan met een dieptepaas. Probeert daarmee Malen weg te sturen. Slecht verdedigd. Bal opgepikt door Gakpo. Als nog Malen aan de bal wil meegeven aan Somerville. Daar was de eerste mogelijkheid voor Oranje. Die paas die kan er uiteindelijk worden uitgehaald door Oezbekistan. Maar met de grootst mogelijke moeite.
1: Ja, het was jammer dat hij een beetje weggleed. Malen bij het geven van die paas lag op zijn kont op dit veld. Ik weet niet of het een makkelijk veld is. Het is natuurlijk een veld waar normaal geen echt topvoetbal wordt gespeeld. We zeiden het al. Gewoon scholen die hier een sportdag hebben. Dat is toch wel heel iets anders. Ik zag ook dat je hier de Gotham Games hebt. Dat is ook wel bijzonder. Het heeft niks te maken volgens mij met Gotham uit de James Bond films. Uit de Superman films moet ik zeggen. Maar in ieder geval, je kunt het wel huren voor die speler. Nu Nederland aan de bal op de eigen helft. Nog maar nu een paar meter over de middenlijn. Door het centrum eigenlijk is het Van Hekken die meteen wel een paar meter pakt. Geeft hem aan de linkerkant aan Mickey van der Ven. Van der Ven ook alweer aan zijn 21ste interland voor Nederland bezig. Dan wordt het opjagen op het middenveld. Krijgen we een vrije trap op Gakpo. Was trouwens niet van aan de hand snel genomen. Dat betekent dat Nederland het tempo erop kan houden met Frenkie de Jong. Dan gaat die bal door weer naar de inschuiven van Van Hekken die nu aan de linkerkant zelfs uitkomt naar Van Dijk. Van Dijk een paar meter naar de rechterkant. Is het Nederland via Gravenberg. Dan zitten we bij Dumfries die nu wel mag spelen, maar wel balverlies deed. En wat klungelig ook. Denzel Dumfries, we willen hem dus zien aan die kant met Somerville. Of dat duo goed werkt. Trouwens, Dumfries, goed nieuws voor hem. De kans wordt groter met de dag dat hij naar Real Madrid zal verhuizen. Dat zou natuurlijk prachtig zijn als je als speler met zijn carrière, met zijn geschiedenis, stapje voor stapje omhoog geklommen. Uiteindelijk misschien wel bij de grootste club in de wereld binnenkort mag gaan voetballen.
0: Ja, dat is een carrière, hè?
1: Ja.
0: Barendrecht, Sparta, Heerenveen, PSV, Inter,
1: ja.
0: Real Madrid.
1: Schitterend. Oh. Ja, transfervrij, hè?
0: Ja, het is een rijtje om van te dromen. Trouwens, nog een speler van Oranje hoopt de transfer te maken. Jan-Paul van Hekken van Brighton naar Tottenham Hotspur. Dat zit ook in de pijplijn. Van Hekken vandaag jarig 26 geworden. En een basisplaats voor hem tijdens het WK door het wegvallen van Timber. Want zo is het natuurlijk ook nog eens. Schot van grote afstand nu van Oezbekistan van Otabek Shukurov. Maar die inzet gaat ruim naast afvallende bal na een vrije trap die door Nederland werd weggekopt. En dan weer de rustige opbouw van Oranje met Verbrugge aan de bal. Die geeft hem aan Van Dijk naar de linkerkant naar Van de Ven. Wordt in de zone opgevallen door Fai Zulayev. Dus gaat het weer terug naar Van Dijk. Tempo ligt laag in de openingsfase van dit duel. Ja, dat is natuurlijk toch ook een beetje het verhaal. Aan de ene kant wil je jezelf testen. Wil de coach nog het een en ander zien. Aan de andere kant Eind deze week staat de eerste WK-wedstrijd al op het programma. Je wil niet geblesseerd raken. Je wil toch ook een beetje zuinig omspringen met de energie. Zeker onder deze omstandigheden. Dat zijn allemaal belemmeringen voor een echte goede wedstrijd. Frenkie de Jong draait weg bij de tegenstander. Geeft buitenkantje voet mee aan Van der Ven. Van der Ven, de hoogte van de punt van het 16 meter gebied met een voorzet. Maar raakt de bal helemaal verkeerd. Veel te hard. Die waait door de 16 van Oezbekistan heen. En helemaal aan de andere kant van het veld gaat hij over de zijlijn.
1: Ja, het was wel echt een slechte bal van Van der Ven. Die sommige dingen heel goed kan. Andere dingen wat minder, zoals dit. Dan denk je toch even aan tijden met Giovanni van Bronckhorst. Die bal dan met heel veel gevoel voor de goal zou geven. Van der Ven die hamert hem werkelijk over die achterlijn. Terwijl het toch wel een mogelijkheid was. Nederland kwam met veel mensen mee. Maar ja, Van der Ven die loopt dan weer de 100 meter in 6 seconden. Dat is ook wel fijn. Trouwens, ja.
0: Dan zie je in een atletiekstadion op de goede plek.
1: Laten we het er eens even zijn. Trouwens, dit is een stadion waar Jeroen Stekelenburg al eerder meldde dat Usain Bolt hier een van zijn wereldrecords gelopen heeft. Dat is ook opvallend. Echt hier in dit stadionnetje heeft Bolt ontzettend hard gelopen. We gaan zien welke Nederlander in de buurt komt. Ik denk Van der Ven toch wel de beste kansen heeft.
0: Dumfries zou ook nog kunnen.
1: Ja, is ook niet langzaam. Is zeker niet langzaam. Maar Van der Ven is in Engeland natuurlijk wel eens gemeten. En was de snelste speler van de Premier League. Ja, wat kan Oezbekistan aan de bal. Daar hebben we nog weinig van gezien. Zal ook niet de prioriteit vandaag liggen. Het zal vooral tegenhouden zijn. Die willen gewoon met een 0-0 of een 1-1 wegkomen. Het is ook een ploeg die gewoon over het algemeen niet makkelijk scoort. Maar wel weer goed verdedigt. Maar dat kan niet anders dan met Cannavaro als coach. Die ook trouwens een aantal keren een enorme tik kreeg in zijn carrière als trainer. Bij Benevento 6 maanden. Udinese 2 maanden. Zeker niet altijd een successtory. Eigenlijk is dit al het hoogtepunt in zijn carrière als trainer. Dat hij op het WK dit elftal mag coachen, terwijl er een overtreding is gezien. Het is een overtreding op Urunov. Dat betekent dat er een vrije trap komt. We hebben een vrouwelijke scheidsrechter bij deze wedstrijd. Alyssa Pennington is de baas op het veld en zal het ongetwijfeld goed gaan doen. Voorlopig ook geen enkele aanleiding om aan te nemen dat het haar erg lastig zal worden gemaakt.
0: Ja, en gezien het lage tempo kunnen we toch nog even inzoomen op Cannavaro. 1 keer kampioen geworden trouwens als trainer in China bij Guangzhou. Maar het was heel verrassend dat hij werd aangesteld als bondscoach. De Oezbeken begonnen de kwalificatiereeks met Srečko Katanec, de Sloveen, de oudspeler van Sampdoria bijvoorbeeld. Die moest wegens gezondheidsproblemen stoppen. Daarna opgevolgd door Timur Kapatse. Die heeft jarenlang bij de bond gewerkt, ook met jeugdteams. En Kapatse deed het uitstekend. Met vlag en wimpel kwalificatie voor dit WK. En tot verrassing van vele, vele, vele volgers werd hij opzij gezet. Ten faveur van Cannavaro, die zoals jij net al schetste, Arno, eigenlijk een heel magere staat van dienst heeft. Maar ja, als voetballer wereldkampioen geworden. Als voetballer natuurlijk ook Champions League gewonnen. Grote speler altijd geweest. Maar ja, of Cannavaro nou degene is die Oezbekistan verder kan brengen. Verder dan Kapatse. Dat is toch echt wel de grote vraag. Maar goed, ze hebben daar besloten. Dus is Cannavaro nu de baas. Ik kan het allemaal rustig vertellen. Omdat het allemaal in wandeltempo gaat. Bal bij Nederland, bij Van Dijk in de middencirkel. Frenkie de Jong komt hem halen. Gaat nu wat versnellen. Bal aan de voet. Geeft hem aan Van der Ven. Nee, aan Gakpo. Wil combineren met Van der Ven. Maar dat mislukt. En dan gaat de bal via Frenkie de Jong over de zijlijn. Blijft er nog een speler van Oezbekistan geblesseerd liggen. Dat is Abosbek Fayzulayev. Heeft pijn, wordt daar boven op de voet geraakt. Ook door de Jong bij die poging om de bal weg te spelen. En als ik naar de gezichten kijk van de spelers van het Nederlands elftal. Ja, ik heb niet de indruk dat ze er ongelooflijk veel zin in hebben.
1: Nee, je ziet wel pareltjes al. Zweetdruppels op het gezicht van Frenkie de Jong. Dus het zal toch ook in New York best wel warm zijn op dit moment. Nu weer aan de bal. De jongen is de paas natuurlijk altijd goed naar Malen. Malen geeft die bal ook goed mee. Summerfield is weg. Summerfield heeft die bal iets te diep. De keeper komt eruit, zeggen. En dan is die bal daar weggeschoten. En gaat hij over de zijlijn. Ja, gaat over de zijlijn. Was een mogelijkheid voor Nederland met goede paas op Summerfield. Die snel genoeg is. Maar Yusupov, de keeper, nu in de goal, die houdt die bal daar weg. En dus komt Nederland niet op 1-0. Maar dat scheelt niet heel erg veel. Tweede kans voor Oranje in deze wedstrijd in New York tussen Nederland en Oezbekistan. Die oefenwedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal. Verder niet heel veel gebeurt. Nederland op 0-0. We zullen verder moeten afwachten wat er hier gaat gebeuren. Maar straks komen we terug. 0-0. Nederland-Oezbekistan.
2: NPO Radio 1. 9 uur. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
3: En zometeen gaan we natuurlijk verder met die laatste oefening in land tussen Nederland en Oezbekistan. Mocht er gescoord worden, dan hoor je dat meteen.
4: Maar nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kamp.
5: Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Lihanna. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Lihanna. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Gisteren liepen duizenden mensen een stille tocht voor Lihanna. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels tot meer en complexere zaken gaan leiden. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
6: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
5: De Raad voor de Rechtsbijstand ziet dat ruim een kwart van de asieladvocaten de komende tijd wil stoppen met hun werk. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit hun gezamenlijke straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig dat de twee landen wilden ontwikkelen was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na 9 jaar voorbereiding, vele miljarden euro's en meerdere keren uitstel is er toch geen overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het toestel. Stopzetten van het project wordt gezien als een politieke tegenslag voor Frankrijk en Duitsland, omdat het een symbool moest zijn voor Europese militaire samenwerking. Mini World Rotterdam is failliet. Dat schrijft de directie van het overdekte miniatuurmuseum aan leveranciers. Het museum had al langer financieel moeilijk. De Rotterdamse attractie begon in 2007 als Rails Mini World, waarbij de nadruk lag op modelspoorbanen. Later kwamen daar bekende Rotterdamse gebouwen bij, zoals bijvoorbeeld de Kuip van Feyenoord en Hotel New York. De verwachting is dat het faillissement eind deze maand wordt uitgesproken door de rechtbank, maar de deuren van Mini World zijn nu al gesloten. Blijft over het weer. In de loop van de avond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en ook kans op onweer. En dan wordt het rond de 17 graden.
7: NPO Radio 1. EO NOS.
2: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
3: En het speelt terug naar dat trainingspartijtje in New York. Nederland, Oezbekistan, Arno Vermeulen en Jeroen Guter.
0: 0-0 de stand. 12 minuten gespeeld. Het had 1-0 voor Nederland moeten staan na een goede aanval over de linkerkant. Voorzet Cody Gakpo. Die werd weggestuurd door Van de Ven. Voorzet op maat. En daar kwam Malen aanlopen. Maar hij raakte de bal half. Als er hier de volgende kans komt voor Nederland. Nu, nee, ook geen goal. Als Dumfries voorzet en Reinders overkomt. Ja, ze ontstaan er toch wel uitgespeelde mogelijkheden. Na een heel aarzelend, misschien wel korzelig begin van deze wedstrijd. Malen had dus moeten scoren. En hier had het ook kunnen gebeuren voor Reinders. Bal misschien net iets te veel achter de middenvelder. Maar toch bereikt door Dumfries. En zo zien we wel toch wat interessant werk van het Nederlands elftal. Arno.
1: Ja, omdat het een lastige tegenstander is. Compact staat, veel mensen achterin. Dat zijn allemaal die clichés die we vaak vertellen over voetbal. Maar dat is gewoon zo. Dat is eenmaal de basis van het voetbal van dit Oezbekistan. Als je daar dan toch een paar keer zo makkelijk doorheen combineert. Malen die goal 100% moet maken. Maar daarvoor wel een goede bal aan Summerville geeft, die er bijna door is. Nu weer de kracht van Dumfries, die altijd de achterlijn voldoende haalt. Die trouwens echt achterin niet te vinden is. We zien nu dat beeld weer. Hij helemaal als rechtsbuiten. Summerville die over het veld eigenlijk zwerft. Wat de bedoeling is ook van dit oranje team. En dan staan er drie verdedigers die het achterin gewoon samen kunnen redden. Van Dijk, Van Hekken en Van de Ven. En dat is voldoende. En er komt soms ook nog Frenkie de Jong erbij om de bal dus te halen in de opbouw. Tactisch is er allemaal weinig op aan te merken op wat Koeman hier heeft neergezet. En het leidt in ieder geval tot een paar mogelijkheden. Aan de andere kant hebben we eigenlijk nog niets weggegeven met nu Verbrugge. Verbrugge, Van Hekken die heel veel in de opbouw komt. Weer Van Hekken, rustig met met de bal aan de voet. De blonde centrale verdediger van Nederland. Die natuurlijk ook een bijzondere loopbaan heeft. In de versnelling gekomen sinds hij in Engeland zit. En eigenlijk in Oranje over het algemeen toch wel een goede indruk heeft achtergelaten. Met zijn verdedigende kwaliteit. Maar ook wel met zijn opbouw. Nu aan de linkerkant Gakpo. Die komt er niet voorbij. Geeft die bal terug. Fayezulayev was zijn directe tegenstander. Klein, maar wel een snelle, wendbare speler. Dus is Nederland weer even aan het zoeken. Nu weer bij Van Hekken. Van Hekken naar Van Dijk. Die sober ingetogen speelt. Nu de lange bal geeft. Die niet aankomt. Die niet al te best is. Makkelijk weggekopt daar in de verdediging. Van Oezbekistan, dat zou kunnen counteren via de linkerkant. Urenov, maar die komt niet bij die bal. Dumfries is sneller en geeft hem weer mee aan Van Hekken.
0: Van Hekken kijkt even om zich heen. De Jong komt de bal ophalen. Blijft staan, ziet een man in zijn rug. Dus tikt hij hem terug naar Van Hekken. Die een stukje gaat lopen en hem dan aan Van Dijk geeft. Niemand in de buurt bij Virgil van Dijk. Maar die besluit de paas naar voren uit te stellen. Gaat het weer terug naar Van Hekken. En zo schuift Nederland langzaam maar zeker over de middenlijn heen. Weet Van Hekken Gravenberg te bereiken. Eén mannetje voorbij. Wordt dan daarna tegen de enkels getrapt. En zodoende krijgt Nederland een vrije trap te nemen. Kwartier gespeeld in New York. Kansen dus gezien. En hier misschien de volgende. Als Gakpo er langs komt aan de linkerkant. Voorzet wat diep. Kan de bal nog worden gecontroleerd door Dumfries? Antwoord is nee. Wel kan Dumfries de bal binnenhouden voordat hij over de zijlijn gaat. Want zo diep was die voorzet. En dan gaat Nederland opnieuw zoeken achterin met Van Dijk en Van Hekken. En is het altijd Frenkie de Jong die er als derde speler bij komt. Paas door de linies heen naar Gravenberg. Maar die kan de bal niet controleren. Gaat het uiteindelijk weer terug. Oezbekistan kan geen vuist maken. Nederland domineert, heeft de bal en is op zoek naar gaten achterin. In die vijfmans verdediging.
1: Ja, 3-4 kansen is eigenlijk voldoende in zo'n eerste kwartier. Als we dat tegen Japan doen, dan tekenen we ervoor. Maar dan wel in de hoop dat er dan minimaal 1 ook in het doel gaat verdwijnen. Dat is nu niet gebeurd. Maar het spel zit de aanknopingspunten in. Achterin nu Oezbekistan met de bal terug naar die keeper Yusupov. Nederland jaagt. Nederland probeert vast te zetten. Daardoor komt er een onnauwkeurige lange bal die Van de Ven oppikt. En meegeeft aan Frenkie de Jong, die altijd gaat lopen met de bal. Twee man meelokt. Dan geeft hij hem aan Dumfries. Die is er niet heel blij mee. Moet dan de buitenbaan nemen. Maar ook zijn tegenstander is snel genoeg. Dat betekent dat hij daar de balverlies leidt. Maar ook de voorbereiding van Frenkie de Jong was in dit geval niet geniaal. Alles wat Frenkie de Jong doet, altijd geniaal is, kan één keer een keer misgaan. En nu Gravenberg. Gravenberg altijd met die rust in zijn spel. Met nonchalante, dat zit aan hem. Dat kleeft aan hem in de kan niet anders. Maar alles wat hij doet is natuurlijk over het algemeen ook nauwkeurig en goed. Hij weer terug naar Van Hekken. Gravenberg zou weer kunnen tussen twee tegenstanders in. Draait weg, geeft hem mee naar Van de Ven. Niemand in de buurt, dus Van de Ven kan pasen. Speelt naar Gakpo. Gakpo heeft wel 3 blauwe om zich heen. Dat wordt ingewikkeld. Komt dan ook met een moeilijke bal over Rijnders heen. Oezbekistan kan counteren. Fase dat Nederland zichzelf een beetje vastzet, vastloopt. En in ieder geval niet echt tot een aanval komt.
0: 14 wedstrijden op rij was Nederland ongeslagen tot die nederlaag tegen Algerije. Eén die pijn doet, maar een wedstrijd waarin met name in de eerste helft wel veel kansen werden uitgespeeld. En we hadden het net over de mogelijkheid van Malen. Zo kreeg hij natuurlijk ook een paar tegen de Algerijnen. En dat was ook wel het belangrijkste kritiekpunt na afloop. Het is mooi dat hij er staat, maar het is ook wel lekker als hij hier een keer een bal inschiet. Zoals hij zoveel heeft gedaan dit seizoen bij AS Roma in het half jaar dat hij in Italië heeft gespeeld, werd overgenomen. Uiteindelijk definitief overgenomen van Aston Villa, waar hij zijn draai nooit echt heeft weten te vinden. Nu moet Nederland oppassen bij een uitbraak van Oezbekistan. Maar er is gevlacht voor buitenspel. Maar Malen had zichzelf een enorme dienst kunnen bewijzen als hij een minuut of 5 geleden had gescoord na dat goede werk van Cody Gakpo. Een scorende spits, ja, dat is waar enorme behoefte aan is bij het Nederlands elftal. We hebben natuurlijk Memphis Depay, maar we kennen het verhaal. Depay lang geblesseerd geweest en misschien toch ook niet meer de speler die hij ooit was.
1: Nee, zeker niet. Als je hem zag sprinten in de tweede helft, je ziet Malen, ziet bij Malen alles er beter uit, behalve het maken van de doelpunten. Het kan ook niet zijn dat het heel anders is in Italië als in Oranje, want hij wordt goed aangespeeld. Hij krijgt gewoon echt serieus goede kansen. Maar we weten uit de cijfers, die zijn genadeloos, dat hij als basisspeler gewoon vele malen minder goals heeft gemaakt dan als invaller. Terwijl hij juist gewoon basisspeler nu kan zijn, moet zijn. Dat ligt voor hem open op dit WK om dat te doen. 1 doelpunt minimaal moet hij vandaag echt maken om de discussie niet weer zuurstof te geven. Of hij of Memphis nu in de spits moet bij Oranje. Hij moet dat gewoon killen in dit duel. En dat had hij eigenlijk al kunnen doen. Nederland moet nu even terugverdedigen. Omdat Oezbekistan daar dreigt te counteren. Dat gebeurt keurig met Gravenberg die de bal over de zijlijn speelt. Ook hij is natuurlijk een vaste waarde in het Nederlands elftal geworden. Zal dat op dit WK normaal gesproken ook zijn. Er zijn ook niet heel veel vraagtekens. Wat ook goed nieuws is voor Nederland. Dat nu de bal verovert. Geen overtreding. Werd even aan gedacht. Maar dat is niet zo. Reinders met een hakje. Summerfield die er vandoor gaat. Dan de bal niet goed aanspeelt. Kan nog steeds. Want de bal blijft een beetje tussen wat spelers van Oezbekistan in liggen. Die dan vervolgens ook niet goed uitverdedigen. Maar ook Oranje was dus niet secuur genoeg in deze aanval. Maar voortdurend zijn de mensen aanspeelbaar. En vooral Summerfield zoekt de uitstekende positie steeds tussen die blauwe spelers daar. Een meter of 10, 12 van het doelgebied. Vindt hij voldoende ruimte om eventueel gevaarlijk te kunnen zijn. En Dumfries staat dan als rechtsbuiten. Daar is eigenlijk nog steeds niets mis mee. Nu Frenkie de Jong, die speelt terug naar Van Dijk. Maar ook Van Dijk op de helft van Oezbekistan. Nu met een paas, die is ook van Summerfield. Geeft hem mee met Dumfries, maar die heeft daar moeite mee. Bal kwam een beetje hoog aangespeeld. Dumfries de techniek laat hem even in de steek. Maar zijn karakter zorgt er wel voor dat Nederland weer in balbezit komt. Verover de bal kunnen we beginnen aan de volgende aanval. Zou iets spritsie gemogen misschien?
0: Ja, nou misschien nu
1: Nederlands
0: bij...
1: Te
0: ja, nou dat snappen we wel. Arno Reinders aangespeeld door Van de Ven. Balletje weer even terug. Mickey van de Ven halverwege de helft van Oezbekistan. Geeft aan Frenkie de Jong. Frenkie de Jong naar Ryan Gravenberg. Draait weg. Probeert het maar eens van afstand. Bal wat op de buitenkant van de vreef geraakt. En eindigt dan op het grote kussen. Waar normaal gesproken de polstok hoogspringers op landen. Ja, en als de bal even weg is, dan worden regelmatig plaatjes van de ambiance, de sfeer gemaakt. We zagen een breed geschouderde politieagent.
1: Persoonlijke bewaking van Ronald Koeman.
0: Ja, van de NYPD, die daar naast de bank staat van het Nederlands elftal. We zien ook politieauto's aan de overkant, net buiten het stadion, de omgeving in de gaten houden. Niet dat er sprake is van dreiging, maar goed, je kunt de zaak maar beter een beetje voor zijn. Op dit eiland dat tussen de Harlem en de East River zich bevindt. Nederland weer aan de bal, zoals eigenlijk bij voortduring. Oezbekistan maakt voorlopig niet echt de indruk dat het veel potten gaat breken tijdens dit WK. Goeie paas. Vervolgens van Reinders. Net iets te hard voor Gakpo. Maar steeds weet Nederland wel spelers tussen de linies vrij te krijgen. En dat is hoopgevend. Nu zit Frenkie de Jong even naast. En kan Oezbekistan uitbreken met Fayzulayev. Maar de paas van de getrukte rechtsbuiten is niet goed. Eindigt ruim achter die spits. Shomurodov. Dat is de aanvoerder en de vedette van dit team. Hij is nog niet in stelling gebracht. En dat is vanuit Nederlands perspectief goed nieuws.
1: Ja, is wel een van de meest opvallende spelers. Hè? Die 22, Fayzulayev, die net die paas gewoon dom 10 meter achter de man geeft. Maar wel zich veel met het spel bemoeit in het aanvallend opzicht. Maar ook wel wat ballen veroverd. Hij is misschien wel een van de beste tot nu toe namens Oezbekistan. Dat verder niet veel in de melk te brokkelen heeft. Zeker niet in aanvallend opzicht. Gravenberg slingert zich daar weer langs die spelers. Zorgt ervoor dat hij de bal niet verliest. Nederland met Van der Ven. Je moet ook zuinig zijn. Anders moet je voortdurend terugrennen. Zoals hier Van der Ven wel met een matige paas. Maar de bal is alweer in bezit van het oranje-wit van Nederland. Met Frenkie de Jong. Frenkie de Jong kapt en draait. Geeft hem dan een paar meter naar links. Van der Ven, we zitten wel op de helft van Oezbekistan. Maar nog niet al te ver. Van Dijk schuift dan ook wel mee. Gebeurt vaak dat heel Oranje, behalve Verbrugge, daar op de helft van de vijand staat. Terwijl de bal nu naar de linkerkant gaat, komt hij even bij Gakpo. Heeft er niet veel zin in. Geeft hem naar Frenkie de Jong. Het wordt nu echt walking voetbal. Spelers staan bijna stil. Frenkie de Jong wandelt echt ook over dat veld. Is wel aanspeelbaar. Hoe gaat het nu? Nu naar Malen. Malen legt hem aardig neer. Laat hem kaatsen. Laat hem terugvallen eigenlijk op Dumfries. Dumfries naar de rechterkant. Is dat Summerfield? Ja, dat moet bijna wel. Summerfield. Die gaat dribbelen. Toch fijn als je er één hebt die echt dribbelt. Voorzet is hard. Maar komt wel in de handen van de doelman Yusupov. Daar kon niemand van Nederland bij.
0: Ja, wordt altijd gezegd, Depay is handig om als aanspeelpunt te hebben. Laat zich ook vaak ver terugzakken. Maar Malen kan het ook, hè. Dat zagen we hier gebeuren. En heeft dan ook de snelheid om dan onmiddellijk weer die diepte te zoeken. Wordt nu uiteindelijk niet bereikt door Summerfield. Maar dat zijn toch allemaal wel dingetjes waar Ronald Koeman waarschijnlijk ook tevreden over zal zijn. Want het zijn namelijk contouren in het spel. Die moeten zich allemaal nog ontwikkelen. Moet allemaal beter worden. En als we naar de bank kijken zien we een heleboel spelers nu opstaan om te beginnen aan warming-up. Nee, drinkpauze inderdaad. We zitten halverwege de eerste helft. Ja, dat gaan we natuurlijk ook krijgen straks in Amerika, Arno. Die cooling breaks van 3 minuten waarbij iedereen even op het gemak zich kan verfrissen. En waarbij dan ook reclames kunnen worden uitgezonden door de verschillende televisiestations. Ja, dat is inherent aan de situatie. Voetballen in zo'n commercieel land, dan krijg je dat.
1: Ja. Ja, nee, ja, het is goed verkocht, drinkpauzes. En ja, als je dan toch helemaal het spel stil ligt, wat in voetbal natuurlijk niet helemaal normaal is, ja, dan kun je ook wat commercials wegstarten. Dan kun je geld verdienen. Terwijl Ruud van Nistelrooy trouwens wel weer bij Oranje is, zie ik zojuist. Hij was even weg bij het Nederlands elftal of vloog later in verband met wat privéomstandigheden. Maar is er nu ook bij. Dus ook de staf van Nederland is helemaal compleet rondom deze wedstrijd. Drinken, ach, zo raar is het niet. Er is ook nog weer gewaarschuwd door mensen die er verstand van hebben dat het best wel gevaarlijk kan worden op dit wereldkampioenschap met die hitte om soms te voetballen, maar ook voor de fans die buiten een stadion zijn en die nu gelukkig wel water mogen meenemen. Dat mocht eerst niet, is nu opgelost. Je mag je eigen drinkbeker onder bepaalde voorwaarden meenemen.
4: Ja, geeft ons de gelegenheid, terwijl daar gedronken wordt, om even met Robert Maaskant te praten over dat eerste deel van die eerste helft. Robert, ja, wat vond je ervan?
8: Ja, het is dan een beetje typisch vriendschappelijk voetbal. Wat eigenlijk niet meer zou moeten mogen. Ja, Nederlands elftal heeft gecreëerd. Is niet scherp geweest in de afwerking. Somerville die een goede steekbal kreeg, daarmee vandoor gaan, ging. De voorzet van Gakpo op Malen had een doelpunt moeten zijn zelfs. Ja. Kan je discussiëren of hij die bal niet net iets te hard geeft voor Malen.
4: Maar dat zeggen we vaker laat bij Malen. Van dat
8: ja,
4: dat
8: hij kwam ook niet helemaal uit met
4: zijn
8: passen.
4: Ook.
8: En dan zie je dat het niet van nature een afmaker is. En de laatste bal, die aanval die ze creëren, dat vond ik. Ik denk dat de grote kans voor het Nederlands elftal is. Op het moment dat Frenkie de Jong naar de linkerzijde van het veld trekt, op een meter of 25 van de goal af, dan met een diagonale paas over de laatste lijn bij de tegenstander Dumfries in stelling kan brengen. En die zou hem breed kunnen leggen of zelf in kunnen koppen. Ik denk dat we daar meer goals gaan zien.
4: Ja, hij kwam nu voor de voeten van Reinders. Ging net niet erin.
8: Nee, het was net niet scherp genoeg allemaal.
3: We zien nu wat we ook tijdens het WK veel gaan zien. Namelijk een cooling break. Waarin dan niet alleen gedronken wordt, maar ook de coach meteen nog even wat aanwijzing kan geven. Zou je dat graag hebben als coach? Nog een soort.
8: Nou, dit gaat wel heel veel invloed hebben. Omdat je, als je een sterkere ploeg bent, dan kan iedere tegenstander zich daarna nog weer in gaan stellen op je. Mm-hmm. Dus het heeft echt wel degelijk tactisch effect ook.
3: Meer dan dat je vanaf de zijkant nog kan bijschrijven.
8: Ja, zeker. Want je krijgt die ploeg helemaal bij elkaar, waarin je ook concreter dingen kan bespreken. Ja, nu is er natuurlijk niemand in het stadion, maar normaal gesproken zitten er 60.000, 70.000 mensen. Ja. Dan kan jij, als je aan de andere kant van het veld staat, toch heel moeilijk je spelers bereiken. Dus dit gaat invloed hebben. En
3: in het voordeel van de zwakkere teams, denk jij?
8: Ja, die kunnen makkelijk zich ergens op in gaan stellen. Maar volgens mij gaan we weer beginnen.
4: Ja, het drinken zit erop, dus gaat de bal weer rollen bij Arno en Jeroen.
0: Ja, dat gaat door middel van een ingooi vanaf de linkerkant op de eigen helft. Mickey van der Ven kijkt om zich heen. Is iedereen klaar? Ja, iedereen is klaar. Krijgen we nog een signaal. Waar kan die bal naartoe? Niemand vrij. Dan naar Frenkie de Jong, zoals dat zo vaak gaat. Die maakt dan een loopactie richting het eigen doel. Wordt de bal in zijn loop gegooid en kan hij onmiddellijk doorvoetballen, zoals dat nu ook gebeurd is. Via Van Hekken terug naar de Jong, naar Van Dijk. En dan komen we uit bij Van der Ven, dus weer via de linkerkant. Nederland meest actief geweest via die linkerflank. We hebben eigenlijk nog maar heel weinig gezien van het tweetal Dumfries en Somerville. Somerville kan nu misschien worden weggestoken door Reinders. Nee, die probeert het zelf van afstand. Niet onaardig dat schot na een aanval over flink wat schijven. Tijani Reinders van een metertje of 25 waagt het er maar eens op. Mikt dan een meter of anderhalf, maar wel hard naast dat doel. Dat wordt bewaakt door Utkir Yusupov. Weer een mogelijkheid voor Oranje. Al was het misschien interessanter geweest om die bal even in de diepte mee te geven aan Somerville. Want die lag op snelheid.
1: Ik vind het wel fijn als Reinders dat doet in het shirt van het Nederlands elftal. Want de andere middenvelders doen het natuurlijk niet. We zagen Gravenberg met een afzwaaier. 1 goal en 26 interlands. Frenkie de Jong 2 in 65 interlands. We moeten het daar niet van hebben. Reinders maakte er 7 in 31 interlands. En hier ja, misschien brutaal geschoten. Maar het kon wel. En hij heeft een prima schot. Dus laat hij het af en toe maar proberen. In plaats van je hebt gelijk hoor, er lag ruimte. Maar het breien. Oranje, wat we ook van Oranje wel kennen, kun je op deze manier toch wel onderbreken. Hij is een wat opportunistische middenvelder. Die kunnen we op dit middenveld eigenlijk wel prima gebruiken. In het kader van de totaal nutteloze statistieken nog even deze.
0: Daar hou ik van.
1: Ja, we hebben een Italiaanse trainer bij de tegenstander. Cannavaro, al een paar keer genoemd. We hebben de afgelopen 2 jaar met het Nederlands elftal 6 keer tegen een Italiaanse coach gespeeld. Maar niet 1 keer tegen Italië. Het was tegen Turkije met Vincenzo Montella. Tegen Hongarije 2 keer met Marco Rossi. En 2 keer tegen Malta. Daar was de coach Emilio De Leo. Dus dat kan gebeuren. Blijkbaar doen Italiaanse coaches het goed internationaal. Dat kun je van de Nederlandse trainers de laatste paar jaar wat minder zeggen. Gravenberg wordt daar hard aan het shut gepakt. En daarna meteen een omarming met Shukurov, zijn tegenstander. Dat is ook echt wel inderdaad vriendschappelijk voetbal. Normaal heb je gewoon de pest in dat iemand je zo vervelend vasthoudt. En vervolgens geven ze elkaar meteen een gebaar. Zo van, ja joh, laat me zitten. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben ook maar ingehuurd om het jou lastig te maken. Ja, dat hoort bij deze wedstrijd waar Dumfries aan de bal is en een goede paas geeft.
0: Op Somerville. Somerville is al langzaam wat geraakt. En dat zou een penalty moeten zijn. Als het geen buitenspel was. Eerst kijk ik naar Crescencio Somerville. Want die ligt daar roerloos achter de lijn. Gaat nu weer bewegen. Heeft heel veel pijn. Ja, daar moet je toch ook niet aan denken. Dat uitgerekend in zo'n oefenwedstrijd nog een ernstige blessure ontstaat. Hij reageerde adequaat op die paas van Denzel Dumfries. Lag op volle snelheid en werd meegenomen door de verdediger van Oezbekistan. Hij staat gelukkig inmiddels weer. En dan denk ik dat de scheidsrechter heeft gewezen naar de stip. Geen sprake van buitenspel. En ja, dit is een 100% strafschop.
1: Ja,
0: hij is er met ballen al langs en wordt dan gevloerd door Jahangir Urozov. Een penalty voor het Nederlands elftal kort na die cooling break. En van 11 meter gaat uiteraard Cody Gakpo aanleggen.
1: Gakpo die daar afmeet. Dat is de beste penalty nemer die we zo ongeveer hebben in het shirt van Nederlands elftal. We hopen nog steeds niet dat het op penalties uitloopt op dit wereldkampioenschap. Maar ja, statistisch gezien kan het bijna niet anders. Dus dan moeten we wel een keer de mazzel hebben dat we erheen komen. Yusupov is de keeper. En Gakpo voor nummer 20. Hij heeft 50 interlands nu gespeeld. En die bal gaat onder de doelman door. Maar gaat er wel in. Die raakt hem. Maar die bal kaatst via zijn lichaam toch in het doel. Het is ternauwernood, maar het is wel 1-0 voor Nederland tegen Oezbekistan. Door inderdaad geen 100%, maar een 1000% penalty. We zien Somerville hier. Het is pas, als je hem bij Virgil van Dijk ziet, zie je pas goed hoe klein eigenlijk Somerville is. Die nou, nog niet helemaal fit wegloopt, maar laten we echt hopen dat dat niet... Je kan je been breken werkelijk hoor, met die tackle. Daar kun je evengoed nog wel een kaart bij trekken, omdat het gewoon uitermate gevaarlijk spel is om een tegenstander te blesseren. En dat gebeurt dus niet. En die penalty gaat erin. Maar dat was redelijk mazzel. Want de keeper pakt hem daar wel bijna. Schiet hij hem nou slecht in? Nou ja, eigenlijk wel ja. En de rechterhand van de doelman raakt die bal. Had er voor hetzelfde geld eigenlijk wel helemaal kunnen keren. Nederland op 1-0. Somerville willen hem een dolgraag bijhouden. Maar ook, klinkt gek, omdat de enige wisselspeler die we nog mogen laten overkomen, of reservespeler beter gezegd, is Ian Maatsen. Niet dat dat een slechte voetballer is, maar totaal niet voor die positie. Dat blijf ik nog steeds een beetje gek vinden, dat Maatsen bij ons op de lijst stond om eventueel ingevlogen te worden, terwijl we eigenlijk op die plek heel veel keuzes hebben. Dus dan zou je echt werkelijk aan die kant geamputeerd worden bij het Nederlands elftal. Rechts voorin heb je bijna eigenlijk geen opties meer. Maar het ziet er goed uit. Somerville lijkt hersteld, kan verder. En zal vooral moeten zorgen dat hij helemaal heel blijft.
0: Ja, bovendien laat hij hier zien waarom hij door Koeman niet alleen bij de selectie is gehaald, maar toch ook onmiddellijk voor de tweede achtereenvolgende wedstrijd de basisplaats heeft gekregen. Hij voegt echt toe op die positie. Met zijn snelheid, met zijn doelgerichtheid. En hier toch ook weer adequaat gereageerd op die paas van Dumfries die aan de harde kant was. Maar als je over zoveel snelheid beschikt, ja, dan kun je er ook iets mee. Nu Oezbekistan een keer op de achterlijn van Julaev met de voorzet. Maar die schept hem zo in de handen van Verbrugge. Die eigenlijk nog helemaal niets heeft hoeven doen behalve af en toe zijn bal vangen of in de voeten aangespeeld krijgen. Nu rolt hij hem in de voeten van Hekken. En dan kan Nederland weer gaan aanvallen. Een heel matige strafschop trouwens van Gakpo. Dat had totaal anders kunnen aflopen. En dan heb je helemaal een rotgevoel in zo'n eerste helft tegen Oezbekistan, waarin je al de nodige kansen hebt gecreëerd. Maar goed, omdat hij zo slecht was ingeschoten, dook de keeper er uiteindelijk overheen. En staat het toch 1-0 voor Oranje in New York. In het Icaan Stadion op Randall's Island. Een troosteloze ambiance. Maar al met al is het toch alweer een interessante exercitie.
1: Was de zesde benutte penalty van Gakpo in het Nederlands elftal. Waarmee hij hoog op de lijstjes staat. En vier van zijn laatste vijf oranje goals kwamen sowieso van de stip. Die tellen dus wel mee. Maar het zou toch ook wel fijn zijn als Gakpo, die dat toch ook kan, wel weer eens een velddoelpunt maakt voor het Nederlands elftal. Of wacht hij daar misschien op dan zondag als Nederland tegen Japan gaat voetballen. Dat zou zomaar kunnen. We hebben een vrije trap te pakken. Die gaat Tijani Reinders nemen. Gebaard die Alissa Pennington. Die scheidsrechter die het echt allemaal goed onder controle heeft. Die prima fluit. Uitstekend overal op tijd ook op de plekken is waar ze moet zijn. Kortom, uitstekende scheidsrechter. Nu Reinders dan. Reinders, wat doet hij met die vrije trap? Schiet hij tegen de eerste beste tegenstander van Oezbekistan aan, waardoor er een soort van counter kan komen. Een overtreding van Nederland nodig is om dat te voorkomen. Dat doet Reinders dan wel zelf. Maar wel een ongelooflijk slechte vrije trap daar. Terwijl iedereen voor de bal stond, schiet hij hem gewoon tegen de eerste beste tegenstander aan. Dat betekent nu een vrije trap voor Oezbekistan. Nederland plooit terug 10 minuten in de eerste helft. We staan voor. En als je alles met 1-0 wint, dan word je uiteindelijk op dit wereldkampioenschap, hoe vaak je ook moet spelen, toch gewoon wereldkampioen.
0: Ja, 7 keer 1-0.
1: Ja.
0: Zouden we het daarvoor doen?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Je mag toch iets meer verwachten, toch?
1: Nee hoor, ik vind het helemaal prima. Waar kunnen we de handtekening zetten?
0: Oh jee. Nou ja, goed. Voorlopig is 1-0 de tussenstand tegen Oezbekistan. Dat al één keer eerder oefende in Noord-Amerika. Tegen Canada, 2-0 nederlaag. Ja, als je deze ploeg ziet voetballen, dan vraag je je toch af, hoe zit het met die andere zwakke broeders? Zijn de verschillen zo groot tussen de top en de landen die er nu zomaar aan zijn toegevoegd? Nou ja, zomaar. Ze hebben zich natuurlijk wel moeten kwalificeren. Maar toch, met 48 teams krijg je wel grote niveauverschillen. En dat zie je eigenlijk al terug in deze oefenwedstrijd, waarin Oezbekistan gewoon geen partij is, ondanks het feit dat Nederland totaal niet voluit gaat. Maar de Oezbeken hebben nog niet één mogelijkheid gecreëerd. Lopen de hele tijd achter de feiten aan. Ik denk dat ze misschien één of twee keer de bal langer dan 20 seconden in bezit hebben gehad. Het is echt heel matig, Arno.
1: Nee, dat klopt. Heb je helemaal gelijk in. We zeiden het, een goede kwalificatie. Tweede achter Iran. Iran is toch echt wel een land dat ook op wereldniveau wel heeft laten zien dat ze heel aardig kunnen voetballen daar. Ze eindigden boven Qatar. Qatar dat 4 jaar geleden geen indruk maakte op het WK. In eigen land 3 nederlagen leed. Maar er nu wel weer bij is met een groot deel van dezelfde ploeg als 4 jaar geleden. Ja, Azië heeft geen ploegen dus aangeleverd waar we op voorhand in het toernooi heel erg bang voor moeten zijn. En je mag ook aannemen dat de meeste in de groepsfase niet zullen overleven. Hoewel het gekke systeem met 3 ploegen die doorgaan, kunnen doorgaan. Ja, kan je een keer met 1 uitschieter al snel je plaatsen voor de knock-outfase. Nederland nu met Verbrugge. Die probeert daar goed in te pasen. Lukt maar net. Maar er wordt wel goed geanticipeerd door de tegenstander van Oranje. Maar dan toch weer balwinst van Nederland. Crescencio Summerfield werd weer van achteren getackled. Was gevaarlijk, maar blijft op de been. Wel, de bal wordt daar weggepookt. Dat betekent dat Oezbekistan even balbezit heeft, maar weer snel kwijt is. Vajzulayev die probeert daar nog vast te pakken. Maar Gakpo is nu er echt vandoor. Met Malen nu aan de flank. Is hij dan toch meer comfortabel dan in de spits. 2 mensen bij zich. Loopt dus terug. En kiest dan weer positie. Ongetwijfeld wel in de buurt van de 16 meter. Nederland blijft ongelooflijk makkelijk in balbezit. En als ze hem kwijt zijn, dan duurt het echt niet lang. Niet langer dan een paar seconden voordat hij weer terug is. Dat is natuurlijk wel heel goed voor Nederland. Dat is belangrijk. De kwaliteit ligt niet hoog van de tegenstander. Maar het is in het huidige voetbal wel een enorm winstpunt als je de bal weer snel kan veroveren. Scheidsrechter heeft iets gezien. Ik eigenlijk niet, maar maakt niet uit. Vrije trap voor Nederland. Koeman meldt zich ook bij de zijlijn. Ook aan zijn gezicht is het te zien dat het best wel warm is in New York.
0: Gaat via de linkerkant. Wordt geprobeerd om Reinders aan te spelen, maar die paas is onzuiver. De bal loopt over de achterlijn en zodoende mag Oezbekistan een doeltrap gaan nemen. We hebben nog 7 minuten te gaan in deze eerste helft, waarin Nederland dus met 1-0 voor staat door die benutte penalty van Cody Gakpo een minuut of 7 geleden. Het uitverdedigen van Oezbekistan. Nu wordt er een overtreding gezien van Oranje. Komt er een vrije trap voor Oezbekistan. Nog altijd op de eigen helft. Een meter of 15 van de middenlijn. Dus plooit Nederland nu wat terug. En gaan er wat meer in het blauw richting het doel van Bart Verbrugge. Maar gaat de bal voorlopig nog achteruit. Voorzichtig weer die opbouw van Oezbekistan. Dat nu door de eerste linie van Oranje heen probeert te spelen. Dat gebeurt met een dieptepaas. Blijft de vlag omhoog, dan zou er misschien iets kunnen gebeuren. Maar Dumfries grijpt in en zorgt ervoor dat Vajzulayev helemaal niet aan de bal komt. Die bal die loopt over de achterlijn. En zodoende mag Nederland een doeltrap gaan nemen. Gaat Verbrugge zich daarmee belasten. Het was geen buitenspel, omdat Frenkie de Jong daar achter zijn laatste verdedigers liep. Ja, dat is natuurlijk wel wat er gaat gebeuren als je speelt tegen een team in deze tactiek met vijf man achterin op gezette tijden. Dat de middenvelder die erbij komt, in dit geval de Jong, goed blijft kijken naar wat die twee centrale verdedigers doen. Dan moet je niet achter gaan staan op dit soort momenten, want dan heb je buitenspel op.
1: Ja, in het kader van de niet zo nutteloze feitjes. Denzel Dumfries, 61% van de wedstrijden met hem in het veld, wint het Nederlands elftal. Als hij niet op het veld staat, wint Nederland maar 36% van de wedstrijden. Dus je kunt ook zeggen dat al als je de cijfers alleen al erbij pakt, Dumfries in het Nederlands elftal zo ongeveer onmisbaar is. Nou, Algerije was weer 0-0, won Nederland niet. Nu 0-1. Staan we met 1-0, ja 0-1 eigenlijk. Nu staan we dan voor tegen Oezbekistan met hem wel op het veld, hoewel hij nog niet een ongelooflijk stempel heeft kunnen drukken. Wel weer daar als rechterspits heel diep, bijna bij de cornervlag staat, maar Frenkie de Jong in balbezit naar de paas van Van Dijk, die kort was. Nu Nederland door de as weg. Summerfield wordt vastgepakt, maar gaat toch weer door. Summerfield is zo handig, zo klein, schiet dan. Dan schiet hij wel tegen iemand aan in de 16 meter. Maar er gebeurt wel weer wat als die kleine Crescencio Summerfield zich met het voetbal van Nederland bemoeit. En dat doet hij rondom de 16 meter, waar hij ook in die kleine ruimte zo ongelooflijk handig is, snel is en ook trouwens het doel gewoon zoekt. Nou, die discussie is naar vandaag, misschien naar één helft. Oeh, terwijl we daar moeten uitkijken. Serieuze overtreding van Van Hek op een doorgebroken tegenstander. Maar het is niet meer dan een vrije trap. Dat is dan mazzel. Moest even aan een kleine noodrem trekken, omdat Urunov daar weg is. Maakt meteen het gebaar. Niets aan de hand. Nou, het was niet zo dat er niets aan de hand was. Terwijl we ook kijken naar die slow-mo van Summerfield tegen die best wel stevige en grote Oezbeken, is hij gewoon niet te vinden. Hij is altijd weg als ze hem willen aanpakken. En als ze hem pakken is de penalty. Summerfield heeft zijn plek zo ongeveer wel te pakken, denk ik. Zeker voor de wedstrijd tegen Japan. En dan zijn bijna alle vraagtekens in Nederland zelf al daar wel. Ja, malen misschien. Nog niet helemaal.
0: Nou, ik kan me niet voorstellen dat Koeman bedenkt om met Depay te gaan spelen als hier de bal wordt ingeleverd. Zou gevaarlijk kunnen worden. En dan nog een schot, maar dat wordt geblokt. Even leek daar wat ruimte te ontstaan voor Shomurodov. Als de bal heel onhandig wordt ingeleverd. Nu tegen aanval van Nederland zelf al. Maar die paas richting Gakpo die levert niets op. De bal kan worden opgepakt door Yusupov. Voor de eerste keer dus wat dreiging van Oezbekistan. Maar dat heeft Nederland aan zichzelf te wijten. Het komt in ieder geval daarna niet in de problemen. Dus blijft het nog altijd 1-0. En zitten we inmiddels in de slotfase van deze eerste helft. 43e minuut met Oezbekistan aan de bal. Heb jij nog een paar leuke feitjes, Arno?
1: Want, wordt het weer tijd?
0: Ja, dat is toch.
1: Deze is niet onaardig. Daniel Malen scoorde slechts één keer met een van zijn laatste 16 schoten in Oranje als basisspeler. Mm. Terwijl de Roma-aanvaller met 4 van zijn laatste 9 schoten als invaller trefzeker was. Om maar weer te onderstrepen dat hij in Oranje tot nu toe altijd meer waarde heeft gehad als invaller dan als basisspeler. En dat kan je dus zien in die statistieken. De statistiek van die schoten die is toch wel zeer opvallend. Dat hij als invaller blijkbaar voorkomen zonder druk dat makkelijker doet en doeltreffender doet. Maar we wisten het wel, maar het is absoluut terug te vinden in dit soort statistieken. Nu een paas in de diepte, is dat geen buitenspel, maar ook niet te halen. Ja, hij is wel te halen, maar er komt er dan nog een bal voor de goal. Ja, die komt er ook nog, maar dan moet Gravenberg terug spurten. Dat doet hij uitstekend om daar een gat in de verdediging even op te vullen waar Van Dijk niet stond. Die had andere dingen te doen. Dat betekent dat Oezbekistan echt nu een soort mini-offensief zo heeft. Vlak op het einde van die eerste helft. Maar er glijdt iemand weg. Dan kan Nederland nu met veel mensen vandoor. Nou, Malen naar Summerfield. Summerfield kan hij hem teruggeven. Dribbelt even. Doet hij best aardig. Geeft hij hem dan mee aan Gakpo. Die kan altijd met de rest schieten. Geeft hem aan Summerfield. Die struikelt bijna. Malen moeilijke hoek. Kapt. En dan is het weer een been wat weggetikt wordt. Ja. Geeft ze nog een penalty. Nee. Nou, dat durft ze toch niet aan. Alyssa Pennington laat doorspelen. Nou, ik weet het niet. Het leek erop alsof Malen die wel even al een beetje uit balans was door notabene Kuzanov, de man van City. De beste en bekendste speler, zeker verdediger van dit elftal. Even werd aangetikt, nou ja, misschien te licht voor de penalty. Counter van Nederland die net niet uit de verf kwam.
0: Ja, en het was toch weer een kans voor Malen. We hebben het net over die statistieken. Had hem er ook gewoon in kunnen schieten misschien, hè? Hij wordt dan in die actie geraakt, zo lijkt het, van afstand. Scheidsrechter aarzelt, fluit uiteindelijk niet. Vindt twee strafschoppen in een klein kwartiertje misschien te veel van het goede. Maar ja, je kunt er ook twee in twee minuten geven natuurlijk. Als het gewoon twee overtredingen zijn. Er is geen VAR, dus het is doorvoetballen. En hier komt Oezbekistan nu met wat ruimte. Bal naar de linkerkant, voorzet, richting die spits. Maar Shukurov slaagt er niet in om Shomurodov te bereiken. En zodoende komt Nederland daar weer weg. We gaan wel eventjes kijken naar wat daar gebeurde. Malen loopt mopperend over het veld. En dan zien we hier nog eens wat daar gebeurt. Ja, zijn been wordt gewoon meegenomen door Kuzanov. En hier had die scheidsrechter gewoon voor moeten fluiten. Ja. Hij zit midden in zijn actie, kapt de tegenstander uit. Tegenstander glijdt en neemt dat been dan mee. Ja, en dan kan Malen niets meer doen. Gaat hij onderuit en had Nederland een tweede strafschop moeten krijgen. Het blijft bij één penalty. Ja. En daardoor 1-0 en een hoekschop nu nog voor Oezbekistan in de laatste seconde van deze eerste helft.
1: Ja, is eigenlijk is ook gewoon pech voor Malen. Want anders dan staalt dat ook wel op hem af. Nu gaat dat weer niet door. Het is gewoon een pechvogel. En die bal die wordt daar weggekopt door Mickey van der Ven. Nederland heeft lengte achterin. Is handig op een wereldkampioenschap met Van Dijk, Dumfries, Van der Ven. Dat zijn uitstekende koppers. Gravenberg heeft in ieder geval wel lengte. Gakpo, we hebben wel eens slechtere tijd gehad, maar daar komt Oezbekistan heel goed weg. Nederland had inderdaad zijn tweede penalty moeten hebben. Ja, je kunt zeggen, het is wat ongelukkig misschien, maar hij wordt echt op zijn linkerbeen geraakt, terwijl hij nog in de actie is. En dan moet de bal gewoon op de stip. Is niet gebeurd. Komt nu dus een situatie voor Oezbekistan om in de eerste minuut van de extra tijd, want we gaan 3 minuten extra spelen, via deze hoekschop van Fayzulayev wat te doen. Gaat hem voorgeven met zijn rechterbeen. Verbrugge ziet daar wel veel mensen vlak voor zijn neus komt die bal. En dan wordt hij weggekopt over de eigen achterlijn. Door, was dat Gakpo? Ja, dat zou zomaar kunnen. Was inderdaad Cody Gakpo. Komt er een nieuwe corner. Dan lijkt het net alsof Nederland met zijn rug tegen de muur staat. Tegen Oezbekistan. Maar daar is dan ook weer geen sprake van. Pas nu het bijna afgelopen is, komen de voormalige spelers uit de Sovjet-Unie. Dat is alweer enige tijd geleden. Komen een beetje uit die verdediging weg. Hij is nu genomen. Fayzulayev speelt hem eigenlijk terug naar Shukurov. Trekt hem daar voor de goal langs. Komt dan nog wel in balbezit van de captain. Nog verder. Blijft nog steeds bezetting in de 16 meter. Voorzet is niet goed. Wordt weggekopt door Dumfries. Maar weer niet bij een Nederlandse speler. Dat is lastig. Komt hij nu van de linkerkant. Achterlijn gehaald. Nee, niet gehaald. Geen tempo in die aanval van Oezbekistan. Van Nizrulayev. Een speler die ook in eigen competitie uitkomt. Wel een speler die normaal gesproken veel assists geeft. Maar hier even niet. Nu de bal over de achterlijn. Nederland krijgt een doeltrap.
0: Ja, een doeltrap. En die gaat Verbrugge nemen. Doet hij kort op Virgil van Dijk. En zo gaan we de laatste minuut van deze eerste helft in bal meegegeven aan Frenkie de Jong. Die gaat er nog eens mee lopen. Wacht tot er wat spelers zijn kant op komen. Kan hem dan meegeven aan Mickey van der Ven aan de linkerkant. Deze aanval dus van Oranje. Gakpo naar binnen toe. Terug naar de Jong. Even de armen zo gespreid. Waar kan die bal naartoe? Geen mensen in de diepte vrij. Dus terug naar Van Dijk. Van Dijk naar Van Hekken. En dan in wandeltempo probeert Nederland er nog een keer doorheen te komen. Somerville in de voeten aangespeeld. Draait zich los. En heeft dan in ieder geval mensen voor zich in het vizier. Maar kan de bal niet kwijt. Geeft het dan weer aan Frenkie de Jong. Die draait en hem in de voeten van Van Hekken geeft. En zo tikt die tijd weg. En komen we heel dicht bij het rustsignaal terecht. Van Dijk krijgt de bal van de Jong. Kijkt eventjes en denkt nou het is gezegend. We spelen de tijd vol en dan zal het allemaal wel. Het rustsignaal zal zo dadelijk gaan komen. Wij gaan met een 1-0 voorsprong de kleedkamer opzoeken. En dat is nu het geval. Want daar lijkt me het rustsignaal te komen van Alyssa Pennington. Of heeft ze iets gezien? Nee, inderdaad. Het is het rustsignaal. Nederland zoekt de kleedkamer op. Gaat even verkoeling opzoeken. Met een 1-0 voorsprong naar de benutte penalty van Cody Gakpo. In de 32e minuut.
7: NPO Radio 1.
3: En dat betekent dat Jeroen van Kam is aangeschoven voor het NOS Journaal.
5: In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Lianna. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Lianna. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit hun gezamenlijke straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig dat de twee landen wilden ontwikkelen was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na 9 jaar voorbereiding, vele miljarden euro's en meerdere keren uitstel is er toch geen overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het toestel. Israëlse premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen zouden stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoongesprek tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. En de Somalische scheidsrechter is de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd op het vliegveld van Miami. 3 dagen voor het begin van het WK voetbal. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht.
9: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
11: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
12: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Ster.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
19: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
21: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Langs de lijn en omsteken.
4: Het is rust bij de oefenwedstrijd tussen Nederland en Oezbekistan. Oranje leidt met 1-0. Robert Maaskant heeft met ons meegekeken. Robert, ja, wat ging er eigenlijk allemaal goed bij Oranje?
8: Nou, dat vind ik een leuke insteek inderdaad. Laten we beginnen met de diepte die ze creëren door lopende mensen te hebben. Summerville is dat natuurlijk. Gakpo gaat een aantal keren goed diep. Malen heeft wat loopacties. Waardoor tegen een hele matige ploeg. Ja. Zodra Oezbekistan maar ietsje hoger op het veld komt te staan, dan weet Nederland in ieder geval direct die lijn te breken met lopende mensen. En dat wordt later, zeker in dat toernooi, op het moment dat je ook op de counter kan spelen, wordt dat wel heel belangrijk.
4: Ja, het leidt uiteindelijk tot een voorsprong. Laten we even horen hoe die tot stand kwam.
1: Yusupov is de keeper en Gakpo over nummer 20.
8: Maar hele matige ploeg. Ja. Zodra Oezbekistan maar ietsje hoger op het veld komt te staan, dan weet Nederland in ieder geval direct die lijn te breken met lopende mensen. En dat wordt later, zeker in dat toernooi, op het moment dat je ook op de counter kan spelen, wordt dat wel heel belangrijk.
4: Ja, het leidt uiteindelijk tot een voorsprong. Laten we even horen hoe die tot stand kwam.
1: Yusupov is de keeper en Gakpo nummer 20. Hij heeft 50 interlands.

0: was het eigenlijk feilloos hoe die hem benutte?
1: Nee, absoluut niet. Nee, het enige wat hij wel goed deed, en dat blijkt uit alle onderzoeken, is dat op het moment dat je hard laag in de hoek schiet, de beste kans hebt dat hij erin gaat.
2: Echt beter dan hoog en in de hoek.
1: Ja.
2: Grappig.
1: Ja, dat heeft ook weer met reactietijd te maken en dat soort zaken van een keeper. Maar dat is de beste manier. En hij schoot hem wel hard laag in, over zijn standbeen heen. Dus dat is dan wel niet weer het de beste manier om te doen. Maar hij heeft gewoon mazzel, want de keeper van Oezbekistan, die had hem gewoon moeten hebben eigenlijk.
0: Moeten we even teruggaan naar het moment wat eraan vooraf ging. De overtreding op Somerville. Je houdt je hart toch vast, hè, als je dan ziet hoe die geraakt wordt in die tackle.
1: Het was echt een serieuze tackle. Wel weer een goede loopactie. Die bal van Dumfries die tussendoor speelt. Hè, tussen de linksback en de linker centrale verdediger. Waardoor Somerville wegsprint en daar in actie kan komen. Dat deed hij echt heel goed. Ja, en die tackle, die was wel een waanzinnige.
0: Oh joh, joh, dat had een kaartje niet misstaan.
1: Nou ja, het is dat het een strafschop is. Want ik denk als je deze terug gaat kijken op de enkel, en dat gebeurt je ergens op het middenveld, dat hij zelfs rood had kunnen krijgen.
2: Ja, en dat kan natuurlijk dan ook bij de strafschop. Of dan is het gewoon ernstig gemeen spel.
1: Ja, maar Arno vindt dit een uitstekende scheidsrechter. Dus ik heb daar geen klagen over.
2: Nee. Nou is het zo dat jij ook zegt in Nederland zelf, dat zie je ook echt. Die hebben echt een enorme reactiesnelheid. Die zijn ontzettend snel vanuit de verdediging bij de goal. Is dat dan ook een soort trendbreuk met hoe Nederland heel lang gespeeld heeft? Minder vanuit balbezit, meer op reactievoetbal?
1: Nee, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want ze hebben vandaag 85% balbezit in het hele elftal. Dus, en dat is dan nog inclusief de doeltrappen die Oezbekistan neemt. Uh-huh. Dat gaat dan ook nog bij die tijd dat ze de bal hebben.
2: Ja.
1: Dus nee, Nederland is gewoon absoluut dominant in alle facetten van het spel. Zowel in balbezit als bij balverlies. Ze hebben hem heel
2: snel misschien meer waar ze op hopen. Dat ze denken, nou, misschien kunnen we in dit toernooi juist wel groeien door meer uit die reactie te spelen, ook omdat we die snelheid hebben.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk. Er worden veel goals gemaakt uit omschakeling. En op het moment dat je de bal kan veroveren, hoe hoger je de bal kan veroveren, hoe sneller je natuurlijk weer bij de goal bent.
2: Ja.
1: En daar zal Nederland zeker op anticiperen. Nou hebben wij niet een typisch elftal van agressieve balafpakkers. Hè? Ook niet op het middenveld.
2: Nee.
1: We hebben meer jongens die dat tactisch bekijken en daar vandaan hun duel spelen. Frenkie de Jong is daar een meester in. Onderschept heel veel ballen, maar vaak niet uit de duels. Dat leest hij het spel. En op het moment dat erin gespeeld wordt, dan grijpt hij in. En dan is ook direct vaak de eerste bal vooruit. Maar ja, nogmaals, waar ik blij van word, is dat we met Gakpo Somerville aan de zijkanten in ieder geval diepte in ons spel hebben. En Malen wil ook naar de goal toe. Dus we krijgen lopende mensen. Ja, die moet je kunnen vinden met je passing.
0: Hoe vind jij dat Somerville zich profileert in dat elftal? Want ja, hij debuteerde eigenlijk tegen Algerije. Hè?
1: Ja, moeiteloos. Echt moeiteloos. Ik vind het echt knap dat een jongen die er zo weinig bij geweest is, dat hij zo makkelijk geaccepteerd wordt door iedereen. En iedereen vindt het lekker op het moment dat je snelheid hebt aan die kant en een actie. Dan pas je ook wel snel in dat team. En dat zie je ook met de samenwerking met Dumfries natuurlijk. Hè, die het lekker vindt om die hele rechterkant op te stomen. Die krijgt er ook de ruimte voor. Dus ja, hij past daar perfect in.
0: Het lijkt ook wel alsof hij iets onbevangens in die ploeg brengt. Hè? Een beetje frivol.
1: Ja, het is... hoe noemen psychologen dat ook eens altijd? Beginnersgeest.
2: Oh ja.
1: Beginnersgeest is het gevoel dat of je op het schoolpleintje staat te spelen. Oh. En dat brengt hij terug in het Nederlands elftal. Niet te veel tactische keurslijven om zich heen. Maar gewoon lekker voetballen. Nou, vandaag spelen we natuurlijk op een highschool veldje. Dus dan is het ook wel leuk om dat te laten zien.
2: Ja. Nou weten we dat er zo meteen nog een wedstrijd gespeeld gaat worden met de reserves. Wat
1: ja, die
2: gaat
1: doen we
2: dat
1: toch ook nog?
0: Ja, integraal.
1: Ja.
2: We hebben je aangemeld bij het oog. maar de wedstrijd wordt ook niet voor het publiek zichtbaar. Journalisten moeten het allemaal uit. Maar wat gaat dat betekenen voor het wisselbeleid van Koeman? Want die heeft zo meteen ook nog 11 fitte wissels nodig.
1: Ja, dus zal die... hij heeft er 25 bij zich, toch?
2: Ja.
1: Dus hij kan wel wat wisselen. Naar 24.
2: Ja, want Timber doet mee. Timber, dus je kunt dan nog drie wissels.
1: En daar zitten nog twee keepers bij. Dus ja, er zal inderdaad heel weinig gewisseld worden. Misschien 1 of 2 vandaag in deze wedstrijd. En dan zal de rest gewoon moeten spelen.
0: Maar dat is het grote contrast natuurlijk met wat we gezien hebben in die wedstrijd tegen Algerije. Kan je dan uiteindelijk meer met een wedstrijd als deze, die je eigenlijk benadert als een echte wedstrijd?
1: Maar goed, de startopstellingen waren natuurlijk bijna eveneens. Ik zie trouwens uit mijn ooghoek, zie ik nu eventjes Edgar Davids en Nigel de Jong. Als die schoenen bij zich hebben, zouden die ook nog in kunnen vallen natuurlijk.
2: Ja, even handtekeningen uitdelen.
1: Met hun fitheid. Nee, maar wat mij een klein beetje verbaast is, en ik snap de reden hoor. Ze willen acclimatiseren, daarom zijn ze naar New York toe gegaan. Daar zit natuurlijk ook wat commerciële gedachten achter. Hè, om even het Nederlands elftal op Times Square neer te zetten met foto's, et cetera, et cetera. Allemaal goed voor de commercie. Maar je zou bijna denken, als je zo'n vriendschappelijke wedstrijd toch gaat spelen, spelen dan al lekker in de stadions waar je naartoe moet. Dan ben je daar alvast aan gewend en ben je helemaal geacclimatiseerd.
2: Ja.
1: Dus dat verrast me wel.
2: De tweede helft begint over...

0: The Rembrandts and I'll be there for you.
1: De ploegen komen langzaamaan weer op het veld. Robert, jij zei, er moet wel gewisseld gaan worden. Ook met het oog op die wedstrijd van de reserves. Hè?
2: Simpelweg, als ik even naar de lijst kijk. Je gaat daar natuurlijk weer met 11 nieuwe mensen spelen. Dan blijft er sowieso één keeper over, die niet gaat spelen. Maar we hebben ook nog met Weghorst, die we hebben lopen. We hebben Brobby lopen. Ja. Als je maar met één diepe spits speelt, dan gaat het al niet werken. Dus er zal ergens met die spitsen ook gewisseld moeten worden. En zo heb je ook met een aantal middenvelders. Depay hebben we nog daar. Ja. Dus ja, ik denk dat hij wel een van de voorhoedenspelers er in de tweede helft ergens uit gaat halen.
0: Denk je dat hij nog een andere spits wil zien dan Donjel Malen?
2: Ik denk dat Koeman niemand meer hoeft te zien.
0: Nee?
2: Die heeft zijn opstelling wel bepaald. En die weet wel wat iedereen kan. Ik denk dat het puur over fitheid gaat.
0: Fitheid, ja. Omdat je gewoon op moet trainen naar het eindtoernooi.
2: Ja, en dat zal hij met Depay ook doen. Hè? Van hij weet wel wat hij aan hem heeft, hij weet wat hij kan. En dan is het namens de medische staf een klein beetje. En de bewegingswetenschappers die erbij zijn. Hoeveel minuten moet hij nou spelen en welke belasting kan hij aan?
3: Ja, en ze hebben natuurlijk ook nog een marge om te zeggen van, nou ja, als hij tegen Japan niet kan spelen, dan maar verderop in de groepsfase.
2: Het gaat erover dat hij in principe over 2 of 3 weken pas fit is. Want dan gaat het...
3: Als een knock-outfase.
2: Ja, dan gaat het
0: maar daar wilde hij met Timber niet op wachten. Want die is vandaag naar huis.
2: Nee, maar dan zal, dan zal die blessure dus ernstiger zijn. En een Lies-blessure zal het heel moeilijk om in te schatten.
0: Omdat dat...
2: Ja, dat is gewoon een lastige blessure. Ja. Dat, ik denk dat ze een echo gemaakt zullen hebben. Als daar een scheurtje in zit, dan is dat niet zomaar even opgelost.
1: Ja. Ploegen staan weer op het veld. Ploegen staan weer opgesteld. Dus we gaan ons opmaken voor de tweede helft met Arno en Jeroen.
4: Heeft er aanvulling nog wel op wat Koeman zei. Die zei gewoon, ik wil achterdedigers hebben, punt. En dat kan met Timber niet. Dus hij wacht daar gewoon niet op. Ja, omdat hij nu geen achterdedigers tot zijn beschikking heeft. En die wil die per se hebben. En vandaar dat hij dus die wisseling gaat doorvoeren. Terwijl de aftrap van die tweede helft er wel is. Bij ons in ieder geval het beeld de hik heeft. Dus het is te hopen dat iemand een paar seconden dan... hoe gaat het ook weer?
5: Adem inhouden.
4: Dan ben je van de hik af.
5: Ja, of op je kop gaan staan.
4: Oké, nou, één van die twee. Als jij dat aan doet, dan ga ik door mijn commentaar geven. En is misschien het probleem opgelost bij ons.
5: Ik sta hier al 30 jaar op mijn koppen bij de NOS.
4: Nou, Frenkie de Jong aan de bal. Ja, het is toch lastig om die bal ook te controleren als hij steeds bij je wegspringt, omhoog en omlaag. Maar het lukt hem wel. Nederland wat de bal nu weer terugspeelt naar Van Dijk. Van Dijk naar Van Hekken. Het blijft nog steeds ontzettend hikken. Er is een atmosferische storing, hoorde ik. Of gewoon een kabeltje los, maakt allemaal niet uit. Maar ik krijg er nu wel ontzettende hoofdpijn in ieder geval van. Terwijl Gravenberch aan de bal is. Gravenberch, die dat altijd op een manier doet dat je denkt, voetbal is eigenlijk heel simpel. Bij hem lijkt het op z'n alles simpels. Met nu aan de linkerkant Nederland in balbezit. Daar gaat Gakpo. Gakpo tussen twee man door. Laat zich dan vallen in de 16. Krijgt de vrije trap op de rand van de 16 van Alyssa Pennington. Terwijl de Oezbeken het daar totaal niet mee eens zijn. Shukurov die nog even wijst. Er is iets gebeurd in deze aanval. Daarvoor al. Nou, ik heb niks gezien. Ik heb alleen maar Gakpo gezien. Die daar door twee man wordt gestuit. Het knietje van een van de verdedigers is dat van Oezbekistan, van Zaviev. En dat betekent dat er inderdaad een vrije trap komt. Een halve meter buiten de 16 op de punt voor ons aan de overkant met veel mensen in de 16 meter. En Gakpo daar wel degelijk even last van heeft van zijn hoofd. Ja, als je echt een pijntje hebt, kun je er vandaag maar beter afgaan. Trouwens, qua wissels, je kunt ook in die wedstrijden van 35 minuten straks natuurlijk nog wisselen als het nodig is.
6: Vrije trap laag genomen. Was niet al te best. Van Reinders. En dan moet Nederland achter de bal aan. Die wordt uiteindelijk gearresteerd door Frenkie de Jong. Nu de bal onder de voet. In de middencirkel kijkt even om zich heen. Veel mensen voor zich. Eén iemand naast zich. En dat is Gravenberch. Die wordt aangespeeld. Geeft hem terug aan de Jong. De Jong dan naar Van Dijk. Oezbekistan heeft zich weer opgesteld. Dus is het zoeken naar ruimte. Maar Nederland is in de eerste helft best wel een aantal keren ingeslaagd om goed die vrije man tussen de linies te vinden. Dat was heel regelmatig Somerville die daar wel een neusje voor heeft. Ook Gakpo natuurlijk iemand die dat goed in het arsenaal heeft. Maar nu gaat het via de zijkant met Somerville die naar binnen loopt. En zo plooit Oezbekistan weer mee. Is er weinig ruimte. Ligt het baltempo laag. Maar is er ook weinig ruimte om echt iets te doen. Dus geduldig rondspelen. Kijken of er ergens een gaatje ontstaat. Of misschien met een individuele actie. Dit is goed gespeeld. Van de Ven met de voorzet stond buitenspel toen hij werd aangespeeld. Voorzet was niet geweldig. Terugleggen richting Gakpo. Maar toch was het een moedige poging van Oranje om daar doorheen te lopen. Terwijl nu ons beeld wegvalt. Dus die atmosferische storing is van die aard dat de beelden niet echt lekker meer over de oceaan waaien. Gelukkig is het van korte duur, want we hebben weer contact met het stadion in New York, waar Nederland op 19 juli hoopt terug te keren, dan als finalist. Maar of het zover gaat komen, ik weet het niet.
4: Ja, voor de duidelijkheid niet in dit stadion, Jeroen, hè?
6: Net niet.
4: En het beeld doet het weer goed. Ik denk dat ze hetzelfde hebben gedaan als wat ik altijd thuis doe. Gewoon even de sticker eruit en dan opnieuw weer aansluiten en dan kijken of het beter gaat. En dat gaat het nu wel met Yusupov, die even wacht tot er iemand naartoe gaat. Dat is Daniel Malen. En dan pakt die keeper de bal snel op. Altijd zo'n oud treiterspelletje in het voetbal. En dan gaat Yusupov zo die bal daar uittrappen. Doet hij ook op de helft van Nederland. We spelen nu 4 minuten in die tweede helft. Nederland op 1-0. De eerste helft is nog niet echt serieus begonnen. Het is een koude start van die tweede helft. We hopen op een paar spectaculaire momenten in die tweede helft. En vooral meer doelpunten voor Oranje. De stand nu tussen Nederland en Oezbekistan is 1-0.
7: NPO Radio 1. 10 uur.
8: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
1: Zometeen het restant van Nederland tegen Oezbekistan.
0: Mocht daar gescoord worden, dan hoor je dat meteen op NPO Radio 1. Ook in het NOS-journaal. Met Jeroen van Kamp.
9: De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Lihanna. Haar lichaam werd vorige week in een graansilo gevonden. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot de veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
10: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Lihanna, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
9: Gisteren liepen duizenden mensen stille tocht voor Lihanna. De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelen gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Swols.
11: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
9: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de stroomstoring draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. Geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werken de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. Op mijn ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat gedaan heeft is nog onduidelijk. Het OM verdenkt haar van moord en poging tot moord. Het weer nog tot besluit. In de loop van de avond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag vallen er stevige buien, is er veel wind en ook kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden.
7: NPO Radio 1. EO NOS.
8: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
1: De tweede helft van de oefeninterland tussen Nederland en Oezbekistan in volle gang. 1-0 de voorsprong voor Oranje. Arno en Jeroen.
6: Ja, het is er aan de hand met Bart Verbrugge. Die is hard in botsing gekomen met een tegenstander. En die ligt, ik zou bijna zeggen, te peren op het veld. Voelt aan de ribbenkast, voelt aan de heup, voelt aan allerlei lichaamsdelen. Dat is echt een klapper geweest. En daar moeten we toch niet aan denken dat er iets met de eerste keeper van Oranje gebeurt. Hij plukt de bal en komt dan heel ongelukkig terecht. Ziet er eigenlijk helemaal niet zo ongelooflijk ernstig uit. Maar ja, een ongeluk zit in een klein hoekje. Dus is het nu even bibberen voor Ronald Koeman en zijn technische staf. Want het zal toch niet waar zijn dat na het wegvallen van Jurriën Timber er opnieuw een streep door een belangrijk international gaat. Verbrugge wordt nu op de been geholpen en het lijkt allemaal mee te vallen. Nou, gelukkig maar. Maar toch nog eventjes de situatie aankijken.
4: Ja, als je een beetje pech hebt bij Summerfield en Verbrugge kwijt in één wedstrijd, dan vraag je je af of je sowieso nog moet oefenen. Zou ik die tweede wedstrijd maar cancelen van 35 minuten voordat we nog extra spelers moeten laten invliegen. Trouwens, die zijn er niet meer. Die zijn straks gewoon op. Verbrugge staat wel weer. Het was ongelukkig. Een van de Nederlandse spelers duwt een Oezbeek tegen de keeper aan. Die daardoor inderdaad in de lucht in de problemen komt en weet dat hij een moeilijke landing tegemoet gaat. Die nu nog een beetje hinkepinkt. Die de bal loslaat ook op het moment dat hij valt. Dat doet een keeper niet snel. Dus dan ben je wel degelijk geraakt. Maar het zijn wel ongelukken. Ze zijn er veel. Brazilië is rechtsback. Notabene met de mooie naam Wesley al kwijt. Die is er niet bij. Terwijl Nederland nu doorgaat. Maar het schot in het centrum daarvan. Gakpo over het doel gaat. Wel een vlot lopende aanval. En zo lees je bij elk land bijna wel een speler die uiteindelijk toch op het laatste moment moet afzeggen door fysieke problemen. Nederland met een goede aanval. Malen. Reinders loopt dan buitenspel. Dus gaat die bal naar Gakpo, die hem hard schiet. Maar wel hard over de goal. Maar weer komen we wel goed door het centrum op. Door het hart van de verdediging van de Oezbeek. En is het wel weer een serieuze kans. En als je kijkt, je zei die stand van Canada 2-0 tegen de Oezbeken. Canada is een land dat je toch wat minder moet aanslaan dan Oranje. Maar zeker niet een hele slechte ploeg is. Dan had Nederland met een beetje geluk nu wel op een landje of 3-4 al voor kunnen staan. Terwijl we pas in de 10e minuut van de tweede helft zitten. Als je die lijst van kansen even opschrijft. Dan zagen die kopstoot nog van Virgil van Dijk. Dat is in het nieuws. Die hebben we nog niet verteld. Was ook weer een goede bal die van Reinders bij Van Dijk komt. En die kopte hem prachtig in. En die draaide net naast de paal. Waardoor die stand van 1-0 niet representatief is voor de verhoudingen die we zien op het veld.
6: Een vrije trap nu voor Oezbekistan na een lichte overtreding van Ryan Gravenberg. De Oezbeken doen het rustig aan met het nemen van die vrije trap. Er staan al wat spelers van Oranje langs de kant van het veld. Misschien dat Koeman toch al wat gaat wisselen zo dadelijk tijdens deze eerste wedstrijd. Ja, en terecht dat je zegt van wat moeten we nog met die tweede wedstrijd. 2 keer 35 minuten, dat is dan afgesproken. Geen officiële wedstrijd, maar toch nog weer extra belasting voor spelers die dat misschien helemaal niet kunnen gebruiken. Verbrugge heeft nog altijd wel een beetje last hoor van die val. Staat daar wat te rekken en te doen met dat lichaam. Terwijl de bal helemaal aan de andere kant is op de helft van Oezbekistan. Nu er even af. Van Hekken jaagt er achteraan. Speelt hem terug naar Verbrugge. En toch ook strompelend speelt hij die bal dan in de voeten van Frenkie de Jong. Hij is nog altijd niet helemaal okselfris. De eerste keeper van het Nederlands elftal. 23 jaar pas van Brighton en Hove Albion. Maar al 28 wedstrijden op doel gestaan. Dit is zijn 29e interland. Dat zegt wel iets over hoe goed hij is. Niet alleen in de ogen van Koeman. Het is gewoon de beste keeper van Nederland. En je moet er toch niet aan denken dat hij een blessure heeft opgelopen. Waar hij de komende dagen in de aanloop naar de wedstrijd tegen Japan last van gaat hebben. Of nog erger. Dat zullen we straks gaan zien. Als het echt heel erg was, dan zou hij wel van de kant naar de kant zijn gehaald. Maar toch, de wijze waarop hij zich nu voortbeweegt over het veld. Dat bevalt me niet.
4: Nee, ik denk dat er wat wervels toch van plaats zijn gewisseld in het lichaam. En dat is over het algemeen natuurlijk wel recht te breien. Als je na afloop bent, de fysiotherapeuten kunnen daar echt wel wat tijd in stoppen nog daar in New York. Maar nu heeft hij nog wel last. Ik denk niet dat Koeman van plan is om hem af te halen. Of hij moet echt een signaal krijgen dat het helemaal niet meer gaat. Ik denk dat hij hoopt dat de pijn wat zakt. En dat ze daarna met inderdaad wat massage hier en daar meer op de been kunnen krijgen voor Japan. Robin Roefs liep even warm, de tweede keeper van het Nederlands elftal. Maar ik heb niet gezien dat hij echt serieus nu aanstalten maakt om in de wedstrijd te komen. Dus laten we het nog maar even aannemen dat Verbrugge het kan voortzetten. Met Nederland nu aan de bal. Weer met Van Hekken naar de linkerkant. Lastige bal naar Gakpo die hem daar niet kan binnenhouden. Daar komt er wel altijd zo'n een duimpje nog van goed gedaan. Ja, het is niet zo goed gedaan, want die paas was te hard. Maar het is wel uitermate vriendelijk. Maar...
6: Je moet elkaar altijd positief coachen.
4: Oh, okay. Ik had dat duimpje gewoon dit keer maar een keer naar beneden gelaten. Maar oké, okay. Maakt niet uit. Koesbeke dus aan de linkerkant goed weggedraaid, dat wel. Bij diezelfde Van Hekken, die moet in de achtervolging. Maar dan loopt Vajzulayev, die naam hebben we echt veruit het meeste genoemd. Niet omdat hij de makkelijkste is. Loopt die bal daar gewoon over de zijlijn. Nederland dan weer met Dumfries. Dumfries gaat terug naar Verbrugge. Oogt het al wat soepeler? Nee, het is een beetje mijn stijl. Waarin hij die bal nu daar wegschiet. Gewoon stijf in de rug. En Van Dijk, die brengt de bal nu wat verder op. Zoekt ook meteen de diepte. Heeft hij al een paar keer gedaan, maar niet goed. Zijn passes komen echt niet aan van Virgil in deze wedstrijd. Verdedigend komt hij niet in een probleem.
6: Ja, het was een paas richting Dumfries. Die we eigenlijk onkarakteristiek weinig in de wedstrijd hebben gezien. Hij stond weliswaar aan de basis van de goal. Met die paas op Somerville die daarna onderuit werd gehaald. De bal op de stip, binnengeschoten door Gakpo. Maar die rechterkant wordt gewoon heel weinig gezocht door Nederlands elftal. Als Oranje aanvalt, dan gaat dat meestal via de linkerflank met Van der Ven en Gakpo. En vaak ook Frenkie de Jong. Maar dat wil niet zeggen dat dat allemaal... niet loopt tussen Dumfries en Somerville. Want op de momenten dat de bal daar wel is, dan zie je echt wel dat die twee elkaar begrijpen. Met name de positionering van Somerville is dan altijd heel belangrijk. Goed naar binnen toe, waardoor de ruimte ontstaat voor Dumfries. Nu niet lekker aangespeeld. Krijgt de bal achter zich, rolt dan over de zijlijn. En dan zien we dat gezicht van Dumfries. Ja, als hij ontevreden is, als hij loopt te mopperen, dan is hij eigenlijk op zijn mooist. Op zijn Denzel Dumfries, zullen we maar zeggen. Nu de camera gericht op Cannavaro, de bondscoach van Oezbekistan. Nou, die heeft voorlopig weinig reden om tevreden te zijn. Want wat zijn ploegen van bakt is ook in de tweede helft nog altijd bijzonder weinig.
4: Het is bijna een uur. Dumfries die ook niet echt een heerlijke wedstrijd speelt. Hij heeft zo'n wedstrijd waar zijn timing af en toe niet klopt. Zijn passes niet zo aankomen. Zijn aannames niet optimaal zijn. Zal hij straks wel gewoon een bal erin koppen. Dat doet hij dan ook wel weer. Maar hij heeft wel eens lekkerder gespeeld. Lijkt niet helemaal nog in zijn ritme te zitten. Terwijl Malen nu verdedigend werk moet doen. En dat prima doet. Kunnen we misschien ook nog gebruiken. Geeft hem dan aan Van Hekken. Trouwens, een goede quizvraag natuurlijk. Of misschien eigenlijk gewoon een beetje. Een beetje waar u weer niets aan heeft. Maar er is een speler in Schotland. Want die is geboren in Dumfries. Ja, kan ook gewoon Denzel Dumfries zal ongetwijfeld Schotse roots hebben. Want dat plaatsje bestaat en levert ook een speler op dit wereldkampioenschap. Nu is het Verbrugge die nog steeds er is. Die meegeeft aan Van Hekken. Van Hekken dan naar Gravenberg. Gravenberg kijkt waar de ruimte ligt. Geeft een paas van een meter of twee naar Frenkie de Jong. Tempo is eruit. Het is geen overrompelende aanval. Gravenberg die ook even wat danst met de heupen zwaait. En dan weer meegeeft aan de Jong. De Jong dan naar Gakpo. Allemaal op het gemakje. Spelers vinden het wel mooi. Er is een uur gespeeld. Ze willen zeker nog wel een goal maken. Het zou je niet gebeuren dat je uiteindelijk nog de overwinningen weggeeft. Die moet je wel... Gewoon meenemen naar Dallas. Want dat zou een slechte zaak zijn als je hier niet met 2-3-0 gaat winnen. Maar ze zijn ook van plan om er wat minder energie nog in te stoppen. En wat meer gewoon uit stilstand te voetballen. Zoals nu gebeurt. We spelen 61 minuten. Nederland dus inderdaad nog steeds, ik denk 85% balbezit. Maar de stand is daar nog steeds wat dunne afspiegeling van met die 1-0.
6: Je hebt wel mijn interesse gewekt, Arno.
4: Want...
6: Wie is die speler dan?
4: Ja, ga ik jou vertellen straks. Ga jij maar door, dan ga ik dat even voor je uitzoeken.
6: Oh, nou, dan kan ik bijna vertellen dat het 2-0 is. Maar het is bijna, want Somerville verschijnt daar plotseling bij de tweede paal. En wordt geweldig bereikt. Een paas van Gakpo. Bal is onderweg heel fraai aangesneden. En dan slaagt Somerville er niet in om hem tussen de palen te krijgen. Komt daar wel op tijd, maar die bal die glijdt een beetje over de schoen heen. En daardoor naast. Maar weer een goed moment van Crescencio Somerville. Zoals we dat al een aantal keer hebben gezien tijdens deze wedstrijd. En ook die wedstrijd tegen Algerije toen hij zijn debuut maakte. En misschien wel drie assists op zijn naam had kunnen zetten als Malen iets scherper was geweest. Nu staat hij zelf aan het einde van deze aanval. En ja, dat had de 2-0 kunnen zijn. Was niet eenvoudig. Maar het had ook nog wel beter gekund. Aan de andere kant komt Oezbekistan er bijna doorheen. Maar wordt er keurig op de bal verdedigd door Mickey van der Ven. Kan Nederland overnemen, maar gebeurt dat onzorgvuldig. Er was ruimte in de omschakeling. Er stonden er flink wat van Oezbekistan voor de bal. Maar uiteindelijk levert Van der Ven in. En zodoende mag Oezbekistan verder met het opbouwen en proberen te creëren van een eerste echte kans in deze wedstrijd.
4: Ja, dat zien we totaal niet. Hè. Het is, als het de hand van Cannavaro is, kun je zeggen dat de discipline er zeker is, maar de creativiteit naar voren niet. Terwijl we nu zien dat Patrick Lodewijks aan Brian Brobbey vertelt wat hij wel en niet moet doen. En dat gaat vooral om standaard situaties, wat zijn taak daar zal zijn. Terwijl Malen er nu ook wel wild in komt en daar langs de bal maait. Vrije trap wordt daar gegeven. Maar Brobbey krijgt de laatste opdracht. Die zal dan toch wel voor Malen ook in het elftal komen. Mag je aannemen dat toch misschien Koeman een andere spits op die plek wil zien. Ja, het is een duel waar twee spelers eigenlijk de bal nauwelijks raken, maar wel elkaar. Malen daar niet zoveel last van heeft. Dat was een schampschot, maar wel een vrije trap komt. Maar het ziet eruit dat hij straks van het veld gaat. En dan gaat hij eraf met toch weer een rotgevoel. Dat kan bijna niet anders. En dat Brian Brobbey zijn kans krijgt om de rest van deze tweede helft te gaan spelen in dit team. En dan Weghorst waarschijnlijk straks in het B-team mag spelen. Nu is daar de vrije trap van de rechterkant van Oranje, van Reinders. Er wordt opgelost daar achterin. Kan Oezbekistan even proberen om wat lucht te krijgen. Dat doen ze ook weer via Vajzulayev. En die geeft die bal keurig mee aan de aanvoerder Shomurodov. Die dan wel ver van de goal is. Moet nu eigenlijk zelf aansluiten. Doet hij niet. Komt er een actie van de rechterkant. En die bal strandt gewoon bij Virgil van Dijk. Het wordt nooit echt spannend. Ook als je twee of drie tegenstanders bij Oranje uitziet breken. Dan weet je eigenlijk wel dat het misgaat. Dat ze de bal niet goed genoeg controleren. De openingen niet zien. Terwijl het niet gaat met Bart Verbrugge. Die ligt nu op het veld. Het zal er niet zo zijn dat hij iets echt van een rib gebroken heeft of zo. Want dan hebben we wel echt een probleem. Koeman met de cap op, met de zonnebril op, loopt daar pijnzend aan de zijkant. Maar het is echt het teken dat Verbrugge hier hulp op het veld krijgt. Dat er verzorging komt. Dus ik denk dat hij dan toch zo wel van het veld zal gaan. Terwijl inderdaad de wissel is. Daniel Malen uit het veld. 2-3. Goede kansen niet in een doelpunt kunnen omzetten. En voor hem kan Brobbey laten zien hoe dat wel moet. Er is een beetje plek die hij aangeeft dat hij daar last van heeft.
6: Het is de hoogte van de heup.
4: Ja, lijkt mij ook. Er wordt nu wel wat aan gedaan. Terwijl we nog even dat moment zien wat eigenlijk nauwelijks een kans was. En hij op dat moment echt een gebaar maakt van nu wordt het te gek. Nu krijg ik te veel last. En dan zou het ook gewoon raadzaam kunnen zijn om het veld te verlaten. En
6: ja, je hebt nog twee keepers op de bank zitten.
4: En je hebt vanaf nu kans tot zondag om hem op zijn minst op te lappen. En het is vandaag maandag. Ja, het is een harde landing. En dat kan zeker op je heup. Een beetje, kan het een flinke bloeduitstorting zijn. Ik denk toch eerlijk gezegd dat het niet zo logisch is dat je daar echt schade van ondervindt, maar wel pijn, terwijl Flekken degene is die nu in het veld gaat komen. Dat doet hij bewust, denk ik, dat hij dan de derde doelman daar.
6: Nee, Flekken is in principe de
4: tweede doelman. En dan Roefs in die andere wedstrijd laat spelen, toch? Ja, zo gaat het gebeuren.
6: Ja, maar dat is ook de hiërarchie volgens mij. Flekken tweede, hoewel Flekken heel vaak een onzekere indruk heeft achtergelaten in het shirt van het Nederlands elftal. Maar ja, nu in de wedstrijd gebracht, omdat er geen risico kan worden genomen met Bart Verbrugge. Die heeft het nog een tijdje aangekeken, een minuut of 4-5. Maar het zag er al heel stroef uit. Een paar keer als hij aan de bal kwam en als hij de bal verderop moest spelen. En nu op het moment dat Oezbekistan doorkomt en die positie moet kiezen in zijn doel. En dat het natuurlijk allemaal iets fermer gaat. Dan voelt hij te weer inschieten en is het nu einde wedstrijd. En heeft Nederland twee keer gewisseld. Brobbey erin als vervanger van Malen. En Flekken dus de nieuwe goalie. Als Nederland er hier uit probeert te komen met Reinders. Die wordt opgehouden. Gele kaart zelfs gegeven aan een van de spelers van Oezbekistan. Die gaat naar Ashurmatov. Gele kaart gegeven door scheidsrechter Alyssa Pennington. Was het zo erg dat daar geel voor moet worden gegeven? Ja, het is het vasthouden van het shirt van Reinders.
12: Terwijl we nog zien hoe Verbrugge naar de kleedkamer loopt. Is het spel inmiddels hervat met die vrije trap. Maar staat Oezbekistan weer in positie. En kan Nederland weer van vooraf aan beginnen met de opbouw. Dat gaat via Van Hekken en Van Dijk. Van Dijk dribbelt het middenveld in. Speelt in op Brobbey. Die zich even uit de punt van de aanval laat zakken. Bal in de voeten van De Jong kaatst. De Jong naar Somerville. Somerville terug naar Frenkie De Jong. Halverwege de helft van Oezbekistan. Wilde even open op Dumfries. Maar er staat een speler van Oezbekistan tussen. Dus loopt hij rustig naar de as van het veld. Naar de linkerkant geeft hij mee aan Van de Ven. Van de Ven met een 1-2 met Gakpo. Het oogt allemaal wat krakkemikkig. Nederland bal kwijt. Nederland bal terug. Omdat het uitverdedigen niet goed is van Oezbekistan. Dus weer is het Frenkie De Jong die iets mag bedenken. Tot een balletje over de breedte naar Gravenberg. Gravenberg weer terug naar Van Dijk. En zo probeert Nederland met combinatiespel ergens een gaatje te vinden of te forceren. Zou nu misschien kunnen met Brobbey, Brobbey, Brobbey! 2-0! Maar er wordt gefloten. Dat zou kunnen betekenen dat er een overtreding is gemaakt. En zo is het inderdaad. Of was het misschien buitenspel? Hij laat zich wel onmiddellijk zien, zeg. Inderdaad, op het moment dat die bal voor de tweede keer zijn kant op komt, staat hij net achter de laatste verdediger. En als de bal er blijft liggen, reageert hij weliswaar bliksemsnel. Schiet hij hem langs de doelman in het doel. Maar is het dus toch buitenspel? Hij laat zich wel zien in die eerste twee minuten dat hij tussen de lijnen staat. Want ja, hij weet het net te vinden. Al is dat dan in buitenspelpositie.
4: Ja, hij is verder dan Malen. Die kreeg de bal niet in het net. Hij dus wel, alleen in buitenspelpositie. Het is weer tijd, 69 minuten. Maar eerst even het antwoord op de vraag, Jeroen Guter. Het is Grant Henley, de nummer 5 van Schotland. Centrale verdediger van Hibernian. Is geboren in Dumfries. Dus dan weet u dat maar. Cooling break is er.
1: De cooling break is er. Dat geeft ons de gelegenheid om eventjes terug te gaan blikken op dit deel van die tweede helft met Robert Maaskant. Robert, ja, het meest opzienbarende is natuurlijk de aftocht van Bart Verbrugge. We weten natuurlijk niet hoe erg het is. Maar stel nou, het is een ernstige blessure en ja, hij zou niet in actie kunnen komen. Is dat een enorme aderlating voor Oranje, vind je? Of zit er genoeg keeperstalent achter?
2: Nou, er zit genoeg keeperstalent achter, maar dat is wel degelijk een aderlating. Maar ik denk dat we nu heel erg ver vooruit lopen, want zo, ja, ik kan dat natuurlijk niet beoordelen van de afstand, maar zo ernstig in eerste instantie lijkt de blessure niet. Wat me wel verraste, is dat op het moment dat je dan zo'n situatie hebt, dat je niet onmiddellijk de speler eruit haalt. Want ja, waarom zou je daar in hemelsnaam risico mee nemen?
1: Hij bleef best een tijd staan.
2: Ja, hij bleef vrij lang staan. En hij moest ook de doeltrap direct gaan nemen, waar die moest gaan pasen met, nou ja, nogmaals, als de liesblessure is, dan is dat niet het meest handige, met je binnenkant balletjes gaan trappen. Dus dat verraste me wel een klein beetje. Het kan zijn dat de reservekeeper nog niet klaar was natuurlijk.
1: Ja.
2: Omdat het een verrassingsmoment was.
13: Maar kun je er als keeper niet koud in?
2: Nee, dat is uiteraard ook niet verstandig.
13: Nee.
2: Dat is ook niet verstandig.
13: Nou, nee. is er al twee keer gewisseld door Ronald Koeman. Noodgedwongen dus Bart Verbrugge. En Brobbey kwam er net in voor Donjel Malen.
2: Ja.
13: Jij hebt het een beetje zitten puzzelen. Welke 11 mannen je nou moet opstellen in die tweede wedstrijd. De reservewedstrijd. Ja, dat wordt een fantasy voetbal.
2: Een opstellingje gemaakt. Dat zal dan Roefs op doel worden. Dan zou je kunnen spelen met Ake linksback. Koopmeiners en Hato centraal. Wiever rechtsback. Een middenveld met Depay, De Roon en Til. En dan voorin Lang, Weghorst en Kluivert.
13: Ja, het is wel een fantasieopstelling, toch?
2: Nou ja,
13: met ook twee aanvallers op je middenveld.
2: Nou ja, goed, Til is natuurlijk een multifunctionele middenvelder. Oh, die op 10 kan spelen. De Paai kan dat ook wel. Maar goed, die hebben we natuurlijk vooral in de spits gezien. Hoewel zie dat Til er alleen gaat komen.
1: Ja.
2: Dus die is vast lekker warm dadelijk.
13: Voor wie gaat die komen, Arno en Jeroen?
4: Frenkie de Jong is eruit bij Nederland. En dat betekent de komst van Guus Til. Dus Robert Maaskant kan zijn lijstje weer overmaken.
2: Ja, dat is het even vertellen.
4: Ik denk dat je toch gelijk gaat hebben dat Nigel de Jong en Edgar Davids, die wedstrijd van 35 minuten straks gaan spelen voor Nederland. Of wacht de comeback. Groot nieuws in de hele wereld. Nederland heeft oude verdetten teruggehaald om die hele belangrijke wedstrijd van 11 tegen 11 over 35 minuten straks te spelen. Ja, langzamerhand ga je er al meer van denken van, weet je wat, ga nog even praten met die coach van Oezbekistan. Geef elkaar de hand en schrap in hemelsnaam gewoon die wedstrijd maar. Dat heeft ook geen zin als je allemaal spelers op andere plekken moet laten spelen. Dan ga je daar ook weer helemaal niets aan hebben aan die 35 minuten. Maar ja, ze zullen er meer verstand van hebben dan wij. Nog 20 minuten in deze wedstrijd. Laatste wat we echt zagen, wat interessant was, was dus die goal van Brobbey die net buiten spel stond. Maar wel scherp is, inderdaad. En ja, toch zal denken, als ik er maar inschiet. De coach is echt nog wel aan het zoeken, natuurlijk. Dat is gewoon waar. Het gaat om in voetbal ook om dat soort momenten. Malen, twee keer gespeeld, geen doelpunt. Stel dat Brobbey scoort. Denkt Koeman vanavond in zijn bedje, zal ik straks tegen Japan misschien met Brobbey beginnen. Ja. In plaats van Malen. Zo gaat het, zo gaat het.
12: Ja, en wat als hij er twee in schiet in de resterende 20 minuten? Dan wordt het helemaal een ander verhaal misschien. Maar ja, zover is het nog niet. We hebben inderdaad nog wel 20 minuten te spelen bij die tussenstand van 1-0. En die wedstrijd die wordt gespeeld in New York. In een ambiance die een interland niet waarde. Doet een beetje denken aan corona. Hè? Zo weinig mensen in het veld. Maar dan ook nog eens een keer zonder tribunes. Eén tribune en de rest leeg. Een atletiekbaan. En we kijken soms uit over New York, over de rivier. We zien in de verte wat politieagenten rustig met de handen in de zij kijken naar deze wedstrijd. En denken, ja, dit is over een week is dit gewoon WK voetbal. Deze twee ploegen. Nou, ook Oezbekistan moet er nog even inkomen. Daar hebben we helemaal niets van gezien. In de pool dus met Portugal, Colombia en de Democratische Republiek Congo. Nu weer een botsing waarbij opnieuw een speler van Oranje geblesseerd blijft liggen. Dat is Somerville. Ja, we hebben er nu al een paar keer wat over gezegd, Arno. Verbrugge weg. Ja, Timber al geblesseerd. En nu Somerville toch ook. Ja. Die werd bij die penalty werd hij al keihard aangepakt. Nu ook geen lekkere overtreding. Dit is gewoon wat je niet wil zien in zo'n oefenwedstrijd. Kort voor een groot toernooi. Tegenstander krijgt een gele kaart. Ja, dat zal allemaal wel. Maar wij zijn zo dadelijk een goede speler weer kwijt. Noppen in de voet. Nou, het is een contactblessure. Dit valt mee. Doet pijn, maar af en toe dan staat je hart toch wel even stil op dat soort momenten.
4: Ja, hij trekt zelf ook zijn been zeker niet terug. Komt er ook best wel pittig in. We zagen ook eerder in de wedstrijd dat hij bijvoorbeeld ook gewoon kopduels met de Oezbeken. Die toch dan wel 1,84 zijn. En dat had hij op een trap nog niet. Dat hij die gewoon aangaat en ook gewoon durft aan te gaan. Hij krijgt trouwens geel, die begrijp ik wel. Dus hij zal ook een beetje moeten oppassen in deze wedstrijd. In het restant van deze wedstrijd. De vermoeidheid zal ook wat toeslaan, sowieso. In deze temperaturen. En dan moet je nu geen gekke dingen meer doen. Waardoor je zelf weer last hebt. Nu Somerville tikt die bal snel door. Dat gebeurt niet bij Brobbey. Die heeft te veel last van zijn tegenstander. Moest even terug. Jammer, anders had het misschien wat sneller gekund. Gakpo houdt in. Die is wel zuinig op zijn lichaam. Reinders die ook even kijkt waar de ruimte ligt. Geeft hem dan maar terug. Heb jij een idee? Ik in ieder geval niet, zegt hij. Heeft hij de bal dus een paar meter naar links. Gravenberg die pookt hem dan weer naar Van Hekken. Terwijl het beeld weer even last krijgt. Maar laten we hopen dat dat ook doorgaat. Nu wel een goede bal van Reinders. Gewoon een beetje met tempo. Waardoor er inderdaad wat verrassing komt. En dan een onverwachte bal van de linkerkant van de Ven. Die voor de goal langs gaat. Waar Brobbey net niet bij kan. In ieder geval een poging om die spits te bereiken. Dat betekent dat we een doeltrap zo gaan krijgen. En we nog steeds tegen die stand van 1-0 aankijken. Maar dit een aardige poging was. Keeper die volledig misgrijpt. Maar onmogelijk voor Brobbey om daar een been tegen te krijgen. Laatste kwartier van de wedstrijd waarvan u kunt begrijpen dat het niet vervelend is als die op een gegeven moment afgelopen is. Het is vriendschappelijk voetbal. Of zoals mijn zoon deze week in de auto zei, die geen 12 jaar is, maar nooit naar voetbal kijkt. Klopt het dat dat een vriendelijke wedstrijd is? Ik zeg nee, dat is een vriendschappelijke wedstrijd. Dat is wat anders dan een vriendelijke wedstrijd. En dat blijkt ook wel weer bij deze wedstrijd dat het niet exact hetzelfde is.
12: Nee, want het is niet altijd even vriendelijk. Al komen die botsingen soms ook voort uit een bepaald soort onkunde. En dat zie je ook wel eens in dit soort wedstrijden. Dan is het ja, in twee snelheden. Hè? De een wil echt iets laten zien en die gaat dan vol het duel in. Terwijl de ander juist dat duel een klein beetje op 90% ingaat. En dat leidt vaak tot de lelijkste botsingen. En vaak ook kan het leiden tot blessures. Nu een uitbraakje van Oezbekistan met een aardige paas. Maar daar is Vlekken en die pakt die bal voordat de spits Shomurodov daar nog gevaar uit zou kunnen gaan halen. Nu snel het spel ervat door Oranje. via de linkerkant is hier Gakpo, paasje richting Robbie. Mislukt en dan kan er worden verdedigd door Oezbekistan. Dan wordt de bal naar voren gespeeld op het hoofd van Van Hekken. Van Hekken kopt hem naar Reinders. Reinders draait even rustig rond in de middencirkel. En geeft de bal dan aan Virgil van Dijk. Van Dijk naar Gravenberg. Gravenberg, bal even onder de voet doorgehaald. Speelt hem dan weer terug. En zodoende gaat Nederland weer zoeken naar een geslaagde opbouw. Ruimte ergens op het veld. Vaak op de flanken. Wordt nu niet benut door Van Hekken. Ja, nu loopt Somerville weg. Is die paas wat aan de harde kant. En rolt de bal over de achterlijn. Aardig bedacht door Jan-Paul Van Hekken. Maar de uitvoering, daar schort het dan nog even aan. 1-0 met nog 12 minuten te spelen. En de extra tijd die zal worden bijgeteld door de scheidsrechter.
4: Even voor de duidelijkheid voor de mensen die tactisch willen meeschrijven. Het is zo dat Frenkie de Jong wegging. Reinders die positie eigenlijk overgenomen heeft. Nu het middenveld natuurlijk anders staat met Til daar als diepste man. En dat gaat Reinders natuurlijk ook makkelijk af. Dat is wel fijn dat we op zo'n belangrijke plek, ook met Reinders natuurlijk, liever niet. Maar wel ook uit de voeten kunnen. Die kan op al die middenveldposities eigenlijk wel heel makkelijk spelen. Dumfries wordt daar wel aangespeeld. Maar wat kan hij in de buurt van de cornervlag? Niet meer dan er een corner eruit halen. Maar dat is het niet eens. Het is een doeltrap. Ja, hij speelt gewoon een vervelende wedstrijd. Je ziet het ook aan hem, aan zijn lichaamshouding van bah. Ik zal moeten verbeteren op dit WK. Zou die dan afgeleid worden door dat verhaal met Real Madrid? Spelen de zaakwaarnemers al een rol? Ik weet het niet. Of is hij gewoon niet zo in bloedvorm na het einde van die competitie, waar die kampioen weer in Italië werd en de vorige interland dus niet mee mocht spelen. Ach, het komt wel. We weten hoe die is. Straks tegen Japan speelt hij ongetwijfeld de sterren van de hemel. De keeper van Oezbekistan brengt die bal nog even op. Geeft hem een peer naar voren. Geen probleem om die bal terug te koppen. Dat doet Mickey van der Ven. Wordt wel opgevangen door Oezbekistan. Nog 11 minuten. Spelbeeld is niet heel veel anders. Alleen misschien creëren we wat minder. Zijn die echte spitsvondige aanvallen, waar er de eerste helft wel een aantal van waren, nu wat teruggedrongen. Is het daardoor nog minder leuk in ieder geval om naar te kijken. Oezbekistan nu al met een lange bal. Niks aan de hand. Dumfries is het slot op de deur. Laat die bal over de achterlijn gaan. Is het dus een doeltrap voor Mark Vlekken.
12: Hij pakt de bal rustig op en legt hem neer, terwijl de veldspelers van Oranje weer positie kiezen. In het 16 meter gebied bijna altijd Van Dijk. Ook nu om de bal in ontvangst te nemen. En dan gaat Virgil van Dijk weer wandelen en geeft hij hem aan Reinders. Reinders naar Van Hekken. Van Hekken terug naar Van Dijk. Komt wat onder druk te staan. Daardoor ontstaat er ook wat meer ruimte op andere posities. Maar raakt Nederland de bal heel snel kwijt. In dit geval was dat Gravenberg. Oezbekistan terug richting de keeper. Dat is niet al te hard. Somerville loopt erop. Maar uiteindelijk kan die bal toch worden weggeschopt door Yusupov. Blijft de bal zelfs in bezit van Oezbekistan. En nu weer een trap naar voren. Waar wordt verdedigd door Van Hekken. Die doet dat goed. Zorgt ervoor dat de tegenstander niet aan de bal kan komen. Wel gaat de bal over de zijlijn. Mag Oezbekistan dus gaan ingooien, of is er een vrije trap? Ja, het was een overtreding zelfs. Dus een vrije trap voor Oranje. We zien Ronald Koeman met een zwarte pet op het hoofd en een zonnebril daaronder. Hij kan zo gaan solliciteren bij de NYPD, want die lopen er ook allemaal zo bij. Maar ik denk eigenlijk dat hij nog wat andere dingen aan zijn hoofd heeft de komende tijd. Dus een briefje richting de commissaris zal voorlopig achterwege blijven.
4: Ja, het wordt voor hem ook een lange dag met die tweede wedstrijd. Of laat hij dat over aan Erwin of aan Wim Jonk of aan Ruud van Nistelrooy? Geen idee. Ik denk dat hij er wel bij wil zijn. Terwijl nu Dumfries weer een totaal mislukte bal zomaar meters over het doel schiet. Het is bizar eigenlijk wel om te zien, als je hier een filmpje van maakt van zijn acties in deze wedstrijd, dan zou het toch kunnen zijn dat die Perez bij Real, hoewel hij is uitermate goedkoop, er toch nog even over gaat nadenken. Het zit er niet mee, terwijl we nog een paar mooie acties van Gakpo op de beelden kunnen zien. Nederland voor de zoveelste keer weer proberen om op de helft te komen van de Oezbeken. Zit er nog een doelpunt in? Het zou toch wel leuk zijn voor deze tweede helft als Nederland deze marge wat kan vergroten. Nu misschien Brobby, precies op zijn Brobby's aangespeeld. Gakpo steekt hem en dan, oh, doen de Oezbeken het bijna zelf. Is het een kopbal die naast het eigen doel gaat, dat scheelt niet. al te veel van Ashurmatov. Een van de verdedigers die ook in Iran trouwens speelt. En dat is wel mooi. Ontdekt is door Clarence Seedorf. Die een rol had bij die club toen. Technisch directeur in Iran. En deze speler binnenhaalde bij die club. Dus daar ligt nog een link tussen een Nederlander die notabene ook nog een soort adviesrol heeft bij de KNVB. En deze nummer 5 van Oezbekistan. De corner van Oranje wordt weggeknald. Niet meer de nat. Nederland kan weer aan een nieuwe aanval proberen te beginnen.
12: Hoeveel goede hoekschoppen hebben we gezien vandaag?
4: Ja, dan moet je Koopmijners opstellen.
12: Ja, dat is echt een groot probleem. Hè? Mm. We hebben er eentje gezien van Reinders met die kopbal van Van Dijk die net naast ging. Maar verder...
4: Geen wapen?
12: Nee, totaal niet. Nee. Maar we hebben ook 2-3 vrije trappen gezien van Tijani Reinders. Die ook totaal mislukte.
4: Maar Memphis kan het ook niet zagen in die laatste wedstrijd. Het is trouwens Hens.
12: Een bal voor Hens in ieder geval.
4: Hens. Die bal staat daar wel op. En Guus Til krijgt hem volgens mij tegen zijn hand. Maar het spel gaat gewoon gelukkig verder.
12: Ja, dus mag Nederland weer aanvallen via de rechterkant. Met Dumfries speelt hem even terug naar Reinders. Waar we het dus net over hadden. Dit doet hij wel aardig. 1 tegenstander kwijt. Maar dan gaat hij neer. Krijgt hij een tik tegen de enkel. Maar ook hier wordt niet voorgefloten door scheidsrechter Pennington. Die het spel wel even stillegt nu. Omdat Reinders serieus pijn heeft. En misschien ook even verzorgd moet worden. Komt nu wel half overeind en voelt aan het been. Zodat we bij deze pauze even kunnen kijken wat er nou precies gebeurde. Til komt aanlopen en lijkt hem inderdaad tegen de arm te krijgen. Wat ongelukkig, maar die arm die... bij de arm inderdaad.
4: Volgens mij is deze
12: dus inderdaad, achter het doel was het heel goed zichtbaar.
4: Ja, Guus gaat naar het wereldkampioenschap volleybal in plaats van voetbal, denk ik.
12: Nou ja, zeg...
4: Ja, het is echt een rechts- en links-combinatie, maar er gebeurt niks mee.
12: Ja, wat zou een VAR hiermee doen?
4: Ja, het is een lastige. Hij gaat wel via het eigen lichaam, maar wel via twee handen.
12: Ja.
4: Ja, ik denk dat, je kan hem op de stip leggen. Daar kan je niet zo heel veel aan doen. Het is heel ongelukkig, maar ja, het is wel gek hier. Komt hij al?
12: Ja, hij slaat hem eigenlijk mee en dan komt hij nog een keer.
4: Dan is toch de vraag of hij waar die hem tegen zijn hand krijgt. Kijk, hier gaat hij...
12: Hier in eerste instantie al.
4: Denk ik op zijn rechter, maar zeker op zijn linker, hier, op zijn hand.
12: Ja, dan... dat is zeker in de 16.
4: Ja, nou ja.
12: Maar...
4: Er wordt gekeken.
12: Er wordt gekeken, kennelijk.
4: Ja.
12: Ja, dat betekent dat er dus een VAR nu de beelden aan het bekijken is. Die heeft tegen scheidsrechter Alyssa Pennington gezegd... wacht eens even, ik wil dit gaan zien. En nu maakt de scheidsrechter het gebaar... ik ga zelf richting de monitor. Ja. Nou, dat is een hele vervelende invalbeurt dan voor Guus Til. Die staat net 12 minuten in het veld. En deze... ongelukkige actie gaat leiden tot een strafschop. Want als zij nu naar de monitor wordt gestuurd, dan weten we eigenlijk de uitkomst wel. De videoscheidsrechter heeft goed opgelet. En aangezien die bal...
4: Het is één arm.
12: Dat is de eerste. Dat kun je uitleggen als pech. En die tweede, ja, dat is natuurlijk ook heel onhandig. Maar dat is zeker binnen de lijn. Of ze moet zeggen van ja, dan, als het strafbaar is, dan is het al in eerste instantie het geval. Maar dat is dan nog buiten het 16 meter gebied.
4: Ja, dat is de goeie.
12: Dat is nu even de vraag misschien. En de discussie ook. Er wordt gesproken door de scheidsrechter met de videoscheidsrechter. Ze wil ook echt dat eerste moment nu zien. En zegt van laat mij dit eens van een andere kant zien. Ja, dan zien we dus ook. Want we kunnen meekijken met dat beeld dat zij te zien krijgt.
4: Daar heeft hij zijn arm bijna tegen zijn lichaam.
12: Dat hij daar al de bal op zijn arm krijgt. Nou, ik vind dat die arm, die zwaait ook wel behoorlijk uit, hoor.
4: Die tweede niet. Die zwaait natuurlijk gewoon echt
12: die zwaait mee. Die zwaait mee. Maar ja, dat is gewoon een soort van slaande beweging. Ja. Heel ongelukkig. Omdat hij waarschijnlijk schrikt en... Ja, hoe vertaal je dit? Nou ja, dat hoeven wij niet te vertalen.
4: Maar dan hebben ze al geconstateerd dat die tweede actie waarschijnlijk toch ook wel... Die dat is dus binnen
12: dat
4: de 16,
12: strafbaar hens is.
4: Ook nog niet zo goed te zien.
12: Nou, we gaan het nu meemaken. Ze denkt er nog even over na. Penalty gegeven.
4: En
12: rood voor Guus Til.
4: Ja,
12: dat is wel heel zwaar. Maar je kunt toch geen rood geven bij Hens... Of geeft ze alleen maar rood en een vrije trap? Dat zou dan ook nog kunnen zijn.
4: Ja.
12: En wat heeft dit voor consequenties voor het WK?
6: Want we hebben het meegemaakt dat spelers die rood kregen moesten vrezen voor schorsing tijdens het WK.
4: Ja, er staat in de regels, het ligt aan de zwaarte van de rode kaart. Dus deze zullen ze niet mee rekenen. Maar als je iemand heel hard onderuit schopt, dan mogen ze dat doen. Hè. Je weet dat Messi ook toen gespaard werd, waardoor hij het WK 4 jaar geleden wel mocht beginnen. Dus hier gaan ze geen straf voor uitspreken, omdat het gewoon uitermate ongelukkig is. Maar als je iemand helemaal afzaagt, je krijgt dan rood, dan kunnen ze ook de schorsing voor het WK laten ingaan.
6: Nu willen we graag weten, op basis van die kaart kan het niet anders dan een vrije trap zijn. Maar en geen penalty.
4: Nee.
6: Want anders is het triple punishment.
4: Ja, klopt. Hij ligt ook buiten.
6: Ja, inderdaad. Dus krijgen we nu een vrije trap voor Oezbekistan. Een metertje buiten het 16 meter gebied. 5-0 in de muur en een muurligger. Nou, in de 88ste minuut. De eerste echte mogelijkheid voor Oezbekistan.
4: Summerfield is de muurligger, dat is niet onlogisch. Hoewel je kan ook denken, ik wil daar wat lengte hebben in een lengte dan die er ligt. Nu kies je voor een wat kleine speler. Kijken wie die vrije trap gaat nemen bij Oezbekistan. Dat is Mosgovoy die daar duidelijk aanstalten maakt. Of wordt het toch Shukurov? Nee, ik denk dat het de nummer 6 is. Mosgovoy, nee, Shukurov. Nou, die moeten ze nog even zoeken. Die ligt
6: in de rivier?
4: Bijna in de rivier inderdaad, daarachter. Die maait hem werkelijk helemaal over het doel. Dat betekent dat Nederland nu met ruim 88 minuten... de laatste paar minuten van deze wedstrijd, dat zullen er niet veel zijn, vooral moeten proberen om die 1-0 nog even binnenboord te houden. Hier zien we die twee acties nog. Ja, dit is ook in voetbal iets wat bijna nooit voorkomt. Hè? Een bal in je rechterhand in het duel waar je al niks aan kan doen. En dan in de 16 meter nog een keer op je linkerhand. Dus dan moet je eigenlijk nog blij zijn dat ze die eerste strafbare hands vinden. Want anders zou je inderdaad een penalty tegenkrijgen. Maar mag je wel blijven staan. Koeman is woest op de arbitrage. Dat zou ik nou ook weer niet doen. Maar het is allemaal best wel ingewikkeld. Met als resultaat dat de stand nog hetzelfde is. Maar Nederland nu wel 10 spelers heeft. En het eerste uitgangspunt niet meer zal zijn om die voorsprong te vergroten. Maar vooral om het zo te houden. Gaan we dan nu ineens een ontzettend aanvallend Oezbekistan zien. Met iedereen voor de goal. Cannavaro staat nu wel te wijzen dat ze die kant uit moeten. En zwaait alle spelers naar voren. Dat hebben we nog niet zien doen.
6: Nee, we zitten wel eens in de laatste minuut van de wedstrijd. Oezbekistan komt via de rechterkant. Wordt er kort ingespeeld. Oranje trekt zich terug. Maakt de ruimtes zo klein mogelijk. Maar ja, mannetje minder nu op het veld. En Oezbekistan met mannenmacht naar voren aan het lopen. Moet die bal wel achteraan komen. Voorlopig is het het rondspelen achterin. Omdat Oezbekistan het zelf ook niet echt weet. Ja, en als je het niet weet kun je het beste toch maar via de flanken spelen. Er komt nu een voorzet vanaf de rechterkant. Vlekken zet zijn vuist er tegen. En dat was nog listig genoeg met een speler van Oezbekistan in de buurt. Mag Vlekken zich eventjes tonen. Gaan we zien hoeveel tijd erbij gaat komen. 5 minuten nog voor het Nederlands elftal. Om in ieder geval met een overwinning van het veld te gaan stappen. Maar zover is het nog niet. Want nu met Til naar de kant gestuurd komt Oezbekistan. En komen er misschien toch ook nog mogelijkheden.
4: Ja. In het kader van de nutteloze feiten wel een hele mooie. Oranje kreeg in de laatste 3 duels evenveel directe rode kaarten als in de 102 interlands daarvoor. Dan kunt u even op gaan kouwen terwijl wij kijken naar Dumfries aan de rechterkant.
6: Heb je dat nu allemaal snel zitten berekenen?
4: Ja, dat heb ik allemaal in mijn hoofd, dat weet je. Er zit gewoon zoveel in dat ik dat er zo kan uithalen. Trouwens, 5 minuten extra tijd waarvan 40 seconden nu voorbij zijn. Dus het kan wel in die 4 minuten. Guus Til werd de derde invaller met rood in oranje. Na Van Hanegem in 1976, die beroemde wedstrijd tegen Tsjechoslowakije op dat EK. Dick Nanninga in 1978 tegen Duitsland. Nou, die heeft hij dan maar op zijn naam, Guus Til. Maar ze zal het niet leuk vinden als je invalt in het Nederlands elftal in zo'n wedstrijd, dat jij dan eraf moet met die rode kaart. Daar zal hij van balen. Terwijl er nu een schot komt, maar dat komt niet op de goal. En nu in tweede instantie misschien wel. Als er een 1-2 is, het Nederlands elftal wat toekijkt. Oh, die bal daar voor jou. Die gaat erin. Bij toeval komt die bal daar voor de goal. De nummer 21 van Oezbekistan. Dus invaller Sergeyev die die bal kan inschieten. Nederland speelt die bal daar niet goed weg. Die blijft een beetje rommelig daar rondom de 16. Die wordt ingezet en dan wordt hij ook nog van richting veranderd. En dan bij toeval is het Sergeyev, Igor Sergeyev. En hij maakte 1-1 en zo zijn we ook de winst nog kwijt. Die bal gaat niet de 16 meter uit. Die klutst twee keer heen en weer. Dan wordt hij daar ook door Van Dijk niet echt weggewerkt. Wordt hij voor de tweede keer ingezet. En dan is het gewoon boem, buitenspel, zegt Oranje nog. De handen gaan de lucht in. Maar ik denk niet dat dat het geval is.
6: Ja, het is Summerville die bal heel ongelukkig raakt.
4: Ja.
6: En eigenlijk de man van de assist is. Ja. Die schept hem zo voor het been van Sergeyev. En dan heeft ook Vlekken het nakijken. Die valt hier niets te verwijten. Staat het 1-1 in deze wedstrijd. Die Nederland dus eigenlijk vooral veel rampspoed heeft gebracht. De blessure van Verbrugge. Eerst al het afvallen van Jurrien Timber. En nu dus ook nog een late gelijkmaker. Dus weer geen overwinning. Zoals dat ook al het geval was tegen Algerije. En in de wedstrijd daarvoor 1-1 tegen Ecuador. Derde interland oprij waarin Nederland niet weet te winnen. Kortom, dus een dubbele slechte generale voordat het echt gaat beginnen. Ja, we weten wat een slechte generale oplevert. Een goede repetitie, maar een dubbele slechte generale, dat weet ik eigenlijk niet.
4: Goede uitvoering is het, hè? Nederland nu aan de bal. Ach, weet je, we hadden ook gewoon 3-0.
6: Maken.
4: We hadden ook 3-0 voor kunnen staan in deze gekke wedstrijd. Maar het zit allemaal even niet mee. En laten we hopen dat er straks tegen Japan op zijn minst wat meer mee zit. Want het zijn wel rare wedstrijden. Je raakt je keeper kwijt. Je mist ontzettend veel kansen op 2-0 en 3-0. Dan kom je met 10 man te staan. En dan in de slotfase dan valt er nog een bal zomaar ineens in. En is het 1-1. Het is echt alsof de duvel er nu even mee speelt. Dat is al een paar interlands het geval. Ja, als het maar inderdaad niet een teken is dat de Liges erin zit. En dat het ook op het WK zo zal blijven. Laten we het echt niet hopen. Het is een hele gekke, eigenlijk een hele vervelende wedstrijd geworden voor het Nederlands elftal. Dat een resultaat wilde boeken en er ook alle kans voor heeft gehad. Maar het mocht voorlopig niet zo zijn. Nou, Gakpo dan met 10 man misschien tweede keer. Dumfries altijd. Dumfries voor de goal. Nou. En wat hij even voor de lijn gehaald zegt. Hij wordt van de lijn gehaald. Eerst Dumfries. Zo zie je maar de pech die we hebben. Reinders die dan nog opduikt bij de tweede paal. En die hem niet tot een doelpunt kan promoveren. Dumfries was daar bijna al in eerste instantie heel dichtbij. En daarna is het Reinders die van dichtbij de bal wel in het doel krijgt. Maar dan wordt hij van de lijn gehaald. En dan gaat Oezbekistan nog counteren. Het zal zo zijn dat er nog een tweede goal komt. De bal goed naar de zijkant gespeeld. Dat wel. Komt er nog een voorzet. Nederland plooit nu wel terug. Met enige moeite komen de spelers in de eigen 16 meter. Zoals Van de Ven die daar nu wel geland is. En Oezbekistan bloed ruikt en dus met veel mensen in de aanval gaat. Ook deze bal buitenspel. Vlag is omhoog, dat gaat niet door. Nederland de vrije trap, nog 30 seconden op de klok. Maar ook dat ging dus net niet door. Wat een kans voor Oranje. Eigenlijk een prima aanval. Gakpo. En dan wordt die bal goed teruggelegd ook. En dan schiet hij hem niet eigenlijk helemaal in, Reinders. Ja. Hij krijgt hem wel op zijn voet, maar er zit bijna niet echt een schot achter. En daardoor kan hij nog van de lijn worden gehaald. Wat Malo ook in de eerste helft deed met zijn linker. En dan is het de nummer 2 van Oezbekistan. Kuzanov, die bal daar wegschiet. Het blijft 1-1. Tijd zit er bijna op.
6: Ja, hoofdrol toch weer voor Dumfries. Voor de eerste keer eigenlijk dat hij echt wordt gevonden. Nou, dat was nog een moment in de eerste helft. Dat hij de bal neerlegde voor Reinders. Die kon toen met het hoofd niet afronden. En nu komt hij daar bij de tweede paal terecht. Die bal legt Dumfries hem terug. Robbie net te kort. En dus Reinders die hem voor het inblazen heeft. Maar dat niet doet. En zo blijft het dus 1-1. En die goal van neerlegde voor Reinders. Die kon toen met het hoofd niet afronden. En nu komt hij daarbij de tweede paal terecht. Die bal legt Dumfries hem terug. Robbie net te kort. En dus Reinders die hem voor het inblazen heeft. Maar dat niet doet. En zo blijft het dus 1-1. En die goal van Sergeyev in de tweede.

0: waarin Ronald Koeman het nodige heeft om over na te gaan denken. Dit was toch ook nog bijna de winnende hoor voor het Nederlands elftal. Als Somerville daar goed opduikt en hard raakt schieten, in zijn dag raakt te schieten. Behalve dan dat die keeper er staat. Nog een corner waarbij Van Hekken wordt gehinderd. Maar de scheidsrechter gebaart dat er iets anders aan de hand is. We zijn inmiddels ruim voorbij dat moment waarop al afgefloten had moeten worden. Overleg nu tussen de twee aanvoerders en de scheidsrechter.
1: Geeft ze een penalty?
0: Maar ik heb werkelijk geen idee wat ze nu daar aan het communiceren is.
1: Ik denk dat ze een penalty geeft. Voor vasthouden, niet? Ja, Van Hekken wordt vastgehouden. Hier laat zich vallen. Ik denk dat ze dat bestraft lijkt het op. Want kijk maar naar de reactie aan de zijkant van Cannavaro. Die is boos. Nee, Van Hekken maakt ook een gebaar van... Nee, het is moeilijk te zien voor ons. Ja, ja, ja, ja. Wel op de stip.
0: Nou ja, zeg.
1: Ja, prima. Zou ik zeggen.
0: Ja, uitstekend.
1: Ja. Ik bedoel, hij wordt vastgehouden. Daar is geen spel tussen te krijgen. Alleen wordt hij vaak natuurlijk niet gegeven. Hij wil daar die bal in koppen. En wordt vol vastgepakt. En Gakpo nu met zijn tweede penalty. De eerste was matig genomen, maar ging er wel in. Deze zal erin moeten. Dan pakt Nederland in de 7e minuut van de extra tijd met 10 man. Dat zal ook niet zo vaak gebeurd zijn. Toch misschien nog de hele winst in die krankzinnige wedstrijd tegen Oezbekistan. Het is een wedstrijd van niks. En toch gaan we hem niet snel vergeten wat hier allemaal gebeurt. Dat is een ding wat zeker is. Ik wilde net nog zeggen, ach, misschien winnen we straks die tweede wedstrijd wel. Maar nu kunnen we ook de eerste nog winnen. Met Gakpo gaat hij hem nu beter inschieten. Ja, nu wacht hij wel op de... Wat is dit? De keeper is heel erg boos. Hij wacht op die keeper die beweegt. En vervolgens schiet Gakpo die bal in de andere hoek. Een hele discussie met Alyssa Pennington. De Oezbeken zijn boos. Zijn het er niet mee eens. Maar die bal ging er gewoon in. Ik heb niks geks gezien. Het is 2-1 voor Nederland. Iedereen wandelt uiteindelijk maar weer weg bij de goal. Penalty genomen. Keeper die veel te snel daar in de hoek zit. Wordt een gebaar gemaakt door die keeper. Die meteen al met een vinger wijst naar iets wat volgens hem onreglementair is.
0: Ja, hij vindt dat Gakpo stilstaat in zijn aanloop.
1: Ja, je hoeft
0: maar...
1: niet meer, als je maar niet voorbij de bal bent, hè, mag je gewoon dit doen wat hij daar doet. Dus die penalty is volgens mij correct genomen volgens de regels die er nu zijn. Je mag niet aan de bal voorbij. Dat was hij zeker niet. Het is lastig te zien wat er nu dan weer aan de hand is. Ook Koeman fronst. Ja, het wordt gewoon een aftrap. Nederland 2-1.
0: Ja, en als die aftrap verricht is, zal waarschijnlijk ook het eindsignaal onmiddellijk volgen van die scheidsrechter. Die dus toch een behoorlijke stempel heeft gedrukt op het verloop van deze wedstrijd. Maar ik zie haar nog steeds communiceren en praten met de videoscheidsrechter. Vier official staat nu bij Cannavaro om nog het een en ander uit te leggen. Maar wij horen nu drie fluitjes. Dat betekent dat de wedstrijd erop zit. Dat Nederland dus in extremis toch heeft gewonnen. Wat een rare slotfase met eerst die gelijkmaker van Sergejev. Waardoor Nederland de wedstrijd niet leek te gaan winnen. En daarna dus die penalty benut door Gakpo, de 2-1. En
1: ruzie op het veld.
0: Van Oezbekistan, die zijn niet blij. Die staan daar wat te bekvechten. Terwijl Koeman en Cannavaro elkaar eventjes in de armen vallen. Een weerzien van oude bekenden. Daar wordt gelachen. Dumfries staat daar nog eventjes wat uit te leggen. En die heeft zeker zijn lachende gezicht niet bij zich. Nou, het is een vreemd einde van een vreemde wedstrijd op een vreemde locatie. Maar laat het toch uiteindelijk maar de aanloop zijn van Oranje richting een geslaagd, nou ja, WK. Dat zou helemaal mooi zijn. Laten we zeggen, eerst maar eens een geslaagde eerste wedstrijd tegen Japan.
2: En Robert Maaskant heeft met ons meegekeken naar deze wedstrijd. En worden we wereldkampioen?
3: We worden wereldkampioen.
2: Ja? Nou, ja. Fijn.
3: Wat een heerlijk gevoel, man. Gewoon dit soort wedstrijden uithalen.
2: In extremis, wat moet je nog meer, toch?
3: Nou, we hebben echt wel gespeeld. Echt wel gespeeld tegen een van de slechtste ploegen die op het WK zijn. En daar creëer je toch nog steeds te weinig. Als Nederlands elftal zijnde. Ja, we hebben 4-5 echt goede mogelijkheden gehad. Waar we met Nederlands elftal doelpunten hadden moeten maken. Maar het is, ja, twee strafschoppen tegen Oezbekistan goals maken, dat houdt niet over.
2: Jij herkende wel een patroon in hoe Nederland tot zijn kansen kwam.
3: Ja, wat we voor de rust ook al beschreven. Hè? Dus op het moment dat Gakpo naar binnen toe komt, vanaf die linkerkant insnijdend met zijn rechterbeen, snijdt hij die voorzet dan in naar de tweede paal toe, waar dan vaak Dumfries opduikt. Die legt hem dan weer breed. En daar moet je inlopende mensen hebben. Dat hadden we dan ook allemaal. Dat klopt ook allemaal. Dat hebben we 3 keer gezien vandaag.

0: Kwam uiteindelijk geen goal in. Maar dat is wel een patroon waar Nederland uit moet gaan scoren.
1: Is dat erg dat dat één patroon is? Of zien dan tegenstanders ook van, nou, dat doen ze allemaal op dezelfde manier en dan wapenen we ons?
0: Dit is niet tegen te houden, want de voorzet van Gakpo kan door de back niet geblokt worden vaak. Want dan moet je heel erg aan de binnenkant gaan staan en dan gaat hij alsnog buitenom. En Dumfries is dusdanig sterk. Ja, succes met hem tegenhouden als een bal over je hoofd heen gaat. En je moet achteruit lopend. En dan komt Dumfries instormen. Ja. Nou, dan wens ik je veel succes mee.
2: Hey Robert, je zegt, het is een van de zwakste ploegen van het WK Oezbekistan. Als je het daar al zo moeizaam tegen hebt, als het gaat om het scoren. Wat zijn
0: twee
2: dan
0: jaar gewonnen.
2: Ja, we hebben wel gewonnen, ja. Wat zijn dan de lessen die Ronald Koeman hieruit moet trekken?
0: Ik denk dat Koeman dit echt gewoon als een oefenwedstrijd heeft gezien. Om wat fitheid te blijven doen. Om te acclimatiseren, zoals al eerder gezegd.
2: Maar hij wilde toch ook graag gaan spelen tegen ploegen die vergelijkbaar waren qua defensie met Japan en zo.
0: Daar heeft hij hier geen les uit geleerd. Heeft hij echt nul lessen uit geleerd. Het enige wat je nog wel kan zeggen is natuurlijk dat je met 10 man komt te staan met die ongelukkige hensbal van Til.
2: Ja, je zou haast denken dat dat is wel handig.
0: Ik vind wel dat je dat moet analyseren als Nederlands elftal zijnde. Want de paniek die daardoor ontstaat is ongekend.
2: Met daarbij die tegentreffer dan?
0: Nou ja, ook dan nog, dat is een beetje ongelukkig met Summerfield die hem aanraakte, waardoor het geen buitenspel was. Die wil hem eigenlijk wegschieten. Ja. En die raakte hem niet goed. Maar ja, je kan ook in de groepsfase en ook verderop in het toernooi kan je met die man komen te staan. Ja, dat moet je wel georganiseerd hebben.
2: Wat we ook zagen was Brian Brobbey die inviel en hij stond nog niet op het veld. Dat had al een enorme kans. Zou Koeman inderdaad nog eens een nachtje gaan slapen over die spitspositie?
0: Nou, dat geloof ik niet bij Koeman, omdat ik denk echt dat Koeman gewoon dat elftal in zijn hoofd heeft. Maar ja, de les moet wel zijn dat het elftal wat hij in zijn hoofd heeft, het startende elftal van vandaag, toch ook wel heel stroef is in het daadwerkelijk creëren van kansen. En het doelpunt te maken. En uiteindelijk gaat het spelletje daarom. Ik vond Brobbey goed invallen. Ik vond Brobbey heel sterk invallen.
2: Je wilde zich ook laten zien natuurlijk.
0: Ja, maar zo hoort het ook. Je moet een gretige ploeg hebben. En ik vind het ook wel mooi. Virgil van Dijk heeft wel eens eerder gezegd als aanvoerder. Ja, misschien moeten we wel eens wat harder worden voor elkaar in het veld. Ja. Nou, ik vind dan dit een mooi moment dat de aanvoerder op kan staan en mensen moet gaan aanspreken. Ja. En dat hoeft niet voor de camera, maar wel intern.
1: Maar dan ga ik toch even aan de zachte kant hangen. Moeten we ook niet een beetje vergevingsgezind zijn? Want het is echt een wedstrijd natuurlijk in de meest treurige atmosfeer die je kan voorstellen.
2: Je zag de skyline
0: van Manhattan op de achtergrond. Nee, dat is hoe waar. Mooi wil je het hebben, man? Unieke wedstrijd.
1: Het is natuurlijk een trainingspartijtje. Ja, kun je ze daar echt op afrekenen? Of moeten we gewoon zondag gaan kijken tegen Japan?
0: Uiteraard moet je. Dan begint het toernooi pas. En dan gaat het ook pas om het echtje. Maar ik zit ook even schuinoog naar Frankrijk te kijken. Die staan gewoon met 3-1 voor.
2: Ja, tegen
1: nog in
2: Noord-Ierland.
1: Het thuiswedstrijd in Lille speelde dit.
0: Ja, maar wel tegen Noord-Ierland inderdaad. Wat wel ietsje sterker is dan Oezbekistan. Die schieten er gewoon 3 in. Ja, dat had ik van dit Nederlands elftal vandaag eigenlijk ook wel een klein beetje.
2: Want doet dit nou iets met vertrouwen, denk je? Dat het toch zo moeizaam gaat?
0: Nou ja, vooral de media en alle analisten zullen hierop ageren natuurlijk. Dat het inderdaad heel erg moeizaam is. En dat gaan die spelers toch ook wel meekrijgen. Ja. Die zullen daar maling aan hebben, want uiteindelijk gaat het om de wedstrijd tegen Japan. En ik ga ervan uit dat we gewoon die poolfase doorkomen.
1: Is het terecht dat we zo zuur doen? Of mag ook wel zeggen dat we best wel veel kansen hebben gecreëerd?
0: Beide.
1: Allebei. Oké. Ga je er veel zijn hier tijdens het WK? Hoor?
0: Heel veel.
1: Leuk.
0: Met heel veel plezier.
1: Onder andere aanstaande vrijdag alweer topwedstrijd. Canada tegen Bosnië-Herzegovina. Ik heb zelf uitgekozen, denk ik. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: Goed zo.
2: Over topwedstrijden gesproken. Morgen komen de Oranje Vrouwen in actie. Hele belangrijke wedstrijd als het gaat om WK-kwalificatie. Dan spelen ze tegen Polen. Uiteraard te volgen in Langs de Lijn en Omstreken.
1: Nu het oog met Chris Keijden.
2: Goedenavond.
1: Tot morgen.
3: NPO Radio 1.
4: Dokter Keldrenko.
5: Je kunt gewoon lekker manipuleren. Heerlijk, joh. Spelen voor God, waarom niet?
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
6: Je kan op school eigenlijk je niet meer vertonen als je niet tenminste een gluten- of lactoseallergie hebt. Mm-hmm. Mensen zijn zelfs allergisch voor witte kleur. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
5: Voor wit.
6: En daar, ja, alleen wit.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
7: Levi, als hij niet lulde, dan schreef hij. Dat goed. Daar heb ik een onderzoek naar gedaan.
5: Het motto is reeds daar voor jouw proefschrift.
2: Ja. Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
3: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: De hete zomer, crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast.
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
14: Spinoza, de Malken Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
15: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
16: Mart, wat ga je doen?
17: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
18: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Spinoza, de Malken Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
18: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Ster.
20: In het voetbal zijn er momenten...
21: Bergkamp 2!
20: Die impact maken.
22: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
23: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
20: Waar je ook was,
22: zorg dat je er weer bij bent.
23: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
20: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Ontspan, tel tot 10. 1, 2...
27: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
28: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
27: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
28: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
29: NPO Radio 1.
30: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van het meisje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Gisteren liepen duizenden mensen een stille tocht voor Liana. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de stroomstoring draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. Geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkte verkeerslicht in de regio niet. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden en wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels. Die gelden vanwege de oorlog in de Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat die goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit hun gezamenlijke straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig dat de twee landen wilden ontwikkelen was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na 9 jaar voorbereiding, vele miljarden euro's en meerdere keren uitstel is er toch geen overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het toestel. Stopzetten van het project wordt gezien als politieke tegenslag voor Frankrijk en Duitsland, omdat het een symbool moest zijn voor Europese militaire samenwerking. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Een Somalische WK-scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld in Miami 3 dagen voor het WK-voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan tot besluit. In de loop van de avond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. En dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed. Waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: In het voetbal zijn er momenten...
7: Bergkamp 2-1!
6: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
7: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
6: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
7: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
13: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.

0: Winter und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Ik was even het land uit. Bij terugkomst werd ik geconfronteerd met het juichjek en de W-kamerjas. Ik denk dat ik maar weer eens ga. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, waarin we ons afvragen hoe gezellig het deze dagen is in Pyongyang, waar de Chinese president Xi bij zijn Noord-Koreaanse ambtgenoot te gast is. En hoe gezellig het is in Brussel, waar GroenLinks en de Partij van de Arbeid, ondanks pro, nog steeds in verschillende fracties zitten. Goed, uit met de gezelligheid, want we gaan het ook over migratie hebben. Maar het voorgestelde burgerberaad daarover moet wel tot gevolg hebben dat we daar weer een beetje normaal over kunnen praten. En countrymuziek betekent voor veel mensen nog vooral cowboyhoeden, laarzen en rechtse liedjes. Dat kan voor u als oogluisteraar niet gelden, anders heb ik in ieder geval jammerlijk gefaald. Maar straks leggen we ook nog uit waarom dat niet klopt. Alles na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 8 juni.
2: Na 2 maanden van betrekkelijke rust vlogen de raketten vandaag weer over en weer tussen Israël en Iran. Op veel plekken ging het luchtalarm af. Het went, zegt deze man in Israël.
3: It's sad to say this, but we get used to it. We're not scared.
2: Vanuit de hele wereld kwamen bezorgde reacties, zoals uit de EU.
4: Ministers were clear today that Iran's actions are unacceptable.
2: En het Verenigd Koninkrijk.
5: It is really important that all parties get back to a ceasefire.
2: In de loop van de dag keerde de rust terug, mogelijk door ingrijpen van president Trump. Al ziet de Israëlische bevolking dat niet als overwinning.
6: Israel is locked in terms of Lebanon and locked in terms of Iran. We basically lost.
2: Ook in het Brabantse dorp Nuland klonk een hele harde klap vanmiddag.
7: Zoals je had het nieuws kijken. En dat was net een stukje van de oorlog van Iran-Israël. En toen kwam die klap.
2: En dus dacht deze man.
7: Ik dacht dat ik op tv was.
2: Maar het was toch echt een gasexplosie bij hem in de straat. 2 monteurs raakten gewond en de straat werd urenlang afgezet.
8: Wij wonen daar op de hoek. We weten nog niks. Nee, we afwachten of we daar naar binnen mogen. Ja. Nee.
2: Dus maakten de mensen van de nood een deugd.
7: Ja, we gaan vanavond maar uit eten, er zit niks anders op.
2: Deze vlogs zijn binnenkort verboden.
9: Hele goedemorgen jongens, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's vanaf Duitsland.
2: De minister legt uit wat er niet meer mag.
10: Het gaat om alle video's en vlogs met kinderen daarin onder de 16 jaar... die als doel hebben om geld te verdienen aan die filmpjes.
2: En hij gaf er meteen wat voorbeelden bij.
10: Bijvoorbeeld omdat ze op sneakers moeten lopen of om hagelslag wat gesponsord wordt, continu voorgeschoteld krijgen.
2: Die vlogs kunnen volgens deskundigen grote gevolgen hebben voor kinderen.
11: We zien dat kinderen soms gefilmd worden als ze heel verdrietig zijn, of dat er dingen online zijn waar je je voor schaamt.
2: In sommige gevallen wordt het hele leven vastgelegd.
12: Na 20 maanden wereldreizen gaan we weer richting Nederland.
2: Het was een bijzonder gezicht in Lauwers oog.
13: Ja! Een dolfijn!
2: Bij een boei springen 2 dolfijnen rond en dat levert unieke foto's op.
14: Het is voor mij de eerste keer dat ik een dolfijn in dit gebied zie. En ik kom hier al 50 jaar.
2: Maar ondanks het mooie plaatje roept het ook vragen op.
15: Ja. Kan dat nou dan dat ze hier zijn?
2: Deskundigen zien de dieren vaker, maar zijn er niet gerust op.
16: De plaats is gewoon zorgwekkend, zo in de hoek van de Waddenzee.
2: Maar de meeste mensen hebben geen zorgen en vinden het vooral heel mooi.
17: Ja, eens kijken, joh. Oh,
1: dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ismael de Bruin las de krant van morgen.
18: 3/4 van de medewerkers van Lidl vindt de werkdruk ongezond hoog. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond FNV, schrijft de Volkskrant. De krant sprak met een medewerkster die het zogenoemde karpaaltunnelsyndroom kreeg. Daarbij raakt een zenuw in de pols bekneld. De vrouw moest eraan worden geopereerd en laat haar littekens zien. De oorzaak? Dagelijks grote krattentillen, denkt ze. Ze zegt dat ze meer collega's kent met zulke klachten.
2: Door die hoge werkdruk heeft bijna een kwart van de medewerkers bij Lidl lichamelijke klachten. Een kwart heeft stress, zegt FNV. Ook komt het geregeld voor dat mensen ongewild overwerken, slecht functioneren en werk leveren van mindere kwaliteit. 29% van de werknemers heeft zich vorig jaar wel eens ziek gemeld. Over de oorzaak van de werkdruk zijn ze het eens: een gebrek aan collega's.
18: In Trouw een interview met Vladimir Tarabrin, de Russische ambassadeur in Nederland sinds 2 jaar. Eerder was hij lange tijd diplomaat. Het gesprek was voor de grote Russische aanval op Kiev op 24 mei. Tarabrin zegt dat hij wel de druk voelt door manifestaties zoals Haagse vrouwen met Oekraïense vlaggen, die al demonstreren sinds het begin van de oorlog met Oekraïne. Hij spreekt erover alsof hij iets vies geproefd heeft.
2: Tarabrin zegt dat hij amper contact heeft met Den Haag. De Nederlandse regering is niet in mijn standpunt geïnteresseerd. We weten al hoe je denkt, we hoeven het niet te horen, zou er tegen hem zijn gezegd. Volgens de ambassadeur heeft hij alleen met politici van Forum voor Democratie gesproken. Ik wilde met alle partijleiders praten, maar niemand wilde, zegt hij. Ik ben er nog steeds klaar voor.
18: Automobilisten moeten het liefst vandaag nog stoppen met het laden van hun stekkerauto tijdens de avondspits. Dat is beter voor hun portemonnee en voor het stroomnet. Zo stelt een denktank en lezen we in het AD. De komende 12 jaar worden cruciaal voor rijdend Nederland. Nu zijn er nog geen 2 miljoen stekkerauto's. In 2038 stijgt dat aantal tot wel 8 miljoen, zo is de verwachting.
2: En daardoor komen er nog veel meer laadpalen bij dan in Nederland nu al telt, zegt kenniscentrum iLaadNL. Zeker een paar miljoen. Dat aantal vraagt om gigantisch veel stroom, terwijl de elektriciteitsnetten overvol raken. Volgens iLaadNL moeten automobilisten hun gedrag drastisch aanpakken. Wie toch tijdens de avondspits de auto wil opladen, is een dief van de eigen portemonnee, zegt het kenniscentrum.
18: Een uitroep als help en dan een bulderende schaterlach, dat hoor je zelden in een museum. Maar bij de expositie Choreographic Objects in Museum Voorlinden in Wassenaar is het schering en inslag, schrijft de Telegraaf. De beroemde choreograaf William Forsythe daagt bezoekers uit om mee te dansen en te apenkooien door de zalen.
2: Het museum bestaat in september 10 jaar. Deze expositie is een opmaat naar een jubileumtentoonstelling, zegt de directeur, die zelf ook vrolijk meebeweegt. Het publiek is het middelpunt en hun lichaam het levende materiaal waarmee de kunstenaar werkt.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En dat was Nina Simone, Brown Eyed Handsome Man. De Chinese president Xi Jinping bezoekt momenteel de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste buitenlandse reis van het jaar. Wat hebben die landen elkaar eigenlijk te bieden? Dat vraag ik aan journalist en China-expert Gary van Pinksteren. Goedenavond, Gary.
1: Goedenavond.
0: Wat wil Xi bereiken in Pyongyang?
1: Nou, hij wil vooral dat hij wil vooral Pyongyang en Noord-Korea weer een beetje losweken van Rusland. Want de banden tussen Rusland en Noord-Korea zijn steeds hechter geworden.
0: Mm-hmm.
1: En dat vindt Xi Jinping niet helemaal fijn. Dus daar, ik denk dat hij vooral hoopt om daar iets aan te doen, om daar een zeker tegenwicht aan te bieden en om te zorgen dat Kim weer wat meer zijn richting ook opkomt.
0: Oké, en waarom vindt hij dat niet fijn? Want ze zijn toch allemaal goede vrienden? Ik bedoel, Xi en Poetin toch ook?
1: Ja, dat zou je denken, hè? Als je ze zo zag bij de herdenking van 80 jaar, eigenlijk einde van de Tweede Wereldoorlog. In China wordt het anders genoemd.
0: Ja,
1: maar,
0: ja daar stonden ze met z'n drieën.
1: Ze met z'n drieën heel gezellig bij elkaar.
0: Ja.
1: Zo helemaal gezellig is dat toch niet altijd. Ik denk dat Xi Jinping sowieso zowel Kim als Poetin eigenlijk niet echt helemaal vertrouwd. En dat ze daar in dat gebied ook met z'n drieën wel een soort gevecht, een soort machtsevenwicht zoeken, maar ook een soort gevecht voeren over wie daar nou uiteindelijk het voor het zeggen heeft. En dat Xi Jinping vindt dat Xi Jinping moet zijn en blijven. En dat het niet zo moet zijn dat daar een al te nauw bondsgenootschap ontstaat tussen Kim en Poetin. Maar hij vindt dat hij ook degene moet blijven dat als je iets wil van Noord-Korea, dat je dan ook China niet kan overslaan en dat China daarin eigenlijk de sleutelrol zou moeten vervullen.
0: Ja, nou zag ik dat Xi en zijn vrouw vandaag op het vliegveld werden opgewacht. Kinderen overhandigde bloemen en hielden een spandoek omhoog waar, ik heb het laten vertalen, de onbreekbare vriendschap van de twee landen op werd geprezen. Maar die vriendschap is dus niet zo onbreekbaar.
1: Nou kijk, waarschijnlijk uiteindelijk wel. Ik heb het ook gezien trouwens, hele prachtige beelden wel om naar te kijken. Ook met kinderen en ook volwassenen die allemaal met bosjes plastic bloemen staan te wuiven en met vlaggetjes.
0: Ja.
1: Ik denk dat ze na afloop misschien die plastic bloemen weer allemaal netjes moeten inleveren. Zo zag het er ook wel een beetje uit. En er staan veel van dat soort leuzen inderdaad als 10.000 jaar voor de vriendschap tussen China en Noord-Korea.
0: Hmm.
1: Die vriendschap is inderdaad onbreekbaar. Alles eigenlijk wat goed en mooi is, staat er op die spandoeken. En uiteindelijk, kijk, Noord-Korea is heel erg sterk economisch afhankelijk van China, nog steeds. Voor naar schatting wel iets van 95%. Dus dat is in ieder geval voor de in- en export. Dus dat is een hele belangrijke partner.
0: Yeah.
1: Maar wat je de laatste tijd gezien hebt, is dat Noord-Korea niet meer zo afhankelijk is van alleen maar China, maar dat ze dus van Rusland nu ook veel krijgen.
0: Hmm.
1: Dat zij ook aan Rusland leveren natuurlijk. Ze leveren militaire troepen. Zo'n beetje het enige land die echt als staat, zeg maar, manschappen stuurt naar de oorlog die Rusland in Oekraïne voert.
0: Ja.
1: Ze sturen ook heel veel munitie. Meer dan 1 miljoen stuks granaten zijn er al heen gegaan. En ze krijgen daarvoor militaire technologie terug, maar ook andere steun en waarschijnlijk geld. Dus dat vindt Kim denk ik heel fijn.
0: Ja.
1: Want hij bestaat er eigenlijk denk ik altijd al bij dat hij een soort evenwicht probeert te houden tussen Rusland en China, tussen zijn afhankelijkheid van die twee enorm veel grotere landen. En hij speelt eigenlijk altijd een spel waarbij die soms de een, soms de ander wat meer bevoordeelt. En ook nog eens Amerika komt soms ook nog eens bij dat spel kijken.
0: Ja. En wat wil Xi daaraan doen dan, als die afhankelijkheid minder is geworden? Wat brengt hij mee? Waarmee kan die Kim Jong-un paaien, zal ik maar zeggen?
1: Nou, hij wil in ieder geval dat er kijk, er is sinds 2019, toen er corona was, zijn alle vluchten en alle treinverkeer is gestopt.
0: Ja.
1: En dus ook veel van de handel. En hij wil dat weer helemaal in zijn oude staat wordt hersteld. Dus dat er weer meer vluchten komen, meer treinen. Dat het contact normaliseert. En hij wil ook sterkere economische banden met Noord-Korea. En dat biedt hij ook wel aan. Dus hij probeert om op economisch vlak te laten zien, wij zijn belangrijk voor jullie, wij willen dat ook blijven. En wees daarom ook, keer je ook naar ons toe.
0: Maar goed, een maand geleden was de Amerikaanse president Trump in Beijing op bezoek. En volgens het Witte Huis bevestigden de leiders toen dat hun gezamenlijke doel was om Noord-Korea te denucleariseren. Nou zag ik van de week nog trotse beelden van Kim Jong-un in een opwerkingsfabriek. Is dat inderdaad de intentie van China? Want daar zal Kim dan niet blij mee zijn.
1: Nou, dat is het steeds minder. Het was het altijd officieel wel. Maar China doet daar steeds minder aan en China zegt dat ook niet meer. Toen vorig jaar Kim op bezoek was in Peking, toen is voor het eerst werd het niet meer genoemd dat het doel zou zijn om het hele Zuid-Koreaans of het hele Koreaanse schiereiland te denucleariseren. Dus Xi en Rusland ook, die willen dus minder, die willen niet eigenlijk meer dat de Verenigde Naties echt effectief toezicht houden op wat Noord-Korea wat dat betreft doet, bijvoorbeeld hoe ze sancties overtreden. En die lijken dus eigenlijk steeds meer te tolereren of te accepteren min of meer dat Noord-Korea die wapens heeft en ontwikkelt. Dus daarin is China wel een beetje gedraaid, net als Rusland. Dus dat is eigenlijk een beetje van de agenda verdwenen. Het is wel zo dat Amerika... Kijk, Amerika zegt wel eens vaker dingen die dan door de landen die dat gezegd zouden hebben niet worden bevestigd.
0: Ja, zeker onder
1: zeker
0: deze
1: in het
0: president.
1: Geval met China. Ja, zeker onder deze president en zeker in het geval met China.
0: Ja.
1: Maar het is misschien ook zo dat Amerika hoopt dat Trump via Xi Jinping de boodschap kan overbrengen aan Kim. Dat Trump graag weer zelf met Kim aan tafel zou zitten. Maar of dat zo is, is zeer speculatief. En ook of Xi een dergelijke boodschap zou willen doorgeven, is ook maar de vraag. Want dat vond Xi ook niet leuk. Dat Kim opeens op zichzelf ging onderhandelen.
0: Nee.
1: In 2019 met de Amerikaanse leider. Dus ik denk niet dat Xi zich daar zo makkelijk voor zal laten, voor dat karretje zal laten spannen. Maar ik denk wel dat hij zal duidelijk maken: hoor eens, jullie zijn enorm economisch afhankelijk van ons. Wij zijn toch uiteindelijk jullie grootste bondgenoot. En dat mag je nooit vergeten.
0: Nee, en wordt er daar ook nog een beetje een arm op de rug gedraaid? Of blijft het allemaal vriendelijk?
1: Ja, het is wel moeilijk om te zeggen. Kijk, wat China zou kunnen doen is te zeggen van is minder spullen leveren, hè? Om die economische banden niet te versterken. Maar of ze dat zullen doen en aan zullen durven, ik denk dat ze eerder de kaart zullen spelen van laten we die economische betrekkingen juist versterken.
0: Oké, dankjewel, Gary van Pinksteren.
2: Brussel bij nacht.
0: Komend weekend is het oprichtingscongres van PRO. Het congres waarbij GroenLinks en de Partij van de Arbeid definitief samen moeten smelten tot één partij. Maar nu al is duidelijk dat de eenwording ook na komend weekend nog niet voltooid zal zijn. En daarover ga ik praten met onze EU-correspondent Ardy Stemmerding. Goedenavond, Ardy.
3: Hi Chris, goedenavond.
0: Ja, want dat losse eindje, misschien één van de losse eindjes van die fusie, dat ligt in Brussel, hè?
3: Ja, en je zou het ook wel gerust een hete aardappel of een open zenuw kunnen noemen, heb ik vandaag gemerkt.
0: Wel ja.
3: Want hier, ja, het is hier in het Europese parlement, daar hebben dus de Europarlementariërs van GroenLinks en Partij van de Arbeid in 2024 gewoon wel samen meegedaan aan de verkiezingen, hè, onder de naam GroenLinks Partij van de Arbeid, zoals we het ook in Nederland hebben gezien. Maar ondertussen zijn die partijen nog altijd verdeeld over verschillende Europese fracties in het parlement hier, van de Europese moederpartijen dus.
0: Ja.
3: En dan dacht ik, nou, met dat partijcongres in aantocht is het een mooi moment om nog eens te kijken hoe het toch verder moet. Dus vandaag eindeloos veel mensen gebeld en gelukkig nam iedereen op. Maar om dan vervolgens iemand ook nog zover te krijgen om dat hardop voor de microfoon te krijgen, Chris, dat is niet gelukt. Zo gevoelig ligt nog altijd die keuze, gaan we voor de Groenen of voor de Sociaaldemocraten?
0: Ja, want de Groenen zitten dus in de Groene fractie en de Partij van de Arbeid in de Sociaaldemocratische fractie. Hoe doen ze het nu dan? Hoe ziet die samenwerking er nu uit?
3: Nou, ze werken wel heel nauw samen nu met z'n achten, want daar gaat het om. 8 Europarlementariërs, 4 van GroenLinks, 4 van de Partij van de Arbeid. En ze hebben nu als GroenLinks Partij van de Arbeid, met een streepje er dus tussen, ook elke week hun gezamenlijke fractievergadering. Mm. Maar daarnaast hebben dus het GroenLinks en het Partij van de Arbeid deel ook nog hun eigen pad in het EP. GroenLinks, dus bij die Groene Partij van de Arbeid, bij de Sociaaldemocraten. En dat betekent dan dus ook dat het voorkomt dat ze verschillend stemmen. In januari bijvoorbeeld nog, bij de stemming of een stemming over het Mercosur-handelsverdrag met landen in Zuid-Amerika. GroenLinks vond toen niet dat dat verdrag gelijk in kon gaan. Partij van de Arbeid van wel. Maar ja, als je dan natuurlijk komend weekend gaat zeggen, wij worden één partij, dan past zo'n stemming natuurlijk niet helemaal in het beeld dat je wilt uitstralen.
0: Nee, maar, en dit is niet zo beledigend bedoeld als het klinkt, als jij kan bedenken dat dit een goed moment zou zijn om daar wat aan te doen, dan kunnen meer mensen dat. Waarom hebben ze daar dan nog niet voor gekozen?
3: Nou ja, formeel is dan het antwoord, we hebben die keuze ook nog niet hoeven te maken, want officieel was er gewoon nog niet één politieke partij. Pro bestaat natuurlijk pas vanaf zaterdag, als het goed is. Tegelijkertijd kan je er niet omheen, hebben ze ook gewoon de hete aardappel voor zich uitgeschoven. En sterker, Chris, dat blijven ze doen, want zaterdag moet echt een feestje worden. Mm. En geen ruzie over de koers van Pro in Europa. En dus is er nu besloten dat er pas in september, bij een ledenraadpleging, waar dus alle partijleden van Pro in Nederland mogen stemmen, en dat dan dus gekozen gaat worden bij welke Europese familie Pro zich moet gaan aansluiten.
0: Oké, en als jij dan, zoals je vandaag gedaan hebt, iedereen belt en iedereen neemt op, maar wil niet echt wat zeggen, wat zeggen ze daar dan wel over? Wat voor beeld krijg je dan?
3: Ja, kijk, als je gewoon op achtergrond kan, lukt het allemaal wel, maar voor de microfoon ligt het allemaal nog heel gevoelig. Een enkeling zegt dan prima, leg dit maar voor aan de leden. Die moeten hier gewoon het laatste woord over hebben. Maar verder merk je toch echt dat de GroenLinksers en de Partij van de Arbeiders zich vooral ingraven. Als ik op basis van mijn ronde moet zeggen dat er een partijgevoel is, nou, dat kan je echt niet zeggen. Die indruk kreeg ik in ieder geval niet. En bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid deel leeft dan gewoon heel erg sterk het gevoel dat Pro gek zou zijn om voor de Groenen te kiezen, omdat de Sociaaldemocraten simpelweg veel machtiger zijn. He, tweede fractie in het Europese parlement, de Groenen maar de 6e. Komt ook nog eens bij dat de Sociaaldemocraten een veel stevigere machtsbasis in de EU hebben. He, er zijn natuurlijk sociaaldemocratische eurocommissarissen, minister-presidenten. En dus denken dan de van oorsprong PvdA'ers, ja, die positie moet je niet weggooien door voor zo'n veel kleinere Groenen te gaan.
0: Nee.
3: Want die hebben nauwelijks mensen op dit soort plekken.
0: Ja, dus daar zijn die GroenLinks dus het mee eens natuurlijk.
3: Ja, nou, die zien het dus weer compleet anders. En die zeggen veel te voorbarig om nu een keuze te maken. Daar hoor je, laten we nou eerst eens gaan kijken, wat voor partij zijn we nu echt? En ook bijvoorbeeld dat het Nederlandse Pro inhoudelijk veel vaker op één lijn met de Europese Groenen zit dan met de Europese Sociaaldemocraten. Dus daar hoor je dan, laten we nou niet blind voor de macht kiezen, maar ook gewoon inhoudelijk gaan bekijken waar we beter passen. En zeggen ze dan ook, ja, als je met z'n achten bent als Nederlanders, bij de net iets meer dan 50 Groenen heb je dan meer in de melk te brokkelen dan als je bij als 8 Nederlanders van Pro bij 140 Sociaaldemocraten zit.
0: Is ook weer waar. Hè. Ingewikkeld.
3: Ja. Ja.
0: Nou was er nog een dingetje rond GroenLinks in Europa. Een paar weken geleden stapte Europarlementariër Bas Eickhout op, van oorsprong GroenLinkser. Heeft dat hier nog effect op?
3: Ja, ik denk dat je vooral kan zeggen dat het de positie van de GroenLinksers niet sterker maakt. Eickhout was natuurlijk echt een invloedrijke Europarlementariër. Was zelfs gedeeld fractievoorzitter bij de Groenen in het Europees Parlement. Positie waarvan je zou kunnen zeggen, die wil je niet zomaar weggeven. Maar ja, die moest opstappen vanwege relaties op de werkvloer. Dus die troefkaart, die zijn ze wel echt kwijt. Dus dat pleidooi om dan te zeggen, daarom maar bij de Groenen blijven, dat zit er niet meer in.
0: Oké, hoe gaat dit verder, deze vertraagde fusie?
3: Ja, nou, de huidige Europarlementariërs die hebben nog een escape, een uitgang. Want die hebben namelijk de toezegging gekregen van het partijbestuur toen de verkiezingen waren, dat ze hun hele termijn van dit Europees parlement, en dat duurt nog tot in 2029, 3 jaar nog, bij de fractie mogen blijven waar ze nu zitten. Dus Groen of Sociaaldemocraten.
0: Mm-hmm.
3: En je merkt ook echt dat mensen daaraan vast willen houden. Maar als die stemming komt in september, dan kiest Pro in principe dus al wel bij welke moederpartij ze zich gaan aansluiten. En ook waar die Europarlementariërs zich dan later in 2029 bij zullen moeten gaan aansluiten. En daarbij voel je aan alles dat dat voor sommigen, ik denk nou misschien wel de meeste, echt heel moeilijk of zelfs onmogelijk gaat worden om dan hun Europese familie vaarwel te zeggen. Dus dit kan nog echt wel voor pijnlijke situaties gaan zorgen. Ook voor die tijd, voor 2029 natuurlijk, als je zoiets al in de lucht hebt hangen.
0: Ja, want wat zegt dit nou eigenlijk over de mate waarin die fusie geslaagd is?
3: Nou, ik zie toch wel dat er nog heel wat valkuilen zijn. Waarbij het ook allemaal nog een beetje kan wringen en mislopen. En voor een deel moet je misschien ook wel zeggen dat dat begrijpen is. Hoort dat er misschien ook wel gewoon bij? GroenLinks en Partij van de Arbeid in Nederland liggen bijvoorbeeld weer veel dichter bij elkaar dan de Groenen en de Sociaaldemocraten in het Europees Parlement. In Nederland zijn die partijen ongeveer even groot geweest, stemden bijna altijd hetzelfde. Hier is er veel meer verschil in stemmen. En voel je echt ook dat het bij mensen pijn doet om die Europese familie eventueel te verlaten. Maar ja, door die keuze uit te stellen loop je natuurlijk wel het risico dat slechte heelmeesters stinkende wonden gaan maken. Die kritiek proef je hier ook wel, dat het partijbestuur toch niet echt handig aanpakt. Want sommige Europarlementariërs zeggen dan, ja, wees nou duidelijk, dan doet het misschien even pijn, maar dan kan je het op een gegeven moment ook achter je gaan laten.
0: Even uitzoomen tot slot. Is dit nou vooral intern gedoe bij een Nederlandse partij, of staat het ook voor meer, voor de verhoudingen in Europa?
3: Uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon ook echt om de macht in de Europese Unie. En dat zit echt niet alleen bij GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Groenen en de Sociaaldemocraten. Vandaag bijvoorbeeld speelde er nog een discussie over het aansluiten bij een fractie in het Europees Parlement op uiterst rechts. Bijvoorbeeld de club, de radicaalrechtse club van Le Pen, nu dus Bardella. Of die dan niet bij de familie van Meloni zou moeten komen. Ook om op die manier macht uit te gaan oefenen. Nou ja, dat zien we dan dus nu met onze Nederlandse pro'ers ook gebeuren. En ik sprak vandaag ook mensen die dan hardop dromen en zouden willen dat dan de Groenen en de Sociaaldemocraten gewoon samen zouden gaan. Dus net als wat we hebben gezien met GroenLinks en Partij van de Arbeid in Nederland.
0: Goed idee.
3: Dat kan ook nog. Ja. Dan zouden ze in één keer, let wel, de grootste fractie kunnen worden in het Europees Parlement. Maar ja, op basis van wat ik vandaag gehoord heb, denk ik dat de kans dat dat daar heel snel van komt toch wel heel, heel, heel erg klein is.
0: Hardy Stemmerding, dankjewel.

0: Dat was Zach Bryan met Say Why van zijn laatste album With Heaven on Top. En dan zegt u, Zach who? Nou, dat gaan we u straks uitleggen. Want dan spreken we met Tom Meijers. Hij is presentator van Country Chords. Dat is een podcast over country muziek. En deze countryster komt morgenavond in het Philips Stadion spelen. Maar eerst, er wordt veel gesproken over migratie. Maar gesprekken waar ook echt naar elkaar geluisterd wordt, die moeten vaker gevoerd worden. Zeker op landelijk niveau. Dat vinden de mensen achter het burgerberaad migratie. Veel bekende Nederlanders, van oud-politici tot comedians, hebben ook laten weten dit initiatief te steunen. Morgenavond organiseren ze een eerste bijeenkomst in, nomen est omen, Theater de Liefde in Haarlem. Met op de agenda een debat tussen oud-PVV-senator Ronald Seurissen en oud-Partij van de Arbeid-fractievoorzitter Job Cohen. Initiatiefnemer van dit burgerberaad over migratie is Edzo Doeven. Goedenavond, meneer Doeven.
1: Goedenavond.
0: Laten we beginnen bij het begin. Wat is een burgerberaad?
1: Ja, een burgerberaad is een groep die wordt samengesteld in principe op basis van loting. Met een heel zorgvuldige steekproeftechniek zorg je dat je mooie doorsnee krijgt van de Nederlandse bevolking, waarbij alle geledingen zijn vertegenwoordigd.
0: Mm-hmm. En wat gaat er gebeuren dan?
1: Nou, die komen dan regelmatig bij elkaar. Je zorgt eerst dat ze elkaar leren kennen.
0: Mm-hmm.
1: En dan krijgen ze ook een inleiding het onderwerp en dan gaan ze op zoek naar wat hen verbindt. Ze hoeven elkaar niet te overtuigen. Ze moeten alleen maar zorgen dat ze elkaar weten te vinden en waar ze over eens kunnen worden wat betreft adviezen.
0: Ja, ja, want er moeten dan uiteindelijk wel concrete adviezen uitkomen.
1: Ja, er moet wel iets uitkomen. Het moet wel ergens toe leiden tot concrete adviezen.
0: Ja. Ja, ja. Goed, dan een burgerberaad over migratie. Waar kwam het idee vandaan?
1: Nou, dat heeft te maken omdat een burgerberaad heeft vooral zin waar er iets aan de hand is of waar een impasse plaatsvindt en waar je echt kunt spreken van een toegevoegde waarde. En in Nederland is het migratieonderwerp, het vreemdelingenvraagstuk, de splijt van.
0: Mm-hmm.
1: Dit is eentje die ons eigenlijk een beetje gevangen houdt, de politiek gevangen houdt. En dan kan een burgerberaad iets toevoegen. Die kan zorgen voor het doorbreken van die impasse.
0: Ja, waarom denkt u dat dit instrument daarvoor zou kunnen werken? Als ik me even de beelden van recent Loosdrecht bijvoorbeeld voor ogen haal, dan denk ik niet meteen, nou, dat zijn mensen die gezellig met elkaar om de tafel gaan.
1: Nee, maar goed, dit gaat om een steekproef van de Nederlandse bevolking. Hmm. Dus waarbij alle geledingen aan tafel zitten. En als ze eenmaal aan tafel zitten, wat gebeurt er dan? Weet je, het lijkt net alsof die dialoog helemaal niet mogelijk is. En de ervaring leert is dat als je mensen dan bij elkaar brengt, dat ze wel degelijk naar elkaar gaan luisteren en begrip voor elkaar gaan opbrengen. En dan betekent niet meteen dat ze van mening veranderen, maar dat ze beseffen dat elke mening er kan zijn en dat elke stem behoort te tellen. En dat iedereen gehoord behoort te worden. En dan ontstaat een nieuwe dynamiek die nu niet ontstaat, waarbij het lijkt in de samenleving alsof die dialoog überhaupt niet mogelijk zou zijn.
0: Nee.
1: Nou, dat idee, dat wil je in ieder geval van tafel halen.
0: Ja. Goed, dat idee van het burgerberaad of voor het burgerberaad, dat is er dus nu. En dan, wat is dan de volgende stap voor na het idee?
1: Nou, even terug over burgerberaden.
0: Ja.
1: Het is niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen. Er wordt al decennia mee geëxperimenteerd.
0: Ja.
1: Er is recentelijk in Nederland een burgerberaad geweest over klimaat. Dat was op zoek van de politiek. En ik moet zeggen, die hebben het ook keurig tot een eind gebracht. En daar zag je ook allemaal verschillende groepen bij elkaar. Mensen die sceptisch waren ten aanzien van het klimaat. Naast mensen van Extinction Rebellion. Die toch keurig en fijn met elkaar konden praten.
0: Ja.
1: Nou, als je eenmaal dus zo'n burgerberaad georganiseerd hebt, dan is wel het idee dat de politiek er iets mee doet. Dat ze de aanbevelingen serieus nemen en die serieus overwegen om die om te zetten in beleid. Nou, bij het klimaat, bij het landelijk beraad of het nationaal beraad op klimaat is dat ook recentelijk gebeurd. Veel van de voorstellen worden overgenomen. Nou, bij migratie is natuurlijk maar de vraag hoe we het precies daadwerkelijk opzetten. We hebben als idee dat we het rapport van Vosvol gebruiken over demografische ontwikkelingen. Die is door de politiek zeer goed ontvangen, maar er moet nog steeds politieke keuze worden gemaakt.
0: Ja, die hebben een soort toekomstperspectief geschetst waarin op grond van demografische ontwikkelingen er een soort getal wordt gehangen aan maximum van migratie zou kunnen zijn.
1: Zij schetsen drie scenario's en de vraag is, zij hebben een voorkeursscenario. Onderschrijft het burgerberaad zo'n voorkeursscenario? En wat komt daar dan bij kijken? Nou, Bij migratie heb je vier elementen. Je hebt arbeidsmigratie, je hebt asielmigratie, maar je hebt daarnaast ook gewoon kennismigratie en je hebt gewoon familiemigratie. Nou, al die aspecten komen aan bod. Dan is het interessant om te weten wat zo'n doorsnee publiek, als die de tijd en ruimte krijgen, met wat voor advies die dan komen.
0: Ja, wat is uw ervaring tot nu toe? Ik zie op uw website veel oud-politici die achter het beraad staan. Een kleine greep, Job Cohen van de Partij van de Arbeid, Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, Gert-Jan Segers van de CU, Ronald Seurissen van de PVV ooit, nu van Ja 21, Jolande de Sap van GroenLinks. Heel breed politiek spectrum. Wat is uw ervaring? Waarom vinden zij zich wel in dit initiatief, terwijl ze op het gebied van migratie niet verder van mening kunnen verschillen?
1: Nou, ze delen allemaal de wens. Ze delen allemaal de wens dat de dialoog wel plaatsvindt. Dat die harde tegenstellingen in onze samenleving, dat ze dat een beetje zat zijn. Dat ze willen dat we dat doorbreken. In ieder geval delen ze allemaal de wens. En dat een burgerberaad daarbij een middel kan zijn, dat onderschrijven zij allemaal.
0: Ja.
1: En dat is boeiend. We hebben heel bewust niet gekozen voor de huidige politici. Want ja, die moeten dan meteen een uitspraak doen waar ze zich aan moeten committeren. En dat vinden ze lastig.
0: Ja.
1: Maar het is interessant juist om te zien, laten we zeggen, van Seurissen tot Cohen, dat ze die wens delen.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk moet u wel bij die huidige politici te raden. Hoe groot schat u de kans dat in Den Haag men hier ook voor open staat?
1: Nou, in ieder geval, als je kijkt naar de partijprogramma's van de grote partijen, dan zijn die allemaal welwillend ten opzichte van een fenomeen van burgerberaden.
0: Mm-hmm.
1: De huidige premier Jette is van een partij die een groot voorstander is van burgerberaden. Maar we moeten die welwillendheid omzetten in toezeggingen.
0: Nou, yeah.
1: Met het feit dat er een burgerinitiatief is, wat breed gedragen wordt, waarbij wij ook keuzes maken die allemaal gericht zijn om de politiek te steunen, denken wij dat wij een hele goede kans maken dat die toezeggingen wel degelijk komt.
0: Ja.
1: En er komt nog iets bij, is dat het fenomeen van burgerberaad bij het algemene publiek helemaal niet zo bekend is.
0: Hmm.
1: Dus wij gaan ook alles op alles zetten om die bekendheid wel voor elkaar te krijgen en vertrouwen te wekken bij het grote publiek dat zo'n burgerberaad een verschil kan maken.
0: Ja. Is die medewerking van Den Haag, die instemming, is dat een sine qua non als dat niet gebeurt? Gaat het dan niet door?
1: Dan is het bijna onmogelijk om het door te laten gaan. Dan is het een oefening in schoonheid. Je moet wel zorgen dat links om rechts de politiek er iets mee doet. En je hebt natuurlijk de ene toezegging is zwaarder dan de andere toezegging. Maar als de politiek van tevoren zijn schouders ophaalt en niks mee doet, ja, dan wordt het een zware opdracht.
0: Ja. Oké, okay. En de mensen worden dus zodanig geselecteerd dat het een brede representatie van de Nederlandse bevolking is. Betekent dat er straks iemand, als het doorgaat, bij mij op de stoep kan staan en kan zeggen: gefeliciteerd meneer Keijnen, u bent geselecteerd voor het burgerberaad?
1: Nou ja, dat zou zomaar kunnen, ja, dat klopt. Maar het is dus gewoon, je moet je voorstellen, dus de 75.000 en 100.000 Nederlanders worden aangeschreven.
0: Mm-hmm.
1: Die kunnen allemaal reageren van, ja, ik wil wel meedoen.
0: Mm-hmm.
1: En daarbinnen checken ze of dan voldoende de representativiteit nog steeds geldt.
0: Hm.
1: Ja, en dat geldt voor u en voor evenzeer voor degene die tegenover mij zit, is de kans even groot dat je mee kunt doen.
0: Ja. Morgen dus die eerste bijeenkomst met een theaterdebat in Theater de Liefde in Haarlem. Job Cohen en Ronald Seurissen gaan daar met elkaar in debat. Wat hoopt u dat er uit die avond komt?
1: Nou, uit die avond hopen wij in ieder geval dat de belangstelling vanuit de media groot zal zijn en dat ze hier verder over gaan berichten.
0: Okay.
1: Het is belangrijk dat het burgerberaad bekend wordt. En dat niet alleen het burgerberaad bezig is met de dialoog, maar dat eigenlijk iedereen op zoek gaat naar de dialoog.
0: Okay.
1: Dus weet je, als je oppast, de media zijn ook al heel, heel goed in het debat. Dus enerzijds, anderzijds. Maar het is natuurlijk heel mooi dat gesprek wordt gevoerd overal in Nederland. Dus niet alleen het burgerberaad zelf, maar dat je ook elders ziet dat men probeert het gesprek van de grond te trekken.
0: Okay.
1: En dat media daarmee bezig zijn. Nou, morgen hebben wij, het is echt bedoeld voor de media, veel journalisten, veel columnisten zullen in de zaal zitten.
0: De kop is eraf, meneer Doeven. Veel succes.
1: Ja, dank u.
0: Oké. Okay. En dan, u hoorde hem daar straks al, Zach Bryan. Bij countrymuziek denken veel mensen nog steeds aan het stereotype beeld van een Amerikaanse muzikant met een cowboyhoed en laarzen aan die in een woestijn rechtse nummertjes staat te spelen. Maar dat beeld klopt al ongeveer 50 jaar niet meer, als het ooit al klopte. En sommige moderne countrysterren trekken ook in Nederland een groot publiek. Neem dus Zac Bryan. Hij speelt morgenavond in het Philips Stadion in Eindhoven, waar ruimte is voor 35.000 bezoekers. Goedenavond, Tom Meijers.
2: Goedenavond.
0: Je bent een van de presentatoren van de podcast Country Chords. Is het heel gek als bij Zac Bryan bij veel mensen geen lampje gaat branden? Want hij speelt dus wel een stadionconcert.
2: Ja, op zich is dat best wel gek. Helemaal als je kijkt naar wat voor platen die heeft gemaakt. En als je ziet dat hij uit mijn hoofd bijna 36 miljoen maandelijkse luisteraars heeft op Spotify. Dan is dat best wel gek te noemen natuurlijk. Ja.
0: Wie is Zac Bryan? Vertel.
2: Zac Bryan is een Amerikaanse country artiest. Eigenlijk wil hij zichzelf niet zo country noemen. Maar is een country artiest die opgegroeid is in Oklahoma. Zoon van een marinier. Zijn moeder was marinier. Zijn vader was ook marinier. Geboren in Japan dus ook. Zelf ook marinier geworden. Is een jongen die dus opgegroeid is in Oklahoma. En uiteindelijk via een videootje in zijn marinetijd op Vine toen nog. Dat is de voorloper van Twitter en de voorloper van TikTok, zoals we dat nu allemaal kennen. Zijn korte video's kon je destijds posten.
0: De prehistorie.
2: Die posten die. En een van die liedjes van hem ging viral. Dat was Heading South. Prachtige plaat. Ja. En daardoor is hij viral gegaan. En is hij uitgegroeid tot een van de grootste sterren die er op dit moment is in country muziek.
0: We kunnen daar even iets van laten horen.

0: Ja, dit was nog de rauwe en eerlijke fase. Wat zijn nu zijn bekende nummers?
1: Wat zijn nu zijn bekende nummers? Hij heeft ooit een self-titled album uitgebracht. Zach Bryan heet die dus. En daar heb ik heel veel van geluisterd. Daar is I Remember Everything een heel populair liedje van. Samenwerking met Kacey Musgraves. Ook niet een onbekende dame. Onlangs ook nog in Paradiso gestaan.
0: Zeker, ja, ik was erbij. Dus,
1: ja. Oh, kijk. En hoe was het?
0: Ja, ik vond het geweldig. Ja,
1: ja, zij is supergoed.
0: Ik hou er erg van. Ja,
1: ja, ja. En I Remember Everything is dus een heel bekend nummer van hem. Maar ook Something in the Orange is een oude plaat van hem die nog heel veel gedraaid wordt. Revival is mijn persoonlijke favoriet. Ook omdat ik hem vorig jaar in Londen heb gezien. In Hyde Park.
0: Aan. Staan, zeker. Ja, ik was erbij. Dus, ja.
1: Oh, kijk. En hoe was het?
0: Ja, ik vond het geweldig. Ja,
1: ja, zij is supergoed.
0: Ik hou er erg van. Ja,
1: ja, ja. En I Remember Everything is dus een heel bekend nummer van hem. Maar ook Something in the Orange is een oude plaat van hem die nog heel veel gedraaid wordt. Revival is mijn persoonlijke favoriet. Ook omdat ik hem vorig jaar in Londen heb gezien in Hyde Park. Ja. En dan maakt hij echt met Revival maakt hij er

0: begreep ik.
1: Heb je goed begrepen van de redacteur, die belde mij inderdaad. Maar
2: zo werkt dat bij de radio, weet jij ook.
1: Dat weet ik ook, dat klopt inderdaad. Maar ik had tickets zeg maar voor de eerste show. En een dag later zou hij dezelfde show nog een keer geven. Ja, en ik ben toch maar achter de hekken gaan staan om nog eens een keer te genieten van die show. Want het was echt geweldig, ja.
0: Ja. Je noemde dat Something in the Orange. Ik heb ze vanavond even doorgeluisterd, allebei Revival. Ik was van Something in the Orange, dus toch een stukje daarvan.

0: Ja, nou heb je natuurlijk country en country. Ik herinner me een uitspraak van een van mijn countryhelden, Steve Earle. Oh, ja. Die ooit zei over een ander soort country: if Garth Brooks is country music, I hope to God I'm not. Daarmee bedoelt hij dat er ook heel veel clean, commerciële country gemaakt wordt. Met name in Nashville. Zeker. Waar ook prachtige muziek vandaan komt. Maar deze Zack zit meer aan de kant van Steve, denk ik.
1: Ja, het is een beetje... Ja, ik vind hem altijd iets mystieks hebben of zo in zijn muziek. Hij is niet de gelikte geproduceerde artiest uit Nashville. Maar het is ook niet super ouderwets. Het is ook wel weer toegankelijk. Dus ja, hij weet toch wel een snaar te raken. En hij is niet, zeg maar, zoals Steve Earle ze noemt. Hè, de glitter en glamour, gladgestreken Nashville guy, zeg maar. Nee. En daar gedraagt hij zich overigens ook niet na. Dus dat scheelt dan weer. Maar hij zit er een beetje tussenin, denk ik.
0: Ja. Nou is hij niet de enige countryartiest die dit jaar in Nederlands stadion speelt, hè?
1: Nee.
0: We hebben net Emmylou Harris natuurlijk gehad. Dat was niet in een stadion, maar...
1: Nee, die stond hier in de Oosterpoort in Groningen nog... Zeker. De pannen van het dak te spelen.
0: En schitterend in het concertgebouw in Amsterdam. Ja,
1: ook nog. Ja, nee, we zijn echt in Nederland... worden we op dit moment wel echt verwend, hoor, met countryartiesten. We hebben de Country Course Community op WhatsApp... En daar kwam een polletje in voorbij. Nou, dat is tot en met juli, geloof ik. En volgens mij zijn er 9 of 10 concerten... waar je als countryliefhebber in Nederland naartoe kan. Onder meer Ciara Farrell staat bijvoorbeeld 30 juni in Paradiso. Daar moet je echt naartoe als countryliefhebber. Maar 11 juli, daar doelde je natuurlijk op... staat Luke Combs in de Johan Cruijff Arena. Nou, als iemand mij verteld had in 2018... toen ik hem in de Melkweg met 2000 man zag... en er met mijn neus bovenop stond... dat hij 8 jaar later de Johan Cruijff Arena zou uitverkopen... dan had ik je voor gek verklaard. Maar het is wel geweldig dat hij het doet natuurlijk.
0: Ja, en dat gaat dan zo klinken.

0: Ja, genieten.
1: Ja, nou zou je dus kunnen denken dat country heel populair is in Nederland. Ik geloof dat Philips Stadion nog niet helemaal uitverkocht is, maar er komen veel mensen op af. Ik herinner me er over Emmylou Harris gesproken, dat ik er begin jaren 70 zag ik er toen ze voor het eerst in Nederland was, in de RAI. En toen was ze heel verbaasd over het enthousiasme van het publiek hier, want toen zei ze, in America they think we're rednecks.
2: Oh ja?
1: Ja, is er zo'n groot publiek voor in Nederland?
2: Het blijft wel een beetje een niche, heb ik het gevoel. Alleen, ja, wat, om even terug te komen op die uitspraak van Steve Earle, dat die commerciële gasten daar, dat die daar niks mee heeft. Die gasten maken het wel toegankelijker voor een veel groter publiek. Dus wij als makers van country courts en überhaupt country liefhebbers zijn er heel erg blij mee. Want het zorgt ervoor dat mensen die niet zo 1, 2, 3 bij de Emmylou Harrison van deze wereld uitkomen, bij de Johnny Cashes van deze wereld, bij de Merle Haggards van deze wereld uitkomen, die komen uiteindelijk, beginnen dan bij Luke Combs, en die komen dan zo uiteindelijk, nou ja, misschien wel via Zach Bryan en dan Jesse Daniel, ook bij die oude artiesten uit, weet je wel, bij de kern van country music.
1: Bij Townsend Zand.
2: Ja, oh, Townsend Zand, man, hou op, dat is echt, ja, dat is echt, voor de purist is dat echt genieten, vooral ook opzoeken. De documentaire Hard Worn Highways, ja. Echt prachtig.
1: Zeker.
2: Maar ja, dus ik ben heel blij dat het wordt gemaakt, inderdaad. En er is zeker een publiek voor. En wij proberen natuurlijk met Country Course, met onze podcast, dat publiek te vergroten.
1: Wat maakt jou een country fan?
2: Vooral de verhalen. Kijk,

0: ben natuurlijk journalist, dus ik ben ook een verhalenmaker. En wat wij altijd eigenlijk zeggen in de podcast is, een goed country liedje is een soort boekje. Dat gaat aan het begin open en aan het einde is het boekje weer dicht. En dat maakt voor mij country muziek echt de mooiste muziek die er is in mijn optiek. Ik ben daar ooit mee begonnen toen ik 18 was. Ik reed in een Peugeotje 306 door het Drentse land. Een gebrand cd'tje van de zus van mijn beste maat in de auto. En daar stonden 18 country nummers op, omdat zij fan was van country. En ik moest maar eens country gaan luisteren. Ik heb sindsdien nooit meer anders geluisterd.
1: Nee, het is de beste muziek voor in de auto.
0: Ja, zeker. Okay.
1: Dankjewel, Tom Meijers, presentator van Country Chords. We hadden het over het concert van Zac Bryan in het Philips Stadion.
2: Het is 5:12.
1: New York is al dagen in de ban van de NBA basketbalfinales. New York Knicks tegen de San Antonio Spurs. Over iets meer dan 2 uur begint de derde wedstrijd in Madison Square Garden in New York. Goedenavond, Bob van Oosterhout, sportmarketeer en 10 jaar eigenaar en bestuurder geweest van de basketbalclub Heroes Den Bosch.
3: Ja, goedenavond, hoi.
1: U wilde er ook heen, hè, naar Madison Square Garden.
3: Nou, een paar weken geleden inderdaad nog wel. Maar toen ik de prijzen hoorde en ook nog wist dat ik vervolgens natuurlijk een paar vliegtickets en hotels moest boeken. Ja, dan gaat de lol wel af, hè?
1: Oh ja, want?
3: Nou, de prijzen die stonden op dat moment op €11.000 voor een redelijk normaal ticket. Dus als je met z'n tweeën gaat, dan betaal je 22 en dan ben je in totaal misschien wel meer dan $30.000 kwijt voor 1 wedstrijd. En ja, het is niet voor niets. Game 3 vanavond is de duurste NBA Finals game ever.
1: Aha.
3: Dus ik denk dat als je mij vraagt wat is de opbrengst, ik heb een beetje zitten rekenen, maar dit kan zomaar meer dan $250 miljoen zijn voor 1 wedstrijd. En dat is natuurlijk echt absurd.
1: Ja, want u zei voor een beetje redelijk kaartje ben je dan $11.000 kwijt. Maar ik begreep dat het goedkoopste kaartje al meer dan $10.000 is.
3: Ja, de afgelopen dagen zijn de prijzen een klein beetje gezakt. Van 10 inderdaad naar rond de 5.000-6.000. Maar naarmate je dichter bij het veld komt, kijk, er zijn celebrities, bekende Amerikanen, die tikken zonder enig probleem tussen de $50.000 en de $100.000 af voor zo'n ticket.
1: Ja, maar het duurtje kaartje is $180.000. Dat tikken ze dus gewoon af.
3: Ja, dan heb je courtside seats, zoals het zo mooi heet in basketbal. Dan zit je echt aan het veld.
1: Zit je naast Jack Nicholson waarschijnlijk.
3: Jack Nicholson, Adam Sandler. Heel veel bekende New Yorkers die hierbij willen zijn. En ja, dan heb je eigenlijk ook meteen de reden hiervan te pakken. New York is natuurlijk een stad met meer dan 8,5 miljoen inwoners. Maar ja, heel veel daarvan hebben natuurlijk ook echt wel een redelijke portemonnee. Kunnen het zich permitteren en willen koet bij deze wedstrijden zijn. Want het is eigenlijk de eerste keer in 27 jaar dat de New York Knicks kans maken om NBA-kampioen te worden.
1: Ja, ja. En dan komt Donald Trump ook nog, begreep ik, wat voor heel veel problemen zorgt, hè, geloof ik.
3: Ja, dat maakt het feest compleet. En dat zorgt natuurlijk voor heel veel beveiligingsperikelen. Maar Donald Trump is in New York ook niet onomstreden.
1: Nee.
3: Dus dat gaat ook weer heel veel protesten opleveren, ben ik bang.
1: En is er geen protest tegen die dure kaartjes?
3: Nou, dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Want de Amerikanen zijn toch wat meer gewend aan marktwerking. En dat is eigenlijk wat je nu ziet gebeuren. Het is eigenlijk een perfect storm, zou ik bijna willen zeggen, van vraag en aanbod. Het is 27 jaar geleden.
1: Noem het maar perfect, ja.
3: Ja, nou ja, voor de verkopers
1: ja,
3: zeker.
1: Ja, dat zou ik zeggen. Goed, en nog heel even, het is een best of 7, hè? Dus er kan nog een wedstrijd thuiskomen. Die komt er. Wat zal de prijs worden van een kaartje als er niks winnen?
3: Nou, als de Knicks winnen, dan gaat de prijs alleen maar omhoog. Want dan is de volgende wedstrijd is de mogelijke kampioenswedstrijd. Hè? Ja. Dan kunnen ze de Larry O'Brien Trophy omhoog gaan tillen. En ja, het voelt een beetje als een once-in-a-generation ding voor de New Yorkers. Het is zo lang geleden en misschien duurt het daarna wel weer 25 jaar voordat het gaat gebeuren. Dus iedereen wil hier koet bij zijn.
1: Oké. Okay. Behalve u dus, Bob van Oosterhout, jammer voor u. Dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong.

0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
1: 3.
0: Jonna en Valerie van 5 en 6 zijn de enige van hun generatie die thuis nog het Westers meekrijgen. Een Terschellings dialect.
2: En Jonna heeft het ook heel lang teruggesproken.
3: Ja, nu net meer.
0: Maar sinds ze naar school gaan, antwoorden ze alleen nog in het Nederlands.
3: Dat vond ik wel jammer, ja.
0: Wanneer houdt een taal op met bestaan? Als niemand het meer hoort of als niemand nog terugpraat?
4: Als we op de Schelling zijn, dan gaat het wel veel makkelijker.
0: Deze week in Docs, als niemand nog terugpraat.
5: 20, goed zo.
0: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: In het voetbal zijn er momenten...
12: Bergkamp 2-1!
11: ...die impact maken.
13: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
14: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
11: Waar je ook was,
15: zorg dat je er weer bij bent.
16: Malen, ja! Ho, ho, ho.
17: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden...
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: NPO Radio 1.
22: Middernacht, het begin van dinsdag 9 juni. Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in ons land zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door keeper Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
23: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat mijn gast van vannacht heeft gemaakt valt nog niet zo makkelijk te beschrijven. En wat haar betreft hoeft dat ook niet. Ze wil dat je het ondergaat. Ik ga in gesprek met Germaine Kruip. Mijn gast is scenograaf en beeldend kunstenaar. Ze is opgeleid als theatervormgever, maar haar werk heeft zich nooit beperkt tot het podium. Het is net zo goed architectuur en installatiekunst en past zowel op het toneel als in een museum. Of misschien past het juist wel niet en is dat precies haar bedoeling. Haar werk is te zien geweest van Basel tot Londen en van Madrid tot Seoul en komende weken in Amsterdam en Heerlen. Tijdens het Holland Festival wordt haar theaterwerk A Possibility opgevoerd. Een ode aan het theater als medium is het. Het is het ontleden van het mechanisme van het kijken en ook een collectieve ervaring van aanwezigheid. Er is licht, er is geluid, er is publiek. Er wordt iets verbeeld wat niet bestaat. Een mogelijkheid. En dat alles valt nog niet zo makkelijk te beschrijven. Maar laat het maar aan mijn gast van vannacht over om ervoor te zorgen dat je het ondergaat. Germaine Kruip is geboren in Castricum in 1970. Welkom. Ja, er is licht, er is geluid, er is publiek en er is dus een plek, een theater. Ja. En elke keer wordt het stuk aangepast aan de plek.
1: Ja.
23: En de eerste dagen staat het in de stad Schouwburg.
1: Zeker.
23: Dan kan je je lol op, neem ik aan.
1: Ja, in een grote zaal. En dat is een prachtige zaal natuurlijk. Die echt, daar zit een geest in die zaal. Het is natuurlijk een zaal uit 1900. Neo-renaissance, neo-Nederlandse renaissance volgens mij. Met een mooie gouden barokke proscenium. En het proscenium, dat is eigenlijk het kader waar je door je kijkt naar het podium. Dat speelt ook echt wel een rol in de voorstelling.
23: En moet jij zo'n plek dan leren kennen?
1: Ja, we gaan op locatie bezoek voordat we zeg maar alles intekenen. En dan moeten we elke keer toch ook wel rekening houden met de dimensie van de zaal. De diepte van het podium. Wat er zeg maar achter het podium zich plaatsvindt, wat er in de coulissen zich plaatsvindt, want alles speelt eigenlijk mee.
23: En dat is dan heel, heel technisch eigenlijk. Ja. Maar hou je ook rekening met iets wat ongrijpbaarder is?
1: Ja, dat komt altijd vanzelf. We focussen vrij lang de lampen, de spots. Wij doen daar echt 4 dagen over. Normaal gezien is daar een dag voor.
23: Even opbouwen en klaar.
1: Ja, maar dat is in ons geval veel preciezer. Omdat we echt soms op het moment focussen van verschijnen en verdwijnen. Van wat nog zichtbaar is en wat net niet meer bijna zichtbaar is. Dus we zitten de hele tijd op die grens. Ja, en dan komen er altijd, als je zeg maar in dat tussengebied gaat zitten, verrassingen erboven. Dan denk je van soms dat je het ook niet meer terug kan vinden. En soms dat je een cadeautje krijgt. Maar dat kan ik nu nog niet voorspellen, want overmorgen gaan we de zaal in.
23: Het moet gewoon gebeuren.
1: Ja, het moet gewoon gebeuren. We hebben een geweldig team. We komen met z'n 12 aan. Dus dat moet wel lukken. En iedereen is heel erg goed voorbereid. En ook iedereen heeft heel veel oog voor detail. En de aandacht die in de voorstelling zit, dat begint eigenlijk van het moment dat we het theater ingaan. En wat dat betreft ben ik ook, zijn we ook als team daarin gegroeid. Van bepaalde dingen die daar gaan wij veel meer naar kijken dan andere mensen in de zaal komen. Dus
23: Hoe noem je het wat er gaat gebeuren? Is het een voorstelling?
1: Ja, dat is echt heel moeilijk om te zeggen. Je zou kunnen zeggen het is een performance. Maar dan denk je eigenlijk veel meer aan een soort van Marina Abramović. Wat echt het lichaam staat centraal. Dit is meer een ervaring. Het is, je kunt zeggen een theaterwerk. Hè? Dus, want het is net een kunstwerk, maar dan in het theater. Dus dat shift bij mij eigenlijk ook steeds van wat noem je het eigenlijk?
23: Nou, laten wij er gewoon over praten en dan kan de luisteraar later bedenken hoe het heet. Ik heb het stuk niet kunnen zien. Mm-hmm. En jullie hebben heel netjes een registratie opgestuurd. Ja. Met daarbij de waarschuwing, hier heb je helemaal niks aan.
1: Nee.
2: En dat klopte ook wel.
1: Ja, het is een hele saaie documentatie waar je niets op ziet. Want dat is nu net de bedoeling. De camera kan eigenlijk niet filmen wat er zich afspeelt op het podium. Want dat is eigenlijk iets wat binnen jou en het kijken en hoe je hersenen het interpreteren gebeurt. En dat doet een camera niet. Dus het is ook echt een voorstelling. En dat is ook wel, komt wel vaker bij mijn werk voor. Dat je het niet kunt documenteren. Dat je het eigenlijk, ja, dat dit in de acte, of je noemt dat in de beweging van het kijken. Daarin ontstaat het. En daarmee wordt de toeschouwer eigenlijk ook de maker van het werk.
2: Omdat wat ik zie iets anders is dan wat mijn buurman bijvoorbeeld ziet.
1: Ja, zeker. En dat doet een camera ook niet, natuurlijk. Dus en dat maakt het ook wel heel uniek. Dat het werk gaat meteen een relatie met de toeschouwer aan. En verbindt natuurlijk de toeschouwer meteen tot het moment waar je in zit. Het wordt daardoor extra live.
2: Zullen we een poging gaan doen om te beschrijven wat er gebeurt? Want ik kan hem een beetje helpen, want mijn collega Sarah van Binsbergen is geweest. En die heeft dit. En die kan heel beeldend en invoelend schrijven. Met zinnetjes als: ik moest even kijken of mijn lenzen nog wel goed zaten. dus zij heeft haar ervaring beschreven. En het eerste wat ze zei: het bestaat uit twee delen.
1: Ja.
2: Zullen we maar gewoon bij het eerste deel beginnen?
1: Mm-hmm. En misschien kan ik wel iets zeggen over het begin. Over de eerste scène. Omdat dat toch wel heel erg symbolisch is voor wat daarna gaat komen. Het begint eigenlijk heel langzaam. Je glijdt eigenlijk als het ware de voorstelling in. Dus je weet, op een gegeven moment zie je op het podium een zwarte bal of een soort van, ik noem het een phantom. Niet een spotlight, maar een shadow. Die eigenlijk in het midden van het podium zweeft. En het symboliseert eigenlijk meteen, in plaats van wat een spotlight doet en een acteur belicht, laat het meteen de afwezigheid zien. Alles wat er niet is. En we kijken eigenlijk in het niets, in een schaduw. En als je naar het theater gaat, verwacht je eigenlijk dat er iets opkomt. Het is ook heel mooi. Theater, dat noemen ze soms ook het theater, of de kunst van het verschijnen en het verdwijnen.
2: Ja, je verwacht op zijn minst een acteur of een actrice of een muzikant.
1: Ik draai eigenlijk meteen die verwachting om. Ik begin met het verdwijnen. En dat het. Staren naar dat niets. En dat wordt ook gelijk iets optisch. En heel langzaam word je eigenlijk van dat moment, word je eigenlijk geleid in een soort van duisternis, waarin dan daarna de illusie ontstaat. En je vraagt je tijdens die voorstelling, de eerste acte, die eigenlijk alleen maar uit licht bestaat, de hele tijd af: wordt dit aan mij gepresenteerd? Of creëer ik dit nou zelf?
2: Doen mijn hersenen dit, mijn ogen?
1: Ja.
2: En hoe krijg jij dat voor elkaar?
1: Ja.
2: Is dat het geheim van de smid?
1: Ja, dat is wel een heel lang proces geweest, waarin ik gewoon natuurlijk heel veel dingen heb uitgeprobeerd. Dat is begonnen in 2014 bij MPAC. Dat is een residency voor nieuwe media, performance. En daar ben ik eigenlijk met licht gaan werken. Nadat ze mij vroegen, ik werkte altijd al met licht binnen mijn beeldend werk. Maar daar vroegen ze mij van: wat zou je nou weer doen als je terug naar theater ging? Want daar had ik al 15 jaar niets gedaan. En mijn hele praktijk was naar de beeldende kunst verschoven. Waarin licht nog wel centraal stond. Dat is natuurlijk ook weer iets heel anders als je het dan weer op toneel ziet. En dat waren twee residenties. En daar ben ik echt gaan onderzoeken. En ik had wel... Ik had dit wel voor ogen. Ik begon ook echt vanuit mijn werk als beeldende kunstenaar. Dat ook heel erg gaat over het mechanisme van zien. Hoe ervaren wij? Hoe vormen wij een beeld van de wereld? Ik ben altijd heel gefascineerd door de zin van... terwijl we iets lezen, schrijven we het op dezelfde moment. Of ja... Als je iets ziet, dan creëer je het op hetzelfde moment. En dat momentum waarin je co-author wordt als kijker... dat vind ik heel bijzonder. En vooral ook dat besef daarvan. Want vanaf het moment dat je dat gaat beseffen... dat je eigenlijk de wereld om je heen creëert... ga je heel anders naar de wereld kijken.
2: Ja, is het dat besef dat jij aan het publiek wil geven...
1: Ik denk dat dat wel een heel krachtig gevoel is. Dat je mede-auteur bent. Dat is toch ook wel iets heel moois.
2: Het kan heel dramatisch zijn ook.
1: Maar dat, ja.
2: Je laat het publiek ook af en toe zien. Dan gooi je het licht op het publiek. En dan, dan kan je als publiek het publiek zien.
1: Ja. Ja.
2: Is dat om te laten zien van, jullie hebben hier een rol?
1: Ja, wat ik heel mooi vind is dat, of waar ik vaak ook mee werk... dat ik eigenlijk dingen uit zijn kader haal. Dus we kijken allemaal naar het podium... maar ik trek meteen het auditorium er ook bij en de hele zaal. Dus de hele architectuur van het theater met al zijn elementen doet mee. En daarom gaat soms ook het licht... Gaat door in het auditorium. Heeft verschillende redenen. Natuurlijk ook van, het benadrukt van... jullie zitten hier en we zitten samen in deze ruimte. Maar het is ook zo dat je soms... je ziet iets anders vanuit... als je vanuit het licht kijkt... dan dat je vanuit de duisternis kijkt. Dus dat is al meteen een andere verhouding. En... daar speel ik ook mee, dat je bijvoorbeeld... je kijkt ergens naar en opeens... er verandert niets op het podium... maar het licht boven je verandert. Waardoor hetgene wat je ziet ook verandert. Ja, het is een beetje moeilijk om uit te leggen.
2: Maar... Dat hebben we ook aangekondigd dat het moeilijk is. Dus dat geeft helemaal niks. In het tweede deel zijn er ook mensen.
1: De performer komt dan op... Dus dat eerste deel heb ik ook... dat was een voorstelling die in 2016 in Kunstfestival des Arts in première ging. Dus 10 jaar geleden. Dit is terug in productie genomen door MIF, Manchester International Festival. Wij hebben die eerste acte helemaal weer actueel gemaakt. Want in die 10 jaar is natuurlijk technisch qua licht ook heel veel gebeurd. En we hebben het ook zo gemaakt dat we kunnen het gaan toeren. En 10 jaar geleden, toen ik dat eerste deel maakte, zag ik eigenlijk al een tweede acte waarin. En ik vroeg me natuurlijk altijd af, want die eerste acte, dat is gewoon een leeg toneel, er komt niemand op. Van hoe en wanneer komt dan wel iemand op? En ik had. En meestal als een personage opkomt, dan is er ook een narratief.
2: Er komt meteen een verhaal.
1: Ja, er komt een verhaal. En toch, en dat eerste deel gaat natuurlijk is abstract. En voor mij was de eerste vorm van taal was ook percussie. Dat is een soort van de meest elementaire taal, communicatie. Wat ook nog steeds in zijn abstractie blijft. En ik vind ook heel mooi. Dat een muzikant eigenlijk, die vertaalt eigenlijk de muziek in eerste instantie. Dus dat is een heel mooie aanwezigheid, vind ik. De muzikant is niet een soort van, waar je dan kijkt naar de persoon meteen. Maar je kijkt meer naar wat hij doet. En dat vond ik eigenlijk ook een mooie eerste stap.
2: Je had nog een stapje terug, want je had jezelf ook de vraag kunnen stellen... of het antwoord kunnen geven, nee, er hoeft niet iemand op het podium. Ik maak een deel 2 ook zonder mensen.
1: Ik vond het wel mooi om ook de handeling, zeg maar, te introduceren. En ook ja, dat live. In het eerste gedeelte zit natuurlijk ook een compositie. Ook door Han Roy gemaakt. Net zoals de tweede acte. En ik vind het ook mooi dat eigenlijk ja, de in deze. Ja, het geluid, de compositie. Ter plekke wordt geactiveerd. Het geeft weer een andere laag van liveness. Plus dat ik ook een soort van. De performer komt eigenlijk ook die leegte in. En wat het begin van die tweede acte eigenlijk is, dat hij die leegte toespeelt. En die leegte eigenlijk ook weer activeert van buitenaf. Dus het is het eerste deel is heel intrinsiek. En dan is er toch ja, een tweede element wat erin komt.
2: Voor het evenwicht.
1: Ja, het is ook ja voor het evenwicht. Maar je kunt en je ja, het is ook het er zit ook wel een soort van ja. Letterlijk, een liveness. Het is live. En misschien denk je bij het eerste deel wat niet zo is. Het is veel aan het licht wat ook zeg maar te plekken wordt gecued en getimed en ontstaat. Er zijn ook handelingen die. Het is
2: die
1: niet
2: beïnvloeden.
1: Zo. Ja, het is niet zeg maar dat er op een knop wordt gedrukt en dan wordt het afgedraaid. Dus zo zit het niet in elkaar. Maar je ervaart misschien het licht wat minder als live dan als je daadwerkelijk iemand op het podium ziet.
2: Want het is een performance, het eerste deel ook. Zo zie jij dat.
1: Ja.
2: Er is iemand die iets uitvoert.
1: Ja. En er zijn heel veel handelingen backstage die eigenlijk meedoen. En dat is ook heel mooi dat aan het einde iedereen zeg maar buigt. Niet alleen de percussionisten, maar ook alle technici. En dan zie je in één keer al die mensen die zeg maar onzichtbaar waren, zichtbaar worden.
2: Waar spelen die percussionisten op?
1: Die spelen op vier brass staven, dus van messing. Die zijn gestemd door Dijn Braas, Max Dijn. Die heeft een techniek ontwikkeld waarin hij met water en vuur en het hameren die staven die dus 4 meter lang zijn en 4 centimeter dik worden gestemd. En hij is echt gekend voor zijn voor de overtonen die hij daar ook mee, dus de gelaagdheid van de tonen kan bereiken. Je kunt het je voorstellen dat het eigenlijk een soort van horizontale gongs zijn. Of klokken. Het klinkt enorm. En het begint ook akoestisch. En dan langzaam wordt het versterkt met contactmicrofoons. En Han Roy die componeert dan live ook weer met die tonen die daaruit komen.
2: En je zegt net, als er iemand een podium opkomt, dan komt er op het podium ook een verhaal.
1: Ja.
2: Komt dat in het tweede deel dan ook? Is er een verhaal te vertellen?
1: Nog steeds gaat het eigenlijk meer over het. Ja, ik speel ook heel erg met de codes van het theater. Van hoe kijken we ergens naar? En ik draai dat steeds om. Net zoals in het begin van, in plaats van met het verschijnen te beginnen, begin ik met het verdwijnen. En met de percussionisten, dus het is meer, het is abstracter. Je kijkt eigenlijk in eerste instantie naar een percussionist die later een personage wordt en die en dan een persoon. Dus en ik het gaat meer eigenlijk over het ontleden. Van dingen. We hebben wel een verhaal achter in ons hoofd. Voor ons om eraan te werken. Dat we een soort van referentie hebben en een narratieve boog. Maar die vertel ik niet eigenlijk. Dat is meer...
2: Want zo is het genoeg.
1: Ja, zo is het genoeg. En dat is eigenlijk ook meer iets wat ik wil ontluiken bij de toeschouwer. Waar eigenlijk het ontstaat, het verhaal. En iedereen, sommige mensen zeggen ook van... oh, het is heel, heel vol en heftig. En andere mensen vinden het heel rustgevend. Of die deinen gewoon lekker mee. Dus wat dat betreft is het ook een soort spiegel. Dat je terugkeert naar de gedachtes in je eigen...
2: Van wie je op dat moment bent en hoe je op dat moment voelt.
1: Ja.
2: Je laat de mensen voor de voorstelling... hun telefoon in zakjes doen.
1: Ja.
2: Waarom is dat?
1: Nou, twee redenen. In eerste instantie ontstond het eigenlijk door dat als je zeg maar naar je telefoon kijkt, naar het licht, dan beïnvloedt dat heel erg jezelf, je ogen. Dus je moet eigenlijk ook even wennen aan het donker. Want dan ga je ook meer zien. Het zou de voorstelling verstoren en ook andere mensen verstoren.
2: Het beïnvloedt ook de ogen van je buurvrouw.
1: Ja. Precies. Nou, en wat dat betreft, dan op een gegeven moment werken wij ook met zo'n nuances. Dat dan zo één telefoon, dat is echt, denk je van, waar is die spotlight? Het is heel veel licht. Maar het kwam, dat was altijd zeg maar een ding. En 10 jaar geleden vroegen we gewoon van, doe je telefoon uit? Maar de intensiteit waar we met die telefoon, we zijn er zo aan verknocht.
2: We kunnen het niet laten.
1: En we kunnen het niet laten. En... en ik vond het ook wel heel mooi om dat gewoon even... dat je het fysiek even afstand doet. En dat er een soort van... dat je het gewoon in dat zwart fluwelen zakje... je hoeft hem niet af te geven. We vragen wel om hem gewoon op airplane mode te zetten. Ja, het is ook een mindset. Ik merk wel dat mensen vanaf het moment dat die telefoon... in dat zakje zit, dat je dan al eigenlijk veel meer present bent. En dat is eigenlijk ook hoe je die voorstellingen beter in kan stappen. Plus, ik zie ook van in die 10 jaar is deze voorstelling eigenlijk juist doordat je hem niet kan documenteren. Het is eigenlijk een soort van tegenovergestelde van wat die telefoon je biedt. En dat vind ik ook wel heel mooi. En ik merk dat veel mensen daarop reageren van... wat rust. Ik hoef even niet. Ja.
2: Je vertelde net dat er werd 10 jaar geleden aan jou gevraagd... van wat als jij weer terug naar het theater zou gaan? Dat is dan uiteindelijk deze voorstelling geworden. Mm-hmm. Maar wat was jouw eerste reactie? Van wat als ik terug ga naar het theater? Mm-hmm. Was dat een positieve?
1: Ik had heel veel weerstand. Ik dacht echt van... want ik was eigenlijk een beetje uit het theater. En ik voelde gevlucht. En ik ervoer beeldende kunst als veel vrijer. Waar je eigenlijk je eigen tempo en je eigen kaders kan uitvinden. En dat ook elke keer opnieuw doet. Hè. Dus de White Cube is eigenlijk een soort van loze ruimte. En theater is eigenlijk... heel dominant. Het auditorium kijkt zijn richting in. Voorstellingen bepaalde duur.
2: We kopen een kaartje, we gaan zitten.
1: Ja,
2: we houden
1: er zijn heel veel regels binnen het theater. En ook hoe het theater is gebouwd. Hè? Dus het proscenium, de legs, de coulisses. En dat bepaalt een bepaald perspectief. En een kijk op iets. En ik gebruikte wel altijd veel van die elementen, maar dan heel vrij. En toen ik naar MPAC ging en ik daar kon kiezen tussen een black box, een theater en een concertzaal, dacht ik eerst van, oh my god, dit is echt een nightmare. En ze vroeg van, wat zou je doen? En ik zat letterlijk dat hele theater af te breken in mijn hoofd. En op een gegeven moment dacht ik van... nee, ik moet totaal... meestal droom ik over werk. En ik werd 's ochtends wakker. En ik had de gedachte van... ik moet het helemaal omarmen. Het was ook een hele genereuze uitnodiging van MPAC. Waarin ik met een heel team kon werken. Met elke lamp, spot die ik maar kon bedenken. Dat hadden ze mij ook laten zien. Dat haalden ze direct uit de kelder. Dat hoef je niet te huren, maar dat was daar al aanwezig. Dus het was te ideaal. En dan merk je eigenlijk, je creëert soms ook dingen uit een soort van... Ja, uit een soort van een tekort. En dit was bijna het omgestelde. Alles was er. En toen dacht ik ook, van ik heb geen reden om dat theater te willen afbreken. Ik moet het nu gewoon helemaal omarmen.
2: Ja, maar je kan wel geen reden hebben, maar dan heb je evengoed nog wel een aversie.
1: Ja, opeens ging ik het zien. Ik zag in één keer dat theater eigenlijk een heel personage aan zich is. Dat gebouw spreekt. Dat is eigenlijk gemaakt om te tonen. Het is eigenlijk een soort van lens waarin je zit. Dus dat het een heel mooi mechanisme is waarmee je eigenlijk dingen kan neerzetten. En juist al die middelen, zeg maar, gebruiken.
2: En ook die regels.
1: Ja, dus daar speel ik ook wel mee.
2: Want het is dus natuurlijk wel een publiek dat een kaartje koopt en gaat zitten.
1: Ja, en dat vond ik. Ik speel ook wel echt met de dramaturgie van het theater. Dat is ook waar Bart van den Einde in bij kwam als dramaturg. Dus dat de code van het theater, het decoderen en het terugcoderen, daar speel ik wel mee. Maar het feit dat je een kaartje koopt, was ook iets wat ik op een gegeven moment heel mooi vind. Want van het moment dat iemand een kaartje koopt, dan dat is een letterlijke validation van dat moment dat je ergens naartoe gaat. En de concentratie, en dat je besluit om een uur en een kwartier geconcentreerd ergens naar te gaan kijken. Gezamenlijk, en groep. Wat ook weer, als we het hebben over de telefoon, waar we heel individueel, zeg maar, de dingen tot ons krijgen, krijgen we hier iets collectief te zien. En het feit dat het ook nog eens een keer abstract is, vind ik dat die ervaring nog veel meer verhoogt. Omdat je daar in een soort van universele taal terechtkomt, die heel, ja, verbindend is.
2: En hoe verhoudt dat collectieve zich dan tot, nou ja, dat ik er iets anders in zie dan mijn buurman of buurvrouw?
1: Ja, dus dat is ook juist het hele mooie, dat je binnen het collectieve het individu respecteert.
2: Hoe zijn de reacties?
1: Ja, positief toch wel. Ja, ja. Ik weet nog 10 jaar geleden toen, het eerste deel, hè, was er veel meer frictie. Ik heb het gevoel dat het binnen de tijd wat gegroeid is, wat meer geaccepteerd. Toen was het echt ook positief, maar ook hele negatieve reacties. Ik heb het gevoel dat nu dat het meer, ja, dat het naar deze tijd toegegroeid is. En dat het wel iets is wat, ja, misschien ook wel een antwoord ergens op geeft.
2: Iets wat we nodig hebben.
1: Ja, want iets een tegengewicht. Ja, tegen, ja, wat ik net ook zei, de versplintering van dingen. En juist daar een soort van, ja, en, maar ook juist het collectieve, maar tegelijkertijd ook heel erg beseffen dat je daarin ook, ja, een individu bent. Dus die twee dingen tegelijkertijd, dat is natuurlijk altijd zo.
2: Is het voor jou veranderd, wat jij ziet?
1: Ja, zeker. Voor mij is het heel erg mooi dat ik dat tweede deel heb mogen ontwikkelen, eindelijk. Dat zat al zo lang in mijn hoofd. En ik ben heel blij met het antwoord. En ik zie het ook wel, het tweede deel geeft een reactie ook wel op het eerste deel. Dus voor mij voelt het wel dat het enorm gegroeid is. Sommige mensen zien dan het eerste deel een tweede keer, na 10 jaar weer. En dan zegt ze soms van, ja, maar dat hebben we al gezien. Maar als je het 10 jaar later terugziet, dan is het zo veranderd. Ook omdat je zelf veranderd bent. Je interpreteert het weer heel anders. En ik blijf elke keer, elke voorstelling toch ook anders zien. En als ik mezelf vergelijk met 10 jaar geleden, toen ja, zat ik heel anders in, of ja, zat niet anders in elkaar, maar speelden er andere dingen in mijn leven. Waardoor ik ja, die duisternis en het verdwijnen soms ook heel zwaar ervoer. En nu is dat toch.
2: Want toen zat je in een zware tijd?
1: Ja, nou, mijn moeder was net overleden voordat de première. Dus in 2015 en in 2016 was de première in Kunstfestival de Zaar. Maar ik was eraan aan het werken in 2015. Ja, en als je dan de hele tijd in het donker zit en het verschijnen van licht en het verdwijnen. dan, en je zit in een rouwproces, dan vult die leegte zich natuurlijk wel heel anders dan 10 jaar later. Waar je toch ook weer heel veel andere interpretaties geeft aan datzelfde.
2: Dus... Jij noemt het een leegte die gevuld wordt.
1: Ja. Ja. Zeker, ja, door de blik. Door aanwezigheid. Door het kijken ernaar.
2: Dus je geeft ons eigenlijk leegte?
1: Nou, er gebeurt wel veel in die leegte, hoor. Er gebeurt wel veel. Ja, ja, ruimte. Ruimte, ja. En natuurlijk wel verschijningen. Dus het is niet dat die leeg is.
2: Het is niet niks.
1: Er gebeurt niet niks. Nee. Maar ja, hoe zou ik het zeggen? Het is wel, als je zou zeggen van... Ja, je kan het is de ruimte waar je naar kijkt. Dus, en het licht enceneert het natuurlijk in verschillende manieren. En maakt je op verschillende manieren naar gaat kijken. En er komen ook dingen die verschijnen, maar die zijn allemaal immaterieel. Dus.
2: Goed gedaan. Germaine Kruip is vannacht mijn gast. En Germaine is scenograaf en beeldend kunstenaar. Ze is opgeleid als theatervormgever, maar haar werk heeft zich nooit beperkt tot het podium. Het is net zo goed architectuur en installatiekunst. Tijdens het Holland Festival wordt haar theaterwerk A Possibility opgevoerd. Een ode aan het theater als medium is het. Het is het ontleden van het mechanisme van het kijken en ook een collectieve ervaring van aanwezigheid. Ja, en ik vertelde in mijn introductie al, geboren in Castricum.
1: Ja.
2: Waarom stond je wieg daar?
1: Ja. Ja. Het was eigenlijk een tussenlanding van mijn ouders. Want 4 jaar later zijn we naar Brussel verhuisd. En ik heb eigenlijk niet heel veel herinneringen van Castricum. En eigenlijk was het Bakkum. Ik ben in Bakkum geboren, maar daar stond geen gemeentehuis. Dus er staat Castricum in mijn paspoort. En later zijn we naar Brussel verhuisd in Linkebeek. Een klein dorpje aan het zuiden van Brussel, dicht aan het Sonheuvelwoud. Dus dat was weer een hele andere omgeving.
2: En werd er verhuisd vanwege werk?
1: Ja, werk van mijn vader. En ik heb eigenlijk tot mijn 18e in België gewoond. Dus ik ben daar echt opgegroeid.
2: En dat Linkebeek, dat was in de val van de kunstenaar, in de vallei van de kunstenaars.
1: Ja, ja. Dus ons huis was aan het bospad. En dat grenst weer aan de Vallée d'Artiste. En wij waren continu in het bos te vinden natuurlijk. En we hadden ook een pony. En daar gingen we door de vallei. Daar gingen we...
2: Maar ging je dan kunstenaar spotten? Ik neem aan van...
1: Nee, ja, nou ja, het niet toen, maar ooit woonde daar Delvaux. Dus je hebt het Delvaux-huis. Dus een Belgische surrealist. Daar woonden wel... kunstenaars, maar ik was eigenlijk nooit zo met daarmee bezig. Ik was meer bezig met de schapen en de eend en de poes.
2: En de natuur.
1: Ja, ik was altijd, eigenlijk mijn eerste ambitie was boer worden. Want ik vond dat heel prachtig. We hadden ook een boomgaard. En we leefden wel echt met de seizoenen.
2: En uit wat voor gezin kom je?
1: Nou, mijn vader is chemisch ingenieur. En mijn moeder was fysiotherapeute. Dus,
2: nou, geen boeren.
1: Geen boeren.
2: Maar ook geen kunstenaars dus.
1: Ook geen kunstenaars. Maar wel altijd heel geïnformeerd. Altijd, wij gingen altijd wel naar het museum. In Brussel ging ik ook naast het Koninklijk Museum naar tekenles heel vroeg. En ja, ik was altijd wel, ja, als normaal, als gewoon kind, gewoon geïnteresseerd in schilderen of ja, tekenen, maar niet speciaal. Dat,
2: en elke zondag naar de mis?
1: Ja.
2: Maar niet de gewone?
1: Nee. Maar dat was later in Antwerpen. Van Brussel zijn we naar Antwerpen verhuisd. En daar is een beetje misschien die voor mij, zeg maar, het zaadje van cultuur geplant. Er was natuurlijk heel veel in Antwerpen te doen. En wij gingen, dat heette ook de artiestenmis. Dat was nu ben ik even de naam kwijt van de kerk. Maar ja, dat was heel erg mooi, want dat was op elke zondag. In plaats van een mis was er eigenlijk muziek. En dat was dan ook niet alleen voor ja, de katholieken, maar dat waren ook niet-religieuze mensen. Die kwamen gewoon voor de cultuur.
2: En maar werd er iets van geloof overgedragen?
1: Nee, dat was puur muziek. Dus dat was eigenlijk, de mis werd vertaald in muziek. En dat past ook wel bij mijn ouders. Die zijn Rooms-Katholiek opgevoed. Maar vooral mijn moeder was echt, die kon niet achter het instituut staan wat zeg maar daarbij hoort.
2: Begrijpelijk.
1: En ja. Maar ja, toch heb je die achtergrond. Je bent daar toch in opgegroeid. Ze zit iets. En ja, we hielden wel van rituelen. Dus al familie naar de mis en de muziekmis. Of de artiestenmis. Dat paste dan ook wel echt. En daarna dan was het ook altijd taartjes eten op zondag. Dus dat was voor mij altijd.
2: Dat helpt enorm.
1: Voor mij altijd mijn focus. En ik vond ook wel, het was ook een heel stadsgebeuren. Het was, het was voor iedereen. En,
2: het heeft ook iets collectiefs.
1: Ja, het heeft iets heel collectiefs. En dat was ook met kerst, de kathedraal in Antwerpen. Prachtige kathedraal, die trouwens nu eindelijk helemaal gerenoveerd is. En toen de tijd met kerst, dan werden alle stoelen opzij gezet. Toen was het eigenlijk één groot plein. En iedereen verzamelde zich daar. Maar iedereen. Dat was niet een soort van. Er was wel een mis, maar die was ook niet, dat kan ik mij herinneren zo, niet al te lang. Het ging echt om ja, dat die kathedraal was meer een overdekte plein waar iedereen samenkwam.
2: Maar in de zin van, de geboorte van Jezus werd even aangestipt en daarna gingen we zingen en taartjes eten?
1: Ja, dat was middernacht. Er was een nachtmis, dus dat was meer zo van, iedereen ging naar de kathedraal. En ja, de kathedraal werd gewoon een plein. En gewoon een plek van verbinding. En toch misschien ook wel contemplatie, maar niet zo, ja, het, vrij informeel, toch. Heel bijzonder.
2: Ja. Heb jij nog zo'n plek?
1: Niet zo. Ik moet even aan iets. Een plek waar ik altijd naartoe ga is de Broken Kilometer van Walter de Maria in Soho. En dat is eigenlijk een installatie in een ruimte. Als ik naar New York ga, ben ik al heel lang niet geweest. Maar dat is een soort van plek waar ik altijd terug naartoe ga. Dat is een installatie van een kilometer messing, toevallig. Die in per meter is opgebroken en zeg maar in rijen ligt. En messing, dat is goudkleurig en dat reflecteert in die ruimte. Ik vind het ook heel mooi, dat mathematische van een kilometer. En dan kijk je die kamer in en dan denk je, hier ligt een kilometer messing. En dat reflecteert. En daar staat gewoon een bankje. En daar is één iemand die altijd de deur open doet en die het ook bewaakt. En dat staat er al sinds de 70 jaren. En dat is van Daya Art Center. En die dat beheert. En dat vind ik heel mooi, die stilte van dat werk die daar gewoon staat. Is
2: dat voor jou een plek van contemplatie?
1: Ja, ja. Dat is een plek. Maar ik hou daar wel van hoe zeg maar dat soort plekken zich verweven in het dagelijkse. En ja, ik reis veel naar India. En mijn man komt oorspronkelijk daar vandaan. En daar zie je dat continu eigenlijk, hoe tempels zijn verweven of kleine momenten van reflectie, van contemplatie worden verweven in het dagelijkse.
2: Je kan natuurlijk ook ergens zeggen dat een theatervoorstelling meer iets heeft van een reguliere mis. En dat jouw voorstelling dan meer om die contemplatie gaat.
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: Er wordt niet een verhaal verteld.
1: Nee.
2: Het gaat meer om het samen zijn.
1: Ja, ja, mooi. Mooi gezien. ik zie ook wel zelf, en zo kijk ik vaak meer en meer eigenlijk ook naar zeker het theater, waar je dan collectief samenkomt. Maar ik zie eigenlijk soms ook de kunst die rol spelen, waarin je eigenlijk in je eigen tijd toch even die blik naar binnen keert. En dat is het heel mooie aan kunst. Ook wel belangrijk aan kunst, dat gegeven wordt.
2: Ja, want heel veel mensen zijn natuurlijk aan de religiekant kwijtgeraakt.
1: Ja.
2: Dus ja. Op die manier komen we steeds minder samen.
1: Ja.
2: En is er veel minder ruimte voor reflectie.
1: Precies. En wat dat betreft, ik ben niet echt in die zin religieus dat ik zeg maar mij identificeer met een religie, maar wel denk ik identificeer met het feit dat het mooi is, die blik naar binnen te keren en te reflecteren.
2: Even stil te staan bij wat er is.
1: Stil te staan en dat niet alleen te doen.
2: Ik zag dat jij een behoorlijk rijtje bijzondere scholen erop hebt zitten. Onder andere eentje in Antwerpen. Dus ja. Toen je 9 was, ging je daarheen.
1: Ja, dat was inderdaad 9. En dat was de openluchtschool Sint-Luitgardis in Brasschaat. En dat was een school met de nonnetjes. Dus een katholieke school.
2: Dat klinkt een beetje ouderwets.
1: Ja, heel ouderwets. Met uniform. Het waren 4 uniforms voor elk seizoen. Want het was een openluchtschool. Dus elke klas had een soort groot rolluik. Dat was 1 muur die dan helemaal omhoog ging. Dus je kreeg les in een klas met een open wand. Dus... En
2: dat is dan in de winter gewoon koud?
1: Heel koud. Zelfs zo, want wij moesten leren. Ja, wij leerden schrijven met een pen en inkt. En dan bevroor de inkt. En we hadden ook van die handschoentjes aan, waar de vingertoppen zeg maar vanaf. Zodat je pen nog kon vasthouden. En het uniform was een soort skipak.
2: Het winteruniform?
1: Ja, het winteruniform. En het zomeruniform was een soort een krijtstreep, lichtblauw met wit gestreepte schort was dat eigenlijk, met een plissé rok. Dat was heel mooi, want eigenlijk het idee was eigenlijk dat je zeg maar met het natuurelementen, met licht, de zon, de wind en vooral ook de lucht. Beter kan leren. Dus het is eigenlijk wel grappig, want ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht. Maar nu denk ik soms wel eens, als ik kijk naar sommige werken, doorbreek ik altijd een wand.
2: De vierde.
1: De vierde wand.
2: Naar het publiek toe.
1: Ja, ja. En dat is ook zo in de voorstelling op een gegeven moment. Ja, maar ook in werken waarin ik eigenlijk dan... bijvoorbeeld mijn allereerste groepsentoonstelling in het Zedelijk, For Real, had ik een werk gemaakt waar de mensen naar buiten kijken. En eigenlijk het werk tussen buiten en binnen afspeelt. Dus als ik daar naar terugkijk, dan doe ik dat heel vaak inderdaad. Dat ik ook wel omdat ik vind, ik ben altijd op zoek naar een soort verbinding van de kunst met de wereld die dat omringt of omgedraaid. Dus ik wil het altijd in plaats in hoe we de wereld zien, ervaren, maar door het ook echt als een lens te gebruiken, waar je evenzeer kijkt naar wat er omheen afspeelt dan naar hetgeen wat gecreëerd is.
2: En daar
1: die dat omringt of omgedraaid. Dus ik wil het altijd in plaats in hoe we de wereld zien, ervaren, maar door het ook echt als een lens te gebruiken, waar je evenzeer kijkt naar wat er omheen afspeelt dan naar hetgeen wat gecreëerd is.
2: En daarvoor moeten er muren weg.
1: Ja.

0: weerstand oproepen als de muren verdwijnen. We zijn ook heel erg op onszelf.
1: Ja. Ja. Ja, ik ben altijd geneigd om toch wel een soort van transparantie op te zoeken. Dus ik haal eerder dingen weg dan dat ik dingen bijzet. Dus ik begin eigenlijk altijd vaak met dingen weg te halen. En dan heel selectief terugzetten. Dus misschien dat is... en ook de natuur of dat soort van... Het was natuurlijk wel een heel bijzonder idee. Ja,
0: heb je dat als kind ook door? Van ik zit hier in een dat open was, klas?
1: Dat kon niet anders. Dat het was ook best wel een avontuur. Ja, toch altijd, als ik ook werk, het gaat toch vaak over fenomenen. Dus ja, hier zegt men eigenlijk ook van, je kunt niet leren zonder die omringd te zijn door die fenomenen als de zon, de wind, temperatuur. Ja, de bladeren die binnenwaaien.
0: Je ging daarna naar de vrije school.
1: Ja.
0: Hadden jouw ouders een idee met dit soort scholen?
1: Nee, eigenlijk niet. Dat was eigenlijk puur toeval. Mijn middelste zus die ging al naar de vrije school, maar al een jaar eerder. En ik zat op de openluchtschool. Wat zeg maar, het les werd gegeven door nonnen. Dus dat was toch wel vrij streng.
0: Minder vooruitstrevend dan je zou denken.
1: Ja, dat was ook niet zo. Ja, je werd ook als kind geroepen bij je achternaam. En dat was bij mij niet zo heel erg leuk, want dan was het kruip naar voor. Dus ja, dat is echt. Dat was de straf.
0: Daar kan om gelachen worden. Ja.
1: Er werd niet zo om gelachen, maar ik voel. Ja, dat is wel grappig volgens mij. Maar ja.
0: Voelde het vernederend?
1: Ja, ik vond het heel streng. Het was ook van als een van de nonnen binnenkwam lopen, dan moesten we naast onze tafel gaan staan, naast ons bureau gaan staan. En groeten. En elke maandag moesten we biechten. Dus dat was ook best wel een oefening. Om te bedenken wat ik fout had gedaan.
0: Gewoon verzinnen.
1: Ja. Ja. Dus ja. Dus dat, ja, dat vond ik best wel. Het was een mooi idee. Maar het was niet mijn. Ja, ik was daar niet echt thuis.
0: Paste de vrijschool beter?
1: Ja. Want ik kon helemaal niet stilzitten. En dat was ook niet echt gewild. En toen kwam ik op de vrije school. En daar moesten ze me echt het eerste half jaar de hele tijd zeggen van, je mag bewegen hoor. Want ik zat de hele tijd met mijn armen over elkaar.
0: Heel braaf.
1: Heel braaf. En daar natuurlijk, wat ongelooflijk is. In België noem je dat Rudolf Steiner school. De vrije school. Daar is eigenlijk de ervaring van de kunst eigenlijk doorweven met alles. Dus zelfs het rekenen, taal. Alles werd op een hele totale manier aangeleerd. En dat heeft mij denk ik heel erg gevormd. Dat mythologie. En ja, er werd ook best wel met verwondering gespeeld. En ja, met de magie ook van de dingen. Dus toch op een hele holistische manier kijken naar hoe leert men. En juist niet met de druk met examens en rijtjes uit je hoofd leren.
0: Maar komt er uit jezelf?
1: En wat komt er uit jezelf, ja.
0: En wanneer kwam er uit jou dat je maker wilde worden? Want je hebt ook nog een carrière gedaan als fotomodel.
1: Ja. Maar dat was puur toeval.
0: Dat zijn die dingen altijd.
1: Ja, dat was nooit mijn ambitie. Maar uiteindelijk was dat wel een heel mooi avontuur. Waar ik echt heel veel ook van geleerd heb. En een snel cursus van hoe werk je samen? Hoe reis je door de wereld heen? En toch ook in een bepaalde professionaliteit. Van mijn 16e. Ja, zat ik in Rusland en zat ik in New York. En

0: Maar ik was eigenlijk meer geïnteresseerd in het proces en het maken ook. En ik had niet zo door...
1: Het maken van de foto?
0: Ja, ik had eigenlijk niet zo door van dat ik daar dan op stond. Maar dat was niet zo mijn ambitie. Ik heb ook eigenlijk... heel veel foto's heb ik niet. Omdat ik ze nooit uit de winkel heb opgehaald. Of het tijdschrift nooit heb gekocht.
1: Een desinteresse?
0: Nou, geen desinteresse. Maar gewoon... Ja, ik was dan al waarschijnlijk met iets anders bezig. En het ging mij meer om de mensen die ik ontmoette. En ik vond het heel inspirerende mensen. Mode, dat was ook in de tijd van de Zes van Antwerpen. Dat is nu precies 40 jaar geleden. En dus dat wordt nu ook in Antwerpen gevierd.
1: Wat is dat?
0: De Zes van Antwerpen, dat zijn zes modeontwerpers. Dat is Dries van Noten, Martijn Margiela, Marina J., Anne Meulemeester, Walter van Beurendonk en Dirk van Sanen. Die waren allemaal samen net afgestudeerd. En die waren zo talentvol. En Antwerpen, stad Antwerpen had enorm in hun geïnvesteerd. In eigenlijk hun als aanleiding te zien om de stad Antwerpen tot modestad te maken. En dat is ook echt wel gelukt. En dat wordt nu ook gevierd. Dus het is 40 jaar geleden. En er is nu een grote tentoonstelling in het Modemuseum. Maar ik zat daar middenin. Dus toevallig.
1: Inspirerende tijd.
0: Een heel inspirerende tijd. Ja, heel veel energie. Veel muziek. Ik ging veel naar de Zingel. De hele vroege werken van Jan Fabre. Dat ging ik dan in de Zingel bekijken. En daar zat ook wel heel veel duration in. Dus repetitie en durational aspecten. En dat heeft mij, dat zijn herinneringen die mij wel heel erg hebben beïnvloed. Maar ik ging daar echt naartoe uit interesse. En ik heb eigenlijk toen nooit gedacht van ik wil kunstenaar worden. Ik ben nooit met dat idee of met die ambitie. Het heeft mij ook heel lang geduurd dat ik dat kon zeggen over mezelf. Ik denk dat dat echt...
1: Ja, maar wanneer lukte je dat?
0: Echt, dat heeft mij heel lang geduurd. Want ik heb uiteindelijk eigenlijk mijn eerste echte kunst, en dat is geen opleiding, was de Rijksacademie. Want alles wat ik daarvoor had gedaan was eigenlijk niet echt een kunstopleiding.
1: Er stond in toneelscenografie heb je gedaan.
0: Ja.
1: Dus dan ga je aan het toneel.
0: Ja, precies. En film, televisie. En... ik werkte samen met... ik liep stage bij Mug met de Gouden Tand. En de Mug met de Gouden Tand bestaat helaas niet meer. Maar zij waren ook heel belangrijk voor mij. Om in mijn ontwikkeling. Eigenlijk wel meer dan eigenlijk de HKU waar ik toen op zat. Ze hebben mij gewoon echt meegenomen in hun proces. En ik was eigenlijk manager van alles. Ik deed kostuum. Ik kon het decor. Ik heb zelfs ook wel eens een keer een actrice vervangen. Want we maakten gewoon de voorstellingen samen. Iedereen deed alles. Koken, opruimen. Ik filmde veel. Ik monteerde veel filmpjes. Ik deed eigenlijk van alles. En met hun heb ik heel veel geleerd. Zij hebben eigenlijk mij ook echt wel... gemotiveerd dat ze zeiden van... ja, maar je bent gewoon een maker of je bent kunstenaar of je moet... Ik was ook best wel koppig. Ik had altijd wel een idee. En ik vond het ook moeilijk om concessies te doen. En wat dat betreft...
1: Het moest totaal bij jou.
0: Ja, ik vond het moeilijk om dingen te scheiden. Dus,
1: en dan komen die regels van het toneel, die kunnen dan gaan knellen.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En hoe is het dan nu om echt weer in het theater te zijn?
0: Fantastisch. Ja. Het voelt wel ook wel juist heel erg... het voelt heel bevrijdend. Ja, om zo die full circle helemaal weer terug. En als ik naar mijn hele allereerste schetsen kijk... die ik op de HKU heb gemaakt... dan zat daar al wel een possibility in. En dat... Dus ergens heb ik misschien ooit eens iets wat aangeraakt, maar ben ik er met een enorme omweg beland.
1: Maar er was al iets met licht en een ruimte die gevuld kon worden.
0: Ja, eigenlijk de allereerste ontwerpen die ik maakte op de HKU waren altijd ook heel leeg. En dat ging en werkte ik vooral met licht.
1: En dan is het er nu.
0: En nu is het er.
1: Dankjewel, Germaine.
0: Dank je.
1: Het theaterwerk A Possibility van mijn gast van vannacht, Germaine Kruip, is van 13 tot en met 26 juni te zien tijdens het Holland Festival in Amsterdam en in Heerlen. Dit was Nooit meer slapen. We zijn ook te beluisteren als podcast. Handig voor wie eens op een ander moment van de dag een aflevering wil meepikken. En voor wie er nooit eentje wil missen, is abonneren een goed idee. Dan volgt vanzelf een melding als de nieuwe aflevering online staat. Morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ga ik in gesprek met regisseur Katrien van Beuren. Onder andere over het theaterproject De Stoet. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich ook aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion De Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Mijn regel met taal is, er zijn geen regels, maar niemand mag ooit nog like als stopwoordje gebruiken. Maak van je hindernis een springplank. Ik vind roem en herkend worden de minst leuke bijzaak van het mooiste beroep dat er is. Heb je gezien hoe mooi onze eigen taal is?
4: Yannick van der Velde, acteur, theatermaker, scenario schrijver, regisseur. En natuurlijk is hij de helft van het duo Roen Vonk. De andere helft bestaat uit Tom van Kalmthout met hun voorstelling Sjouw. Is het Sjouw?
3: Sjouw, zeker.
4: Sjouw. Wonnen ze 2 jaar geleden een Polyfinario. En samen maakten ze de podcast We Love Nederland. En op dit moment zijn ze op tournee met hun nieuwe voorstelling Wakju. En ik heb de beschrijving alvast gelezen op de theatersite, maar ik heb nog steeds geen enkel idee waar dat over gaat.
5: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
4: Yannick, fijn dat je er bent.
3: Dankjewel.
4: Ja, ik heb dat eens even gelezen. En,
3: Slaat als een tang op een vark, toch?
4: Nou ja, en is dat dan bewust omdat je het heel ver van tevoren moet indienen? En dan weet je misschien nog niet wat het is. Of is het ook bewust van, hoezo moeten mensen weten waar iets precies over gaat? Laten we dat met z'n allen loslaten.
3: Exact allebei deze dingen.
4: Allebei. Dus
3: een beetje de weerstand die wij hebben tegen, hoezo moeten wij nu gaan vertellen
4: wat het is?
3: Waar onze voorstelling over gaat, kom kijken en haal eruit wat je er zelf uit wil halen. En ook de realiteit dat we dat een half jaar geleden, voordat we zijn begonnen met schrijven, al moeten inleveren.
4: Ja.
3: En dat je denkt, ik weet het nog niet. Dus heel abstract dingen opschrijven. Maar het is wel grappig om te beseffen, dit is wat artiesten zelf moeten doen. Dus als je soms zo'n Schouwburg-brochure bladert, als dan iemand schrijft, de zinderende, veelbelovende cabaretier komt weer met een knots, dan weet je gewoon, dat heeft hij zelf in zijn kamertje zitten bedenken.
4: Goed is dat, ja.
3: Dus eigenlijk kan je daar wel zien wat voor vlees je in de kuip hebt.
4: En hoe ga jij zelf als persoon daarmee om met zo'n enorme bak onzekerheid aan de andere kant? Kan je daar goed mee omgaan? Ergens gaan zitten en niet weten wat je kunt verwachten?
3: Bij theater of zo?
4: Nou, in het algemeen in het leven.
3: Ik hou niet echt van verrassingen. Nee, daar ben ik niet heel erg dol op. Maar tegelijkertijd, als het nou net over kunst gaat, dan laat ik me graag verrassen. Maar in het dagelijks leven ben ik niet blij met onaangekondigde dingen.
4: Onaangekondigd bezoek, wat vind je daarvan?
3: Hangt er erg af van het bezoek. Maar in principe kan ik vaak denken, maar ik had net gepland dat ik dit ging doen. Wat overkomt me nu?
4: Wanneer heb je voor het laatst echt iets gezien of gehoord of gelezen waar je helemaal door verrast was?
3: Even denken. Ik heb het boek De Kleuren van het Donker gelezen. Dat leek op de kaft een beetje zo'n hapsnap-thriller. Lekker snel spannend. En daar was ik echt helemaal door weggeblazen.
4: Wie heeft het geschreven?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Oh ja. Dat weet ik niet.
4: Een verrassing.
3: Dat is een verrassing. Ja. Ja, dat zou ik zeggen.
4: Oh ja. En waarom blies het jou zo omver, dat boek?
3: Nou, omdat het... Ja, jeetje, waarom is het mij zo ver? Omdat ik daar toch weer even de kracht zag van wat een goede schrijver voor beelden kan scheppen. Dat je zo ongelooflijk kunt meeleven met iemand en dus alles voor je ziet. Ik zag die hele wereld helemaal voor me. En toen het klaar was, moest ik echt afscheid nemen van die mensen en van die plek waar ik dan niet meer ga komen.
4: Dat is wel knap, als je dat kan, ja, inderdaad.
3: Ja.
4: Je hebt zelf nog nooit een boek geschreven, hè?
3: Ik heb ooit één kinderboek geschreven voor een goed doel.
4: Ja, maar geen volwassen boek, hè?
3: Nee.
4: Jij lijkt me wel iemand die daar die dat goed zou kunnen... en die daar ook wel eens aanbiedingen voor heeft gekregen.
3: Het laatste wel, dat eerste weet ik niet.
4: En tot nu toe heb je nee gezegd?
3: Ja.
4: Waarom?
3: Omdat ik twijfel over het eerste. Dus ik denk, misschien dat ik dat op een dag wil doen... maar dat is zo'n... vak apart, vind ik, dat ik dat niet moet gaan doen met het idee van... nou, leuk, heb ik dat ook een keer gedaan. Dan zou ik wel echt iets moeten hebben waarvan ik denk... dit kan alleen maar in boekvorm en dit kan ik nu. En ik denk niet dat ik dat nu kan.
4: Maar je bent heel taalgevoelig.
3: Ja.
4: Blijkt uit alles wat je doet, wat ik ook net heb voorgelezen. Ook in de podcast hoor ik dat, hè? We Love Nederlands.
3: Ja.
4: Stopt het ook echt of gaat het gewoon nog door?
3: Ik weet niet of ik dat mag verklappen. Okay. Nee, we gaan nog door.
4: Ja. Ja. En die taalgevoeligheid, dat werkt natuurlijk twee kanten op. Toch? Dus op het moment dat jij mooie taal hoort... kun je daar heel erg van in vervoering raken. Hoor je lelijke taal, dan kan dat ook enorm...
3: Doet me dat pijn.
4: Pijn.
3: Ja. Alleen het ding is wel, we hebben net met die podcast besloten... en volgens mij is dat een gouden greep geweest... dat we taalpositief gingen zijn. Dus dat we niet taalnaties gingen worden... die gingen zeggen wat er allemaal niet mag. Maar in mijn privéleven kan ik af en toe echt verdriet voelen... van hoe sommige dingen geformuleerd worden.
4: Oké, nu mag je even taalnatie zijn.
3: Okay.
4: Dus like, dat vind je verschrikkelijk.
3: Ja, maar dat heeft te maken met dat ik stop. Kijk, iedereen maakt zich schuldig aan het slordig taalgebruik... en aan stopwoordjes en aan Engelse woordjes. Dat is nou eenmaal zo, dat is ook allemaal helemaal prima. Maar het idee bij een stopwoordje, daarvan denk ik... maar dat gaat onbewust. Dus dat komt, dat heb je niet door. En dat gaat ondanks jezelf, zeg je ineens zeg maar of snap je. Maar like... dat zit helemaal niet in je vocabulaire. Dus dan heb je actief gekozen voor een stopwoordje. En dan schiet het zijn doel voorbij van het stopwoordje. En dan denk je, maar waarom zeg jij nu like midden in een zin? We zijn met elkaar aan het praten in het Nederlands. Dat is gewoon, daar kan ik niet bij mijn verstand.
4: Welke andere woorden vind je ook storend, die je steeds vaker hoort?
3: Nou, ik heb er erg veel moeite, maar dat is meer een term met on-Nederlands goed.
4: Oh ja.
3: Dat vind ik echt een heel calvinistisch en...
4: Ja, dat is echt een schop gewoon naar je eigen land.
3: Vervelende. En ook dat ik soms denk, hey, maar snappen mensen niet hoe geweldig wij het hier hebben... en hoe goed we in heel veel dingen zijn. En als dan iets ergens zijn kop boven het maaiveld uitsteekt... dan kunnen mensen het wel on-Nederlands goed noemen. Dat vind ik, dat zou ik echt... Daar kan ik me echt aan storen.
4: Oh, ik heb het laatst ook nog gezegd.
3: Oh ja?
4: Ja, bij de boekpresentatie van Splinter Chabot. Want dat was zo geweldig en groots aangepakt. En ik hoorde mijzelf zeggen tegen de regisseur... dit was echt on-Nederlands goed.
3: Oh ja, ja. Nou ja, maar ja.
4: Wat erg.
3: Ja, ik vind dat als je dat blijft zeggen continu met z'n allen... dan houden we onszelf klein.
4: Ja.
3: En ik vind dat we dat niet moeten doen.
4: Mij valt ook wel op dat veel, ja, zijn dat Gen Z'ers... dat die de hoogte ingaan aan het einde van een zin.
3: Je bedoelt dat ze meer vragen op het eind?
4: Precies dit.
3: Ja, dat is volgens mij ook vanuit Amerika.
4: Ik ben vandaag een latte macchiato gaan drinken.
3: Ja.
4: En die was wel lekker, maar ik had eigenlijk voor extra havermelk gevraagd.
3: Vraagd? Ja, oh ja. Die heb je. En de andere is zeg maar dat ze aan het eind van de zin het niet meer
4: redden. Oh, de vocal crack.
3: Ja, dus je hebt inderdaad mijn havercappuccino was op. Of je hebt... Ja, en toen had ik een havercappuccino besteld en die was ook nog open. En bij weinig denk je, als je nou ergens in het midden afspreekt... tussen die hoogte en die laagte, heb je gewoon perfecte stemgeluid.
4: Oh, hilarisch, ja. Welk stopwoordje heb jij zelf?
3: Gewoon.
4: Gewoon.
3: Ik kwam erachter dat ik vaak, als ik iets aan het zeggen, gewoon aan het zeggen ben... dat ik dan gewoon er tussendoor prop om even een denkpauze voor mezelf in te plannen. En jij?
4: Zal ik jou dan iedere keer als jij het woordje gewoon zegt, zal ik dan even zo...
3: Is goed. Okay. Dat is goed. Oh, dan ga ik er heel erg, maar dan ga ik me daar heel erg bewust van zijn het komende uur.
4: Mijn stopwoord is nou ja.
3: Nou ja, oh ja.
4: Dat vind ik ook een heel vervelend stopwoordje. Het klinkt ook heel nonchalant. Zo van,
3: nou ja, het interesseert me verder geen reet wat je zei, maar we gaan door met het volgende. Ja.
4: We gaan erop letten. De nieuwe tournee dus. Vorige, ja, 2 jaar geleden dus met jou een Polifinario. Werkt het dan zo dat je nu voelt, dat jullie nu voelen, de druk?
3: Ja, maar dat voel ik
4: eigenlijk. Het moet beter worden dan?
3: Alles, de hele tijd, ja.
4: Okay.
3: Dus wat ik bijvoorbeeld echt hartverscheurend vind, is een jaar geleden stonden wij, ga ik even opscheppen, 8 keer in Carré met jou. Helemaal super. Voorstelling zat helemaal in de vingers. Ik wist precies wat ik moest doen. Ik ging lekker op het fietsje daarheen om 6:30. Ik maakte me geen zorgen. Kwam ik s'avonds thuis, helemaal blij. En dan sta ik van de week met papier op schoot voor 50 man in een heel klein zaaltje, echt in blinde paniek dingen voor te lezen. En dan denk ik, hoe is het nou toch mogelijk dat ik nou weer hier beland ben?
4: Precies, wat is er tussen dat moment en nu dus gebeurd?
3: Ja, de ambitie om een nieuwe voorstelling te maken. En dan begin je gewoon weer onderaan de cabaretladder. En daar sta ik nu. En dan hoop ik dat ik over een jaar weer in Carré sta. Maar nu is het gewoon, oh ja, helemaal onderaan beginnen weer.
4: Wat zijn de ingrediënten van een goede voorstelling?
3: Bij ons denk ik dat je... Nou, sowieso dat er veel te lachen valt. Mm-hmm. Dat het heel goed en kundig en precies is uitgevoerd. Dat wij altijd voorlopen op het publiek. Dus dat jij, als het goed is, niet kunt gaan bedenken wat wij hierna gaan doen. Omdat wij hopelijk er 60 uur langer over na hebben gedacht dan jij. En dan toch een andere afslag nemen. Dat het verrast. Dat het ook nog een beetje leuk uitziet. En dat het niet te lang duurt. En dat het niet te kort duurt.
4: Nou, dat weet je heel helder zo op te dreunen.
3: Ja.
4: Wat is het lastigste van dat rijtje? Om echt voor elkaar te krijgen?
3: Het verrassen, denk ik.
4: Het verrassen.
3: Ja, dus iets maken dat wij graag willen maken, waarvan wij ook denken, dat is nog niet gedaan. Of dat is iets anders dan we al hebben gedaan. Dat is iets wat het publiek nog niet kent. Dus het kundig uitvoeren, dat is gewoon heel veel herhalen. Dat is gewoon tekst leren en je posities leren en voelen hoe je het moet spelen. Mm-hmm. Maar het maken daarvan, dat is het meest bewerkelijke. En we zitten daar nu middenin. Dus nu we lezen dat nu elke vrijdag lezen we in een theater 1,5 uur materiaal voor. En dan hebben we van de week een scène, hebben we 2 dagen herschreven. En na zin 2 voel je al, oh fuck. We hebben helemaal de verkeerde afslag genomen. En dan moet je nog heel die scène af. En dan weet je al, dit gaan we weggooien. Daar zitten we nu in. Dat is leuk en vermoeiend.
4: Ja, want als je dan gaat spelen uiteindelijk, wat is dan de leukste fase om het te spelen? Is dat helemaal aan het staartje op het moment dat het echt helemaal geautomatiseerd is? Dat je precies weet hoe alles valt? Of is dat ergens halverwege?
3: We hebben nu leesvoorstellingen echt gewoon papier op schoot. Dan gaan we na de zomer try-outen. En dan gaan we in première. Een soort 2 maanden voor de première is het vreselijkst. Want dan kunnen we het net te goed dat als jij komt kijken, je denkt dat dit onze voorstelling is. Maar het is veel te slecht om echt onze voorstelling te zijn. Dus als je dan in de zaal zit, denk je, hè, maar ja, ze hadden gewoon licht en ze hadden een beetje decor en ze hadden kostuums en ze kenden hun tekst. En dan voel ik altijd echt pijn in mijn lijf van, oh, het is nog niet af. Maar de mensen denken dat het af is. Dus dat vind ik het stom stuk.
4: Oh, ja.
3: En eigenlijk na de première is het 1 lange geluks...
4: Ja,
3: vind ik wel. Ja, ik vind het echt geweldig om te doen.
4: Maakt niet uit hoe vaak je het moet spelen. Of zit er ergens een keerpunt?
3: Er zijn wat zalen in het land waar het wat taaier is. En er zijn natuurlijk altijd momenten dat je denkt, oh, het is nu heel lekker weer buiten of Ajax speelt. Of nou, in dit geval is het niet erg als Ajax speelt, want dat wil je de afgelopen jaren graag missen. Maar er zijn altijd wel dingen die je ook wil doen. Maar in principe vind ik met Tom in een auto stappen, naar het theater gaan en daar dan een beetje hangen en dan 's avonds optreden, het een droombaan.
4: Wat is het geheim van een goed duo?
3: Elkaar veel gunnen.
4: Mm-hmm.
3: En ik denk dat we elkaar echt blind vertrouwen. Dus ik weet dat Tom mij op geen enkele manier ooit expres tekort zou doen. En andersom ook niet. Dus ik weet ook bijvoorbeeld, er is wel eens een ding dat je gewoon hoort bij toneelgezelschappen, dat dan een acteur in het licht van de ander gaat staan of zo. Of die gaat expres, dat heet...
4: Oh, letterlijk in het licht.
3: Ja, letterlijk. Dus heet dan, of upstage heet het, geloof ik, dat diegene dan achter je gaat staan, zodat jij de hele tijd naar achter moet kijken, waardoor je jouw gezicht niet ziet en mijn gezicht wel.
4: Echt?
3: Dat zijn helemaal. Ik ken
4: wat een
3: ze niet.
4: Fout,
3: maar je hebt dat soort verhalen. Ja, nou, dat soort dingen zouden Tom en ik allemaal nooit doen. Wij zeggen bijvoorbeeld bij het maken ook alleen maar. Ja, volgens mij moet jij deze rol spelen, want dat ga jij zo goed doen. Nee, maar jij kan dat ook. Dus wij zijn elkaar vooral dingen aan het gunnen. En ik denk dat dat wel belangrijk is.
4: En hij luistert toch niet als je één ding aan hem zou mogen veranderen?
3: Oh, ja, echt wel heel weinig, moet ik zeggen. Het is een vrij perfect iemand. Misschien dat hij ook een kind heeft, zodat ik me niet schuldig voel over de werktijden, omdat die allemaal op basis gaan van mijn kind.
4: Oh, dat vind ik een hele goeie. Ja. Ja. Of wilde je nog wat zeggen?
3: Nee,
4: had je nog een lijst?
3: Nee, ik zat gewoon te mijmeren. Nee.
4: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT: wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast? En wat zijn de verbeterpunten? Dus eigenlijk eventjes een soort van functioneringsgesprek.
3: Nou, ben benieuwd.
4: Hou je daarvan?
3: Van chat?
4: Nou ja, van zo'n functioneringsgesprek. Even een momentje van bezinning.
3: Laat het doen. Ik ben heel benieuwd wat ik nu te horen krijg van de computer.
4: Positieve punten. Yannick van der Velde onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid als maker, zijn vroeg erkende acteertalent en zijn vermogen om vernieuwend theater te maken dat zowel publiek als critici weet te overtuigen.
3: Nou, dat is mooi. Maar nou komt het.
4: Ja, je bent een soort kindsterretje.
3: Ja.
4: Hoe oud was jij toen je eerste rol deed?
3: 7, denk ik.
4: Jeetje.
3: Ja.
4: Want je werd gewoon ontdekt.
3: Nee, ik heb een brief gestuurd naar een castingbureau. Omdat ik acteur wilde worden. En toen had ik na een tijdje niks. En toen heb ik nog een brief gestuurd dat ik naar een ander castingbureau ging. En toen... toen mocht ik een rolletje spelen in Spangen met Linda de Mol en Monique van der Ven. Dat was mijn eerste acteerervaring.
4: Wat stond in die brief? In die eerste brief?
3: Ja, gewoon een foto van mij. Ik ben Yannick, ik ben 7, ik ben 1 meter, wat ben ik? Ik ben 98 centimeter en 4 kilo. En ik wil in een film spelen.
4: Jeetje.
3: Zoiets.
4: Ja. En waarom wist je dat je dat zo zeker wilde? Ja, jouw vader is natuurlijk regisseur, Jean van der Velde.
3: Ja, dus ik denk dat ik... Maar ik moet even denken hoe nou die tijdlijn in elkaar zit. Ik denk dat ik ooit bij All Stars op de set was en toen zag dat het leven van een acteur hangen op een voetbalveld is, kopjes thee gebracht krijgen en af en toe even iets doen is. Dat ik dacht, nou, dit is volgens mij echt super.
4: Ja.
3: En ik was ooit een weekend ziek en toen had mijn moeder voor mij, wat ook grappig is, want ik heb daar verder niks mee, maar het was een schot in de roos, Last Action Hero gehuurd bij de videotheek, een film van Arnold Schwarzenegger. En dat gaat over een jongetje dat een magisch ticket krijgt en dan belandt hij in de film. Dus hij zit in de bios en dan zit hij daar en ineens landt de dynamiet uit die actiescène naast hem en bij zijn popcorn en zo. En vervolgens belandt hij in die filmwereld. En dat ik die film, toen was ik ziek, of ik gewoon 6 keer heb gekeken dat weekend en dacht, maar dit jongen, dit is toch het allervetst in zo'n film. En toen dacht ik, dit wil ik ook.
4: Ik vind het dus heel grappig dat je dan als zoon van een regisseur een brief gaat sturen naar een casting director.
3: Ja.
4: Terwijl je had het ook gewoon aan je vader kunnen vragen.
3: Ja, maar ik denk, ik meen me te herinneren dat hij zoiets zei, ja, als je dat wil, moet je dat doen. Want hij had niet zoiets van, ik ga nu niet iets voor jou maken of zo.
4: Nee.
3: Nee, dat niet.
4: Want voel je jezelf een Nepo-baby?
3: Ja, dat zal. Maar nou, minder sinds de toneelschool. Dus voor de toneelschool dacht ik wel, ook al grappig genoeg, mijn hoofdrollen waren dan in Oranje. Dat was niet van mijn vader. En De Brief voor de Koning ook niet. Dus met beide films had hij niks te maken. Maar goed, dat is mijn hele leven lang wel door iedereen tegen me gezegd. Van ja, jouw vader heeft die films ook gemaakt. Ik zei, nee, dat is niet zo. Dus ik had het idee dat iedereen het wel vond.
4: Ja.
3: Maar toen ik eenmaal op de toneelschool zat, dacht ik, ja, dat is ook helemaal niet zijn wereld. Dus ze zouden mij nooit aannemen op de toneelschool en dan 4 jaar zo'n opleiding laten doen. En dan, omdat mijn vader nou ooit een film maakt of zo. Dus,
4: nee.
3: Dat voel ik sindsdien minder.
4: En als je dan jezelf terugkijkt, als 7-jarige bijvoorbeeld.
3: Ja, heb ik nooit teruggezien.
4: Heb je nooit teruggezien?
3: Nee.
4: En je rol in Oranje, heb je die wel teruggezien?
3: Ja, maar dat is ook wel echt lang geleden hoor. Ik kan daar toch niet heel makkelijk naar kijken.
4: Nee?
3: Nee, ik vind dat toch ongemakkelijk. Sowieso hoor, vind ik het vreselijk ongemakkelijk om dingen terug te kijken.
4: Want?
3: Luister jij elke interview terug?
4: Elk.
3: Ja,
4: 3 keer, nee.
3: Oh ja, ik weet niet, misschien dat zou kunnen.
4: Nee, zeker niet. Maar wel af en toe om even te checken van, ja, hoe klinkt het? En wat kan beter? Wat kan anders?
3: Oh ja, ja. Ja, nee, maar ik ga niet in Oranje terugkijken om te zien wat deed ik 22 jaar geleden en wat kan ik nu verbeteren. Maar volgens mij is het een, ja, volgens mij heb ik het wel goed gedaan.
4: Veelzijdigheid als maker. dat zei ik ook, hè, acteur, scenario schrijver, regisseur. Zorgt er wel voor dat je het vak goed begrijpt van alle kanten?
3: Ja.
4: Denk ik
3: ook.
4: Of niet?
3: Ja, hoop ik wel.
4: Dat
3: ja.
4: werkt wel in je voordeel, toch? Als jij acteert, dat je weet hoe het ook is om
3: ja,
4: regisseur te zijn. Of maakt het het ook wel eens moeilijker?
3: Het maakt het moeilijker bij audities. Omdat ik nu weet van audities afnemen hoe erg het werkt of je wel of niet het type bent. Dus vroeger daar word je wordt altijd afgewezen op, ja, je was toch niet het type. En ik dacht altijd dat het een eufemisme was voor, ja, je was gewoon niet goed.
4: Oh ja.
3: En inmiddels, nu ik zelf wel eens heb geregisseerd en dan aan de andere kant heb gezeten, vind ik het eigenlijk treurig om te merken dat als er een gast binnenkomt van 2 meter... je al weet, oh, ja, dat past gewoon helemaal niet bij het beeld dat we hebben, want hij is met die en dat klopt. En dat hij het geweldig kan doen en je dan toch voor iemand anders gaat die ook leuk is, maar meer type.
4: Ja.
3: En dat maakt mij soms wel eens bij audities bij voorbaat dat ik denk, ja, het maakt ook wel, haalt ook de drukte af voor audities. En dan denk ik, ja, ik kan dat nu briljant gaan doen of waardeloos, maar als ik het type niet ben, word ik het toch niet.
4: Want als jij jezelf zou moeten omschrijven qua type, van wat voor types jij wordt gecast als acteur?
3: Ja, dat is een heel duidelijk type.
4: Dat is?
3: De net niet gave gast. beetje blije eikel.
4: Ja.
3: Hij vindt zichzelf behoorlijk wat, maar wij vinden het allemaal een oen. Die categorie val ik gigantisch in.
4: En wat doet dat met je?
3: Nou ja, ik zal het wel een beetje zijn. er is een korte periode geweest dat ik altijd naast Manuel Broekman en Matthijs van der Sander Bakhuizen zat. En dat ze nog dachten dat er een hunk van mij te kneden was. Maar die kom ik nooit meer tegen bij audities. Het zijn nu andere oenen. Collega oenen.
4: Verbeterpunten. Yannick wordt soms bekritiseerd omdat zijn werk zeer absurd en niet altijd even toegankelijk is. Het kan grof of schurend overkomen. En in zijn rondvonkprojecten hanteert hij een herkenbare, maar ook soms een herhalende formule.
3: Dat laatste moet hij echt zijn grote gore bek houden. ChatGPT, wat een gelul. Bij andere dingen snap ik.
4: Ja. Nou ja, en bovendien, wie zegt dat dit negatief is, hè?
3: Ja, nee.
4: Toch?
3: Ja,
4: als je een herkenbare formule zegt. Ja, een herkenbare formule kan ook heel positief zijn.
3: Ja.
4: En absurd en toegankelijk. Absurde humor, ja, dat weet je misschien wel. Tot welk punt is absurde humor nog begrijpelijk? Of hoeft het helemaal niet begrijpelijk te zijn? Hoe werkt dat eigenlijk?
3: Ja, dat is een lastige. Ik weet dat ook niet zo goed. Volgens mij is er ook geen eenduidig antwoord op te geven. Want ja, als jouw referentiekader heel, heel breed is, dan weet je misschien waar deze grap op slaat. Of als jij toevallig dat internetfilmpje ooit gezien hebt, snap je waar dit een knipoog naar is. Dus het is ja, zo begrijpelijk als de toehoorder het kan maken, zeg maar. Wij kunnen het niet heel veel begrijpelijker maken. Ja, we kunnen disclaimers onder elke grap zetten, maar
4: Nee, maar dat maakt het wel dus ingewikkeld, hè? Van iedereen neemt natuurlijk zijn eigen hoofd mee en zijn eigen kader in dat theater of in de bioscoopzaal.
3: Ja, maar dat maakt het op een bepaalde manier ook dat je echt alleen maar op jezelf moet vertrouwen. Want als ik ga rekening houden met wat iedereen ervan vindt, dan ontploft je hoofd. En als je de hele tijd bezig bent met, ik moet het voor iedereen duidelijk maken, dan ga je ook echt de mist in. Je moet uiteindelijk toch helemaal vertrouwen. Dat is ook wat wij volgens mij heel erg doen. Wij vertrouwen heel erg op onze eigen ideeën en visie. En dan gebruiken we inderdaad dat soort leesvoorstellingen om te testen. Oh, wacht even. Nou, we hadden bijvoorbeeld van de week een scène en die begrepen mensen niet. Ze dachten, oh jeetje, voor ons is het heel duidelijk dat ik een uitsmijter ben bij een club. Maar we hebben op geen enkele manier in de scène dat duidelijk gemaakt, behalve dat wij het voor onszelf uitsmijter hebben genoemd, deze scène. Als het publiek dit niet snapt, snap je de eerste 6 grappen niet, want die zijn leuk omdat het een uitsmijter is. Als jij denkt dat ik gewoon een gast bij een club ben, slaat deze scène.
4: Oh,
3: daar heb je het dan heel erg voor nodig, omdat je soms niet meer weet wat je zelf niet weet. En als je dan voorleest aan het publiek, luister je ook een beetje door hun oren of zo. Maar wij gaan niet bij voorbaat denken, ja, wat vindt Misha ervan en wat vindt mijn vader ervan en wat vindt je neef ervan? Want ja, dan houdt het niet op.
4: Nee, nee.
3: Oh.
4: Het geluid van je jeugd. Dit is wel echt een enorme regenbui.
3: Ja,
4: was het ook zo hard of was het zachter?
3: Nou, ik vind regen. Ja, je kan mij echt niet gelukkiger maken dan wanneer het regent. Dit is ook niet mijn tijd van het jaar. Ik meen het dat ik ieder jaar een soort lichte zomerdip, zomerdepressie krijg van als het weer warm wordt. Als het vroeger bij ons regende, dan trokken mijn moeder en ik altijd onze mij krijg je met geen stok de deur uit kleren aan. En dat betekent dan dat we in joggingpak binnen gingen zitten. En dan, ik zal het in mijn hoofd hebben geromantiseerd, maar dan was het altijd zo heel gezellig. En dan deden we de gordijnen dicht en dan mochten we een film kijken. En dan was het zo, buiten regent het, mij krijg je met geen stok de deur uit.
4: Oh ja.
3: En dat vind ik zo'n soort romantische. Als ik daaraan terugdenk, dan word ik altijd helemaal gelukkig. En ik probeer dat nu ook met mijn dochter te doen. Van als het regent, hup, de joggingpakken moeten aan. En wij gaan nu hier lekker binnen een spelletje spelen. We gaan thee drinken. Oh. En we kijken naar buiten waar het goor en guur is. En wij zitten hier lekker binnen. Ja.
4: Mooi, ja. Veilig. Klinkt als een leuke jeugd ook.
3: Oh. Ja,
4: nee,
3: maar dat is echt. Ik word dan al helemaal week en sentimenteel. Ik heb echt de. Ik kan geen betere jeugd voorstellen dan die ik heb gehad van mijn ouders. Was gewoon echt perfect.
4: Wat was er allemaal goed aan?
3: Ja, ik heb altijd het gevoel gehad dat er enorm van me gehouden werd. Nog steeds trouwens. Mijn ouders vullen elkaar perfect aan. Dus mijn vader is dan filmmaker en is heel, heel creatief. Mm-hmm. Mijn moeder is psycholoog, dus daar kon je altijd overal mee terecht. We aten lekker, we gingen op geweldige vakanties. Ik heb een geweldige zus. Het was allemaal veilig. Mijn vader kon beter FIFA spelen dan mijn meeste vrienden. Al mijn vrienden wilden met mijn moeder praten over alles waar ze mee zaten. Mijn zus kon met iedereen. Ik bedoel, het was gewoon. Ja, het is, als je het zou uitschrijven, zou je denken: wat een weeig verhaal. Maar het is echt helemaal waar.
4: Ik vind het zo grappig. Ja, we aten lekker.
3: Ja, we aten. Ja, maar ja, dat is ook echt zo. Ik heb gewoon altijd heel lekker gegeten thuis. Ja, dat is ook echt belangrijk, toch? Dat je thuis komt en je denkt, oh, we gaan weer lekker eten vanavond.
4: Moet je voorstellen inderdaad dat je altijd slecht eten hebt gekregen als kind.
3: Dat is zo'n belangrijk onderdeel van de dag. Ja.
4: Je zegt ook, en dat is een motto van je vader, maak van je hindernis een springplank.
3: Ja.
4: Maar als ik dan zo naar jou luister, dan denk ik, er waren helemaal geen hindernissen.
3: Nee. Dus ik heb dat niet heel vaak hoeven doen. Maar ik weet dat gewoon, dit is het stokpaardje van mijn vader, dat als er als er iets gebeurt wat balen is of wat tegen zit, dat je dan daar je voordeel uit moet proberen te halen. Of gewoon iets van moet proberen te maken om het er wat van te maken.
4: En die strategie van die je eigenlijk dan al had als kind van ik wil in een film spelen, ik ga een brief schrijven. Is dat eigenlijk wat je ook gewoon hebt vastgehouden? Van als ik iets wil, dan moet ik daar zelf achteraan. Het zelf regelen, actief erachteraan.
3: Ja, wat ik vooral weet is dat ik. Maar goed, het is ook altijd lastig als je terugkijkt. Ik word nu ook al oud. Maar als je dan terugkijkt op dingen van vroeger, dat je het dan met de blik van nu zo doet. En dat ik dan denk allemaal dingen te herkennen en te ontwaren van oh, zo deed ik dat. Maar ik heb in mijn hoofd dat ik. Dat is wel echt zo. Ik heb nooit meegelopen met dingen. Ik heb nooit gerookt. Ik dronk geen bier, want ik vond het goor. Mm. En dan ook nooit gedacht, oeh, nou hou ik er niet bij of zo. Dus ik heb het idee dat ik vrij snel wist wat ik wilde. En dat ik dan gewoon dacht, nou, dan ga ik dat ook gewoon proberen. Dus ook op de toneelschool wist ik vrij snel, grappig, ik dacht dat ik hier kwam om Shakespeare-acteur te worden of een Hollywoodster. En ik ontdek nu net met Tom dat dit is wat ik wil. En dat ben ik gewoon met Tom gaan najagen en heel veel gaan schrijven. En heel veel lelijke dingen geschreven en heel veel lelijke dingen gespeeld. Maar met als doel, op een dag gaan wij dit worden wat we nu zijn geworden.
4: Dat stond ook in je van chatten in de tekst. Van soms misschien wat grof, wat schurend. Nou ja, dat is zo, maar dat is ook juist het grappige natuurlijk.
3: Ja, ik heb altijd moeite met het woord grof.
4: Ja, wat is grof?
3: Ja, dat vind ik een beetje een. Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik zo'n magie over je eten doen. Snap je, zo'n soort, ja, je kan alles wel grof noemen. Maar ja, het is zo, ja, wat is dat dan? Weet ik veel. De een vindt iets grof wat ik niet grof vind. Het is zo ik vind het een beetje zo'n niksige term.
4: Maar ik denk wel dat heel veel cabaretiers en comedians daar nu wel mee struggelen. Of in ieder geval bewuster over nadenken van tot hoever kan je gaan qua beledigen, kwetsen. Welke termen je gebruikt.
3: Maar dan ga je er al inderdaad voor uit dat kwetsen of beledigen een doel is. Dus Nou, waar we het net over hadden, eigenlijk, als je dus rekening gaat houden met iedereen in de zaal. Voor mij was een soort openbaring op dit punt, was dat ik ooit Finding Dory had gezien van Pixar. Mm-hmm. En dat er iemand op IMDb een 1 had gegeven met. En weer houdt Pixar geen rekening met geadopteerde kinderen. Want in de film gaat Dory weg en het is haar schuld. En haar ouders zijn altijd blijven zoeken. En die was toen helemaal boos. En die vond dat Finding Dory echt een meest verwerpelijke film ooit. En toen dacht ik, wow, die kijkt met een totaal ander perspectief naar een, om mijn ogen, hele lieve kinderfilm. En toen dacht ik, ja, en misschien staat ze ook nog wel in de recht. Maar het is onmogelijk, volgens mij, als je Finding Dory maakt, om die link te leggen. Dus, nou is het bij ons natuurlijk iets duidelijker wat we soms doen. Maar ik weet altijd dat het bij ons komt vanuit een frustratie over een onderwerp of een verbazing over iets. En nooit vanuit, en nu gaan we die kapot maken. Of nu gaan we. Dus ik heb ook het idee dat je, als je dat maar voor je blijft zien, dat je dan ook wel redelijk safe zit of zo. Want ja, nee, er zullen altijd mensen boos zijn om dingen, maar je kan ook echt niet weten waar iemand boos om wordt. Als ik nu iets heel naars over jou persoonlijk ga zeggen, omdat ik dat weet, dan ben ik gewoon een lul.
4: Ja, wat wil die zeggen dan?
3: Nee, helemaal niks.
4: Moet je komen? Ja, nee.
3: Nee, maar snap je? Het is meer bij grappen over een ja, nou goed. Het is natuurlijk ook goed dat het er is, dat mensen weerwoord geven en zo. En dat houdt je ook wel scherp. Maar ja, ik denk dat wij nooit grof zijn om het grof zijn. Dat denk ik niet.
4: Het is wel een lastig iets, denk ik, hè, inderdaad. Want ik moest eraan denken, je had een tijdje terug had je Martine Sandifort.
3: Ja.
4: Die post dan van die filmpjes op haar Instagram. En ook eentje dat ze een Aziatisch typetje nadoet. En daar had ze heel veel shit over gekregen. Van ja, hoezo imiteer jij iemand die uit Azië komt? En dan, en vervolgens is het is echt door het stof gegaan, excuses aangeboden. Maar kijk, ik ben het eens met jou, hè, van wat je zegt. Van het is nooit je bedoeling op dat moment als comedian of als cabaretier van, nou, welke groep zal ik nu eens belachelijk gaan maken en gaan kwetsen tot op het bot?
3: Nee. Maar kijk, het is ook goed dat mensen die zich dan gekwetst voelen ook een podium hebben om dat te laten weten en dat er daardoor een gesprek ontstaat. Maar het is ook een soort rare. Ik las laatst een artikel dat vroeger dan de teneur was. We maken juist grappen over homo's of zo. Want dan ben je echt helemaal geïntegreerd. Dan hoor je er echt bij. Want we gaan niet meer op eieren lopen. Want homo's zijn helemaal. Dat een soort jaren 90 gedachte was. Van je kan nu tegen elk huisje aanschoppen. Want daarmee laten we zien.
4: Dan hoor je erbij.
3: Ja, nee, maar iedereen hoort erbij. We maken over iedereen grappen.
4: Ja.
3: En dat is nu helemaal weg. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat dan Kim Kardashian zich moest verontschuldigen omdat ze in een kimono liep. En dat was dan cultural appropriation. Natuurlijk denk je, maar dan is er, als je daar begint, dan is heel de wereld cultural appropriation. Want we hebben alles van elkaar geleerd. Dus dan weet ik ook niet.
4: Nee, maar je hebt gelijk. Als je al die dingen moet rekening houden, dan kun je dus geen grap meer maken. Want er is altijd wel iemand die zich gekwetst voelt.
3: Dat is echt zo. Dus, om maar wat te noemen. Wij hadden in onze vorige voorstelling. Toms schoonvader was overleden, waar hij heel erg dol op was. Hij was bij de euthanasie. En dat was een heftige periode. En toen merkte hij in die periode dat veel mensen naar hem en zijn vriendin kwamen van, hey, vertel eens. En dat zij vrij snel hadden van, het is oké, maar we hoeven het er niet over te hebben, hoor. Maar het gaat goed, dankjewel. En dat mensen dan gingen doorvragen.
4: Mm-hmm.
3: Toen zei ik tegen Tom, dat is een hele leuke scène natuurlijk. Van iemand die heel graag wil weten wat er is gebeurd. En die ander alleen maar zegt, maar we hoeven het niet over te hebben. Nee. Tuurlijk, ik snap dat je het niet over wil hebben, maar het is natuurlijk wel heel. En dan doorgepraat. En toen kregen wij op een avond een hele verdrietige en boze brief van een man die zijn vrouw was verloren. En zei, ja, en jullie maken nu grappen over een dode vrouw. En ik was met mijn vrouw verloren en ik heb echt een rotavond gehad. En dat ik dan denk, ja, vind ik echt zielig voor die man.
4: Mm-hmm.
3: En heel verdrietig dat zijn vrouw is overleden. Maar die scène gaat geen seconde over, haha, een vrouw is overleden. Die scène gaat over wat Tom is overkomen. Ja. Namelijk dat mensen, ook al zeg je, ik wil er niet over praten, door blijven vragen, omdat ze eigenlijk op jouw leed een beetje gaan kicken. Ja, dan sturen wij een lieve mail terug. Maar ik denk ook bij ze van, ja, als we daar rekening mee gaan houden, en deze scène kan ook al niet, dan houdt het ook. Dan blijft er weinig over of zo.
4: Is dat dan eigenlijk wat er fout gaat? Van dat mensen niet doorhebben van, het gaat niet over jou, hè, dit.
3: Ja.
4: Toch? Dat mensen dat heel erg op zichzelf allemaal betrekken.
3: Bij humor, zeg maar, Wat mij heel erg fascineert aan wat humor voor mensen lijkt te betekenen, is dat mensen denken, en dat is echt een hardnekkig misverstand, dat als je ergens grappen over maakt, je dat onderwerp niet serieus neemt. Terwijl je neemt het onderwerp juist serieus en daarom maak je er grappen over. En dus bijvoorbeeld Tarantino met Inglourious Basterds. Nou, hartstikke fictie. Niemand zal tegen Tarantino zeggen, wat ben jij een antisemiet, dat je die Hans Landa een appelschoedel laat eten terwijl de Joden onder de vloer neerknalt. Wat ben jij een antisemiet? Iedereen snapt, nee, het is een drama. Maar als je om de een of andere reden dat als in een comedy had gedaan, dan ben ik een antisemiet, want ik vind het grappig dat, terwijl dat is natuurlijk niet zo. Nou, zou dat een onsmakelijke comedy scène zijn? Maar het is meer, mensen lijken heel vaak te denken, als je ergens een grap over maakt, dat jij dat een grappig onderwerp vindt. Van haha, dat is juist, nee, dit is een pijnlijk onderwerp en daarom maak ik er grappen over.
4: Ja.
3: Om er lucht in te krijgen of zo. Of om een soort het bespreekbaar te maken.
4: Maar dus deze tijd van gevoeligheden zorgt er niet voor dat jullie daar voorzichtiger mee zijn? Of dat je dingen aanpast?
3: Jawel, maar dan passen we het aan omdat de grap niet duidelijk is.
4: Oh,
3: dus,
4: ja.
3: Nou, ik zal je een goed voorbeeld geven. Wij hebben ooit, dat is mijn meest pijnlijke theaterervaring. Dit is 8 jaar geleden. Er was toen in het nieuws dat mensen met albinisme in Kenia, heet het albinisme, albino's, ik weet het niet, in Kenia en Tanzania, dat die echt gruwelijk behandeld werden door de lokale gemeenschap. Dat hun banen werden afgepakt, dat ze werden vermoord, dat hun huizen werden afgepakt, hun vrouwen, al dat. Dit was dezelfde tijd dat er zo heel veel van die AZC-protesten waren. En dat je van blank naar wit ging. Dat we er niet meer zeiden blanke mensen, witte mensen. Toen hadden wij bedacht, vonden zelf heel slim, we schrijven een tekstje over hoe vreselijk de zwarte man is voor de witte man. En dan denk je dat het een soort PVV'er is aan het woord, maar dan blijkt de grap dat het letterlijk een albino is die wiens baan wordt afgepakt en wiens werk. Zo'n soort idee hadden wij. Mensen begrepen die middelste halfwege dat die scène niet dat het over een albino ging, waardoor je de hele tijd dacht dat ik aan het zeggen was dat zwarte mensen heel erg waren voor witte mensen. En ik kwam toen in een soort fuik van paniek terecht. Ja. Van, oh mijn god, deze grap is niet duidelijk. We hebben de grap niet duidelijk verteld. Terwijl de grap moest zijn dat het gewoon heel letterlijk over één man ergens in Tanzania ging die zijn huis uit moest en zijn baan kwijtraakte. En die grap viel niet. Nou, ik krijg nu weer helemaal angst. Ja, dan is je grap gewoon niet goed verteld. En dan heb je dus een probleem. Ja. Dus dan moet je. Dus die scène heb ik meteen uitgemiet. Ik zei tegen Tom, dit ga ik nooit meer doen. Ik wil niet eens meer repareren, deze scène.
4: Een dunne lijn.
3: Ja.
4: Jeetje, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, ik wil horen Paganini.
3: Ja.
4: En Schubert.
3: Niet Schubert, toch?
4: Ja, ik heb hier staan Paganini en Schubert. En dan de uitvoering van Phil de Frank.
3: Als het stuk is dat ik heb doorgestuurd, dan klopt dat.
4: Cantabile in
3: Ja, dat klopt. Yes.
4: En waarom deze muziek?
3: Ja, omdat als je ik inderdaad een vrij geweldig leven heb gehad tot nu toe. Maar het enige moment dat ik er zeer weinig van begreep was toen Anthony overleed. En toen zat ik net op de toneelschool. En toen, zoals je dan doet, ben je aan het verdiepen in alles. En toen verdiepte ik me ook in klassieke muziek. Dus ik had zo'n cd met de 200 stukken die je moet kennen. En ik kon op dat moment het niet echt aan om liedteksten te horen. Want om de een of andere reden ging elk lied over de dood. Dus toen heb ik dit eindeloos gedraaid. Daarna ook nooit meer echt geluisterd, omdat ik dat zo daarmee associeer. Dus ik hoop dat ik niet zo meteen in huilen uitbarst.

0: De wankelplaat van mijn gast Yannick van der Velde. Je luistert naar Misha. Hoe werkt dat bij jou als je dit dan hoort? Heb je dan heel veel gedachten of is het gewoon helemaal leeg in je hoofd?
1: Nee, dan zit ik wel weer op een heel klein kamertje. In mijn studententijd sip te zijn. Dat wel.
0: En wat hielp? Los van muziek luisteren.
1: Maar weet je, de tijd misschien?
0: Ja.
1: Gewoon dat de tijd doorgaat.
0: Is er ruimte voor kwetsbaarheid bij Rundfunk?
1: Dat is een eeuwige zoektocht. Ook dat is weer een goede vraag. Het wordt ons wel eens verweten dat we niet persoonlijk genoeg zijn, of niet dat je niet genoeg van ons ziet of zo. Terwijl, dan denk ik altijd, ga maar eens in de coulissen staan, 1 seconde voor aanvang, en besef hoe kwetsbaar het is om op een podium te staan met: dit hebben we gemaakt, dit vinden wij grappig. Als jullie het niet grappig vinden, hebben wij een groot probleem. En ga dat dan maar eens 1,5 uur doen. Dus ik vind ergens het optreden zelf ook kwetsbaar. En ik denk dat die kwetsbaarheid hem ook zit in dat we dit een jaar maken en dan laten zien aan de mensen. En ik weet niet of ik het kwetsbaar vind om dan over mezelf op een podium dingen te vertellen, of dat kwetsbaarheid is. Ik geloof daar niet zo in eigenlijk. Dus in die zin vind ik het. Ik vind het kwetsbaar.
0: Waar ga je dan nu naartoe met de verhalen over jezelf?
1: Hoe bedoel je? Na dit gesprek?
0: Gewoon als je zegt van echt die persoonlijke verhalen, die doe ik niet op het podium.
1: Zo. Naar mijn moeder.
0: Ja?
1: Naar mijn vrouw. Ik ben onlangs getrouwd. Dus ik moet dat zeggen nu. En ik praat. Het is raar dat ik hier nu zit en dat dit vertel. Maar ik praat niet heel graag over mezelf. want ik denk dan altijd, ja, dat ken ik al, dat verhaal.
0: Oh, ja.
1: Ik weet hoe dat afloopt, want dat heb ik in mijn hoofd al. Dus waarom zou ik het dan nog hardop gaan zeggen? Moet ik het nog een keer doen?
0: Dus interviews geven,
1: nee,
0: sta je een beetje dubbel in dus?
1: Ja, maar het is ook heel blasé om in een interview te zeggen dat ik niet graag interviews geef. Maar het is meer, dit vind ik dan heel leuk.
0: Ja.
1: Want dan kunnen we een uur kletsen en dan kan ik van jou dingen horen en dingen leren. Maar zo iemand met een vragenlijst of iemand die nu al naar de redactie kijkt van hoe lang hebben we nog, en word ik altijd heel sip, ga ik dan weer naar huis. Ja.
0: Want je zegt ook van dat, ja, je beroep vind je superleuk, maar het bekend zijn eromheen, de roem.
1: Nee, dat
0: liever niet.
1: Nu ik volwassen ben, vind ik het veel minder vervelend dan toen ik kind was. En ik merk vooral, ik wil niet bekend worden als Yannick. Dus als ik de hele tijd bij De Slimste Mens en bij Wie is de Mol en weet ik veel. Nou, dat is ook een programma, serieus. Ja. Wauw, daar kwam het goed samen. Bij weet ik veel ga zitten. Dan gaan mensen op een gegeven moment een mening hebben over, hoezo weet jij niet dat de premier van Engeland? En dan ben ik ineens als mezelf bekend. En dat vind ik niet fijn. Dus nu denk ik ergens, als nu iemand naar me toe komt, dan is het dikke kans dat dat is van iets dat ik heb gemaakt waar ik helemaal achter sta.
0: Ja.
1: Terwijl ik weet niet of ik helemaal achter mezelf sta de hele tijd. En als ik hem net op mezelf over opdraaf, dan word ik zo'n gast.
0: Maak je ook nog wel eens dingen waar je niet helemaal achter staat?
1: Dingen kunnen verkeerd uitpakken.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik probeer niet. Ik heb de luxe dat ik niet vaak die dingen hoef te doen waarvan ik denk, oh, dit wordt helemaal vreselijk, maar ik moet het doen, want anders kan ik niet eten kopen.
0: En nog even over de podcast, hè, van We Love Nederlands. Zit wel een duidelijke missie achter, hè?
1: Zeker, ja.
0: Van, jongens, hebben jullie niet door hoe mooi onze taal is?
1: Ja.
0: Hoe zuinig we erop moeten zijn?
1: Ja.
0: Want we gaan er te nonchalant mee om?
1: Ja, dat vind ik echt. Ik woon in Amsterdam. En de vanzelfsprekendheid waarmee er tegen je Engels wordt gepraat in een café, ja, ik vertik het echt. Als iemand zegt, sorry, ik spreek geen Nederlands, wil je het in het Engels doen? Natuurlijk, want ik ben geen lul. Maar ik vind, als iemand gewoon met zo'n air naar je toe komt, hi, can I get you guys? En dan zeg ik gewoon, nou, mag ik een cappuccino, mag ik een roerei? Sorry. Dan denk ik, ja, je zoekt het maar uit. Je leert mij de menukaart uit je hoofd. Jij werkt hier, ik niet. En dat klinkt misschien heel onaardig, maar het is een soort, ik vind ergens dat als we met z'n allen nu maar afspreken, nou, dan praten we wel de hele tijd Engels in de hoofdstad.
0: Ja, dan flikkeren we onze eigen taal maar even overboord. Ja.
1: Ja, roerei is gewoon mooier dan scrambled eggs. Ik zeg gewoon roerei. Ja, vind ik echt. En ik snap heel goed. Nou ja, nee, ik snap het ergens niet. Als jij 20 bent en je gaat in Spanje ergens werken, dan leer je toch even de menukaart uit je hoofd? Of is dat te veel gevraagd?
0: Ja, nee, zeker. Maar ik vind het wel grappig, want ik weet dus nooit, als ik in Amsterdam ben en ik word in het Engels aangesproken, dan denk ik altijd, oh, jij denkt dat ik een toerist ben.
1: Ah, oh, zo. Ja, ik denk dat ze gewoon dat ze de moeite niet eens nemen.
0: Nee.
1: Maar het zit hem in alles, toch? Het zit hem ook gewoon in, en ik maak me er ook schuldig aan, en iedereen, het zit hem gewoon in dat mensen nu zeggen, ja, goed, maar aan het eind van de dag zijn we allemaal mensen. Dat je denkt, hè, dat is gewoon at the end of the day, heb je nu letterlijk vertaald. Dat zeggen we helemaal niet hier. En dat we gewoon langzamerhand, en dat we er slordig mee omspringen en woorden als awkward en random er
0: cringe,
1: maar gewoon
0: ja,
1: doorheen sodemieteren. Terwijl we hebben zoveel mooiere woorden zelf. En het is zo leuk. Tom en ik hebben van de week gewoon een discussie van een uur gehad over, gaan we nou in, dit is gewoon at the end of the day, heb je nu letterlijk vertaald, dat zeggen we helemaal niet hier. En dat we gewoon langzamerhand, en dat we er slordig mee omspringen en woorden als awkward en random
0: cringe,
1: er maar gewoon doorheen sodemieteren. Terwijl we hebben zoveel mooiere woorden zelf. En het is zo leuk. Tom en ik hebben van de week gewoon een discussie van een uur gehad over, gaan we nou in deze scène pompstation,

0: is hoe het heet. Om maar te kijken van, vinden we het nou, ja, bij pompstation is het een beetje een ouderwetse gast. Ja, bij tankstation, ja, dat is gewoon wat het is. Benzinestation. Dan gaan we dat, dat is toch leuk om daarmee te spelen.
1: En wat valt tot nu toe het beste bij het publiek?
0: Nou, ik ben voor tankstation, Tom is voor benzinestation. Dus nu gaan we pompstation proberen om een soort van, misschien is dat wel de neutrale derde. Maar ik vind het gewoon jammer. Ik zou het jammer vinden als mensen. Nou, je hoort het toch ook heel vaak bij muzikanten die dan meteen naar het Engels gaan, omdat ze zich daar beter in kunnen uiten. Mm-hmm. En dan toch niet veel verder komen dan set me free, let me be, make it right tonight. Of zo. En ja, je kan je beter uiten in het Engels. Is dat echt zo? Je hebt gewoon een heel wat Nederlands tot je beschikking. Dat doe je al je hele leven. En Engels ken je van Netflix.
1: Nou, ik ben er dan wel een beetje pessimistisch over. Want als je kijkt naar jonge mensen, middelbare scholieren, die lezen heel veel dingen, lezen heel veel boeken die ze dus via TikTok aangedragen krijgen. Engelstalige boeken. Er wordt heel veel Engelstalig gelezen.
0: Ja, nou ja, daarom is We Love Nederland zo belangrijk.
1: Ja,
0: we moeten gewoon de liefde voor het Nederlands injecteren in de jeugd.
1: Ik hoorde ook een aflevering van jullie podcast. En daar heb je een soort van ode voor het woord douchen.
0: Douchen, ja.
1: Douchen. Ja. Vind je een mooi woord?
0: Nou ja, douchen in de context van het is voorbij. Je wordt het veld afgestuurd, rode kaart, douchen. Dus als iemand dood is, douchen. Als iemand wordt weggestuurd, douchen. Je zou kunnen zeggen dat Ali B douchen is op dit moment. Gewoon iemand is weg, douchen.
1: Douchen, ja. Wil je nog een andere ode aan een ander woord hier?
0: Ja, wij zijn overal aan het proberen om Roem Funkiaans in de vandalen te krijgen. Omdat Kafkaesque zijn tijd heeft gehad. Die heeft
1: dat is wel mooi, ja.
0: Eindeloos erop mogen teren.
1: En welke betekenis zou er dan achter moeten staan?
0: In ons hoofd is het een beetje zo. Iets is zo stereotype bevestigend dat het absurd wordt. Dus wij gebruiken steeds als voorbeeld de voetbalvader langs de lijn, die zo overduidelijk via zijn zoon zijn mislukte carrière probeert te compenseren. Ja, dat is echt een Roem Funkiaanse voetbalvader. Luister, maar het mag ook, het mag alles betekenen. Als het er maar in komt.
2: Ha, lief broertje. Fleur hier. Ik heb jou een maand geleden al mogen trouwen en mogen speechen. Jij speechte 2 weken geleden tijdens mijn kinderboeklancering van Poezel. En mama zei daarna toen nog dat ze emotioneel gezien wel een beetje op was door al die lieve woorden naar elkaar. Maar sorry mam, daar gaan we weer. In jouw speech aan mij begon je met een zin: als trotse broer van Fleur mag ik ook wat zeggen. En dat woord trots, daar wilde ik het over hebben. Wij spreken dat heel vaak naar elkaar uit. Nu, maar vroeger ook al. Al waren toen iets andere woorden, maar het dekte dezelfde lading. En het gevoel van trots was er absoluut. En ik herinner me vooral heel goed al die voetbalwedstrijden, dat je bij mij langs de kant stond en continu aan het roepen was, aan het aanmoedigen was. Fleur, je bent veel beter. Je bent veel sneller. Ze weet het niet meer. Ze is je kwijt.
0: Ja.
2: Of dat ik soms in jouw team mocht invallen als keeper. Jij de jongens van de tegenstander al zag kijken met een blik van, die kunnen we hebben, want er staat een meisje op de goal. Maar dat wij wel beter wisten. En wat was je dan ook altijd trots. En wat heb ik dat altijd gevoeld. En voel ik nog steeds. En ik ben heel blij en dankbaar dat jij dit ook altijd uit. Via de telefoon. Als we elkaar zien via appjes. En nu deze keer zeg ik het op de radio. Niek, wat ben ik trots op jou. En ik ben zo blij dat jij mijn broertje bent.
0: Nou ja.
2: Dikke knuffel.
1: Wat een lief bericht.
0: Snap je nou wat ik bedoel met mijn jeugd?
1: Ja, dat klinkt allemaal gewoon zo geweldig.
0: Ja.
1: Ja. En ook gewoon het woord trots, dat je dat tegen elkaar zegt. Dus, ik verbaas me er ook altijd over dat er zoveel families zijn waarbij dat woord nooit valt.
0: Ja, bizar, ja.
1: Toch?
0: Ik heb altijd geleerd dat je, nou, dat je mensen kan aanspreken op dingen die niet oké zijn. En dat je net zo vaak mensen moet aanspreken op dingen die je tof aan iemand vindt. Dus ik probeer dat ook altijd bij iedereen te doen. Gewoon te zeggen dat ik wat ik in diegene waardeer of zo. En ja, mijn zus is gewoon, is niet normaal.
1: Ja. En je bent dus een goede cheerleader.
0: Ja, ja. Maar als ik dit hoor, ik schaam me ook al. Want mijn zus is echt een vreselijk goede voetballer. En ik ben nog steeds woedend dat alles met de eredivisie van vrouwen en zo net te laat voor haar is gekomen. Want het had ze 100% gehaald. En ik ging gewoon altijd na mijn wedstrijden bij mijn zus kijken. En die voetbalde dan heel hoog, of tenminste het hoogste wat je toen had.
1: Ja.
0: En ja,

0: ook een beetje vervelend natuurlijk. Maar dan dolde zij die rechtsback van de tegenstander helemaal dol. En dan ging ik op een gegeven moment gewoon stoken. Dus dan ging ik inderdaad zeggen, Jezus, je bent zoveel beter. Ja, ze weet het echt niet meer. Maar dan, ja, ik was ook 12. Maar met terugwerkende kracht, dat meisje daar was ook 16 of 17. Die wist het ook echt niet meer. Dat was helemaal niet leuk natuurlijk. Maar ja, ik was gewoon blind voor mijn zus. Dus ja.
1: Schattig, ja. Ja. En we eindigen met de liefde. En je zei Leaving, wil ik horen, van Youssou N'Dour.
0: Ja.
1: Je bent net getrouwd met Jentel.
0: Ja.
1: Ook een heel grappig iemand van Jentel en de Boer.
0: Heel grappig.
1: Ja? Ja. En dan heb je altijd zo'n beeld als buitenstaande van, nou, die zit echt alleen maar lachend en dijenkletsend aan de keukentafel. Is dat dan ook zo?
0: Ja, wel. Nee, ik ben trots om te zeggen dat ik Jentel echt aan het lachen kan maken. Dat ze helemaal aan het huilen is en zo. Dat vind ik heel leuk. En andersom ook. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon heel veel gesprekken. We zijn ook gewoon een soort, op dit moment echt een estafette ploeg van, ik werk en dan kom ik thuis en dan gaat zij optreden. En dan, hoe doen we het thuis? Hoe regelen we het best voor onze dochter en zo? Mm-hmm. Dus het is ook gewoon normaal. Ja.
1: Je zei normaal, niet gewoon, hè? Zei je?
0: Nee, ik heb volgens mij niet gewoon gezegd. Nee, ik zeg gewoon normaal.
1: Oh, gewoon helaas. Normaal. Ja. Oké.
0: Okay. Moet ik nog iets zeggen over het lied, of niet?
1: Ja.
0: Nou, in mijn hoofd was het altijd, maar het zal één zomer zijn geweest, dat mijn vader deze cd mee had op een vakantie in Frankrijk. En dat was gewoon een soort, dit lied was gewoon ons vakantielied. En toen Jentel zwanger was van Jules, toen dacht ik, omdat ik ook niet vies ben van een beetje symboliek, nu ga ik de hele zomer dit weer draaien. Dus ik associeer dit en met achterin de auto zitten en met voorin de auto besturen met mijn zwangere vriendin naast me.
1: Prachtig. Dankjewel, Yannick van der Velde.
0: Graag gedaan. Ik vond het heel leuk om hier te zijn.
1: Heel fijn dat je hier wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. Laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlok. En de nieuwste voorstelling heet dus Wagyu. En die gaat, wanneer gaat die in première? Want jullie zijn al wel aan het optreden dus.
0: 19 februari pas.
1: 19 februari. Ja, première is ook geen Nederlands woord, hè? 19 februari, de eerste.
0: De officieel de eerste. De eerste. Dat is af.
1: Ja.

0: NPO Radio 1.
1: Twee uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor dat lied, dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij de controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Stel je voor, je groeit op in Amsterdam in de jaren 80. Kraakpanden, lege loodsen, veel op straat. Ja, geen vaste regels, veel vrijheid. Maar ook gewoon zelf uitzoeken hoe je overeind blijft. En ergens in die stad ontstaat iets nieuws. House, raves, illegale feesten in verlaten gebouwen. Een hele cultuur die niemand nog echt begrijpt. En onze gast van vannacht, ja, die stond niet aan de zijkant een beetje toe te kijken. Hij zat daar middenin. Sterker nog, hij hielp het bouwen.
3: Betsy de Visser. De nacht van BNN VARA.
2: Een hele goede nacht. Welkom hier bij de Nacht van BNN VARA. Mijn naam is Bemsje de Visser. En elke dinsdag nemen we hier de tijd voor een gesprek dat je overdag misschien minder snel voert. Met mensen die inspireren, waar we iets van kunnen leren, of die het gewoon